0: Nederland helpen om beter te slapen. Dus lig jij deze nacht wakker, dan zou ik zeggen, hopelijk krijg je wat handvatten mee. Ja, want Norbert, die is bij ons in de studio. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Een slaapexpert die hier midden in de nacht zit, dat is toch wel bijzonder, of niet?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het wel een goede voorbeeld is.
0: Ja, want ik denk dan gelijk, verstoort dit niet ontzettend jouw slaapritme?
1: Nou, voor mij toevallig op dit moment niet. Dit is een beetje mijn slaapritme momenteel.
0: Want?
1: Ik heb een 13 weken baby thuis.
0: Oh, ja, ja, dan heb je inderdaad wel hier en daar wat slaapgebrek.
1: Ja.
0: Ben je dan iemand als je straks thuis komt dat je toch nog wel even een uurtje kan liggen? Of zit dat er niet in?
1: Ja, ik ga straks gewoon lekker slapen.
0: Oh, wat heerlijk. Ik ben jaloers. Jij weet als geen ander hoe frustrerend het is om nachtenlang wakker te liggen. Weet je nog wanneer slaap voor jou echt een probleem begon te worden?
1: Nou, het is zo lang geleden dat ik me niet zeg maar een bepaald moment kan herinneren waarop dat gebeurde. Maar ik weet dat het was in een periode dat ik het heel erg terug had. Ook al als ondernemer aan de slag. Steeds meer stress had, steeds vaker wakker lag. En dat ik me daar op een gegeven moment bewust van werd. Van hé, ik ben veel wakker of ik kan moeilijk in slaap komen. Dat was het bij mij vooral. Of ik word heel vroeg 's ochtends wakker. En eerst is dat die tweemaligs. Maar op een gegeven moment wordt dat iets een patroon. En ik weet wel dat ik dat op een gegeven moment herkende en dacht, hier moet ik iets mee.
0: Ja, en was dat ook voor jou het moment dat je dacht, ik ga die slaapschool oprichten?
1: Nee, dat is 15 jaar later. Ik heb er heel lang mee rondgelopen. Ik heb er zelf 15 jaar mee rondgelopen met die chronische slapeloosheid.
0: Dat is heel lang.
1: Ja, waarvan de eerste 10 jaar omdat ik te koppig was om hulp te zoeken. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar toen ik wel eenmaal op zoek ging naar hulp, toen was het ook heel moeilijk om te vinden. En daar ben ik lang mee bezig geweest, lang op wachtlijsten gestaan. Beetje van het kastje naar de muur. En dat is uiteindelijk wat ik wou oplossen als ondernemer. Toen ik erachter kwam van, joh, er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. En het moet gewoon toegankelijker. Goede hulp bij slapeloosheid.
0: Ja, en die slapeloosheid hopen wij deze nacht een klein beetje op te kunnen lossen als er mensen nu wakker liggen. Je zegt zelf al van, ja, ik heb ook wakker gelegen doordat ik zelf stress ervaarde. Een nieuw onderzoek laat dus zien dat je dus, dat gekoppeld is aan elkaar, daar gaan we het deze nacht uitgebreid over hebben. Maar eerst, iedere week krijgt onze gast een speciale introductie van een van de studenten van de KRO-NCRV Radioschool. En deze week was het de beurt aan Bram Arts.
2: Het is diep in de nacht en je bent nog wakker.
3: Stevie, I haven't slept in a year.
2: Mocht dat nou geen bewuste keuze zijn, geen zorgen. Want onze gast van vannacht kan je misschien geruststellen. Norbert Klein is slaapexpert en oprichter van de eerste slaapschool van Nederland. Ook weet hij, als geen ander, hoe interessant een plafond kan worden om 3 uur 's nachts.
4: Ik heb 15 jaar lang geworsteld met een heel ernstige slapeloosheid.
5: Dat is lang, 15 jaar.
4: Ja, veel te lang, veel te lang.
2: En waarom je brein rond 4:15 ineens besluit om je hele leven, je keuzes en dat ongemakkelijke gesprek nog eens uitgebreid analyseren. Met hem praten we over wat slapeloosheid doet met je mentale gezondheid. Ook kijken we naar verschillende slaapadviezen. Wat helpt nu echt en wat kun je maar beter niet doen?
6: Aren't you sleepy? You're sleepy. Sleep.
2: Norbert, aan jou de vraag. Is eventueel met wat veranderingen een goede nachtrust voor iedereen weggelegd?
0: Nou, dat was wel een hele spannende introductie.
1: Ja, hier ga je misschien niet beter van slapen.
0: Ik denk het ook niet, daar krijg je nachtmerries van. Bram, die eindigde nog met de vraag. Is eventueel met wat veranderingen een goede nachtrust voor iedereen weggelegd?
1: Ik denk dat voor bijna iedereen geldt dat je een beter kan slapen dan je op dit moment doet. Dat zien we heel duidelijk, dat het eigenlijk voor iedereen niet perfect is. Goed slapen. Het is moeilijk wat de definitie daar precies van is. Maar ik denk dat iedereen een tevreden slaper kan zijn.
0: Ja, vooral uitgerust, denk ik. Dat is denk ik het allerbelangrijkste,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Want wij krijgen natuurlijk heel vaak de vraag, wanneer slaap ik dan goed? En dan hebben mensen het over, weet je, slaapuren of slaapkwaliteit of iets anders wat je zou kunnen meten. En het is heel lastig te zeggen. We hebben per persoon een andere slaapbehoefte. Dus je weet ook niet zo goed wat jij precies nodig hebt, tenzij je een keer in een slaapcentrum onder de sensoren gaat liggen. En we weten ook niet precies wanneer je dan misschien te weinig hebt gehad. Daar kun je alleen maar algemene dingen over zeggen. Maar als jij overdag niet slaperig voelt en je energie zit je niet in de weg om dingen te doen, om je dagelijks leven te leiden, ja, dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat je slaap oké is.
0: Ja, Ik ben zelf niet zo'n goede slaper, dus ik hoop zelf deze nacht ook nog wat adviezen mee te kunnen krijgen. Maar allereerst, de komende anderhalf uur gaan we ook luisteren naar nummers die jij voor ons hebt meegenomen. We gaan beginnen met You Can't Always Get What You Want van The Rolling Stones. Waarom heb je voor deze plaat gekozen?
1: Nou, alle vier de nummers die ik heb uitgezocht zijn gewoon nummers die in mijn favorietenlijst staan. Die ik regelmatig luister, deze ook. En ik heb met een paar heb ik een beetje op de titels gelet, gerelateerd aan het slapen. En daar gaan we het vast nog over hebben. Maar ja, You Can't Always Get What You Want. Dat geldt ook op het gebied van slapen.
0: Ik ga hem voor je draaien.

0: fijne plaat. Je luistert nog steeds naar de nacht van Caro en Cervé. En te gast is slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep, Norbert Klein. We hebben het over slapeloosheid, wakker liggen en hoe je juist beter kunt leren slapen. Ja, Norbert, nieuw hersenonderzoek laat zien dat slapeloosheid niet losstaat van mentale gezondheid. Neem even mee, hoe ziet dat er precies uit?
1: Het onderzoek waar jij naar verwijst keek specifiek naar de relatie tussen slapeloosheid, angst en depressies. En ja, dat is een vakgebied of een gebied in de wetenschap dat zich continu aan het ontwikkelen is. En er is nu vrij recent van onder andere Nederlandse wetenschappers een nieuw onderzoek uitgekomen dat wederom laat zien dat die dingen heel erg met elkaar verweven zijn, dat er ook overlap is. En dit ging specifiek om hersenonderzoek, waarbij we zien dat het in dezelfde circuits van de hersenen, dat daar dingen gebeuren bij die drie verschillende diagnoses eigenlijk.
0: En de mensen die bij jou aankloppen, zie je dat ook vaak? Dat ze dus slecht slapen en dan ook last hebben van sombere gevoelens, piekeren, noem het maar op?
1: Ja, dit is echt waar je ziet dat de praktijk heel erg overlap heeft met wat we in de wetenschap leren. Overigens interessant om te zeggen dat ook die wetenschappers zeggen, wij zijn weer een stapje verder, maar er is ook nog heel veel wat we niet weten. Dus waarom dat bijvoorbeeld zo is, dat is nog een hele andere vraag. Maar dat die dingen met elkaar verweven zijn is heel duidelijk. Dus we krijgen mensen binnen die slaaploosheid en depressie. Ja, het volgt elkaar op. Dus je wordt depressiever en je krijgt daardoor ook last van je slaap. Of andersom, omdat je heel slecht slaapt, word je depressiever. Maar angsten spelen ook een hele grote rol. Ook specifiek rond de slapeloosheid heb je iets wat we noemen slaapangst. Mm-hmm. En dat is dat mensen dus steeds meer gaan nadenken over het slapen. Steeds meer zorgen zich daarover maken. En letterlijk angst krijgen dat het misschien wel helemaal niet lukt vannacht of nooit meer. En slaapangst is iets wat we steeds vaker eigenlijk terugzien. En wat interessant genoeg in de slaaptherapie ook steeds vaker als een soort van eigenlijk aparte diagnose wordt gezien en zelfs losstaand wordt behandeld.
0: Ja, want kun je daar iets mee?
1: Zeker. Ja, die angst, dat is juist iets waar we heel goed iets mee kunnen. Dus je hebt heel veel verschillende redenen voor slapeloosheid. Kan zijn omdat je zwanger bent, omdat je stress hebt, omdat je als vrouw in de overgang komt. Kan zijn omdat je hond van je buren aan het blaffen is. Er zijn heel veel verschillende redenen. Maar heel veel redenen zijn niet per se redenen die we direct weg kunnen nemen. Dus als je zwanger bent, ben je zwanger. En als die hond blaft, blaft die hond. Dan nog kan je iets aan de slapeloosheid doen. Dus dat staat los van elkaar. Daar kan je alsnog vooruitgang in boeken. Maar wat vooral interessant is met zo'n slaapangst, dan is eigenlijk alleen maar zijn je eigen gedachten, je eigen gedrag het probleem geworden voor het slapen. En dat is heel fijn, want dat betekent dat er helemaal geen externe oorzaak was waar we niks aan konden doen. Dan heb je echt iets in handen waarmee je aan de slag kunt.
0: Ja, maar het lijkt me wel moeilijk. Het is niet 1, 2, 3 opgelost, lijkt me.
1: Nee, en zolang je ook maar met dat idee aan de slag gaat, dat is heel erg belangrijk.
0: Ja?
1: Want het kost tijd. Kijk, mensen zijn natuurlijk ook vaak op zoek naar quick fixes. Dat begrijp ik heel goed. Dat was ik zelf vroeger ook. Ik wil gewoon een tip en dan is het morgen allemaal anders. Nou, met angsten is het nou eenmaal niet zo dat je echt van de een op de andere dag iets kunt veranderen. Maar je kunt wel echt trainen om anders om te gaan, anders te reageren op bepaalde gedachten. En dat kan dan weer heel erg goed als je jezelf daar een paar weken of paar maanden de tijd voor geeft.
0: Ja, het is inderdaad niet 1, 2, 3 opgelost.
1: Nee. En als ik gewoon tegen jou zeg, joh, je moet je niet zo druk maken over dat slapen, dan werkt het alleen maar averechts. Je moet dat wel aanpakken op een gestructureerde manier en jezelf daar ook de tijd voor gunnen.
0: Ja, om nog even terug te pakken op dat hersenonderzoek. Je zegt al, we weten dat het in hetzelfde gebied plaatsvindt. Kun je ook een beetje uitleggen wat er dan in die hersenen gebeurt?
1: Nee, nou, ik sowieso niet, want ik ben de wetenschapper in die zin niet. En ook de wetenschap kan dat nog slecht. We zien dus eigenlijk veel meer wat de uitkomst is. En als je dat bijvoorbeeld aan Eus van Someren vraagt, die hierbij betrokken was, dan zal hij daar vast meer over uit kunnen leggen wat er precies in die hersenen gebeurt. Maar dat het met dezelfde hersengebieden en dezelfde circuits te maken heeft, dat wordt steeds duidelijker.
0: En andersom, want als iemand angstig is, als iemand een depressie heeft, waarom raakt dat slapen dan als eerst verstoord?
1: Ja, angst, depressies, burn-outs. Ook daar is de vraag waarom is heel moeilijk te beantwoorden, maar we weten dat het altijd een van de symptomen is. Of heel vaak een van de symptomen is, waaraan je bijvoorbeeld ook kunt herkennen dat er iets mis is. En dat is het interessante aan slaap, of aan slapeloosheid. Tuurlijk is het heel vervelend als je ermee te maken krijgt. Het is ook vaak best wel even een traject om daar iets aan te doen. Maar het is ook een signaalfunctie. En misschien een signaalfunctie waar we heel erg blij mee zouden moeten zijn. Op het moment dat jij, niet als je één keer wakker ligt, hè, voor de duidelijkheid, maar als je over een periode van een aantal weken steeds vaker merkt dat er gaat iets niet goed tijdens het slapen, is dat eigenlijk een heel erg helder signaal dat er ergens iets niet goed gaat. Het komt bijna nooit door het slapen zelf. Kan wel, als je bijvoorbeeld te maken hebt met slaapapneu, dan is het iets fysieks. Maar over het algemeen is de goede signaalfunctie om eens te kijken van wat speelt er nog meer. En dan zijn angst, depressie, stress, burn-out staan een soort van aan de top van de lijst.
0: Ja, als we zeg maar even kijken naar het nu, denk je dan, Ja, ik bedoel, sociale druk. Tegenwoordig willen we allemaal op ieder tijdstip bereikbaar zijn. We krijgen ontzettend veel prikkels. Heeft dat, denk je, ook invloed op de slaap?
1: Absoluut. Dat is ook heel duidelijk dat dat steeds erger aan het worden is en dat we daar steeds meer slapeloosheid van krijgen. Die link is er. Dus we hebben het over arousal. En dat is eigenlijk een term die psychologen gebruiken om de spanning in je zenuwstelsel aan te duiden. We hebben steeds meer arousal in ons lijf opgebouwd. We hebben zelfs een term hyperarousal. Dat is eigenlijk dat je in staat bent dat je dat ook niet meer zomaar even kwijt kunt. Dus je dat over langere perioden vasthoudt. En die spanning in het zenuwstelsel die maakt het veel moeilijker om te slapen.
0: Slapen we dan veel slechter dan vroeger? Even, weet ik veel, 30, 40 jaar terug? Noem maar iets.
1: Dat lijkt aannemelijk. Voor 30, 40 jaar geleden is er misschien nog wel wat onderzoek. Ik vind het vooral interessant om te weten, slapen we echt heel veel beter dan mensen 2000 jaar geleden of in de oertijd? Dat kunnen we natuurlijk niet helemaal achterhalen. Logischerwijs kun je wel beredeneren. Je hebt veel buitenlicht nodig, veel lichaamsbeweging, weinig chronische stress. Dus een piekstress, als je bijvoorbeeld in de oudheid achterna werd gezeten door een wild beest, is ook niet goed voor je misschien, maar heeft voor je slaap niet zoveel nadelige invloed. Dus je zou kunnen beredeneren dat het toen veel beter ging. Ja.
0: Ja, tegenwoordig denken we dan ook, weet je wat, ik pak een smartwatch erbij. Ga ik even kijken hoe ik heb geslapen. Of je hebt een app op je telefoon. Helpen dat soort trucjes?
1: Nee, en dit is hier ben ik ook heel erg blij met de vooruitgang die we maken in de wetenschap. Want dit was voor mij 10 jaar geleden ook een houvast. 5 jaar geleden begon ik te twijfelen of het wel goed was. En nu zie je steeds meer dat er daadwerkelijk gewoon goed onderzoek naar gedaan wordt. Naar wat de gevolgen van al die apparaten zijn. En wat je eigenlijk ziet, is dat, ja, het is heel paradoxaal, maar hoe meer je bezig bent met slaap, hoe meer kans je maakt eigenlijk om met slaaploosheid te maken te krijgen. Dus hoe meer aandacht op het slapen zorgt vaak voor een verstoorde slaap. En dat doen al die devices natuurlijk. En ze doen ook nog iets anders. Ze gaan namelijk een beetje aan de haal met je subjectieve slaapkwaliteit. En je hebt eigenlijk 2 soorten slaapkwaliteit. Objectief, dat kunnen we meten met apparaten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Of subjectief, en dat is hoe jij denkt dat je hebt geslapen.
0: Okay.
1: En op het moment dat je denkt dat je slecht hebt geslapen, is je subjectieve slaapkwaliteit laag. Dan voel jij je daadwerkelijk minder energiek die dag.
0: Ja, maar wacht even, die smartwatch die heeft aangegeven bij mij dat ik slecht heb geslapen. Dus dan is dat toch zo?
1: Precies. Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Kijk, die smartwatch die weet ten eerste helemaal niet wat jouw baseline is. En dat verandert. En dat is zelfs in de loop van je leven verandert dat nog. Maar man, vrouw is verschillend. En er zijn allerlei factoren die dat beïnvloeden. En ten tweede meet hij gewoon niet accuraat genoeg om dat dan te kunnen zeggen. Dus die smartwatch die zegt dat jij slecht hebt geslapen, dat betekent helemaal niet zo dat het zo is. Maar betekent wel dat het je energie beïnvloedt.
0: Ja, je bent er wel inderdaad mee bezig. Volgens mij is er tegenwoordig zelfs een term voor.
1: Ja, orthosomnia.
0: Ja. Ja. En dat houdt dus eigenlijk in dat je gestrest wordt van je slaapscore. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, iets breder gestrest van je slaap. Maar het heeft inderdaad heel erg de aanleiding voor die term. Was heel erg de smartwatches en alles wat we meten. Ja. En je wordt letterlijk gestrest van je slaapscore.
0: Denk je niet dat het voor sommige mensen wel kan helpen?
1: Ik denk het bijna niet. Ik denk als je er super gestructureerd mee omgaat. En je gaat bijvoorbeeld 2 weken een nulmeting doen. En dan ga je 1 factor veranderen. En dan doe je 2 weken nog een meting. En je kijkt wat het verschil is. Dat je er dan eventueel iets aan zou kunnen hebben. Maar slaap is van zoveel factoren afhankelijk dat je dat bijna niet kunt. Je kunt bijna niet focussen op dat ene ding wat je hebt veranderd. Dus er speelt nog allerlei andere dingen. Plus, niemand kijkt op die manier naar die data. We kijken er allemaal van dag tot dag naar. En dan heeft het gewoon helemaal geen toegevoegde waarde.
0: Okay, dus als ik het mag invullen, is dan het advies om dat misschien beter niet te doen?
1: Doe maar lekker niet. En als je dat ding wel om hebt, dan zit er 1 cijfer op wat wel interessant is voor je slaap. Ja? En dat is je stappenteller.
0: Ja, omdat je naar buiten moet, bedoel je dan?
1: Ja, en hoe meer je beweegt, hoe beter je slaapt.
0: Ja, goed. Dat is het eerste advies, lieve mensen. Ga naar buiten en haal die stappen. Zometeen gaan we het verder hebben over de gevolgen van slecht slapen. Maar eerst muziek. Het tweede nummer dat jij voor ons hebt meegenomen, dat is Calm Down, de remix. Waarom heb jij voor deze plaat gekozen?
1: Ja, deze stond weer in die favorietenlijst, maar is vooral ook de titel. Uiteindelijk moeten we het vooral gewoon wat rustiger aan doen overdag. Maar vooral ook als je 's nachts wakker ligt.
0: Ik ga hem voor je draaien.

0: Bij het verbeteren van je nachtrust dan kom je al snel uit bij een nieuw matras. Maar ja, hoe weet je nou welke de juiste is voor jou? Onze redacteur Noah de Bruin die ging langs in Rotterdam om dat uit te vogelen door middel van een sleepscan.
1: Je mag op het plateau gaan staan. Met je gezicht naar het scherm.
2: Ja. En wat dit is een soort, dit gaat straks omhoog of wat is het een soort van?
1: Er zitten twee armen zeg maar aan die scan en die gaan straks naar binnen als ik hem aanzet. Dan rollen we die armen langs je lichaam. Bij je schouders komen ze naar binnen en dan komt daar een prachtig slaapadvies uit. Extra aandacht voor de schouder, een mini matras. En 8 centimeter hoogtekussen. Met dat kussen ga ik een klein beetje eigenwijs zijn. Want je hebt best hele brede schouders. Dus ik ga een 10 centimeter kussen.
2: Een 10 centimeter kussen?
1: Ja.
2: Oké, nou ben benieuwd hoe dat gaat zijn dan. Dit opmeten, dat gaat dan via zo'n scan. Heb je dan ook wel eens als je mensen binnen ziet lopen van... oh, ik weet eigenlijk wel al wat voor soort matras jij hoort te liggen?
1: Na 30 jaar verkoop weet ik dat wel. Klanten vertellen mij natuurlijk ook hun verhaal. Zijn ze buikslaper, ja, dan moeten ze weer een iets andere matras hebben dan dat ze rug- of zijslaper zijn.
2: Wat ik me nu ineens bedenk, want ik ben zelf denk ik dan een buikslaper.
1: Een buikslaper is eigenlijk niet de allerbeste manier om te slapen.
2: Oh, dus ik zou hem eigenlijk moeten aanpassen?
1: Ja, eigenlijk wel. Als het even kan, wel.
2: En waarom dan? Waarom is dat niet zo goed?
1: Omdat je met je voeten overstrekt ligt naar beneden. Het gedeelte tussen je heupen en je schouders is het zwaarste gedeelte van je lichaam. Dat zakt ook het diepste in je matras, ook als je op je buik ligt. En dan lig je met je hoofd opzij gedraaid. En al je zenuwbanen lopen door je ruggenwervel. En je ligt dus eigenlijk, zet je die een beetje klem. Als je met je hoofd helemaal gedraaid ligt.
2: Maar dat zou dan best wel kunnen verklaren waarom ik soms wel eens last heb van mijn nek 's ochtends op.
1: Dat zou het heel goed kunnen verklaren, ja.
2: Oké, en als ik bijvoorbeeld...
1: En sowieso als je op je buik ligt, liever geen kussen zelfs.
2: Helemaal geen kussen?
1: Of een heel dun kussen.
2: Laten we de matras eens gaan testen.
1: Zo, gaan we lekker liggen. Wat ik nu ga doen is eventjes kijken of het matras goed aansluit. En dat doet hij. En dan mag je eventjes op je zij draaien met je rug naar mij toe. Nou, wat ik nu doe is even een rugmeting. Even kijken of je ruggenwervel helemaal recht ligt.
2: Hoe ziet het eruit?
1: Kaarsrecht.
2: Oké, nou top.
1: En dan mag je iedere medium matras eventjes op je rug liggen om het comfortlaagje te voelen.
2: Oh, dit is dus, hier staan dan twee matrassen, soft en medium. Maar goed, ik moet de medium hebben. Dat dit ligt wel wat steviger in de rug. Ja. Dat voelt op zich wel fijn. Je voelt wel echt alsof je ergens op ligt, zeg maar. Je zakt er niet in weg. Even kijken. Nou, tot nu toe. Ik heb natuurlijk pas één gehad, maar dit heeft op zich wel voorkeur. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe die anderen dan gaan liggen.
1: Ja, gaan we doen. Dit is de Elysium. En dat is met een toplaag van pocketvering.
2: Je zakt er iets meer in weg. Oh ja. Dit is wel... het heeft nog steeds een beetje de stevigheid van het vorige matras, maar... wel iets meer erin wegzakken. Dat is op zich wel fijn.
1: Ja.
2: Maar dan ben ik ook wel benieuwd naar die laatste dan.
1: Die gaan we ook testen.
2: En wat vind jij het leukste aan je werk hier?
1: Iedereen aan de fijne nachtrust helpen is sowieso fantastisch. En zeker als je mensen hebt die een aandoening hebben. Parkinson of celiakie of ik noem maar op. Die kun je helpen. En dat is ontzettend fijn. Dat is heel dankbaar werk.
2: Zo. Oké. Het ligt weer wat anders. Zeker in vergelijking met de allereerste.
1: Ja.
2: Hier zak je iets meer in weg, maar ja, oké. Ik denk, kan ik die tweede nog even proberen?
1: Of, nou, natuurlijk kan dat.
2: Ik moet zeggen, ik twijfel een beetje. Zo, oké. Ja. Nou, dit wordt denk ik wel mijn keuze. Dit is wel de...
1: Dat denk ik ook, want alle mensen die hun matras naar keuze hebben gevonden... Heel raar, die beginnen altijd te glimlachen en dat doe jij nu ook.
2: Nou, perfect. Dan weet ik het denk ik wel. Ik denk dat ik hier nog wel even blijf liggen, want dit is wel... deze bevalt me wel.
1: Ja, echt hè?
2: Ja, dit is top.
0: Ja, Noah, blijf jij vooral nog even lekker liggen. Je hoorde onze redacteur Noah de Bruin vanuit de Auping Store Rotterdam.
3: De nacht van Caro en CRV.
0: Luister naar De Nacht van Caro en NCRV. En te gast is slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep, Norbert Klein. En we hebben het over slapeloosheid, wakker liggen en hoe je beter kunt leren slapen. Ja, wat merken mensen nou meestal van langdurig slecht slapen?
3: Oeh, ja, dat lijstje is in principe lang. Als je dat samenvat, heeft het eigenlijk effect op vier verschillende dingen in je leven. Je mentale gezondheid, je fysieke gezondheid, je prestaties en ook de kwaliteit van je relaties. Dus ja, mentale en fysieke gezondheid spreekt misschien het meest voor zich. Maar ja, we hebben het net over angst en depressie gehad. Dus mentaal, je kunt er ook gewoon sneller ziek door worden. Je weerstand is gewoon lager. Dus dat merk je ook. Maar ja, prestaties is een interessante. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over kantoorwerk. Je geheugen is slechter, je creativiteit is lager, je concentratievermogen is lager. Dus er is een hele lijst met dingen die dat beïnvloedt.
0: En dat is wel pas na een wat langere periode, toch?
3: Zeker, ja. Ja, dat is een van de dingen die heel belangrijk is. Niet te snel zorgen maken over een keer een nachtje slecht slapen, een weekje slecht slapen. Dit is echt, als het chronisch wordt, dan krijg je hier last van. Ja, en de kwaliteit van je relaties. Als je heel erg moe bent, dan heb je minder zin om leuke dingen te doen. Ben je sneller aangebrand.
0: Ja, ik word er ook wel een beetje chagrijnig van inderdaad. Ja. Als ik een paar nachten niet goed slaap.
3: Ja, daar wordt het leven iets minder leuk van. En dat straalt vaak ook af op je relaties op een gegeven moment.
0: Ja, veel mensen die denken toch ook van, ach, een paar uurtjes minder slaap, kom ik wel mee weg. Is dat ook zo of overschatten we onszelf daar een beetje in?
3: Ik vind dat we daar best makkelijk in mogen zijn. Ja, absoluut.
0: Oh, makkelijker misschien zo.
3: Misschien zelfs wel makkelijker, ja. Nee, kijk, het grotere probleem wat ik zie, en misschien is dat ook een beetje biased, want ik zit natuurlijk bij de mensen die zelf aangeven dat ze slaapproblemen hebben, maar is dat mensen er veel te veel mee bezig zijn dat ze voldoende moeten slapen. En daar staat de media ook bol van. En dat is waarom ik graag aanschuif bij jou hier midden in de nacht, om daar ook een beetje tegengeluid tegen te geven. Want al die focus op, ik moet voldoende slapen, ja, dat werkt echt averechts. Daarvan zien we gewoon letterlijk dat er problemen komen. Dus als je daar lekker relaxed over bent, als je bijvoorbeeld een baby hebt thuis, ja, dan ga je wat minder slapen. Nou, ga maar lekker wat minder slapen.
0: Ja, want sommige mensen die zeggen ook, joh, ik functioneer prima op bijvoorbeeld 5 uurtjes slaap. Is dat dan oké om te wennen aan zoveel slaap? Of is er wel een soort van, nee, we moeten de 8 uur halen?
3: Nou, het is sowieso belangrijk om te zeggen dat het per persoon heel erg verschilt. En er zijn mensen die met 5 uur inderdaad gewoon voldoende hebben geslapen. Dat zit wel aan de onderkant, maar die zijn er. En er is een grens waaronder het gewoon echt te weinig wordt. Maar over het algemeen onderschatten we ook een beetje hoeveel slaap we krijgen. Dus als je mensen vraagt van, hoeveel slaap je? Dan zeggen ze, ja, misschien maar 6 uur. En dan is het soms toch best wel wat meer. Dus ik ben daar niet te bang voor. En je merkt vanzelf, je merkt echt zelf wel wanneer het too much is.
0: Ja, het gaat vooral eigenlijk om het aanvoelen. Als jij energie hebt overdag, dan is het prima.
3: Ik denk dat sowieso een belangrijke skill is. Maar gewoon inchecken bij jezelf. Hoe zit ik er eigenlijk bij? Hoe voel ik me? Ben ik? En dat is nog wel interessant. Onderscheid maken tussen vermoeidheid en slaperigheid. Vermoeidheid.
0: Dat klinkt als hetzelfde.
3: Ja, en dat is het dus niet. En dat is wel interessant, want vermoeidheid, dat kan eigenlijk van alles nog wat zijn. Of het kan allerlei oorzaken hebben. Maar het betekent dat je je lijf zwaar voelt. Dat je weerstand hebt om dingen te gaan doen. Dat je jezelf een beetje door de dag heen moet slepen. Dat is vermoeidheid. En dat kan van alles. Vitamine tekort, ziektes. Het kan van allerlei redenen hebben. Stress. Slaperigheid betekent dat echt je ogen dichtvallen. Dat je moeite hebt om wakker te blijven.
0: Oh.
3: En dat is niet hetzelfde. Die twee dingen kunnen tegelijkertijd gaande zijn. Maar slaperigheid is echt een indicator dat je te weinig slaapt. Vermoeidheid hoeft dat helemaal niet te zijn.
0: Oh, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik echt nachtenlang slecht had geslapen. Maar ja, ik ben dus iemand die ook niet goed inslaapt. Dus dat mijn ogen dichtvallen, dat herken ik dan niet.
3: Nee, en dat is wel lastig gedaan. Want je krijgt op een gegeven moment eigenlijk een soort van adrenaline tegenwerking. Van oké, je bent al zo lang ben je doorgegaan met weinig slaap. Je lijf heeft allemaal manieren om je dan nog een beetje op de been te houden. En daar raak je dusdanig van, ja, je gaat helemaal aan als het ware. Dat je dan weer moeite hebt om te herkennen dat je slaperig bent. Dus het is wel letterlijk dat er problemen komen. Dus als je daar lekker relaxed over bent. Als je bijvoorbeeld een baby hebt thuis. Ja, dan ga je wat minder slapen. Nou, ga maar lekker wat minder slapen.
0: Ja, want sommige mensen die zeggen ook, joh, ik functioneer prima op bijvoorbeeld 5 uurtjes slaap. Is dat dan oké om te wennen aan zoveel slaap? Of is er wel een soort van, nee, we moeten de 8 uur halen?
3: Nou, het is sowieso belangrijk om te zeggen dat het per persoon heel erg verschilt. En er zijn mensen die met 5 uur inderdaad gewoon voldoende hebben geslapen. Dat zit wel aan de onderkant, maar die zijn er. En er is een grens waaronder het gewoon echt te weinig wordt. Maar over het algemeen onderschatten we ook een beetje hoeveel slaap we krijgen. Dus als je mensen vraagt van, hoeveel slaap je? Dan zeggen ze, ja, misschien maar 6 uur. En dan is het soms toch best wel wat meer. Dus ik ben daar niet te bang voor. En je merkt vanzelf, je merkt echt zelf wel wanneer het too much is.
0: Ja, het gaat vooral eigenlijk om het aanvoelen. Als jij energie hebt overdag, dan is het prima.
3: Ik denk dat dat sowieso een belangrijke skill is. Maar gewoon inchecken bij jezelf. Hoe zit ik er eigenlijk bij? Hoe voel ik me? Ben ik? En dat is nog wel interessant. Onderscheid maken tussen vermoeidheid en slaperigheid. Vermoeidheid.
0: Dat klinkt als hetzelfde.
3: Ja, en dat is het dus niet. En dat is wel interessant, want vermoeidheid, dat kan eigenlijk van alles nog wat zijn. Of het kan allerlei oorzaken hebben. Maar het betekent dat je je lijf zwaar voelt. Dat je weerstand hebt om dingen te gaan doen. Dat je jezelf een beetje door de dag heen moet slepen. Dat is vermoeidheid. En dat kan van alles. Vitamine tekort, ziektes. Het kan van allerlei redenen hebben. Stress. Slaperigheid betekent dat echt je ogen dichtvallen. Dat je moeite hebt om wakker te blijven.
0: Oh.
3: En dat is niet hetzelfde. Die twee dingen kunnen tegelijkertijd gaande zijn. Maar slaperigheid is echt een indicator dat je te weinig slaapt. Vermoeidheid hoeft dat helemaal niet te zijn.
0: Oh, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik echt nachtenlang slecht had geslapen. Maar ja, ik ben dus iemand die ook niet goed inslaapt. Dus dat mijn ogen dichtvallen, dat herken ik dan niet.
3: Nee, en dat is wel lastig gedaan. Want je krijgt op een gegeven moment eigenlijk een soort van adrenaline tegenwerking. Van oké, je bent al zo lang ben je doorgegaan met weinig slaap. Je lijf heeft allemaal manieren om je dan nog een beetje op de been te houden. En daar raak je dusdanig van, je gaat helemaal aan als het ware. Dat je dan weer moeite hebt om te herkennen dat je slaperig bent. Dus het is wel een beetje tricky soms.
0: Ja.

0: schatten we ook een beetje hoeveel slaap we krijgen. Dus als je mensen vraagt van hoeveel slaap je, dan zeggen ze ja, misschien maar 6 uur. En dan is het soms toch best wel wat meer. Dus ik ben daar niet te bang voor. En je merkt vanzelf, je merkt echt zelf wel wanneer het too much is.
1: Ja, het gaat vooral eigenlijk om het aanvoelen. Als jij energie hebt overdag, dan is het prima.
0: Ik denk dat dat sowieso een belangrijke skill is. Maar gewoon inchecken bij jezelf. Hoe zit ik er eigenlijk bij? Hoe voel ik me? Ben ik? En dat is nog wel interessant. Onderscheid maken tussen vermoeidheid en slaperigheid. Vermoeidheid.
1: Dat klinkt als hetzelfde.
0: Ja, en dat is het dus niet. En dat is wel interessant, want vermoeidheid, dat kan eigenlijk van alles nog wat zijn. Of het kan allerlei oorzaken hebben, maar het betekent dat je je lijf zwaar voelt, dingen, dat je weerstand hebt om dingen te gaan doen, dat je jezelf een beetje door de dag heen moet slepen, dat is vermoeidheid. En dat kan van alles, vitamine tekort, ziektes, het kan van allerlei redenen hebben, stress. Slaperigheid betekent dat echt je ogen dichtvallen, dat je moeite hebt om wakker te blijven.
1: Oh.
0: En dat is niet hetzelfde. Die twee dingen kunnen tegelijkertijd gaande zijn. Maar slaperigheid is echt een indicator dat je te weinig slaapt. Vermoeidheid hoeft dat helemaal niet te zijn.
1: Oh, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik echt nachtenlang slecht had geslapen. Maar ja, ik ben dus iemand die ook niet goed inslaapt. Dus dat mijn ogen dichtvallen, dat herken ik dan niet.
0: Nee, nou, en dat is wel lastig gedaan. Want je krijgt op een gegeven moment eigenlijk een soort van adrenaline tegenwerking. Van oké, je bent al zo lang ben je doorgegaan met weinig slaap. Je lijf heeft allemaal manieren om je dan nog een beetje op de been te houden. En daar raak je dusdanig van, ja, je gaat helemaal aan als het ware. Dat je dan weer moeite hebt om te herkennen dat je slaperig bent. Dus het is wel een beetje tricky soms om dat onderscheid te maken. Maar daarom, we hebben het vooral over mensen die dit chronisch hebben. Check gewoon eens 2 keer per week bij jezelf in. Voel ik me nu vermoeid of slaperig? En dan zie je wel een patroon op een gegeven moment.
1: Ja, en eigenlijk ook weer niet te veel, toch?
0: Nee, daarom zeg ik 2 keer per week, niet elke dag.
1: Ja, heel goed. kun je dan slaap ook nog inhalen? Dat je denkt, nou, die ene nacht heb ik minder geslapen, dan haal ik het de andere nacht weer een beetje in.
0: Nee, en ik zou het ook absoluut niet proberen. Dus je hebt natuurlijk korte termijn gevolgen van weinig slaap en lange termijn. Nou, die korte termijn die zijn er de volgende dag. Dus daar ga je sowieso niks meer aan doen. En de lange termijn gevolgen, nou, is misschien een beetje discutabel of je dat wel of niet nog recht zou kunnen trekken. Maar over het algemeen wil je dat vooral niet. Want wat je doet, kijk, slaap heeft vooral baat bij structuur en ritme. Ongeveer dezelfde tijd naar bed, ongeveer dezelfde tijd gaan slapen. Dat wil je over een langere periode doen. En grappig genoeg, je hebt allerlei stromingen in de slaaptherapie. Net als een beetje met dieet als je gewicht wil verliezen. Allemaal stromingen die allemaal iets anders zeggen. Maar er zijn wel dingen waar ze het eigenlijk allemaal over eens zijn.
1: Ja.
0: En in de slaaptherapie is dat vaste slaaptijden is heel erg helpend. Dus als je al een paar nachten te weinig hebt geslapen, niet op je vaste slaaptijden, moet je daar niet nog eens een nacht aan vastpakken waarin je weer gekke dingen gaat doen door langer te gaan slapen.
1: Ja, want dan verstoor je dat weer heel erg. Stel dat er nu mensen luisteren die net zoals ik nachtdiensten draaien. Of weet ik veel, ze liggen in ieder geval nu wakker. Ja, dan heb je geen ritme.
0: Nee.
1: Nou, wat dan?
0: In principe niet. En nachtdiensten is gewoon heel erg lastig. Laat dat voorop stellen. Er is ook echt geen gouden oplossing daarvoor.
1: Jammer.
0: Maar ook daarin kan je wel weer wat ritme aanbrengen.
1: Okay.
0: Wij hadden het net over jouw ritme. Jouw ritme is dat je vannacht heel gek slaapt of niet slaapt, maar vanaf morgen gewoon weer 6 dagen ongeveer hetzelfde hebt. Zorg dan dat die 6 dagen hetzelfde zijn.
1: Dat is dat dan voldoende ritme. Als je dus 1 keer in de week bijvoorbeeld nachtdienst hebt, even een vreemde nacht en dan weer een paar dagen normaal?
0: Ja, en vooral die eerste nacht daarna, die is echt heel erg belangrijk. Want als je dan ook langer gaat slapen, op andere tijden gaat slapen, gekke dingen gaat doen, dan heb je zoveel ankerpunten omver gegooid. Dus de nacht dat je vannacht niet op je normale tijd ging slapen, morgen niet op jezelfde tijd wakker werd, dat zijn er al 2. Dan ga je er zo nog 2 aan toevoegen als je die nacht ook anders gaat slapen. En dan is het heel moeilijk om terug te komen in het ritme. Dan ben je zo 3-4 dagen verder.
1: Nu krijg ik wel een beetje stress, want nu heb ik heel veel druk op het feit dat ik morgen goed moet slapen.
0: Nee, ik zei, nou, misschien zei ik het verkeerd, maar wat je wil doen is op dezelfde, gewoon op je normale tijd in bed gaan liggen.
1: Oké, okay, dat ga ik in ieder geval proberen.
0: Kijken wat er gebeurt.
1: Nu is er ook nog zoiets als de 5 a.m. club. He, mensen die heel vroeg opstaan, die willen alles uit de ochtend halen. En ze zeggen dat het stress zou verminderen. Wat vind jij van die club?
0: Het is een beetje een discriminerend clubje.
1: Oh.
0: Want er zijn gewoon mensen die dat van nature helemaal niet ligt om zo vroeg op te staan.
1: Nee.
0: En dat zeggen ze er niet bij.
1: Nee. Ik denk dat het mij niet zo zou liggen, zo vroeg opstaan.
0: Nee, we hebben allemaal een beetje, we zijn ochtendmensen, avondmensen of een beetje daartussenin. Je hebt verschillende type slapers. En ja, voor echte extreme ochtendmensen, en die zijn er, maar dat is misschien 20-25% van de bevolking, zou dit best wel eens kunnen werken. Dan nog vind ik het vrij extreem.
1: Word er ook altijd een beetje jaloers van. Ik denk, oh, diegene heeft al zoveel gedaan in de ochtend en ik lig nog in mijn bed.
0: Ja. Ja, je kunt ook met hetzelfde patroon beginnen als je om 8 uur opstaat.
1: Ja, Daar heb jij een goed punt.
0: Er zijn mensen voor wie het ongetwijfeld werkt.

0: Het is wel een beetje op zijn retour, de 5AM Club, volgens mij. Ook omdat we wel steeds beter zien dat je daar... Nou ja, de meeste mensen die ligt het gewoon helemaal niet. En het is ook weer, het is heel rigide. Want je moet dan niet alleen maar op dezelfde tijd opstaan. Maar er komt dan een heel, een heel ritueel eigenlijk achteraan. Het is heel rigide. En steeds meer zien we daarvan, ja, dat levert ook gewoon een heleboel stress en een heleboel druk op. En dat maakt het leven niet per se beter.
1: Nee, dus voor sommige mensen kan het werken, voor sommige mensen niet. Zijn er nou nog bepaalde groepen, als we het hebben over dat slaaptekort, jongeren, oudere mensen, die meer last hebben van slapeloosheid?
0: Ja, helaas is het zo dat als je ouder wordt, dat het moeilijker wordt om voldoende te slapen. Ja, dus dat, daar moeten we allemaal, kijken we een beetje naar uit of niet naar uit.
1: Waarom is dat dan?
0: Ja, dat is ook weer zoiets waarvan we eigenlijk niet precies weten. Dat is grappig, hè, met slapen. We hebben steeds beter door wat we eraan kunnen doen om slaap aan te pakken, slaaploosheid aan te pakken. Waarom bepaalde dingen zo zijn, dat is gewoon heel veel onduidelijk. Maar het is wel bewezen in grote bevolkingsstudies...
1: ja.
0: Dat mensen, naarmate ze ouder worden, ook wat minder slaap nodig hebben, gek genoeg. Maar ook minder goed slapen.
1: Ja, en ik denk ook, misschien vul ik dat in hoor. Maar we hebben het net over het feit dat we heel veel stress hebben. Prestatiedruk voelen. Ja, hoe ouder je wordt, hoe minder je misschien ook gaat werken. Dus dan voel je misschien wel wat rust. Ja, heb je misschien ook minder slaap nodig.
0: Zou je zeggen, lekker met pensioen, lekker rust gaan.
1: Ja, lijkt mij wel. Maar goed, ik ben geen expert. Ik merk bij mezelf heel erg als ik slecht heb geslapen, dat ik denk, oh, ik heb echt zin om vet te eten. En misschien lust ik ook nog wel een fris drankje erbij. Hoe komt dat nou, dat we meer zin hebben om te eten als we slecht hebben geslapen?
0: Ja, er gebeurt eigenlijk van alles op het gebied van eten als je slecht hebt geslapen. Dit is hormonaal. Letterlijk, minder slaap betekent dat je dat vettige en dat zoutige, dat je daar gewoon meer behoefte aan krijgt. En dan wordt ook nog eens je zelfbeheersingsvermogen wordt ook nog eens lager. Ja, en er komt natuurlijk ook nog eens bij dat als je moe bent, dat je minder energie hebt om bijvoorbeeld gezond voor jezelf te koken. Dus er is een hele mix aan elementen die na een slechte nacht komen, die het best wel moeilijk maken om van de vette dingen af te blijven.
1: Ja, die vette dingen, dat moeten we eigenlijk niet doen. Wat we wel moeten doen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Of in ieder geval het laatste nummer van dit uur. Visions of a Blur, waarom deze?
0: Ja, als je 10 jaar lang niet slaapt of 15 jaar lang niet slaapt, dan wordt het op een gegeven moment een blurry geheel.
1: Dat lijkt mij een duidelijke uitleg. Ik ga hem voor je draaien.

0: luistert naar De Nacht van Caro en Gervé. En te gast is slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep, Norbert Klein. En we hebben het over slapeloosheid, wakker liggen en hoe je beter kunt leren slapen. Ja, veel mensen die denken bij beter slapen meteen aan wat ze 's avonds moeten doen. Maar moderne slaaptherapieën zeggen ook nee, we gaan kijken naar hoe jij overdag leeft. Vertel, hoe zit dat precies?
1: Ja, eigenlijk is het op basis van een heel oud spreekwoord of gezegde: de nacht is de spiegel van de dag. Ja. Maar daar zit heel veel waarheid in. Het is hoe jij in bed gaat liggen, bepaalt voor een hele hoge mate hoe je uiteindelijk in slaap valt of wel of niet kunt doorslapen. En dat is in hele hoge mate weer het gevoel van ja, hoe je door je dag heen gaat. Ga je met heel weinig aandacht door je dag heen, heb je het heel druk, ben je gestrest, ga je eigenlijk over de grenzen van je eigen belastbaarheid heen. Dan is het lastig om in slaap te vallen. Of heb je bijvoorbeeld overdag ook veel last van, nou ja, bijvoorbeeld angsten of paniek, of dat je met andere dingen bezig bent. Dat neem je allemaal mee het bed in. En het is echt niet zo dat als mensen bij ons komen en ze hebben veel stress, dat we zeggen, nou, hang die drukke baan maar aan de wilgen. Dat is helemaal niet zo extreem. Maar een klein beetje meer balans in de dag kan vaak het hele goede startpunt zijn om je nachten te verbeteren.
0: Ja, want waar moet je dan rekening mee houden? Want ik bedoel, stress of angst, daar heb je niet altijd grip op. Wat kan je dan doen?
1: Nee, je hebt daar niet zeker voor grote mate geen grip op. Maar je kunt wel kleine dingetjes doen om het toch iets minder te maken. En als we dan weer teruggaan naar dat concept arousal waar we het eerder al over hadden, dus je zenuwstelsel en de activatie daarvan, dat is gewoon een proces dat zich opbouwt over de dag heen. En we weten dat als je kleine rustmomentjes neemt, al is het maar 5 minuten, dan bouwt die activatie ook weer een beetje af.
0: Overdag al bedoel je?
1: Overdag al. En dat betekent dat als je dat een paar keer, 2 keer, 3 keer, 5 minuutjes op een dag doet, dat je aan het einde van de dag gewoon lager, om een lager niveau van arousal je bed instapt.
0: En wat moet je dan doen in die 5 minuten?
1: Maar vooral even niks. Dus even in het niets staren. Of gewoon even rustig, heel rustig muziekje luisteren of iets. Maar vooral geen schermen, niet met mensen praten. Niet een klusje doen. Gewoon even niks.
0: Ja, als ik het even op mezelf betrek, denk ik, ja, als ik 5 minuten voor me uit ga staren, dan gaat dat hoofd toch ratelen, hoor.
1: Ja, maar dat is niet erg. Dat is een ander soort van activatie. En dat is ook iets waar we iets mee moeten met het slapen. Want dat is natuurlijk vaak wat je 's nachts dan weer in de weg zit. Maar je hoofd dat ratelt is zoiets anders dan dat er allemaal externe prikkels binnenkomen.
0: Mm, dus eigenlijk overdag wordt een goede nachtrust eigenlijk al voorbereid.
1: Je legt eigenlijk de basis.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, stel ik heb een hele drukke dag gehad. En ik kom thuis en ik denk, oeh ja, een beetje overprikkeld. Het is al 7 uur. Ik wil zo wel een beetje gaan aftuigen. Wat kan ik dan het beste doen?
1: Als je daar echt een beetje een... Kijk, ik zeg dus eigenlijk, je moet het vooral niet al te veel doen. Want dan ga je er heel erg mee bezig houden. Ga je met hoge verwachtingen naar bed.
0: Dat wilden we niet.
1: Maar kijk, het is geen zwart-wit science. Hè? Dus je wil dat niet te veel doen. Maar als je toch daarmee bezig wil, weinig prikkels. Dus wat we natuurlijk tegenwoordig heel veel zitten doen op die schermen is vooral heel veel scrollen en games en veel van alles wat er heel snel heel veel informatie voorbij komt. Ik zeg niet eens dat schermen per se het probleem zijn, maar niet met die enorme bak met informatie die je over je heen gestort krijgt. Dus dat is wel een van de grootste uitdagingen. Ga bijvoorbeeld een rustige documentaire kijken of weet je, een serie uit de jaren 90, Friends of iets ergens, er gebeurt helemaal niks. Dat zijn de momenten waarop je gewoon, of dat zijn de ja, minder heftige scherm is minder heftig schermgebruik. Waardoor je wat rustiger wordt. Ga niet 's avonds laat nog sporten. Dat zien we ook heel veel gebeuren. Want dat ja, sporten werkt ontspannend, maar niet in de uren daarna. Dan zit je lichaam nog vol met endorfine, adrenaline, allemaal zaken die het weer moeilijker maken om in slaap te vallen. En dat kan echt wel 2-3 uur duren.
0: Dus ik dacht altijd juist lekker energie eruit en dan daarna kan je goed slapen.
1: Hartstikke goed als je het overdag doet of aan het begin van de avond, maar niet aan het einde van de avond.
0: Okay.
1: Niet nog weet je, uit eten gaan of weet je, want daar zit natuurlijk ook allemaal. Daar zit je tussen de kleppende mensen en praten. Dus je wil eigenlijk gewoon rustige serie kijken, boekje lezen, rustige wandeling maken, een beetje tuinieren als het nog in de zomer is. Gewoon activiteiten die rustig zijn, weinig prikkels opleveren.
0: Ja. Ik moet zeggen, ik merk ook wel zelf als ik dan eenmaal in bed lig. En ik lig daar en het duurt een uur en het duurt nog een uur en nog een uur. Dan denk ik toch, ja, ik pak toch even die telefoon erbij. En dan ga ik toch een beetje scrollen. Dan denk ik, ja, wat moet ik anders doen als ik uren wakker lig?
1: Ja, een boekje lezen, een magazine lezen. Als je toch iets wil kijken, pak dan Friends er nog weer bij. Family Guy kwam hier net voorbij.
0: Ja.
1: Maar een serie die je al een beetje kent.
0: Even de vertrouwde serie opzetten.
1: Zodat je er niet te veel op te letten.
0: Ja.
1: De podcast van Maarten van Rossum. Hij zegt zelf dat je daar goed bij je slaap kunt vallen.
0: Ja, lekker rustige stem.
1: Ja, dus zorg dat je kunt best wel wat doen. Maar het scrollen zelf, al die informatie, dat is niet zo lekker.
0: Ja, als ik wakker lig, de informatie die dan voorbij komt, als ik dan toch weer even aan het scrollen ben, dat zijn dan ook vaak slaapadviezen. Ik bedoel, dat kan van alles zijn. Zie jij dat ook voorbij komen?
1: Steeds minder, want ik weet wat ik wel niet volg. Maar ja, het komt veel voorbij. Ja,
0: wat vind jij ervan dat mensen die daar eigenlijk vrij weinig verstand van hebben, daar toch adviezen over geven online?
1: Nou, ik snap het heel goed, aangezien je er heel makkelijk heel veel punten mee kunt scoren online. Als je maar hele gekke slaapadviezen de wereld in gooit, dan is dat makkelijk tractie krijgen op social media. Dus vanuit die zin begrijp ik het wel. Ik vind het wel problematisch en wij zien denk ik ook wel bij ons de mensen aankloppen die daarvan in de problemen raken.
0: Oh ja?
1: Omdat ze eigenlijk continu verteld worden. En dat maakt niet eens uit wat het advies is, maar je moet er iets mee gaan doen. Je moet zorgen dat je goed slaapt. Je moet zorgen dat er geen slechte nachten zijn. Dus ik zou het liefst helemaal niet zien.
0: Kun je een paar van die trends uitlichten waarvan jij denkt, ja nee, dit heb ik gezien en dit is echt totale onzin.
1: Ja, zeker. Ik wist dat je deze vraag ging stellen. Dus ik heb het vanmiddag ook nog even aan mijn eigen Instagram-volgers gevraagd. bij Culture Sleep. Want ja, we geven ook wel slaapadviezen op Instagram.
0: Ja.
1: En die zeiden tegen mij 2 kiwis eten voor het slapen gaan.
0: Oké, dat helpt niet.
1: Die had ik nog niet eerder gehoord, dus ik ben er even ingedoken. Komt inderdaad regelmatig voor op TikTok vooral.
0: Maar waar, zeg maar, werkt het averechts? Werkt het niet? Wat is er met die kiwis aan de hand?
1: Nou, de theorie is dat het serotonine en antioxidanten bevat. Er is een heel klein, niet echt representatief onderzoekje naar gedaan die zegt dat dat misschien iets zou kunnen doen, maar niet dat het iets doet. Maar nee, dat zit niet in hoeveelheden of op manieren waarvan we kunnen zeggen dat doet iets.
0: Dus heb je zin in een kiwi, eet een kiwi, maar je gaat er niet per se beter door slapen.
1: Nee, precies.
0: Oké, check.
1: Dan hebben we de Sleepy Girl Mocktail. Dat was volgens mij volgend jaar alweer. Maar goed, ik ben een beetje een boomer, dus ik loop wat achter qua TikTok. Maar dat is een mix van magnesiumpoeder en kersensap. En bruiswater.
0: Okay, ja.
1: En het idee is dat magnesium is een voorloper van hormonen die uiteindelijk tot slaap leiden. Dus bijvoorbeeld melatonine, aanmaak van melatonine. Maar goed, TikTok behandelt dat alsof dat een soort van natuurlijke verdoving is. Je drinkt dat drankje, binnen 15 minuten lig je knock-out. En dat is helemaal niet hoe dat systeem werkt.
0: Okay.
1: En we hebben allemaal ook gewoon, de meeste mensen in Nederland hebben gewoon genoeg magnesium in hun lijf. Dus dat doet het helemaal niks voor. En als je het moet bijnemen met magnesium, betekent het niet dat het van het een op het andere moment iets doet.
0: Maar kan het kwaad als je deze mocktail zou drinken voordat je naar bed gaat?
1: Nou, ik denk van fysiek perspectief kan het geen kwaad. Maar dit is weer een van die dingen die je dan gaat doen en dan met hoge verwachtingen in bed gaat liggen. Ja. En dan ga je liggen zelf monitoren. Lukt het al? Doet deze Sleepy Girl mocktail al iets?
0: Ik denk dat ik het antwoord op de volgende vraag al wel een beetje kan invullen. Maar ik zit dus ook in zo'n algoritme waarbij ze zeggen, ja, magnesiumspray onder de voeten. Ja. Want dat zou het snel absorberen. En daar word je dus ook heel slaperig van.
1: Ja, nee.
0: Nee, ook niet. We doen hem op het werk niet lijstje.
1: De magnesium is niet met pieken en dalen zeg maar de hele dag door, dat er dan op een gegeven moment meteen iets verandert.
0: We doen hem op het niet-lijstje. Heb je er nog één in de aanbieding?
1: Ja, de rode lamp komt steeds vaker voorbij. Deze zegt van 2026. Ook dit is waar je ziet, dit doet het goed op social media. Want een rode lamp kun je laten zien. En dat is natuurlijk het probleem. Kijk, blauw licht is niet goed, dat weten we. Er zit helemaal niet zoveel blauw licht in onze dagelijkse, zeg maar, de verlichting in je woonkamer dan we eigenlijk denken. Dus zo'n groot probleem is het helemaal niet. Maar goed, daar is een soort van tegenbeweging tegengekomen met oranje of rood licht.
0: Wel goed voor de huid, volgens mij.
1: Dat moet je aan iemand anders vragen, dat weet ik niet. Maar
0: voor de
1: het is niet bewezen
0: maakt
1: het
0: niet
1: dat
0: uit.
1: Nee, er wordt ook weer een veel te grote sprong gemaakt. Ja, blauw licht is slecht. Dat betekent niet dat rood licht goed is en de oplossing is dat je daarvan meteen in slaap valt.
0: Nee, oké. Okay, dus die gaan we ook niet doen, de laatste?
1: Ja, nou ja, de samenvattende term sleepmaxing.
0: Die heb ik nog niet voorbij zien komen.
1: Ja, nou, dat ziet slaap echt een beetje als topsport. Dus dat zijn mensen die 10-20 dingen los van elkaar, zeg maar. Dus 10 of 20 verschillende dingen doen om goed te slapen. Die slaap helemaal nummer 1 prioriteit maken. Komt een beetje uit de quantified self movement, waar je alles gaat tracken en alles wil beïnvloeden.
0: Een soort routine dan of zo? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, alles. Dan is het zeg maar mondtape, slaaptrackers, speciale dekens, zwaartedekens, inderdaad speciale routines, supplementen, gewoon alles op één berg, white noise, gooi alles er tegenaan. En dan
0: alles voor
1: 8 uur lang perfecte slaap.
0: Ja, die mondtape waar je het over hebt, dat kan volgens mij ook heel gevaarlijk zijn als je dat niet goed gebruikt.
1: Ja, nou, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Wij raden het absoluut niet aan, omdat we, er zijn een aantal gevallen bekend van mensen die er gewoon inderdaad gestikt zijn. Het is niet heel goed gedocumenteerd, dus ik kan er niet per se echt iets nuttigs over zeggen. Maar wees er heel voorzichtig mee. En als je het doet, je hoeft in ieder geval niet je hele mond van links tot rechts helemaal dicht te tapen om gewoon wat minder door je mond te ademen.
0: Ja, nou, ik zou toch willen zeggen, kijk ermee uit. Waarom denk je dat we zo gevoelig zijn voor dit soort trends? Is dat toch omdat we graag beter willen slapen en dan alles aangrijpen?
1: Ja, ik denk, de mens heeft altijd natuurlijk gevoeld, als ik niet goed slaap, voel ik me niet zo lekker en daar wil ik iets aan doen. Maar het is natuurlijk veel prominenter geworden omdat we steeds meer aan zelfzorg zijn gaan doen. En dat vind ik op zich een goede beweging. Dat je goed gaat bewegen en wat gezonder gaat eten of wat vaker gaat mediteren is perfect. Maar slaap werkt niet hetzelfde. Bij slaap kan je niet beslissen, ik ga het doen. En er wordt wel diezelfde, op diezelfde manier naar gekeken. En dat levert voor slaap eigenlijk alleen maar problemen op.
0: Wanneer is het nou verstandig om professionele hulp te gaan zoeken bij slapeloosheid?
1: Nou, vooral niet te snel. Ik zou zeggen 3-4 maanden aankijken. Officieel is het dat je na 3 maanden meer dan 3 nachten per week slecht slaapt. Dus moeilijk in slaap of te vroeg wakker of wat dan ook. Dat je dan leidt aan chronische slapeloosheid. Nou, dat wordt denk ik het eerste moment om daar eens over na te gaan denken.
0: En dan?
1: Kan je bij ons op de website kijken.
0: Ja.
1: Maar ik zou gewoon op zoek gaan naar een slaaptherapeut. Iemand die je kan helpen. En je hebt eigenlijk 2 standaarden. Cognitieve gedragstherapie of acceptance and commitment therapy. Dat zijn de 2 belangrijkste stromingen. En lees je daar eens over in. Kijk wat beter bij je past.
0: Oké. Zometeen hoor ik graag nog even toch een lijstje tips. Mm-hmm. Dan gaan we het niet hebben denk ik over de mocktail. Maar ik hoop toch op andere dingen. Stel dat mensen nu luisteren, die liggen misschien al wel de hele nacht wakker, die hebben plafonddienst. Wat zou op dit moment het belangrijkste advies zijn?
1: Als je er nou eens vanuit gaat dat het helemaal niet meer gaat lukken vannacht.
0: Mm-hmm.
1: En dat je gewoon vannacht een nachtje overslaat. En met
0: even
1: dat idee,
0: opgeven.
1: Ja, geef het maar op. En ga met dat idee rustig naar deze uitzending luisteren. Blijf gewoon liggen. Het enige wat je op dit moment kan doen is blijven liggen. Er is op dit moment niet iets wat jij kunt veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Behalve als je naast deze uitzending ook nog eens door TikTok zit te scrollen. Dan moet je daar misschien mee stoppen. Maar kijk maar wat er gebeurt.
0: Dus we halen de druk er even af.
1: Ja, en geloof me, als je vannacht niet slaapt, ga je morgen ook overleven.
0: Ja?
1: Echt.
0: Gelukkig. Tot zover hier het eerste uur in de nacht van Caro NCRV. Waarin we deze nacht spreken met slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep, Norbert Klein. We hebben het over slapeloosheid, wakker liggen en hoe je beter kunt leren slapen. Zometeen is het de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp. Misschien heb je iets gevonden dat voor jou werkt en wat je graag met ons zou willen delen. Of misschien heb je juist van alles geprobeerd zonder resultaat en wil je advies van Norbert. Nou, alles kan, alles mag. Ik zou zeggen, stuur vooral een appje in de NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. Dus stuur een appje naar de NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbeheersing en klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen er buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: We praten vaak over slapen alsof het iets vanzelfsprekend is. Iets wat we gewoon doen, maar in werkelijkheid is dat voor een hele grote groep mensen niet zo.

0: NCRV. Het afgelopen uur spraken we met slaapexpert Norbert Klein over slapeloosheid, wat het met je lichaam en je brein doet en welke gevolgen slecht slapen kan hebben voor je dagelijks leven. Nu is het natuurlijk de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien wil je graag weten wat je kunt doen als je al nachten slecht hebt geslapen, of wil je weten welke gewoontes echt kunnen helpen om beter te slapen. Alles kan, alles mag. Stel vooral je vraag via die NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 11 21. Ja, we kunnen het eigenlijk niet onbesproken laten. De drogisten die liggen vol met middeltjes om beter te kunnen slapen. Werken dit soort middeltjes volgens jou?
1: Nou, kijk, er ligt onder andere melatonine. En dat is onder begeleiding van een huisarts soms best behulpzaam. Maar dan moet je het wel op het juiste moment innemen, in de juiste hoeveelheid. Dus het is niet een soort van recreatiepilletje waar we de meeste mensen het op die manier gebruiken.
0: Ja, want je hebt het over de huisarts. Ik denk, ik koop dat gewoon bij de drogist. Ja, dat is gewoon makkelijk om te krijgen.
1: Het zou mijn zin is ook niet bij de drogist moeten liggen, maar gewoon bij de apotheek. Zou me ook niet verbazen als dat nog gaat veranderen. Daar heb je een beetje begeleiding bij nodig. Dan kan het helpen. Maar nee, ik zie verder eigenlijk niks in de drogist liggen waarvan ik zeg, dit gaat je echt helpen.
0: Nee, wat zijn volgens jou nou de grootste misverstanden die dan mensen hebben over slapen en slaapmiddeltjes gebruiken om in slaap te vallen?
1: Nou, dat er een soort van quick fix is. En dat is natuurlijk helemaal geen leuk en populair verhaal voor op de radio of voor op social media. Maar dat is wel hoe het zit. En dat is waar heel veel slaaptherapeuten helaas een beetje tegen moeten vechten. Mensen komen vaak binnen met geef me even die 3 tips die het allemaal gaan oplossen. En natuurlijk zijn er een paar dingen die je kunt doen die gewoon slim zijn en praktisch zijn. Maar je moet vooral bekijken dat het een wat groter iets is in je gezondheid, wat je niet zomaar met een pilletje of een poedertje op kunt lossen.
0: Ja, volgens mij hebben we een beller. Gerry, een hele goede nacht.
2: Ja, goede nacht, Jack. Goedemiddag toen net. Ik zag zo moe ben ik dus.
0: Ja, wat is uw vraag aan Norbert?
2: Nou, ik zei net al, ik ben moe. Ik leg ook niet echt de pieker of zo. Maar ik val gewoon niet in slaap. Ja. En dan ben ik er een keer voor naar de dokter geweest. Die zei ook van, ja, heb je dit al geprobeerd? Al die middeltjes uit van de apotheek of van een drogist. Maar ja, ik zeg ik heb alles al geprobeerd, maar dat werkt ook niet. Ja, en de volgende dag heb ik natuurlijk weinig energie tot geen energie. Dan kom je ook niet heel moeilijk op gang. Ik heb het zelfs een keer gehad, sliep ik pas om 9:30 ochtends. Zei die dokter ook, dan moet je er maar gewoon even uitgaan. Ja, dan ga je ook geen licht allemaal aan doen, want dan krijg je natuurlijk het gevoel van de dag is begonnen. En dan, je weet op de duur ook niet meer waar je ervoor moet nemen of waar je ervoor moet doen.
0: Ik denk dat wat Gerry hier omschrijft, dat veel mensen dat zullen herkennen. Ja, wat is dan een goede stap om te zetten?
1: Ja, het is dat een beetje experimenteren om tot een betere uitkomst te komen. Ten eerste, het is gewoon heel erg vervelend als je hiermee te maken hebt. Het is echt niet leuk om daar zo lang mee te maken te hebben. En dat beïnvloedt natuurlijk je hele leven. Een van de eerste dingen die ik zou doen op basis van deze toch wat korte uitleg hebben. Normaal gesproken ga je natuurlijk wat verder en wat dieper voordat je echt advies kan geven. Maar om te kijken of wat minder tijd in bed doorbrengen misschien wel de oplossing is. Mm. We noemen dat slaaprestrictie. Dat is echt een term die vanuit de slaaptherapie komt. Wat je eigenlijk al snel doet als je te maken hebt met slechte nachten, dat je wat langer uitslaapt of wat vroeger naar bed gaat en dat je daar een beetje, dat je meer tijd in bed door gaat brengen, maar daardoor heb je minder tijd overdag om slaapdruk op te bouwen. En dat is een proces dat herhaalt zich elke dag, wat superbelangrijk is om uiteindelijk in slaap te kunnen vallen. Dus met slaaprestrictie ga je ervan uit dat je eerst maar bijvoorbeeld een week of 2 weken maar 5,5 of 6 uur in bed gaat liggen per nacht. Op vaste tijden, kijken of dat iets doet. Als je daardoor makkelijker in slaap valt, kan je steeds weer een beetje uitbreiden. Mm-hmm. Dit is iets waar je, als je dat googelt, dat je denk ik wel een handleiding kan vinden hoe je dat een beetje praktisch aanpakt. Maar dat niet te lang op bed liggen zou een van de eerste stappen zijn die ik zou uitproberen.
0: Ja, kun je daar wat mee, Gerry?
2: Ja, ik denk het wel. Dat ik gewoon ook vroeg opstaat, zeg maar. Dus niet dat echt, dat ik niet uit ga slapen.
0: Ja, die belangrijk. Tijden zijn heel belangrijk, hè, Norbert. Ja. Gerry, bedankt voor het bellen.
2: Ja, graag gedaan. Dank u.
0: We hebben ook nog een vraag van Rosemarie. En goedenacht.
3: Goedenacht, met Rosemarie.
0: Stel uw vraag.
3: Ja. Ja, mijn vraag gaat over kinderen. Hoe komt het dat kinderen zoveel beter slapen als er een heel klein gekleurd lampje brandt?
4: Oh, dat is een goede vraag. Ja, Norbert, misschien toch ook een beetje de nachtmerries, hè?
1: Dat is zeker een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel interessant in de slaapwereld. Ja, volwassenen en kinderen zijn echt twee compleet verschillende vakken. Hoe je kinderen helpt om beter te slapen is echt een andere tak van sport. Daar weet ik heel weinig van. Dus ik zou hier eigenlijk ook alleen maar aannames kunnen doen, om eerlijk te zijn.
4: Ja, dus misschien niet een heel bevredigend antwoord, Rosemarie. Nee.
3: No. Ik heb zelf wel een beeld, maar ik was benieuwd. Ik vind het een hele mooie uitzending. Mag ik u danken?
4: Ja,
3: en een goede uitzending.
4: Ontzettend bedankt voor bellen.
1: Bedankt voor de compliment.
4: En nog een fijne nacht. Ja, we krijgen ook nog allemaal appjes binnen, Norbert. Onder andere eentje van Babs. Je zei dat je een baby had en je hierdoor anders bent gaan slapen. Hoe bereid je hierop voor?
1: Ja, nou, dat was voor mij... denk ik 3 jaar geleden had ik daar echt zelf een angst- of paniekaanval van gekregen. Als je me dat had verteld. Er komt een baby aan en alles wat er met de nacht doet. Maar ik ben er ondertussen veel relaxter in. Ik heb iets praktisch gedaan. En dat is dat ik samen met mijn partner de nacht heb verdeeld. Ik ben eigenlijk de eerste deel van de nacht verantwoordelijk voor de baby. En zij het tweede deel van de nacht. Dat betekent dat ik pas rond 2-3 uur ga slapen. De afgelopen, 13 weken. Dat werkt eigenlijk heel goed omdat je bij...

0: een periode hebt waarin je gewoon echt ononderbroken kunt slapen.
1: Ja.
0: Hoe las ik dit? Dit komt ook uit ik ben even kwijt hoe het onderzoek precies heet, maar wat uiteindelijk de conclusie was van je zorgt wel samen voor de baby, maar 's nachts doe je dat niet tegelijkertijd.
1: Nee.
0: Zodat je niet allebei wakker bent en niet allebei een gebroken nacht hebt. En op deze manier kunnen we allebei 6-7 uur aaneengesloten slapen.
1: En hoe ziet dat eruit? Zeg maar, ben je dan dus ook echt wakker en bijvoorbeeld beneden met de kleine? Of ja,
0: ik ben in de woonkamer met de kleine tot een uurtje of twee. Dan geef ik nog, ik geef rond 1 uur laatste voeding. Dan valt ze langzaam in slaap. En dan wisselen we. Dan ga ik in bed liggen. Dan slaapt mijn partner ook nog. Die wordt wakker op het moment dat de baby de volgende voeding nodig heeft.
1: Ja, dit klinkt eigenlijk als een hele goede routine.
0: Ja, werkt eigenlijk hartstikke goed. En als je dan ook nog de mazzel hebt zoals wij, ik ben een beetje een latere slaper en zij een wat vroegere slaper of andersom, dan werkt dat prima.
1: Evert heeft ook nog een vraag over routine. Ik zit op de truck waarmee ik door heel Europa rijd. Ik maak hierdoor gekke nachten en ik slaap op verschillende momenten. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet oververmoeid raak?
0: Ja, belangrijk. Ook voor de veiligheid natuurlijk in de truck. Ik denk dat daar ook weer... Eigenlijk wil je ook kijken naar routine. Je hebt geen routine in slaaptijden, als ik dit zo hoor, of vanwege het werk wat je doet. Maar wel routines dat er toch wat structuur zitten voor de momenten dat je naar bed gaat. Dat daar een bepaalde, eerst je tanden poetsen, dan nog een boek lezen. Dat je daar een beetje ritme in aanbrengt. En op die manier breng je toch structuur. En ook gewoon accepteren dat als je op steeds wisselende tijden slaapt, dat dat moeilijker is en dat het ook oké is om even wakker te liggen. Want wat je daarmee voorkomt is dat je gestrest raakt als je na een uur nog niet slaapt.
1: Ja.
0: En juist die stress, die kan je wakker houden op het moment dat je misschien anders toch wel in slaap was gevallen.
1: Ja, de rode draad van dit gesprek is toch heel erg dat je de druk op het slapen misschien een beetje moet verlagen. Hè?
0: Ja, en ik denk dat we de echte uitleg daarachter nog niet eens hebben gehad. Want het is ook best goed te begrijpen als je bedenkt dat stress veroorzaakt... Dat begint met gedachten, maar dat heeft lichamelijke gevolgen. Dat is, je hartslag gaat een beetje omhoog, je ademhaling wordt wat sneller, je bloeddruk gaat omhoog, je spierspanning gaat omhoog. En dat is allemaal maar heel subtiel. Maar dat zijn natuurlijk allemaal fysieke dingen die je wakker houden. Dat is vrij makkelijk te begrijpen. En dat is waarom we die stressgedachten willen voorkomen. En vaak wat er gebeurt is dat er misschien wel een reden is dat je een uurtje of twee wakker ligt. Maar dat je daarna eigenlijk in slaap zou vallen. Maar dat dan niet meer lukt omdat je gestrest bent geraakt van die eerste 1 of 2 uur. En dat is nou wat we willen voorkomen.
1: Ja, we hebben ook nog een vraag van Frank. Een goede nacht.
2: Hallo jullie allebei samen dus.
1: Stel uw vraag.
2: Ja, dit onderwerp is voor ruim 1,5 week geleden uitgebreid behandeld bij BNNVARA, ook in de nacht. Toen bleven wij 1 vraag hangen en die probeer ik nou te stellen.
1: Ja, vertel.
2: Toen ging het in het algemeen inderdaad over het begrip slapen. Maar ik heb wel eens gehoord dat er een exponent bestaat in een zeer negatieve zin, die dan heet de zogenaamde slaapziekte. En ik zou wel eens willen weten wat dit nou precies is.
1: Ja, heb je daar antwoord op, Norbert?
0: Ik weet het eigenlijk niet, de slaapziekte. Nee, om heel eerlijk te zijn is dat voor mij een nieuwe term. Weet jij wat dat ongeveer betekent?
2: Nou, ik heb een kleine intro dus nodig. Ik heb gehoord dat het mensen kan overkomen, bijvoorbeeld u nu in de studio, of de presentatrice van dienst, die het niet voelen aankomen, maar in 1 keer overvallen worden door slaap. Ja. En daar dan ook daadwerkelijk slapen op het werk.
0: Ja, ik ben even... It rings a bell. Ik ben de officiële term even kwijt. En er is inderdaad een naam voor. Het is een heel kleine groep van de bevolking die inderdaad op elk willekeurig moment in slaap kan vallen.
2: Ja.
0: Dat klopt. En dat is iets waar ook weer zo'n onderwerp waar waarschijnlijk nog veel te weinig wetenschap in is en waar niet echt een oplossing voor is. Ik heb een keer naast iemand gezeten in een soortgelijke uitzending die daar zelf last van had.
2: Oh ja.
1: En kan het narcolepsie zijn?
0: Ja, daar hebben we hem.
1: Hebben we even snel opgezocht.
0: Daar hebben we hem.
2: Oh, dankjewel.
0: En dit is inderdaad iets wat ook voorkomt. Zo. Goed dat we het daar weer eens over hebben. Want met al die mensen die ik wekelijks spreek die met slapeloosheid te maken hebben, komt dit eigenlijk nooit in het gesprek voor.
1: Ja.
0: Maar er zijn zeker mensen die daar last van hebben.
1: Ja, vervelend ook als je er last van hebt.
0: Vervelend, maar ook gevaarlijk.
1: Ja, Frank, een beetje antwoord op de vraag.
2: Ja, het is heel goed uitgelegd. Ik wil jullie bedanken hiervoor.
1: Dankjewel voor het bellen.
2: Dag.
1: Norbert, wij gaan naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Talking About My Baby. Waarom heb jij gekozen voor deze?
0: Die heb ik recent na 20 jaar weer herontdekt. Ik vind het gewoon een lekker nummer.
1: Gaan we hem eens even beluisteren.

0: Je luistert naar de nacht van Caro en Gervé. En te gast is slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep, Norbert Klein. We hebben het over slapeloosheid, wakker liggen en hoe je beter kunt leren slapen. Je kan nog steeds een appje sturen in de NPO Luister app of bel vooral even naar 0800-1121 als je een vraag hebt. Wanneer wordt slecht slapen nou eigenlijk een patroon in plaats van een tijdelijke fase?
1: Ja, wanneer wordt het patroon? Kijk, we hebben die definitie die we net al even gaven. 3 maanden, 3 nachten per week. Dan zien we het als een patroon waar je iets mee moet gaan doen.
0: Ja.
1: Het wordt al eerder een patroon, maar het is... En hier ligt een beetje de balans. Het is niet iets waar je na een week mee bezig moet. Ook niet iets waar je na 3 weken mee bezig moet. Maar ja, als het op een gegeven moment een kwestie van maanden wordt, dan is het iets waar je wel degelijk aandacht aan wil besteden.
0: Ja, we blijven toch een klein beetje in adviezen hangen. Want mensen willen toch meer weten over dat goed slapen.
1: Dat snap ik.
0: We hebben bijvoorbeeld een berichtje binnengekregen van Kees. Ja, wat kan ik het beste eten voordat ik ga slapen als ik toch nog iets gezonds wil?
1: Nou, het liefst niet te veel vlak voor het slapen eten. Dat heeft niet alleen maar met spijsvertering en zo te maken, maar... Het is ook het bioritme dat eigenlijk input aan het vergaren is. Van zitten we nou overdag en is het tijd voor activiteit? Of is het 's avonds en 's nachts en is het tijd voor rust? En eten of vasten is nou net dat verschil wat we kunnen maken om een beetje een zetje te geven aan het bioritme. Als je overdag eet, dan weet het lijf, oké, nu is het tijd voor activiteit. Als je 's nachts of 's avonds niet eet, dan is het tijd voor rust. Maar goed, dat gezegd hebbende, als je vlak voor het eten, vlak voor het slapen gaan nog iets wil eten, zo'n handje noten bijvoorbeeld, een beetje vet, maar niet al te veel. Geen al te veel verzadigde vetten. Is een goed iets om nog even te eten. Ik zou niet iets met suiker nog gaan eten of te veel koolhydraten, want dat geeft te veel snelle energie.
0: En drinken, mijn oma die heeft het nog wel eens over een slaapmutsje.
1: Ja, dat is ook wel echt iets van oma's en opa's. Nee, alcohol. Nou, het gekke met alcohol is dat het daadwerkelijk met, als je 1 of 2 glazen drinkt, helpt om in slaap te vallen.
0: Nou, bij mij niet.
1: Moeten we dat niet al te hard zeggen. En het vast niet voor iedereen. Maar het helpt vooral niet om door te slapen. De slaapkwaliteit gaat er gewoon op achteruit. Ook naar 1 glas. Dus nee, geen slaapmutsje.
0: Nee. En ik zie ook nog een appje binnenkomen over blowen. Hoe werkt blowen op je slaapritme?
1: Het is een beetje hetzelfde. Wordt wel makkelijker om in slaap te vallen, maar niet makkelijker om goed diep te slapen.
0: Ja, dat was trouwens een appje van Bob. We hebben ook nog een appje binnengekregen van Kaspar. Wat populair hier in Taiwan is, zijn powernaps van 15 tot 30 minuten. Even op je bureau liggen, heerlijk om te doen. Waardoor je leert om ook overdag te slapen. Als je dit traint, is slapen in de avond op basis van mijn eigen ervaring ook makkelijker.
1: Ja, top.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Allemaal doen. Ik snap niet waarom we dat niet gewoon doen in Nederland. Nee, powernaps zijn fantastisch. Niet te lang, maar dat wordt hier ook duidelijk aangegeven. Als je te lang overdag slaapt, dan gaat dat weer af van die slaapdruk die je eigenlijk wil opbouwen voor de nacht. 20 minuten in slaap zijn is eigenlijk de max. Dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen hoe snel je in slaap valt. Maar dan zou ik zeggen maximaal 30 minuten ervoor uittrekken. Want je valt vast niet binnen 30 seconden in slaap. Maximaal 1/2 uur. Maar doe het inderdaad. Het is dusdanig goed voor je dat in de NASA, bij de NASA, als de astronauten op missie gaan, staat het gewoon in hun job description. Dat is gewoon onderdeel van je rol om af en toe een powernap te doen. Want dan weten ze dat het aantal fouten, en dat kan natuurlijk catastrofaal zijn in de ruimte, gewoon minder wordt.
0: Ja, ik durf dat niet te zeggen voor Taiwan, maar ik heb wel het idee, als ik kijk naar hier in Nederland, dat onze maatschappij er ook niet echt op is ingericht om heel erg te bespreken op de werkvloer hoe het is met slaap. En ik bedoel, mensen zeggen wel, joh, ik heb slecht geslapen of ik heb vannacht lekker geslapen. Maar als je een keer zegt, joh, ik heb al een paar nachten zo slecht geslapen, ik kom vandaag een uurtje later, dat wordt niet echt geaccepteerd.
1: Nee, en dat moeten we echt veranderen. En daar zijn dit soort uitzendingen goed voor. Maar ik denk dat het bij werkgevers ook echt een belangrijk iets op de agenda moet zijn. Ja. Maak het bespreekbaar, maak het normaal. Je hebt er ook niks aan als iemand doodvermoeid zich de hele dag doorsleept. Die gaat niks voor elkaar krijgen, die gaat niet constructief bijdragen. Dus zorg dat hij even wat langer kan slapen of een powernap kan doen of wat dan ook. Er zijn werkgevers die het wel faciliteren. Ik heb zelf bij Google gewerkt en daar heb je ook gewoon in het Amsterdamse kantoor een plek om te slapen.
0: Echt waar?
1: Kan gewoon overdag, maar dat is heel uitzonderlijk. Ik denk dat veel meer werkgevers dat moeten doen.
0: Ja, we krijgen ook nog een berichtje binnen van Jack. Ik heb al mijn hele leven dat ik overdag in slaap val en dan 's avonds niet meer kan slapen. Hoe kan ik daar verandering in krijgen?
1: Ook een beetje experimenteren. Ik ben wel benieuwd hoe het slaappatroon er dan uitziet. Dat is eigenlijk iets waar je meer vragen wil stellen om een beetje een beeld te krijgen van de situatie. op een gegeven moment wil je dan, denk ik, een beetje zoals we net met de mevrouw die eerder belde ook hadden, s'nachts wat minder tijd in bed doorbrengen. Zorg dat je overdag veel tijd hebt om slaapdruk op te bouwen. En zorgen dat je s'avonds uiteindelijk gewoon zoveel slaapdruk hebt dat het een paar keer lukt om s'nachts in slaap te vallen. En zo langzaamaan kan je hopelijk weer een beetje in een normaal ritme terechtkomen.
0: Ja, het heeft eigenlijk allemaal te maken met ritme. Hè? En dan op een gegeven moment hoop je dat het maar een beetje.
1: Ja, en in dit geval zou ik ook zeggen, want je wil 's ochtends dat lijf ook echt duidelijk signaal geven. Ik ga aan de dag beginnen. Het is tijd voor activiteit. Dus mensen, er wordt wel eens gezegd, ga bijvoorbeeld als je wakker wordt nog mediteren. Nou, ik ben groot fan van meditatie om je stress te verlagen. Maar doe het niet direct als je wakker wordt, want het is een hele rustige activiteit. Dus je wakker wordt, uit bed, gordijnen open, in het licht, eten, bewegen. Dat zijn allemaal tekenen voor je lijf. We gaan nu aan de actieve deel van de dag beginnen. En dan kan je bioritme daarop ankeren. En dan gaat hij rustig aftellen naar de nacht.
0: Ja.
1: Maar niet dat heel langzaam op gang komen. De gordijnen nog half dicht. Mediteren. Nog journalen. Doe dat allemaal later op de dag. Eerst even actief.
0: Ja, eerst even actief. En daarna gaan we opbouwen naar dat lekkere slapen.
1: Ja.
0: Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep, Norbert Klein. We hebben het over slapeloosheid gehad, wakker liggen en hoe je beter kunt leren slapen. Het hele gesprek dat kun je uiteraard terugvinden in NPO Luister app of jouw favoriete podcast app onder de naam De Nacht Van. Norbert, dan wil ik jou ontzettend bedanken.
1: Dankjewel.
0: En alvast een fijne maandag.
1: Dankjewel.

0: Ja, terwijl de nacht een ontspannen moment zou moeten zijn, kampt 1 op de 10 Nederlanders met slapeloosheid. In de laatste aflevering van de KRO-NCRV-podcast De Slapeloze gaat Frits Spits in gesprek met arts en coach Eileen, die slaapproblemen behandelt met de zogenaamde ACT-methode. Een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van de klachten centraal staat.
1: Dit is een podcast van NPO Radio 1 en KRO-NCRV.

0: Vannacht regent het vallende sterren. De Perseïdezwerm bereikt het hoogtepunt terwijl wij de laatste aflevering van De Slapeloze maken. Nog één keer fiets ik na middernacht naar de studio. Ik voel me moe, maar energiek. Ik hoef me niet op te laden om nog een laatste keer over het mysterie van de nacht te praten. De nacht die voor sommigen een probleem is en voor anderen juist een inspiratiebron. Komende nacht praat ik met dichter Robert de Blok, die 's nachts wakker wordt om vervolgens zijn beste poëzie te maken. Maar er bellen ook weer luisteraars die worstelen met de nachtelijke uren, omdat ze graag willen slapen, maar het lukt ze niet. Luister mee naar de hoogtepunten uit de laatste aflevering van De Slapeloze. Dag, Aline Kruid. Goedenacht. Ik mag Aline zeggen, ik mag de hele week al tutoyeren. Dat vind ik toch zo heerlijk. Eerst een algemene vraag. Valkenburg, dat heeft veel van je dorpsgenoten misschien jou ook wel getroffen door die enorme vloedgolf die over dat stadje is gespoeld. Dat heeft vast voor veel slapeloze nachten gezorgd.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik heb ze nu nog niet gezien, omdat meestal mensen wachten toch een tijdje met hulp zoeken. En vaak zie je ook wel dat slaapproblemen die ontstaan door zo'n enorme stresserende situatie, dat die ook op een gegeven moment wel weer vanzelf overgaan. Maar ja, het kan zijn dat de zorgen zo groot blijven dat mensen daarvan wakker blijven.
0: Ja, ja, ja. Want jouw man is huisarts, ook in Valkenburg.
1: Ja.
0: Ja. Heeft hij misschien al patiënten gesproken die kampen met problemen als slapeloosheid door deze ramp?
1: Nou, slapeloosheid niet zozeer, maar wel heel veel stress. Dus heel veel financiële stress.
0: Ja, dus mensen met heel veel problemen.
1: Ja.
0: Is het gewone leven ook alweer een beetje op gang gekomen?
1: Ja, er zijn best alweer heel veel toeristen. En maar goed, ze kunnen niet naar elk restaurant, omdat een heel deel nog dicht is.
0: Ja, ja. En wonen jullie in het centrum? Je hoeft niet precies te vertellen waar je woont, maar wonen jullie in het centrum? Of?
1: Nou, we wonen er wel vlakbij, maar wij wonen toevallig op een heuvel. Dus wij hebben zelf geen last gehad, maar onze praktijk heeft wel stroomstoring en dat soort dingen gehad.
0: Ja, ja.
1: Maar gelukkig geen grote wateroverlast.
0: Nee. Loop je al heel hard?
1: Oh ja. Ja. Ja. Alhoewel heel veel paden zijn gevaarlijk en afgesloten en zijn grote geulen ingekomen door de overstroming.
0: Ja. Heb je vanavond ook, voordat je hier naartoe kwam, nog even hard gelopen?
1: Nee, ik heb even geslapen.
0: Je hebt even geslapen?
1: Ja.
0: Is dat dan niet goed als je vlak voordat je aan de slaap begint, gaat hardlopen, is dat niet goed?
1: Nou, je kunt, als je gaat sporten, 's avonds, dan kan je er beter wel 2 uur tussen laten zitten. Dus als je klaar bent met sporten, dan nog 2 uur niks en dan naar bed. Want anders ben je eigenlijk nog te veel in een actiestand.
0: Ja, dus als je om 12 uur wil slapen, moet je niet tot 11:30 sporten.
1: Nee.
0: Nee. Ik heb begrepen dat er heel veel is wat wij beter niet kunnen doen voordat we gaan slapen. Je boek heet ook Slapen is niets doen.
1: Mm-hmm.
0: Hoezo?
1: Nou, wat eigenlijk de belangrijkste boodschap in mijn boek is juist om slapen te zien als een proces van niets doen. En wat je ziet bij mensen met slaapproblemen is dat ze juist vaak heel veel gaan doen om hun slaap te pakken. Dus om de slaap binnen te halen. En dus ze gaan allerlei middeltjes proberen. Homeopathische middelen of slaapthee of tabletten. Of ze gaan allerlei rituelen ontwikkelen. He, van ik moet om 10:15 in een lavendelbad gaan liggen. Want anders kan ik niet slapen.
0: Dat heb ik ook eens geprobeerd, maar
1: hield niet.
0: Nee.
1: Nee. Dus je maakt dan van het slapen maak je een heel groot ding.
0: Ja.
1: En
0: dat moet juist allemaal niet.
1: Nee.
0: Maar wat moet dan wel?
1: Nou, kijk, je kan je natuurlijk wel aan bepaalde regels houden. Aan bepaalde regels zoals niet al te laat op je smartphone gaan. Of inderdaad niet te laat sporten. Geen ruzie maken met je partner vlak voordat je naar bed gaat.
0: Ja, maar dat lijkt mij heel erg moeilijk, hè? Als er ietsje heel erg dwars zit en dat je dan tegen je partner zegt, het komt nu even niet uit, want ik moet zo naar bed.
1: Ja, ja, Ja, toch is het wel verstandiger om die ruzie dan een beetje aan het begin van de avond.
2: Ja, ja, ja. Zeg van, schat, we zullen aan het begin van de avond maar even ruzie maken. Ja. En later op de avond komt dat heel slecht uit.
1: Ja, precies.
2: Ja, nee, ja, nou, ja. Dus vechten tegen de slaap is eigenlijk uit den boze.
1: Ja.
2: Dat moet je eigenlijk niet doen.
1: Nee.
2: En veel van je collega's in de afgelopen nachten, je hebt zelf heb je de programma's ook gehoord. Nou, die hebben al heel erg duidelijk uitgelegd hoe belangrijk slapen is. Belangrijk voor het psychisch herstel. Het houdt je immuunsysteem op peil. Lichaamsweefsels herstellen zich. Voorkomt overgewicht. Hart- en vaatziekten. Diabetes. Dat hoef je nou vannacht niet nog een keer te zeggen. Maar mensen die slapeloos zijn, die behandel jij met ACT.
1: Ja.
2: En wat is dat?
1: Nou, het is Acceptance and Commitment Therapy. En we noemen het eigenlijk ACT. Dus we zeggen niet ACT. En we noemen het ACT omdat het gaat over gedrag. Dus over doen. En het is een vorm van cognitieve gedragstherapie.
2: Ja.
1: En waar het om gaat is om... kun je je
2: maar is het anders dan cognitieve... Nou, het is een vorm van cognitieve gedragstherapie... maar het is wel iets anders, dacht ik.
1: Ja, nou, ze noemen ACT eigenlijk een derde generatie... gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie als tweede generatie.
2: Ja, en, maar wat is het? Wat is ACT?
1: Nou, het gaat erover van, nou, kan ik een leven leiden naar mijn waarden? Dus hoe kan ik leven leiden waar ik voor wil staan? Met inachtneming van alle obstakels die ik heb in mijn leven.
2: Ik vind dat heel vaag klinkt.
1: Ja?
2: Ja, kun je dat een beetje duidelijker maken?
1: Ja, dus de vraag is van, nou, waar wil je naartoe in je leven? Waar wil je voor staan? Wat voor persoon wil je zijn? Wat voor partner wil je zijn? Wat voor medewerker? Wat voor radiomaker wil je zijn? Wat voor vader, zoon, noem maar op. Mm-hmm. En... wat vaak gebeurt is dat we daarbij obstakels tegenkomen. En we noemen dan de innerlijke obstakels. Hè, bijvoorbeeld zoals angst of vooral vaak angst voor om het niet goed te doen. Faalangst, gedachtes die we hebben.
2: Dus je hebt een bepaald ideaalbeeld. Je wil radiomaker worden, dat wilde ik mijn hele leven al. En dan merk je, terwijl je dat wil bereiken, dat alsmaar niet lukt. Dat zorgt voor stress en daardoor kun je minder goed slapen. Is het zo?
1: Nee.
2: Leg ik het zo goed uit of helemaal niet?
1: Nou, het begin was goed.
2: Ja?
1: Dus je wil...
2: nou, ja. In ieder geval een begin.
1: Ja.
2: Hè?
1: Dus je wil bijvoorbeeld radiomaker worden.
2: Ja.
1: Hè, omdat je het belangrijk vindt om dingen te delen met mensen of dingen te onderzoeken. En stel nou dat je heel erg leidt aan angst, hè, faalangst. Of je gedachten zeggen tegen je. Van, nou joh, dat wordt niks met jou, dat kun je niet. Mm-hmm. Je stem is niet goed genoeg. Of het is een vorm van cognitieve gedragstherapie.
2: Yeah.
1: En waar het om gaat is om... kun je je
2: maar is het anders dan cognitieve... Nou, het is een vorm van cognitieve gedragstherapie... maar het is wel iets anders, dacht ik.
1: Ja. Yeah. Nou, ze noemen ACT eigenlijk een derde generatie gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie als tweede generatie.
2: Ja, en, maar wat is het? Wat is ACT?
1: Nou, het gaat erover van, nou, kan ik een leven leiden naar mijn waarden? Dus hoe kan ik leven leiden waar ik voor wil staan? Met inachtneming van alle obstakels die ik heb in mijn leven.
2: Ik vind dat heel vaag klinkt.
1: Ja?
2: Ja, kun je dat een beetje duidelijker maken?
1: Ja, dus de vraag is van, nou, waar wil je naartoe in je leven? Waar wil je voor staan? Wat voor persoon wil je zijn? Wat voor partner wil je zijn? Wat voor medewerker? Wat voor radiomaker wil je zijn? Wat voor vader, zoon, noem maar op. Mm-hmm. En... wat vaak gebeurt is dat we daarbij obstakels tegenkomen. En

0: leiden waar ik voor wil staan. Met inachtneming van alle obstakels die ik heb in mijn leven.
1: Ik vind dat het heel vaag klinkt.
0: Ja?
1: Ja, kun je dat een beetje duidelijker maken?
0: Ja, dus de vraag is van waar wil je naartoe in je leven? Waar wil je voor staan? Wat voor persoon wil je zijn? Wat voor partner wil je zijn? Wat voor medewerker? Wat voor radiomaker wil je zijn? Wat voor vader, zoon, noem maar op. Mm-hmm. En wat vaak gebeurt is dat we daarbij obstakels tegenkomen. En we noemen dan de innerlijke obstakels. Hè, bijvoorbeeld zoals angst. Of vooral vaak angst voor om het niet goed te doen. Faalangst. Gedachtes die we hebben.
1: Dus je hebt een bepaald ideaalbeeld. Je wil radiomaker worden. Dat wilde ik mijn hele leven al. En dan merk je, terwijl je dat wil bereiken, dat dat alsmaar niet lukt. Dat zorgt voor stress. En daardoor kun je minder goed slapen. Is het zo?
0: Nee.
1: Leg ik het zo goed uit? Of helemaal niet?
0: Nou, het begin was goed.
1: Ja.
0: Dus je wil.
1: In ieder geval een begin.
0: Ja.
1: Hè?
0: Dus je wil bijvoorbeeld radiomaker worden.
1: Ja.
0: Hè, omdat je het belangrijk vindt om dingen te delen met mensen of dingen te onderzoeken. En stel nou dat je heel erg leidt aan angst, hè, faalangst. Of je gedachten zeggen tegen je van dat wordt niks met jou, dat kun je niet. Mm-hmm. Je stem is niet goed genoeg of je bent er niet slim genoeg voor. Hè, dan kunnen dat innerlijke obstakels zijn. Nou, daar kun je je door laten weerhouden. He, dus dan kun je zeggen, dan ga ik dat beroep dus niet doen, want ik vind het veel te eng.
1: Ja.
0: En wat we zeggen met ACT, het is eigenlijk ook een soort van levenswijze, is van, kan ik met inachtneming van die obstakels, ik vind het spannend, en mijn hoofd zegt af en toe tegen me dat ik het niet kan, maar het is zo belangrijk voor me dat ik het toch ga doen. En dus het is een vorm van gedragstherapie die je heel breed kunt inzetten. Het is ook een levenswijze. En
1: maar dat gaat verder dan alleen nadenken over slapen.
0: Ja,
1: dit gaat eigenlijk over leven.
0: Ja, dit gaat over leven. En het is dus een acceptance deel en een commitment deel. He, dus kan ik accepteren wat er in mijn leven gebeurt waar ik geen invloed
1: dat
0: op heb.
1: Dat is dat acceptance deel. En wat is dan de commitment?
0: Commitment is, ben ik bereid om ook stappen te zetten in de richting die ik wil gaan? En ben ik ook bereid om daar eventueel offers voor te doen? Of door inderdaad mijn angst te dragen?
1: Mm-hmm.
0: En waarom ik deze therapie dus gebruik bij slapeloosheid, is omdat slapeloosheid dus bij uitstek ook iets is waar verzet juist een heel tegengesteld effect heeft.
1: Verzet?
0: Ja, dus acceptatie en verzet. Mm-hmm. Dus verzet als tegenovergestelde van acceptatie.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij leven in een maakbare wereld. Wij willen alles naar onze hand zetten. Wij willen controle hebben. Dat hebben we al vanuit de oertijd. Dat we controle willen hebben. We vechten of we vluchten bij een gevaar.
1: Mm-hmm.
0: En vroeger was dat zeg maar voor de externe beren. Maar nu is het vaak voor de innerlijke beren. Maar onze reactie is nog steeds hetzelfde. Dus we willen er vanaf. We willen die angst niet voelen. Of
1: We verzetten ons daartegen.
0: En juist.
1: En je kunt je er beter bij neerleggen, het accepteren en in groter verband dan kijken wat je eraan kunt doen.
0: Ja, precies.
1: En dat is het commitment.
0: Ja. Ja.
1: Aline Kruid, we zijn al heel eind, hè? Vind je niet?
0: Ja.
2: De slapeloze.
3: Ik ben nachtportier bij de daklozenopvang in Alkmaar.
1: En je slaapt slecht. Is dat je hele leven al zo?
3: Dat is eigenlijk mijn hele leven al zo, ja. Het is eigenlijk gegroeid uit uit vroeger dat ik heel veel eczeem op mijn lijf had. En dat s'nachts gaat dat broeden en dat gaat jeuken. En overdag sliep ik dan eigenlijk het liefst. Maar dan moest ik weer werken. En zo loop je dan eigenlijk tegen de nachten aan. Dat je er altijd loopt te vechten. Dat je gewoon wil slapen. En
1: niet kan slapen.
3: Omdat je gewoon.
1: En wat deed je dan om toch in slaap te vallen? Wat heb je allemaal gedaan?
3: Wat ik allemaal heb gedaan? De douche, dat is eigenlijk de oplossing om gewoon te ontspannen. En als er water op je lijf zit, dan heb je geen jeuk. Dus

0: Alleen ja, het ritueel daarna is dan weer ja, smeren en dan weer wachten. En dan ga je, nou ja, probeer je dan weer te slapen. Ja. Dus het is ja een visueel cirkeltje waar je in terecht komt.
1: Ja, wil je nou de hele aflevering horen? Luister dan naar de KRO-NCRV-podcast De Slapeloze via de NPO Luister-app.
2: De nacht van KRO-NCRV.
1: Ja, de bekende dating-app Bumble kondigde deze week een grote verandering aan. Het bekende swipen gaat verdwijnen. Een AI-assistent die gaat het namelijk overnemen. Bumble is niet de enige. Steeds meer dating-apps die zetten in op slimme algoritmes en kunstmatige intelligentie. Maar ja, werkt dat eigenlijk wel? Onze redacteur Nena die herkent dit op dating-apps. Dat is een patroon, namelijk het downloaden, het swipen, teleurgesteld raken en dan toch maar weer alles verwijderen. Maar na een tijdje probeert ze het dan toch weer opnieuw. Ja, hoe werkt dat nou precies?
3: Op het moment dat ik op datingapp Hinge een profiel maakte, ging er een wereld voor me open. Het was geweldig. Ik had matches, gesprekken en ik ging op eerste date. Die eerste date, die was best wel een mislukking. Maar ik was er helemaal niet rouwig om. Er waren namelijk zoveel knappe, leuke en interessante opties op die app. Ik zocht gewoon de volgende uit. Maar na een paar maanden veranderde er iets. De profielen werden steeds minder interessant. Ik bleef maar swipen, op zoek naar dat gevoel van in het begin. Maar dat kwam niet meer terug. Hoe zit dat nou? Waar zijn die knappe jongens uit het begin gebleven? Om dat te weten te komen, duiken we even in de wereld van dating-apps. Want voor het bestaan van de dating-apps zoals we die nu kennen, waren er wel dating-websites, maar die bestonden uit eindeloze vragenlijsten en waren gericht op een wat oudere doelgroep. Totdat Tinder kwam. Een simpel concept. Foto's en gewoon swipen. En op deze manier werd de app onder jongere gebruikers populair. Inmiddels is het daten via een app het nieuwe normaal geworden. Iemand in het echt ontmoeten is zeldzaam. Er zijn inmiddels meer dan 1500 dating-apps. En elke app heeft zijn eigen voordeel.
4: Zit jij op een dating-app?
5: Ik zit op Hinge en Bumble.
6: Ik begon met Tinder en daarna Bumble. Ik heb eigenlijk alles wel uitgeprobeerd. Mijn laatste dating-app was Breeze.
5: Ik vond Bumble in het begin heel leuk, maar het was een alternatief voor Tinder en er zaten leuke mensen op.
6: Tinder was eerst de makkelijker.
7: Breeze moet je meteen met iemand een drankje gaan doen. Dus je hoeft niet zo lang zeg maar te appen of te chatten. En dat vind ik gewoon heel fijn.
6: Bumble was net wat toegankelijker ook. Vrouwen moesten de eerste stap zetten in die tijd. En dat hielp heel erg voor mijn zelfvertrouwen.
3: Al die verschillende apps draaien op basis van algoritmes. Die beloven de perfecte match voor jou te vinden. Zo gebruikt Badu bijvoorbeeld AI om mensen te vinden die lijken op jouw favoriete beroemdheid. Hinge kiest voor jou elke dag de beste match uit. Happn werkt juist op basis van tracken van je locatie en zoekt zo de mensen uit die jij al een keer bent tegengekomen. Al die algoritmes, dan zou ik de ware toch al lang gevonden moeten hebben? Of ligt het nou aan mij? Ben ik nou de enige die hier zo mee worstelt?
4: Hoe vind jij het op datingapps?
5: Vreselijk. Ik vind het een beetje noodzakelijk kwaad. Want ik had liever natuurlijk gewoon mensen in de bar ontmoet. Maar op even meer gebeurt dat gewoon niet.
8: Dan denk ik, ja, dan open ik een gesprek. En dan heb je misschien een dag of zo, weet ik veel, een gesprek. En dat leidt helemaal nergens toe.
7: Ja, eigenlijk gewoon niet leuk. Het is echt een vleeskeuring. En het is gewoon moeite zonder een echte connectie of zo die je opbouwt.
9: Die apps zijn heel erg gehamerd op het chatten. En ik vind dat chatten vind ik vreselijk. Dat is precies waarom ik ze heb verwijderd.
3: Het lijkt er dus op dat veel mensen nou niet echt gelukkig worden van al die dating apps. En daar blijkt best een hoop achter te zitten. Want Hinge, Tinder en Bumble vallen allemaal onder hetzelfde Amerikaanse bedrijf Match Group, die een marktaandeel hebben van 3 miljard. En dat geld is niet zomaar uit de lucht gevallen. Die apps verdienen namelijk meer wanneer jij blijft swipen. En zo werkt het dus dat je weet dat er ergens nog die ene hele leuke match zou moeten zijn. Die heb je namelijk in het begin gezien. Maar misschien ga je die wel helemaal nooit meer tegenkomen. Dan zou je namelijk geen dating-app meer nodig hebben en kan je dus geen winst opleveren. Uit frustratie blijf je swipen. Als ik dit allemaal hoor, denk ik ja, verwijderen die handel. Maar na een periode, eventjes geen app meer, gebeurt het bijna altijd dat ik zo'n soort verhaal hoor.
6: Na heel veel appen kom je uiteindelijk tot een date. En nu zijn we meer dan 4 jaar verder en zijn we hartstikke gelukkig. Zijn we aan het kijken om te gaan samenwonen.
3: Werken deze verhalen nou stiekem als een soort gratis reclame? Of zal ik toch maar weer gewoon opnieuw downloaden?
1: Ja, je hoorde onze redacteur Nena van der Meulen over de cyclus van dating apps.
2: De nacht van KRO-NCRV.
1: 2,50 gulden. Dat betaalde je voor een Pinkpopkaartje vandaag precies 56 jaar geleden. In 1970 vond de eerste editie plaats. Op het sportpark van Geleen klonk het toen ongeveer zo.

0: Ja, lekker hoor. Dat mocht nog wel even doorgaan. Je hoorde George Baker Selection, The Dream en Golden Earring. Geen van hen wist wat Pinkpop zou worden. Het popfestival duurde toen nog maar 1 dag, maar het bleek het begin van iets groots. Want Pinkpop bestaat nog steeds en de herinneringen aan die eerste edities in Geleen, die zijn nu ook fysiek in de vorm van een monument te bewonderen. Michel van Dijk is initiatiefnemer van het monument. Een hele goede nacht.
1: Goedenacht, hallo.
0: Ja, waarom vond jij dat er een monument moest komen?
1: Nou, Pinkpop, dat was toch wel het meisje dat is grootgebracht in Geleen. En eigenlijk wijst er helemaal niks meer op dat Pinkpop in Geleen is geweest.
0: Ja.
1: En dat was een burgemeester Damerpark en er is heel veel veranderd. En dat deed me toch wel pijn, dat ik denk van nou, hier is het toch wel allemaal begonnen. Pinkpop, dat... Die brachten eigenlijk de wereld gewoon naar Geleen. En Geleen die werd aan de wereld getoond. En daarvoor dacht ik van nou, we moeten gewoon een fysiek monument hier hebben wat daaraan herinnert. En daarbij natuurlijk ook de herinneringen ook in leven houden. Dus toen zijn we afgelopen jaar, 13 december, is er een monument onthuld.
0: Ja, want neem mij eens even mee terug in de tijd. Hoe zag Geleen eruit als Pinkpop plaatsvond?
1: Pinkpop is eigenlijk veel meer dan alleen een festival. Het is een stukje Limburgse ziel en Nederlandse muziekgeschiedenis. En inderdaad, zoals je aangaf, vandaag exact 56 jaar geleden begon het allemaal in Geleen. Ja, dat was toen nog niet echt een miljoenenfestival. Er was geen sociaal media. Maar het was gewoon eigenlijk jongere muziek, vrijheid en verbondenheid. En je hoorde ze net ook al, Golden Earring heeft toenertijd de eerste Pinkpop echt gered met hun geluidsinstallatie. Want Jan Smeets die had installatie besteld. Maar dat was gewoon eigenlijk wielrenspeakers.
0: Oh.
1: En daar kon het festival niet op gedraaid worden. Dus toen de Golden Earring aankwam met hun installatie, toen vroeg Jan van, mogen we die installatie de hele dag gebruiken? En daar is eigenlijk het iconische muziekfestival van Europa is daardoor gegroeid. Zeg maar.
0: Wat een goed verhaal, joh. En je hebt het zelf al even over jongeren. Waren het inderdaad vooral jongeren die erop afkwamen, of was het een wat breder publiek?
1: Het was in het begin was het inderdaad jongeren. Dat breder publiek, dat is natuurlijk later pas gegroeid. Ik denk dat de ouders van die tijd het ook wel allemaal een beetje raar vonden. Er kwam natuurlijk van alles wat naar het festival.
0: Ja, ik heb ook begrepen dat jij bent opgegroeid in de buurt van het sportpark waar Pinkpop dus ooit is begonnen. Hoe was dat voor jou?
1: Nou, dat heeft mij toch wel gevormd, moet ik zeggen. En toen het wegging in 1987, toen was ik 14 jaar. En dat voelde toch echt wel als een trauma. En ik weet nog goed dat het ieder jaar was het gewoon feest. En de dag van tevoren ging je al met je ouders kijken naar die duizenden mensen in het centrum van Geleen. En je keek je ogen uit. En dat was gewoon hartstikke mooi. En ik weet nog heel goed dat ik uit mijn raam hing overdag om de bandjes te horen. Ik ben er eigenlijk nooit echt naar het festival zelf geweest in Geleen. Later natuurlijk wel heel veel jaren. Dat was gewoon echt een happening.
0: Ja, je zegt het heeft mij zelfs gevormd. Op wat voor manier?
1: Op de manier eigenlijk dat ik zelf evenementjes ben gaan organiseren. Ik ben discjockey toendertijd. Ik doe het nu nog steeds discjockey op een radiostation, lokaal radiostation. En ik denk ook de muziek van die tijd heeft mij ook wel gegroeid. Het was natuurlijk U2 en The Cure, die dit jaar ook trouwens wel komen. En dat vind ik wel mooie muziek.
0: Ja, het is dus allemaal begonnen in Geleen. Waarom ging het eigenlijk weg daar?
1: Dat ging eigenlijk weg omdat het veel te groot werd. Ik weet trouwens ook dat in het burgemeester Damerpark was een recreatiepark. En dat werd verbeterd en vernieuwd en er kwam een schaatsbaan. En toen was Jan Smeets, die was eigenlijk wel aan het kijken voor een nieuwe locatie. En toen had toen kwam hij bij Landgraaf terecht. Maar dat komt dat jaar nog niet worden gehouden daar. Dan is het nog voor een tussenjaar een Baarlo geweest. Dus dat, ja, goed. Dat, en als je nu kijkt, dat kon eigenlijk ook helemaal niet. Want Pinkpop is eigenlijk veel te groot. En ik weet dat hier in het hele Geleense op ieder stukje groen stonden tenten.
0: Ja.
1: En dat was ook bij ons in de voortuin dat er Pinkpopgangers sliepen. En dat mijn vader en moeder spek en ei 's ochtends bakten. En dus als je daar aan terugdenkt, denk je van ja, dat kan gewoon hier nou niet meer gehouden worden.
0: Nee, het is een gigantisch festival geworden.
1: Ja.
0: Maar jij dacht, ik wil toch Pinkpop levend houden in Geleen. Een monument dus. Kan je me even meenemen hoe dat eruit ziet?
1: Dat is gemaakt door kunstenaar Armand Matthijs uit Geleen zelf. Die wat ook Pinkpop echt van Koopbij heeft meegemaakt. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een volle gitaar. Het bovenste deelte van die gitaar die gaat eigenlijk een beetje stuk. Eigenlijk de plek waar de gitaar aan de wereld gaat. Zo is het een beetje, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En ja, dat monument is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Sittard Geleen. En het ziet er gewoon heel prachtig uit als je daar komt. En als de zon erop schijnt, zie je toch een beetje die roze gloed, zie je daar vooraf komen. Dus dat ziet er heel mooi uit.
0: Ja, je omschrijft het mooi. Je maakt me wel nieuwsgierig. Hey, je zegt zelf ook, ik ga nog steeds naar het festival. Zou je nog voor de luisteraar kunnen omschrijven, wat is nou die magie? Wat trekt jou zo aan dit festival?
1: De magie is even denken wat de magie is. De Pinkpop wordt eigenlijk zo, bij Limburg zoals de mijne. En de dialect en de fly bijvoorbeeld. Mensen gaan niet alleen voor de bands. Maar ik denk dat de mensen ook voor het gevoel gaan. En het gevoel van vrijheid, verbondenheid. En wat ik zelf vind is dat als je op het veld staat dat iedereen gelijk is. Of je nu rijk bent of arm, jong of oud, rocker. Heb je metal fan of popliefhebber? Welk standpunt, afkomst of mening je ook hebt.
0: Alles mag er zijn.
1: Ja, precies. Voor het podium zingt iedereen, springt iedereen en beleven de mensen samen hetzelfde moment. Dus ja, het muziek verbindt gewoon.
0: Ja, prachtig.
1: Dat is gewoon heel mooi om te zien.
0: Ja, Michel van Dijk, initiatiefnemer van Monumentum Pinkpop in Geleen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: De nacht van KRO NCRV.
0: Ja, wij gaan weer even door naar een reportage. Bloedvoorziening San Quinn heeft ongeveer 450.000 geregistreerde donoren die regelmatig hun bloed afstaan. Sinds zijn 18e staat onze verslaggever Noah de Bruin hier ingeschreven, maar hij is al een tijdje niet geweest. En daarom besloot hij zich weer te laten prikken en legde hij dit hele proces voor ons vast. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Heeft u een identiteitskaart voor mij?
3: Zeker.
0: Meneer de Bruin, u heeft een afspraak om 1:30 voor bloed. Hier is het formulier en dan mag u hem in de rode bank doen als u klaar bent.
3: Voor mij heb ik een grote vragenlijst liggen die je elke donatie eigenlijk voor je krijgt. Door middel van die vragenlijst kunnen ze eigenlijk zien of je wel bloed mag doneren. En vanuit daar mag je naar het intakegesprek. De vragen zijn ingevuld. En dan is voor mij tijd om de wachtkamer in te gaan.
4: Meneer de Bruin, hoi, neem plaats. Ik ben Carolien. Ik werk sinds 2,5 jaar bij San Quinn. Ik ben specialist bloedinzameling. En het is heel leuk en divers werk. Ik heb heel veel verschillende soorten praatjes op een dag. En dat vind ik echt mooi.
3: Bij San Quinn kan je ook plasma doneren, toch?
4: Zeker.
3: Want wat is het verschil tussen bloed en plasma dan precies?
4: Als je bloed geeft, dan geef je echt jouw volledige bloed. Je neemt 1,5 liter af, je prikt, je laat het in een zak lopen en dat is dan het geheel. Terwijl als je plasma geeft, dan word je aan een groot apparaat gelegd. Is dezelfde soort prik, maar dat apparaat dat filtert de rode bloedcellen apart en het plasma apart. En die rode bloedcellen krijg je dus via dezelfde naald, via hetzelfde slangetje, krijg je die weer terug. En dat plasma, dat is eigenlijk het vocht in ons lijf waar alle bloedcellen in zwemmen. Dat plasma laat je dan hier achter. Dan ga ik nu een vingerprikje bij jou doen om het ijzergehalte, het hemoglobine, te meten. Als die laag is, heb je bloedarmoede. We willen het liefst dat mensen komen als ze zich echt fit voelen. Al heb je een slechte nacht gehad, moet je eigenlijk al afzeggen. Bloeddruk is keurig. Ondertussen heb ik ook de uitslag van het ijzergehalte. Die is ook heel netjes. Ik geef jou het stempeltje goedgekeurd. En dan ga ik jou nu naar de afname brengen.
5: Goedemiddag, meneer de Bruin. Ik ben Marja en bij San Quinn ben ik specialist bloedinzameling. En tevens ben ik praktijkbegeleider. Ik ga nu je stoelband eventjes omdoen.
3: Ja, wordt mijn mouw even opgestroopt. zodat mijn linkerarm vrij is.
5: Dat is wel heel moeilijk.
3: Ik had toch een t-shirt aan moeten doen in plaats van een trui.
5: Dan ga ik eventjes voelen waar ik het makkelijkst kan prikken. Ga ik hem eerst schoonmaken. En nu ga ik het dan aanprikken.
3: Oh, daar was het al.
5: Nu zit hij al. Ja.
3: Valt reuze mee.
5: Maar je bent ook makkelijk aan te prikken, dus...
3: Nou, ja. Dat is fijn om te horen.
5: Ja, hè?
3: En wat, je stopt iets in mijn handen. Wat is dit precies?
5: Ik vraag je een klein beetje om een klein beetje mee te knijpen. Dat je van je arm een beetje een pomp maakt, zeg maar.
3: Is dit dat hij klaar is?
5: Ja. Deze toon betekent inderdaad dat hij klaar is. Dan haal ik het tafeltje even omhoog.
3: Dan gaat de tape eraf. En dan is het klaar, denk ik, om de naald er weer uit te halen.
5: Misschien nog wel het vervelendste.
3: Oké, nu gaat er een verbandje om mijn arm. Wat gebeurt er dan direct hierna mee? Gaat het dan naar een soort opslag of hoe werkt dat?
5: Het gaat eerst naar Amsterdam, gaat het naar de bewerking. Dat is een productieafdeling en die doet alle centrifugeren en dan gaan ze dat splitsen, het bloed.
3: Ik ben nu klaar, ik sta nu op. Wat is nu precies de bedoeling?
5: Dat je daarna nog even lekker 10 minuten, een kwartiertje, eventjes gaat bijkomen in het donorcafé, noemen we dat. En dan hebben we hele aardige gastvrouwen staan. En die gaan lekker wat te drinken voor je inschenken, misschien iets te eten erbij.
3: Oh ja, kijk eens aan. Er ligt hier een menukaart voor me in het donorcafé. En daar kan ik eigenlijk verschillende dingen uitkiezen. Ik zie koffie, espresso en soep is er nog wel. Ja. Nou, een beetje wat doen we maar. Kippenbouillon en spiegel.
5: Ja, gaan we doen voor u. Alsjeblieft, geniet ervan.
3: Dat komt helemaal goed. Zoals net al aangegeven was, is het donorcafé een moment om even tot rust te komen. Maar ook voor donoren om elkaar te ontmoeten. Naast wie zit ik?
6: Naast Gerda van Oosterhout.
3: En Gerda, jij hebt net bloed gedoneerd, neem ik aan, of plasma?
6: Plasma.
3: Plasma, oké. Okay. En hoe ging dat voor jou?
6: Al 91 keer heel goed.
3: Al 91 keer? Zo. Waarom zouden andere mensen bloed of plasma moeten doneren volgens u?
6: Om andere mensen te helpen. Wat ik een bijkomend voordeel vind, je HB-gehalte wordt gemeten, je hartslag wordt gemeten. Dus je hebt een regelmatige controle.
0: Ja, je hoort onze verslaggever Noah de Bruy bij bloedvoorziening San Quinn.

Fleetwood Mac hoorde je met Never Going Back. Blijf vooral en nog even luisteren, want zometeen gaan we het onder andere hebben over de minimumleeftijd van sekswerkers en of die verhoogd zou moeten worden. Dat en meer allemaal zometeen hier bij de nacht van KRO NCRV na het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een 3de verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische Staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Het is mogelijk om vanaf je 18e te werken als sekswerker. Een wetsvoorstel wil hier verandering in brengen, maar is dit ook ten goede voor de jonge sekswerkers zelf?

0: NCRV.
1: Verder hoor je zometeen het verhaal van iemand die naast een succesvolle voetbalcarrière ook nog eens een topacteur is geworden. We nemen je mee langs de etsen van Rembrandt van Rijn en wat leren kinderen nou eigenlijk in de schooltuin. Dat en meer hoor je hier in het laatste uur van de nacht van Caro en Cervé. Het is vandaag 18 mei en dit is uiteraard niet de eerste 18 mei ooit. Dus ik neem je even mee naar 18 mei in het verleden. Zo won Mark Huizinga bij het EK Judo in Den Haag zijn eerste Europese titel. Dit gebeurde tijdens de European Judo Championship in 1996. En dit was het begin van een hele succesvolle carrière. Ja, hij won uiteindelijk 5 Europese titels. Deze man heeft 11 jaar lang samen met Jetske van den Elzen de BZT-show gepresenteerd. En hij mag vandaag 50 kaarsjes uitblazen. Dan heb ik het natuurlijk over Pepijn Gunneweg.
2: Het is leuk!

0: Wij wensen Pepijn vandaag uiteraard een fijne verjaardag. In 2007 ontsnapte de gorilla Bokito uit zijn verblijf. Hij sprong over het hek en zorgde toen voor veel opschudding in de diergaarde.
1: Hij is in de gracht gesprongen, hij heeft zich eruit getrokken en viel haar direct aan. Terwijl alle andere mensen, ook haar echtgenoot en andere mensen die er omheen stonden, negeerden die. Maar hij heeft niemand aangevallen, dus het was een gerichte aanval op deze mevrouw. Hij is daarvoor, dat weten we inmiddels ook, is hij gepest door een aantal mensen.
2: Dat is zeker,
1: dat is met steentjes naar hem gegooid.
0: Ja, na 44 jaar wist Nederland eindelijk weer het Eurovisie Songfestival te winnen. Tijdens de 64ste editie van het festival in 2019 behaalde Duncan Lauren de overwinning met het nummer Arcade. Ja, met zijn rustige en emotionele optreden wist hij zowel de jury als het publiek te raken. Het was een bijzonder moment voor Nederland, omdat het de laatste overwinning, die was alweer in 1975. Mooi moment om dit nummer weer eens te draaien.

0: en dan op 18 mei 1911 overleed Gustav Mahler. Hij wordt gezien als een van de grootste componisten ter wereld. Hij heeft een rijk oeuvre, maar lijkt minder bekend te zijn dan bijvoorbeeld Beethoven of Mozart. Een voorbeeld van zijn werk is het volgende fragment uit zijn derde symfonie. Mooi. Thomas de Jonker is Gustav Mahler liefhebber en kenner. Een goede nacht.
1: Goedenacht, hallo.
0: Ja, je bent dus echt een liefhebber. Wat maakt hem volgens jou nou zo'n goede componist?
1: Ja, Mahler is alles, zeg maar. Ik denk dat Mahler zo'n goede componist maakt. Hij probeerde in zijn werk alles te vatten, zeg maar. Het hele leven, alles. En het is groot, het is veel, het is gigantisch, het is lang, het is... Ja... Ik weet niet of dat hem een grote componist maakt, maar dat is wel wat hem in ieder geval in mijn ogen zo, in voor mij zo geliefd maakt. Het is een componist die met geen enkele andere componist te vergelijken is, eigenlijk.
0: Ja, als je het zo omschrijft, dan denk ik het hele leven vangen, dat is nogal een grote ambitie, zeg.
1: Ja, Mahler legde de lat nooit laag, zeg maar. Niet voor zichzelf en niet voor zijn omgeving. Nee, Mahler had echt als doel om het hele leven in muziek te vatten. En dat klinkt nogal abstract en ingewikkeld. Maar als je het hoort, dan begrijp je misschien... Ja, dan zoals wat je net hoorde was ook al best wel groot en zo. En Mahler probeerde dat eigenlijk elke keer opnieuw. Hij heeft 9 symfonieën geschreven. Dus 9 hele grote werken voor orkest. En elke keer probeerde hij weer opnieuw op een andere manier... het raadsel van het leven, zou je kunnen zeggen... Te pakken te krijgen van wat is dit nou eigenlijk? Ja. En eigenlijk als ik het nu zo tegen jou zeg, denk ik, wat absurd eigenlijk dat je dat probeert of dat je ambitie is. Want we luisterden net Eurovisie Songfestival, Duncan Lawrence. Dat is een schitterend liedje en ook pompeus en groots. Maar het is niet dat Duncan Lawrence probeert om het hele leven daarin... in muziek te vatten.
0: Nee, het is inderdaad nog wel een grote ambitie. Maar ik vraag me dan ook direct af... is dat ook hetgene wat hem zo onderscheidend maakt van andere componisten?
1: Ja, dat denk ik dus wel. Omdat als je naar een Mahler-symfonie gaat... dat zijn altijd bijzondere concerten. Want het is heel vaak... zo'n symfonie duurt vaak 1,5 uur. Dus dat is altijd het stuk dat op het programma staat... En dat is toch anders dan als je naar een concert gaat waar en een stukje Mozart is en een stukje Beethoven. En bijvoorbeeld een componist als Mozart schreef heel vaak stukken in opdracht. Of Bach bijvoorbeeld, de Matthäus Passion, ook natuurlijk een heel erg beroemd stuk. Ja. Dat werd geschreven voor de kerk. Maar Mahler schreef voor zichzelf. Die schreef om zichzelf in die muziek te uiten. Dus om zelf iets daarmee te bereiken op een of andere manier.
0: Ja, ik vind het mooi hoe je het omschrijft. Tegelijkertijd denk ik, jeetje, wat een hoge doelen stel je dan voor jezelf. Maar ook voor de mensen waarmee je samenwerkt. Weet jij hoe het was om met hem samen te werken?
1: Dat was... Tegelijkertijd moet het absoluut geweldig zijn geweest. En tegelijkertijd moet het absoluut een verschrikking zijn geweest. Mahler die was alleen maar muziek. En die legde de lat. En die verwachtte dat van andere mensen ook. En je moest bijvoorbeeld repetitie. Kijk, Mahler was een wereldberoemde dirigent, vooral in zijn tijd. Hij is geboren in 1860, dus in 1911 overleden. En hij was de allerberoemdste opera-dirigent van zijn tijd. En in de zomer componeerde hij dan eigenlijk als een bijzaak. En hij was wel dus heel erg beroemd als dirigent. En zeker als dirigent, als leider van een orkest. En als leider, hij werd echt ook wel... doordat hij zo perfectionistisch was en alles helemaal zo goed moest, werd hij ook gehaat. Er zijn ook verhalen van orkestleden die dan bedacht hadden, weet je wat, we wachten hem op in een steegje en we rammen hem in elkaar, want we hebben het met hem gehad. Er moet maar doorgerept dat hij een koor had gerepeteerd tot ze helemaal schor waren en eigenlijk helemaal niks meer konden en zo. En zangeren. En ook persoonlijk, ik moet even aan het verhaal denken, dat hij een keer vertelde, Mahler, of aan een vriend, dat hij zei van ja, ik kan heel snel verliefd worden op een hele goede zangeres. Maar ze hoeft maar één valse noot te zingen en dan is dat meteen helemaal voorbij. Dat illustreert misschien wel iets.
0: Ja, ik vind het ook wel een pittig verhaal als je het zo vertelt. Hij werd dus eigenlijk geliefd. Tegelijkertijd waren er ook wel mensen die hem wat minder lief hadden. Werd hij in zijn tijd al zo gewaardeerd als dat mensen dat nu doen, denk je?
1: Nou, dus als componist eigenlijk zeker niet zoals nu. Nee. Want nu is hij echt gewoon een... Ik denk dat hij misschien is hij wel de meest geliefde componist van dit moment. Ik werk bij het... ik ben Maliever en ik werk bij het Concertgebouw. En ik weet dat de concerten waar zijn werk gespeeld worden... dat zijn eigenlijk de populairste concerten. Maar in zijn tijd was zijn muziek, ook door die ambitie waar we het net over hadden... dat was eigenlijk, vonden mensen het toch wel heel, heel vreemd. En wat is dit eigenlijk precies? En het werd ook wel een beetje uitgelachen... En mensen vonden het, wat is dit eigenlijk precies? Dus hij was eigenlijk in die zin ook wel zijn tijd misschien een beetje per ongeluk dus vooruit, waardoor mensen het niet helemaal begrepen. En wat Mahler ook heel erg dwars zat, was dat hij was actief in Wenen in een tijd dat daar heel erg veel antisemitisme was. En Mahler was Jood. En dat maakt het ook lastig voor hem. Dat hij ook veel mee te maken waardoor hij nou, dwars werd gezeten, zeg maar.
0: Ja, in die tijd zaten er dus heel wat haken en ogen aan. Als ik het zo hoor, tegenwoordig wordt zijn muziek geliefd. Het wordt ook veel live uitgevoerd. Er is zelfs een Mahler Festival, heb ik begrepen. Hoe komt het dat wij zijn muziek dan nu wel zo ontzettend waarderen?
1: Ik denk grappig genoeg... Omdat Mahler's muziek is heel erg filmisch. Dus als je het nu luistert, dan denk je van... nou, dit doet heel erg aan filmmuziek denken. Dat kan niet, want zijn muziek was voordat er film was. Maar filmcomponisten hebben heel erg goed naar zijn muziek geluisterd. Dus daarin is het dus op een omgekeerde manier... zijn we die muziek gaan waarderen. En wat, ja, er zijn heel veel kleine dingen die hebben bijgedragen. Er zijn na zijn dood heel veel... heel beroemde dirigenten geweest die zijn muziek heel erg gewaardeerd hebben. Die hebben dat heel erg gestimuleerd. En Mahler heeft heel erg geprofiteerd van het feit dat je opnames kreeg. Bijvoorbeeld de langspeelplaat. En dat je die muziek thuis al een keer kon horen en dan naar een concert kon gaan. Want je krijgt een soort zelfversterkend effect. Mensen kennen muziek niet, dus komen ze niet naar een concert. En een Mahler-symfonie, daar heb je zo'n orkest van... 150 man voor nodig. Soms heeft een stuk geschreven, zijn 8e symfonie. Daar had je bij de première had je daar 1000 mensen voor nodig.
0: Ja, dus komen we toch weer een beetje terug op dat feit dat hij dus eigenlijk een beetje voorliep op zijn tijd.
1: Ja, zeker, zeker. Maar goed, het is dus heel duur om zo'n symfonie te spelen. Maar als er niemand komt, dan doe je dat dus niet meer. Maar als je het dus al kent, kom je wel. Dan krijg je een soort zelfversterkend effect.
0: Als er nu mensen luisteren die nog niet zo heel erg bekend zijn met zijn werk. Je mag even een promopraatje doen. Waarom zouden mensen hier nou echt naar moeten luisteren?
1: Omdat je iets meemaakt wat je nooit meegemaakt hebt. Dus je kunt een kaartje kopen voor een concert. Bijvoorbeeld in het Concertgebouw. Dat is de perfecte zaal eigenlijk om Mahler te horen. Hij is ook heel veel geweest. Het was eigenlijk Mahler's favoriete zaal. En je gaat zitten... En dan begint het en dan word je meegenomen op een reis die 1,5 uur duurt. En dat gaat langs pieken, langs dalen. Je hebt op een gegeven moment geen zin meer omdat het zo lang duurt. Dan gebeurt er weer iets wat je schitterend vindt. En je ziet allemaal beelden of je ziet niet allemaal beelden. Dat is ook allemaal prima. En dan op een gegeven moment is het afgelopen. En dan denk je, wat heb ik nou allemaal meegemaakt?
0: Ja, er gebeurt intern veel.
1: Ja.
0: Nou, je hebt me overtuigd, Thomas. Ik kom kijken in het Concertgebouw.
1: Nou, doe dat vooral.
0: Thomas de Jonker, Mahler-liefhebber en kenner. Dank je wel.
1: Geen dank. Fijne avond.
0: De nacht van Caro en CRV. Als je aan kinderen vraagt wat ze willen worden, dan hoor je vaak beroepen als voetballer of acteur. En dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar Christo Fernandez, die lukte dat wel. Redacteur Amira Nijenhuis, die vertelt over zijn bijzondere loopbaan.
2: We gaan terug naar 27 januari 1991, de dag waarop Cristobal Fernandez werd geboren in Mexico. in Guadalajara om precies te zijn. En Cristo bleek al snel een getalenteerde voetballer. Voetbal was zijn leven. Hij ademde, droomde, hij was voetbal. En net als vele anderen wilde hij dan ook profvoetballer worden. Cristo was goed op weg om zijn droom in vervulling te brengen. Hij speelde namelijk in de jeugd van de Mexicaanse profclub Tecos. Een veelbelovende toekomst lag voor hem in het verschiet. Maar toen ging het mis. Hij kreeg een ernstige knieblessure en hij mocht niet meer voetballen. Alles wat hij wilde, kon niet meer. Niet alleen zijn droom lag in duigen, maar zijn hele leven stond op zijn kop. Tot hij films ontdekte. Cristo begon met het schrijven van films. Eerst in Mexico en toen in Engeland. En toen niemand in zijn films hoorde spelen, besloot hij dat gewoon maar zelf te doen. Het acteren ging hem goed af en hij speelde steeds vaker in films van anderen. Dit waren kleine projecten, veelal korte films, waar hij nog niet heel veel geld mee kon verdienen. Na lang als barman gewerkt te hebben, werd zijn geduld beloond. In de serie Ted Lasso kreeg hij een kans uit duizenden. Een grote rol in een internationale serie. En de rol was hem op het lijf geschreven. Danny Rojas, een Mexicaanse voetballer in Engeland. Zijn liefde en talent voor acteren en voetballen kwamen samen. Het is dan ook niet voor niets dat zijn karakter vooral bekend is van deze uitspraak.
3: Voetbal is life.
2: En in de serie is er ook nog een rol weggelegd voor ons mooie Nederland.
4: I would like to see a tulip.
5: You mean tulip fields?
4: No, just one tulip. An entire field will be incredibly overwhelming.
2: En Ted Lasso was nog maar het begin. Het opende de deur voor rollen in onder meer Spider-Man No Way Home, The Transformers en misschien wel de kroon op zijn werk, Sesamstraat.
6: You know what? I feel so much better. I'm ready to meet Mr. Snuffleupagus.
7: Well, that's great, because I've been waiting all day to meet you.
2: Zijn verhaal leek al op een sprookje, maar het gaat nog verder. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten. Hier begon hij mee te trainen met het tweede team van de Amerikaanse profclub Chicago Fire. Zijn talent was na al die jaren niet verloren gegaan. Cristo bleek nog steeds zo goed dat hij bij El Paso Locomotive mee mocht trainen. En op 35-jarige leeftijd mocht hij vorige week zijn eerste profcontract ondertekenen. Waar de meeste voetballers op hun 35e hun schoenen aan de wil hangen, trekt hij ze juist aan. Op het tweede niveau van de Amerikaanse voetbalcompetitie kunnen ze nu ook gaan genieten van zijn talent. En Cristo zelf? Hij hoeft nu niet te kiezen tussen zijn twee grote liefdes, acteren en voetbal. Hij doet het gewoon allebei.
0: Ja, je hoorde Amira Nijenhuis, die in de unieke carrière is gedoken van voetballer en acteur Cristo Fernandoz.

0: kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerk verhogen van 18 naar 21 jaar. Het gaat hier al sinds 2009 over, maar nu staat het echt hoog op de politieke agenda. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid lopen jonge sekswerkers een te groot risico om te worden uitgebuit. Het instellen van een minimumleeftijd zou de jongeren beter moeten beschermen. Maar ja, is dat ook echt zo? Yves de Jong is sekswerker en zet zich in om de stigma's rondom sekswerk weg te nemen. Yves, goedenacht.
1: Goedenacht, hallo.
0: Ja, er ligt dus een wetvoorstel. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou ja, aan de ene kant snap ik dat er een sentiment is van nou, hè, we willen jonge mensen beschermen. Aan de andere kant weet ik uit de praktijk dat het niet gaat beschermen, maar alleen maar kwetsbaarder maakt.
0: Ja, want je zegt ik weet dat uit de praktijk. Waarom denk je dat het niet zou werken?
1: Nou, er zijn verschillende onderzoeken ook naar gedaan. Op het moment dat je iets verbiedt, iets illegaal maakt, dan verdwijnt het niet. Het verdwijnt alleen uit beeld. Dus mensen die toch kiezen voor dit beroep, want dat zal altijd zo blijven, ook in de leeftijd 18 tot 21 jaar. Die horen of zien we niet meer. En niet alleen de handhavers en de hulpverleners, maar ook wij als community zien ze steeds minder. Omdat ze het echt in het geheim gaan doen, want ze doen iets wat niet mag.
0: Ja, en dan krijg je denk ik nog meer problemen.
1: Ja, ze hebben minder snel toegang. Ze stappen niet zo snel naar de politie, niet naar een hulpverlener, maar ook niet naar de community zelf. En je ziet ook dat ze kwetsbaarder worden voor klanten. Want als een klant weet dat iemand iets doet wat niet mag, dan maakt ze ook enorm vatbaar juist voor chantage, voor oplichting, dat ze niet betaald worden, dat ze gedwongen worden om zonder condoom seks te hebben. Dat zagen we ook in de lockdown toen sekswerk ook tijdelijk verboden was. Het maakt echt gewoon kwetsbaarder. En het is gebleken uit ontzettend veel onderzoeken. Mm-hmm. Maar toch heerst het sentiment van we willen beschermen en we willen de reddersrol gaan nemen. Ja, die overheerst helaas hier.
0: Ja, want het is toch een thema wat in de politiek speelt. Waarom denk je dat politici dit dan toch willen?
1: Omdat er natuurlijk misstanden zijn in de seksbranche, helaas. Maar ja, ik zeg dus juist omdat die misstanden bestaan, moet je mensen juist zichtbaar maken en ondersteunen en rechten geven. In plaats van dat je nog meer drempels op gaat werpen en mensen nog meer in ondergrond duwt eigenlijk. En seks is een lastig thema en geld voor vragen voor seks is helemaal een lastig thema. En kan je niet oordeelvrij naar dat werk kijken en naar mensen die hiervoor kiezen en naar seksualiteit aan zich, is het heel moeilijk om beleid te gaan maken wat sekswerkers echt gaat helpen. Ja. Zonder dat je je eigen moraliteit daarin gaat mengen.
0: Want we hebben het hier dus over jongvolwassenen, waar er in ieder geval over gesproken wordt. Is deze groep überhaupt kwetsbaarder, denk jij?
1: Ik denk dat leeftijd daar niet zo heel veel over zegt. Ik denk dat hoe iemand in het leven staat. Ik denk dat de jongeren bijvoorbeeld nu veel meer opgroeien met het idee duidelijkheid wat consent is, wat grenzen zijn. En dat ze veel mondiger zijn om dat aan te geven. Dus daarom zou ik niet zeggen dat de jongeren kwetsbaarder zijn. Maar ja, ze moeten wel, als jij niet weet hoe dit werk moet en hoe je dit op een verantwoorde manier kan doen, heb je gewoon echt een community nodig waar je terecht kan voor steun en voor support.
0: Ja.
1: Dus het is heel, heel belangrijk, denk ik, om dat vooral mogelijk te maken. En door af te stappen van het idee dat door iets te verbieden dat het dan gaat verdwijnen. Want dat gaat het gewoon echt niet.
0: Is dat er op dit moment, denk je, voldoende, dat community gevoel?
1: Nee, absoluut niet. Nee, mensen moeten dit heel erg in het geheim doen. Het kan gevolgen hebben voor een toegang tot een woning, tot werkplekken. Maar ook sociaal heeft het, door alle vooroordelen rondom sekswerk, kan het een hele grote impact hebben. Dus heel veel sekswerkers durven het niet uit te spreken en zullen daarom ook minder snel zichtbaar zijn, ook voor de community of juist de community opzoeken.
0: Ja, als we hem even terugtrekken op die leeftijd. Ik heb begrepen dat gemeentes nu zelf mogen bepalen waar die leeftijdsgrens ligt. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
1: Wat we zien, ik adviseer ook gemeentes bij een sekswerkbeleid, is dat als ze een sekswerkbeleid vernieuwen, dat ze dan toch eigenlijk de leeftijd verhogen naar 21 jaar, omdat ze weten dat dit voorstel eraan zit te komen. Dus de gemeenten die een nieuw beleid hebben, die hebben de afgelopen jaren vaak al gekozen voor die 21 jaar. Maar ik blijf het heel gek vinden, want je kan op je 17e namelijk wel inschrijven bij het ministerie, bij Defensie. En je mag wel naar een oorlog gestuurd worden op je 18e, maar je mag dus niet seks hebben voor geld en daarmee van je eigen levensverhaal behoud, hè, je levensonderhoud voorzien.
0: Ja, ik vraag me vooral heel erg af, kijk, als zo'n leeftijdsgrens wordt ingesteld, ja, hoe handhaaf je dat in de praktijk? Want aan de ene kant zeg je, ja, 21 plus, tegelijkertijd denk ik, ja, je zegt net ook, jongeren onder de 21, die moeten we juist, hè, in die community opnemen. Ja, hoe gaan we dat handhaven?
1: Wat ik heb begrepen is dat er wel een overgangsperiode zal komen waarschijnlijk. Misschien dat ze gewoon kijken naar een geboortedatum of zo. En dat als je dan onder een bepaalde datum zit, dat dan dus niet mag. Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik heb geen idee hoe dit in de praktijk gaat plaatsvinden. Maar ze controleren natuurlijk actief op sekswerk. Want ze gaan alle online advertenties scannen ze. Dan doet of politie of gemeente zich voor als klant. En dan komen ze ineens met 5 mensen, staan ze op de stoep als de sekswerker de klant verwacht. En dan gaan ze dus kijken, gebeurt het op een vergunde locatie? Woont iemand hier? Hoe oud is iemand? Mag iemand hier überhaupt werken? En zo zullen ze dat natuurlijk ook mee gaan nemen, deze leeftijdsgroep.
0: Ja, maar gebeurt dat niet sowieso al?
1: Ja, maar nu, als je tussen de 18 en 21 bent, zolang je dat op een vergunde locatie doet, mag dat. Ja. Alleen, ja, de veilige vergunde locaties worden dus ook niet meer toegankelijk dadelijk voor de leeftijdsgroep 18 tot 21. Dus je dwingt iemand om in het geheim helemaal alleen en zelfstandig te werken.
0: Ja, jij zet
1: dat
0: je
1: maakt
0: in.
1: Gewoon kwetsbaar.
0: Ja, zeker. Jij zet je in voor het sekswerk. Als ik het zo aan jou vraag, wat zou voor jou een betere oplossing zijn?
1: Ik denk dat de allerbeste oplossing en eigenlijk de enige echte oplossing decriminalisatie is. Nederland heeft nu een legalisatie. Dat is eigenlijk dat het legaal is, mits het aan heel veel voorwaarden voldoet en aan een vergunningsstelsel. En bij decriminalisatie haal je het echt volledig los van het strafrecht en laat je ook al die extra regels los en die uitzonderingspositie.
0: Ik hoop dat Den Haag heeft gehoord.
1: Nou, ik hoop het. Ik ga in ieder geval nog heel erg mijn best doen dat ze het gaan horen uiteindelijk.
0: Ja, ja. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, sekswerker Yves de Jong.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja, onze redacteur Asja Mohamud die ging naar het Stedelijk Museum in Zutphen. Het eerste museum waar de etsen van Rembrandt van Rijn van Charlotte Meijer worden tentoongesteld. Wat ooit begon als een geërfde verzameling van haar opa blijkt nu een uitzonderlijke kunstvondst te zijn. Asja dook het museum in en leerde daar van alles over de etsen.
2: Goedemorgen, goedemiddag. Welkom nogmaals in het prachtige Harriet Museum en Stedelijk Museum in Zutphen. Ik ben Anita Brederode. Ik ben vrijwilligster, gastvrouw en rondleidster in dit museum. Voordat ik fijn met jou verder wil gaan de tentoonstelling in, ga ik je toch iets vertellen over de etstechniek.
3: Ja.
2: Want dat maakt jouw verbazing, maar ook de genialiteit van Rembrandt zoveel beter.
3: Oh ja,
2: ik heb er eentje voor je meegenomen. De plaat kan van zink of koper zijn. Je moet bedenken dat daar een waslaag op aangebracht wordt. Die waslaag bestaat uit lijnzaadolie en een beetje zwart, ja, meel van beenderen die ze fijn hebben gemaakt. Dan ga je daar met een naald een tekening in maken. Bedenk dat je die niet kan uitgummen, dat je die niet kan verbeteren, dat je niet met een verflaag deze opnieuw kan, ja, aanpassen. Dus het moet wel in één keer goed zijn.
3: Ja, inderdaad.
2: Deze verflaag, die leg je dan, deze waslaag maakt dat je het in een bad met zuur legt, waardoor het er zich invreet, ja. De lijnen. Ik heb ook gelezen dat het etsen komt van eten, vreten. Dus vandaar dat het zuur zich erin vreet.
3: Dat etst dan, dat vreet dan.
2: Ja, ja. Dus uiteindelijk haal je deze dan eruit, veegt de zwarte waslagen af, maar eigenlijk ook in die naden, zeg maar, die over zijn.
3: Ja.
2: En zo wordt het afgedrukt.
3: Inderdaad.
2: Dus het was wel een heel proces, maar vooral die bewustwording die je nu krijgt van wauw, in één keer goed.
3: Ja.
2: Er gebeurde wel dat Rembrandt deed dat ook, dat er later, had hier toch nog een lijntje bij gaan moeten.
3: Ja.
2: En met een droge etsnaald nog eens wat aan toegevoegd werd.
3: Op de ijzeren plaat.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja. En dan uiteindelijk kreeg je daardoor ook meerdere afbeeldingen, gangen, afdrukken.
3: Ja.
2: Dus dat is wel heel bijzonder om dat te beseffen. En ook wel een heel onderzoek geweest wat natuurlijk drukken zijn van een eerste gang of een latere gang. Maar kom, laten we naar binnen gaan.
3: Inderdaad.
2: Geef je ook een look mee.
3: Oh ja.
2: Zo kunnen we deze prachtige kleine verhaaltjes die we eigenlijk gaan zien beter bekijken.
3: Ja, want ze zijn ook echt best wel klein.
2: Ja, behoorlijk. Ja, behoorlijk. Ik heb de centimeter meegenomen. Ja. Dus we gaan het op. Nou, hier staan we stil bij de eerste ets van Rembrandt. En ik heb een centimeter meegenomen. Misschien dat jij kan aflezen hoe groot deze is.
3: Ja, want het is zijn zelfportret met ja. rondes. Het is 7 centimeter.
2: Bij
3: 8 ongeveer.
2: Ja. Zoals je net vertelde, werd deze gemaakt op een plaat. En dan later afgedrukt. Ja. Maar hij werd in spiegelbeeld gemaakt.
3: Inderdaad. Je ziet het niet echt terug, vind ik.
2: Het is toch geniaal?
3: Ja.
2: Heel prachtig natuurlijk gedaan. Dat maakt ook dat we stilstaan bij deze afbeelding van Adam en Eva. Dit is natuurlijk wel heel bekend.
3: Ja.
2: Met in de boom de slang van de verleiding.
3: Ja.
2: En Adam en Eva, nou beschrijf maar wat Adam doet.
3: Die heeft zijn vinger bij zijn oor en Eva die zit zo bij de appel met één hand. En hij probeert de appel weg te duwen bij haar mond.
2: Van niet opeten.
3: Van niet opeten, inderdaad. En Eva die kijkt er een beetje verbaasd bij en hij een beetje geïrriteerd. Alsof hij met zijn vingertje bij zijn oor bedoelt van luister nou.
2: Ja, heel goed omschreven. Inderdaad probeert hij haar te waarschuwen.
3: Ja,
2: niet opeten. Ook naar die bloemetjes die hier toch afgebeeld zijn in de berm. Hier op de achtergrond. Ja, het zijn echt hele leuke afbeeldingen. Die ook nu gewoon nog mooi zijn om te zien.
3: Ja, inderdaad. Zeker.
2: Ik kan hier echt van genieten. Jij?
3: Ja, ook inderdaad.
2: Wat we ook hebben gedaan, daarom lopen we nu nog even naar een andere ruimte. Hedendaagse voorbeelden. Ja. Etsen is natuurlijk een techniek die nog steeds wordt gebruikt. Dit is een landschapje, ontzettend leuk, door een Zutphense kunstenaar, Wim van der Meij. En dat is eigenlijk afbeeldingen, gangen, afdrukken.
3: Ja.
2: Dus dat is wel heel bijzonder om dat te beseffen. En ook wel een heel onderzoek geweest wat natuurlijk drukken zijn van een eerste gang of een latere gang. Maar kom, laten we naar binnen gaan.
3: Inderdaad.
2: Geef je ook een look mee. Oh, ja. En zo kunnen we deze prachtige kleine verhaaltjes die we eigenlijk gaan zien, beter bekijken.
3: Ja, want ze zijn ook echt best wel klein.
2: Ja, behoorlijk. Ja, behoorlijk. Ik heb de centimeter meegenomen. Ja. Dus we gaan het op. Nou, hier staan we stil bij de eerste ets van Rembrandt. En ik heb een centimeter meegenomen. Misschien dat jij kan aflezen hoe groot deze is.
3: Ja, want het is zijn zelfportret met rondes. Het is 7 centimeter.
2: Bij
3: 8 ongeveer.
2: Ja. Zoals je net vertelde, werd deze gemaakt op een plaat en dan later afgedrukt.
3: Ja.
2: Maar hij werd in spiegelbeeld gemaakt.
3: Inderdaad. Je ziet het niet echt terug, vind ik.
2: Het is toch geniaal?
3: Ja.
2: Heel prachtig natuurlijk gedaan. Dat maakt ook dat we stilstaan bij deze afbeelding van Adam en Eva. Dit is natuurlijk wel heel bekend.
3: Ja.
2: Met in de boom de slang van de verleiding.
3: Ja.
2: En Adam en Eva, nou beschrijf maar wat.

0: Ja. Zoals je net vertelde, werd deze gemaakt op een plaat en dan later afgedrukt. Ja. Maar hij werd in spiegelbeeld gemaakt.
1: Inderdaad. Je ziet het niet echt terug, vind ik.
0: Het is toch geniaal?
1: Ja.
0: Heel prachtig natuurlijk gedaan. Dat maakt ook dat we stilstaan bij deze afbeelding van Adam en Eva. Dit is natuurlijk wel heel bekend.
1: Ja.
0: Met in de boom de slang van de verleiding.
1: Ja.
0: En Adam en Eva, nou beschrijf maar wat Adam doet.
1: Die heeft zijn vinger bij zijn oor en Eva die zit zo bij de appel met één hand. En hij probeert de appel weg te duwen bij haar mond.
0: Van niet opeten.
1: Van niet opeten, inderdaad. En Eva die kijkt er een beetje verbaasd bij en hij een beetje geïrriteerd. Alsof hij met zijn vingertje bij zijn oor bedoelt van luister nou.
0: Ja, heel goed omschreven. Want inderdaad probeert hij haar te waarschuwen.
1: Ja,
0: om niet opeten. Ook naar die bloemetjes die hier toch afgebeeld zijn in de berm. Hier op de achtergrond. Ja, het zijn echt hele leuke afbeeldingen. Ja. Die ook nu gewoon nog mooi zijn om te zien.
1: Ja, inderdaad. Zeker.
0: Ik kan hier echt van genieten. Jij?
1: Ja, ook inderdaad.
0: Wat we ook hebben gedaan, daarom lopen we nu nog even naar een andere ruimte. Hedendaagse voorbeelden. Ja. Etsen is natuurlijk een techniek die nog steeds wordt gebruikt. Dit is een landschapje, ontzettend leuk, door een Zutphense kunstenaar, Wim van der Meij. En dat is eigenlijk geïnspireerd door Rembrandt, dus vandaar influencer.
1: Ja, inderdaad. Ja, nog steeds in deze tijd ook.
0: Het verbindt. Ja. We hebben het er samen over en we beleven het. Hoeveel waard is dat?
1: Precies.
2: Ja, je hoorde onze redacteur Asja Mohamoud bij het Stedelijk Museum Zutphen. De tentoonstelling Rembrandt van Donker naar Licht is te zien tot 14 juni.

0: fijne plaat van Spinvis hoorde je hier in de nacht. Bij duurzaamheid wordt vaak gedacht aan dingen zoals elektrische auto's, zonnepanelen en enorme windmolens. Maar ook planten moet je niet vergeten. Het groen. Vandaag wordt er aandacht aan besteed met Wereldplantendag. Deze dag is in 2013 in het leven geroepen om planten meer in het zonnetje te zetten. Bodemecoloog Ellie Morien, een goede nacht.
1: Hallo.
0: Ja, planten zorgen dus voor het vasthouden van CO2, heb ik begrepen. Maar wat is de functie onder de grond?
1: Nou, de functie onder de grond is eigenlijk dat die CO2 dan in de vorm van suiker meestal weer uitgescheiden wordt door planten. En daar voeden ze eigenlijk het bodemleven mee. Dus bacteriën, schimmels, kleine beestjes. En die zorgen eigenlijk ervoor dat sommige planten het heel goed kunnen doen en andere planten het niet zo goed kunnen doen. En daarmee eigenlijk besturen ze welke planten er bovengronds kunnen leven.
0: Maakt ze dat dan ook zo duurzaam?
1: En dat maakt planten niet per se duurzaam. Dus de duurzaamheid is ook vaak iets wat wij erop plakken. Hè? Dus als het planten zijn die wij bijvoorbeeld goed kunnen gebruiken, zoals hennepnetel of katoenvezel, dan kunnen we dat gebruiken in textiel of in bouwproducten of zelfs als isolatiemateriaal. Hè? Bijvoorbeeld denk aan houtvezels. Dus op die manier is de duurzaamheid wat dat betreft natuurlijk iets wat wij daar op die manier opplakken.
0: Ja, ja, wij willen zelf natuurlijk ontzettend verduurzamen als mensheid. Wat kunnen we daar nou zelf aan doen als we het hebben over dat groen?
1: Nou, kijk, bijvoorbeeld groen is heel belangrijk om ook de temperatuur te reguleren. He, dus als je in een stad kijkt, dan merk je gewoon dat waar daar bomen staan, dat het gewoon ook koeler wordt. He, dat het minder warm is dan als je natuurlijk meet wat de temperatuur is in de volle zon. Dus je kunt enorm het microklimaat reguleren door een gezonde groene omgeving. En daarnaast blijven natuurlijk planten ook, ze nemen ontzettend veel fijnstof weg van een weg. Dus daar waar een bomenlaan langs een weg staat, heb je minder last van fijnstof wat je als mens inademt. En daarnaast word je van een groene omgeving ook vaak blij en rustig.
0: Ja, ik woon zelf in de stad. Moet ik dan morgen naar het tuincentrum en mijn karretje volgooien met weet ik veel rozen, viooltjes, dat soort dingen?
1: Dat kan natuurlijk. Het is altijd heel belangrijk dat je in plaats van tegels in je tuin plantjes in je tuin hebt staan. Zelf zou ik opteren voor biologisch geproduceerd of duurzaam geproduceerde planten die ze in een tuincentrum verkopen. Omdat er in de tuincentrum veel gif gebruikt wordt. En speciaal natuurlijk op rozen en op viooltjes en wat zwakkere commerciële bloemen. Wordt heel erg veel bestrijdingsmiddel gebruikt. En als je die planten, bloeiende planten dus in je tuin zet, dan worden ze natuurlijk gebruikt door bestuivende insecten. En die bestuivende insecten die kunnen dat gif, daar kunnen ze heel slecht tegen. En dat is ook een reden waarom er enorme achteruitgang is van bijvoorbeeld allerlei soorten bijen, en solitaire bijen ook.
0: Waar moeten we dan op letten als we dus wel groen in de tuin willen verduurzamen? Als ik door dat tuincentrum loop, waar moet ik op letten?
1: Nou ja, je kunt bijvoorbeeld makkelijk inheemse zaadmengsels of zaadmengsels die er in ieder geval heel erg dichtbij komen. Bijvoorbeeld met wat eenjarige planten, bloemplanten. Maar er zijn ook gewoon leuke bloeiende planten waarop staat van hey, deze zijn biologisch geteeld, kun je kopen. En wat denk ik ook belangrijk is om te kijken van zijn er ook kruidenmengsels te krijgen die bijvoorbeeld die je gewoon in Nederland zelf in buiten ook vindt. Want daar hebben insecten uiteindelijk het meeste aan. Hè. Denk maar aan koninginnenkruid. Dat geeft dan een heel leuk kleurtje. Dat is voor insecten bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om nectar te hebben om zichzelf te voeden.
0: Ja, dat is nog een mooie tip. Het is natuurlijk vandaag Wereldplantendag. Als er nou één ding is waarvan je denkt, daar moet echt meer aandacht voor komen, wat zou dat dan zijn?
1: Ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is om de diversiteit van planten goed in het oogenschouw te houden. Probeer iets aan te schaffen wat hier in Nederland voorkomt. Probeer te voorkomen om echt mediterrane planten, een olijfboompje of een oleander of boucanviel of Lantara camara te kopen. Dat ziet er heel leuk uit, maar dat hoort hier niet thuis. Wordt vaak elders geproduceerd en dat brengt heel veel invasieve insecten vaak met zich mee in de potgrond waarin het geïmporteerd wordt. Dus laat die staan en kies iets meer wat in deze streek thuis hoort en waar je meerdere jaren plezier van hebt in je tuin.
0: Ik ga toch iets anders door het tuincentrum lopen nu. Bodemecoloog Ellie Morien, dankjewel dat u mocht bellen.
1: Oké, graag gedaan hoor. Dag.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, onze redacteur Vester Schippers liep laatst door de natuur. Hij was op zoek naar inheemse planten. Die vond hij niet, maar Vester, wat vond jij wel?
3: Ja, Ellie, dat klopt inderdaad. Ik was onlangs lekker een beetje door de natuur aan het lopen, toen ik ineens een hele dikke klodder spuug zag hangen aan een plant. In mijn eerste gedachte verdacht ik een vies oud mannetje die een beetje heeft lekker lopen goochelen in zijn keel om vervolgens zo een dikke fluim weg te katapulteren. Maar tijdens mijn wandeling zag ik steeds meer van die klodders overal hangen. Ja, en één persoon kan natuurlijk moeilijk het hele bos ondertuffen. Dus ik was wel benieuwd wat het nou precies was. Ik ging van dichtbij een beetje kijken. Ik veegde wat van dat spuug aan de kant. En je gelooft het of niet, de spuug had een bewoner, namelijk het spuugbeestje. Vroeger noemde men dit ook wel het koekoekspuug, omdat ze dachten dat de koekoek achter die dikke klodder spuug zat die overal in de natuur zaten. En eerlijk gezegd, de koekoek heeft natuurlijk ook niet echt een brandschoon imago. Het is tenslotte die vogel die zijn eieren stiekem in de nesten van andere vogels legt. Dus dan is het idee van een natuurondertuffende koekoek ook niet heel ver gezocht. Het spuugbeestje zit veel in zijn eigen spuug rond de maanden mei tot juli. Je hebt de grootste kans om ze te zien de koekoeksbloem. De reden dat het spuugbeestje graag zijn tijd vertoeft in zijn eigen spuug is omdat dit zorgt voor een unieke bescherming. Hij klant zich namelijk als het ware vast aan een plant en zuigt zich dan vol met sap. Hier maakt hij vervolgens bubbels van die een blub schuim vormen om hem heen. En dit zorgt ervoor een hele unieke bescherming tegen wind en zon. En hij zorgt ook ervoor dat hij niet kan uitdrogen. Ook spinnen, vogels en andere jagers krijgen niet zo'n heel erg trek van dat spuug aangezicht, wat ik me best wel goed kan voorstellen. Waardoor ze hem ook lekker in zijn tuf laten zitten. In zijn schuimbubbel zit hij zo'n 50 dagen. Hij kan zo veilig als larf groeien en meerdere keren helemaal vervellen. Als hij uitgegroeid is, springt het spuugbeestje vrolijk weer door. Hij is dan maar een kleintje van maximaal 7 mm groot, maar onder de springers heeft hij een bijzondere vaardigheid. Hij kan namelijk wel 70 centimeter ver springen. Dat is wel 100 keer zijn eigen lichaamslengte. Het is zelfs voor een springkaan best indrukwekkend. Want Elif, hoe lang ben jij eigenlijk?
0: Ja, wat een bijzonder verhaal. Ja, ik ben 1,60 meter.
3: Nou, dan was jij dus als spuugbeestje echt iemand die kon springen van 160 meter ver. Dat is best wel uniek.
0: Dat is heel uniek.
3: Win je veel Olympische Spelen mee? Nou, je hebt vast wel eens een spuugbeestje betrapt, want het is een heel klein, groen-bruin, vlekkerig, soms ook egaalkleurig beestje die zo uit het niets op je schouder kan springen. Nou, dus als je binnenkort een dikke klodder spuug ziet hangen in de natuur, laat hem dan vooral lekker zitten. Grote kans dat er een piepkleine springsensatie in woont. Of heel misschien was het toch ook een vieze oude smeerlap.
0: Ja, bijzonder om te weten allemaal, Vester. Dankjewel.

0: Je zit op je knieën in het zand en je kijkt vol trots naar je eigen verbouwde wortels. Vandaag begint de Nationale Schooltuinweek. Schooltuinen zijn ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Toen was het idee om in geval van crisis je eigen eten te kunnen verbouwen. Tegenwoordig is het een manier om kinderen in contact te houden met de natuur.
1: Dit is aubergine, appel en courgette.
2: Mama, hij is gegeten.
3: Ja, dat kan. Er zijn ook beestjes die dat lekker vinden, hè, Manu?
1: Dan leg ik deze even hier, oké?
3: Ja, is goed.
0: Ja, mooi. Marian Katman is vrijwilliger bij de vereniging Leidse Schooltuinen. Marian, een goede nacht.
4: Ja, een goede nacht. Goedemorgen misschien.
0: Ja, goedemorgen. Dat zou inderdaad ook kunnen. Ik heb begrepen dat jij al bijna 40 jaar vrijwilliger bent bij de schooltuinen. Wat maakte het dat je daar ooit bent begonnen?
4: Het was ook mijn vak om natuur- en milieueducatie in de gemeente Leiden te ondersteunen en te geven. En schooltuinen zijn daar een heel mooi middel voor. Dus zo is het gekomen. En in Leiden hebben we het inderdaad als een vrijwilligersorganisatie, terwijl het in andere steden ook wel betaalde krachten zijn. Maar wij zijn niet minder professioneel, zeg ik altijd.
0: Hey, wat maakt het nou voor jou zo leuk om daar met die kinderen bezig te zijn?
4: Ja, je ziet ze eigenlijk groeien. Dat is leuk, want de natuur groeit op een schooltuin van een kaal akkertje, maar de kinderen ook. En soms dan zijn ze meteen enthousiast. Is dat allemaal voor mij? Dan is het een echte, een groot grondbezitter van 4 vierkante meter. Maar soms moet je ze echt over drempels heen helpen. En als dat lukt, dan ben ik ook heel erg blij dat ze gaan houden van dat stukje natuur wat zij mogen beheren. En soms geven ze ook na afloop toe. Ik was eigenlijk wel bang voor die beestjes en voor alles wat vliegt. Maar nu niet meer. En dan zeg je, hoe komt dat dan? Dat hebben jullie gedaan.
0: Nou.
4: En daar word je toch helemaal blij van.
0: Dat is een groot compliment. Ik heb ook begrepen, schooltuinen die maken echt weer een opmars. Ze waren een tijdje een beetje verdwenen. Hoe kwam dat?
4: Nou, ze waren niet overal verdwenen, maar de bezuinigingen sloegen toe. En zo heb ik omheen wel gezien dat schooltuinen dus afgeschaft werden. We hebben echt ook wel last gehad van bezuinigingen. En dat onze enige coördinator tuinleider dus ontslagen moest worden. En toen bestonden we al 80 jaar. We zeiden wij kunnen niet opgeheven worden. Dus ik denk, de zorg, alles kost geld. Maar nu zien we ook wel dat als je kinderen voedseleducatie geeft, dat je ook de gezondheid aan het bevorderen bent. En dat het dus juist heel belangrijk is om dat te doen, zodat we misschien meer gezonde mensen in Nederland hebben.
0: Je zegt zelf al even, alles kost geld. Ja, dat is ook zo. Ook die schooltuinen. Je bent zelf vrijwilliger. Zijn het echte vrijwilligers die die schooltuinen dan redden?
4: Ja, in Leiden in ieder geval wel. Ja, wij zijn doorgegaan toen het geld meer dan gehalveerd werd. En hebben we alleen wat geld voor een hovenier, voor een anderhalf dag in de week en voor een coördinator. Ik krijg ook een kleine vergoeding en de rest is vrijwilligerswerk.
0: Ja, je zegt het zelf wel even, Leiden, het is een echte stad natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat tuinieren daar niet per se met de paplepel erin gegoten is bij de meeste kinderen. Zie je dat ook terug?
4: Dat klopt, ja. Wij hebben 3 grote tuincomplexen, die liggen ook verspreid over de stad. Maar ook de kinderen en de scholen, die zijn wel heel verschillend. Dus we hebben ook tuinles gegeven aan taalklassen die hadden misschien heel veel ervaring met tuinieren in hun eigen land. Maar toen ze hier kwamen was het wel heel moeilijk hoe dat allemaal heette met wortels en zo. Dus wij geven les aan heel verschillende kinderen en ja, dat vind ik eigenlijk ook heel knap dat we dat allemaal doen.
0: Ja, hoe zorg je er nou voor dat wat zij leren in die schooltuin, dat ze dat ook meenemen naar huis?
4: Ja, nou, dat gaat in ieder geval via de oogst. Dus, en wij vragen de scholen ook vooral om de brief die we sturen van uw kind heeft een tuin, kom eens mee om te kijken, dat doorgestuurd wordt. Maar de meeste kinderen die kunnen door de oogst en te vertellen, ik heb het al geproefd, het heet tuinkers en ik heb het zo en zo gegeten, kunnen ze het ook zelf doorgeven. En wat heel mooi is, is dat we vragen ook tuinouders om mee te komen. En die vertellen ook, eigenlijk leerde ik er ook heel veel van. Ik heb vroeger geen schooltuin gehad. En sommigen zeggen, ik heb het ook gehad. En het was eigenlijk net zo leuk als dat mijn kind het nu ook heeft.
0: Ja, mooi dat jij daar nog een bijdrage aan kan leveren. Marian Kapman, vrijwilliger bij de vereniging Leidse Schooltuinen. Dank je wel.
4: Ja hoor, graag gedaan.
0: Ja, wij zijn alweer hier aan het einde gekomen van de nacht van Caro en Cervé. In deze nacht spraken we onder andere met slaapexpert Norbert over slapeloosheid, wakker liggen en beter leren slapen. Het hele gesprek met slaapexpert Norbert en natuurlijk alle andere gesprekken van deze nacht, die zijn uiteraard terug te beluisteren via de website van NPO Radio 1 en via de NPO Luister-app. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat betekent dat ik plaats ga maken voor het programma Vroeg. Dus ik zou blijf vooral lekker luisteren, want Anna Pleizier die staat al klaar voor jullie. Ik wens je een hele fijne maandag en voor nu zeg ik tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in gestolen voertuigen en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Al weken is het onrustig in Loosdrecht nadat de gemeente Weidemeren halverwege april bekendmaakte dat in het deels leegstaande gemeentehuis van Loosdrecht een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers komt. Ja, en de rust is in het dorp nog niet wedergekeerd.
3: De ruiten werden ingegooid met stoeptegels, betonblokken en een verkeersbord.
4: Dan wordt er opgeroepen tot in brand steken van het AZC.
5: Vernieling, brandstichting. Hulpverleners die geblokkeerd werden.
6: Ik vind het eigenlijk maar bar dat mensen zich zo gedragen, eerlijk gezegd.
7: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 18 mei. Bewoners van de gemeente, maar ook deelnemers van extreemrechtse groepen als Defend the Netherlands, die overal in het land demonstreren tegen beoogde AZC's, gingen in Loosdrecht de straat op. Ja, het gevolg onrust, rellen, vernielingen en zelfs een grote brand nadat het gemeentehuis werd bekogeld met vuurwerk. Nou, de situatie in Loosdrecht is ronduit grimmig te noemen, maar er gebeurt ook iets dat we niet eerder zagen bij asielprotesten. Zo was er vorige week een vrouwenmars. Nou, de Volkskrant berichtte dat dit een nieuw fenomeen is, maar de rol van vrouwen in extreemrechts, die is niet nieuw. Hoe ziet die rol eruit en waarom vallen vrouwen hiervoor? En waarom doen ze het? Ja, dat alles en meer bespreek ik deze morgen met journalist Tijdsgeest bij Vrij Nederland en antropoloog Laura Kemp. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Fijn dat je erbij bent in de studio. Laura, laten we even bij het begin beginnen. Wanneer begon jij je met verdiepen in vrouwen en extreemrechts?
8: Nou, eigenlijk al zolang ik journalist en ook antropoloog ben. Want als je kijkt naar de tijdgeest en naar hoe groepen zich tot elkaar verhouden, dan kom je er eigenlijk niet omheen. Hè? Want vrouwen en extreemrechts hebben een beetje een pact gesloten de laatste tijd. En daar moet je goed naar kijken.
2: Ja, wij gaan ook dieper in dit uur op dat pact. En we gaan ook een aantal voorbeelden af van vrouwen die een prominente rol hebben. Hoe kijk je naar, als we even kijken naar het nieuws van nu, hoe kijk je naar de rellen en de onrust in Loosdrecht de afgelopen week?
8: Nou, heel erg schrikken natuurlijk, hè. Ik bedoel, als je ziet dat er gewoon dat opvangcentrum brand is gesticht, dat mensen daadwerkelijk gevaar hebben gelopen, vind ik heel, heel zorgwekkend.
2: Ja, het is een heel extreem voorbeeld. Ik kan me voorstellen dat je thuis zit te luisteren en denkt, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag. Dat kan. We hebben in deze uitzending 2 vragenblokjes. Eentje over een half uur en eentje aan het einde van de uitzending. Dus zit je te luisteren en heb je een vraag aan mijn gast van vandaag, Laura Kemp. Stel hem dan in de gratis NPO.

0: upper in je down zijn. Doorgaan tot we oud zijn.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Ja, welkom terug bij Vroeg. Mijn gast van vandaag is Laura Kemp, journalist, tijdsgeest bij Vrij Nederland en antropoloog. En we hebben het over ja, al die rellen en onrust die we in Loosdrecht hebben gezien. Ook in Hellevoetsluis dit weekend. En daar willen we eigenlijk iets dieper op ingaan. Van wat is nou die rol van vrouwen binnen extreem rechts? Omdat we ook daar zagen dat er juist een vrouwenmars was. Zoals ik al zei, we stipten het al even kort aan. Die vrouwenmars in Loosdrecht. Kan je heel veel vertellen voor de mensen die het een beetje hebben gemist? Hoe zag dat eruit? Wat is er gebeurd in Loosdrecht?
3: Nou ja, in Loosdrecht zijn vrouwen eigenlijk hun krachten gaan bundelen om samen in opstand te komen tegen de komst van een AZC. En ze hebben dat heel erg gevoeld en hun angst verwoord over hun eigen veiligheid. Maar niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook die van hun kinderen. En specifiek hun vrouwelijke identiteit is daarvoor ingezet. Hè, want een groep met jonge mannen die zijn gevlucht, die zullen waarschijnlijk gevaarlijk zijn. Die hebben misschien meer testosteron. Die kunnen hun impulsen niet goed beheersen. Dus dat soort retoriek heb je echt wel gehoord tijdens die vrouwenmars. En wat me ook heel erg opviel, of één ding wat me echt is bijgebleven, is dat er ook audiofragmenten zijn afgespeeld van kinderen die thuis zijn opgenomen. Ja. Met mama, ik wil me veilig voelen. Mama, ik wil over straat kunnen.
2: Ja, echt mama, ik ben bang.
3: Ja. Dus ja. Echt op die emotie inspelen.
2: Ja, ja, van die arme kinderen. Was dat voor jou ook de eerste keer dat je zoiets voorbij zag komen? Dat die vrouw, want ik moet zeggen voor mij, ik zit natuurlijk niet als expert helemaal in, maar ik volg uiteraard wel het nieuws. En vaak heb ik een beetje ook een gevoel dat het veel mannen, boze mannen zijn. Dus ook als we toen in Den Haag echt die hele grote rellen zagen, naar aanleiding van, opvang van vluchtelingen, zag ik vooral heel veel boze mannen. Dus ik dacht wel van, interessant dat we nu ook echt een vrouwenmars zien.
3: Nou, dat is interessant. Dat is inderdaad wel iets nieuws wat op ons vizier van de beeldvorming staat. Hè? Ja. Dat die vrouwen zich zo bundelen als echt een plaatje, een beeld. Je ziet ook dat er wel elementen zijn overgenomen van wij eisen de nacht terug. Hè? Van de Dolomina's en de feministengroepen die zich hebben uitgesproken tegen femicide. Mm-hmm. En geweld tegen vrouwen in het algemeen. Dus je ziet ook dat daar wel echt elementen en ook de look en feel, om het maar even in het Engels te zeggen, daarvan best wel op elkaar lijken.
2: Ja, en dat is dan vanuit feministische hoek. En nu is het niet per se zo dat alle feministen links zijn. Maar ik denk dat je de Dolomina's wel een soort progressief hoekje kan drukken. Ja. Deze vrouwen zijn dat niet.
3: Nee, nou ja, sommige van die vrouwen zeggen, ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik wil gewoon veiligheid.
2: Ja, dus die angst die is misschien, doen daar geen sticker op plakken van ik ben links, rechts of dit stem ik.
3: Niet allemaal, maar sommige ook wel. En je ziet wel dat extreem rechts er heel erg op aanslaat. Hè? Want Liedewijde Vos die was aanwezig bij een van deze bijeenkomsten, Mona Keizer. Ja. Dus er is zeker een overlap tussen die anti-migratieprotesten van vrouwen en extreem rechts. En bij deze migratieprotesten gaat het dus echt om migranten, niet om mannen in het algemeen. Nee, en dat is het cruciale verschil ertussen.
2: Ja, precies. Dus die andere demonstratie die je hiervoor zag, dat was eigenlijk alle mannen worden getarget, om het even zo te zeggen. Nou ja, alle mannen die een gevaar zijn. En hierbij is dus specifiek die groep die hierheen komt.
3: Precies.
2: Ja, dus daar wordt echt onderscheid in gemaakt. Nou, nu hebben we het over Loosdrecht gehad, maar dit weekend was er opnieuw een vrouwenmars op zaterdag in Hellevoetsluis. Dat leek er eigenlijk, het was niet ingebed in een hele grote demonstratie. Maar het waren ongeveer 100 vrouwen en mannen die dus ook weer de straat op gingen met roze hesjes in plaats van gele hesjes. En ook dus weer met diezelfde angst of dezelfde boodschap, om het zo te zeggen. Denk je dat dit nu een trend gaat worden?
3: Nou, het is eigenlijk al een trend. Als je het zo ziet en hoe het ook in meerdere gemeentes wordt overgenomen. En het is een trend die werkt. En die roze hesjes inderdaad, dat lijkt ook een beetje op die pussy hats, hè, roze hoedjes voor vrouwenrechten. Dus het is ontzettend interessant hoe vrouwenrechten en die esthetiek nu voor deze doeleinden wordt gebruikt.
2: Ja, en dat is wel iets redelijk nieuws. Alleen je zegt, het is al een trend. Dus het is misschien het nu voor het eerst een beetje naar de oppervlakte komen. Hebben vrouwen altijd al een rol gehad binnen die extreemrechtse groeperingen?
3: Nou, als je kijkt naar de 20e eeuw of daarvoor, hebben vrouwen altijd wel een rol gehad binnen extreemrechts. Of zelfs als je fascistische partijen hebt geanalyseerd, zie je dat er vrouwen heel erg actief zijn geweest. Maar dat was dan vaak wel een rol achter de schermen. Of met leden werven of benefietdiners. In ondersteuning van de mannelijke leider. Want er waren vroeger niet echt extreemrechtse vrouwelijke leiders die het gezicht of het kopstuk van die partij waren. En nu wordt die zichtbaarheid van vrouwen wel steeds groter, ook als leider. En wat je ziet is dat het vrouwelijke, of de vrouwelijke identiteit ook actief wordt ingezet om die boodschap te verkondigen. En dat is wel, wel nieuw.
2: Ja, en je zegt het is nieuw. We zagen voorheen niet dat vrouwen de leider waren, maar dat zien we eigenlijk bij andere partijen of andere stromingen ook niet, toch?
3: Nee, het is echt opvallend dat juist op rechts het gezicht steeds vrouwelijker of steeds vaker een vrouw is.
2: Ja,
3: ja, en dat zie je over heel Europa eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, precies. Dus dat is echt wel een verandering. Want we zien in het algemeen dat het voor vrouwen lastiger is om het gezicht te worden van een ideologische groepering of een politieke groepering. Je zei al van dat begint nu te veranderen. Dat zie je steeds meer. Het lijkt me interessant om een aantal voorbeelden langs te lopen. Laten we even beginnen met FVD-leider Lodewijk Vos. Dus Forum voor Democratie-leider Lodewijk Vos. Eerst werd die partij geleid door Thierry Baudet, door een man. En nu is zij zeg maar op de voorgrond getreden bij de vorige grote landelijke verkiezingen. Ook bij de gemeenteraad ook vooral. Zij bracht dus ook een bezoek aan de demonstranten in Loosrecht te zijner tijd. Dat noemde je net al even. Laten we even luisteren naar wat zij daar zei.
4: Zij hier vanavond in Loosdrecht bij een betoging van honderden bezorgde burgers voor de 10e avond op rij staan. Zij hier met vaders, moeders, dochters, oma's die zich ontzettend grote zorgen maken over de veiligheid en de eigenheid van hun wijk. Omdat er hier pal tegenover is een heel onverwachts een asielzoekerscentrum met tientallen alleenstaande jonge mannen komt te staan. En dat gaat natuurlijk onvermijdelijk voor problemen zorgen met deze mensen niet op te wachten.
2: Ja, je hoorde hier dus Lodewijk Vos, een grote stem in het extreemrechtse gedachtegoed. Wat ik altijd een beetje ingewikkeld vind, want je zei eerder al, sommige van die marsen zeggen vrouwen ook, ja, ik ben niet verbonden aan een politieke kleur. Maar het merendeel is dat wel. Laten we dus daar even van uitgaan dat het grootste deel wel verbonden is aan een extreemrechts gedachtegoed of dat aanhangen. Wat ik soms een beetje ingewikkeld hier aan vind, of waar ik een beetje een error van krijg, is dat enerzijds een Lodewijk Vos dus bij FVD zit. En die partij pleit ook heel erg voor de traditionele rolverdeling. Dus dat het belangrijk is dat de vrouw ook thuis kan blijven en een verzorgende rol, een ondersteunende rol voor de man kan zijn. Dat de man eigenlijk meer het hoofd van het gezin is, om het zo te zeggen. Dus dat enerzijds. Anderzijds is zij het hoofd van deze partij. Is zij een leider? En in dat opzicht misschien, maar dat vul ik misschien in, geen traditionele vrouw die dus thuis blijft en die onder de ondersteunende rol oppakt. Ik krijg daar kortsluiting van. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Dat begrijp ik heel goed. Hè? Omdat je zou zeggen van iemand die voor een extreemrechtse partij het gezicht is of wil zijn, die misschien eigenlijk tegen haar eigen belangen in campagne voert of beleid ondersteunt. Maar dat werkt juist heel erg goed. Want als je een vrouwelijke leider hebt, zoals Lodewijk, en die haar vrouwelijkheid ook heel erg inzet. Hè, ze is nu ook zwanger, ze verheugt zich op het moederschap. Je hoort dat haar stem een beetje vrouwelijker en softer klinkt, hè, als ze met die vrouwen praat. Want in de Kamer hoor je er vaak wel heel fel betogen. Maar nu zegt ze, we maken ons zorgen, de veiligheid van vrouwen en kinderen. Dus Lodewijk die speelt heel slim in op die twee kanten. Hè, de mannelijke, historisch gezien mannelijk, want wat is mannelijk, wat is vrouwelijk, maar mannelijke kant en haar vrouwelijke kant. En als je een Lodewijk naar voren schuift, wat Thierry Baudet heel slim heeft gedaan, want veel linkse politieke leiders die nemen geen stap opzij als het zo uitkomt, maar Thierry Baudet deed dat wel, dan fungeert een Lodewijk eigenlijk als een soort van schild. Want als zij het zegt, kan het niet seksistisch zijn, want ze is zelf immers een vrouw.
2: Ja.
3: En dat is denk ik dat ongemak wat veel vrouwen voelen. Van hoe kun je nou als vrouw dit soort boodschappen uiten? Die echt heel erg gaan over traditionele rolpatronen behouden. Maar Lodewijk Vos zelf is een carrièrevrouw, daar kan je niet omheen.
2: Ja.
3: En dat is precies een geweldige retoriek en een zie je wel argument.
2: Ja. Ja, ja, en ik wil daar zo in het tweede deel van de uitzending ook iets meer op ingaan hoe het nou komt. Want je zei al, Thierry Baudet die een stap opzij voor haar. En dat je zei, dat zien we eigenlijk bij linkse partijen die de mond vol hebben van gelijkheid. Zien we dat mensen dat toch best wel ingewikkeld vinden om plaats te maken. Nou, dat gebeurt
3: zeker
2: daar wel.
3: Zeker aan de top. Ja.
2: Ja, en ook omdat misschien Thierry Baudet op een gegeven moment een beetje complotterige dingen zei, bijvoorbeeld de maanlanding is niet echt heeft niet echt plaatsvonden, et cetera. Mm-hmm. Dat dit misschien een iets ander...
3: De hagedissen niet te vergeten.
2: Dat dit misschien ook weer een iets ander toegankelijker gezicht is dan.
3: Nou, en het heeft gewerkt.
2: Ja.
3: Want sinds Lodewijk de Vos aan het hoofd staat, doet de partij het weer veel beter. En dat zie je dus bij rechtse partijen wel degelijk. Dat de toplaag makkelijker verschuift als dat strategisch van meerwaarde is. En bij historische, toch wat meer gematigde of linkse partijen is die weg veel stroever.
2: Ja, dat is wel interessant om te zien. Want niet alleen Lodewijk de Vos, maar we zien het ook in de rest van Europa. Le Pen in Frankrijk, tot Alice Weidel in Duitsland. Meloni in Italië. Je ziet heel veel vrouwen die aan de top zitten van die radicaal of extreemrechtse partijen.
3: Ja.
2: Ik moet ook wel weer zeggen, deze vrouwen zijn niet allemaal hetzelfde. Want Meloni bijvoorbeeld is een alleenstaande moeder. Wat ook misschien niet helemaal past in het ideaalbeeld van het traditionele gezin. We lopen straks nog wat andere vrouwen langs, zoals Alice Weidel. Zij is lesbisch. En dan hebben we nog Kemi Badenoch, of je zei het net beter in het Engels, Badenoch. Dat is iemand van kleur. Dus het zijn, je zou ook wel kunnen zeggen, het zijn niet allemaal dezelfde types.
3: Nee, maar juist omdat ze allemaal op een bepaalde manier buiten de meerderheid vallen, kan hun argument extra kracht krijgen. Omdat zij de uitzondering op de regel bevestigen. Een groot voorbeeld daarvan is natuurlijk Alice Weidel. Zij is de frontvrouw van Alternatieven voor Deutschland.
2: Ja, laten we ook heel veel naar haar luisteren, voordat we dieper op haar ingaan.
3: Oké.
5: En wij in Duitsland, wij maken onze heimat weer groot. Make Germany great again!
2: Ja, nou, dan krijg je een beetje een beeld van haar. We gaan door.
3: Nou, Alice Weidel die woont in een heel pittoreske Zwitsers bergdorp, Einsiedeln. De vogeltjes fluiten, de beekjes kabbelen. Ze is daar getrouwd met haar Sri Lankaanse vriendin of vrouw, hè, vrouw Sarah. En ze hebben twee geadopteerde zoons, twee tienerzoons, die wonen daar bij hun thuis. Maar zodra zij naar Berlijn gaat en naar Duitsland gaat, dan pleit zij voor massadeportaties van migranten. Maar ook heeft zij haar partijprogramma ondertekend dat tegen het homohuwelijk is. Ja. En gezinnen zoals haar eigenlijk als pseudo-families ziet. Dus die tegenstrijdigheid die is natuurlijk ontzettend interessant.
2: Ja, heel interessant. Ja. Ik begrijp dat dus echt niet.
3: Nee, maar voor haar, zij zegt, ik ben geen queer. Want zij is ook heel kritisch over LHBTIQ-rechten. Want ik ben al 20 jaar samen met mijn vrouw. En ik heb daar in die zin een traditioneel gezin mee. Dus voor mij gaat dat niet op. Ik heb er ook geen last van. En zij maakt haar identiteit eigenlijk ondergeschikt aan haar politieke overtuiging dat de Duitse staat, het Duitse land, gevaar loopt. Hè, dat de cultuur wordt besmet. Dat soort woorden gebruikt ze letterlijk met invloeden van buitenaf. En dit is weer geweldige munitie voor de achterban die zegt, zie je wel, nogmaals, zelfs deze lesbische vrouw
2: met een buitenlandse
3: vrouw, echtgenoot, die staat aan onze kant. Dus daarmee kan je de argumentatie van alle andere mensen teniet doen.
2: Maar vinden mensen het dan niet heel erg hypocriet? Of,
3: goeie vraag.
2: Ja, ik blijf hier dus echt een beetje een error van krijgen. Want eigenlijk zeg je, ik heb de rechten, namelijk, ik ben wel met een buitenlandse vrouw getrouwd als vrouw. Dus ik heb een huwelijk met een andere vrouw die ook nog uit het buitenland komt. En ik heb twee zoons geadopteerd.
3: Ja.
2: Maar eigenlijk ben ik het daar ook niet mee eens. Dus ik wil ook dat die rechten weer afgepakt worden.
3: Ja, zij vindt die rechten ondergeschikt aan het grotere plaatje.
2: Ah, zo.
3: Ja.
2: Ja, op
3: dus,
2: die manier.
3: Zij distancieert zichzelf eigenlijk van haar identiteit.
2: Ja.
3: Een beetje wat Margaret Thatcher deed met haar vrouw zijn in de jaren 80. Weidel omarmt wel heel erg haar vrouw zijn. Maar de queer identiteit, die laat ze zo naar buiten komen dat het iets is waar ze zich eigenlijk, of waar mensen zich niet over hoeven te bekommeren.
2: Ja, dus uiteindelijk is haar gedachtegoed staat boven haar privéleven, om het zo te zeggen.
3: Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Maar dat privéleven heeft daardoor wel extra waarde. Omdat mensen kunnen zeggen van zelfs vrouwen die dus tegen hun eigen privéomstandigheden beleid voeren. Staan aan onze kant. Sterker nog, ze leiden de extreemrechtse partij.
6: Het is eigenlijk een beetje net als dat mensen soms zeggen, ik kan wel grapjes over homo's maken, want een vriend van mij is homo. Of ik kan racistische opmerkingen maken, want een vriend van mij is van kleur.
3: Dus ik heb op Obama gestemd, dus dat kan niet racistisch zijn.
6: Dus dan kan je dat ook inzetten van, zij is ook tegen het homohuwelijk, terwijl ze zelf met een vrouw getrouwd is als vrouw.
3: Precies dat.
6: Ja, exact. De error blijft nog een klein beetje aanwezig, maar begint een tikje af te nemen. Nou, dan is er dus nog een ander interessant voorbeeld wat we al even noemden. Misschien wat minder bekend bij het grote publiek, maar dat is dus politicus Kemi Badenoch, partijleider van de Britse Conservatieven. Laten we ook even naar haar luisteren.
7: We will replace the promotion of multiculturalism in schools with a national story. We will not teach our children that all cultures are equal. Instead, we will teach them why Britain's civic culture matters.
6: Ja, Kemi Badenoch is een Nigeriaans-Britse vrouw. Ze is dus echt van kleur. En ze is heel kritisch op woke. En gelooft dat er in het Verenigd Koninkrijk geen sprake is van institutioneel racisme. En is ook tegen de plannen om de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora op te nemen in het schoolcurriculum. Klinkt voor mij tegenstrijdig, omdat zij specifiek de groep is waarvan mensen zeggen, mensen die dus wel denken dat er institutioneel racisme is, die denken zij is nou iemand die daar juist mee te maken heeft. Maar ook in dit geval worden de rollen omgedraaid en gelooft zij daar niet in.
3: Absoluut, je hoorde haar net zeggen, not all cultures are created equal. Dus ze gelooft echt in een hiërarchie tussen culturen. Nou, Kemi Badenoch staat nu aan het roer bij de Tories, de Engelse conservatieven. Mm-hmm. En ze zou zomaar eens nieuwe leader, premier van Engeland, van het UK kunnen worden. Omdat het met Labour nu helemaal niet goed gaat, het land is verdeeld. En Kemi Badenoch die is zelf naar Engeland gekomen toen haar moeder medische problemen had. Omdat ze in Nigeria geen goede zorg kon krijgen, maar in het UK wel. In de UK wel. En nou ja, wat jij zegt, het is die ongelijkheid die zij zelf misschien als kind heeft ervaren. Maar zegt, dit heeft mij totaal niet tegengehouden. Ik ben iemand die er wel bovenuit is gekomen. Ik heb me eruit gevochten. Als ik het kan, is er dus geen racisme. En zij gebruikt dat voor haar persoonlijke verhaal eigenlijk als argument om te bewijzen dat er geen racisme in het Verenigd Koninkrijk is.
6: Ja, maar dat is ook een beetje NS1. Dus
3: absoluut. Kijk, absoluut.
6: Dus niet naar het bredere plaatje, maar puur alleen naar haar eigen verhaal.
3: Ja, en dat zie je ook vaker bij vrouwen van kleur. Hè. Die hebben met dubbele uitsluiting te maken, dus met seksisme en racisme. En er is ook een term voor in de antropologie, dat heet de patriarchal bargain, het patriarchale dealtje. En dat betekent eigenlijk dat je om geaccepteerd te worden door de heersende norm, door een mannenwereld, en politiek is nog steeds echt een heteronormatieve mannenwereld, dan moet je eigenlijk je eigen afkomst verloochenen. En daarmee ook de ladder optrekken voor vrouwen van kleur die dan na jou komen. In ruil voor macht en aanzien en invloed verkondig je eigenlijk het beeld en vertegenwoordig je de norm, de status quo. Maar dan moet je er wel iets voor inleveren, namelijk dat je je eigen achterban niet helpt.
6: Ja, een beetje.
3: Je eigen achterban, ik bedoel je eigen groep.
6: Ja, je eigen groep, precies. Ja, waar je zelf eigenlijk toe behoort. Eigenlijk een beetje zoals Jesse dat zegt, pick me girl gedrag.
3: Het is eigenlijk heel, heel verdrietig. Ja. Omdat er in Amerika zijn er veel zwarte vrouwen die hier al veel, veel langer over praten. En dat is gewoon heel lastig.
6: Ja, dat wordt dan heel erg teniet gedaan. Ik zit ook een beetje hard op na te denken. Maar is het ook nog zo dat stel je bent een witte vrouw in een traditionele setting thuis, dat je voor de kinderen zorgt, dat je partner de hoofdkostwinner is, dan kan je daar misschien ook eigenlijk niet echt uitstappen, omdat je dan al echt helemaal jezelf tegenspreekt. En misschien omdat deze vrouwen al niet in het traditionele plaatje passen van wit man. Hoe zeg je dat? Witte vrouwen met een mannelijke partner en met kinderen. Mm-hmm. Dat het dan misschien ook makkelijker is om een leider te zijn. Want anders verloochen je gezin.
3: Ah, dus je bedoelt als je al een buitenstaander bent, dat je dan ook makkelijker een leider kan worden?
6: Ja, omdat als jij dus een vrouw bent die helemaal aan het traditionele plaatje voldoet, parttime of niet werkt, en je man is fulltime aan het werk en is een provider voor het gezin, en jij bent dat traditionele tradwife plaatje, ja, om het even zo te zeggen, dan is het wel heel moeilijk om daar uit te breken.
3: Ja,
6: terwijl deze vrouwen die voldoen al niet aan dat plaatje, dus misschien dat het daarom ook makkelijker is.
3: Dat vind ik een heel interessant punt. Dat klopt, omdat je dan eigenlijk van buiten naar binnen kan komen, hè, en zeggen dat jij de ruimte hebt om die macht en status toe te eigenen of te creëren. Maar dat wordt ook heel erg gewaardeerd door de norm. Dus die mannen die dus al in het systeem zitten, die verwelkomen je dan met open armen, omdat ze heel goed dat diverse geluid kunnen gebruiken om dan weer hun traditionele normen en waarden te verkondigen.
6: Ja.
3: Dus dat is heel interessant wat je zegt. Ja,
6: ja, en nu hoor ik ook wel in linkse feministische kringen een beetje van, ja, deze vrouwen die zijn heel naïef, want die worden eigenlijk een beetje misbruikt door, niet seksueel, maar met hun gedachtegoed. Zo van, ja, die worden voor het karretje van het patriarchaat gespannen, want ze gaan allemaal dingen zeggen die eigenlijk tegen zichzelf werken, et cetera, et cetera. Maar zijn dit hele naïeve vrouwen? Dat idee heb ik helemaal niet.
3: Nee, absoluut niet. Die vrouwen die
6: kiezen heel bewust om dit te gaan doen.
3: Die vrouwen weten inderdaad precies wat ze doen. Ik had bijvoorbeeld een stuk wat ik hierover schreef voor Vrij Nederland, ook met een Italiaanse onderzoeker gesproken. Haar boek komt volgende maand pas uit. En zij heeft voor het eerst heel grootschalig onderzoek gedaan naar wat motiveert de extreemrechtse vrouw nu eigenlijk precies. Is het door heel Europa gaan kijken en gaan tellen en onderzoek gaan doen. En eigenlijk blijken de beweegredenen van die vrouwen niet heel anders te zijn dan van mannen. Namelijk het beschermen van de nazistaat, de ingroep beschermen, zorgen dat dat traditie wordt behouden. Dus die vrouwen die zijn wel degelijk heel bewust van hun koers, hun politieke koers. En de vrouwen die zo'n deal sluiten, doen dat ook strategisch.
6: Ja, precies.
3: Ja,
6: ja, ja, dus het zijn geen vrouwen die er soort ingeluist zijn en geen idee wat ze aan het doen zijn.
3: Nee,
6: laten we dat meteen, laten we dat meteen van tafel vegen.
3: Nee.
6: En dan ook een beetje om dit eerste half uur af te sluiten. Waarom doen die vrouwen dit? Zeg maar, wat willen ze bereiken? Want ik krijg dan dus een beetje het gevoel van, hè, als je zelf een lesbische vrouw bent, je bent getrouwd met een vrouw uit het buitenland en je hebt kinderen geadopteerd, dan werk je jezelf alleen maar tegen, of vrouwen die hetzelfde willen. Waarom doen ze dit dan toch? Of wat willen ze hiermee bereiken?

0: is misschien wel iets waar vrouwen die hiervan opkijken een beetje wakker geschud moeten worden. Want vrouwen kunnen natuurlijk ook machtsbelust zijn.
1: Ja.
0: En invloed willen. En onzuivere beweegredenen hebben. Dus we moeten die vrouwen die dit doen echt met gelijke maat behandelen als mannen.
1: Ja.
0: En niet denken dat ze op een of andere manier een slachtoffer zijn van het systeem. Want ze gebruiken het systeem natuurlijk juist om die machtspositie te bereiken.
1: Ja, ze willen gewoon hetzelfde in die
0: zin. Absoluut, absoluut.
1: Ja, ze hebben hetzelfde doel. Het is niet omdat ze een vrouw zijn dat ze niet achter het extreemrechtse gedachtegoed staan.
0: Nee, ze kunnen hun vrouwelijkheid zelfs inzetten daarvoor.
1: Ja, helemaal helder. We gaan doorpraten tot 6 uur hierover. Dus nog een half uurtje. Dan gaan we ook wat dieper op het verschil tussen links en rechts bijvoorbeeld in. Zit jij te luisteren en denk je, ik heb eigenlijk wel een vraag, dat kan. Mijn gast van vandaag is Laura Kemp. Ze is journalist tijdsgeest bij Vrij Nederland en antropoloog. We hebben dus over vrouwen binnen extreem rechts. Als je daar een vraag over hebt, stel die dan in de gratis NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Ik zie een vraag binnenkomen van Amja, of eigenlijk is het meer een opmerking. Amja zegt, waarom hebben we het weer over de rellen in Loosdrecht, over mensen die overal tegen zijn? Ik heb ook het idee dat het ook wel eens goed is om het te hebben over mensen die geholpen moeten worden of die wel blij zijn met asielzoekers en die wel zeggen, het is goed dat we mensen opvangen uit oorlogsgebieden. Amja zegt zelf, ik schaam me ook echt voor wat er in Loosdrecht is gebeurd als Nederlander. Kortom, ik denk als de moraal van het verhaal is een beetje, waarom hebben we het hier dan weer over? Waarom pikken we dit negatieve eruit? Nou, nu ben ik natuurlijk degene die dit als journalist wil doen. Ik vind het ook belangrijk om de mechanismes te laten zien die erachter zitten. Maar ergens snap ik Amja ook wel een beetje. Dat je denkt, ja, ik had hier ook iemand uit Loosdrecht die heel blij is met de komst neer kunnen zetten.
0: Een hele goede vraag van Amja. Ik denk inderdaad dat het zo opvalt, hè, dat die vrouwen zich nu zo bundelen als groep. En dat we als journalist en antropoloog daar even in willen duiken om te analyseren hoe die dynamieken precies werken.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook wat tegenprotesten. Met Stoepkrijt in Utrecht was er een mooi tegenprotest. Dat begint nu een beetje op te komen. En ik zou zeker ook willen kijken naar de tegenbewegingen.
1: Ja.
0: Belangrijk zelfs. Ja,
1: ik zie ook nog een vraag van Mick. En dat is ook wel een vraag die ik interessant vind en waar ik ook bij mezelf wel eens over nadenk. Moeten we ook niet gewoon blij zijn dat vrouwen aan het roer staan, ongeacht hun politieke kleur? In die zin, het is ook een vorm van emancipatie. We concludeerden eerder al, het maakt eigenlijk niet zo uit bij welke stroming je zit, of dat links of rechts is. Het is voor alle vrouwen best wel moeilijk om aan de top te komen. Nou, hier lukt dat wel. Dan kan je ook zeggen, nou, de vlag uit.
0: Nou, deels kan ik me daar heel erg in vinden. Deels heel erg, dat is een tegenstrijdigheid. Maar daar kan ik me deels in vinden. Omdat rolmodellen belangrijk zijn. Als jij als meisje naar tv kijkt of ziet wie er aan het roer van een partij staat, en dat is ook een vrouw, dan gaat er toch onbewust een deurtje open in je brein van, hé, dit is mogelijk, dit kan ik ook. Dus in die zin hebben alle vrouwen die aan de top staan een voorbeeldfunctie. En dat is heel, heel positief. Kanttekening is wel dat bij rechtse partijen vrouwen vaker naar voren worden getorpedeerd voor een strategische reden. Want als je over de gehele linie kijkt, dan zie je dat er binnen linkse partijen meer vrouwen zijn, maar aan de top minder.
1: Ja, precies.
0: En daar valt dus een gat.
1: Ja, dus als je kijkt naar de rest van de partij, dus de mensen die in de gemeenteraden zitten of in de Tweede Kamer, et cetera, in ons geval de Tweede Kamer, maar bij anderen een senaat, dan zie je dus dat vooral mannen zijn.
0: Ja, nog steeds.
1: Ja, dus ook de mensen die het beleid maken, die de discussies voeren, de debatten, dat zijn vooral mannen. Ja, dus daar valt dan nog wel een emancipatieslag te slaan, om het zo te zeggen. Frederik heeft ook nog wel een interessante vraag. Die zegt, ik zie bij die demonstraties ook wel veel geweld. Ik denk dat ze dan vooral naar Loosdrecht kijkt. Zie je ook dat vrouwen dat geweld plegen, of zijn dat dan vooral de mannen?
0: Volgens mij het echte fysieke geweld wordt wel door mannen gepleegd.
1: Ja, dus daarin is nog steeds zijn ze nog niet gelijk.
0: Nee. Misschien wel beter ook.
1: Nee, zit je te luisteren en heb je een vraag? Dat kan, stel hem vooral via de gratis NPO Luister-app. En misschien komt jouw vraag zo wel langs.
2: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met mijn gast van vandaag, journalist tijdsgeest bij Vrij Nederland en antropoloog Laura Kemp, over de rol van vrouwen binnen extreem rechts. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. Dit is Aretha Franklin met Respect.

0: some of that. And more or less, overall, just feel good. Like I said, let it all hang out. Every last bit of it. I promise you, when you leave here, you will have enjoyed this show as much as any that you've ever had an occasion to see, all right?
1: Hallo lieve luisteraars, welkom terug bij Vroeg van maandag 18 mei. Ja, aan de toppen van radicaal en extreem rechts bewegingen in Europa prijkt steeds vaker een vrouw. Ze staan voor idealen van de beweging en hun drijfveren zijn vergelijkbaar met die van mannen. Maar als je kijkt naar hoe deze groeperingen tegen vrouwenrechten aankijken, ja, kan er misschien wel een wenkbrauw opgetrokken worden. Want ja, worden deze vrouwen wel geaccepteerd door de extreemrechtse, ja, door het extreemrechts gedachtegoed en de mensen die erachter staan? Dus aan de ene kant moeten ze in de keuken staan en moet een traditionele vrouw zijn. En aan de andere kant zie je steeds meer vrouwen die aan de top staan, wat een beetje dus voor een error kan zorgen. En dan willen we ook nog even bespreken, dit laatste half uur, hoe kan het dan zo zijn dat we aan de andere kant van het politieke spectrum juist zo weinig vrouwen in topposities zitten? Nou goed, daar praat ik natuurlijk niet alleen over, maar met mijn gast van vandaag, Laura Kemp. Zij is antropoloog en journalist, tijdsgeest bij Vrij Nederland. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Luister-app.
2: Vroeg.
1: Ja, ik zie al meteen een vraag nog binnenkomen van Henry. Die zegt, waar hebben we nou precies over? Want ik kan het niet meer helemaal volgen. Snap je dat mensen echt een beetje denken bij dit gesprek? Ik volg het niet meer helemaal.
3: Maar wat volgen ze niet?
1: Nou ja, dat we dus aan de ene kant hebben over de rellen, aan de andere kant over vrouwen in topposities bij extreem rechts, terwijl dat eigenlijk ook niet mag. Ik kan me best wel voorstellen dat voor sommige mensen dat die denken, het vliegt een beetje alle kanten op.
3: Ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen, ja. Maar blijf vooral luisteren, zou
1: precies,
3: ik zeggen.
1: Ja, want ik snap ook, want ik herken ook wat Henry zegt. Ik vind het ook ingewikkeld, daarom hebben we het hier ook over. Ja.

0: Want het lijkt een schijnbare tegenstelling.
1: Ja, het is heel complex.
0: Ja, ja.
1: Ja, misschien dat je wat Harry kan nadenken over hoe het vroeger voelde om op het schoolplein ergens bij te willen horen. Hè? Dat je misschien toch bij de pestkoppen, dat je toch geaccepteerd wilde worden door de dominante groep. Dat is misschien een gevoel wat veel mensen herkennen in deze.
0: Ja. Ja, nou, dat is denk ik een mooie vergelijking. Want ja, vrouwen kunnen dus leiders zijn binnen extreem rechts. Dat hebben we geconcludeerd. Er zijn ook een aantal leiders langsgelopen. Dus mocht je nu intunen, luister vooral ook de podcast terug. Dan kan je dat nog even terugluisteren. We zeiden al even, die vrouwen zijn vaak de leiders. Zoals een Lodewijk de Vos, zoals een Meloni. Maar de achterban is ook wat mannelijker. We zien ook dat in de rest van de partijen vooral heel veel mannen zitten. Het extreemrechtse gedachtegoed zegt ook, die vrouwen moeten in de keuken staan. Moeten in elk geval het traditionele gezinsleven, dat wordt gepredikt. Worden ze dan wel geaccepteerd? Want Thierry Baudet die zegt, ik schuif een Lodewijk de Vos naar voren. Maar dat wil niet per se zeggen dat die hele partij dat leuk vindt.
1: Nou, ik denk dat die partij dat eigenlijk wel heel erg leuk vindt. Mm-hmm. Omdat die vrouw als politiek kapitaal wordt gebruikt. Lodewijk is nu ook zwanger. Die zet moederschap, zorgzaamheid en kwetsbaarheid ook echt in als haar identiteit. En die vrouwen die dus in de top staan, die worden naar voren geschoven als schild. Zodat die status quo, van wat jij zegt, die traditionele rolpatronen, achter de voordeur bij die mensen behouden kunnen worden. Dus in die zin zijn die topvrouwen eigenlijk gereedschap om dat patroon precies zo te houden als het is. En dat die vrouwen dan zelf wel carrière maken, dat is dan prima.
0: Ja, precies. Daar hebben ze geen last van. Dat vinden ze.
1: Zolang het systeem maar in stand blijft.
0: Ja, en ik zag ook een term pinkwashing.
1: Ja.
0: Daar schrijf jij zelf ook over. Wat is dat?
1: Nou, pinkwashing, het roze wassen, dat zagen we eigenlijk ook bij die vrouwenmarsen in Loosdrecht. Hè. Die droegen ook veel roze. Dat betekent het dus als er een vrouwelijk persoon een boodschap verkondigt, een vrouw, dan wordt die minder agressief of polariserend ervaren. Want als een vrouw het zegt, ja, dan zal het wel niet zo heftig zijn.
0: Ja, dan voelt het wat zachter.
1: Dan voelt het zachter. Ja, ja dat ja. Heet pinkwashing.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dus als een vrouw zegt, we willen die buitenlanders niet in Nederland, dan klinkt dat dus minder fel misschien dan als een man dat
1: en,
0: zegt.
1: En zo zet je dus eigenlijk vrouwelijke kwetsbaarheid in als politiek wapen. En die vrouwen aan de top, waar we het net ook over hadden, die kunnen dat heel goed allebei. Ja. Dus die kunnen aan de ene kant heel hard beleid uitspreken. En als het nodig is, kunnen ze ook juist hun vrouwelijke zorgzaamheid strategisch inzetten daarvoor.
0: Ja, en wat moeten vrouwen doen om carrière te maken binnen extreemrechts? Is dat hetzelfde als in de rest van de politiek?
1: Over het algemeen zie je dat vrouwen bij extreem rechts sneller de top behalen. Wel een heel klein aandeel vrouwen. Dus als je kijkt naar de partijleden, dan zijn die over de gehele linie vaker op links dan in het midden. Maar als je kijkt naar de top, dan zie je juist meer vrouwen op rechts die de top bereiken. En dan moet je bereid zijn om te willen ellebogen. Dan moet je bereid zijn om hard te schreeuwen, je standpunt te verkondigen. Maar je moet ook bereid zijn om iets van je identiteit in te leveren. Wat we zagen bij die Kemi Badenoch in de UK, de leider van de Tories, een zwarte Nigeriaanse vrouw, die spreekt zich uit tegen lessen over het slavernijverleden van Groot-Brittannië. Ze is ook met een witte man getrouwd. Haar hele privéleven speelt zich af binnen de Britse elitaire norm. Dus dat is denk ik hoe je als rechtse vrouw aan de top komt, is om je te voegen naar het overheersende systeem en daarbij je eigen afkomst te bekritiseren.
0: Ja, dus je moet een stukje van je identiteit inleveren. Dus ofwel als lesbienne, ofwel als iemand van kleur.
1: Of als vluchteling.
0: Als vluchteling.
1: Wat je bij Jezielkus bijvoorbeeld ook ziet.
0: Ja, ja. Want dat is ook nog, ik zag die ook net nog binnenkomen in de app. Dat mensen zeiden, ja, we hebben het niet over Jezielkus.
1: Nou, we kunnen het ook over Jezielkus hebben. Ook een interessant voorbeeld. Zij is zelf als vluchteling naar Nederland gekomen. En is nu een van de hardste anti-migratiestemmen in de Nederlandse politiek.
0: Ja.
1: Dus zij is ook iemand die dus de ladder optrekt voor vrouwen zoals zij.
0: Ja, maar zij zegt ook wel, zij is begonnen bij de SP. ook omdat haar familie oorspronkelijk die politieke kleur heeft. En toen zei ze, ja, ik werd daar heel erg als een soort token gebruikt van, je bent iemand van kleur, oh wat fijn. Ze had juist het gevoel dat ze een beetje als zielig slachtoffer of zo werd neergezet. En zeg, ja, bij de VVD heb je dat niet.
1: Ja, nou, dat is wel interessant. Daar kunnen we het zo meteen nog wel even over hebben. Over dus de barrières waar vrouwen binnen linkse partijen tegenaan lopen. Want ja, je kan veel over Dylan zeggen, maar ze is zeker ambitieus.
0: Ja, zeker.
1: En als je die ambitie hebt, dan kom je vaak binnen rechtse partijen beter tot je recht. Mijn stuk heette ook in Vrij Nederland, op rechts shine vrouwen wel. Ja. Dus als je in die spotlight wil staan en dat platform wil hebben, worden er wel op rechtse partijen veel dankbaarder. Je met open armen ontvangen.
0: Maar daar kunnen linkse partijen dan misschien wel wat van leren. Want hen lukt het niet.
1: Absoluut. Linkse partijen kunnen er zeker van leren om vrouwen wat meer naar boven te lanceren. Ook als dat misschien wat onervarenere vrouwen zijn, of vrouwen die nog niet alle stappen van hun carrière chronologisch hebben doorlopen. Dus dat is heel erg opvallend dat onderscheid er zo is. En ook wel problematisch, denk ik.
0: En waarom gaat het dan mis bij linkse of meer gevestigde partijen?
1: Nou, daar heeft politicoloog Sarah Runderkamp onderzoek naar gedaan. Die is gepromoveerd aan de UvA op precies dit onderwerp vorig jaar. En die heeft ontdekt dat er een heel groot verschil is tussen diversiteit en inclusie. En diversiteitscijfers worden vaak gehaald binnen linkse en gematigde partijen. Dus de aantallen vrouwen die zijn ongeveer gelijk. Het gaat omhoog, blijft ook wel stabiel. Maar als je kijkt naar uitval en hoe lang vrouwen het volhouden in de politiek, dan zie je dus een enorm verschil. Het zijn altijd dezelfde mensen, zegt zij, die het feestje vroegtijdig verlaten. En dat zijn vrouwen en minderheden. En dat komt door de structurele, systemische barrières binnen politiek Nederland.
0: En wat is dan een voorbeeld van dat structurele systeem?
1: Nou, één voorbeeld is verlofregelingen, zwangerschap. En ze had het ook over als je als politicus wordt ingewijd, dan moet je fysiek aanwezig zijn.
0: Ja.
1: Maar als je zwanger bent, kan dat vaak niet. Dus dan soms moeten vrouwen nog langer wachten tot ze weer politiek mogen bedrijven, omdat ze niet fysiek ergens bij konden zijn. Nou, dat zijn allemaal kleine voorbeelden die laten zien dat het nog heel erg ouderwets is ingericht. Hè? Onze politiek, het systeem. Ja, en daarbij zie je ook dat toch op linkse en gematigde partijen dat, ja, er zitten nog wel wat patriarchale trekjes aan. Het is een beetje stroef, het is log. Er wordt wel geroepen dat vrouwen en minderheden alle kansen krijgen. Maar als puntje bij paaltje komt, ja, is dat gewoon nog niet helemaal zo. Nee.
0: Is het misschien ook zo, omdat je er zo de nadruk op legt, dat die vrouwen dan meer een druk voelen? Want bijvoorbeeld bij de ChristenUnie, wat een christelijke partij is, zeker geen extreemrechtse partij, wil ik daarbij benadrukken, maar wel een partij die bijvoorbeeld kritisch zijn op abortus, om maar iets te noemen. Daar zag je ook een tijdje geleden dat op alle topposities bij het wetenschappelijk bureau, de fractievoorzitter, Mirjam Bikker, maar ook de partijleider, zeg maar, op alle belangrijke functies zat een vrouw. En toen, dat had ik een keer met Julia Wouters over, die ook heel veel heeft geschreven over vrouwen in de politiek.
1: Ja.
0: Die zei, ja, gek genoeg ligt daar niet de nadruk op, waardoor het ook wat makkelijker gaat. Of waardoor het gewoon een soort vanzelf gebeurt.
1: Nou, dat zou wel goed kunnen, dat je als vrouw, als je ook nog eens de stem van de vrouwen moet vertegenwoordigen, of dat de thematiek ook heel erg gaat over je eigen identiteit, dat het inderdaad moeilijker is en dat er meer druk op ligt.
0: Ja,
1: dat zou goed kunnen.
0: Een soort vergrootglas oplicht.
1: Ja.
0: Je zei aan de ene kant, kunnen we misschien wel wat leren van hoe dat gaat binnen extreem rechts, dat vrouwen er allemaal aan de top staan. Aan de andere kant zeg je ook van, die partijen zijn helemaal niet divers. Er zitten heel veel mannen vooral verder in de partij. Alleen aan de top staat dan een vrouw. En ze moeten iets van zichzelf inleveren.
1: Dat voelen ze zelf waarschijnlijk niet zo.
0: Oké.
1: Omdat zij de privileges behouden van hun eigen leven en de macht en die ze krijgen. Maar als je kijkt naar hun identiteit, dan wel.
0: Ja.
1: Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja. Maar het is dus ook wel weer dat ik denk van, wat kunnen we dan leren van deze vrouwen die aan de top zijn? Want ze moeten er ook altijd allemaal iets voor inleveren.
1: Ja.
0: Maar zij zegt dat ze dat zelf niet zo ervaren.
1: Nou, ik denk dat vooral mannen er wat van kunnen leren.
0: Okay,
1: dat ze af en toe een stapje opzij kunnen doen.
0: Ja.
1: Als er een getalenteerde, ambitieuze vrouw in hun partij opkomt. Want dat zie je dus minder vaak gebeuren bij linkse partijen. Dus Dat zou ik eigenlijk willen meegeven.
0: Ja, dus misschien niet dat de vrouwen wat moeten leren, maar dat de mannen wat moeten leren.
1: Kijk, dat is het.
0: Kijk, ja. Dat is nog een goede omgeving nog even benoemd te hebben. Ik kan me voorstellen dat je zit te luisteren en je denkt, ik heb eigenlijk wel een vraag. Dat kan, die kan je stellen via de gratis NPO Luister-app. Dat kan aan mijn gast van vandaag hier in de studio, Laura Kemp. Journalist, tijdsgeest bij Vrij Nederland en antropoloog.
2: Vroege vragen.
0: Nou ja, we gaan nog niet naar de vroege vragen. Daar gaan we straks naartoe. We gaan eerst even luisteren nog naar muziek. Dit is Little Girl Gone.

0: mogen vragen.
1: Nou, ik zie heel veel vragen binnenkomen voor mijn gast van vandaag. Laura Kemp, journalist, tijdsgeest bij Vrij Nederland en antropoloog. We hebben het over vrouwen binnen extreem rechts, die gek genoeg veel aan de top staan, zien we in heel Europa. Maar aan de andere kant wel een idee hebben over het traditionele beeld van wat vrouwen zouden moeten doen, thuis met name. Ik zie heel veel vragen binnenkomen over Mona Keizer. Vooral van Henry. Die zegt, nou, hoe kijk je daarnaar? Want dat is ook iemand die eerst bij het CDA zat, toen bij andere partijen zat, nu ook weer bij die demonstratie was, zoals je aan het begin van de uitzending zei, in Loosdrecht. Hoe plaats je haar in dit hele spectrum?
2: Nou, Mona is natuurlijk wel iemand die een traditionele Nederlandse vrouw is. Zo ziet ze er ook uit. En ik vind dat zij ook heel erg haar vrouwelijkheid inzet om haar standpunten extra kracht bij te zetten. Dus ze past in die zin wel in het plaatje. Ze is natuurlijk geen minderheid. Dus ze heeft niet een soort contradictie tussen haar eigen afkomst. Hè? Dus geen dubbele contradictie. Maar haar vrouw zijn zet ze in. En volgens mij slaat het ook heel goed aan bij een bepaalde doelgroep.
1: Ja, ik zie ook nog een opmerking binnenkomen over de Menno-sfeer. Willem zegt, goedemorgen, super interessant gesprek en heel interessant onderwerp. Hoe kijkt Laura naar de ontwikkelingen van de laatste jaren op het internet omtrent de Menno-sfeer en die integratie van die Menno-sfeer binnen extreem rechts? Gaan die jonge mannen zich op termijn dan ook keren tegen vrouwen? Dus die mannen, hij zegt, die mannen die zijn waarschijnlijk ook iets meer aangetrokken tot extreemrechts gedachtegoed. De Menno-sfeer, voor de mensen dat hebben gemist, wat ik me goed kan voorstellen, dat predikt een extreem traditioneel beeld. En echt dat mannen boven vrouwen staan, dat het ook niet de bedoeling is dat vrouwen leiding geven, bijvoorbeeld. Dus Willem zegt, ja, als deze mannen er ook bij komen, dan wordt dit misschien heel ingewikkeld.
2: Ja, Willem heeft een heel goed punt. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè? De opkomst van de Menno-sfeer en traditionele normen en waarden die heel veel jonge mannen online verkondigen. Waar ook het Volkskrant een groot onderzoek naar heeft gedaan, die echt in het algoritme van jonge jongens prominent naar voren komt. Dus die denkbeelden worden ontzettend verspreid via sociale media. Maar ook traditionele vrouwrollen, tradwives. Dat is natuurlijk de grote uitschieter. Maar ook subtieler, hè, zie je online. Dat toch vrouwelijke influencers zeggen, ik heb vanmorgen gewoon ontbijt voor mijn vriend gemaakt en ze kleren gestreken, want het voelt gewoon goed voor mij. Dus dit soort dingen, die zie je zeker opkomen. En dat is in deze wereld niet meer te ontkennen.
1: Nee. En misschien dat die dan dus ook er wel, want je zei al, binnen FVD heeft de achterban er geen moeite mee, te lieden bij de Vos een vrouw is. Maar als je dus die Menno-sfeer jongens er straks bij krijgt, dan is dat misschien wel een probleem.
2: Nou, het zou zomaar kunnen, hoewel die Menno-sfeer jongens misschien ook juist baat hebben bij een aantal vrouwen die ze kunnen inzetten als tokens of als voorbeelden van hun eigen verhaal. Hè? Dus ook hier geldt, denk ik, als je vrouwen hebt die meegaan in het traditionele manbeeld, zullen veel mannen een aantal daarvan goed kunnen gebruiken.
1: Ja, ik zie ook nog een interessante opmerking van Sarah binnenkomen op de valreep. Als je als vrouw dus carrière wil maken in de politiek, dan kan je eigenlijk gewoon dus het best naar rechtse partijen gaan.
2: Ja, dat klopt. Als je echt aan de top wil komen en je ambitieus genoeg bent, dan zie je dat vaak op rechtse partijen, ook gematigde partijen, bijvoorbeeld Merkel in Duitsland, dat je dus beter op gematigde christelijke en rechtse partijen je kan focussen.
1: Ja, of dus naar de ChristenUnie inderdaad kan gaan in Nederland. dus dat is dan wel. Daarmee wil ik niet zeggen dat al die vrouwen die daar zitten dat puur en alleen doen om carrière te maken, maar ook omdat ze erachter staan, toch?
2: Achter de denkbeelden staan, uiteraard.
1: Het is niet alsof daar een soort iemand van Partij voor de Dieren, misschien of GroenLinks, stiekem dan aan die kant zit. Jochem zegt nog eigenlijk iets soortgelijks van, je zou misschien kunnen stellen dat rechts dan inclusiever is dan links.
2: Hier gaat, dat gaat niet op, want inclusief is niet divers.
1: Ja.
2: Dus rechts heeft meer vrouwen aan de top, Maar als je kijkt naar de cijfers over de representatie van vrouwen in de partijen, zijn er oprecht veel minder vrouwen.
1: Ja, precies. Nou ja, ik hoop dat de luisteraar wat wijzer is geworden dit uur over wat de mechanismen zijn binnen extreem rechts. En ook waarom het komt dat er wel heel veel vrouwen aan de top staan bij extreemrechtspartijen, zowel in Duitsland als Engeland als Nederland. Dat we dat eigenlijk
2: Frankrijk, Marine Le Pen, niet te vergeten.
1: Ja, dat we dat eigenlijk best wel breed. Italië natuurlijk, Meloni.
2: Ja.
1: Dus zit je te luisteren en denk je, ik vind het wel interessant, maar ik schakel nu net in en ik heb het allemaal niet gehoord. Nou, dat is niet erg, want je kan het terugluisteren als podcast. Dan kan je terugluisteren naar mijn gesprek met journalist Tijdsgeest bij Vrij Nederland en antropoloog Laura Kemp. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen.
2: Heel erg bedankt.
1: Dit was Vroeg van maandag 18 mei. Het programma kun je dus terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 18 mei. Vorig jaar zijn meer mensen geëxecuteerd dan ooit. En een aardbeving in het zuiden van China. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
3: Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werd een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om zo'n 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraf uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. De politie heeft in de VS 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid, stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister van Volksgezondheid Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is ook in Nederland er geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door rook die vrijkomt bij bosbranden. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Het echtpaar had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en de 16 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Nog nooit zijn er wereldwijd zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar. Volgens Amnesty International. De organisatie telt het aantal sinds de jaren 80. De grootste oorzaak van die piek komt door Iran. De autoriteiten executeerden ruim 2150 mensen van de 2700 wereldwijd. Directeur Dagmar Oudshoorn van Amnesty, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Dat zijn de cijfers van vorig jaar, dus nog voor de grootschalige protesten in januari. Waarom waren het er vorig jaar al zoveel meer?
4: Nou ja, na de oorlog, de 12-daagse oorlog met Israël, werden ze al hoog. Deels omdat mensen toen werden opgepakt en veroordeeld voor spionage-aanklachten. Ongeveer de helft van de executies die plaatsvinden in of hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd, dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
2: En dan worden mensen dus opgepakt en hoe gaat dat dan op die manier verder?
4: Nou ja, wanneer mensen opgepakt worden, krijgen ze vaak oneerlijke en snelle processen zonder advocaat. Die vinden plaats bij de revolutionaire rechtbanken. Bewijs wordt vaak verkregen door martelingen. Er worden minderjarigen geëxecuteerd, een onevenredig aantal etnische minderheden. Eigenlijk dus gewoon door oneerlijke processen.
2: En die executies, zijn familieleden en vrienden dan op de hoogte dat die ook echt worden uitgevoerd?
4: Een groot aantal niet. Er vinden in Iran openbare executies plaats, maar ook geheime in de gevangenissen. En dat is vaak zonder dat familie en dierbaren dat weten. En soms krijgen ze daarna bericht, maar ook heel vaak krijgen ze niet eens de lichamen nog terug.
2: Maar is het wel duidelijk dat ze zijn geëxecuteerd? Of zijn er inderdaad ook getallen die misschien wel hoger zijn, doordat er ook gevallen zijn die niet worden gerapporteerd dus?
4: Ja, dat is wereldwijd zo. Dit zijn de cijfers, zeg maar, waarvan we weten dat ze hebben plaatsgevonden. In heel veel gevallen ligt het dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
2: Want wat jullie tellen zijn de gevallen die jullie zeker weten.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja. Want in Iran is natuurlijk ook nog steeds die internetblokkade. Dus contact leggen met ook organisaties daar is waarschijnlijk moeilijk.
4: Dat klopt. Wat we dus weten zijn inderdaad de executies die hebben plaatsgevonden. En dat weten we doordat daar of het relatief kleine aantal waar familie of advocaten het weten. En de rest vertrouwen op de cijfers van mensenrechtenorganisaties die wel ingangen hebben. En vorig jaar konden we die cijfers nog krijgen.
2: Wat is de verwachting voor volgend jaar? Zet dat door, deze stijging? Nu ook bijvoorbeeld die oorlog in het Midden-Oosten aan de gang is?
4: Ja, we weten en verwachten en vrezen dat het mogelijk volgend jaar nog hoger zal zijn. Want we hebben al gezien dat het jaar heel erg slecht begonnen is na de demonstraties in januari. Duizenden mensen zijn opgepakt. Van velen is onbekend waar ze zijn. En de Iraanse autoriteiten hebben aangekondigd om keihard in te grijpen, op demonstraties daar de doodstraf voor in te zetten. En er zijn ook al verschillende demonstranten opgehangen dit jaar, waarvan ook een aantal minderjarigen. Dus die verwachting is niet positief.
2: Dank u wel. Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. In Nieuwsuur aandacht voor de parlementaire enquête over corona. Eind deze maand beginnen de verhoren van de hoofdrolspelers in de coronacrisis. In 50 verhoren geven sleutelfiguren, onder wie Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel, uitleg over de ingrijpende keuzes die ze maakten. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans wilde nog geen uitspraken doen over hoe Rutte het destijds heeft gedaan.
5: Laten we eerst nu even dan de enquête afwachten voordat ik daar nu allerlei commentaar op ga geven. Dat is ook waarom we die enquête doen. Omdat...
6: Zijn er fouten gemaakt destijds door het kabinet?
5: Ongetwijfeld. Er worden natuurlijk in zo'n crisistijd, we gaan er altijd, gaan dingen goed en ook gaan minder.
2: De parlementaire enquête kijkt naar het kabinetsbeleid, maar ook naar de rol van het parlement. Welke rol speelden Kamerleden? Waren ze wel kritisch genoeg? Volgens GroenLinks PvdA-fractievoorzitter Jesse Klaver was het een kwestie van balanceren.
7: Het is voortdurend de balans zoeken, weet ik nog wel in die tijd. Dus hoe zorg je ervoor dat je eenheid uitstraalt als politiek en dat je toch kritisch bent? En dat was voortdurend balanceren.
2: De meeste hoofdrolspelers uit de coronatijd hebben inmiddels een andere baan. CDA vicepremier en asielminister Bart van den Brink is de enige bewindspersoon die destijds een sleutelrol speelde. Hij was de politieke adviseur van Hugo de Jonge en hij kwam in beeld als de contactpersoon tussen Siewert van Liende en minister de Jonge om de mondkapjesdeal te regelen.
8: Nou, daar is denk ik uitvoerig ook onderzoek naar gedaan, uitvoerig debat over geweest. Dus ik denk dat daar, heel veel over gezegd en geschreven is. En dat is heel goed na te lezen. Dus ik zou zeggen, pak dat er allemaal nog eens een keer bij.
9: U wilt dat nu achter u laten?
8: Nou, ik heb volgens mij nu een verantwoordelijkheid als minister in een kabinet wat straks moet reageren op een enquêterapport wat nog moet worden geschreven nadat de enquêtecommissie haar verhoor heeft gedaan. Dus ik vind het nu niet zuiver om daar nu op vooruit te lopen.
2: NPO-doc De MOB-methode ging over Stichting MOB, Mobilization for the Environment, opgericht door Johan Vollebroek. Zij voeren een voortdurende strijd om de overheid te dwingen zich aan haar eigen milieuwetten te houden. Ondanks weerstand en bedreigingen blijven ze doorgaan, gedreven door één overtuiging. De rechtsstaat werkt alleen als iedereen zich aan de wet houdt. Ook de overheid.
9: MOB is in 1996 opgericht. In eerste instantie hebben we natuurlijk het contact gezocht met het ministerie van Milieu. En daar hebben wij ook het probleem voorgelegd dat het kabinet zich niet aan zijn eigen wetgeving houdt. En toen kregen we te horen op het ministerie, ja, milieu is geen prioriteit. Dus dat gaan we helaas niet doen. En als je het daar niet mee eens bent, dan stap je maar naar de rechter. Nou, dat vonden we eigenlijk achteraf best wel een goed advies.
2: Niet iedereen is even overtuigd van hun manier van werken, blijkt uit het gesprek dat Johan Vollebroek voerde met een pluimveehouder.
10: Maar denk je dat het juridische, het procederen, dat dat de juiste weg is om je oplossing gaan te creëren?
9: Nee, dat is niet.
10: Want tot nog toe staat daardoor gewoon alles stil. Je krijgt geen vooruitgang, je krijgt stilstand. Kijk, nu op dit moment met deze rechtszaak ben je 9 bedrijven aan het pakken. Volgens mij zijn de meeste best welwillend om er echt wel vooruitgang te boeken. Toch voelen wij ons ontzettend aangepakt. Hè? Dus dat je ons ook in de tang probeert te krijgen. Ik vind het echt grof en keihard.
2: Met het oog op morgen sprak met Nienke Heeg. Zij was een van de badlopers die met reddingsboten en een helikopter van het bad werden gered. Het was de eerste keer watlopen voor haar.
11: Nee, dit was de eerste keer. Maar misschien ook wel de laatste keer.
2: De groep watlopers was bijna op de plaats van bestemming. Maar de geul waar ze doorheen wilden bleek opeens te diep. Mensen koelden snel af omdat ze stil stonden. Ondertussen begon het water al te stijgen. De groep liep naar een hogerop gelegen stukje om daar te wachten op de reddingsdiensten.
11: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilden staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
2: Omdat het water te ondiep was voor de reddingsboten, moest er uiteindelijk een helikopter aan te pas komen.
11: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Emerald UK. Grote zorgen bij de vereniging Warmtepompen over nieuwe energieprijzen. Dat is te lezen in Trouw.
1: Op dit moment betalen alle huishoudens een vast bedrag voor netkosten. Vanaf 2029 worden die deels vervangen door een variabel tarief. Dat wordt hoger als het spitsuur op het net is en lager als het rustig is. Ook wordt de stroom in de winter duurder. En gaan huishoudens die veel elektriciteit gebruiken meer betalen. Doel van die variabele tarieven is de netcongestie tegen te gaan, maar bijeffect is dat warmtepompenzitters duurder uit zijn. De branchevereniging Warmtepompen spreekt in Trouw van een mogelijke verdubbeling van de prijs in de dure tijdsblokken. Minister Heijnen hoopt dat de Europese Commissie genoegen neemt met zijn bijgestelde plannen voor onder meer de arbeidsmarkt en de aanpak van schijnzelfstandigheid. De Telegraaf schrijft erover. Zulke hervormingen waren een eis van Brussel voor subsidies in coronatijd. Er stond 5 miljard euro klaar voor Nederland, maar als niet aan de eisen wordt voldaan, gaat daar per niet doorgevoerde maatregel tot 600 miljoen vanaf. Minister Heijnen zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat de maatregelen genoeg zijn om een tegenvaller van honderden miljoenen te voorkomen. En het Financiële Dagblad opent vanochtend met een verhaal over aannemers die stuiten op een lappendeken aan gemeentelijke regels om kwetsbare mensen aan een baan te helpen. Bij bouwprojecten voor de overheid worden bij de aanbesteding vaak afspraken gemaakt om mensen die moeite hebben werk te vinden aan een werkervaringsplek te helpen. Maar volgens Bouwen Nederland, Techniek Nederland en andere bouwersorganisaties zit er te veel verschil tussen de eisen en de regels van verschillende overheden. Ze komen later deze maand met een aanbeveling voor landelijke uniforme regels en minder papierwerk. En infectieziekten als het norovirus, hantavirus of longontstekingen zorgen jaarlijks voor 200.000 ziekenhuisopnames in Nederland, is te lezen in het AD. Dat komt neer op 550 opnames per dag. En hoewel de meeste mensen genezen, overleden er in 2024 toch 11.000 mensen aan een infectie. Samenwerking Infectieziekten heeft dat berekend. In het AD zegt de voorzitter Margriet Schneider dat de aantallen de komende jaren alleen maar zullen stijgen. En dat komt deels door ons eigen gedrag. Onze reislust maakt het voor virussen veel makkelijker om zich snel te verspreiden. Schneider noemt het schokkend dat tegelijkertijd de vaccinatiegraad in Nederland steeds lager wordt.
0: De kledingindustrie in Cambodja zit in zwaar weer. Na het grensconflict met buurland Thailand zijn de grenzen dicht en kan er geen handel worden gedreven. En door de oorlog in Iran stijgen de grondstofprijzen. Veel fabrikanten bezuinigen daarom flink op hun personeel. Correspondent Mustafa Maghadi ging op bezoek bij een van de weinigen die ze in bescherming probeert te nemen.
2: Nou, hier is het allemaal mee begonnen. Dit was het eerste product wat we in Cambodja gemaakt werden.
3: En wat is dat?
2: Dit zijn pouches voor zonnebrillen. En met 15 mensen zijn we in 2010 hier met een pilot begonnen.
3: En met hoeveel mensen werken jullie nu?
2: We zijn nu bijna 800.
4: Ja, inmiddels maakt deze fabriek van Piet Holte in de toeristenplaats Siem Reap van alles. We worden hier zelfs in deze grote soort van loods. Verzwaarde jassen gemaakt, zodat je extra calorieën verbrandt tijdens het wandelen. Van alles wordt er dus gemaakt. En ja, het loopt al 16 jaar best lekker met deze fabriek. Maar Piet merkt dat de grondstofprijzen enorm omhoog zijn gegaan, tussen de 15% en 25%. En hij merkt dat de klanten ineens beginnen af te haken.
5: Een van onze klanten, waar we een forecast voor dit jaar van hadden om 60.000 rugzakken te maken. We hebben er tot op heden in de eerste 4 maanden 13.000 gemaakt. En die verwachten niks meer te gaan bestellen dit jaar. Dat scheelt 500.000 aan omzet.
4: Piet die neemt het verlies voorlopig vooral op zichzelf. Maar de meeste andere fabrikanten in Cambodja, zoals hier in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, die verliezen door naar hun personeel. Er wordt massaal gesneden in hun werkuren. En Ria en Yem, die zijn ook textielwerkers, die nemen hun lunch op dit moment in hun kamertje, waar ik nu naar binnen wandel. Want de gratis lunch die hun de baas altijd gaf, die is afgeschaft. Alleen wat rijst en een stukje kip, zegt Yem. Normaal zitten wat groenten bij en daarna fruit als een toetje. Maar dat kan ze nu niet meer betalen. Sterker nog, ze verhuisde met Ria naar dit kamertje. Ja, niet veel groter dan een oldschool studentenkamertje. Nadat ze werden gekort in werkuren. Maar zelfs nu hebben ze het moeilijk, zegt Ria, omdat de kosten van elektriciteit, water en boodschappen duurder zijn geworden. De pakweg 850.000 kledingwerkers in Cambodja die worden normaal al fors onderbetaald, zegt vakbondsleider Yang Sopporn. Het is dus vrij triest dat ze overuren ook echt nodig hebben om te overleven. En de situatie die dreigt alleen maar erger te worden. Want sommige fabrieken zijn al begonnen met massa-ontslagen. Kortom, dit wordt dramatisch voor de Cambodjaanse economie. Die kan zelfs instorten, zegt Sopon. En Ria die neemt nog een hapje rijst. En zij kan uitleggen waarom de economie in kan storten. Ze betaalt niet alleen schoolgeld voor haar kinderen. Ze helpt neefjes, nichtjes en ondersteunt haar ouders met haar loon. Want die kunnen geen geld zelf verdienen. Als ze haar baan zou verliezen, dan zou dat een ramp zijn. Kortom, niet alleen de 850.000 arbeiders worden geraakt. Miljoenen Cambodjanen die afhankelijk van hen zijn, ook. Maar in Siem Reap zit Piet nog een beetje in de knel. Want als dit nog langer doorgaat, dan is ook hij gedwongen om straks harde maatregelen te nemen.
5: Natuurlijk, wij zijn geen NGO. Wij zitten hier gewoon geld te verdienen. En als bedrijf moet je geld verdienen, want anders heb je geen toekomst. We zitten nog vol tot juli. Maar dan begint het te knijpen.
4: Maar tot dat moment blijft hij zijn personeel beschermen.
5: Nou, ik vind niet dat je winst moet maken over de ruggen van je werknemers. Ik bedoel, er is een grens in dat.
0: Een reportage van correspondent Mustafa Margadi. Isabelle de Leijster is van vakbondsorganisatie CNV International. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Mustafa, maakte dit verhaal dus in Cambodja. Waar speelt het nog meer?
6: Nou ja, dit is zeker geen lokaal probleem wat alleen in Cambodja speelt. Wat we echt zien is dat het een regionale impact is die de hele textielketen in Azië raakt. En daarmee ook werknemers. Dus van Bangladesh tot Vietnam en Indonesië. Overal zien we dat fabrieken te maken hebben met stijgende materiaal- en productiekosten vanwege hogere brandstofprijzen. En op sommige plekken zien we ook dat fabrieken zelfs stil liggen of minder uren in bedrijf zijn. Hè. Dus dat is ook al wat we hoorden van de vakbondsleider die aan het woord was. En wat betekent dat nu voor werknemers? Ze worden dubbel getroffen, zoals we ook al hoorden, omdat ze enerzijds minder uren kunnen werken en daardoor minder verdienen. En tegelijkertijd zijn de kosten van levensonderhoud nu al enorm gestegen. Ook in sommige situaties, hè, we hoorden ook al dat er massa-ontslagen plaatsvinden. Dat is zeker al aan de orde dat mensen hun baan verliezen. En veelal is dat ook zonder vergoeding. Dus dit is geen geïsoleerd probleem in Cambodja. Maar echt een crisis, hè, die de hele sector raakt. En daarmee vele miljoenen werknemers, voornamelijk vrouwen natuurlijk, en hun gezinnen.
0: En het is natuurlijk een keuze tussen maak ik de kosten lager zodat ik de prijs hetzelfde kan houden, of ze zou ook de kleding duurder kunnen maken. Ziet u dat kledingmerken voor die keuze staan?
6: Ik denk dat dit onvermijdelijk zal zijn. Hè, dat de kleding op een gegeven moment echt wel duurder zou moeten worden met de prijsstijgingen die we ook van de fabrikanten hoorden. En dit is denk ik niet per se slecht nieuws, maar ook noodzakelijk. Ja, want als we willen dat mensen een levensloon verdienen en een fatsoenlijk werk kunnen hebben, dan kan kleding gewoon simpelweg niet zo goedkoop blijven.
0: Ja, want we hoorden nu dus een werkgever die zich het lot van zijn werknemers wel aantrekt. Maar dat ziet u tot nu toe dan te weinig daar?
6: Ja, dat klopt. Dus we zien dat werkgevers in deze situatie vaak eigenlijk gaan besparen op kosten voor de fabriek natuurlijk. En dat heeft natuurlijk directe gevolgen voor de werknemers. Ja. Bijvoorbeeld die lunch die wordt afgenomen van werknemers, wat we al hoorden. Of proberen om het toch met minder mensen te gaan doen op de werkvloer. Waardoor eigenlijk de werklast voor de werknemers die dan nog kunnen blijven verhoogt.
0: Is er iets wat wij als consument dan kunnen doen?
6: Ja, wat consumenten natuurlijk kunnen doen is andere keuzes maken. Dus niet voor de goedkoopste producten, maar op termijn ook. Vooral minder te gaan kopen, denk ik. En kiezen voor kleding van betere kwaliteit. Kleding die langer meegaat en ook onder goede arbeidsomstandigheden is geproduceerd. Want ja, iets wat goedkoop lijkt in de winkel, wordt ergens anders natuurlijk duur betaald.
0: Ja, bijkomend voordeel dat het ook nog beter is voor het milieu. Dank u wel, ja. Isabel de Leijzer van vakbondsorganisatie CNV International. In veel sporten is dit de maand dat de beslissingen vallen en dan liggen vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar met tranen. Want het adagium van The Cure is natuurlijk onzin, hè? Boys don't cry.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: In Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Er zouden woongebouwen zijn geraakt en meerdere branden zijn ontstaan. Het zuiden van China is vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. Die beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er niet. Wel is duidelijk dat zo'n 7000 mensen hun huis uit moeten. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar in Iran is niet in de cijfers meegenomen. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Duitsland moet met strengere regels komen voor het houden van wilde dieren. Dat zegt dierenrechtenorganisatie PETA nadat gisteren een tijger ontsnapte bij Leipzig. In meerdere deelstaten is het nog legaal voor particulieren om tijgers te houden, maar dat moet veranderen, vindt PETA. De ontsnapte tijger heeft iemand verwond en is daarna doodgeschoten. Het weer, met name in het noordoosten regen. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 16 graden.
1: Dus verkeersinformatie, Erwin Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De eerste files van de ochtendspits dienen zich aan. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 8 kilometer file tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 4 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Hank en de brug bij Gorkum 9 kilometer file. En de N59 Burg Haamstede richting Hellegatsplein is dicht door een ongeluk tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Omrijden dus via de omleidingsroute U21.
1: Oplichters maken op Facebook en Instagram reclame voor honderden nep-webwinkels. Zo dadelijk een verhaal van een slachtoffer.
4: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
1: De politie waarschuwt opnieuw voor nep-advertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn er 535 malafide webshops onderschept. En ruim de helft daarvan maakt reclame op platformen van Meta. Het gaat dan om Facebook en Instagram. Advertenties linken door naar een webpagina van een bekende winkel, althans zo lijkt het. En als je daar dan iets bestelt, dan gaat het mis, merkte ook kunstenares Tanja Hen uit Amsterdam.
0: Ja, ik zit dus op social media's, op Instagram en Facebook, eigenlijk meer voor mijn kunst. En in de ochtend denk ik, oh, daar komt een mooie advertentie tegen van Bevo, omdat ik ben nog, ik ga heel graag wandelen. Ja, ik heb dan dingen uitgezocht, een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet. En daar kreeg ik al mijn eerste twijfels. Dus ben ik terug naar mijn bankportaal gegaan en heb gezien dat het geld ergens naar Quanta Physics in Ierland, Letland, ik weet niet meer precies, gegaan is. En daar was me eigenlijk helemaal bewust dat ik opgelicht ben.
12: Johan Melet van het politieonderdeel dat zich met deze vorm van fraude bezighoudt. Ja, jullie zien eigenlijk een heleboel verschillende vormen van dit soort fraude.
13: Bijna alle winkels zien we wel naar voren komen. Daar waar het gaat om consumentenartikelen, elektronische artikelen, gereedschap. Nou, we komen nu het zomerseizoen weer in. Dus daar gaat het weer om de barbecues, de zwembaden. Het vakantiegeld wordt gestort deze week bij de meeste mensen. En dan krijg je inderdaad heel veel advertenties die gericht zijn op iets leuks voor de kinderen. Het stepje hier is het voorbeeld daarvan. Oh. Kijk, en als we dan gewoon de naam van het stepje invoeren en daarop gaan zoeken, dan zie je dat dit soort stepjes tussen de 3000 en 5000 euro kosten. Ja.
12: En bij de nep Lidl kost die?
13: 90 euro.
0: Ik heb me echt een beetje geschaamd. Ja. Ik heb het je 3 dagen te huis niet verteld. Omdat iedereen zegt natuurlijk, je moet niet klikken, je moet niet klikken. Ik vertel het aan mijn eigen vader, nooit klikken. En dan doe ik het zelf.
12: Is het iets wat, waarvan u in uw omgeving ziet dat ook andere mensen dit overkomt?
0: Eigenlijk meer voor mijn kunst. En in de ochtend denk ik, oh, daar komt een mooie advertentie tegen van Bevo. Omdat ik ben nog, ik ga heel graag wandelen. Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet. En daar kreeg ik al mijn eerste twijfels. Dus ben ik terug naar mijn bankportaal gegaan en heb gezien dat het geld ergens naar Quanta Physics in Ierland, Letland, ik weet niet meer precies, gegaan is. En daar was me eigenlijk helemaal bewust dat ik opgelicht ben.
12: Johan Melet van het politieonderdeel dat zich met deze vorm van fraude bezighoudt. Ja, jullie zien eigenlijk een heleboel verschillende vormen van dit soort fraude.
13: Bijna alle winkels zien we wel naar voren komen. Daar waar het gaat om consumentenartikelen, elektronische artikelen, gereedschap.

0: nog Quanta Physics in Irland, Letland, ik weet niet meer precies gegaan is. Ja. En daar was me eigenlijk helemaal bewust dat ik opgelicht ben.
1: Johan Melet van het politieonderdeel dat zich met deze vorm van fraude bezighoudt. Ja, jullie zien eigenlijk een heleboel verschillende vormen van dit soort fraude.
2: Bijna alle winkels zien we wel naar voren komen. Daar waar het gaat om consumentenartikelen, elektronische artikelen, gereedschap. Nou, we komen nu het zomerseizoen weer in. Dus daar gaat het weer om de barbecues, de zwembaden. Het vakantiegeld wordt gestort deze week bij de meeste mensen. En dan krijg je inderdaad heel veel advertenties die gericht zijn op iets leuks voor de kinderen. Het stepje hier is het voorbeeld daarvan. Oh. Kijk, en als we dan gewoon de naam van het stepje invoeren en daarop gaan zoeken, dan zie je dat dit soort stepjes tussen de 3000 en 5000 euro kosten. Ja.
1: En bij de Nep Lidl kost die?
2: 90 euro.
0: Ik heb me echt een beetje geschaamd. Ja. Ik heb het je 3 dagen thuis niet verteld. Omdat iedereen zegt natuurlijk, je moet niet klikken, je moet niet klikken. Ik vertel het aan mijn eigen vader, nooit klikken en dan doe ik het zelf.
1: Is het iets wat, waarvan u in uw omgeving ziet dat ook andere mensen dit overkomt?
0: Ik vertel dit nu, maar in het weekend waren daar heel veel advertenties geplaatst van de Rijksoverheid, een fietsdepot, over elektrische fietsen. En ik zei tegen mijn man, kijk maar, voor 300, 400 euro's, je hebt toch net die scooterverhaal gehoord, waar die allemaal aangeboden zijn. Kijk maar, ze doen de elektrische fietsen weg. En dat is van het politiebureau van de Rijksoverheid een fietsdepot. Ja, en dat was eigenlijk dezelfde scam. De collega's van mijn man, die werkten in de logistiek. Ook geen rijke mensen die voor hun kinderen buiten van Amsterdam dat gezocht hebben. Daar zijn zeker 4, 5 van opgelicht. En die fietsen hebben ook wel 500 euro's gekost. En als normale elektrische fiets kost 2000 euro's. Dus als je hem voor 500 zou kunnen gaan krijgen, ben je daar heel blij mee. Maar die zijn allemaal opgelicht.
3: Een verslag van Bart Kamphuis. Gijs van der Linden is teamleider van het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Tanja Hen deed dus aangifte. Krijgt ze haar geld terug?
4: Nee, dat geld dat is eigenlijk weg. Op het moment dat ze dat geld heeft overgemaakt, tegenwoordig met instant payment, is dat geld bij wijze van spreken zo aan de andere kant van de wereld. En dat is eigenlijk onmogelijk om dat terug te krijgen.
3: Andere kant van de wereld, dus dat is waar die nepwinkels vandaan komen?
4: Nou ja, we zien een groot gedeelte van dit soort webwinkels die met name ook adverteren op sociale media met bekende merken die worden gemaakt en gegenereerd in Azië.
3: En dat het bij de platforms van Meta, dus Facebook, Instagram, gebeurt, dat is gebeurt bovengemiddeld vaak, heeft u onderzocht?
4: Ja, en dat vinden we ook wel zorgelijk. We krijgen 45.000 aangiftes per jaar van aankoopfraude. Dus je koopt iets via webwinkels, via sociale media of via een handelsplaats, betaalt daarvoor en krijgt niet geleverd. Dat is 1/5 van het totaal aantal slachtoffers. Maar sinds corona hebben we dus een verschuiving gezien dat je meer aangiftes ziet ten aanzien van webwinkels. En de helft van die aangiftes heeft dus betrekking op webwinkels. En we zien dat steeds maar toenemen.
3: En kun je er wel iets tegen doen? Ja, want Tanja Hen zei al, ik heb gewoon niet goed genoeg opgelet. Maar wat moet je doen? Waar moet je op letten?
4: Ja, het voor slachtoffers, voor consumenten is dat natuurlijk lastig te herkennen. Ze zien eruit als het merk waarmee wordt geadverteerd. En er kunnen allerlei bekende merken zijn, of fabrikanten of winkelketens. Maar waar je dus op moet letten is hoge kortingen. Soms 60%, 70%, 80% aan kortingen. Er wordt het net ook al in de reportage. Een stepje voor een heel laag bedrag. Er wordt tijdsdruk uitgeoefend, dus je moet snel beslissen. Op het moment dat je op de link klikt van de URL en je gaat dan naar de website, dan komt de naam van de URL, die komt ook niet meer overeen met het merk waar je eerst dacht iets te gaan kopen. En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
3: En is er dan verder niks tegen dit soort webwinkels te doen?
4: Nou ja, voor ons als politie zijn er wel. Hè. We hebben, in principe hebben wij als politie.

0: zijn er drie instrumenten die we kunnen inzetten. Dus denk aan preventie, verstoren en opsporen. En daarom is het ook zo van belang dat mensen die slachtoffer zijn van deze vorm van aangifte, dat die ook aangifte doen, of deze vorm van fraude, dat die aangifte doen bij de politie. Want met de informatie uit die aangifte melden wij die websites bij de host, zodat zo'n website offline wordt gehaald. We informeren ook financiële instellingen, zodat de betaalstroom wordt doorbroken. En dat geldt ook voor payment service providers, de internetkassa's. En we werken natuurlijk samen met keurmerken en ook merken om deze vorm van fraude te voorkomen. En daar waar mogelijk doen we ook strafrechtelijk onderzoek.
1: En is Meta erop aan te spreken dat ze Facebook en Instagram hiervan moeten vrijwaren?
0: Daar is bij ons natuurlijk wat lichtelijk onbegrip. Omdat Meta die heeft een, wij noemen dat de Meta-bibliotheek. Dat is een openbaar register waar je alle advertenties van Meta, van Facebook en Instagram kunt zien. Die kunnen consumenten inzien. Niet veel mensen doen dat natuurlijk. Ik zou dat zelf ook niet zo snel doen. Iedereen kan dat inzien. De merken, de fabrikanten, de winkelketens kunnen dat zien. Wij als politie kunnen dat zien. Dat daar dus valse en fraudeleuze advertenties op staan. Maar Meta kan dat ook zien. En het onbegrip zit erin van, ja, waarom detecteer je dat niet beter of creëer een detectieregel of een algoritme waardoor je dit soort advertenties er vroegtijdig uithaalt om slachtoffers te voorkomen.
1: Maar ze doen het niet.
0: Ik zal niet zeggen dat ze niets doen, maar er staan nog steeds heel veel advertenties staan er online. Ja. En dat genereert natuurlijk heel veel slachtoffers.
1: Dank u wel, Gijs van der Linden, teamleider van het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De Aalsvierdaagse gaat deze week op heel veel plekken van start. En dat betekent 4 avonden wandelen met je klasgenoten, vaak veel snoep, en op de laatste avond de medaille. Ook in Loosdrecht gaat de Vierdaagse van start met zo'n 1600 deelnemers. De afgelopen weken was Loosdrecht vooral het nieuws door de rellen vanwege de komst van een tijdelijk AZC. Richard Kamstegen is van de organisatie van de Aalsvierdaagse Loosdrecht. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, mevrouw Kersenboom.
1: En die Vierdaagse is natuurlijk inderdaad een kinderfeest, hè? Maar jullie nemen ook wel maatregelen naar aanleiding van die felle protesten. U vindt het nodig, die maatregelen?
4: Die zijn nodig, ja. Er zijn twee dingen die zich hebben voorgedaan waar wij op moesten reageren. Het eerste is al anderhalve week geleden dat wij zagen dat de protesten aanhielden. En het gemeentehuis, het voormalig gemeentehuis, nu de noodopvang, ligt op een heel strategisch punt in Loosdrecht. En voor veel van onze deelnemers is het een belangrijke punt om langs te fietsen als ze aankomen en weer weggaan. Bovendien gaan verschillende van onze routes langs dat punt. Dus wij hebben ons genoodzaakt gezien om routes om te leggen en alternatieve aan- en afrijroutes te creëren. Tweede punt wat zich voordeed is dat we vorige week woensdag een signaal kregen dat er ouders waren die van plan zouden zijn, let op hoe voorzichtig ik dit zeg, hun kind in AZC nee-shirtjes te gaan laten lopen. En daar hebben we op geacteerd, want dat kunnen we echt absoluut niet accepteren.
1: En hoe pakt u dat aan, dat niet accepteren?
4: We hebben uitgebreid gecommuniceerd met de scholen die zijn ingeschreven met het verzoek om dat vanochtend, want ze waren natuurlijk dicht de afgelopen dagen, om dat vanochtend nog met alle ouders en leerkrachten te delen. We hebben nadrukkelijk via de website en Facebook gecommuniceerd dat onze regels voorschrijven dat er geen politieke of religieuze uitingen mogen plaatsvinden. En als zich toch iets zou voordoen, dan proberen we dat natuurlijk deescalerend op te lossen. Maar in het allerergste geval moeten we zelfs personen of groepen uit het evenement halen.
1: Ja. Hebben bezorgde ouders zich bij u gemeld naar aanleiding van alles wat er gebeurd is de afgelopen weken?
4: Ja, zeker. We hebben niet heel veel mails gekregen, maar zeker een aantal mails. Allemaal natuurlijk even relevant. Iedereen heeft een beetje dezelfde vragen. En we hopen dat we die met de maatregelen die we hebben getroffen en de manier waarop we die hebben gecommuniceerd, dat we dat grotendeels hebben kunnen wegnemen.
1: Is overwogen om de hele Aalsvierdaagse niet door te laten gaan dit jaar?
4: Ja, zeker. We hebben natuurlijk als bestuur een afwegingskader gecreëerd waar we een besluit hebben genomen. Afgelopen zaterdag kregen we bericht van de gemeente dat ze geen aanleiding zagen om het evenement niet door te laten gaan. De noodverordening is nog wel verlengd, maar dat hoeft voor ons op zich helemaal geen enkel gevolg te hebben. Blijft het feit dat we, ondanks het besluit om door te gaan, ook op elk moment nog kunnen besluiten dat we er toch mee stoppen als er aanleiding voor zou zijn. Ja.
1: Had u ooit gedacht dat u voor dit soort keuzes zou staan als organisatie van de avondvierdaagse?
4: Nee, we zijn natuurlijk een heel kleinschalig lokaal evenement wat nu opeens in een soort in een maatschappelijk probleem terecht is gekomen. Althans daar zijdelings bij betrokken is geraakt. En het is voor ons een hele rare gewaarwording, met alle media-aandacht die daar ook bij hoort trouwens. Een hele rare gewaarwording dat we hier nu mee bezig zijn.
1: Ja. Is dat ook een zware verantwoordelijkheid die u daarmee op uw schouders voelt?
4: Nee, dat geloof ik niet. We denken dat we goed hebben nagedacht, zorgvuldig hebben gehandeld. Met alle partijen hebben overlegd waar dat nodig was. We hebben er vertrouwen in dat we het evenement kunnen neerzetten zoals we dat altijd doen.
1: Heeft u er ook nog wel een beetje zin in?
4: Daar moet je over nadenken. Want inderdaad, het dreigt in alles waar we mee te maken hebben gekregen een beetje weg te zakken. Waar doen we het nou eigenlijk voor? Al onze vrijwilligers, inclusief mijzelf uiteraard, doen dit vanuit hun hart. Wij willen een leuk evenement neerzetten voor kinderen. En dat dreigt een beetje op de achtergrond te raken. Maar als ik me dan voorstel dat we vanmiddag een schoolplein oplopen, die kinderen aanzien komen, we gaan wandelen met z'n allen. En we staan er gewoon weer ons dingetje te doen om het verkeer te regelen. En we zien al die blije kinderen, dan denken we, ja, daar doen we het voor. Dus ja, we hebben er zin in.
1: Ik hoop voor u en voor heel Loosdrecht dat het een mooie avondvierdaagse wordt.
4: Dank u wel. Dan zeg ik, bel mij vrijdag nog een keer. Dan gaan we het erover hebben hoe fantastisch het was.
1: Is goed, gaan we zeker doen. Richard Kamsteeg van de organisatie van de avondvierdaagse in Loosdrecht. Nu.nl heeft een scheepstrekker openstaan en ziet dat het cruiseschip de Hondius al voor de Nederlandse kust vaart.
3: De Hondius komt later vandaag aan in de haven van Rotterdam en zal waarschijnlijk rond 12 uur aanleggen. Aan boord zijn 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Niemand vertoont tekenen van het Hantavirus, maar iedereen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. In de haven zijn voorbereidingen getroffen. Er zijn hokjes neergezet voor medische screenings en daarna gaat iedereen in quarantaine. Door het virus vielen 3 doden, onder wie een stel uit Nederland. Afgelopen weekend testte een Canadese passagier nog positief. Hij of zij ligt in een ziekenhuis, maar is stabiel. Het kabinet zou de krapte op het stroomnet moeten uitroepen tot nationale crisis. Niet na meerdere onderzoeken, maar nu. Daarvoor pleiten VNO-NCW Brabant-Zeeland, VNO-NCW Midden en de gemeente Eindhoven bij BNR. Ze zeggen dat de netcongestie een acute bedreiging vormt voor de economie, woningbouw en verduurzaming. Door het bestempelen tot crisis kan het probleem sneller worden aangepakt. De ondernemersverenigingen vinden dat er moet worden ingezet op slim energiegebruik en het stimuleren van batterijen bij mensen en bedrijven. Ze willen dat een scenario als in Utrecht, waar het stroomnet op slot gaat, voorkomen wordt in andere regio's. Bij het FD aandacht voor wat zij een nieuwe Nederlandse techbelofte noemen. Een start-up in Amsterdam die claimt chips te kunnen maken die niet te hacken zijn. Het gaat om Fortegis. Dat bedrijf timmert al een tijdje aan de weg, maar heeft nu een belangrijke nieuwe aandeelhouder gevonden. ProDrive, dat onder meer voor ASML werkt. De techredacteur van het FD legt uit wat de technologie van Fortegis dan zo veilig maakt.
5: Je moet je voorstellen, elke chip die wordt gemaakt in de wereld, die is niet gelijk. Elke chip heeft een fysieke eigenschap die anders is dan een andere. Dat komt gewoon door kleine productiewijzigingen of verstoringen. Er is geen enkele chip dezelfde, zie je het gewoon als een vingerafdruk. En als je dat kan gebruiken, heb je op een gegeven moment geen sleutels meer nodig en kun je dus ook niet worden gekraakt. Dat is een beetje in lekentaal hoe ik het dan maar zeg.
3: Er moet nog veel gebeuren, maar als alles mee zit, zou Fortegis volgens hem uit kunnen groeien tot een wereldspeler. De Groningse spelontwikkelaars Square Glade Games hebben een hit te pakken met een spel Outbound, is te horen bij Hart van Nederland. Een zogenoemde cozy game. Geen rennen, schieten en racen, maar juist relaxed en gemoedelijk met een camper rondtrekken, de wereld verkennen, een beetje afval opruimen en de camper mooier maken. Het spel is gemaakt door Toby Schnakkenberg en Mark Volger. Die laatste vertelt dat het idee ontstond na roadtrips in onder meer Amerika.
6: Ja, dat vonden we zo fantastisch dat we dachten van dit moet in een game. Want wie heeft er nou tegenwoordig nog de tijd of het geld om zo'n busje te gaan kopen en dan de wereld in te gaan? Ik moet er wel bij zeggen, dat was inspiratie en we hebben ons eigen land bedacht, zeg maar. Het speelt zich niet af in Amerika of in Europa, maar meer in het bedachte land van Outbound.
3: Er zit 3 jaar werk in de game. Die is gebouwd met een team dat varieerde van 5 tot ongeveer 10 mensen. En het is dus een grote hit. Maar dat betekent allerminst dat Toby en Mark op hun lauweren kunnen rusten. Ze zijn druk met patches en bugfixes, verbeteringen dus. En ook werken ze aan aanpassingen. Zo willen spelers de verlichting van de campers uit kunnen zetten.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Er is een botsing gebeurd op de N59 Burghaamstede Herregatseplein. Daarom is de weg dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat is een omleidingsroute, U21 staat op de borden. En die afsluiting duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend.
2: Het NOS Radio 1-journaal. In de ochtend en in de middag. Van 4 tot 6.
1: Een groep lokale partijen met pro in hun naam stapt vandaag naar de Raad van State. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, met als roepnaam pro. Dario Castiglione van Pro Veenendaal is een van de partijen die zwaar bezwaar maakt. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Waar zit voor jullie het grootste probleem?
8: Nou, het grootste probleem is dat wij als lokale partijen echt significant geraakt worden door de wijziging van de naam van zo'n landelijke partij. Er zijn heel veel partijen die al jarenlang hun best hebben gedaan om te zorgen voor herkenbaarheid, uniciteit met de naam pro of progressief in de naam. En nu is er een soort met van Goliath die dan zeg maar over Nederland heen bedacht heeft al vanaf 26 maart pro te gaan gebruiken. Ja, dat heeft invloed.
1: Want dan denken kiezers dat jullie van GroenLinks PvdA zijn.
8: Correct, en dat is eigenlijk al vanaf 26 maart, eind maart, dat ze de vlaggen, de buttons en ook heel veel landelijke afdelingen van GroenLinks Partij van de Arbeid gevraagd hebben om nog voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad toch maar alvast de naam te wijzigen. En we worden gewoon over één kam geschoren. Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen als Pro Veenendaal of een Pro Scherpenzeel of nou ja, pak een andere lokale partij dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Want heel veel lokale partijen hebben juist gekozen om een eigen identiteit en niet verbonden te zijn met zo'n landelijke partij.
1: En dat steekt.
8: Nou ja, dat steekt op 2 manieren. 1, je ziet echt al je werk van de afgelopen tientallen jaren vaak teniet gedaan. Het is ook electoraal. Hè? Ook de kiezers, de inwoners, die weten niet meer. Maar zijn die nou 1 of geen 1? Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen. En we hebben vanaf komend jaar al de provinciale verkiezingen. Die niet beter weten dat Pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
1: Ja, die gaan echt dat onderscheid niet meer zien.
8: Nee, dat en wat daarbij helemaal steekt. We hebben ook echt wel als partij los van elkaar gesprekken gevoerd met GroenLinks Partij van de Arbeid in Utrecht. Dus op het hoofdkantoor, zeg maar. Ja, ze zeggen ja, we vinden het gewoon een sterke naam, dus we gaan het gewoon doen.
1: Wisten ze het van tevoren eigenlijk?
8: Ja, ze wisten het van tevoren. Ze hebben echt onderzoek gedaan. We hebben ook het verweerschrift gezien waarbij ook de kiesraad zegt. Want formeel gezien maken wij bezwaar bij de kiesraad. Daar hebben ze echt aangegeven dat er een kleine 50 partijen in Nederland zijn. Ze wisten van tevoren dat het problemen zou geven. Maar ze bagatelliseren het heel erg. Nou, dat lossen we lokaal wel op. Maar het is juist de dagdagelijkse media-aandacht in het maatschappelijke verkeer waar wij als lokale partijen gewoon last van hebben.
1: Ja, met hoeveel partijen zijn jullie die dit bezwaar maken?
8: Het beroep doen we nu formeel met 9 partijen. Maar dat komt omdat we maar 6 dagen hadden om beroep aan te tekenen. Dus ja, niet alle partijen kregen dat. Maar de bezwaren leven breder in Nederland.
1: Want hoeveel partijen zijn er in totaal met pro in de naam?
8: Er zijn op dit moment 46 partijen in Nederland die pro of progressief in de naam... 47. Die pro of progressief in de naam voeren.
1: Ja.
8: En er zit ook best wel een aantal partijen bij die zeggen van nou, we vinden dat wel prettig dat we een keer kunnen meeliften op iets landelijks. Maar het merendeel van
1: positief uitpakken, ja.
8: Ja. Nou, maar er zijn ook partijen die zeggen, we vinden het wel fijn. Maar in de basis. Nee, en niet alle partijen zijn ter linkerzijde die naam voeren. Het is ook een heel breed spectrum. Er zijn partijen linkerzijde, rechterzijde. Maar nog, het gaat om die lokale democratie, waar de inwoners al jarenlang kiezen voor die lokale partij. Ja, dat wordt nu teniet gedaan. En er is geen luisterend oor bij de landelijke GroenLinks Partij voor de Arbeid voor dit euvel. Want ze weigeren tot nu toe gewoon iets anders te doen.
1: Ja, want hoe groot acht u de kans dat dit bezwaar wordt toegekend en dat GroenLinks PvdA iets nieuws moet kiezen?
8: Ja, dat is uiteindelijk aan de Raad van State. Dat is het hoogste bestuurlijk orgaan waar wij alleen nog een keer te raden kunnen gaan. We leggen het vandaag aan hen voor. En het is dan aan de raadstaten om daar een oordeel over te vellen. Is iets rechtmatig of iets is rechtvaardig. Het gaat over een breder maatschappelijk belang, waarbij je denk ik ook moet bewaken dat kleine lokale politieke partijen hun eigenheid kunnen behouden en niet bedolven worden over een landelijk, door een landelijke bulldozer.
1: Heeft u stiekem al wel een nieuwe naam in gedachten?
8: Wij zijn daar nog helemaal niet mee bezig. Eerst dit maar.
1: Dank u wel. Dario Castiglione van Pro Veenendaal. En het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt.
9: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
10: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
9: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
11: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk als ik niet zou schrijven, zou ik wel een crisis belanden.
12: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
17: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: NPO Radio 1. 7 uur.
9: Astrid Kersenboom.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Na de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda wordt de hulp opgeschaald. En oplichters maken reclame op sociale media voor honderden nep-webwinkels, ziet de politie. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. De oplichters maken daar reclame voor honderden nepwebwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting. Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 websites aangemerkt als criminele webwinkel. De oplichters achter meer dan de helft van die websites plaatsten reclames op Facebook en Instagram. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In de Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Opnieuw is een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam gisteravond neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende donderdag haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister van Volksgezondheid Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door kleine deeltjes in de rook van bosbranden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: De eerste files van de ochtendspits geven niet heel veel vertraging gelukkig. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 10 minuten tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 10 kilometer langzaam rijden. A27 Gorkum richting Utrecht door technische problemen is bij Houten de spitsstrook dicht. Dat geeft 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Nog niet eens 10 minuten vertraging tussen knooppunt De Baars en Oorschot. En de N59 Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein is nog altijd dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat komt door een ongeluk en duurt waarschijnlijk tot 11 uur. Er is een omrijdroute U21.
1: De uitbraak van ebola in Oeganda en Congo doet alle bellen rinkelen. Zo onze correspondent over de internationale maatregelen.
19: Ster. Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
20: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
19: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
21: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Internationale hulporganisaties schakelen de hulp op na een ebola-uitbraak in de grensregio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Al 88 mensen zijn overleden en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het Rode Kruis noemt het een zorgwekkende en complexe situatie, omdat het gaat om een variant van het ebola-virus waar nog geen behandeling voor is. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, noemt het ook nu een internationale noodsituatie. Het is dus echt menens?
5: Ja, zeker. Ja, ze doen dat vooral omdat nu het moment is de schouders eronder te zetten en ervoor te zorgen dat het niet verder verspreidt. Want dit virus kan voor heel veel doden zorgen. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ik moet wel zeggen, de Democratische Republiek Congo heeft vaker met uitbraken te kampen gehad. Velen hebben ze goed kunnen indammen, zelfs vorig jaar nog. Maar er zijn ook uitbraken geweest waarbij veel mensen het leven hebben verloren. Eén uitbraak, meer dan 2000 mensen die om het leven zijn gekomen. Ook rond 2014-2018 hebben we een grote ebola-uitbraak gezien, meer in West-Afrika. 11.000 mensen omgekomen. Ja, en dus zegt de Wereldgezondheidsorganisatie nu, we moeten even zorgen dat we dit nu gaan aanpakken.
1: Waar zitten de grootste zorgen?
5: Ja, die zorgen zitten eigenlijk op heel veel vlakken. Eén ding dat je al meldde is dat het een zeldzame variant is. Een variant waar geen vaccin voor is. Dat is voor andere varianten van ebola, zoals het Zaire variant, wel het geval. Voor deze Bunji Bujo, ik hoop dat ik het goed uitspreek, zo nieuw is het ook voor mij, dit virus. Is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven. En ook dat allemaal is best wel gecompliceerd, want het is vastgesteld in een grensgebied, in de provincie Ituri. En dat is ook een gebied waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus het is daar ook niet makkelijk werken.
1: Nee, mensen zijn dus heel erg op de vlucht ook daar.
5: Ja, er zijn mensen op de vlucht in deze regio. Daarnaast is er ook überhaupt heel veel beweging, omdat het een grensgebied is. En ook daarom zeggen ze, dit is een internationaal probleem nu en we hebben een internationale aanpak nodig. Want er zijn ook al besmettingen geconstateerd, bijvoorbeeld in de hoofdstad Kampala in Oeganda.
1: Ja, en het monitoren is waarschijnlijk daar ook heel moeilijk.
5: Het monitoren, kijk, daar hebben ze in principe al wel wat ervaring mee. De Congolese overheid, die weten dus eigenlijk wel hoe ze dit aan moeten pakken. Maar toch zijn ze bang dat deze keer dit virus al een tijdje lang ongecontroleerd eigenlijk rondwaart. En ja, daarbij wordt ook wel erop gewezen dat er heel veel hulporganisaties zich juist hebben teruggetrokken uit de Democratische Republiek Congo. Onder meer ook omdat Amerika heel veel bezuinigd heeft. Dus ja, je hoort nu ook vanuit de Verenigde Staten, gezondheidsexperts daar, die wijzen erop van ja, als wij nog wel meer massaal daar hadden gezeten, hadden we dit misschien al veel sneller opgepikt. Ja, en nu is het dus even alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat het wordt ingedampt.
1: En alle zeilen bijzetten, dat betekent ook voor mensen, de mensen die voorzorgsmaatregelen moeten nemen, dat ze moeten weten wat ze moeten doen. Maar ze hebben daar dus wel ervaring mee. Zijn ze hierop voorbereid?
5: Ja, ze hebben daar inderdaad wel ervaring mee. Er zijn heel veel gezondheidsmedewerkers die in dit geval de dorpen in moeten, deur tot deur moeten, eigenlijk om mensen te informeren, voor te lichten wat ze moeten doen. Wat zijn de symptomen? Want de symptomen van ebola die lijken bijvoorbeeld heel erg op de symptomen ook van malaria, wat daar ook rondwaart. Mensen moeten ook weten dat ze ziek worden, waar ze naartoe moeten. Er moeten isolatiecentra worden opgebouwd. Maar het is een hele klus. En dus hoopt de Wereldgezondheidszorg dat er nu extra geld vrijkomt.
1: Alice, dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het is 7:11. In 2030 moet het Nationaal Slavernijmuseum op de Kop van Java in Amsterdam opengaan. Maar de vraag is of dat wordt gehaald. In een brief aan de partijen die onderhandelen over een nieuw college in de hoofdstad staat nu dat het museum wellicht pas in 2033 opengaat. En als dat zo is, zijn er vele miljoenen extra nodig. John Leerdam is directeur van het Nationaal Slavernijmuseum. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Wat denkt u, kan het museum wel of niet in 2030 open?
6: Dat is altijd een vraag. Als ik een bol had waar ik in kon kijken en kon bepalen dat het precies in 2030 open zou gaan, dan zou het een klein wonder zijn. Maar ik vind dat besturen betekent ook vooruitkijken en betekent dat alle positieve ontwikkelingen die er momenteel zijn en de goede samenwerking met het ministerie van OCMW en Amsterdam om te zorgen dat we in 2030 open gaan, dat is gewoon aanwezig. Het gaat fantastisch, maar we zouden naïef zijn als we niet ook scenario's bestuderen of bedenken om te kijken wat als de wat als vraag van wat als het eigenlijk we het niet helemaal afkrijgen in 2030 en wellicht, zoals u dat net inderdaad ook noemde bij uw inleiding, dat het wellicht misschien wat later zou kunnen zijn. Ja. En ik vind dat je daar ook eerlijk en open in moet zijn en in de communicatie dat je zegt als dat zo is, dan moet je ook nadenken over dat er in ieder geval middelen beschikbaar zijn om te zorgen dat de organisatie gewoon door kan blijven ontwikkelen of de programmering door kan blijven programmeren. En niet alleen in Amsterdam, maar ook elders in Nederland.
1: Ja, want dit zal ik me wel afvragen. Hoezo kost het vele miljoenen wanneer het later open gaat?
6: Het kost wat, omdat je natuurlijk de organisatie, zoals ik net al zei, draaiende moet houden. En dat betekent dat je ongeveer verschillende mensen in dienst moet houden, maar je moet ook je programmering dan ook blijven doen. En het betekent dat je dan ook moet kijken dat als de organisatie de programmering door moet blijven ontwikkelen, dat je wel voorbereid moet zijn dat mensen niet zomaar helemaal niets te doen hebben. Dus het is van 2-1. Dus in die zin denk ik dat het heel belangrijk is inderdaad dat we goed samen blijven werken met de gemeente Amsterdam en ook met het Rijk, met het ministerie van OCW. En een voorbeeld. Vandaag is een historische dag voor ons. Want waarom? Vandaag beginnen we met de jurering van de internationale prijsvraag die uitgeschreven is, waar bijna meer dan 95 inschrijvingen die we hebben ontvangen van over de hele wereld. Nou, daar zit een heel traject aan vast. En dat betekent dat als we nu beginnen, het betekent dat we 10 mensen gaan selecteren die vervolgens hun plan verder mogen uitwerken. En vervolgens ergens eind van het jaar, begin volgend jaar, zullen we dan ook de winnaar, de architect of het team van de architecten zullen we bekendmaken die het gebouw mogen gaan doen. Alle voorbereidingen zijn nu al ingezet. Dus als het zo zou zijn dat wat voor reden en wat voor omstandigheid we inbegeven dat het museum wat later open gaat, hè, dat is mij in ons niet vreemd. Als we kijken naar de ontwikkelingen zoals het is gegaan met onder andere het Amsterdams Museum of met de Meervaart, niet in eerste instantie hun eigen schuld dat ze later opengaan, doordat er gewoon geprocedeerd is. Mensen waren niet eens over bepaalde zaken die werden aangepakt. Vervolgens gaan we procederen en vervolgens komt de vertraging in het geheel. En dat betekent dat daar moeten wij van leren. Als dat bij hun is gebeurd, ze hadden het heel goed voorbereid met een geweldig team, dan kan het zou het ons ook kunnen gebeuren. En als je dan aan de vooravond van een nieuwe college en de vraag wordt gesteld, wat zijn de punten waar jij aan denkt als bestuurder. Wat zijn de knelpunten waaraan je zou kunnen denken? Dan ga ik met mijn team zitten en dan gaan we verschillende scenario's ontwikkelen. En die scenario's hebben we voorgelegd aan het nieuwe gevormde college.
1: Maar als het dan zoveel miljoenen dus extra kost, want het heeft allerlei plannen. Ik las een bedrag van 22 miljoen euro zou het kunnen oplopen. Maar moet Amsterdam dat dan betalen?
6: Nee hoor, het is niet alleen maar een kwestie van Amsterdam, het is ook een kwestie van onszelf. Want dat staat volgens mij, als u goed geïnformeerd bent, dan zal u zien dat wij ook zelf, het Nationaal Slavernijmuseum, ook zelf nadenken over hoe de middelen verder in de private sector of bij de fondsen, gezamenlijk met het ministerie, en met Amsterdam samen de middelen zouden moeten gaan ophoesten. Dus daarom is het belangrijk dat je vooruit nadenkt over wat zou het dan kosten en hoe ga je dan de middelen genereren om te zorgen dat er geen problemen oplopen, maar dat je net zo positief blijft als eigenlijk het nu ook is. Overal, alles wat we organiseren, zijn we aan het overperformen. Dus overal zijn we uitverkocht. Mensen zijn enthousiast, zowel hier in Amsterdam, ook in het land, maar ook in het Koninkrijk, de rest van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dus laten we die spirit erin houden en laten we vooral kijken naar wat goed gaat en niet alleen kijken van wat minder goed zou kunnen gaan. En tot nu toe gaat het heel goed.
1: Dank u wel. John Leerdam, directeur van het Nationaal Slavernijmuseum. De VRT schrijft eerst over de overvolle gevangenissen in België.
3: De Belgische Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen noemt de situatie in de gevangenissen bijzonder zorgwekkend. De afgelopen jaren is het aantal gedetineerden met een vijfde opgelopen en in sommige gevangenissen, zoals in die van Mechelen en Dinan, zitten bijna twee keer zoveel mensen als de bedoeling is. Ook zitten er veel mensen met psychische problemen voor wie geen plek is in klinieken. De toezichtsraad wijst ook naar het politieke besluit om straffen tot 3 jaar gevangenis ook werkelijk uit te voeren, maar daar geen extra capaciteit voor te reserveren. Het al overbevolkte gevangenissysteem kreeg daardoor nog meer mensen op zijn bord. En in de Franse media, onder meer bij France Info, is te lezen over beschuldigingen van verkrachting en misbruik aan het adres van acteur en zanger Patrick Bruel, die ook in Nederland bekend werd met vooral dit nummer. Meerdere vrouwen beschuldigen hem. Onder hen is televisiepresentator Flavie Flamand, die 16 was toen ze in 1991 bij Bruel thuis uitgenodigd werd. Ze kreeg een kop thee en werd duizelig. Toen ze bijkwam zou Bruel bezig zijn geweest haar broek dicht te doen op zijn bed en zei hij dat hij haar naar huis zou brengen. Oostenrijkse media zijn nog volop aan het nagenieten van het Songfestival. Champagne was er voor winnares daaruit Bulgarije, maar ook voor Oostenrijk zelf. Daar zijn ze namelijk dik tevreden, schrijft onder meer de krant Courier. Die deelt zelf 12 punten uit aan de organisatie. Het Songfestival was een inclusief feest. Toeristen voelden zich welkom in de stad. Het enige dat niet echt meezat was het weer. Maar volgens de Weense toerisme-directeur had ook dat zijn voordelen. Door de regen werden bezoekers naar de musea gedreven en zo kregen ze een veel beter beeld van de schoonheid en het culturele aanbod, in plaats van dat ze alleen maar rondhingen in parken en op terrassen, zegt hij. En Lazare is dood, melden Franse media. Het hondje, dat vermoedelijk het oudste ter wereld was, werd een maand geleden nog in huis genomen door Ophélie Boudol. Die trof Lazare, een vlinderhondje, aan in een asiel in Annecy nadat zijn vorige baasje overleden was. Ophélie is 29, maar Lazare was ouder, 30 jaar en 5 maanden op het moment van overlijden.
1: Jeez.
3: Ja, Ophélie wilde niet dat het dier in het asiel zou overlijden, zegt ze tegen de krant Le Parisien. Er wordt nog contact gezocht met het Guinness Book of Records om te kijken of Lazare echt de oudste ter wereld was. En met die naam kan hij volgens mij ook nog een keertje uit de dood herrijzen. En als dat allemaal zo is, dan moet dat natuurlijk in het Guinness Book of Records vermeld worden.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat nu 5 kilometer file tussen Lexmond en Houten. Door technische problemen, de camera's werken niet, is de spitsstrook dicht. En de vertraging die het oplevert is op dit moment 10 minuten.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
1: In Nijmegen zit de stemming er goed in na de winst op Go Ahead Eagles. NEC is daarmee derde geworden in de Eredivisie, tot grote tevredenheid van algemeen directeur Willem van Schaik.
10: Dus ik sluit niks uit. We gaan vandaag genieten gewoon van Europees voetbal. Dan gaan we even ademhalen. Maar ja, we doen gewoon mee. Voorronde Champions League. Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, het is niet te bevatten, man. NEC.
1: Sportcommentator Jan Kees van de Kun. Jan Kees, is het stadion van NEC de Goffert eigenlijk wel geschikt voor de Champions League?
11: Ja, daar moeten ze nu ineens over na gaan denken. Hè? Want de UEFA gaat op bezoek komen en al heel snel. En dan moet er waarschijnlijk van alles worden aangepast. Nou, is dat. Denk ik dat ze dat ook wel voor elkaar gaan krijgen in Nijmegen, hoor. Waar alles lukt op dit moment. Bovendien zijn ze niet de eerste club die in korte tijd ineens Champions League klaar moet worden gemaakt. Of Europa League klaar. Want ja, ze spelen die voorrondes van de Champions League. Hè? En bovendien denk ik dat het nog heel wat drukker gaat worden voor NEC. Niet alleen met het stadion. Ze gaan ook een drukke transferzomer tegemoet. Heel wat spelers die hebben zich in de picture gespeeld natuurlijk met dit knappe resultaat. Die gaan misschien wel...

0: die dat goede seizoen verzilveren. En dan moeten er vervangers komen voor waar ze ook gaan spelen in Europa. En ook de trainer Dick Schreuder, het zou wel heel knap worden om die te behouden. Die heeft echt in korte tijd een fantastische prestatie neergezet. Want laten we dat niet vergeten. We zijn het een beetje gewoon gaan vinden gaandeweg het seizoen dat NEC om Champions League voetbal meedoet. Maar die reactie net van Wilco van Schaik, die was eigenlijk veelzeggend wat dat betreft. Hè. Het is absurd gezien de clubhistorie van NEC. Jarenlang in de eerste divisie gespeeld. En natuurlijk ook heel wat seizoenen eredivisie. Maar nooit zo hoog geëindigd. Het is een dikke clubrecord voor die club. En dat zag je dus ook terug in die vreugdetaferelen. Ook bij de spelers op het veld, die supporters in het stadion, in de stad. Het is daar echt een groot feest. Het is alsof het de vierdaagse al begonnen is. Heel Nijmegen is feest aan het vieren. Want ze gaan de voorrondes van de Champions League in. En ongeacht het resultaat daarvan spelen ze sowieso Europees voetbal. Want anders wordt het altijd nog Europa League voetbal.
1: Ja, en dat betekent ook dat Twente en Ajax naast die felbegeerde derde plek grepen. Wat blijft er voor hun over?
0: Ja, Twente die had het in handen. Nou ja, tegen PSV kun je dan zeggen dat ze dat uit handen hebben gegeven. Ze verloren met 5-1. En waren na afloop toch wel blij, want met die vierde plaats gaan ze in ieder geval nog de voorronde van de Europa League in. En na toch wel een moeizame start van het seizoen. Dus dat kan je begrijpen dat ze daar dan toch tevreden mee waren. En dan, Ajax. Het is het scenario geworden natuurlijk dat bij Ajax past op dit moment. Het moet, let op, play-offs gaan spelen nu om de voorronde van de Conference League in te mogen.
1: Oh, dat doet zo'n pijn doen in Amsterdam.
0: Ja, dat vinden ze niet leuk daar. En nu wordt het nog leuker. Ze gaan die play-offs spelen niet in het eigen stadion, want dat hebben ze al verhuurd aan Harry Styles. Ze moeten in Volendam nu de thuiswedstrijden gaan spelen om dus de voorronde van de Conference League in te mogen. En dat alles nadat het gisteren een koude douche kreeg in Heerenveen. Het regende daar zo ontzettend hard dat er op dat veld geen fatsoenlijke voetbal meer mogelijk was. Dan hoorden we trainer Oscar Garcia zich daar nog over beklagen. Hij had inderdaad ook wel gelijk dat het meer waterpolo was dan voetbal. Maar ja, het was uiteindelijk wel een keertje vermakelijk wat Ajax liet zien. Het was comedy capers wat dat betreft. Maar of ze nou op een goed veld wel fatsoenlijk voetbal speelden, ik denk het niet. En bovendien, als je het op die laatste 10 minuten van het seizoen wil laten aankomen, dan ben je een tikkeltje te laat natuurlijk. Dus terecht veroordeeld tot de vijfde plaats Ajax.
1: Ja, en onderin Telstar zich natuurlijk kunnen handhaven. Voor een dam, die moet de play-offs in. Gaan we toch ook nog even naar het hockey, want daar ook over play-offs gesproken. Voor het landskampioenschap begonnen. Ja, ik weet helaas hoe het ervoor staat daar.
0: Oh jee, ja, je wil het er echt over hebben, hè, Astrid.
1: Nou ja, ik kan het graag overslagen hoor, maar het is niet helemaal zo, hè.
0: Ja, de nummers 1 van de competitie, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, die liggen eruit. Verloren van de nummer 4. En bij de mannen is dat dan het ongeslagen oranje-rood dat er plotseling uit ligt. Verloren van Amsterdam. En bij de vrouwen, daar heb jij het over, Astrid. Ja. SCAC, geweldig seizoen gespeeld, maar in die halve finales tekort gekomen. Tegen Amsterdam ook, dat in de eerste wedstrijd verrassend goed speelde en in de tweede wedstrijd overeind bleef en in de shootout gewoon veel beter was dan SCSC. En dus ja, ze hebben de Europese hoofdprijs. Maar ja, jij weet hoe dat voelt, dat het toch dat heel pijnlijk is. Hè? Weer geen nationale titel voor SCSC.
1: Zeker, heel pijnlijk. Zeker na zo'n fantastisch seizoen, maar het is niet anders. Jan Kees, dank je wel.
0: En dan zeggen ze ieder jaar weer, het gaat een keer komen.
1: Dan houden we ons aan vast, Jan Kees.
0: Blijven volhouden, Astrid.
2: NOS Radio 1 Journaal.
3: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer. Man, it's a hard one. Like 7.

0: Santana en Rob Thomas, Smooth.
1: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
2: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
3: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: De politie waarschuwt voor valse online advertenties. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. Die had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er niet. Wel is duidelijk dat zo'n 7000 mensen hun huis uit moeten. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Ook is er 1 dode gemeld. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Woongebouwen zouden zijn geraakt en er zouden meerdere branden zijn ontstaan. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. En in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. Het gebeurde gisteren tijdens een vliegshow. De toestellen stortten neer, de bemanning kon met schietstoelen ontsnappen. De vliegshow werd na het ongeluk afgebroken.
9: Bij Weerplaza, Floris en Febe. Floris, kunnen we weer wat water verwachten vandaag?
11: Ja, zeker weten. En vanochtend is er al best wel behoorlijk wat regenwater gevallen in het oosten en noordoosten van het land. Enkele regenmeters hebben al 10 tot 15 mm regenwater opgevangen vanochtend. En momenteel trekken de restanten van die storing nog via het noordoosten van het land naar Duitsland weg. En dan volgt er een periode met wat droger weer. Momenteel is er ook veel bewolking aanwezig, maar de zon krijgt vanmiddag ook echt wel ruimte om te schijnen. Maar tegelijkertijd, met die zonnige periode erbij, ontstaan er weer van die dikke stapelwolken die weer een aantal buien kunnen loslaten. En daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Dus van die wisselvalligheid zijn we voorlopig nog niet verlost. Want ook dinsdag en woensdag krijgen we geregeld regen en een aantal buien.
9: Maar er zit wel verbetering aan te komen, hè?
11: Ja, er zit wel verbetering aan te komen. Vandaag overigens temperaturen van een graadje of 15, nog steeds fris voor de tijd van het jaar. Morgen maximum temperaturen van 15 tot 17 graden. Daarmee is het wel een stukje warmer dan voorgaande dagen, maar nog steeds wel fris voor de tijd van het jaar natuurlijk. En woensdag gaat de temperatuur wat verder omhoog naar 17 tot 19 graden. Ook woensdag dus nog behoorlijk wisselvallig met verspreid over het land een aantal buien. Maar vanaf donderdag, ja, dan komt er een krachtig hoge drukgebied bij ons kijken. Dat stelt eigenlijk orde op zaken en dan wordt het droger, warmer en ook een stukje zonniger. En eind van de week wordt het zelfs zomers warm met 25 graden.
9: Floris, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
12: Ja, vooralsnog is het maandagochtend en zitten we in de spits die eigenlijk heel normaal is met 50 files op dit moment. Niet al te druk en niet al te veel vertraging ook in de dagelijkse files. Ook niet op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Niet te min staan zitten de gaten in de weg bij Knoopend Everdingen. En dat geeft 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam 20 minuten extra tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer file. Geen spitstrook open op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Houten. 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein. Een kwartier vertraging. En de N59 Burghaamsteden richting Hellegatsplein is dicht bij de Grevelingendam. Het verkeer wordt omgeleid.
9: Na protesten tegen de komst van een AZC organiseerde de gemeente Den Bosch extra informatieavonden voor de inwoners. Zo de burgemeester over wat dat oplevert.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Net als in Loosdrecht en Apeldoorn is het in het dorp Engelen ook onrustig vanwege de aangekondigde komst van een asielzoekerscentrum. Het gaat om een opvangplek voor 50 jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar. Tegenstanders gooiden met vuurwerk, probeerden de A59 te bezetten en de ME moest al eens ingrijpen. De gemeente Den Bosch, waar Engelen bij hoort, organiseert meer dan 10 informatiebijeenkomsten. En vanavond is er een inspreekavond. Bewoners kunnen dan vertellen wat zij belangrijk vinden. Burgemeester Jacques Mikkers van Den Bosch, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
9: Er zijn dus al bijeenkomsten geweest. Hoe is de sfeer tijdens die avonden?
22: Nou ja, we hebben binnen de mensen ontvangen. Dat betekent dat we per sessie ongeveer 75 mensen binnen hadden. En daar hebben we gewoon goede gesprekken mee kunnen voeren. En dat ging van voorstanders, tegenstanders, maar heel veel mensen die gewoon zorgen hebben, maar met een genuanceerde mening. Dat was duidelijk. Buiten was het wat agressiever. En daar hebben we inderdaad dus met een aantal keren ME ingrijpen moeten toestaan.
9: Ja. En wat vinden mensen daar dan van? Wat uiten ze daarover op die avonden?
22: Het zijn zorgen die leven gewoon over beelden die men heeft rondom de informatie die men krijgt rondom.
0: Meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Net als in Loosdrecht en Apeldoorn is het in het dorp Engelen ook onrustig vanwege de aangekondigde komst van een asielzoekerscentrum. Het gaat om een opvangplek voor 50 jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar. Tegenstanders gooiden met vuurwerk, probeerden de A59 te bezetten en de ME moest al eens ingrijpen.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Net als in Loosdrecht en Apeldoorn is het in het dorp Engelen ook onrustig vanwege de aangekondigde komst van een asielzoekerscentrum. Het gaat om een opvangplek voor 50 jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar. Tegenstanders gooiden met vuurwerk, probeerden de A59 te bezetten en de ME moest al eens ingrijpen. De gemeente Den Bosch, waar Engelen bij hoort, organiseert meer dan 10 informatiebijeenkomsten. En vanavond is er een inspreekavond. Bewoners kunnen dan vertellen wat zij belangrijk vinden. Burgemeester Jacques Mikkers van Den Bosch, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Er zijn dus al bijeenkomsten geweest. Hoe is de sfeer tijdens die avonden?
2: Nou ja, we hebben binnen de mensen ontvangen. Dat betekent dat we per sessie ongeveer 75 mensen binnen hadden. En daar hebben we gewoon goede gesprekken mee kunnen voeren. En dat ging van voorstanders, tegenstanders, maar heel veel mensen die gewoon zorgen hebben, maar met een genuanceerde mening. Dat was duidelijk. Buiten was het wat agressiever. En daar hebben we inderdaad dus met een aantal keren ME ingrijpen moeten toestaan.
1: Ja. En wat vinden mensen daar dan van? Wat uiten ze daarover op die avonden?
2: Nou, het zijn zorgen die leven gewoon over beelden die men heeft rondom de informatie die men krijgt rondom asielzoekerscentra. Dus dat gaat dan over, het zijn allemaal criminelen en ze zijn gevlucht uit, et cetera. En het zijn mensen met trauma. Wat betekent dat voor mijn dochter die daar fietst? En wat betekent dat voor de veiligheid rondom het gebouw? Waarom op deze plek? Waarom niet op een andere plek? 50 minderjarigen, hoeveel begeleiding zit erop? Dus veel vragen, veel meningen. Maar wel het hele, de kaleidoscoop van meningen kwam daar wel voorbij.
1: En kunt u daar dan voldoende antwoord op geven?
2: Sommige vragen hebben we nog geen antwoord. En dat betekent dat we ook graag met de samenleving zelf tot bepaalde afspraken willen komen. Denk aan bijvoorbeeld, hoe gaan we om met de buitenruimte? Wat zou een mogelijkheid kunnen zijn om de jongeren ook wat meer te laten integreren in Engelen? En op welke manier zou dat kunnen? Dus wat er zijn de rollen van bijvoorbeeld de sportclubs, et cetera, om daar een rol in te vervullen. Maar ook gewoon zorgen die er spelen rondom de verlichting, rondom hoe is de begeleiding geregeld? Wat gebeurt er als mensen zich niet aan de regels houden binnen? Wat doet dan het COA aan maatregelen? Wat zijn de huisregels? Nou, dat zijn zaken waar we wel een groot gedeelte antwoord op kunnen geven. Maar op sommige dingen kunnen we nog geen antwoord op geven, omdat we dat samen met de bewoners willen oppakken.
1: Nou, het besluit is ook uitgesteld inmiddels, hè? Wordt dat gewaardeerd?
2: Nou, het is niet echt dat het besluit uitgesteld is. De behandeling in de gemeenteraad hebben we uitgesteld, omdat wij belangrijk vinden dat de gemeenteraad alle informatie heeft die, als men de wens en bedenking gaat geven, dat men alle informatie heeft. Dat betekent dat we ook na moeten denken over wat is het leefbaarheidsplan wat eronder ligt. Dus welke afspraken zijn specifiek gemaakt voor deze locatie met het COA en met ons en bijvoorbeeld met de beveiligingsorganisatie. En als we dat helder hebben, en daar willen we wel wat meer tijd voor nemen om die gesprekken goed te voeren. En daarvan hebben we gezegd van ja, we gaan niet 7 juli het besluit nemen, maar we doen dat pas in september.
1: En ondertussen dus praten met mensen in Engelen. Heeft u het indruk dat dat helpt?
2: Nou, we hebben nu de eerste weken was het voornamelijk ook het ventiel leeg laten lopen. Want mensen zijn verrast door het feit dat er een aankondiging is dat er een verandering in hun woonomgeving plaats gaat vinden. Nou, die ruimte moet je volgens mij ook bieden. Maar ik hoop dat we binnen nu en een paar dagen toch wel de eerste gesprek kunnen aangaan over en wat welke condities kunnen we met elkaar afspreken. En onder welke voorwaarden kunnen we dan dat organiseren. Zodat mensen in Engelen veilig zijn, maar ook de bewoners van de ANV-locatie.
1: In de afgelopen weken is het ook regelmatig gegaan over de rol van Den Haag, zou ik maar even zeggen, in deze discussie. Bijvoorbeeld gisteren zei uw collega Bouwmans van Doetinchem in het tv-programma Buitenhof nog dat uitspraken van landelijke politie gevaarlijk zijn over asielopvang. En dan noemde bijvoorbeeld VVD'er Ruben Brekelmans, die zei dat het aan gemeenten zelf is om te bepalen of ze het wel of niet willen. Wat vindt u?
2: Nou, ik ben het helemaal eens met collega Bouwmans. Het is ongelooflijk dat je als Tweede Kamer een wet aanneemt die ook door de Eerste Kamer gaat, waarbij de spreidingswet geldend is. En volgens mij gaat het erom dat we ons dan aan de wet houden. Daar hebben we allemaal de eed of de belofte voor afgelegd. Alle politici en bestuurders in Nederland. En dat geldt dus zeker voor mensen in de Tweede Kamer. En als zij vinden dat de wet veranderd moet worden, moeten ze dat doen in de Tweede Kamer. Maar laat niet gemeente

0: illusie, of laat de illusie niet levend bij bewoners, dat de gemeente de wet zomaar niet kan hoeven toe te passen. Wij kunnen ook niet zeggen dat de BTW wel of niet gegeven mag worden in de gemeente. Wij zullen ons gewoon aan de wet moeten houden. En dat geldt ook voor politie in Den Haag. En als zij vinden dat de wet gewijzigd moet worden, moeten ze dat daar doen, maar niet over de ruggen en schouders heen van lokale bestuurders.
1: En dat dat een fractievoorzitter is van een regeringspartij, maakt dat dat nog erger?
0: Ja, ik denk het wel, want ik vind dat een partij ook die verantwoordelijkheid heeft te dragen. En dan gaat het er juist om dat we ons allemaal aan de wet houden. Maar ik denk dat het geldt voor alle 150 Kamerleden, ongeacht welke positie of rol. Als je iets wil veranderen aan de wet, is dat de locatie, maar niet gemeentes opzadelen met een discussie en de illusie wekken bij bewoners, want dat vind ik nog het meest schadelijke, dat de gemeente maar zelf kan bepalen of ze de wet uitvoert, ja of nee. Want die mogelijkheid hebben wij niet.
1: Dank u wel, burgemeester Jacques Nikkers van Den Bosch.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Misschien interessant om te vermelden.
1: Na meer dan 12 jaar staat de man terecht die ervan wordt verdacht dat hij verantwoordelijk is voor de dood van GGZ-directeur Rob Zweekhorst op nieuwjaarsdag 2014. Zweekhorst werd doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het was een vergismoord. De kogels waarmee hij werd gedood waren waarschijnlijk bedoeld voor iemand uit de drugswereld die bij hem in de buurt woonde. Paul Verspeek, verslaggever bij Rijnmond, volgt deze zaak al jaren. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Laten we even teruggaan naar die nieuwjaarsdag van 2014. Wat gebeurde er?
7: Ja, op de nieuwjaarsdag had Rob Zweekhorst gewoon nieuwjaar gevierd. Was bij familie geweest. 'S Avonds rond een uur of 7 liet hij nog even zijn 2 honden uit. Tot hij op een gegeven moment vanuit het niets geconfronteerd werd met een vage gestalte die hem ter plekke doodschoot. Hij was inderdaad 44 jaar oud, GGZ-directeur. Recherche heeft natuurlijk eerst gekeken van, heeft het iets met zijn beroep te maken? Zou het wellicht een ontevreden cliënt kunnen zijn met een psychische stoornis die hem heeft staan opwachten? Maar al vrij snel kwamen ze erachter dat dat niet het scenario was dat ze moesten uitlopen, maar ja, dat hij sprake was van een persoonsverwisseling. Bij hem in de buurt woonde een man die op hem leek, een kale man, ook met honden, Dennis van der B, uit het drugsmilieu. En voor de recherche was toen wel duidelijk, eigenlijk had die Dennis van der B het slachtoffer moeten zijn. En per vergissing is Rob Zweekhorst dus op die nieuwjaarsdag geliquideerd, want dat het een liquidatie was, dat is in ieder geval wel duidelijk.
1: Het is dus inmiddels meer dan 12 jaar geleden. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze zaak inhoudelijk wordt behandeld?
7: Ja, dit is een zeer ongewone zaak. Het kortst mogelijke antwoord dat ik kan geven is omdat het bewijs niet overvloedig is. Nou ga ik daar niet over, maar dat is in de loop van de procedure wel duidelijk geworden. Kijk, er is geen forensisch bewijs, dus bijvoorbeeld DNA of er zijn geen camerabeelden of vingerafdrukken. Ze weten ook niet wie de schutter is. Ze denken alleen, het Openbaar Ministerie, dat ze weten wie de opdrachtgever is. Dat is dan die René F. De verklaringen die hier zijn afgelegd in deze zaak, daar moet de recherche het mee doen. Maar die komen voor een deel weer uit dat drugsmilieu. Wat is nou het scenario? Die Dennis van der B zat in een illuster gezelschap, kan je wel zeggen, met die René F. Maar ook bijvoorbeeld met een Rotterdamse corrupte douanier, Gerrit G. Dat is een hele grote zaak geweest in het Rotterdamse. En een partij van 300 kilo zou onderschept zijn. En daar werd dan die Dennis van der B verantwoordelijk voor gesteld. Dat is het scenario. Maar de verklaringen, ja, die komen van die Gerrit Geijer, van die corrupte douanier, van een beetje mysterieuze figuur, Mustafa B., die een goede bekende zou kunnen zijn van het criminele milieu en verklaringen achter gesloten deuren heeft afgelegd, en dan nog een anonieme getuige. Maar daar moet justitie mee doen. Er zijn al heel veel tussentijdse zittingen geweest, hè? Dan bekijkt de rechtbank van, ja, hoe staan we ervoor? Komt het ooit nog een keer tot een inhoudelijke behandeling? En de rechter liet zich op een gegeven moment ook ontvallen naar de officier van justitie. Denkt u eigenlijk wel genoeg bewijs te hebben? Nou, dat is natuurlijk niet een vraag die heel gebruikelijk is in een moordzaak. Maar dat geeft wel aan. Het bewijs is niet overvloedig. Recherche heeft heel lang gezocht en gewacht totdat ze het rond konden hebben. Ja. Nou, ja, vandaag zal blijken of ze voldoende munitie hebben, om het zo maar uit te drukken.
1: Voor de familie van Rob Zweekhorst was dit natuurlijk verschrikkelijk. Zijn weduwe is erbij. Heb je contact met haar?
7: Hij is bij bijna alle zittingen geweest, hè, die tussentijds zijn geweest. En wat je ook bij haar zag, en ik heb inderdaad ook met haar gesproken, ja, die groeiende frustratie eigenlijk van hoe lang gaat dit nog duren. Ze heeft ook gezegd, ja, ik vind de hele procedure zoals het gaat ook wel schandalig. Wij kunnen nog steeds niet rouwen. Hè? Zo'n rechtszaak is ook een belangrijk moment om weer iets af te sluiten. Dat kunnen ze nog steeds niet. Dat blijft maar boven hen hangen. Dus ja, wat je ook bij haar bespeurt, is natuurlijk dat die onzekerheid van, ja, als er niet een duidelijke zaak is, want dan was die zaak al veel eerder op zitting geweest, komt het überhaupt al tot een veroordeling, wat natuurlijk voor zo'n weduwe, voor de familie heel erg belangrijk is. Dus zij zal ook met grote spanning vandaag in de zaal zitten van, ja, hoe gaat dit aflopen?
1: Paul, dankjewel. Paul Verspeek, verslaggever bij Rijnmond. Duizenden kinderen in Gelderland groeien in armoede op, meldt Omroep Gelderland.
6: De Gelderse GGD's hebben onderzoek gedaan onder ruim 28.000 gezinnen en zien dat armoede ertoe leidt dat het veel invloed heeft op de gezondheid van kinderen. Zo is er minder vaak dagelijks groente en zijn kinderen in armoede minder vaak lid van een sportvereniging. Ze slapen slechter, zijn vaker ziek en vaker mikpunt van pesterijen. Vooral in het zuiden van de provincie hebben lager opgeleide ouders moeite om rond te komen. Volgens de GGD's is het aantal kinderen in armoede de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. De medische keuring voor de vrijwillige brandweer is te zwaar. Dat vindt de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Die trekt aan de bel in de veiligheidsregio Flevoland en Gooi- en Vechtstreek, omdat de eisen daar heel streng worden gehanteerd. Daar kan vrijwilliger Fokko Aldert over meepraten, vertelt hij bij Omroep Flevoland. Hij zegt dat bijvoorbeeld de traplooptest te streng wordt uitgevoerd.
8: Daar mag je tijdens de test niet de leuning raken. En dat is natuurlijk niet de praktijk. Als wij morgen een brandend gebouw in moeten en wij moeten een trap op, waarom zouden we dan niet even de leuning mogen aanraken om steun te zoeken? En wat ons probleem is, dat eigenlijk de keuring, je zou het wat meer holistisch moeten beoordelen. Ben je geen brandweerman als je toevallig een keer de leuning van de trap raakt?
6: Volgens Fokko Aldert wordt in andere veiligheidsregio's soepeler naar zulke criteria gekeken. Hij hoopt dus dat de regels worden aangepast, want de post in zijn dorp heeft net genoeg vrijwilligers. Het afvallen van vrijwillige brandweerlieden door die test kunnen ze daar dus niet hebben. Het formatieproces in Overijssel gaat een stuk langzamer dan eerdere jaren. RTV Oost maakte een rondje langs de 25 gemeenten in de provincie. Precies 2 maanden na de verkiezingen zijn er pas 6 die een nieuwe coalitie hebben. In 2014 was het vormen van een nieuw gemeentebestuur gemiddeld klaar na 49 dagen. 4 jaar later was het opgelopen naar 64 dagen. En na de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren ze na 2 maanden in een derde van de gemeenten in het land klaar. In Overijssel wordt dat gemiddelde nu lang niet gehaald, meldt Oost. Een emotionele ontlading na succesvol WK Sjoelen in Drenthe, lezen we bij RTV Drenthe. We hebben het er vorige week ook uitgebreid over gehad. Ja. Nou, zaterdag was het zover, een hele gebeurtenis, het WK Sjoelen in Zwartemeer. De organisatie was in handen van Sjoelvereniging de Brikkenmikkers uit Klazinaveen, die 1,5 jaar druk was met de voorbereidingen. Er waren 350 deelnemers op het toernooi afgekomen, onder meer uit Zwitserland, de Filipijnen, Suriname en Oekraïne. Een dag later bij het opruimen is organisator Erik Mensen, die wij ook spraken, er nog ondersteboven van, zien we bij RTV Drenthe.
9: Het was zo fantastisch. Het publiek zat hier allemaal, naar het grote scherm te kijken, uitslagen. Ja, dat was echt super. En de oe en a kwam heel duidelijk over. Dat zag ik op tv precies weer. Ja, er was zoveel enthousiasme en spanning en emotie. Nou, hij moet nog een beetje landen. Maar zo gisteravond zaten we hier in de zaal. Nou, ik ken nog een brug in de keel. Zoveel positieve reacties. Van, heb je mooi geflikt? Ja, dat is mooi.
1: Ah, fijn.
6: Te gek, toch? Ja. Ja, heerlijk om hem zo blij te horen. Erik heeft het gevoel dat hij de Sjoelsport met het WK weer op de kaart heeft kunnen zetten. En zou het graag nog eens organiseren.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
10: Drukte in het noorden van het land door regen en door een ongeluk op de A28 Zwolle richting Assen. 7 kilometer file tussen afrit Dwingelo en Assen-Zuid. En op de N34 Emmen-Zuid-Laren staat een file door een ongeluk tussen Boger en de N33. 20 minuten vertraging.

0: Tits and the Tantrums, picking up the pieces. Het is bijna 7 minuten voor 8. NEC is dus als derde geëindigd in de Eredivisie, en dat betekent een ticket voor de voorronde van de Champions League. Een uitzonderlijke prestatie van de voetbalclub uit Nijmegen. Het feest was gisteravond dan ook groot, net als het ongeloof, zag onze verslaggever Steve Bouwman.
1: 7:45, de wedstrijd is al zo'n 3 uur afgelopen. Maar nog steeds staan er een paar duizend man te hossen in het Goffertstadion. Ik vang buiten bij het hek wat mensen op.
2: Hoe voelen jullie je?
3: Ja, helemaal geweldig.
1: Derde plek.
2: Ja, dat mag ook wel. In het topseizoen. De laatste wedstrijd gaat om minder en dan knal je hem er helemaal doorheen.
4: Die rest is mijn zoon, die is 28. Die heb ik al meegenomen met 5 jaar oud.
1: Staat daar met een pilsje daar 5 meter verderop.
4: Ja, en ik zeg tegen mijn zoon, geniet er maar van. Dat heb ik als vader zijnde nooit meegemaakt, dit. Wat nou gebeurt.
1: Geniet er maar van, want dit is iets wat niet vaker gaat gebeuren.
4: Nee, ik kan het zelf niet geloven.
1: Hoe verklaren jullie het succes van NEC?
5: Kijk, het is een dag en nacht verschil met de coach natuurlijk.
6: Het vorige trainer was wel heel behoudend, defensief voetbal. En als je nu kijkt, vooral aanvallend voetbal.
5: Het lijkt toch te lukken. Dat is het mooie eraan.
6: Ja, vooral tegenstanders zijn verrast. En het is met heel veel hoop en met heel veel vooral gedachten erachter. En het werkt.
2: Voorronde Champions League, beter kan je niet krijgen.
1: Maak je daar kans in de Champions League?
2: Dat zie ik wel. Ik zie wel.
3: Nee.
2: We zien wel welke spelers we halen.
1: U zegt gelijk nee.
3: Nee. Maar we doen ons best.
7: Volgende Champions League. Hebben wij niks aan te zoeken. Nee. Maar toch?
1: Dat is wel heel realistisch van u.
7: Ja, maar weet je, dus normaal heb je Ajax, Feyenoord, PSV en dat is de top 3 van Nederland. Dit maak je nooit meer mee. Dit ga je nooit meer halen.
2: En anders winnen we de Europa League erbij.
1: Dan win je de Europa League.
2: Ja, daar ga ik wel vanuit.
1: Wat gaan jullie nu doen?
2: Ja, even omkleden, opfrissen, de stad in.
1: Veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel. De feeststemming zit er, zoals je hoort, goed in hier in de Irish pub in de stad. Kunt u het al geloven?
8: Nee. Ja, dat is morgen, maar dan heb ik of hoofdpijn van de wedstrijd, of dat weet ik niet.
1: Van de wedstrijd, van de biertjes, denk ik.
8: Nee, dat weet ik niet. Dat laat ik aan jou.
9: Kijk, weet je wat het is? NEC heeft heel vaak pech gehad, of pech. Dan lukt het net niet. En nou lukt het gewoon.
10: 36 jaar seizoenkaart. Mijn club. En dit is om iets zo trots te zijn.
1: Ja. Uitzonderlijk.
10: Echt. Dit is echt uniek. Zo mooi. Alles.
9: We zijn eerder in Krakau geweest. In Boekarest zijn we geweest. We zijn in Hamburg geweest. En nu gaan we weer Europa in. We hebben gewoon een paar Europese wedstrijden. En daar gaan we van genieten. En heel Nederland die kan lachen of zeggen dat wij daar niet in thuis horen, maar dat maakt helemaal niks uit. Wij hebben dit bereikt, derde van Nederland, dat neemt niemand ons meer af, dus dat is gewoon geweldig.
1: Wat betekent dit nou voor NEC en voor Nijmegen misschien wel?
9: Nou, dat op de kaart staan. We zijn heel lang zijn we gewoon uitgelachen door heel Nederland. Slecht stadion, lelijkste shirt.
11: Iedereen lacht ons uit. En nou, fucking Forum Champions League, joh. Kom op, man.
12: 40 jaar gaan, hè? 40 jaar en dan dit nog mee mogen maken.
1: Je zit al 40 jaar in het stadion.
13: Zeker. Meer dan 1000 wedstrijden van NEC gezien, ja.
1: Is dit dan het mooiste moment in die 40 jaar?
13: Ja, uiteindelijk qua wat we halen. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar dat moet morgen nog allemaal even bezinken.
14: Ook geappt tot ik voorlopig nog niet thuis kom.
0: Een verslag van Steve Bouwman bij NEC.
15: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
16: Hallo.
0: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
16: Goedenavond en welkom bij College Tour.
0: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en de Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
15: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen. NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes.
18: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
19: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
20: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
21: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
20: LefArbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
22: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
25: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
26: NPO Radio 1. 8 uur.
27: Astrid Kersenboom.
26: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Amnesty telde vorig jaar het grootste aantal executies in 44 jaar. En oplichters maken reclame op sociale media voor honderden nep-webwinkels, ziet de politie. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
28: De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nepwebwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting. Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 websites aangemerkt als criminele webwinkel. De oplichters achter meer dan de helft van die websites plaatsten reclames op Facebook en Instagram. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Daar zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. In de stad Gerson is een dode gemeld. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. De politie heeft door het delen van herkenbare beelden de identiteit van 74 vermoedelijke nepagenten en andere fraudeurs achterhaald. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten van oplichting op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, 40 anderen zijn door tipgevers herkend. Hun beelden zijn offline gehaald. De beelden van de 26 verdachten voor wie de identiteit nog niet bekend is, blijven voorlopig online staan. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Dat gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin werd opgeroepen om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is er ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Er zijn al wat bijzonderheden te melden over deze spits. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht namelijk zit een gat in de weg bij knooppunt Everdingen. Dermate dat de rechte rijstrook voorlopig dicht blijft. 11 kilometer file levert het op. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Een kapotte motorfiets geeft 6 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam. 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht staat het helemaal stil over 8 kilometer. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En een ongeluk met twee auto's op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 3 kilometer file bij Moergestel. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht.
0: Iran voerde vorig jaar 2 keer zoveel executies uit dan het jaar ervoor. Zeker 2150. Zo de directeur van Amnesty.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
3: Appetito.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
6: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Nog nooit zijn er wereldwijd zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar, volgens Amnesty International. De organisatie telt dat aantal sinds de jaren 80. De grootste oorzaak van die piek komt door Iran. De autoriteiten executeerden ruim 2150 mensen van de 2700 wereldwijd. Het zijn cijfers van vorig jaar, dus nog voor de grootschalige protesten in januari. Directeur van Amnesty Dagmar Oudshoorn vertelt waarom het er vorig jaar al zoveel meer waren.
11: Na de oorlog, de 12-daagse oorlog met Israël, werden ze al hoog. Deels omdat mensen toen werden opgepakt en veroordeeld voor spionage-aanklachten. Ongeveer de helft van de executies die plaatsvinden in of hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
10: En dan worden mensen dus opgepakt en hoe gaat dat dan op die manier verder?
11: Nou ja, wanneer mensen opgepakt worden, krijgen ze vaak oneerlijke en snelle processen zonder advocaat. Die vinden plaats bij de revolutionaire rechtbanken. Bewijs wordt vaak verkregen door martelingen. Er worden minderjarigen geëxecuteerd, een onevenredig aantal etnische minderheden. En ja, eigenlijk dus gewoon door oneerlijke processen.
10: En die executies, zijn familieleden en vrienden dan op de hoogte dat die ook echt worden uitgevoerd?
11: Een groot aantal niet. Er vinden in Iran openbare executies plaats, maar ook geheime in de gevangenissen. En dat is vaak zonder dat familie en dierbaren dat weten. En soms krijgen ze daarna bericht, maar ook heel vaak krijgen ze niet eens de lichamen nog terug.
10: Maar is het wel duidelijk dat ze zijn geëxecuteerd? Of zijn er inderdaad ook getallen die misschien wel hoger zijn, doordat er ook gevallen zijn die niet worden gerapporteerd dus?
11: Ja, dat is wereldwijd zo. Dit zijn de cijfers, zeg maar, waarvan we weten dat ze hebben plaatsgevonden. In heel veel gevallen ligt het dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
10: Want wat jullie tellen zijn de gevallen die jullie zeker weten.
11: Ja, dat klopt.
10: Ja. Want in Iran is natuurlijk ook nog steeds die internetblokkade. Dus contact leggen met ook organisaties daar is waarschijnlijk moeilijk.
11: Dat klopt. Wat we dus weten zijn inderdaad de executies die hebben plaatsgevonden. En dat weten we doordat daar of het relatief kleine aantal waar familie of advocaten het weten. En de rest vertrouwen op de cijfers van mensenrechtenorganisaties die wel ingangen hebben. En vorig jaar konden we die cijfers nog krijgen.
10: Wat is de verwachting voor volgend jaar? Zet dat door, deze stijging? Nu ook bijvoorbeeld die oorlog in het Midden-Oosten aan de gang is?
11: Ja, we weten en verwachten en vrezen dat het mogelijk volgend jaar nog hoger zal zijn. Want we hebben al gezien dat het jaar heel erg slecht begonnen is na de demonstraties in januari. Duizenden mensen zijn opgepakt. Van velen is onbekend waar ze zijn. En de Iraanse autoriteiten hebben aangekondigd om keihard in te grijpen. Op demonstraties daar de doodstraf voor in te zetten. En er zijn ook al verschillende demonstranten opgehangen dit jaar. Waarvan ook een aantal minderjarigen. Dus die verwachting is niet positief.
10: Zei Dagmar Oudshoorn van Amnesty. Het is 8:10. Israël heeft een deel van de aanvallen op Iran uitgevoerd vanaf twee bases in de woestijn in Irak. Eerder deze maand meldde de Wall Street Journal al dat er een basis in Irak is gebruikt. Nu meldt de New York Times dat er zelfs een tweede basis was. En er zijn ook meer details bekend over de ontdekking daarvan. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Wat voor basis zijn dit?
12: Ondersteuningsbasis. Dus er zouden in elk geval een soort landing strip zijn. Dus een startbaan of een landingsbaan. Met wat tenten eromheen, andere complexen. Allemaal heel tijdelijk. Maar die zouden er wel al zijn sinds eind 2024. Dus voor de oorlog vorige zomer met Iran. Toen zou die gebruikt zijn. Die oorlog duurde 12 dagen. Maar ook in het huidige conflict zou die gebruikt zijn. Ja, en dat is allemaal aan het licht gekomen. Je moet je voorstellen, het is de woestijn ja, in het zuidwesten van Irak. Dus tegen de grens met Saudi-Arabië aan. Daar wonen heel weinig mensen, behalve Bedouinen. En die hadden het alles gemeld bij het Iraakse leger. Die hebben toen niet echt onderzoek ingesteld. Maar ja, het kwam echt aan het rollen toen een Bedouin in zijn pick-up truck naar het nabijgelegen stadje ging. Op die basis stuitte. En toen achtervolgd is door een helikopter en beschoten is. En zij hebben toen zijn lichaam gevonden, ja, in een uitgebrande auto. En toen is het eigenlijk pas echt aan het rollen gegaan.
10: Maar wist Irak dan wel of niet dat die basis zaten?
12: Nou, uiteindelijk natuurlijk wel, want er is onderzoek ingesteld. Het Irakese leger, schrijft de New York Times, is op onderzoek uitgegaan na de dood van die man in zijn auto. En toen zijn er ook zij beschoten, is een Iraakse militair bij gedood. En ja, sindsdien is het wel bekend. Maar het lijkt er toch op dat je daar in die uitgestrekte woestijn, ver weg van al het leven, dat je daar ongezien kunt opereren. En dat ze daar dus niet van geweten hebben. En ja, de vraag is, hebben de Amerikanen daar bijvoorbeeld wel van geweten? Want die wilden eerst geen uitleg geven aan Irak. En toen zeiden ze van ja, wij zijn het in elk geval niet. Maar wisten ze er wel van? Dat is een beetje de vraag.
10: Maar is het dan dus wel heel opvallend dat Israël in Irak zit met bases, en niet één, zelfs twee. En Irak, nou ja, die hebben ook zo een historie met Iran.
12: Ja, één waarvan het geweten is, twee waarvan het vermoed wordt. Maar ja, wie weet wat er nog meer zit. Maar ja, weet je, het klinkt inderdaad niet logisch. Totdat je op de kaart kijkt, dan zie je dat het inderdaad midden tussen Israël en Iran ligt. Dus vanuit Israël gezien is het uiterst logisch. Maar ja, ze kunnen het niet aan de Irakezen gevraagd hebben. Er zijn geen diplomatieke betrekkingen. Sterker nog, Irak ja, heeft het niet op met Israël. Dus die toestemming die zouden ze nooit gekregen hebben. En ja, je ziet dus nu ook wel dat Irak daar behoorlijk mee in zijn maag zit.
10: Sander, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn. Benen blikt terug op een succesvol songfestival. Dat is te lezen in de krant Courier.
13: De directeur van het Eurovisie Songfestival, Martin Green, is in elk geval vol lof. 12 points, nee, 13, 14 oneindig, zei hij na afloop van het liedjesfestival. De baas van het toerismebureau in Wenen is ook in zijn nopjes. Die zegt in de krant dat zelfs het slechte weer meehielp. Daardoor werden bezoekers de musea ingedreven, zodat ze meer meekregen van de kunst en cultuur in Wenen, in plaats van dagenlang rond te hangen in parken en op terrasjes.
10: Ik wil wel heel graag uitstralen dat het toch echt wel een succes was.
13: Ja,
10: hè, deze
13: fantastisch
10: editie.
13: Dat slechte weer. Echt heel fijn. Op dit moment betalen alle huishoudens een vast bedrag voor netkosten, maar vanaf 2029 worden die deels vervangen door een variabel tarief. En daarover maakt de branchevereniging Warmtepompen zich zorgen. In Trouw zegt de vereniging dat in de dure tijdsblokken sprake kan zijn van een verdubbeling van de prijs. Door variabele netkosten wordt de prijs hoger als het spitsuur is op het net en lager als het rustig is. Ook wordt stroom in de winter duurder en gaan huishoudens die veel elektriciteit gebruiken meer betalen. Doel van die variabele tarieven is de netcongestie tegen te gaan, maar bijeffect is dat warmtepompenzitters duurder uit zijn. Bij het FD lezen we over Fortegis, een nu nog klein bedrijf dat claimt chips te kunnen maken die niet te hacken zijn. Ze hebben een belangrijke nieuwe aandeelhouder gevonden, ProDrive, dat onder meer voor ASML werkt. De tech-redacteur van het FD legt uit wat de technologie van Fortegis zo veilig maakt.
14: Je moet je voorstellen, elke chip die wordt gemaakt in de wereld, die is niet gelijk. Elke chip heeft een fysieke eigenschap die anders is dan een andere. Dat komt gewoon door kleine productiewijzigingen of verstoringen. Er is geen enkele chip dezelfde, zie je het gewoon als een vingerafdruk. En als je dat kan gebruiken, heb je op een gegeven moment geen sleutels meer nodig en kun je dus ook niet worden gekraakt. Dat is een beetje in lekentaal hoe ik het dan maar zeg.
13: Van een start-up wordt Fortegis nu een zogenoemde scale-up, een veelbelovend bedrijf dat flink kan groeien. De Hondius komt later vandaag aan in de haven van Rotterdam en nu.nl ziet op een shiptracker dat het schip al voor de kust vaart. Aan boord zijn 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Niemand vertoont tekenen van het Hantavirus. Bij aankomst wordt iedereen gecontroleerd en gaan ze in quarantaine. Door het virus vielen 3 doden, onder wie een stel uit Nederland. De Franse acteur en zanger Patrick Bruel wordt van misbruik en verkrachting beschuldigd. Bruel werd ook in Nederland bekend met vooral dit nummer. Meerdere vrouwen beschuldigen hem. Onder hen is televisiepresentator Flavie Flamand. Aan France Info zegt ze dat ze 16 was toen ze in 1991 bij Bruel thuis uitgenodigd werd. Ze kreeg een kop thee en werd duizelig. Toen ze bijkwam zou Bruel bezig zijn geweest haar broek dicht te doen op zijn bed. En zei hij dat hij haar thuis zou brengen.
10: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
15: Veel vertraging is er op de A29 vanochtend van Bergen op Zoom naar Rotterdam toe. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht, een uur. Het komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Verspreid over Tsjechië zijn gisteren duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor de publieke omroep. De radicaal-rechtse regering van premier Babiš wil op de omroep bezuinigen en een nieuwe mediawet invoeren. Met die wet zijn ingrepen in de inhoud van nieuwsprogramma's mogelijk, zo zeggen de omroepbestuurder. Zover willen veel Tsjechen het niet laten komen, hoorde correspondent Gimbalduk in Brno.
16: Door de straten van Brno klinkt herhaaldelijk deze ene zin. Handen af van onze televisie. Daarnaast dragen de demonstranten Tsjechische en Europese vlaggen. En er zijn borden met het hoofd van premier Babiš erop met een kruis erdoorheen. En teksten als...
17: Babiš and his like government is bad for our Czech Republic.
16: Babiš is slecht voor Tsjechië, zo zegt deze studenten fel.
17: I think he should like back off, kinda. He's like a threat to the Czech Republic, so.
16: Op een ander bord staan de logo's van de Tsjechische televisie en radio met daarbij de tekst: zij beschermen onze democratie.
18: There is written that we would like a secure these two institutions and it's for us important.
16: De betogers vrezen dat er niet alleen wordt bezuinigd op de omroep, maar dat er ook wordt geprobeerd de controle over te nemen.
18: It's clear why they do this.
16: De regering wil niet dat de media hen controleert, dus willen zij proberen de media te controleren, zegt deze man.
18: For me it's important that they check control our politicians. This is for me important. Because who will do it after that?
16: Als de publieke omroep wegvalt als controleur van de macht in Tsjechië, dan blijven er alleen nog maar kleine mediamerken en podcasts over, zegt hij. En dat is niet genoeg.
18: It's important that this large media will have the impact
16: Tsjechië dreigt daarmee het pad van het Hongarije van Orbán te volgen, vreest Libor Brizsa.
19: And they think we will do it like Hungary, but we will be better.
16: En dat terwijl juist Tsjechië een zeer pro-Europese bevolking kent. Zo blijkt ook hier uit de vele mensen die een EU-vlag dragen.
17: Because I think it's the right way to go, this way, not the eastern way.
16: Zij vrezen dat Tsjechië meer richting het oosten, richting Rusland beweegt. In plaats van het westen, waar het thuis hoort, zo zeggen ze.
20: De optocht trekt nu langs het gebouw van de Tsjechische radio, waar ook medewerkers uit het raam hangen met vlaggen en een tekstbord met daarop dankjewel. Ze voelen zich duidelijk gesteund door deze demonstranten.
16: Langs de route staat de 72-jarige Vera Streubel. Zij is ontroerd dat er zoveel mensen zijn opkomen dagen.
21: I didn't even know that so many people would come. I'm quite happy.
16: Streubel vreest dat Tsjechië onder Babiš langzaam terugkeert naar het communistische Tsjechoslowakije, waarin zij is opgegroeid, waarbij er geen ruimte was voor vrije pers en vrije meningsuiting.
21: I don't want it to come back anymore. Yeah. Never.
16: Zij zal daarom blijven demonstreren, samen met haar zoon David.
22: Yes, until they arrest us or until we escape.
16: Wij gaan door totdat ze ons oppakken, zegt hij. En anders zijn we weg hier.
10: De Tsjechische regering wil de omstreden mediawet volgende week door het parlement loodsen. Een verslag van correspondent Gien Balduk vanuit Brno.

0: I'm Every Woman, Chaka Khan, natuurlijk. Over ruim een uur, een andere woman,
1: zo Roos is het.
0: Abelman.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Astrid. Ja, we hebben natuurlijk Stand.nl meteen om 9:30. En dan gaan we het hebben over de uitspraak van burgemeester Mark Bouwmans gisteren in Buitenhof. Hij is de burgemeester van Doetinchem. Hij zei: het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. Hij reageerde daarmee op zijn partijgenoot. Dat is VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Die had gezegd dat gemeenten zelf mogen beslissen om af te zien van een asielopvang. Ja, een Haagse politiek, zegt Bouwmans, moet ophouden te morrelen aan die spreidingswet die gemeenten verplicht asielzoekers op te vangen. Die wet die geldt en die moeten wij uitvoeren. Ook de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, was hier in de uitzending, noemde de uitspraken ongelooflijk. Laat de illusie niet levend bij bewoners dat de gemeente de wet niet hoeft toe te passen. Wij moeten ons aan die wet houden. Wij gaan erover praten aan de hand van de stelling: het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. Ik ben heel erg benieuwd wat u hiervan vindt. Goed dat de burgemeesters hierover aan de bel trekken op deze manier. Vindt u ook dat Haagse politici de lokale bestuurders veel meer moeten steunen? Vindt u het ook gevaarlijk als ze dat niet doen? Maakt u zich uw zorgen over? Ik ben ook benieuwd, wat ziet u in uw gemeente? Wat ziet u in uw lokale bestuur gebeuren? U kunt meepraten hierover, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Geeft ruimte.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
12: In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Woongebouwen zouden zijn geraakt en er zouden meerdere branden zijn ontstaan. In de stad Gerson is een dode gemeld. De identiteit van 74 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Het zuiden van China is vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. Die beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er nog niet. Wel is duidelijk dat zo'n 7000 mensen hun huis uit moeten. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zegt dat er het afgelopen jaar een record aantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, voor het overgrote deel Iraniërs. De nasleep van de grote protesten van dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden wereldwijd niet zo hoog. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan.
0: Bij Weerplaza, Floris Lefebvre. Floris, als je naar buiten gaat, paraplu of regenjas mee?
8: Ja, die komt zeker goed van pas vandaag, want momenteel valt er al regen in het oosten en noordoosten van het land en is er veel bewolking aanwezig. Nou, heel geleidelijk maakt die bewolking en regen plaats voor zonnige perioden. En vanmiddag hebben we dan een beetje een gemixt plaatje met dikke Hollandse stapelwolken. Verspreid over het land een aantal buien waar ook onweer en hagel kan voorkomen. Maar tussen de buien door ook geregeld ruimte voor flinke zonnige perioden. En wordt het 15 graden vanmiddag.
0: En de komende dagen?
8: De komende dagen is het eerst nog wisselvallig, maar er zit wel beter weer aan te komen later in de week. Maar morgen beginnen we eerst nog ronduit wisselvallig met aanvankelijk ruimte voor de zon, met name in het midden en noordoosten van het land. Maar in de middag raakt het opnieuw bewolkt vanuit het westen en volgt er enige tijd lichte regen of motregen. De temperatuur gaat morgen iets omhoog naar 17 graden. En ook woensdag is het wat warmer met 17 tot 19 graden. Maar ook dan is het niet geheel droog in Nederland. Want verspreid over het land komen een aantal fikse buien tot ontwikkeling, waarbij de wind ook flink kan aantrekken, met name in de kustgebieden. Nou, vanaf donderdag volgt er een periode met droger, warmer en ook vooral zonniger weer. En in het weekend kan het zelfs zomers warm worden met 25 graden of meer.
0: Floris, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
13: Ja, het gaat een beetje als gebruikelijk. Maar er zijn wel wat bijzonderheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopendel en Knoopend Everdingen 10 kilometer file. Er zit een gat in de weg namelijk bij de vluchtstrook. En daarom is de rechte rijstrook voor onbepaalde tijd afgesloten. Het geeft een half uur vertraging. Half uur vertraging ook door een ongeluk op de A4. Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Leidschendam zit 11 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Veel vertraging nog steeds in de file tussen Afrit Numansdorp en Barendrecht. 11 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de spitsstrook is dicht op de A50 Apeldoorn richting Arnhem door een kapotte auto. Tussen Afrit Loenen en Knoop het Waterberg een kwartier vertraging in 9 kilometer file.
0: Minister Heijnen doet er alles aan om te voorkomen dat Nederland honderden miljoenen uit het Europese coronafonds misloopt. Zo onze politiek verslaggever.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
19: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
20: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
21: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
0: Nederland dreigt miljoenen uit het coronaherstelfonds mis te lopen omdat aan Europa beloofde hervormingen niet van de grond komen. Minister Heijn van Financiën stuurt daarom een nieuw plan naar Brussel om aanspraak te houden op het geld. Zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Ewout, welke hervormingen gaan er niet door?
2: Ja, dan gaat het onder meer om het invoeren van rekeningrijden. Dat was een plan van het laatste kabinet Rutte, tijdens die coronatijd dus nog. En dat werd dus als argument aangevoerd aan Brussel om aanspraak te maken op 5,4 miljard uit het coronafonds. Nou, dat plan ging helemaal niet door. Er zijn er nog plannen, maatregelen geweest tegen schijnzelfstandigheid en het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers, die allemaal vertraging opliepen. En Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard... ja, die staat wel gewoon in de begroting.
0: Wat kan Heijn dus nu nog doen? Wat kan hij tegenover zetten?
2: Nou, wat hij gaat doen, schrijft hij aan de Tweede Kamer, is deze maand nog met een plan komen naar Brussel om aan te tonen dat Nederland wel zeker dingen doet. Bijvoorbeeld het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Dat zijn uitgedunde maatregelen, maar die nemen we dan wel. En verder meer zekerheid geven aan flexwerkers. Dat plan is net aangenomen door de Tweede Kamer. Dat wil hij ook aandragen. En daarnaast ook dat er plannen zijn om inderdaad voor te zorgen dat zelfstandige ZZP'ers zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. Daar is het kabinet mee bezig. Het is er dus nog niet. Maar daarmee hoopt hij toch de handen op elkaar te krijgen in Brussel om wel dat geld over te maken.
0: Maar Brussel stelt dus wel echt strenge eisen. Waarom zijn die zo streng?
2: Ja, dat is eigenlijk wel ironisch. Dat is mede op initiatief van Nederland geweest. Die weet het misschien nog wel. In de tijd, in de coronatijd wilden landen in Zuid-Europa, Italië, Spanje, die wilden veel geld van Europa, omdat ze grote tegenvallers hadden. Ook omdat in Italië de coronacrisis zo stevig om zich heen sloeg. Maar het was Nederland met toen minister Hoekstra die daar niet zomaar voor te poren was. Die daar stevige dingen tegenover wilde stellen. Hervormingen, want die landen moesten toch ook maar eens gaan hervormen. Betekent dus ook dat Nederland moet gaan hervormen als we daar geld van willen krijgen. Ja, en dat heeft eigenlijk de afgelopen jaren al verschillende keren voor problemen gezorgd. 2 jaar geleden ook. Toen was het kabinet Rutte 4 gevallen. Gingen er dus bepaalde hervormingen niet door. Moest Nederland toch in Brussel weer gaan praten om aan te tonen dat we wel echt dat geld kunnen gebruiken. En daarna is er nog een kabinet gevallen. En dat betekent eigenlijk dat er heel weinig wetten zijn gemaakt de afgelopen jaren. En dus weinig hervorming in Nederland.
0: Heijnen komt nu dus met maatregelen, voor deel vervangende maatregelen, maar die wel wat dunner zijn. Dus hoe gaat dit aflopen, denk jij?
2: Ja, het is afwachten hoe Brussel gaat reageren. Heijnen denkt zelf dat het gaat lukken. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Maar goed, dat moeten we nog afwachten.
0: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Het hoge beroep in het beruchte Marengo-proces zit in een impasse. Begin deze maand werd duidelijk dat het niet is gelukt om advocaten te vinden voor de hoofd.
2: Het zijn uitgedunde maatregelen, maar die nemen we dan wel. En verder meer zekerheid geven aan flexwerkers. Dat plan is net aangenomen door de Tweede Kamer. Dat wil hij ook aandragen. En daarnaast ook dat er plannen zijn om inderdaad voor te zorgen dat zelfstandige ZZP'ers zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. Daar is het kabinet mee bezig. Het is er dus nog niet. Maar daarmee hoopt hij toch de handen op elkaar te krijgen in Brussel om wel dat geld over te maken.
0: Maar Brussel stelt dus wel echt strenge eisen. Waarom zijn die zo streng?
2: Ja, dat is eigenlijk wel ironisch. Dat is mede op initiatief van Nederland geweest. Die weet het misschien nog wel. In de coronatijd wilden landen in Zuid-Europa, Italië, Spanje, die wilden veel geld van Europa, omdat ze grote tegenvallers hadden. Ook omdat in Italië de coronacrisis zo stevig om zich heen sloeg. Maar het was Nederland met toen minister Hoekstra die daar niet zomaar voor te porren was. Die daar stevige dingen tegenover wilde stellen, hervormingen. Want die landen moesten toch ook maar eens gaan hervormen. Betekent dus ook dat Nederland moet gaan hervormen als we daar geld van willen krijgen. Ja, en dat heeft eigenlijk de afgelopen jaren al verschillende keren voor

0: Waarom zijn die zo streng?
1: Ja, dat is eigenlijk wel ironisch. Dat is mede op initiatief van Nederland geweest. Die weet het misschien nog wel. In de coronatijd wilden landen in Zuid-Europa, Italië, Spanje, die wilden veel geld van Europa, omdat ze grote tegenvallers hadden. Ook omdat in Italië de coronacrisis zo stevig om zich heen sloeg. Maar het was Nederland met toen minister Hoekstra die daar niet zomaar voor te poren was. Die daar stevige dingen tegenover wilde stellen, hervormingen. Want die landen moesten toch ook maar eens gaan hervormen. Betekent dus ook dat Nederland moet gaan hervormen als we daar geld van willen krijgen. Ja, en dat heeft eigenlijk de afgelopen jaren al verschillende keren voor problemen gezorgd. 2 jaar geleden ook. Toen was het kabinet Rutte 4 gevallen. Gingen dus bepaalde hervormingen niet door. Moest Nederland toch in Brussel weer gaan praten om aan te tonen dat we wel echt dat geld kunnen gebruiken. En daarna is er nog een kabinet gevallen. En dat betekent eigenlijk dat er heel weinig wetten zijn gemaakt de afgelopen jaren. En dus weinig hervorming in Nederland.
0: Heijnen komt nu dus met maatregelen, voor deel vervangende maatregelen, maar die wel wat dunner zijn. Dus hoe gaat dit aflopen, denk jij?
1: Ja, het is afwachten hoe Brussel gaat reageren. Heijnen denkt zelf dat het gaat lukken. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Maar goed, dat moeten we nog afwachten.
0: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het hoge beroep in het beruchte Marengo-proces zit in een impasse. Begin deze maand werd duidelijk dat het niet is gelukt om advocaten te vinden voor de hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij zit nu al ruim een jaar zonder advocaat. Bij een eerdere zitting in november vroeg de voorzitter van het Hof hem hoe dat komt.
2: Ik heb me afgevraagd hoe zou dit nou allemaal komen dat dit zo'n enorm probleem is. Heeft u daar gedachten over?
3: Ja, mijn zienswijze. Ik heb natuurlijk. Ik doe niets anders. Ik zit 24 uur in een cel. Dus
2: wilt u dat met ons delen, wat u denkt?
3: Ten eerste is het over de persoon, over mijn persoonlijke zijn natuurlijk. Alhoewel niemand wat van mij te duchten heeft. Dat is natuurlijk absoluut duidelijk. Los daarvan, de AIVD die aanwezig is, die alles afluistert. De OM, de justitie. Dan heb je nog de media. Dus de advocaat die mij bij zullen staan, die zullen paria worden. Dus die zullen ook wel weer onder een vergrootglas komen. Dus al met al, ieder advocaat die zal zich wel 100 keer bedenken voordat hij mij zou willen bijstaan. Ik heb vele advocaten gebeld en gesproken ook in de tijd. En die zeiden me allemaal, we moeten overleggen met ons gezin. We moeten met onze familie praten. En dan kwamen ze er later op terug en zeiden van, helaas, we kunnen jou niet bijstaan.
0: En dat was Taghi dus in november. Het Amsterdamse gerechtshof bespreekt opnieuw met Taghi zelf hoe het nu verder moet. Verslaggever Matthijs van Wiel, jij bent daar zo bij. Wat is er allemaal gedaan om wel een advocaat voor hem te vinden?
4: Ja, daarvoor is de beroepsgroep zelf op zoek gegaan. Je hoorde Taghi zeggen dat hij eerst zelf is gaan. Meestal werd hij niet eens teruggebeld. Nu zijn het de orders van advocaten die op zoek zijn gegaan. Ze hebben de afgelopen maanden met heel veel advocaten gesproken. Ondertussen zijn er ook afspraken gemaakt over de voorwaarden, onder meer financiering en ondersteuning. Maar uiteindelijk heeft ook dat niks opgeleverd. Uiteindelijk heeft geen enkele advocaat of team van advocaten, want je kunt dat beter samen doen, omdat het een heel groot dossier is. Uiteindelijk heeft niemand deze klus willen aannemen. En daarom de dekens, zo heten de voorzitters van die orders van advocaten, dat de impact van de zaak in combinatie met de omstandigheden waaronder zij hun werkzaamheden zouden moeten verrichten voor hen persoonlijk niet haalbaar was. Dat was de zin in het persbericht. Je denkt dan misschien aan die dreigende sfeer rondom dit proces. Maar misschien is nog belangrijker dat inmiddels 3 advocaten van Taghi zijn vervolgd voor het doorgeven van berichten van en naar hem. Bekendste is de zaak Ines Wesky, die donderdag haar straf hoort. Daar is 4,5 jaar cel tegen geëist. En eerder zijn er ook advocaten. Die hoorde Taghi dat zeggen omdat ze zich paria's voelden. Er werd karaktermoord op ze gepleegd, zeiden die advocaten zelf. En anderen omdat ze te weinig tijd kregen om zich voor te bereiden.
0: Is het ook niet een mogelijkheid dat er gewoon een advocaat wordt aangewezen?
4: Ja, in theorie kan dat. De advocatenwet zegt dat als een verdachte daarvoor aanklopt bij zo'n dat dan een advocaat kan worden aangewezen en dat die dan niet kan weigeren. Maar onder deze omstandigheden kun je niet voorstellen dat iemand gedwongen zou worden om dit tegen zijn of haar zin te doen. Daarvoor is er echt veel te veel gebeurd. En Taghi zou het ook niet willen dat iemand werd gedwongen, zei hij tijdens de zitting waar je net het fragment uit hoorde. En het is ook natuurlijk een zaak waar dat echt wel heel erg ingewikkeld ligt, waar zoveel op het spel staat. Levenslang is hem opgelegd. Het gaat over meerdere moorden. Je kunt je

0: niet voorstellen dat iemand dat gedwongen gaat doen.
1: Dus hij zit zonder advocaat. Kan het proces verder?
0: Zonder advocaat kan het eigenlijk niet. Het kan alleen als Taghi expliciet afstand doet van zijn recht op rechtsbijstand. Maar bij eerdere zittingen is al duidelijk niet van plan is en niks wijst erop dat hij vandaag gaat zeggen van weet je wat, ga maar door, laten we doorgaan zonder advocaat. Hij heeft het recht erop en dan zou je kunnen denken bij de rechtbank zijn alle verweren al gevoerd door advocaat Wesky, breng die pleidooien opnieuw in en ga maar door. Maar zo werkt het niet. Dat recht op een advocaat, dat is echt een fundamenteel recht. Als het proces door zou gaan zonder, dan zal een hogere rechter, zoals de Hoge Raad en daarna het Europees Hof van de Rechten van de Mens, kunnen oordelen dat zijn rechten zijn geschonden, dat hij geen eerlijk proces heeft gehad, met alle gevolgen van dien. Het is een volstrekt unieke situatie en er zal echt toch een oplossing moeten worden gevonden. Als het niet met een advocaat lukt, dan misschien een andere constructie, wie weet wat er bedacht kan worden, waarbij een andere partij waakt over zijn rechten. Er zal iets moeten worden bedacht. En ja, vanochtend horen we hoe het Hof daarover denkt en hoe Taghi erover denkt.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan is het ook helemaal niet in zijn eigen belang om te zeggen ik zie er vanaf, want het kan hem een voordeel opleveren als hij blijft volhouden dat hij wel een advocaat wil.
0: Ja, in vorm van strafvermindering, omdat het dan te lang geduurd zou hebben. Kijk, in een zaak waar het over vijf aangetoonde moordopdrachten zijn en levenslang, zal dat niet zoveel uitmaken. Hij heeft ook om het principe dat hij daar recht op heeft. En er staat, zoals gezegd, heel erg veel op het spel. Dus je kunt je niet voorstellen dat gebeurt zonder dat hij een adequate verdediging heeft.
1: Matthijs, dankjewel. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Het WK-voetbal komt steeds dichterbij, maar nog steeds is Memphis Depay niet fit.
2: Gisteravond kwam Depay weer niet in actie bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De topscorer aller tijden van Oranje herstelt van een dijbeenblessure. Op 23 maart speelde hij voor het laatst. In veel tijd heeft Depay niet meer om fit te worden voor het WK. Tot 30 mei speelt Corinthians nog 4 wedstrijden waarin Depay minuten zou kunnen maken. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder aan dat hij voor Depay wel mogelijk een uitzondering maakt als hij nog niet helemaal fit is. Maar een rentree moet natuurlijk niet al te lang meer op zich laten wachten. Trainer Peter Bos heeft een tijd geleden zijn contract bij PSV verlengd. Met die club werd hij dit seizoen voor de derde keer kampioen. Dus dan zou er zomaar eens interesse kunnen komen van grote clubs. Presentator Sjoerd van Ramshorst wilde in Studio Voetbal van Bos weten of hij dan alsnog kan vertrekken.
3: En heb je daarover afspraken met PSV? Stel dat er toch opeens een hele grote Premier League club komt? Of,
4: Ja, we hebben afspraken.
3: en ook over de, als het Nederlands elftal zou betreffen?
4: Nee,
3: daar is niet over gesproken.
2: Bos gaf wel nog maar eens aan dat hij het bondscoachschap ambieert. En dat Max Verstappen een van de beste coureurs ter wereld is, bewees hij al met zijn 4 wereldtitels in de Formule 1. Maar dit weekend maakte hij ook indruk tijdens zijn eerste 24-uursrace op de Duitse Nürburgring. Toch ging hij er samen met zijn teamgenoten niet met de overwinning vandoor. Autopech gooide roet in het eten toen zijn team wel op kop lag. Medecoureurs kwamen superlatieven tekort. Hij doet dingen waarvan ik denk nooit van mijn leven, zegt Tom Coronel in het AD. Hij was oppermachtig, zoveel beter dan de rest. Renger van der Zanden noemde Verstappen in de Telegraaf een freak. Ik heb 3 rondjes zijn onboard beelden gekeken en ik zat 3 rondjes met kippenvel op mijn armen, zei van der Zanden. Als je hier niet van kunt genieten, dan ben je een zuur mens. En wielrenner Jonas Vingegaard won gisteren ook de 2e bergetappe in de Giro d'Italia. De Deense favoriet voor de eindzege kuste bij de finish zijn stuur. Iets wat hij vaker doet, dus een verslaggever van Sportza vroeg Vingegaard nu eens waarom.
5: I think it's the right reason. I have a picture of my family on my handlebar, and they give me the extra motivation and the extra energy to take the win.
2: Ja, het is een beetje moeilijk te verstaan, maar hij vertelt dus dat er een sticker van zijn gezin op zijn stuur geplakt zit. Dat hij daar dus extra motivatie uit haalt. Vandaag in elk geval geen kus op het stuur, want het is een rustdag in de Giro. Morgen staat er een tijdrit op het programma.
1: Verkeersinformatie Erwin de Hart.
6: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat 13 kilometer file tussen Den Hoorn en Leidschendam. Het was een ongeluk gebeurd met een motorrijder. De linkerrijstrook is nog steeds dicht, maar niet voor lang. De vertraging op dit moment is 35 minuten.

0: Queen, Somebody to Love. Het is 9:09. Ze rijden te hard, soms zonder helm en ze zijn minder alert, ouder op de fiets. Ze zijn vaak betrokken bij fietsongelukken. Maar het is ook gezond om te blijven fietsen op oudere leeftijd. En daarom zijn er de Nationale Doortrapdagen. In het hele land, zo ook in Meerkerk. En daar is Mark-Robin Visser. Mark-Robin, wat gaan ze doen bij jou?
1: Koos en Gonnie zijn aan het klieren met hun fietsbel. Ja, wat gaan ze hier doen, Astrid? Wat dacht je? Fietsen natuurlijk, de doortrapdagen. Gonnie heeft er helemaal op.
2: Ja.
1: Nee, nog niet.
2: Nog niet. Maar die gaat straks op, hè?
1: Ja.
2: Voor de
1: ja.
2: veiligheid, daar doen we het voor.
1: Voor de veiligheid. En Koos, uw helm hangt hier aan het stuur.
3: Ja, in de paraatheid gebracht.
1: Ja. En hoe bereid je je dan verder voor op zo'n tocht?
3: Nou, kleding, goede kleding aan.
1: Ja. Heb je ook iets in je onderbroek gedaan?
3: Nee, nog niet.
1: Dat moet toch een zeem zijn, Gonnie?
2: Nee, daar hebben we geen last van. Ja. Vijf fietsen zonder zeem. Die maken voor de ramen.
1: Kijk, Gonnie is nog van de oude stempel. Gonnie, we mogen zeggen dat u 76 jaar bent, hè?
2: Ja, dat mag.
1: En uw man is 75.
2: Ja, dat klopt. Helemaal.
1: Allebei nog helemaal alive en kicking met een elektrische fiets.
3: Ja, helemaal goed.
1: Ja. Zeg, jullie horen dus wel tot de doelgroep, hè? Er gebeuren veel ongelukken met oudere mensen.
2: Ja, klopt. Maar ik houd altijd rekening mee in de bochten. Altijd even terugschakelen, afremmen. En dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas.
1: Dat klinkt heel goed. Jullie hebben ook een cursus gedaan, hè?
3: Een cursus, ja. Een valpreventiecursus.
1: En dan leer je vallen?
3: Nee, hoe dat je niet moet vallen.
1: Ja.
3: Dus, om te voorkomen om te vallen.
1: En dat heeft gewerkt?
3: Dat heeft gewerkt, ja.
1: Ja.
3: Helemaal goed.
1: Ja, ik zie jullie ook zonder kleerscheuren nog steeds. Zeg, en die kekke fietsen van jullie, je hebt net een nieuw, hè, Gonnie?
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe hard gaat
2: het? Nou, tot 26, maar dat rijdt niet altijd. Hooguit, rond de 20 kilometer.
1: Gonnie gaat 26, kan 26 met haar 76 en Koos.
3: Deze gaat 25, dan na 25 ondersteunt je niet meer.
1: Ah, dan moet je het zelf doen.
3: Dan moet je het zelf doen.
1: Maar goed, ook nog steeds 25. Dat zijn toch best pittige snelheden, hè? Ik ga even naar Britt Holtz-Hendriksen, de trainer en de coach hier. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, Britt, je hoort het. Koos en Gonnie, die kunnen 25 kilometer per uur met de fiets. Wat vind je daarvan?
4: Ja, dat is vrij hard, moet ik zeggen.
1: Ja.
4: En ik ben blij te horen dat Gonnie zegt, ik rem een beetje af in de bochten en ik kijk goed om me heen. Want wij geven altijd aan, joh, geniet ook lekker van de omgeving. En als je 17 of 18 kilometer per uur fietst, ja, dan is het eigenlijk net even wat meer te behappen. Helemaal voor een noodstop, als je die moet maken. En dat vinden wij wel belangrijk.
1: Ja, is dat niet een beetje betuttelend ook? Want je ziet aan Koos, die staat al helemaal in de startblokken. Die heeft zin om te gaan.
3: Ja, gaan met die banaan.
4: Ja, Koos heeft er zin in, hè. Maar hij mag ook straks als eerste starten. Dus die liggen sowieso wel voorop.
1: Dus
4: dat gaat helemaal goed komen.
1: Maar in snelheid, is dat het grootste probleem?
4: Ja, vaak wel, want dan is de controle weg. En controle is veiligheid. Als je die hebt, dan kun je ook makkelijker anticiperen op de situatie.
1: En dat moet je de mensen leren met acties zoals dit. Er staat hier een actietafel klaar met appeltjes. De mensen krijgen allemaal een boekje mee en een energy bar voor als je het echt niet meer aan kan.
4: Ja, vandaag hebben we Tour Langs de Boer. Dus we hebben allerlei boeren bereid gevonden dat ze hun bedrijf openstellen voor deze mensen. En dan krijgen ze uiteraard een appeltje gesponsord van de boer. Een lekkere muslireep vanuit Doortrappen zelf. En we hebben nog een paar leuke goodies die ze mee kunnen nemen.
1: Maar uiteindelijk is de bedoeling dat er een boodschap overkomt.
4: Ja, nou in dit geval is het gewoon gezellig fietsen. We hebben wel binnenkort ook de driewielfiets ontdekdag hier in Meerkerk op 27 mei. Dus wees welkom. Dat is echt met een boodschap voor mensen die niet meer op een tweewieler kunnen fietsen.
1: Nou ja, in ieder geval vandaag niet alleen hier in Meerkerk, maar op allerlei plekken in het land hebben we dus die doortrapdagen. In Overijssel zijn er ook fietsroutes. In Zeewolde is er een verkeerskennisquiz. Er is ook nog een training onder de noemer Zeker op je zadel, Connie.
2: Ja.
1: Zeker op je zadel, dat zijn jullie al, hè?
2: Ja.
1: En hier gaan jullie dus de Tour Langs de Boer doen. Dat is ongeveer 35 kilometer.
2: Ja, dat is goed te doen.
1: Is dat goed?
2: Ja,
1: met een appeltje en een energiebar.
2: Ja, prima. Dat is helemaal goed komen.
1: En dan ga je langs al die boeren. En ik heb gezien op de route dat er dan ook een ijsboerderij is, waar je dan onmiddellijk al die calorieën die je eraf gefietst hebt, er snel weer aan kan eten.
3: Ja, maar dat is toch belangrijk.
1: En dan kan je daarna weer door met die banaan.
3: Ja.
1: En dan maar zorg dat we droog houden, hè, Britt. Dank je wel.
4: Ja, graag gedaan.
1: Okay. Veel plezier vandaag.
4: Bedankt.
0: Mark-Robin Visser vanuit Meerkerk.
5: NPO Radio 1.
6: You're the lady, get our love. Maar je ziet, voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
5: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
7: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor de journalist.
8: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
9: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
10: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
5: Iedere maandag tot en met donderdag, vanaf 2:00.
11: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes.
13: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne beurt begint met luisteren.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
22: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
24: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De dreiging van infectieziekten wordt steeds groter. En dat komt onder andere doordat mensen veel reizen. En opnieuw voert Rusland aanvallen uit op Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
25: Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In de Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. In Gerson is een dode gemeld. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. De politie heeft door het delen van herkenbare beelden de identiteit van 74 vermoedelijke nepagenten en andere fraudeurs achterhaald. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten van oplichting op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld. 40 anderen zijn herkend door tipgevers. Hun beelden zijn offline gehaald. De beelden van de 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven voorlopig online staan. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nepwebwinkels. Het lijkt dan te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting. Sinds juni vorig jaar heeft de politie 535 websites aangemerkt als criminele webwinkel. De oplichters achter meer dan de helft van die websites plaatsten reclames op Facebook en Instagram. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. En een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichter dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond dicht bij de aarde komen. En vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan er nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is er ook af en toe zon bij 12 tot 16 graden. En morgen opnieuw regen, dan wel iets warmer dan vandaag, met maximaal 17 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons. Meerdere files vallen nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De 9 kilometer file tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Het geeft 25 minuten extra reistijd door een gat in de weg. Is voor onbepaalde tijd de rechte rijstrook dicht. A4 Rotterdam-Amsterdam. 10 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet door een ongeluk. De weg is weer vrij. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en 2 auto's op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Groningen Europa Park staat 2 kilometer file. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein tussen Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging door een ongeluk, zijn 2 rijstroken dicht.
0: Het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt met een infectieziekte wordt alleen maar groter. Zo de samenwerking infectieziekte die voor het eerst met cijfers komt.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
2: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we niet goed.

0: op voorbereid. Daarvoor waarschuwt Samenwerking Infectieziekten, een samenwerkingsverband van de gezondheidsfondsen, zorgmedewerkers en patiënten. Dat begint vandaag ook een campagne. Het AD schrijft er vanochtend over. Margriet Snijder van Samenwerking Infectieziekten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Over wat voor infectieziekte gaat dit?
1: Het gaat eigenlijk over alle infectieziekten. Een infectieziekte die loop je op door... infectieziekten worden eigenlijk veroorzaakt door voor het blote oog onzichtbare kleine ziektekiemen, zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten. En die geven dan ziekte. En de hele gewone ziekte, zoals urineweginfecties, longontsteking, Lyme, griep. En we kennen natuurlijk corona. En zo zijn er een heleboel. Ja.
0: En hoe verklaart u het dat het toeneemt?
1: Eigenlijk neemt het toe omdat ons gedrag verandert en ons reisgedrag en de wereld verandert. Mensen worden ouder. We hebben nu zo'n 5 miljoen oudere mensen. Dat worden alleen maar meer. Er is vergrijzing. Er zijn iets van 10,5 miljoen mensen met een chronische ziekte, waarvan een heleboel zeer kwetsbaar zijn en gevoelig voor infectieziekten. Ons reisgedrag. We reizen steeds meer en nemen overal ziektes mee vandaan. Er zijn ziekten die overspringen van dieren op mensen. Ziekten die we krijgen vanuit schimmels bijvoorbeeld, die ontstaan zijn door, of die behandeld zijn door bestrijdingsmiddelen in het open veld. Dan komen die schimmels bij mensen, zijn moeilijk behandelbaar. En dat is een tweede probleem. Infectieziekten nemen toe, door allerlei redenen. Maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. We noemen dat antibiotica-resistentie. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen, die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn. En daar moeten we met alle Nederlanders samen en met publieke instanties en de politiek en de professionals samen wat aan doen.
0: Hoe?
1: Nou, dat kunnen we doen door we hebben niet altijd medicijnen nodig. Goede weerstand kan je lichaam een infectie vaak zelf oplossen. Maar we moeten gewoon de normale, die we altijd al gezegd hebben, regels in acht nemen. Dus als je moet niezen of hoesten, doe dat dan in je elleboog. Was je handen goed en kom als je echt ziek bent en flink niest en hoest niet in de openbare samenleving, op je werk of in drukke gelegenheden. En kijk naar de risico's bij reizen en heb veilige seks. Ja.
0: Behalve dan dat veilige seks, de rest klinkt heel erg als het corona-advies, hè?
1: Ja, maar corona was uiteindelijk een hele forse infectie die veel zieke mensen maakte, zeker bij kwetsbaren, maar die een hele gewone verkoudheidsvirus was. Maar met een enorme infectiositeit, dus die kon heel veel mensen besmetten. En daar konden we met elkaar best wat aan doen.
0: Kortom, die moeten we weer van stal halen en dan gaat het aantal mensen dat in het ziekenhuis terechtkomt dus weer naar beneden.
1: Nou ja, dat hebben we ook gezien tijdens de corona-epidemie. Ja. Dat longontstekingen, darminfecties en allerlei andere infecties, doordat we extreem afstand hielden, maar ook ons hielden aan, denk aan hoesthygiëne en handen wassen naar de toiletgang, bleek dat al die infecties enorm naar beneden gingen. Ja.
0: Dank u wel, Margriet Snijder van Samenwerking Infectieziekten. De politie waarschuwt opnieuw voor nep-advertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn er 535 malafide webshops onderschept. Ruim de helft ervan maakt reclame op platformen van Meta. Het gaat dan om Facebook en Instagram. De advertenties linken door naar een webpagina van een bekende winkel, althans zo lijkt het. En als je daar dan iets bestelt, dan gaat het mis. Merkte ook kunstenares Tanja Hen uit Amsterdam.
2: Ja, ik zit dus op social media's, op Instagram en Facebook, eigenlijk meer voor mijn kunst. En in de ochtend denk ik, oh, daar komt een mooie advertentie tegen van Bevo. Omdat ik ben nog, ik ga heel graag wandelen. Ja, ik heb dan dingen uitgezocht, een broek en een jas en een rugzak. En bin eigentlich auch vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet. En daar kreeg ik mijn eerste twijfels. Dus ben ik terug naar mijn bankportaal gegaan. En heb gezien dat het geld ergens naar Quanta Physics in Ierland, Letland, ik weet niet meer precies gegaan is. En daar was me eigenlijk helemaal bewust dat ik opgelicht ben.
3: Johan Melet van het politieonderdeel dat zich met deze vorm van fraude bezighoudt. Ja, jullie zien eigenlijk een heleboel verschillende vormen van dit soort fraude.
4: Bijna alle winkels zien we wel naar voren komen. Daar waar het gaat om consumentenartikelen, elektronische artikelen, gereedschap. Nou, we komen nu het zomerseizoen weer in. Dus daar gaat het weer om de barbecues, de zwembaden. Het vakantiegeld wordt gestort deze week bij de meeste mensen. En dan krijg je inderdaad heel veel advertenties die gericht zijn op iets leuks voor de kinderen. Het stepje hier is het voorbeeld daarvan. Oh. Kijk, en als we dan gewoon de naam van het stepje invoeren en daarop gaan zoeken, dan zie je dat dit soort stepjes tussen de 3000 en 5000 euro kosten.
3: Ja. En bij de Nep Lidl kost die?
4: 90 euro.
2: Ik heb me echt een beetje geschaamd. Ja. Ik heb het je 3 dagen te huis niet verteld. Omdat iedereen zegt natuurlijk, je moet niet klikken, je moet niet klikken. Ik vertel het aan mijn eigen vader, nooit klikken. En dan doe ik het zelf.
3: Is het iets wat, waarvan u in uw omgeving ziet dat ook andere mensen dit overkomt?
2: Ik vertel dit nu, maar in het weekend waren daar heel veel advertenties geplaatst van de Rijksoverheid, een fietsdepot over elektrische fietsen. En ik zei tegen mijn man, kijk maar, voor 300, 400 euro's, je hebt toch net die scooterverhaal gehoord, waar die allemaal aangeboden zijn, kijk maar, ze doen de elektrische fietsen weg, en dat is van het politiebureau van de Rijksoverheid een fietsdepot. Ja, en dat was eigenlijk dezelfde scam. De collega's van mijn man, die werkt in de logistiek. Ook geen rijke mensen die voor hun kinderen buiten van Amsterdam dat gezocht hebben. Daar zijn zeker 4, 5 van opgelicht. En die fietsen hebben ook wel 500 euro's gekost. En als normale elektrische fiets kost 2000 euro's. Dus als je hem voor 500 zou kunnen gaan krijgen, ben je daar heel blij mee. Maar die zijn allemaal opgelicht.
0: Zijn kunstenares Tanja Hen in een verslag van Bart Kamphuis. Erwin, hoe gaat het op de weg?
5: Het gaat een stuk beter op de weg. Elk kwartier weer minder files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een hardnekkige file tussen afrit Geldermalsen knooppunt Everdingen met 20 minuten vertraging. 8 kilometer door een gat in de weg is voor onbepaalde tijd de rechterrijstrook dicht.

0: As It Was van Harry Styles. Aannemers worstelen met regels voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze regels verschillen per gemeente en dat leidt tot heel veel papierwerk, blijkt uit een verhaal van het Financieel Dagblad vanochtend. Mustafa Al-Shabaki is verantwoordelijk voor de sociale werktrajecten bij bouwer Dura Vermeer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar loopt u tegenaan?
1: Wij lopen helaas tegen het volgende aan. Er zijn te veel verschillende richtlijnen bij verschillende opdrachtgevers. Enkele voorbeelden daarvan is dat je bij de ene opdrachtgever bijvoorbeeld iemand voor 1 jaar lang als social return mag meetellen. Waar de andere opdrachtgever 5 jaar toestaat. Bijkomend probleem is dat als je een hele goede match hebt met betrekking tot kandidaten en je wilt hem soms overplaatsen, dat je hem niet mag opvoeren, omdat je bijvoorbeeld niet meer mag meegeteld mag worden. Een ander probleem is, elke opdrachtgever heeft ook zo zijn eigen richtlijnen met betrekking tot sociale inkoop. Waar bijvoorbeeld door TNO PSO bestaat. PSO staat voor prestatieladder sociaal ondernemen. De ene opdrachtgever die erkent het wel, de andere weer niet. Waardoor we ook weer worden beperkt in onze sociale inkoopbeleid.
0: Kortom, want Dura Vermeer werkt natuurlijk landelijk. En doordat op al die verschillende plekken andere regeltjes gelden, heeft u heel veel moeite om mensen op die verschillende plekken te laten werken.
1: Ja, aanvullend op het voorbeeld van net, stel je hebt een hele goede match in Den Haag, je wilt hem vervolgens overplaatsen en een duurzame werkplek bieden in Amsterdam. Dan wordt hij daar bijvoorbeeld niet geaccepteerd omdat hij niet uit Amsterdam komt. En zo beperken we dus een duurzame plaatsing.
0: Want een van de doelstellingen van de gemeente is dan dat ze hun eigen inwoners aan het werk willen hebben, helpen?
1: Ja.
0: Waarom zijn er eigenlijk zulke grote verschillen tussen die verschillende regio's?
1: Elke gemeente heeft natuurlijk zijn eigen lokale uitdagingen met betrekking tot mensen die een verhaal hebben of een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom vinden zij dat er bepaalde doelgroepen moeten worden gestimuleerd, mm-hmm, door het voor de werkgever aantrekkelijker te maken. Alleen daar zit het probleem ook niet zo. Het zit vooral meer in de waardering en de mogelijkheden die de opdrachtgevers geven voor de invulling.
0: Hoeveel mensen hebben jullie aangenomen met de afstand tot de arbeidsmarkt?
1: Wij hebben de afgelopen 5 jaar ruim 550 mensen een werkplek kunnen bieden.
0: En hadden dat er meer kunnen zijn als u niet tegen deze problemen was aangelopen? Oftewel als er een landelijk beleid was geweest?
1: Dat is lastig te zeggen. Wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen te plaatsen. En we zijn natuurlijk een projectorganisatie. Dus het ene project dat gaat voor jaren mee. En voor het andere project dat kan maar 6 maanden duren. En daarom zijn we soms ook niet in staat om mensen langdurig te plaatsen door die regelgeving. Dus enerzijds, het is tweeledig, kan ik zeggen, zeker. Anderzijds, omdat we natuurlijk overal in het land zitten en projecten die lopen ook af. En afhankelijk hoe ver mensen kunnen reizen, is dat een beperking.
0: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt tegen het FD dat de omstandigheden per gemeente ook wel verschillen. Heeft u het ook dus ook al over? Dus dat gemeenten daarop moeten kunnen acteren. Aan de andere kant vragen bedrijven zoals dat van u, maak er nou wat uniformere regels van, want dan kunnen we echt meer mensen aan het werk helpen. Wat,

0: zou er volgens u moeten gebeuren?
1: Ik denk dat we een heel mooi voorbeeld kunnen nemen aan de convenant van Oost-Nederland. Dat zijn ruim 100 gemeentes die één en dezelfde richtlijn voeren. Samen met woningcorporaties, zorginstellingen, et cetera. En voor ons is dat heel makkelijk, voor ook in de administratie en registratie. Omdat ze dus één richtlijn hebben waarin ze samenwerken. Dat het voor ons heel makkelijk en duidelijk maakt wat nou de mogelijkheden zijn.
0: Dank u wel. Mustafa Al-Shabaki, verantwoordelijk voor de sociale werktrajecten bij Bauer. Dura Vermeer.
2: Reactie aan de redactie.
3: De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Mooie aanbiedingen en hoge kortingen, die kun je daar niet altijd vertrouwen. Ze linken door naar nagemaakte webpagina's van bekende winkels. En ja, als je daar iets bestelt, dan gaat het mis. Luisteraar Serge wil weten of we Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, om een reactie hebben gevraagd.
0: Is gebeurd, vertelt tech-redacteur Stan Hulsen.
4: Ik vroeg aan Meta wat zij doen om dit soort nep-advertenties tegen te houden en waarom dat niet altijd lukt. Maar daar geeft het bedrijf geen antwoord op. Ze zeggen dan wel dat ze in totaal meer dan 150 miljoen oplichtersadvertenties verwijderen. Maar ja, dat was niet de vraag. Het is een beetje alsof ik vraag hoe duur was de pindakaas en dat die ander dan zegt, ja, de boodschappen waren €60. Dus nee, wel een reactie, geen antwoord op die vragen. Maar ja, het bedrijf zegt wel, als je zo'n nep-advertentie ziet, meld die dan bij ons. Maar ja, dan staat hij dus al op Facebook en op Instagram. En de politie zegt dan dus ook, eigenlijk is dat al te laat.
3: Ja, een lang verhaal kort. Er is dus in ieder geval wel om reactie gevraagd.
0: Ja.
3: Een andere luisteraar hoorde de politie vertellen dat als je betaalt, je geld kwijt bent. En zegt diegene, daar ben je toch voor verzekerd?
0: Daarvoor hebben we Babs van de Staak van de Consumentenbond. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ben je ervoor verzekerd?
5: Dat ligt daar een beetje aan. Want er zijn inboedelverzekeraars die cyberdekking standaard bij hun verzekering in hebben zitten. Dat zijn er 5. Daarnaast kun je ook nog bij sommige verzekeraars dit als extra optie mee verzekeren. En je hebt ook verzekeraars die een losse cyberverzekering aanbieden. Maar het is dus niet standaard. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En dan vergoeden ze een aantal dingen. Ze kunnen je helpen bij onderzoek, het herstellen van data, diefstal van geld, hulp bij identiteitsdiefstal of bij cyberafpersing en hacking. Maar er zitten wel voorwaarden en uitsluitingen aan en ook maximale bedragen. Dus de bedragen die vergoed worden lopen uiteen van €2.000 tot €7.500. En dat is ook vaak het maximum per jaar.
0: Ja, maar het klinkt niet alsof ze vergoeden dat je op een linkje klikt waarbij je bij een verkeerde webshop terechtkomt.
5: Nou, dat ligt eraan. Dat moet je echt dan in de voorwaarden opzoeken. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden inderdaad voldaan hebben. Dat verschilt dus ook per verzekeraar.
0: Dus je moet even goed de kleine lettertjes lezen.
5: Precies, en zelf natuurlijk altijd goed alert blijven.
0: Babs van de Staak van de Consumentenbond, dank.
3: Een bijzonder sportweekend in het Drentse Zwarte Meer. Daar werd het WK Sjoelen georganiseerd. Aan de wereldkampioenschappen deden 350 mensen uit 16 landen mee. Onder meer Zwitserland, de Filipijnen, Suriname, Oekraïne en natuurlijk Nederland. In de uitzending lieten we organisator Erik Mensen horen. Hij zei bij RTW Drenthe dat hij er nog steeds ondersteboven van is.
6: Hij moet een beetje landen, maar zo gisteravond zaten we hier in de zaal. Nou, ik krijg nog een brug in de keel. Zoveel positieve reacties van heb je mooi geflikt, ja.
3: Meerdere luisteraars willen hier meer over weten, want één belangrijk detail waren we vergeten in het bericht, namelijk de uitslag. Willem Albert is benieuwd wie er heeft gewonnen en schrijft, was het een onbekende, iemand die al eerder gewonnen had, of iemand uit het buitenland?
0: Nou, Erik Mensen hebben we aan de lijn. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wie hebben er gewonnen?
7: Nou, het Nederlands team was te sterk voor Zweden. In de voorrondes heeft Zweden toch verrassend gewonnen van Duitsland, waardoor Zweden in de finale stond bij WK Sjoelen teams. Mijn wedstrijd zelf is in de knock-out fase was Nederland te sterk voor Zweden. In het begin ging het nog gelijk op, maar daarna liep Nederland toch snel weg. Bij de dames is Ellie Mensen, drievoudig wereldkampioen.
0: Ellie Mensen. En u heet Erik Mensen.
7: Ja, dat is mijn zus.
0: Ah. Ja, blijft die de familie.
7: Doet het nu, De Bleugler familie die doet het voor de derde keer nu. Ze heeft in de finale gewonnen van Henrike van der Bos, een debutant die voor de eerste keer op de WK staat. Een jonge vrouw die het zeer goed gedaan heeft in de voorrondes. En toch verrassend naar de finale doorschoot.
0: En bij de mannen?
7: En bij de mannen was Jan Oosterbrink te sterk voor Jan Klein. 14-4 heeft Jan gewonnen. En Jan is nu 2 keer op rij wereldkampioen.
0: Kortom, een heel WK met mensen uit heel veel landen, maar allemaal Nederlanders die uiteindelijk met de prijzen ervan door zijn gegaan. Maar dank dat u deze uitslag even wilde delen. Erik Mensen.
8: 3 voor de dag.
0: De Britse premier Starmer gaat op werkbezoek met zijn nieuwe minister van Volksgezondheid. Want zijn vorige, Matt Streeting, die stapte vorige week al op nadat hij het vertrouwen had opgezegd in zijn premier. Starmer heeft het weekend doorgebracht in Chequers, dat is het buitenhuis van de premier, om na te denken over zijn toekomst. De druk op hem is al weken hoog en de vraag is of hij er vandaag iets over zal zeggen voor de camera. Na meer dan 12 jaar staat de man terecht die ervan wordt verdacht dat hij verantwoordelijk is voor de dood van GGZ-directeur Rob Zweekhorst op nieuwjaarsdag 2014. Het bleek een vergismoord, vertelt verslaggever Paul Verspeek van Rijnmond.
9: Bij hem in de buurt woonde een man die op hem leek, een kale man, ook met honden, Dennis van der B. Uit het drugsmilieu en voor de recherche was toen wel duidelijk. Eigenlijk had hij Dennis van der B. het slachtoffer moeten zijn. En per vergissing is Rob Zweekhorst dus op die nieuwjaarsdag geliquideerd. Want dat het een liquidatie was, dat is in ieder geval wel duidelijk.
0: En het cruiseschip De Hondius, dat werd getroffen door het hantavirus, legt straks aan in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn nog 27 mensen. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent in de haven. Wat gebeurt er als het schip er ligt?
10: Dan gaan de opvarenden, dat zijn nog 25 bemanningsleden, die gaan in quarantaine. Hier in Berghaven in de Hoek van Holland draait dus vandaag alles om de aankomst van dat expeditieschip De Hondius. Over een kleine uur wordt het hier verwacht. Wekenlang heeft het op zee gelegen vanwege die uitbraak van dat hantavirus, dat anders hantavirus aan boord. 3 mensen overleden. 1 van die overledenen die is nog aan boord. Dat is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders. Die laatste 2 die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus porta cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven. We gaan het zo zien, hier Hondius in Nederland.
0: Jeroen, verslaggever Jeroen de Jager. En zometeen Spraakmakers Roos.
11: Ja, met de stelling in Stand.nl: het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. Een uitspraak van de burgemeester van Doetinchem gisteren. Bent u er mee eens? Bel 0800 1101.
0: Dat ben Roos. Thomas heeft hoofdpunten. Fijne dag.
12: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: De identiteit van 74 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten, van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Woongebouwen zouden zijn geraakt en er zouden meerdere branden zijn ontstaan. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het zuiden van China is vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Een goed beeld van de schade is er niet. Wel is duidelijk dat zo'n 7000 mensen hun huis uit moeten. En meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij onze planeet niet raken. De asteroïde is tussen 11 en 12 uur vanavond met een telescoop te zien. Het weer bewolkt met in het noordoosten nog wat regen. Later trekken stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen opnieuw regen, dan iets warmer dan vandaag met maximaal 17 graden.
13: ANWB, verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld. Tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 7 kilometer door een gat in de weg een kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En door een ongeluk van vanochtend is de N59 Burg-Haamstede richting Heiligatsplein nog altijd dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Volgt de plaatselijke omleiding. Dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
14: Roos Abelman.
11: Goedemorgen en welkom. Vandaag gaat de nieuwe documentaire Samen van onze spraakmaker, filmmaker en actrice Hanna Verboom in première. En zij gaat erin aan de slag met de vraag of de groei van polarisatie en eenzaamheid iets over onze samenleving zegt. Nou, ik vermoed dat het antwoord zomaar eens ja zou kunnen zijn. We horen zo meteen van haar of dat ik inderdaad zo is, want ze is nog onderweg. Zometeen na 11 uur, dus meer hierover. Voor het Mediaforum, alvast hier, Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Oela. Kamran, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
11: Het programma Carrie op vrijdag haalde een uitzending offline omdat één van de gasten nog wat op zijn kerfstok bleek te hebben.
16: Peter wilde niets met vluchtelingen te maken hebben. Nu geeft hij voetbaltrainingen in AZC's.
11: Ja, de uitzending is dus offline. Ja, omdat het nog helemaal niet duidelijk is hoe en wat met deze man. In hoeverre worden gasten door programma's gescreend? En hoever moet of kun je daarin gaan eigenlijk als redactie? Dat bespreken we zometeen in het Mediaforum. Maar nu eerst Stand.nl. Landelijke politici die olie op het vuur gooien in plaats van pal achter burgemeesters te gaan staan. De stelling is: het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk.
12: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
17: Kritiek vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De VNG vindt de uitspraak van Brekelmans gevaarlijk.
18: Kijk, het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen.
19: De spreidingswet dicteert dat de vluchtelingen die er zijn evenredig over het aantal gemeenten moeten worden verspreid naar rato van hun inwonertal.
20: Ter Apel, een stadje wat kleiner is dan Zierikzee, daar zitten er meer dan 2000.
21: Ik zie allerlei Kamerleden, fractievoorzitters van de wat rechtsere partijen het land intrekken om te vertellen dat de wet kennelijk niet geldt.
22: Maar die spreidingswet is wel goedgekeurd door de Tweede Kamer.
23: En volgens mij gaat het erom dat we ons dan aan de wet houden. En dat geldt ook voor politie in Den Haag. En als zij vinden dat de wet gewijzigd moet worden, moeten ze dat daar doen. Maar niet over de ruggen en schouders heen van lokale bestuurders.
11: Ja, Cameron, wat vind jij van de Haagse politiek die burgemeesters een lastig pakket brengen?
15: Ja, dat moet ze niet doen, maar ik vind het gevaarlijk ook alweer tamelijk overdreven. Het is heel erg onverstandig. Gevaarlijk impliceert dat daarmee echt iets heel ernstigs zou kunnen gebeuren. Maar het is wel heel onverstandig. Het is gewoon een wet die is aangenomen. Alle wetten gelden, dus deze wet ook. En dat moet je wel uitdragen als landelijke politici.
11: Ja, maar goed, we weten ook dat lokale politici worden bedreigd.
15: Ja.
11: Daar ook regelmatig over aan de bel trekken, ook in combinatie met verzet tegen die
15: spreidingswet. Zeker, en daar moet
11: gevaarlijk. Nee, je moet, dat kan wel degelijk gevaarlijk zijn.
15: Ja, maar kijk, dan is het één op één. Je kan niet zeggen dat die uitspraken leiden tot die bedreigingen. Ik vind wel dat die lokale bestuurders, die staan nu, zoals dat dan wordt gezegd, in de vuurlinie. Ook wel een heel zwaar woord, maar dat is wel uiteindelijk, op sommige plekken is dat letterlijk het geval.
11: Ja.
15: En ik vind wel dat landelijke politici veel meer om die lokale bestuurders moeten gaan staan. Mm-hmm. Maar waar ik me ook wel over verbaas is, we hebben natuurlijk recent gemeenteraadsverkiezingen gehad.
11: Ja.
15: In heel veel gemeentes waar de partijen, echt maar issue partijen ook, die echt zeiden, wij zijn tegen AZC's. Mm-hmm. En dat is waar we voor opkomen. Die hebben heel veel zetels gehaald. In die tijd heb ik ook landelijke politici niet horen zeggen van ja, dat kunnen die partijen wel zeggen. Mm-hmm. Maar zo werkt het niet. Nee. Zij gaan daar niet over. En
11: ik heb dat wel gehoord, maar ik weet niet of dat van politici komen of van journalisten die ze daarop hebben gewezen.
15: Journalisten hebben het wel. Wij hebben de verhalen, maar heel veel. Ja, volgens mij hebben alle kranten zo ongeveer wel verhalen gemaakt. Ongetwijfeld ook vragen over gesteld. Maar die landelijke politici, die ook omdat ze misschien dachten van ja, ik wil me er niet mee mengen, want dat kan ook onze eigen lokale partijen weer schaden. Maar dat is natuurlijk wel de context waar in sommige gemeentes mee zit. Waarbij die anti-AZC-partijen heel groot zijn geworden. Er worden nu colleges gevormd. En landelijk wordt dan gezegd, er komt een AZC.
11: Maar goed, tegelijkertijd, je ziet dat burgemeesters, die zijn natuurlijk het gezicht ook geworden van deze kwestie. Komt er een AZC of niet?
15: Mm.
11: Marcus Sauer, Kamerlid, is naar Loosdrecht getogen, waar mensen aan het demonstreren, uiteindelijk aan het rellen waren ook. En hij zei daar in een speech, ergens begin mei, ik hoop dat alle mensen in Nederland die worden geconfronteerd met een ondemocratisch waarnemend burgemeester, dat die naar u kijken en zeggen, dit gaan wij ook doen.
15: Ja, kijk, en wat bedoelt het dan? Maar dit gaan wij ook doen. Want als we zien wat daar gebeurd is met het reltuig. Gaan uiteindelijk zelfs in vuur steken. Ja. Agenten bekogelen die daar in werk staan. Dat is natuurlijk echt een schandelijke opmerking.
1: Maar als jij een waarnemend burgemeester bent en dit wordt gezegd. Ja, dan is dat niet per definitie een hele veilige situatie.
15: Nee, goed, maar dat is niet waar het fragment net over ging. Dat ging erover, dat was de aanleiding daarvoor was dat dan wordt gezegd van ja, gemeentes gaan er zelf over.
1: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelman heeft gezegd dat aan gemeente zelf, ja of nee, wat niet klopt feitelijk ook. Maar
15: precies, en dus is het hele onverstandige.
1: Het is een optelsom, want hij zei ook, die haalde ook Gidi Marcus als Kamerlid bijvoorbeeld aan.
15: Ja, kijk, waarvan we wel moeten waken, denk ik, is dat we, net zoals je in Loos zegt, aan de ene kant demonstranten hebt, aan de andere kant relschoppers hebt. En op een gegeven moment staan die dwars door elkaar, dus moeilijk uit elkaar te houden. Moet je hierin ook wel. De ene uitspraak is een politieke uitspraak, de andere uitspraak is geen politieke uitspraak meer.
1: Maar het is een optelsom toch ook der dingen misschien wel?
15: Ja, maar weet je, het kijk, uiteindelijk, en er wordt een beetje een soort rare discussie, wordt er ook een beetje kip-ei, weet je, was eerst dat geweld in Loosdrecht, of waren eerst die landelijke politici die erachter gingen staan, volgens mij is dat geweld was er al, en dus is het ook zo'n uitspraak van Marken zo, maar dat is niet te doen. En wat nou ondemocratische waarnemend burgemeester, dit is gewoon hoe we onze democratie georganiseerd hebben, dus het is een democratische burgemeester die daar zit.
1: Vind jij dat Politiek Den Haag voldoende achter de lokale bestuurders gaat staan, of ervoor, of ernaast.
15: Nee, te weinig. Te weinig en te laat. Dus alle burgemeesters die daar iets over zeggen, die hebben daar ook gewoon gelijk in. Ja. Ze worden onvoldoende gesteund. Dat zijn niet alleen burgemeesters, maar ook wethouders, raadsleden. En daar is het landelijke politiek zou daar veel nadrukkelijker omheen moeten gaan staan.
1: Ja. We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. De stelling is dus: het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. Willem Bloemsma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U belde vanmorgen naar ons, want u vindt het een gevaarlijke ontwikkeling?
2: Ja, ik vind het een levensgevaarlijke ontwikkeling. Want je legitimeert hier eigenlijk mee dat de mensen die de rellen veroorzaken en die met fakkels rondlopen en die proberen een AZC in de brand te steken, die steek je eigenlijk een hart onder de riem. Van nou jongens, kijk maar wat je doet. Gemeentes moeten het zelf maar bepalen. Wij als landelijke politiek staan er niet achter. Want dat geef je eigenlijk aan. En je gaat een soort...
1: Want heeft daar gezegd, dan, het is aan gemeente zelf, ja of nee, wat niet klopt feitelijk ook. Maar
15: precies, en dus is het hele onverstandige.
1: Het is een optelsom, want hij zei ook, die haalde ook Gidi Marcus als Kamerlid bijvoorbeeld aan.
15: Ja, kijk, waarvan we wel moeten waken, denk ik, is dat we, net zoals je in Loos zegt, aan de ene kant demonstranten hebt, aan de andere kant relschoppers hebt. En op een gegeven moment staan die dwars door elkaar, dus moeilijk uit elkaar te houden. Moet je hierin ook wel... De ene uitspraak is een politieke uitspraak, de andere uitspraak is geen politieke uitspraak meer.
1: Maar het is een optelsom toch ook der dingen misschien wel?
15: Kijk, uiteindelijk, en er wordt een beetje een soort rare discussie, wordt er ook een beetje kip-ei, weet je, was eerst dat geweld in Loosdrecht, of waren eerst die landelijke politici die erachter gingen staan, volgens mij is dat geweld was er al, en dus is het ook zo'n uitspraak van Marken zo, maar dat is niet te doen. En wat nou ondemocratische waarnemend burgemeester, dit is gewoon hoe we onze democratie georganiseerd hebben, dus het is een democratische burgemeester die daar zit.
1: Vind jij dat Politiek Den Haag voldoende achter de lokale bestuurders gaat staan, of ervoor, of ernaast?
15: Nee, te weinig. Te weinig en te laat. Dus alle burgemeesters die daar iets over zeggen, die hebben daar ook gewoon gelijk in. Ja. Ze worden onvoldoende gesteund. Dat zijn niet alleen burgemeesters, maar ook wethouders, raadsleden. En daar is het landelijke politiek zou daar veel nadrukkelijker omheen moeten gaan staan.
1: Ja. We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. De stelling is dus: het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. Willem Bloemsma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U belde vanmorgen naar ons, want u vindt het een gevaarlijke ontwikkeling?
2: Ja, ik vind het een levensgevaarlijke ontwikkeling, want je legitimeert hier eigenlijk mee dat de mensen die de rellen veroorzaken en die met fakkels rondlopen en die proberen een AZC in de brand te steken, steek je eigenlijk een hart onder de riem. Van nou jongens, kijk maar wat je doet. Gemeentes moeten het zelf maar bepalen. Wij als landelijke politiek staan er niet achter. Want dat geef je eigenlijk aan. En je gaat een soort anarchie faciliteren. Door dit soort uitspraken.

0: Weet je, was eerst dat geweld in Loosdrecht, waar eerst die landelijke politici die erachter gingen staan. Volgens mij is dat het geweld was er al. En dus is het ook zo'n uitspraak van Marken zo. Maar dat is niet te doen. En wat een ondemocratische waarnemend burgemeester. Dit is gewoon hoe we onze democratie georganiseerd hebben. Dus het is een democratische burgemeester die daar zit.
1: Vind jij dat Politiek Den Haag voldoende achter de lokale bestuurders gaat staan, of ervoor, of ernaast?
0: Nee, te weinig. Te weinig en te laat. Dus alle burgemeesters die daar iets over zeggen, die hebben daar ook gewoon gelijk in.
1: Ja.
0: Ze worden onvoldoende gesteund. Dat zijn niet alleen burgemeesters, maar ook wethouders, raadsleden. Daar is, weet je, het landelijke politiek zou daar veel nadrukkelijker omheen moeten gaan staan.
1: Ja. We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. De stelling is, dus het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. Willem Bloemsma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U belde vanmorgen naar ons, want u vindt het een gevaarlijke ontwikkeling?
2: Ja, ik vind het een levensgevaarlijke ontwikkeling, want je legitimeert hier eigenlijk mee dat de mensen die de rellen veroorzaken en die met fakkels rondlopen en die proberen een AZC in de brand te steken, die steek je eigenlijk een hart onder de riem van: nou jongens, kijk maar wat je doet. Gemeentes moeten het zelf maar bepalen. Wij als landelijke politiek staan er niet achter. Want dat geef je eigenlijk aan. En je gaat een soort anarchie faciliteren door dit soort uitspraken. Het is toch gewoon levensgevaarlijk wat er gebeurt.
1: Ja, kamerad zei, je kunt het een niet aan het ander verbinden. Dus je kunt, je kunt dit soort uitspraken niet verbinden aan mensen die daadwerkelijk, zeg maar, een gevaarlijke actie ondernemen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk met alle respect voor die meneer van de Telegraaf die er zit. Maar als je nou eens goed gaat kijken naar de koppen in de Telegraaf. De Telegraaf die pakken er toch aan en er wordt toch niets van gezegd. Alleen als links wat zegt, en ik wil even goed aangeven, ik ben niet lid van een of andere politieke partij. Dus dat hij me dat niet aanwrijft. Maar de verslaglegging in de Telegraaf is... Ja, de rebellie en de anarchie, dat wordt een beetje verheerlijkt.
0: Ja.
2: En op het moment dat er echt... Nou, even, misschien mag ik even uitpraten, meneer Oela Kamman, met hoe die meneer heet. Op een gegeven moment, als er dan zo'n uitspraak wordt gedaan door die Markensauer, dan is het oorverdovend stil. En nou draai ik het even om. Stel dat nou iemand anders dit had gezegd over de Joden. Van nou, de Joden die nu uit Israël komen, moeten we met alle geweld tegenhouden. Desnood moeten we ze maar doodschieten.
1: Ja, dat is weer een andere uitspraak waar u het over heeft. Hè? Ook overigens van de heer Markensauer. Maar dat ging dan weer niet over waar wij het nu over hebben. Hè? Over de opvang van vluchtelingen. Maar u zegt, Kamal Unas, het zit hier in de studio. U zegt ook, ik vind dat de Telegraaf er ook aan meedoet. Heeft u daar een voorbeeld van?
2: Nou ja, kijk maar gewoon naar de pagina's. Hè, met allerlei wilde foto's erin. Allerlei sensatieteksten. Dat is omdat die krant gelezen moet worden, mevrouw.
1: Maar wat voor teksten zijn dat dan, volgens u?
2: Ja, dan moet u sluit u de kranten maar op na. En dat kunt u toch zelf ook zien. Ik bedoel, u bent journalist, u leest
1: maar
2: dat ook.
1: U stelt wat, dus ik wil dan ook graag voorbeelden horen, snapt u?
2: Ja, dan moet ik de kranten erbij pakken van de afgelopen week. Dan kunt u het zien, ik heb ze zo hier niet voor me liggen. Ja. Maar ik bedoel, dat is toch niet nieuw wat ik nu vertel?
1: Come on.
0: Nou, ik ben blij dat u kennelijk abonnee bent en onze krant leest. Maar,
2: ik ben geen abonnee.
0: U leest de verhalen dus niet. U heeft wel een mening, maar u leest de krant niet. En dat wordt wel duidelijk.
2: Ik lees de verhalen wel, alleen ik ben geen abonnee.
0: Nee, dan leest u de verhalen dus niet.
2: Ik hoef dus geen abonnee te zijn. Ik kan ook bij anderen sommige verhalen lezen.
0: Maar dan had u... Want u doet nogal wat... U doet nogal wat uitspraken ook over bijvoorbeeld wat Markensauer gezegd heeft. Dat noemen we vanochtend nog in het hoofdstuk van commentaar onverantwoord en roekeloos. Terwijl ik net u hoor zeggen dat wij daar geen afstand van nemen en het verheerlijken. Dit is wel het probleem. Nee, we hebben het vorige week, namelijk vorige week vrijdag heb ik het nog gezegd. Vorige week woensdag hebben we er nog over geschreven. Wouter de Winter heeft er in zijn podcast over gehad. Dus we doen het vanaf moment 1 al. Maar wat dus het vervelende is, en dat is wat je in dit debat ziet.
1: Mm-hmm.
0: Alles wordt gepolariseerd. Er wordt feitenvrij, wordt er van alles geroepen. En ook deze meneer, fijn dat hij inbelt op deze manier meedoet aan het maatschappelijk debat. Maar wat... wat niet gebeurt, weet u aan het maatschappelijk debat, om maar naar anderen te wijzen, in plaats van ook daadwerkelijk een bijdrage aan te leveren. En ook vervolgens te wijzen zonder feiten en met onjuiste informatie. Dat is wel echt storend. Ja. Ik ben blij dat ik hier vandaag zit. Want nu kan ik op

0: Ja, wat is dan vorige week zat ik hier niet en dan wordt dat ook gedaan.
1: Wat is dan feitenvrij, als ik u mag vragen? Want ik zou dan graag willen weten wat dan feitenvrij is.
0: Nou, u suggereert net dat wij bijvoorbeeld over Marco zouden dat we geen afstand overnemen. Dat wij proberen op allerlei manieren bezig zijn om... we kunnen het niet doen voordat hij de uitspraken gedaan heeft.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar op het moment dat hij het heeft gedaan, andere situaties... Mm-hmm. Dan is er gelijk een paar uur later... is er uitgebreide commentaar in uw krant. Terecht of niet terecht, daar heb ik verder geen oordeel over. Maar dan bent u er wel. En alleen in dit soort gevallen... want dit is natuurlijk toch een man met een Israëlische achtergrond. Die moet toch beschermd worden.
2: U wordt het hier niet over eens. En het gaat ook, moet ik even zeggen... niet over het onderwerp waar we het nu over hebben. We meanderen een beetje weg van het onderwerp. Maar meneer Bloemsma, tot slot... hoe zouden politici volgens u moeten reageren? En dan met name de Haagse even in dit geval.
1: Nou ja, die moeten gewoon en masse zeggen van deze wet is aangenomen en die moet gewoon uitgevoerd worden. En daar moet gewoon veel duidelijker over gecommuniceerd worden. Maar als je gewoon duikt en dat duiken, dat gebeurt in mijn ogen vanwege het feit dat er natuurlijk in de Tweede Kamer is die wet door de VVD geprobeerd tegen te houden. En dat is gelukt. In de Eerste Kamer is er alleen is de wet wel aangenomen met medewerking van de VVD.
2: Ja, dus en hij is van
1: nu
2: kracht.
1: Moet je dan als hij is van kracht, dus nu moet je als fractievoorzitter, moet je gewoon daar 100% achter gaan staan.
2: Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk, want Jezilkus die heeft vuur en te zwaard die wet bestreden.
2: Ja.
1: En dat is niet uitgekomen. Ja, hoe ga je dat nu uitleggen aan je achterban?
0: Maar zijn we toch nog ergens over eens?
2: Ja, ik wilde het net zeggen. Dank u wel, meneer Bloemsma, voor uw bijdrage vandaag. De stelling is dus: het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. En inmiddels is aangeschoven ook spraakmaker van vandaag, Hanna Verboom. Hanna, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent.
3: Ja, ik ben blij dat ik er ben.
2: Mocht even duren, begrijp ik.
3: Het was een beetje druk op de A2.
2: Ja. Maar goed, ik vind je nog keurig op tijd, hoor.
3: Gelukkig.
2: Ja, 12 minuten slechts te laat. Maar Hanna, de stelling van vandaag, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik ben het er mee eens. Ik denk dat het heel erg... ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor burgemeesters... ook om door te voeren, ook zo'n spreidingswet natuurlijk... om zich gesteund te voelen door Den Haag. En op het moment dat dat niet gebeurt... ja, dan is het natuurlijk nog een groter risico ook voor hun. En daarnaast is iets anders aan de hand. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we dit gesprek... je ziet het net al ook tussen jullie net aan de telefoon. We kunnen zo ontzettend van mening verschillen... En vaak als we bij elkaar komen, elkaar in de ogen kunnen kijken... en dit gesprek samen kunnen hebben, zeker ook binnen gemeentes... dat moeten we faciliteren.
2: Ja, het wordt heel erg gepolariseerd.
3: Het wordt zo gepolariseerd.
2: Ja.
3: En als je elkaar in de ogen kan kijken, dat gesprek kan hebben... dat zou heel erg schelen. En ik denk dat de gemeentes dat daar functie in hebben. De burgemeesters zijn daar ongelooflijk belangrijk in. En het zou fantastisch zijn als Den Haag dat ook zou steunen.
2: Ja. Bert van Linden reageerde ook in onze community. Hij plaatst deze kanttekening. Met minimale meerderheid werd de spreidingswet door de Tweede en Eerste Kamer geloodst. De belofte dat tegelijkertijd het asielbeleid verscherpt zou worden, werd niet waargemaakt. Voor mij rest dan ook de vraag of dit de democratie is die grondleggers ervan bedoeld hebben. Lambert Weerstra schrijft: als een prominent VVD Tweede Kamerlid als de heer Brekelmans de gemeente vertelt zelf te kunnen beslissen over het realiseren van een opvangcentrum, brengt dat burgemeesters in een bijkans onmogelijke positie. Dit is een splijtswam die leidt tot maatschappelijke ontwrichting van de samenleving en ook tot geweld, stelt Lammert. Willy Bierman is het oneens. Het uitvoeren van de spreidingswet is juist gevaarlijk. Niet de lokale bestuurders moeten meer gesteund worden, maar de lokale bevolking, zegt Willy. Iris Vuurmans, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: U reageerde ook in onze community en u maakt zich zorgen. Waar zitten uw zorgen?
4: Mijn zorgen zijn vooral over... het narratief dat steeds naar voren komt. En dat vooral door radicaal rechtse partijen wordt gebruikt. Namelijk, we hebben een probleem. Het probleem is te groot. Er is een asielstsunami. En als je naar Ter Apel kijkt, er is inderdaad ook probleem. Dat is duidelijk. Maar die spreidingswet is er juist voor bedoeld om dat op te lossen. Maar door het dus... niet op te lossen door te zeggen, het gaat niet, we kunnen dat niet. Creëer je een chaos. En daar leven die partijen natuurlijk een beetje van. Dat heb je ook gezien met de PVV toen hij de grootste was. Ze hebben het niet opgelost, want ze leven ervan. Ze vinden onrust in de samenleving en vooral dus het narratief.

0: dat alles komt door vluchtelingen. Dat is waar ze van leven.
1: Ja, ja. Nu las ik net de reactie voor van Bert van der Linden. Hè. Die zei van ja, toen die spreidingswet werd doorgevoerd, werd tegelijkertijd gezegd. We gaan het asielbeleid strenger maken. We gaan wat doen aan die instroom. En daar wordt ook niet op geleverd.
0: Ja, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Migratie is van alle tijden. Dat is gewoon zo. En mensen zullen hierheen komen. Er zijn problemen in de wereld. Mensen zijn op de vlucht. Mensen moeten ergens naartoe.
1: Ja. En maar goed, als je als politiek eventjes die ene belofte doet. Ja. En daarmee een andere wet door de Kamer loodst. Is het dan niet legitiem misschien om ook te zeggen. Kijk daar dan ook naar. Dus doe en.
0: Dit is weer zo'n belofte die wordt gedaan. Is een soort van weer zo'n luchtballonnetje die wordt opgeworpen. Hmm. Alleen maar om tegen de mensen te zeggen: ja, er is een probleem en dat gaan we aanpakken. Maar er zijn wetten, dus internationale afspraken.
1: Ze hadden dus gewoon die belofte niet moeten doen, zegt u dan eigenlijk, in der tijd?
0: Wat ze niet moeten doen is iets vertellen wat niet waar is. Ik zeg altijd: het zijn de nieuwe kleren van de keizer. Hmm. Kijk maar, iedereen zegt dat ze er zijn, maar er is geen. Dit wordt gemaakt en daar worden mensen boos. Maar zodra er AZC's zijn, zijn mensen daar helemaal niet ongelukkig. Mensen zijn er blij mee als er mensen zijn.
1: Uit onderzoek blijkt inderdaad dat na een tijd inderdaad het veiligheidsgevoel van mensen niet minder is geworden dan daarvoor. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage, Iris Vuurmans. Marlou Schrover is hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Een hele goede morgen, Marlou.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we zien ongekend felle protesten in meerdere gemeenten tegen de komst van asielzoekerscentra. Is dat nou uniek, vroegen wij ons af, of is dat eerder in de geschiedenis op deze manier gebeurd in Nederland? Waarbij dan ook het lokale bestuur wordt aangesproken op die manier.
2: Dit is zeker eerder gebeurd. We hebben meerdere keren gezien dat die spreidingswet is in feite ook helemaal niet zo'n nieuw idee. Dit soort ideeën en wetten en regels waren er ook in eerdere instantie. Mm-hmm. En toen waren er ook gemeentes die zeiden wij doen dat niet, de zogenaamde weigergemeentes. En dan zag je ook dat daar lokale groepen stickers plakten met white power en hakenkruisen schilderden en racistische leuzen riepen. Ze kregen wel iets minder aandacht dan de huidige railschoppers. En sommige railschoppers destijds zeiden ook wij doen het voor de mediakick. En ze kregen inderdaad wat ze wilden hebben, namelijk aandacht van de media in sommige gevallen. En je ziet nu dat die aandacht voor de boze mensen wel erg groot is de hele tijd.
1: Ja, vindt u dat?
2: Nu ja, kijk, je kunt natuurlijk zeggen van dit is de stem van de boze mensen en die moet gehoord worden. Maar er zijn toch ook er is best wel een aantal mensen. Hè, er was een boze meneer in Katwijk en die zei van ik ben bang voor wat er komt. Mm-hmm. En twee weken later zei hij ik heb me bang laten maken. En er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Mm. En dat tweede verhaal komt dan eigenlijk weinig naar voren. In Graven gebeurde precies hetzelfde. Mensen in Graven zeiden van oh, we krijgen een AZC. Ja. En op een gegeven moment stond er één journalist en die zei hoe zit het nou eigenlijk hier, hoe is het? En toen zei ze, ja, eigenlijk is niks aan de hand. Nee. Je kunt wel zeggen, goed nieuws, geen nieuws. Maar we krijgen wel erg veel aandacht voor de boze mensen.
1: Ja, dat is de rol van ons, van de media. Wij bespreken het ook met enige regelmaat hier in dit mediaforum. Of het al dan niet te veel aandacht krijgt. Nu even naar de politiek. Ruben Brekelmans, VVD-fractievoorzitter, deed dus de uitspraak. Hè, dat gemeente zelf maar moet bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Daar heeft weer burgemeester Van Doetinchem op gereageerd. Dus met de zin, dat is gevaarlijk. Wat vindt u?
2: Nou ja, hij heeft dat gezegd, de burgemeester van Doetinchem, maar ook Sharon Dijksma namens de VNG heeft dit natuurlijk inmiddels gezegd. Heel nadrukkelijk en heel duidelijk. Van dit kan niet. Hè, er is gewoon een wet en die hoort te worden uitgevoerd. En wat daarbij komt is dat een klein aantal gemeentes die het niet willen doen, in feite dan de taak doorschuiven naar andere gemeentes. Want het is niet zo dat er dan, omdat er geprotesteerd wordt in Loosdrecht, minder mensen gaan komen. En dat is al lang en breed aangetoond door onderzoek. Het is zo dat je dan zegt van ja, vang ze dan maar op in Utrecht. Mevrouw Beuving die protesteert in Loosdrecht. Ja. Woont net zo ver van de Weide Meren en van het beoogde AZC als de hele stad Utrecht. Mm-hmm. Waar al heel veel mensen worden opgevangen. Dus ze schuift het probleem gewoon van ja, laat ze dan maar naar Utrecht gaan.
1: Dat is in feite de bijzin die je niet hoort eigenlijk dan op dat moment. Maar die er wel bij hoort.
2: Dit is niet van ze gaan niet weg. Het is gewoon zoek het ergens anders maar uit. En dat is weinig solidair.
1: Dank u wel, Marlou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis. De stelling is dus, het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk. Er komen heel veel reacties binnen. Waarvoor dank? Gerard van Zonen zegt, feit is dat de gemeente en bevolking belazerd zijn. Bij de invoering van de spreidingswet heeft het kabinet een belofte de instroom te gaan inperken, maar daar is niks gebeurd. Martin Oost, op het moment dat politici die de uitvoering van de democratisch ingevoerde wetgeving onder

0: termijnen is er sprake van een staatsrechtelijke crisis. Deze politici plaatsen zichzelf feitelijk buiten de rechtsstaat. We gaan naar Chris Seideveld. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Chris, ooit wethouder in Schiedam.
1: Ja,
0: en lid
1: ja,
0: ook van onze, en gewaardeerd lid van onze community. Heb je in die hoedanigheid, Chris, als wethouder ook wel eens een landelijke wet naast je neergelegd of in twijfel getrokken?
1: Nee, nooit. Ik heb altijd de wetten gevolgd. Ik heb zelfs ooit een discussie gehad met mevrouw Maarweggen of we een hete zaak een rijksrechtsverlening wilden.
0: Dat is lang geleden.
1: Even
0: graven,
1: geleden.
0: Waar zitten we? Het is ergens jaren 90.
1: Ja, in die jaren. Maar het leuke is dat zij me tegemoet kwam met... u bent die wethouder die wet weer weg tegenhoudt. Dat vind ik helemaal niet goed. Maar dat ik zei, mevrouw, deze opmerking is uiterst ongepast. Ik ben wethouder. Ik hou me daar letterlijk aan. Ik heb nog nooit tegen een wet ingehandeld. Mm. En het verschil tussen u en mij is, ik gehoorzaam die wet. En ja. Ik kan geen initiatieven nemen en u kunt ze veranderen.
0: Ja, precies.
1: Dat liep heel goed af, hoor. We kregen een metrolijn.
0: Maar snapt u de burgemeester van Doetinchem dat hij zegt, het is gevaarlijk? Of zegt u van, gevaarlijk is misschien
1: zeker.
0: Een beetje te groot woord. Waar zit u?
1: Zeker, ik vind dat hij heel gematigd is erin. Ik vind het schandelijk dat de mensen die op die posten zitten die geluiden afgeven. Ze beseffen niet dat we onlangs een hele generatie nieuwe raadsleden hebben geïnstalleerd.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben voordat ze geïnstalleerd werden allemaal een eed moeten afleggen. En in die eed stond dat ze zich zouden houden aan de wetten van Nederland.
0: Ja.
1: Dus ook de spreidingswet. En als je nou suggereert dat ze een vrijheid hebben om, laten we maar zeggen, te doen als die spreidingswet op poplappapier staat, dan heb je dat heel verkeerd gedaan en heel slecht gedaan.
0: Duidelijk, dank u wel, Chris Seideveld. Gaan we tenslotte naar Meerte Wijnkoop van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie spannen je dagelijks in om vluchtelingen te ondersteunen. Nu zijn politici aanwezig tussen demonstranten. Brekelmans die zei dan weer dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze asielzoekers opvangen. Wat doet dat met jullie dat politici die spreidingswet in twijfel trekken op deze manier?
2: Ja, het kabinet zet dus eigenlijk volop in op de uitvoering van die spreidingswet. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat we deze maatschappelijke opdracht, om mensen opvang te bieden, die opdracht eerlijk verdelen over de gemeente naar draagkracht.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd zijn er nog 700 gemeenten die niet meedoen. Ook omdat het vorige kabinet dat allemaal boven de markt liet hangen.
0: Mm-hmm.
2: Dan is het heel schadelijk als een coalitiepartner zegt, ja, dat mogen gemeenten zelf dat bepalen, alsof deze wet er helemaal niet is, in plaats van de pol voor te gaan staan en het belang ervan om samen met gemeenten deze opdracht en deze uitdaging aan te gaan. In tijden waarin het juist belangrijk is om tot oplossingen te komen in plaats van meer onrust te creëren.
0: Ja. De spanning loopt hoog op in de samenleving. Wat doet dat met vluchtelingen die jullie begeleiden? Krijgen die hier iets van mee?
2: Jazeker. Ik bedoel, zien ook het nieuws. Ze zien natuurlijk ook in een gemeente waar zij worden opgevangen. De protesten. En dat raakt hem ontzettend, hè? Want zij zijn hier gekomen op de vlucht voor onveiligheid in hun eigen land.
0: Mm-hmm.
2: En willen dus niks anders dan hier in rust een nieuw bestaan opbouwen. En dat samen doen met de samenleving en de mensen bij wie zij worden opgevangen. In plaats van daarvan te worden uitgesloten. En het gaat ook heel vaak over hen.
0: Mm-hmm.
2: En wordt er niet met hen gesproken over.
0: Ja.
2: Ja. Wat die effecten zijn. En dat
0: is ook niet makkelijk. Het COA beschermt ze ook heel vaak.
2: Jazeker.
0: Dus media proberen het wel, maar dat lukt niet altijd.
2: Nee, dat begrijp ik ook. En dat is ook absoluut waar. Maar het is wel het feit dat we heel veel mensen aan tafel zien. De afgelopen week in talkshows en in radioprogramma's. En dat het weinig om de mensen zelf gaat.
0: Ja, duidelijk. Dank u wel, Meerte Wijnkoop van Vluchtelingenwerk. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het in twijfel trekken van de spreidingswet door Den Haag is gevaarlijk.
3: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
4: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
5: Is dat een schrijver?
6: Het was een cultfiguur. Dichter Jyoti het Hoofd.
7: Op een dag zal ik weg zijn.
8: En wat dan?
7: En wat dan?
6: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Jyoti beter te leren kennen.
9: En ik zat daar een beetje te kijken. Stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
6: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
11: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
10: Al iets gevonden?
11: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
10: Doet NRV dat dan ook?
11: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
10: Weet jij waar mijn laptop ligt?
5: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
17: NPO Radio 1, 10 uur.
18: Roos Abelman.
0: Carrie op vrijdag haalde de uitzending offline, want een van de gasten bleek een nogal omstreden verleden te hebben. Hoe zit het met de screening van de mensen die we aan de talkshowtafels zien? Dat en meer, zo'n mediaforum. Nu eerst en nationaal met Dorot Megens.
19: Het is 10 uur en het cruiseschip Hondius dat werd getroffen door het Hantavirus vaart op dit moment de Rotterdamse haven binnen. En verslaggever Jeroen de Jager is erbij voor ons. Jeroen, druk daar op de kade?
20: Zeker. Nou, niet op de kade hier. Wij zijn met een persboot de Hondius tegemoet gevaren en kregen net hier aan boord de melding inderdaad van de kapitein dat de Hondius officieel door het havenhoofd is heen gevaren. Tussen de twee pieren door en dus officieel nu is gearriveerd in de haven van Rotterdam. En wij staan hier op die Z9, een persboot met heel veel media uit de hele wereld aan boord. Want ja, het is nu eenmaal wereldnieuws geweest. En dus de Hondius wordt wereldwijd ook binnengehaald nu. En dan gaan die bemanningsleden, 25 bemanningsleden, die gaan hier in de haven van Rotterdam, daar zijn Porta Cabins gebouwd. Die gaan 6 weken in quarantaine worden begeleid door de GGD om te zorgen dat ze uiteindelijk gezond weer naar huis terug kunnen vliegen. En dan is dat hoofdstuk de Hondius dat ons de afgelopen weken toch een beetje heeft beheerst, is hopelijk ten einde.
19: Horen wij straks meer over van jou. Dankjewel. Jeroen de Jager was dat in Rotterdam. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten die nog worden gezocht blijven online staan. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. In Gerson viel een dode. Vooral ook de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Woongebouwen werden geraakt en ontstonden meerdere branden. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. Die asteroïde is tussen 11 en 12 vanavond met een telescoop te zien. Het Amsterdamse gerechtshof bespreekt vandaag met Ridouan Taghi hoe het verder moet met het Marengo-proces. Begin deze maand werd duidelijk dat het weer niet is gelukt om nieuwe advocaten te vinden voor Taghi. Daardoor kan het hoger beroep in het Marengo-proces niet verder, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Als het proces door zou gaan zonder, dan zal een hogere rechter, zoals de Hoge Raad en daarna het Europees Hof van de Rechten van de Mens, kunnen oordelen dat zijn rechten zijn geschonden, dat hij geen eerlijk proces heeft gehad, met alle gevolgen van dien. Het is een volstrekt unieke situatie en er zal echt toch een oplossing moeten worden gevonden. En vanochtend horen we hoe het Hof daarover denkt en hoe Taghi erover denkt.
19: Taghi werd begin 2024 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor onder meer 6 moorden. Minister Heijnen van Financiën gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als de maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
21: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
19: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen, wel iets warmer, maximaal 17 graden.
0: We gaan er aan mee. Daar zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Hoe is het op de weg?
22: Nou, het rijdt best wel goed door. Er staat alleen een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en Knoopend Everdingen van 6 kilometer. Voor onbepaalde tijd is de rechterrijstrook dicht, want er zit een groot gat bij de vluchtstrook in het wegdek. En de N59 Burg-Haamstede richting Hellegatsplein is nog altijd dicht door politieonderzoek naar aanleiding van een ongeluk tussen Bruinisse en de Grevelingendam. En verkeer wordt tot een uur of 11 lokaal omgeleid.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
25: Wat een goed plan.
24: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
25: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
24: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
27: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
29: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
30: Mijn internet is traag, maar ik wil toch zo.
31: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
30: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
31: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
32: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op Sunweb.nl.
31: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
30: Ik wil sneller dan snel.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV.
18: Roos Abelman.
17: Spraakmakers.
18: Met nu het Mediaforum.
0: Gidi Markenzoer zoekt media-aandacht en die krijgt hij. Carrie op vrijdag haalt uitzending offline. En zo, dat was het Songfestival. Op naar het volgende. Kortom, dit is het voer voor het Mediaforum. Met vandaag Kamran Oula, hoofdredacteur van de Telegraaf. Michelle Salomons, onze journalist bij Investico. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is vandaag actrice en filmmaker Anna Verboom. Tweede Kamerlid Gidi Markenzoer is weer in het nieuws na zijn eerdere omstreden uitspraken over geweld tegen Palestijnse asielzoekers. Nu hoor je hem op beelden van Nieuwsuur tijdens de procesmars op 6 mei in Loosdrecht tegen een actievoerder zeggen: we worden omvolkt, het is gewoon zo. Michelle, jij hebt de beelden ook gezien. Ze zijn gisteravond uitgezonden bij Nieuwsuur. Eerst maar even, wat zie je op die beelden voor de mensen die het niet gezien hebben?
2: Ja, je ziet een demonstratie, dus je ziet in eerste instantie volgens mij een vrouw gewoon lopen en vervolgens draait die camera naar achter en zie je Markenzoer van onderen een beetje met een andere demonstrant praten. En je hoorde al dat zij over omvolking aan het praten waren. En dan zie je dus ook dat hij dat woord inderdaad in de mond neemt.
0: Ja, want je hoort dat gesprek terwijl je kijkt naar die lopende vrouwen.
2: Ja.
0: En die camera, ja, die pens zoals het dan heet in jargon, de andere kant op. En dan zie je dus inderdaad dat Markenzoer met een meneer een gesprek daarover heeft.
2: Ja.
0: En het wordt een beetje onhandig gefilmd. Hè? Het is niet recht in hun gezicht, het is dus van onderaf.
2: Ja, nee, ik denk dat die cameraman dus ook enigszins overvallen was van wat hoor ik nou achter mij?
0: Mm-hmm.
2: Want ik denk dat hij zich wel bewust is van dat Markenzoer achter hem loopt.
0: Ja. En Markenzoer zich ook bewust van de camera, want daar kijkt hij op een gegeven moment ook recht in.
2: Ja.
0: Nadat hij de uitspraak heeft gedaan.
2: Ja.
0: Snap je dat deze beelden alsnog worden uitgezonden? Ze zijn dus van 6 mei.
2: Ja, ik snap dat zeker. Want eigenlijk is het elke keer als dit woord gebruikt wordt door een politicus, is dat nieuws geweest. En ik zou me niet kunnen voorstellen waarom dat nu niet zo is.
0: Het is eerder ook bijvoorbeeld door Marjolein Faber.
2: Ja, die heeft dus
0: gebruikt in de Eerste Kamer,
2: afstand van genomen. Renate Klever, een soort van associatief gebruikt, inderdaad.
0: Zo'n hoorzitting is er geweest, weet je nog, met Faber, toen ze minister werd.
2: Ja, omdat het in de Eerste Kamer
0: minister werd, was er een hoorzitting, moet ik even zeggen.
2: En ja, ze had dit volgens mij in de Eerste Kamer gebruikt toen.
0: Kamran, hoe heb jij naar deze beelden gekeken?
3: Ja, het hele opmerkelijke beelden. Of laat ik beginnen met zeggen dat ik het ook heel goed begrijp dat Nieuwsuur het uitzendt. Ik was wel verbaasd door de timing, dat het nu 10 dagen later gebeurt. Waarom nu en waarom niet al eerder? Want dit heeft hij al gezegd. En zeker ook in het licht van wat hij de afgelopen week allemaal nog meer gezegd heeft. Zou het ook heel goed zijn geweest dat we het nogal eerder hadden gezien. En tegelijkertijd ook een beetje gekke beelden. Wat net ook al beschreven wordt. Omdat je de demonstratie ziet. Je ziet van hem van onderop. Waardoor het ook niet helemaal duidelijk wordt wat nou die context dan is. Maar goed, hij gebruikt. Hij reageert op een man naast wie hij loopt. En gebruikt vervolgens wel de woorden.
0: Ja, het is geen interview. Hè? Hij doet dus de uitspraken. Eigenlijk zoals jij zegt, terloops in een gesprek met een demonstrant. Nou, terloops, daar kun je ook nog vraagtekens bezetten. Maar hij zegt het in een gesprek met een demonstrant.
3: Dat is zijn eigen verweer nu ook. Hij heeft nu gereageerd en hij zegt ook, ja, het is heimelijk opgenomen en het is reactief. Dus ik heb het niet actief gebruikt.
2: Ja.
3: Maar ja, hij herhaalt het en hij herhaalt niet dat wat iemand anders zegt. Hij zegt vervolgens dat hij dat ook vindt.
2: Ja,
3: dat hij daarin iets in die trant.
2: Hij zegt dat hij wel, nou, wat hij doet, dat is heel slim. En dat deed hij ook, want hij was even in Zwenne afgelopen vrijdag. En dat ging dan over dat eerdere incident van vorige week.
0: Waarin hij sprak over
2: maximaal geweld, precies, aan de grens.
0: Ja.
2: En toen zei hij, je hebt twee dingen. Je hebt de vorm en de inhoud. En de vorm die had beter gekund. En dat is wat hij in Sven, daar kreeg hij alle ruimte voor om die vorm dus aan te passen. En doet hij nu eigenlijk opnieuw van, het was geen interview, het waren fragmenten uit een gesprek, er waren geen publieke uitlatingen.
0: Maar ook, ik gebruik dat woord zelf niet actief, maar ik maak mij wel ernstige zorgen over het open grenzenbeleid. Als we daar niks aan veranderen, zal de bevolkingssamenstelling van Nederland ingrijpend veranderen met grote gevolgen voor onze cultuur, cohesie en vrijheid.
2: Maar daar doet hij dus wat heel slims. Hij verschuilt zich achter de vorm. Hij zegt, hij begint eigenlijk met een soort van ontkenning. Ik gebruik het niet actief. Maar vervolgens gaat hij wel achter de inhoud staan. En wat er dan in de media gebeurt is volgens mij heel interessant. Wij gaan het eigenlijk ook best wel lang over die vorm hebben. En dus niet over de inhoud. Wat natuurlijk absurd is. Want hij zegt best wel heftige dingen.
3: Behalve in het Mediaforum. Want Mediaforum is juist ook bedoeld om ook die vorm te duiden.
2: Ik bedoel het niet bij, maar zeg maar de media.
3: Wij publiceren vanochtend ook. En terecht dat hij dus nu weer erop, dat hij wat terugkrabbelt. Want dat is ook, hij neemt het niet terug. Hè. Het is niet, hij biedt geen excuus aan, hij neemt het niet terug. Maar hij krabbelt iets terug van context, vorm, inhoud.
0: Ja. Nou ja, en maakt Nieuwsuur ook indirect een verwijt. Heimelijk opgenomen.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Maar weten we waarom het nu is uitgezonden?
0: Nou, we hebben natuurlijk eventjes gebeld met Nieuwsuur, met adjunct-hoofdredacteur Ilko Bos van Rosenthal, en gevraagd hoe kan het dat het nu pas op tv is. Hij zegt, we hebben een verslaggever met een kleine camera naar Loosrecht gestuurd om te registreren wat er nou gebeurt. Daar zijn dus ook deze bewuste beelden opgenomen. Maar de verslaggever heeft die zelf later weer teruggekeken en toen gezien wat Marcus Zoer eigenlijk zei. Dus hij zegt, we hebben ze niet bewust vastgehouden of zo. Zo van, we zoeken een moment uit om dit uit te zenden. Ze wisten het echt nu pas.
3: Ja.
2: Ik vind het wel interessant, want het gaat dus ook over, als het gaat om het heimelijk bijvoorbeeld, van het gaat over, het is een politicus, die weet heel goed wanneer die welke woorden gebruikt. En hier zie je dus dat hij op twee verschillende momenten blijkbaar heel bewust nadenkt over wanneer die welke woorden kan gebruiken. Maar dat moet eigenlijk niet uitmaken. Ik bedoel, dat hebben we bij de hele affaire Weijers gezien. Ja. Die is om een privé-appje afgegaan.
3: Ja, maar wij moeten, daar moeten we denk ik ook, en dat is volgens mij wat jij ook zegt, we moeten nu niet in die in dat frame stappen om het nu heel uitgebreid over heimelijk te gaan hebben. Want daar gaat het niet om. Het gaat om dat hij die uitspraak wil. Hij meepraten. Dan misschien laten we daar dan toch maar. Laat ik dan daar maar toch in meegaan. Want hij zegt meepraat, maar hij praat wel mee. En hij heeft ook een verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. En dat zien we de afgelopen week bij hem vaker. Hij is zich daar niet altijd bewust van, wat hij ook een voorbeeldfunctie heeft, ook in die rol.
0: Is hij daar niet bewust van?
3: Ja, of hij is zich daar heel bewust van. En dan is het wel echt wel gevaarlijk wat hij doet. Als hij met voorbedachte raden doet. Of dat hij denkt, ik ga hier nog, want ik kan hier misschien op deze manier wel zetels gaan winnen. Want dat is natuurlijk wat je vaker ziet. Dat is ook weer de strijd die op rechts gaande is. Ja. Maar ik was dus over terug te komen, toch wel benieuwd waarom nieuws. Want ik snap ook wel dat als ze het eerder hadden geweten, denk ik dat ze eerder hadden uitgezonden. Want ze hadden nu Arjen Noordland in de studio zitten, hun politiek duider, die dan een rondje had gemaakt langs andere politici. En als ze het eerder in de week hadden geweten, dan hadden ze natuurlijk die politici die beelden kunnen laten zien. Dan hadden ze een hele andere reportage kunnen maken. En dat hebben ze nu niet kunnen doen, omdat het dus ook pas in het weekend ook tot hen is gekomen. En dat ze dus nu wel dachten, we moeten het wel meteen naar buiten brengen, want het is nu actueel, alles wat rond Marcus Zoer speelt. Dus we kunnen ook niet een dag wachten.
0: Het is ook vaak wel een schreeuw om aandacht natuurlijk, hè? Kan ik nog hardere dingen zeggen, bijvoorbeeld? En de media pikt dat dan op. Dat is ook altijd weer dan de afweging. Ga je dan een aandacht aan besteden? Of niet, als media? In dit geval zeggen jullie allebei ja over deze kwestie, zeker?
3: Zonder twijfel?
2: Dit gaat om zo'n omstreden term.
4: Ja. Maar dit is natuurlijk ook wel weer heel interessant. Hè? We hadden net die mevrouw aan de telefoon die het specifiek ook had over op het moment dat een AZC er komt en de directe buren zijn eigenlijk heel erg tevreden, dan is er eigenlijk geen één journalist die daar verder over schrijft. Of misschien eentje, noemde zij. Dus daar bieden we eigenlijk heel weinig, geven we eigenlijk heel weinig aandacht aan. En dit, hè, heel terecht natuurlijk, dat er heel veel aandacht voor is en dat we het afkeuren. Maar hoe kunnen we zorgen dat we juist als media ook wat meer aandacht geven aan die positieve verhalen?
3: Ik denk dat wel degelijk gebeurt. Als ik alleen naar mijn eigen krant kijk, of het nieuws ben wat ik vertegenwoordig. Wij zijn een paar keer in Loosdrecht geweest en hebben die verhalen opgetekend van hele genuanceerde buurtbewoners. Die je dan overdag letterlijk ook gewoon de restanten van de demonstratie van de dag ervoor aan het opruimen zijn. En die verhalen maken we. Die hebben ook pagina groot afgedrukt in de krant.
4: Maar het zijn maar niet de koppen, die worden opgepakt.
3: Maar dat is exact. En dat is het punt. Dat is dan niet het onderwerp wat uitgebreid besproken wordt. Wat massaal op sociale media gedeeld wordt. Wat in talkshows vervolgens terug gaat komen.
4: En waarom is dat? Want ik vraag me dit echt heel erg af. Ik bedoel, we hebben net een documentaire gemaakt samen. We gaan er straks ook even over hebben. En ik merk echt hoe lastig het is. Ook zeker bij de talkshows. Om ertussen te komen. Het is gewoon heel moeilijk. Het is een positief verhaal, dus hoopvol. Maar het is ook ontzettend wezenlijk, want het gaat over de samenleving. Het is zo moeilijk om daar aandacht voor te krijgen binnen de media. Terwijl inderdaad de sensatie, de negatieve verhalen, die worden opgepakt en uitgebreid besproken. Ja. En eigenlijk is dat heel jammer, want wat je aandacht geeft, dat groeit.
0: Ja, zie jij dit ook, Michelle?
2: Nou, ik zie eigenlijk ik zie zeker dat moeilijk is. En ik zie eigenlijk ook best wel veel positieve verhalen tegen demonstraties, die 70 chocoladerepen. Ik heb me eigenlijk best wel verrast over die positieve nieuwsartikelen daarover. Ik denk dat het moeilijk is om in dit geval die vergelijking te trekken, omdat het gaat om een term die door de naties is geïntroduceerd, weet je wel. Dus
4: in dit
2: geval gaat dat niet op. Maar ik kan me in andere situaties wel zeker voorstellen dat het uit evenwicht is. En vaak misschien ook wel disproportioneel.
4: Ja, ik ga ook even terug naar de discussie die we net hadden. Want absoluut, ik bedoel, dit staat buiten kijf.
0: Ja. Nou, we gaan er ook wel een klein beetje op door nu, op waar we het over hadden in stand.nl. Want er wordt intussen ook gekeken naar de rol van de hele Haagse politiek, hè, bij die asielprotesten. Bijvoorbeeld dus naar Die Tweede Kamerleden, waar burgemeester Bouwmans aan refereerde. Maar nu zie je ook dat een aantal leden van D66 vindt dat Rob Jette duidelijk zijn stem moet laten horen. Trouw schrijft erover vandaag. Die hebben een brief, of een beginnende brief die ondertekend moet worden, of een petitie, hoe wil je het noemen, gepubliceerd. En burgemeester Bouwman van Doetinchem, daar is hij weer, die zei daar gisteren Nieuwsuur ook iets over.
5: Een jaar geleden zeiden we altijd, het is chefzaggen, dat geldt nog steeds. Dus het is belangrijk dat premier Jette hier verantwoordelijkheid neemt. Met de minister van Binnenlandse Zaken, met de minister van Justitie, met de minister van Asiel en Migratie en misschien nog wel een aantal.
0: Ja, dit was dus niet Nieuwsuur, maar Buitenhof, even voor de volledigheid. Chefzaggen, zegt hij, en dat geldt nog steeds. Missen jullie Rob Jette hierin? Zien jullie hem?
3: Nou ja, kijk, hij is natuurlijk afgelopen week in het Caribisch deel van het Koninkrijk geweest. En heeft vanuit daar dan ook op sociale media gereageerd. Ik denk dat dat bezoek ook wel, wat dat betreft, ook al ongelukkig was. En ook al lengte dat het net nu 2 weken reces geweest. En nou, dat reces is het ook terecht dat hij wat afstand kan nemen. En dan meteen dit er achteraan. Tegelijkertijd is volgens mij vrijdagochtend geland. En het eerste wat hij gedaan heeft, en misschien moest dat ook wel na alle ophef die er ontstaan was, is op vrijdag in het Katshuis gaan praten met agenten, met brandweermensen die in de vuurlinie hebben gestaan.
0: Ja, medewerkers van het COA zijn uitgenodigd.
3: Exact, vluchtelingenwerk was er meen ik ook bij. Dus wat dat betreft, we zien ook wel dat hij op het dossier zit. En zich ook wel heeft uitgesproken over relschoppers. Is dat voldoende? Het was allemaal wat laat, dat geldt ook voor. Hè. Minister Van der Brink is, meen ik, ook vrijdag naar Loosdrecht getrokken. Mm-hmm. We hebben 2 vicepremiers, we hebben een premier. En die hadden de afgelopen weken wel wat nadrukkelijker aanwezig kunnen zijn.
0: Ja, en hoe dan? Ja. Hoe ben je nadrukkelijker aanwezig? Of kun je nadrukkelijker aanwezig zijn?
3: Door bijvoorbeeld echt aan te geven met wie je spreekt. Door vanaf moment 1 al bijvoorbeeld om rond die burgemeester te gaan staan. Door aan te geven dat je ook de contacten hebt. Dat je bezig bent. Het gaat in dit geval ook om het actieve. Ja. En niet het reactieve. Het heeft nu alleen maar steeds. Er is een ministerraad geweest. Dan heb je een persconferentie naar de ministerraad. Dan vragen journalisten ernaar. En dan komt de reactie. En het gaat dus in dit geval echt wat proactief ten opzichte van. Van
0: jij
3: reactief.
0: Moet iets doen.
3: Ja. En het is natuurlijk niet zo dat die ministers elke keer in Loosdrecht moeten staan. En weet je, dat zou natuurlijk heel raar zijn.
2: En je zag ook toch die burgemeesters gisteren in Buitenhof. Die voelden zich echt heel erg in de steek gelaten. Die moesten zelf een brief sturen naar Jette. Die hebben ze zelf benaderd. Daarin zie je denk ik heel erg ook dat hij hun in de steek heeft gelaten. Dus het gaat ook om de relatie tussen Rijksoverheid en lokaal bestuur.
0: We gaan jullie mediamomenten. Michelle, ik begin met jou. Je wilt graag hebben over een artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag.
2: Ja.
0: Gaat over de invloed van de manosfeer op onze jeugd.
2: Ja.
0: Vertel, waarom is dit jouw mediamoment?
2: Nou, ik vond het een heel mooi en belangrijk vooral onderzoek. Het gaat dus inderdaad over wat jongeren meekrijgen van de manosfeer. Er zijn een paar dingen interessant. Aan het eerst is sowieso, jongeren zijn behoorlijk ondervertegenwoordigd in de media. Dus ze hebben volgens mij naar 14 tot 18-jarigen gekeken of 17-jarigen. En wat zij gedaan hebben is voor het eerst volgens mij gekeken naar de daadwerkelijke beelden van hun TikTok. Dus die hebben ze opgevraagd. Dat kan dus blijkbaar. Dus ze hebben een paar dagen hun hele media gebruik op TikTok. Of al die video's die zij hebben gezien, hebben zij ook bekeken. En voorheen waren het altijd onderzoeken die gingen met bots kijken naar hoe die algoritmes werken. Nou goed, dus dat, in die zin vind ik dat interessant.
0: Ja, ze een beetje 1-op-1 mee kunnen kijken met waarmee deze jongeren wakker werden 's morgens.
2: Ja, en dan kun je dus ook letterlijk heel inzichtelijk maken hoe verschillend die werelden zijn. Dus van 2 mensen die misschien van de buitenkant heel normaal en hetzelfde uitzien, dezelfde belevingswereld hebben. Maar dan zie je dus eigenlijk dat zij op hun telefoon een totaal andere belevingswereld hebben. En dat weet je wel, maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat echt heel erg concreet te maken.
0: Ja, en ze hebben het journalistiek stevig aangepakt, zou je kunnen zeggen. Want ze hebben niet alleen gekeken dus naar die beelden die jongeren allemaal te zien krijgen. Hoeveel waren miljoenen, toch?
2: Wat ja, 3,3 miljoen volgens mij.
3: Van 10 jongeren, 3,3 miljoen
2: beelden. Ja, ze hebben ze volgens mij niet allemaal bekeken. Ik bedoel, dat is ook natuurlijk niet hoe, dat kan niet.
0: Maar alleen maar even om aan te geven, de hoeveelheid video's die jongeren voorbij zien komen.
2: Degene die het meeste keek op een dag was meer dan 4000 video's op een dag.
6: En hoeveel uur is dat dan? Hoeveel schermen?
2: Oeh, dat weet ik niet. Maar
3: het gaat natuurlijk ook heel snel, hè? Want dat is volgens mij altijd als je het al ziet en je scrolt het mee door met van 4000 op een dag. Ongelooflijk.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ze zijn dus ook langs scholen gegaan. Ze hebben met 60 jongeren gesproken. Ik vond het ook wel interessant, want het is dus best wel moeilijk, schreven ze ook, om met jongeren te praten. Die laten niet meteen het achterste van hun tong zien. Weten misschien ook nog niet zo goed wat ze vinden of hoe ze wat ze kunnen zeggen.
0: Dus dat... De ene jongere is de andere niet. Ook nee. Ligt eraan waar ze wonen, op wat voor een school zit je, wat voor een gezin kom je uit.
2: Ja, zeker. Ja, dus ik vond dat heel knap gedaan. Ik denk dat het, waarom ik het ook heel erg belangrijk vind, is omdat zij hebben gekeken naar de mainstream variant van de manosfeer. Het is een best wel brede term eigenlijk, die we heel, heel erg nauw zijn gaan begrijpen door Andrew Tate, door die HS Tiki Toki die in Louis Theroux zat. Dus we hebben eigenlijk een beetje een gek beeld gekregen misschien van de manosfeer. En ik denk dat je hier de voorstadia ziet. En die zijn in journalistiek zo belangrijk om te onderzoeken. Zo kan je dus ook kijken naar hoe ontstaan die dan die extremen. En ik denk dat ze ook een bepaald beeld kunnen schetsen van een tijdsgeest die aan het ontstaan is. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Come on, jij wilde voor jouw moment nog even teruggaan naar het Songfestival. 800.000 kijkers begreep ik in Nederland. Ben jij er één van?
3: Ik heb fragmenten gezien. En dat is toch echt anders dan andere jaren, moet ik zeggen. Want het was...
0: Zat je dan echt met popcorn?
3: Nou ja, als klein jongetje was dit de enige avond in het jaar dat ik 6, 7 was. Dat ik gewoon tot middernacht op mocht blijven. Ik geloof dat ik met Oud en Nieuw eerder naar bed moest dan met het Songfestival. Dan mocht ik altijd meekijken. Dus het is ook een beetje een jeugd sentiment. En een guilty pleasure daarmee geworden. En dit jaar dus valt het in Nederland heel erg tegen. En dat is anders dan in andere landen. Want in Duitsland zie je dat het extreem goed bekeken is. Ik geloof dat het meer dan 8 miljoen kijkers had. En voor Duitse begrippen echt extreem veel. In Italië heel goed bekeken. En daarmee is dat natuurlijk een beetje de gedachte die Afrotros had met wij doen een boycott, we zijn een groot land op songfestivalgebied. Mm-hmm. Als we een van de grondleggers zijn, samen met Spanje trekken we ons terug en dan gaan we zien dat het breder gaat gebeuren. En dat is natuurlijk niet gebeurd. 5 landen hebben zich maar uiteindelijk teruggetrokken. Dus dat opzetje van dan moet de EBU wel iets gaan doen is wat mislukt.
0: Mm-hmm. Is dat erg?
3: Nou, nu krijg je wel de discussie richting volgend jaar. En die is al begonnen. Want de Avondtros heeft, meen ik, gereageerd. We gaan eerst de evaluatie afwachten. En dan gaan we kijken hoe we verder gaan.
0: Ja, de NPO bij monden van Jure Bosman zag ik in ieder geval zeggen. We gaan de evaluatie van de EBU afwachten. Om na de zomer weer te besluiten of er een nieuwe boycott moet komen.
3: Ja, en dat vind ik dus, en dat verbaast me wel, want de NPO en het woord boycott, want het was alles behalve een boycott. Ik heb afgelopen week bij de NPO elke avond programma's over het Songfestival gezien, weet je. Dan moet je het ook echt boycotten. Het was zelfs op vrijdagavond bij het een of ander programma, is amper naar gekeken, geloof ik, een avondlang programma uitgezonden. Dan moet je ook echt
0: de boycott was echt van Afrotros eigenlijk. Ja, en dan van de NPO zou je kunnen zeggen.
3: Ja, en dan denk ik voor volgend jaar, weet je, kijken we dan op een andere manier hoe je een statement, als je een statement wil maken als Israël weer meedoet, dat je op een andere manier een statement maakt, maar je ontneemt ook artiesten de mogelijkheid om dat podium te pakken. Ook als we zien wat voor kansen artiesten de afgelopen decennia gehad hebben. Dus ik zou echt zeggen, joh, wacht die evaluatie niet af. Ga volgend jaar meedoen. En kijk wel hoe je dan in Sofia volgend jaar dan een statement kan maken. Iets wat je daar dan kan doen. Maar dit is wel mislukt wat jou betreft.
0: Dan, het tv-programma Carrie op vrijdag heeft de laatste uitzending dit weekend offline gehaald, omdat één van de gasten verdacht wordt van betrokkenheid bij omkoping.
1: AZC-protesten in Loosdrecht. Nou, daar is natuurlijk al genoeg over gezegd en geschreven. Maar er gebeuren ook hele mooie dingen. Neem Peter van... Ook hij vond ons land te vol en wilde daarom niets van asielzoekers weten. Maar dat veranderde 3 jaar geleden toen hij een voetbaltraining gaf op een AZC. En inmiddels doet hij dat door het hele land. Welkom, Peter.
7: Dankjewel.
0: Ja, wij kunnen dit soort dingen terugvinden. Vandaar dat we een stokje konden uitzenden. Die piep, overigens, die hebben wij er zelf in gemonteerd. Dat begrijpen jullie. Goed, dan weer terug naar de inhoud. Hij zou zich ook als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. Maar dat wordt door de stichting waar deze Peter bij betrokken is ontkend. Dit alles zou de redactie pas na de uitzending hebben gehoord. Maar dat hadden ze, zeggen ze nu, beter moeten researchen. En als ze dat hadden geweten, hadden ze hem niet uitgenodigd. Dat doet de discussie oplaaien. Dat vinden wij dan weer interessant voor het Mediaforum. Of je als redactie alles te weten kunt komen over je gasten voordat je ze uitnodigt, Michelle.
2: In dit geval hadden ze natuurlijk dit zeker te weten kunnen komen. Maar ik denk wat je ziet is natuurlijk een... bekende dynamiek, zeker bij praatprogramma's. En ik zat even te kijken, Carrie op vrijdag positioneert zichzelf ook als positieve show, vrijdagshow. Mm-hmm. Dus zij zijn heel erg gefocust op de positieve kant van verhalen. En ik denk dat zij lazen dus een artikel in het AD.
0: Mm-hmm. En die interviewde hem eerder eind april.
2: Ja, dus vrij kort geleden. En daarin zie je eigenlijk dat er wat interessants gebeurt. Want zij denken, oh, interessant verhaal. Dat willen wij ook. Maar volgens mij gebeurt er dan wat bij een redacteur. Die denkt, nou, dit werk is deels al gedaan. Weet je wel, ik hoef niet meer al die checks te doen. Dus dan neem je het ook wat klakkelozer over, denk ik, dan anders. En dat is natuurlijk niet goed.
0: Nee, nou ben jij onderzoeksjournalist. Dus jij weet denk ik wel hoe de hazen lopen als je online onderzoek doet.
2: Ja.
0: Deze man is veroordeeld, maar in eerste aanleg. Er loopt nog een hoger beroep.
2: Ja.
0: Dat betekent dat je nog niet onherroepelijk bent veroordeeld.
2: Nee.
0: Hoe werkt dat in dit land?
2: Ja.
0: Kun je dat terugvinden?
2: Ja, zeker.
0: Over iedereen?
2: In rechtspraak. Ja, zeker. Ja, niet over iedereen, maar dit stond ook in het AD al. Van 2023 had het AD al iets gepubliceerd over hem. Dus dit was eigenlijk vrij makkelijk terug te vinden.
0: Ja. Kamran, researchen jullie altijd al jullie gasten die jullie interviewen, zeg maar, in de krant?
3: Nee, niet op deze manier. Weet je. Dus dit overkomt ieder of kan ieder medium overkomen. Ik vind het wat dat betreft ook wel echt goed van Omroep Max en Carrie op vrijdag om nu te zeggen, weet je wel, dit trekken wij terug. Want je weet ook dat heel veel aandacht weer gaat krijgen. En, en je erkent een fout. Maar je kan ook wel nagaan hoe groot is dan de fout die zij dan daadwerkelijk gemaakt hebben. Ik vind dus het enige punt inderdaad, het hoge beroep loopt nog. Dat is in dit geval het ingewikkelde. En het gaat om een omkopingsverhaal. En in dit geval komt hij daar ook zelf een stichting vertellen. En we weten ook wat de dynamiek is. Op het moment dat je in een talkshow over een stichting komt vertellen, dan lopen die donaties binnen.
0: Is ook in dit geval gebeurd.
3: In dit geval is het een man waar het gaat om mogelijk dat hij zichzelf verrijkt heeft. En dat maakt het extreem gevoelig. En dan is het ook heel goed dat ze dan zeggen, dan trekken we hem terug, dan halen we het offline. Want we willen daar niet aan meewerken. We hebben contact met die stichting. Mm-hmm. Ook om te kijken, de penningmeester heeft aangegeven dat mensen die gedoneerd hebben naar de uitzending ook hun geld terug kunnen krijgen. Dus dat vind ik dan wel op een heel keurige manier heeft die redactie dat opgepakt.
0: Ja, het AD heeft artikel ook teruggetrokken. Snap jij dat, Michelle?
2: Ja, dat is natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel grappig op een bepaalde manier dat het AD dan nu ook het artikel terugtrekt. Ik bedoel, dat stond er 2-3 weken of zo.
0: Dus die hebben ook dit meegekregen waarschijnlijk. Dit
2: komt natuurlijk door
0: speculeren eventjes, maar dat is omdat ze het zondag pas hebben teruggetrokken.
2: Dat kan niet anders.
4: Maar het AD heeft in 2023 dat artikel geschreven over hem en over die rechtszaak.
2: Ja,
4: en
2: over
4: dan,
2: die omkoping.
4: En over die omkoping. En onlangs dus over het werk wat hij doet, waardoor kan je op vrijdag. Dus dat is dan. Had het AD niet dat voorwerk moeten doen?
2: Nou, dat is een heel goed punt, inderdaad. Want die hebben eigenlijk binnen hun eigen
0: link
2: krant
0: moeten leggen.
2: Twee artikelen over deze man geschreven die. Die hadden inderdaad veel makkelijker die link kunnen leggen nog dan Carrie op vrijdag.
3: Maar laat ik dan bij je, nu de hoofdredacteur van het AD niet aanwezig is, toch een beetje voor het AD in dit geval opkomen. Dat hadden ze zeker moeten doen. En tegelijkertijd moet je ook voorstellen, zij zijn ook een regionale krant, dus ze zijn een regioverslaggever. Ik weet niet hoe het gegaan is, maar ik kan me dat zo voorstellen. Die komt een mooi verhaal tegen, een ander type verhaal. Juist ook wat we het net over hebben. We hebben al die ellende over asielzoekers. En die komt een hoopvol verhaal tegen. En dan verzuimt dan wel om even goed te duiken wie is die man.
0: Ja.
3: Maar voor hetzelfde geld was het iemand anders van die stichting geweest. En dat werk op zich is, want dat is ook niet wat nu blijkt. Het is niet dat die voetbaltrainingen niet goed zijn. Of dat dat alleen maar.
0: Of dat hij misbruik heeft gemaakt van geld bij die stichting.
3: Dat is niet het geval. En dat is dan wel de context.
4: Dat moet je ook heel erg zijn.
3: En wel verzuimd om het uit te zoeken. Maar aan de andere kant, ik snap die dynamiek op zo'n redactie. En zeker met regionale, lokale journalisten. Kan ik me voorstellen dat dat gebeurt.
0: Dit was Mediaforum. Dank jullie wel, Michelle Salomons en Kamran Oula, voor jullie aanwezigheid. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over windenergie? Heeft u vragen over de opbrengsten, de gevolgen voor het landschap en de natuur bijvoorbeeld? Of krijgt u minder achtertuin en denkt u, wat nu? Bel ons met vragen die u heeft. 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens.
7: NPO Radio 1.
8: Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip, getroffen door het handhaafvirus, zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van dat handhaafvirus. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat staat in een brandbrief van twee afdelingen in het zuiden en midden van het land, van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk. Van 74 verdachten van oplichting is de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. 26 verdachten worden dus nog gezocht. Hun foto's blijven voorlopig online staan. En een asteroïde scheert vanavond langs de aarde. Dat gebeurt op een hoogte van 90.000 kilometer. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. Maar wees gerust, want volgens wetenschappers raakt hij de aarde niet, die asteroïde.
18: Tot 11:30, Roos Abelman.
0: Goed, ik had er nog even bij, zegt Dorald, dankjewel. Ja, precies, ja. Vandaag is onze spraakmaker Hanna Verboom, filmmaker en actrice. Ze onderzoekt in haar nieuwe documentaire Samen waarom we elkaar harder nodig hebben dan ooit. Gaan we zo meteen uitgebreid over hebben, Hanna.
4: Leuk, ja.
0: Nu waaieren we uit in onze rubriek Zijn er nog vragen? Wat is de toekomst van windenergie? Op land komen er steeds minder nieuwe windmolens bij. Dat komt door onduidelijkheid over regels. Maar ook omdat omwonenden regelmatig bezwaar maken tegen nieuwe projecten. Nou, op zee liggen nog wel kansen op dat gebied. Maar de vraag is hoeveel windparken daar nog kunnen worden gebouwd om die duurzaamheidsdoelen te halen. En willen de mensen die ze kunnen bouwen en exporteren ook een beetje happen? Nou, Peter Ees is hier, business developer windenergie bij TNO, om al onze vragen hierover te beantwoorden. Peter Ees, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. Ik had begrepen dat u met je aangesproken wilt worden, hè?
9: Heel graag.
0: Dan doen we dat bij deze. Vorige week was in het nieuws dat er steeds minder windmolens op land bijkomen. Hoe komt dat? Is dat die onduidelijkheid over regels en die omwonenden?
9: Nou, inderdaad, afgelopen jaar zijn er relatief weinig windturbines bijgekomen. Er zijn een aantal verwijderd en er zijn een aantal bijgekomen. Er is nog steeds een klein beetje meer bijgekomen. Maar sinds 2020 was er best een hele grote groei. Is ongeveer verdubbeld sinds 2020. Daarvoor was ook eigenlijk een wat rustiger periode. En we zitten nu duidelijk weer in een periode dat er relatief weinig bijgebouwd wordt.
0: Ja, dat is op land?
9: Op land.
0: Hoe is het op zee?
9: Nou, op zee wordt er nog steeds hard bijgebouwd. Maar ook daar is niet alles roze geur en maneschijn. Dus daar hoor je ook regelmatig van dat bepaalde tenders niet lukken. En we zien ook dat er weer wat meer support van de overheid moet komen om de bedrijven over te halen om daar op de tenders in te schrijven.
0: Ja, tenders, dat zijn aangeboden stukken.
9: Ja,
0: zee, zeg maar, waarop je een windmolenpark kunt gaan exploiteren, zeg ik het zo goed?
9: Ja, zeker. Je kunt het een beetje vergelijken met een bedrijventerrein. Er wordt door de overheid op zee een stuk gebied voorbereid. Dus degenen die daar kunnen bouwen, die weten van tevoren hoeveel wind er is, wat de grondcondities zijn en dergelijke, wat het dus gaat kosten. En dan kunnen ze daar een bieding op doen. En de beste bieding, die wint.
0: Ja, precies. Alleen, er wordt niet heel erg hard geboden, hè, op dit soort kavels.
9: Inderdaad. Er wordt minder geboden. Wat je ziet is dat we op een gegeven moment zonder subsidie die windparken konden bouwen. En er werden ook steeds meer eisen gesteld aan ecologie, aan bijdrage aan de overheid, aan de kabelen, dat soort dingen. En je ziet dat in de huidige marktcondities heel lastig is.
0: Ja, dan maken ze een rekensommetje en denken ze, we komen helemaal niet uit als ze dit doen. Nee. Dus happen ze niet.
9: Nou ja, en er zijn een aantal redenen voor. Hè. Dus we hebben enorme inflatie gehad en materiaalkosten van de windturbines zijn duurder geworden. De rente is hoger geworden, dus de kapitaalkosten zijn behoorlijk vergroot. En er is best wel onzekerheid wat de elektriciteitsprijs in de toekomst gaat doen. Je bouwt hem één keer, dat windpark, en dan moet hij 20 jaar produceren en geld opbrengen.
0: Ja.
9: En als je niet weet wat de elektriciteitsprijs doet, dan is dat ook heel lastig.
0: Ja. Voordat we naar uw vragen gaan als luisteraar, u kunt bellen 0800 1101. Eventjes kort de feiten. Wat is ook alweer het doel? Hoeveel energie wil Nederland opwekken per wanneer met windmolens?
9: Nou, we willen in 2030 willen we zo'n 14 gigawatt op zee hebben. En ik denk richting de 10 gigawatt op land. In 2050 willen we 70 gigawatt op zee hebben. Dus dat is echt heel veel meer dan dat we nu hebben.
0: Hoeveel huishoudens kun je daarmee van stroom voorzien? Kun je dat zeggen?
9: Dat
0: we een beetje een beeld hebben. Want 70 gigawatt vind ik altijd zo moeilijk in mijn hoofd. Nou, een beeld van te hebben. Hoeveel windmolens zijn dat? Hoeveel huishoudens?
9: Een gigawatt is ongeveer voor een miljoen huishoudens.
0: Oké. Ja.
9: Dus dan heb je dus over 70 miljoen huishoudens. Dat hebben we in Nederland niet.
0: Nee.
9: Maar niet alleen de huishoudens hebben elektriciteit nodig. Ook de industrie, vervoer en dergelijke moet ook gaan elektrificeren. En daarvoor willen we dus steeds meer elektriciteit produceren.
0: Ja, en de helft van de totale energiebehoefte moet uiteindelijk worden gedekt door windmolens, hè?
9: Ja.
0: Hoeveel is dat nu? Zit al op 50?
9: We zitten in de
0: 50, toch?
9: De duurzame energieopwekking in Nederland is ongeveer 20%.
0: Inclusief
9: zonnepanelen, maar dat is van de hele energie. Van de elektriciteit is dat in de orde van de helft.
0: Oké.
9: Door wind.
0: Oké. nu weten we precies hoe het zit. Nou, heeft u hier vragen over, zoals gezegd, u kunt bellen 0800 1101. Gaan wij naar
10: KRO NCRV.
11: Platen van spraakmakers.
0: Hanna Verbomen, de spraakmaker, mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en waarom.
4: Ja.
0: Vertel, wat is het geworden?
4: Ja, het is een van mijn favorieten geworden. Het sluit ook wel een beetje aan bij waar we het zo meteen over gaan hebben, de documentaire samen. Maar het is Ramses Shaffi. Ik heb zelfs mijn zoontje naar hem vernoemd. En het is het fantastische nummer Zing, Bid, Vecht, Hel en Bewonder. En eigenlijk laat het heel erg zien, als je goed naar de tekst luistert, dat iedereen ook anders is. Iedereen maakt andere dingen mee. Maar uiteindelijk moeten we het toch samen doen. En dat heeft Ramses toch destijds al heel mooi gezegd.
12: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: zegt.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: van het Midden-Oosten,
1: ja,
0: bijvoorbeeld.
1: Ja. Stel ik toch de vraag, zou je hem in je achtertuin willen hebben? Zo'n enorme windturbine?
0: Nou, die enorme windturbines passen niet in mijn achtertuin.
1: Nee, oké, maar begrijp wat ik bedoel, toch?
0: Ja, ik woon relatief dicht bij een aantal windturbines. En je ziet ze inderdaad. En bij bepaalde weerscondities hoor je ze ook.
1: Ja.
0: Heb je er last van? Dat is altijd heel, heel subjectief.
1: Ja, ja, en jij hebt er geen last van. Ook omdat jij ziet die windmolen als een heel ander ding, zal ik maar zeggen. Je ziet het niet als overlast, je ziet het eigenlijk als winst.
0: Ja, nou ja, maar ik vind wel dat je de overlast zoveel mogelijk moet beperken.
1: Ja.
0: En dat is ook waar we als TNO heel veel onderzoek naar doen.
1: Mm-hmm.
0: We proberen het geluid te verminderen. We proberen ook te kijken hoe de impact op vogels is. Hoe kan je bijvoorbeeld toch proberen als er vogeltrek is om dan de zoveel mogelijk dan maar zeggen, te ontzien.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook het energiesysteem tegelijkertijd in stand te houden.
1: Ja, ja, ik begrijp dat er ook heel veel onzin wordt verteld over windmolens. Noem daar eens een voorbeeld van.
0: Er is bijvoorbeeld een verhaal geweest dat elektromagnetische straling van windturbines buitengewoon gevaarlijk zou zijn. Nou ja, dat valt heel erg mee. Bijvoorbeeld ook laagfrequent geluid. Ik denk wel dat het een probleem is, maar aan de andere kant de grootste bron van laagfrequent geluid is de branding van de zee. Ik woon ook vlak bij de zee. Daar wordt nooit iemand ziek van. Dus het is. Er zijn altijd voor en tegens aan verhalen. En je weet nooit precies wat het is. En daarom is het gewoon belangrijk om toch te proberen de impact en de, laat maar zeggen, het uitgestralen geluid en dergelijke zoveel mogelijk te beperken. En ook goed te gaan plannen.
1: Ja. We gaan naar onze eerste beller. Dat is vandaag Rob van der Wulp. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roos.
1: Brandlos.
2: Hoor je brandlos.
1: Ja.
2: Oh, ja. Ja, de wind erin. Ja.
1: Ja.
2: Ik hoor het zo aan allemaal. Wat ik vind eigenlijk van het hele windenergie opwekken, even los van wat ik zelf van die windmolens vind. Maar het wordt altijd vanuit een negatief hoek wordt bekeken. En ik probeer dan even volgens Johan Cruijff te denken. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Waarom gaan we dat niet de positieve kanten ervan? Bijvoorbeeld, waarom zou er niet een soort mogelijkheid zijn om op het moment dat je binnen een straal van zoveel kilometer van een windmolenpark woont, dat je dan een soort korting krijgt op je energie?
1: Oh ja, dus, mensen positief bevoordelen, zal ik maar zeggen.
2: Ja, maar dat is dus niet alleen de mensen die bezwaar aantekenen, want je pakt die hele groep dan mee.
1: Ja.
2: Maar iedereen die daar woont,
1: je kent
2: ook de situatie dat de spoorrails, die loopt langs een huis, de koffiekopjes op die tafel, die schudden zowat. Dat zijn mensen, daar bestaan ook, dus bestaat een nadeelcompensatie voor.
1: Oké.
2: Nou, dat is ook weer negatief. Je kan dus ook bijvoorbeeld een voordeeltoeslag. Dat is mijn vraag eigenlijk.
1: Ja, ja, of dat een goed idee is, dat kan werken, wil u dan weten. Ja. Peter?
0: Nou, ik vind het een ontzettend leuke vraag. En het is natuurlijk ook zo, als je iets wil dat iets geaccepteerd wordt, dan heb je niet alleen de lasten, maar je zou ook graag wat lusten ervan van willen hebben. Nou is het compenseren of het vergoeden van last is altijd een ingewikkeld ding. Aan de ene kant is het een goed idee. Aan de andere kant moet het ook niet op omkoop lijken. En sommige dingen, zoals bijvoorbeeld de impact op natuur, dat kan je natuurlijk niet gaan afkopen. Dan moet je gewoon oplossen.
1: Ja, maar dit gaat over mensen.
0: En dit gaat over mensen.
1: En heel veel mensen maken bezwaar tegen de komst van een windmolenpark. Ja. Zou je dan kunnen zeggen tegen die mensen, maar wacht heel even, u krijgt korting op uw energierekening als die windmolen straks hier staat?
0: Nou, zo heel specifiek, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat er heel veel coöperatieve verenigingen zijn die ook windparken ontwikkelen, waar mensen lid van zijn en vaak ook binnen een bepaalde postcode of een bepaald gebied mee kunnen investeren. En ook, laat maar zeggen, mee kunnen doen met de stroom die daar opgewekt wordt.
1: Oh ja.
3: Ja, dit soort initiatieven werken echt geweldig, hè? Dat hoor je vaak, dat heel erg verbindend werkt, ook binnen de gemeenschap zelf. En dat er veel meer eigenaarschap is, dus daarmee ook verantwoordelijkheid wordt genomen over zo'n windpark.
1: Ja. Maar je kunt dus als bewoners een stichting beginnen.
0: Vereniging
1: Windmolen. En dan kun je dus een windmolen aanschaffen, op een stuk grond zetten en dit realiseren. Dat kan.
0: Ja, nou ja, je moet natuurlijk alle regels van de ontwikkeling van een windpark volgen. Hè. Dus het is niet zo dat je dan opeens voorrang hebt. Maar er zijn wel gemeentes die het fijn vinden als een coöperatieve vereniging meedoet met de ontwikkeling van een park, om inderdaad ook die acceptatie.
1: Maar dan kan het dus. Maar in een ander geval is het moeilijker dus voor.
0: Ja, kijk, er zijn allerlei oplossingen voor. Wat je wel heel veel ziet, dat er een omgevingsfonds wordt opgezet. Mm-hmm. Dus zo'n windparkontwikkeling, die betaalt aan een omgevingsfonds, waaruit duurzame en maatschappelijk relevante projecten voor die omgeving worden.
1: Kun je een zwembad van onderhouden bijvoorbeeld? Of
0: nou ja, dat kan van alles zijn.
3: Ja. Ja. Ja, want het is echt de kracht van coöperaties. Hè? Je hebt echt dorpen, we hebben er ook wat research voor gedaan, ook voor samen, waarin. Waar echt het hele dorp zijn elektriciteit ook haalt uit zo'n windmolenpark. Is te gek.
1: Ja. Ja. Meneer Van der Wulp, direct compenseren blijkt dus ingewikkeld. Maar als u wilt, kunt u wel dus een vereniging of een stichting beginnen en het op die manier regelen. Is dat een idee?
2: Ja, maar misschien moeten ze toch naar ProRail kijken, die nadeelcompensatie heeft. Mm-hmm. Op het moment dat er ergens een spoortraject aangelegd moet worden langs bestaande woningen, dan worden de bewoners, krijgen daar een vergoeding voor.
1: Dat je het op dezelfde manier doet.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Mooie vraag wel. Dank u wel voor uw bijdrage, Rob van der Wulp. En u kunt dus ook bellen, net als Rob, hè, met 0800-1101. Hanna, als spraakmaker heb jij natuurlijk ook de mogelijkheid om een vraag te stellen. Je hebt een tijdje in Los Angeles gewoond.
3: Klopt.
1: Daar viel je iets op aan de windmolens.
3: Ja, ja, ja. Je hebt daar prachtige woestijn. En daar ging ik dan af en toe naartoe, naar Joshua Tree. En dan reed je altijd langs een soort heuvelgebied. En dat stond vol met windmolens. Maar dan zag je dus ook heel veel windmolens die ingestort waren of kapot of zo half op die heuvel lagen. We noemden het ook wel eens de windmill graveyard. En ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, wat gebeurt er met die rotoren? Hè? Zijn we al zo ver dat we die echt kunnen recyclen?
0: Ja, dat is een ontzettend leuke vraag. En gelukkig, zoals dat in Amerika staat, dat doen we in Nederland niet. Hè. Daar zie je gewoon een oud windpark met kleine turbines. En er worden gewoon grote turbines tussen gezet. En die oude blijven staan. Dat doen we in Nederland gelukkig niet. We halen de oude netjes weg. Het grootste deel van de windturbine. Het grootste deel is metaal. Dus dat kan je makkelijk recyclen. Maar nog 10%, dat zijn de bladen. Dat is echt een lastig issue. Dat is glasvezelcomposiet. Dus dat is een wel een inert materiaal. Dus het is niet dat het vervuilend is in de zin van dat het uitlekt of dat er chemische stof uitkomen. Mm-hmm. Maar je zou wel graag willen dat het gerecycled wordt.
1: Ja.
0: En daar wordt momenteel heel veel onderzoek naar gedaan. Want eigenlijk willen alle fabrikanten graag daar een oplossing voor hebben.
1: Er zijn ook wel initiatieven toch die dat doen, maar die zijn heel klein nog.
0: Nou, er zijn al fabrikanten die zeggen dat ze een blad hebben die ze netjes kunnen recyclen. Mm-hmm. Maar dat zijn hele nieuwe bladen. Dus de recycling zien we pas over 20 jaar.
1: Ja.
3: Maar wat gebeurt er dan met oude windmolens die bijvoorbeeld minder effectief zijn? Die technologie gaat natuurlijk snel. Wat gebeurt daarmee?
0: Oudere windturbines worden ook heel vaak krijgen vaak een tweede leven. En dan worden ze naar het buitenland geëxporteerd. Omdat in Nederland willen we graag op die beperkte plaatsen die we hebben grote turbines bouwen waar we heel veel energie mee opwekken. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk buitenlanden zoals Roemenië, Bulgarije of Afrika, waar veel ruimte is en waar ze iedere turbine kunnen gebruiken. En daar wordt dan vaak zo'n turbine voor opgepimpt en hersteld. En dat krijgt een tweede leven.
1: Oké, we gaan naar Jacco Walta, onze volgende beller. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U heeft een vraag over particuliere windmolens. Wat wil u weten?
4: Ja, zouden deskundigen iets kunnen vertellen over het rendement van kleine windmolens die particulieren op hun eigen huis of dak kunnen zetten? Net zoiets als zonnepanelen op je eigen dak.
1: Oh ja, overweegt u dat of heeft u er al eentje?
4: Nee, dat overweeg ik.
1: Oké. Okay.
0: Leuke vraag. Grote windturbines die opereren over het algemeen heel erg goed. Kleinere turbines, daarvan heb ik ook uit eigen ervaring. Metingen die ik eraan gedaan heb, die doen het niet altijd zoals wordt beloofd. En dat komt ook omdat er ook een kleine turbine heeft onderhoud nodig. Ze kunnen gaan trillen aan haar huis. Ik ben niet een groot voorstander om aan elk huis een kleine windturbine te plaatsen. En de efficiëntie is over het algemeen wat lager dan van een grote turbine. En dat komt vooral omdat je in een grote turbine kan je meer investeren om daar een goed product van te maken.
1: Ja.
0: En bij een kleine turbine blijft het heel lastig om het kosteneffectief te krijgen en daarmee efficiënt.
1: Ja, voor je eigen huishouden, want dat zou dan het idee zijn misschien.
0: Ja.
1: Maar dat werkt dan niet?
0: Nou, het is relatief duur. Zonnepanelen zijn in die zin voor een huishouden veel geschikter.
1: Meneer Walta, het is dus beter om zonnepanelen op het dak te leggen. Heeft u dat al overwogen?
4: Ja, die heb ik al.
1: Ah, ik dacht er nog een molentje bij.
3: Of ja, samenwerken.
4: De ruimte is op en dan kan er nog wel een molen boven hangen.
1: Ja, ja. Dus is dat nog wat of niet? U zegt gewoon eigenlijk helemaal niet doen.
0: Nou ja, kijk, uiteraard kan het, maar het is een relatief dure oplossing.
1: Ja.
0: Je ziet wel van die kleinere turbines bij Boer Erven, maar daar heb je al wat meer ruimte voor nodig dan bij een huis. Nou,
1: ja.
0: Dat is prima, maar een klein turbinetje op je dak. Ik vraag me af of dat het succesverhaal gaat worden.
1: Het antwoord is duidelijk. Dank, Jacco Walta. We kregen nog een vraag binnen van Erik-Jan Hoogendijk. Die vraagt, waarom wordt hier gezegd dat wind op zee niet langer rendabel is en er geld bij moet? Dat terwijl nog niet zo lang geleden de loftrompet werd geuit over we kunnen het nu zonder subsidies. Ja, inmiddels ligt er geloof ik 4 miljard klaar van de regering om toch te subsidiëren. Hoe zit dat?
0: Ja, nou ja, windenergie op zee, dat is, laten we zeggen, het groeiscenario voor Nederland. Daar gaan wij in de toekomst onze energie vandaan halen.
1: Ja.
0: De windparken die afgelopen jaren uitbesteed werden, die konden zonder subsidie, vergund worden.
1: Uh-huh.
0: En we zien dat door stijgende kosten, hè, dus dat is die rente, dat zijn materialen, meer eisen qua natuur en onzekerheid over toekomstige elektriciteitsprijzen, dat er eigenlijk geen biedingen meer gedaan worden waar geen subsidie gevraagd wordt.
1: Is er nog wel vraag naar door bedrijven überhaupt?
0: Ja, uiteraard, er moet veel meer bijgebouwd gaan worden. En dat gaat ook samen met de elektrificatie van ons energiesysteem. Dus dat we steeds meer elektriciteit gaan gebruiken en alle fossiel eruit. En wat je nu ziet is dat er, dat heet een CFD. Dat als de elektriciteitsprijs laag is, dat je wat geld erbij krijgt van de overheid. Maar als de elektriciteitsprijs heel hoog wordt, dan moet je daar weer wat van terugbetalen.
1: Ja.
0: Dus dat soort mechanismes worden nu ingesteld.
1: Mm-hmm.
0: En dat helpt wel. En de toekomstige parken gaan absoluut zeker gebouwd worden.
1: Ja, ja. Maar nog even terug over die vraag vanuit de industrie.
0: Mm-hmm.
1: Want die moet er ook komen natuurlijk om dit een beetje rendabel te maken. Neemt dat toe of af, die bedrijven die dat af willen nemen? Want het stroomnet is natuurlijk overvol.
0: Ja.
1: Het is nog steeds dan relatief duur nu om deze stroom af te nemen vergeleken met fossiele brandstoffen. Dan maak je als bedrijf gewoon een rekensom.
0: Ja, nou, we zitten in de transitie. Hè? Dus dat we zitten we gaan van het ene energiesysteem naar het andere energiesysteem. En doordat we steeds meer moeten gaan elektrificeren, dus veel meer elektriciteit gaan gebruiken, dat gaat tot 3 keer meer dan dat we nu doen, moet het elektriciteitssysteem worden uitgebouwd.
1: Ja.
0: En dat gaat natuurlijk niet zonder pijn. En dat betekent dat er met hiccups zal het gaan groeien.
1: Ja.
0: Maar het gaat absoluut zeker groeien.
1: Is die subsidie voldoende of moet er meer gebeuren?
0: Voorlopig lijkt het erop dat die tweezijdige CFD dat voldoende is.
1: Tweezijdige CFD heet dat,
0: Dat is dus die.
1: Ja, precies. Dat is die regeling waar u het over had.
0: Ja,
1: ja precies. Dat was op zee. Tot slot nog even op land. Hoeveel zouden er nog bij moeten als we aan het plan van het kabinet willen voldoen voor die duurzaamheidseisen?
0: We zouden dat ongeveer moeten gaan verdubbelen nog. Dat is het idee.
1: Verdubbelen?
0: Ja. En dat kan met grotere turbines. Hè? Dus met minder grotere turbines.
1: Ja.
0: Daar komt een heel eind.
1: Is daar ruimte voor? Zijn die al ingetekend?
0: We hebben de zogenaamde regionale energieplannen gehad.
1: Ja.
0: Daar is veel ingepland. Voor de komende jaren is er relatief weinig, staat er op de tekentafel, laat ik het zo maar zeggen. Ja, want de ontwikkeltijd van zo'n windpark is gauw 10 jaar.
1: Ja.
0: Dus we weten wel ongeveer wat de komende jaren gebouwd gaat worden. De komende jaren zal het relatief weinig zijn.
1: Ja.
0: Mijn verwachting is dat het op een gegeven moment weer gaat groeien.
1: Ja.
0: En dat is omdat nu het elektriciteitsnet lastig is om het bij te bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant is het ook goed om elektriciteit op te wekken daar waar je het nodig hebt. Dus dan is windenergie weer handig.
1: Dank. Peter Eese, business developer windenergie bij TNO. Tot zover deze editie. Wat zijn er nog vragen? Morgen is er weer een nieuwe. Gaat ook over een manier om energie te produceren, namelijk waterstof. De ontwikkeling van groene waterstof als duurzame energiebron heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Wat wil u daarover weten? U kunt bellen met het bekende nummer 0800 1101.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ster. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: NPO Radio 1, 11 uur.
1: Roos Abelman. Samen is de veelzeggende titel van de nieuwe documentaire van spraakmaker Hanna Verboom. Veelzeggend, want het gaat over eenzaamheid, mentale gezondheid en polarisatie. Zo meer erover. Nu eerst NOS Journaal met Dorald Megens.
17: Het cruiseschip Hondius, dat werd getroffen door het Hanta-virus, is aangekomen in Rotterdam. Verslaggever Jeroen de Jager is daar in de haven. Ja, Jeroen, is het schip al aangemeerd?
18: Zeker, het is rond 10:30 aangemeerd. Rond 10:00 kwam het door het havenhoofd van Rotterdam de haven binnenvaren. Ik denk 1,5 kilometer verderop heeft het aan een pier aangemeerd. Ligt daar dus nu, je ziet bemanningsleden aan boord. Dat zijn het namelijk, 25 bemanningsleden nog en 1 arts en een verpleegkundige. Op afstand, ik heb fotografen ook gevraagd daar even goed op te letten die goed kunnen inzoomen. Ze hebben allemaal mondkapjes op. Er is een loods aan boord die helemaal in het wit gekleed is en helemaal afgedekt is om besmetting te voorkomen. En ze zijn nu dus, denk ik binnen, want dat heb ik de GGD gevraagd, bezig om dat personeel, om die bemanningsleden te gaan bevragen over hun gezondheidstoestand op dit moment.
17: Die 27 in totaal. En wat gebeurt er dan met ze als ze aan land zijn?
18: Nou, het is aangemeerd hier bij die plek waar hekken staan met zwart deksel er langs. En daarachter die hekken staan 27 of 25 porter cabins. Waar ze de komende weken in quarantaine gaan. Alle beddengoed, alle kleding, alles aan boord wordt volgens protocol vernietigd. Er is een decontaminatie-unit waar dat allemaal gebeurt. En dan zullen ze de komende weken hier dus in quarantaine verblijven. Ze worden verzorgd door de GGD. Het wordt warm weer, daar wordt allemaal aan gedacht dat die mensen in ieder geval de komende weken hier een goede tijd kunnen hebben. En hopelijk dus niet ziek worden. Want ze worden getest natuurlijk zo snel mogelijk om te kijken of ze dat hantavirus nog onder de leden hebben. Ja. En zullen dan hun tijd moeten uitzitten.
17: En wat gebeurt er met het schip?
18: Minutieus wordt dat helemaal schoongemaakt. Dat gaat, de komende weken wordt dat natuurlijk een enorme operatie om te zorgen dat alle mogelijke haarden van het hantavirus van boord komen. Dus dat wordt nog een hele klus voor de GGD om dat te doen. Echt elke centimeter bijna moet doorzocht worden en schoongemaakt worden.
17: Jeroen de Jager vanuit Rotterdam, dankjewel. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Het zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de hulpvloot vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris De Bat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn binnenkort geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk. Van 74 verdachten van oplichting is de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. 26 verdachten worden dus nog gezocht. Hun foto's blijven voorlopig online staan. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. In Kherson vielen doden. Vooral ook de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Woongebouwen werden geraakt en er ontstonden meerdere branden. Een groep lokale partijen met pro in hun naam stapt vandaag naar de Raad van State. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, met als roepnaam pro. Pro Veenendaal is een van de partijen die bezwaar maakt. Ze vrezen geassocieerd te worden met de landelijke partij.
19: Er zijn heel veel partijen die al jarenlang hun best hebben gedaan om te zorgen voor herkenbaarheid, uniciteit met de naam pro of progressief in de naam. En nu is er een soort met van Goliath die dan zeg maar over Nederland heen bedacht heeft al vanaf 26 maart pro te gaan gebruiken. Ja, dat heeft invloed.
17: Zo zorgt het volgens hen voor verwarring bij de kiezers.
19: Inwoners die weten het niet meer, maar zijn die nou één of geen één? Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen als pro-Veenendaal of een pro-Scherpenzeel dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
17: Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte voorbij. Dat is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. En volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor de aarde. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost. Mogelijk met hagel en onweer. Maar tussendoor ook af en toe zon. 12 tot 16 graden vandaag. Morgen opnieuw vrij veel regen. Iets warmer, maximaal 17 graden.
20: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
22: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
23: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
24: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. O. Tickets, o-festival.nl.
23: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
25: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
0: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman.
1: Het is 9:09. We spelen dit half uur natuurlijk ook weer de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: welke beroemde speler werd bij vergissing gewisseld door de vierde official en mocht ook niet meer terug op het veld komen?
26: Op papel, nummer 31. Santos officialiseerde no papel a saída do Escobar.
1: Ja, tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keertje meedoen aan de quiz? Dat kan, bel 0800-1101 en voor u het weet zit u hier bij mij in de studio. Nu, vandaag gaat de documentaire Samen in première. Spraakmaker Hanna Verboom is filmmaker en ook actrice en onderzoekt daarin hoe eenzaamheid, mentale gezondheid en polarisatie met elkaar samenhangen en waarom we elkaar misschien wel harder nodig hebben dan ooit. Hanna, deze film is de derde, hè, in een drieluik. De eerste twee gingen allebei over mentale gezondheid. Daarin ook aandacht voor jouw eigen verhaal. Dit deel gaat over polarisatie en eenzaamheid. En dan die eenzaamheid is weer iets wat jij zelf ook hebt ervaren, hè? Vertel.
27: Ja, dit deel gaat echt ook echt over de samenleving. Dus ik heb 4-5 jaar geleden heb ik een documentaire gemaakt uit de schaduw, waarin ik ook letterlijk uit de schaduw kwam en mijn eigen verhaal. Ik heb een psychose gekregen toen ik 21 was en ook een diagnose en dat heel lang alleen gedaan, ook vanuit schaamte. En nou ja, daar hebben we een docu over gemaakt. En toen realiseerde ik me voor het eerst dat ik niet alleen was. Toen hebben we samen uit de schaduw gemaakt, wat echt ging over hoe ga je hiermee om. En toen kwam ik erachter dat 48% van Nederland in hun leven een diagnose krijgt.
1: Ja, en dan bijna de helft.
27: Dat is bijna de helft. En dan rekenen we burn-outs nog niet eens mee. Dus de grote vraag is, als het met zoveel mensen, als zoveel mensen vastlopen, ligt het dan aan hun of ligt het aan onze samenleving? En dat was het startpunt van Samen.
1: Ja, het was eigenlijk de optelsom van ja, die zoektocht in die twee eerste documentaires, zou je kunnen zeggen.
27: Ja,
1: ligt
27: zeker.
1: Ligt het eigenlijk aan ons of ligt het aan die samenleving?
27: Wat is er aan de hand? Weet je, waarom gaat het met zoveel mensen niet goed? En natuurlijk speelt eenzaamheid daar ook een hele grote rol in.
1: Ja, het antwoord is ja. Het ligt ook aan de samenleving.
27: Zeker.
1: Ja.
27: Ja.
1: En daar moeten we iets aan veranderen.
27: Heel graag. Ja, dit stukje sociale structuren, dingen die we vroeger eigenlijk heel erg normaal vonden, hè, waar de kerk een rol in had of juist de buurtvereniging. Ja, dat zijn we toch een beetje verloren. Ook met alle vooruitgang en goede dingen die er zijn. Maar we hebben ook wat dingen met het badwater weggegooid.
1: Ja, laten we het een beetje afbellen. Je grijpt bijvoorbeeld ook terug naar jouw jeugd in Afrika en vergelijkt dat met het leven hier. Wat zie jij dan als grootste verschil terugkomen?
27: Nou, ik ben opgegroeid in Kenia en Oeganda. Dus ik heb daar tot mijn 12e gewoond. En dat zijn culturen die heel erg, waar mensen heel erg ook van elkaar afhankelijk zijn. Hè. Mm-hmm. We kennen allemaal de term Ubuntu wel. Ik ben omdat wij zijn. En dat zie je ook heel erg in die cultuur. Je zorgt voor je buren, je familie. Het is heel erg afhankelijk van die gemeenschap. Mm-hmm. Dus voor mij was dat ook wel iets wat ik miste toen ik hier kwam. En waar ik ook benieuwd naar was in Samen en in het onderzoek wat we doen. Wat we daarvan kunnen leren. Dus ik heb heel veel gesprekken gehad, ook met mensenrechtenactivist Zack Niringie uit Oeganda en een vriendin van mij, Jackie. En wat interessant is dat het tweeledig is. Dus ja, absoluut, die gemeenschap, hè, die blijkt ongelooflijk belangrijk te zijn. Als er één ding is wat belangrijk is ook voor mentale weerbaarheid, is het de nabijheid van een ander. Je het gevoel dat je verbonden bent, dat je ergens bij hoort.
1: Ja, wordt ook onderbouwd door een deskundige in je documentaire die dat beaamt. Hè? Die
27: ja, Jim van Os, psychiater, kaarttrekker ook binnen de GGZ die ja, daarvoor staat. Aan de andere kant hebben we natuurlijk fantastische zorg en wordt er voorzieningen. Wat ook heel goed is. Maar we zijn daardoor ook soms een beetje afhankelijk geworden en vergeten dat we ook voor elkaar mogen zorgen. En dat juist dat elkaar helpen ons ook het gevoel geeft dat we mens zijn. Misschien zelfs wel gelukkig maakt.
1: Ja, dus we zijn wat individualistischer, zou je kunnen zeggen. Zeker. Dan de landen waar jij bent opgegroeid in Afrika. En we hebben daarnaast dus hele goede sociale voorzieningen vanuit de overheid. Een vangnet eigenlijk, zou je kunnen zeggen, voor als het misgaat.
27: Ja.
1: En daar hebben we ons te veel afhankelijk van gemaakt.
27: Nou ja, als je verwacht dat de overheid het allemaal doet, dan vergeet je eigenlijk dat samenleven iets is wat we gewoon samen moeten doen. Weet je, heel veel mensen kennen hun buren niet, zeker in de steden. Ik woon in een klein dorp. Ik kwam uit Amsterdam, maar ik mocht echt leren door juist mee te doen met lokale initiatieven in het dorp. Ben ik me veel meer onderdeel daar ook van gaan voelen. En merk ik ook wat dat met me doet. En dat is ook wat Jim van Os, psychiater, die zegt dat ook. Die zegt, jongens, er zijn 100.000 mensen op dit moment in de wachtrij van de GGZ. Die zijn allemaal op zoek naar hulp. Die moeten vaak gemiddeld 6, 7, 8 maanden wachten. Tegelijkertijd weten we dat de nabijheid van een ander, dat het meest helende is wat er is. Hè? Ja. Daar is iedereen het over eens.
1: Ja.
27: Kunnen we zorgen dat we die mensen die in de wachtrij zitten, dat we die meer lokaal in aanraking brengen met al die groepen, al die initiatieven, dat hele sociale domein. Want daar zit echt een heel groot deel van de oplossing.
1: En dit gaat dan niet over die zware gevallen, maar dit gaat over de wat lichtere gevallen?
27: Ja, dus dit gaat absoluut. Hè, als je, er zijn mensen die echt specialistische hulp nodig hebben. Maar dit gaat over een deel van die groep. En het gaat ook over de mensen die aan het wachten zijn.
1: Mm-hmm.
27: Dus in plaats van dat je thuis alleen bent, hè, zijn er plekken, zelfregiecentra. Maar ook een moestuin of een vereniging waar je bij aan kan sluiten. Wat ontzettend effectief is.
1: Dus dat is onderdeel van de oplossing.
27: Ja.
1: En hoe zorg je ervoor dat überhaupt minder mensen mentale problemen krijgen?
27: Nou ja, dit gaat over mentale weerbaarheid. En ik denk in een samenleving waar we steeds meer individualiseren, waar we ook, we hadden het eerder deze uitzending ook over het negatieve nieuws. Dat doet wat met je. 60% van de jongeren leidt bijvoorbeeld aan klimaatdepressiviteit. Op het moment dat je op je scherm zit, dan beïnvloed je dat, je wereldbeeld. Op het moment dat je naar buiten gaat en je gaat meedoen, je gaat bijvoorbeeld meedoen met een duurzaam initiatief of een moestuin of wat dan ook, met je handen in de modder, dan krijg jij een ander beeld. En dan, hoop zit toch vaak in actie.
1: Ja, ja. Maar de toename van mensen die last hebben van mentale gezondheid, om het zo maar te zeggen. Want het is natuurlijk in den breedte, dat is voor iedereen ook weer wat anders. Kun je verklaren waardoor die komt? Is dat alleen maar de individualistische samenleving? Of is het ook, we moeten ook allemaal natuurlijk gewoon hard werken en veel werken. Alles is duurder geworden. Je hoort ook iedereen zeggen, vroeger kon je nog op één salaris, kon je een huishouden runnen. En nu moeten allebei de partners werken om een huis te kunnen hebben. Is dat daar niet ook onderdeel van?
27: Absoluut. Het is natuurlijk echt een combinatie van factoren. Maar wat je wel ziet is, er is een direct verband tussen bijvoorbeeld de introductie van de smartphone en mentale ongezondheid onder jongeren, maar überhaupt in de samenleving. Die onderzoeken die zijn er, die liggen er. Jet Bussemaker heeft samen met Floortje Schepers een fantastisch stuk geschreven over de hypernerveuze samenleving. Dus je ziet dat, ook al hebben we zoveel vooruitgang geboekt en zijn we ergens in die efficiëntieslag vergeten dat gemeenschapsgevoel, je gevoel hebben dat je ergens onderdeel bent, dat je bijdraagt, dat eigenlijk het allerbelangrijkste is voor je mentale weerbaarheid.
1: En dat zijn we hier en daar een beetje kwijtgeraakt. Jij bent voor je documentaire wel langs een aantal initiatieven geweest. Gaan we zo bespreken van mensen die dat dus wel echt, laten we het maar meteen doen. Mensen die dat wel doen. Is meteen wel goed, denk ik, om dat erbij te pakken. De Walk of Life is er eentje van.
27: Ja,
1: laat je zien, waarom werkt dat concept zo goed?
27: Nou ja, één stapje terug. Ik kwam er dus achter tijdens dit onderzoek. Ik ging er best wel in van, we zijn heel gepolariseerd. We zijn heel, die cijfers enzovoort. Toen kwamen we erachter dat er 8,5 miljoen vrijwilligers zijn in Nederland.
1: Ja.
27: Dus bijna de helft van Nederland, die doet al iets goeds voor de samenleving. Die is al mee aan het doen. Mm-hmm. Dus er zijn zoveel fantastische initiatieven. En een voorbeeld is inderdaad de Walk of Life. Nienke van Ree, die was zelf, liep zelf vast. Die kreeg geen diagnose, dus ze kon ook geen hulp vinden. En die is dit toen begonnen. En die is letterlijk gewoon met een groep gaan wandelen in de natuur. Nou, inmiddels zitten ze in meer dan 100 plekken over het hele land. Wandelen mensen in groepen elke maand met elkaar. En hoor je ook verhalen van mensen die nog nooit open zijn geweest over de dingen waar ze tegenaan liepen.
1: Dus wandelen en praten met elkaar.
27: Hulp vinden.
1: Zo simpel kan het zijn.
27: Zo simpel is het.
1: Ja, ook ga je langs bij een kleine schrijversclub. Daar ontmoeten mensen elkaar die totaal niet op elkaar lijken. Het is echt een klein clubje.
27: Ja.
1: Wat is jou daarvan bijgebleven?
27: Ja, ik vond dit fantastisch om te zien. Dit is een groep schrijvers in Amsterdam. En ik sprak daar met Luc en met Nawal. Mm-hmm. En Luc komt uit een christelijke achtergrond. Nawal heeft een islamitische achtergrond. Dus echt twee mensen die uit totaal andere werelden, culturen, perspectieven komen. Mm-hmm. Maar door het schrijven, ze waren helemaal niet bezig met die achtergronden of met die culturen of met die verschillende denkbeelden. Maar ze kwamen elke week samen. En dan zie je dat ze elkaar echt ontmoeten. En dat ze ook de vooroordelen die ze misschien hadden van elkaar, mm-hmm. dat die afgebroken worden. En dat is ook zo iets waarachtigs. Van als je samenkomt mm-hmm. En elkaar ook ziet, elkaar in de ogen kijkt. Het over andere dingen hebt dan waar we het niet over eens zijn. Maar juist mm-hmm. over waar we het wel over eens zijn. Ja, dan kunnen we bergen verzetten.
1: Ja. Het klinkt allemaal heel mooi. Ik ga nu even een beetje tegenhangen.
27: Het is ook mooi.
1: Maar ik denk tegelijkertijd ook, we zitten dus in een hypernerveuze samenleving, waarbij dus alles duurder wordt. Mensen ook gewoon allemaal werken.
27: Ja.
1: En dan denk ik, moet dit er ook nog bij? Moet ik ook nog, want de les is eigenlijk
27: basis.
1: Get a group. Hè? Zorg ervoor dat je een groepje om je heen verzamelt.
27: Ja,
1: maar dat kost ook tijd en energie. Ja.
27: Ja, maar je moet het anders zien. Je moet het zien als het fundament, als de basis. Dus voor je gezondheid, hè, voor je mm-hmm. hart- en vaatziekte enzovoort, eet je gezond. Je gaat hardlopen. Dat is een soort van basisonderhoud.
1: Ja.
27: Voor je mentale weerbaarheid, en dit is niet dit is echt onderbouwd door de experts. Voor je mentale weerbaarheid is het belangrijk om lokaal mee te doen. Om in een gemeenschap te zitten, om onderdeel te zijn, om. En dus het is echt
1: eigenlijk is
27: de basis van alles wat
1: maar
27: we doen.
1: Voor, het is goed voor je gezondheid. Net zoals je tijd maakt voor
27: niet alleen de gezondheid,
1: een yogalesje of
27: maar
1: een sportschooltje.
27: Niet alleen gezondheid, ook voor onze buurten, ook voor onze samenleving. Dit is de lijm van de samenleving.
1: Ja, jij was dit aan het onderzoeken in jouw documentaire van hoe doen we dit nou, hoe lossen we dit nou op? En toen werd jou de vraag gesteld, wat is er bij jou in de buurt eigenlijk te doen? En toen had je geen idee.
27: Nou ja,
1: moest je er even uitzoeken.
27: Omdat ik het zelf nog niet deed. Dus ik ben sociaal ondernemer. Hè. We hebben Synergy opgezet. We zijn bezig met verhalen die impact maken. Maar ik was zelf niet actief betrokken bij initiatieven. En dat heeft ook echt voor mij heel veel impact gemaakt. Weet je wel, Zack Neringhie in de documentaire zegt hij ook, we moeten niet hebben over alleen maar helpen, want helpen is eenzijdig.
1: Mm-hmm.
27: Maar het gaat over elkaar helpen. Dus ook kwetsbaar zijn, dus ook meedoen. Die wederkerigheid. En dat was voor mij een hele grote persoonlijke les.
1: Ja, dus jij bent op zoek gegaan naar wat is er bij mij in de buurt? Jij kwam uit bij de kindervakantieweek.
27: Ja, ja, ik woon even in Brabant. Of tenminste op de grens van Brabant. Ja, dat is zoiets fantastisch. Ik ben inmiddels ook betrokken bij ook andere dingen in het dorp. Maar de kindervakantieweek. En ik woon in een dorp waar 30% van de mensen ook op PVV stemt. Hè, dus het is niet Amsterdam. Maar dit dorp is fantastisch. Deze mensen zijn geweldig. Die zijn het hele jaar bezig om één week per jaar de kinderen in het dorp de meest geweldige beleving van het jaar te geven. En nou ja, ik mag daar dan af en toe toneel spelen en dat soort dingen. Maar ik vind het zo gaaf om te zien hoe als mensen samenwerken.
1: Mm-hmm.
27: Maakt niet uit wat je achtergrond is. Maakt niet uit wat je. Maar ja, er gebeurt gewoon iets magisch.
1: Ja.
27: En, nou ja, die kindervakantieweek is dan mijn kleine steentje waar ik mag bijdragen.
1: Ja, dus jij doet daar ook actief iets. Wat krijg jij er dan voor terug? Merk je dat je mentaal weerbaarder bent nu dat je daarbij aangesloten bent?
27: Nou ja, je hoort mijn enthousiasme volgens mij al wel. Maar nee, ik heb mijn neurodivergentie. Dus ik heb, dat is altijd iets waar ik aan mag werken, maar ik merk heel erg een groot verschil op het moment dat ik nu dus iets meer geworteld ben. En dat bedoel ik ook met ergens onderdeel van zijn en meedoen. Dat maakt een wereld van verschil. En het grappige is ook de regisseur met wie ik dit maak, Carsten de Vreugd. Weet je, die was best wel, die is een individualist. Dus die heeft echt mijn idee en verhaal echt in eerste instantie totaal. Dat hij zei, ja, Hanna, hè, alle argumenten om niet te doen. Toen dacht ik ook, oké, wij moeten dit samen maken. Maar hij, ook hij is nu om. Dus ook net maken van deze docu is hij ook nu lokaal mee aan het doen. Dus ja, ik zou zeggen, kijk de docu, cinetree.nl/samen. Hij is gratis te zien vanaf vanmiddag. Ja, ik hoop echt dat we dat heel veel mensen dit gaan kijken en gewoon mee gaan doen, want dit is belangrijk.
1: Dankjewel, spraakmaker Hanna Verboom. En heel veel plezier vandaag bij de première van de documentaire.
27: Dankjewel.
6: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Goedemorgen, Gerard Dol uit Lisse.
7: Goedemorgen, Gerard.
1: Fijn dat je er bent. 67.
7: Ja, klopt.
1: Dus met pensioen?
7: Ja.
1: Net of
7: drie,
1: al even?
7: Nee, 3 jaar al.
1: Oh ja.

0: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder blijft een heerlijk nummer van Ramses Shaffy.
1: Spraakmakers.
0: In zijn er nog vragen gaat het over windmolens. Voor de een de manier om duurzame stroom op te wekken en voor de ander een grote ergernis.
2: Op land kwamen vorig jaar weer minder windmolens bij.
3: Daarom groeit het idee om ze nog meer op zee te plaatsen.
4: Maar het volbouwen van die Noordzee heeft ook grote gevolgen voor het leven onder water.
3: Bouwers die vragen opnieuw subsidie om die plannen mogelijk te maken.
5: Is er dadelijk een klant die mijn stroom wil afnemen tegen een fatsoenlijke prijs?
6: De vraag naar groene stroom moet meer gestimuleerd worden.
7: Duizenden mensen in Nederland hebben last van het geluid van windmolen.
8: Tonmolen die continu door je hoofd gaat.
9: Ja, het soefgeluid.
10: Dus dat brons constant in je hoofd.
11: Zo'n ding van 2 ton boven elkaar te zetten met wieken, waardoor de vogel te midden gehakt worden.
0: Peter Ees is hier, business developer windenergie bij TNO. Peter, dat laatste voorbeeld was misschien een beetje extreem. Maar er is wel vaak kritiek, hè, op windmolens. Hun impact op natuur en dieren, geluidsoverlast, slagschaduw, zoals het heet, horizonvervuiling. Snap je dat mensen in verzet komen tegen het plaatsen van zo'n windmolen op land?
12: Nou, dat snap ik zeker. Want je ziet ze wel. We zijn van een energiesysteem wat op fossiel was gebaseerd. En dat zag je niet in de lucht. Het was er wel. Je had er ook last van. En we gaan naar een systeem dat de lucht schoon is. Maar dat je helaas die turbines wel ziet.
0: Mm-hmm.
12: Of helaas ziet. Ik vind ze erg mooi.
0: Ja?
12: Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen er aanstoot aan nemen. Of het vervelend vinden.
0: Oh ja. Jij kan echt genieten van een windmolenpark.
12: Ja. Jazeker.
0: Ja? Wat is dat dan?
12: Ik zie dan gewoon een hele moderne technologie en heel veel duurzame energie. Ik zie het tegengaan van klimaatverandering. En ik zie ook een groot autonoom energiesysteem.
0: Ja.
12: Dat we niet afhankelijk zijn

0: een zware werkregeling had ik gebruik gemaakt. Dus kon ik eerder uitstappen.
1: Wat voor werk deed je?
0: Vrachtwagenchauffeur.
1: Lijkt me wel een mooi werk ook.
0: Dus het was mooi werk, maar wel lange dagen.
1: Ja.
0: En de hele week van huis dus.
1: Ja.
0: Na 43 jaar vond ik het wel een beetje klaar ermee.
1: Snap ik. Nou, en ik vind het ook leuk voor ons, want nu heb je tijd om dit soort dingen te doen.
0: Zo is het.
1: Nieuwskenner van de week worden is het doel.
0: Ik hoor
1: je hebt de maandag uitgekozen. Dat is altijd een pittige.
0: Nou ja, niet uitgekozen hoor.
1: Okay. Nee, die hebben we je opgedrongen. Gewoon ingedeeld.
0: Zo
1: ja,
0: is het.
1: Leuk, heel goed. Altijd lastig zeg ik maar, want het weekend moet je dan meenemen natuurlijk. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Heel veel plezier bij de quiz.
0: Dank je wel.
2: Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak. Een zeldzame variant van het ebola-virus.
3: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt.
4: We don't have vaccine. We don't have medicine.
5: Vrouwen huilen bij een hospitaal. Er zijn 80 mensen overleden. Waarschijnlijk door besmetting met het ebola-virus.
6: Er zijn zorgen over de verdere verspreiding van het virus.
5: Dat maakt de situatie nu zo ernstig.
6: Dus lastiger om in kaart te brengen wie er besmet is en wie de contacten van de besmette mensen zijn.
1: Ja, er is dus een grote ebola-uitbraak. Vraag 1. Er is sprake van een internationale noodsituatie in Oeganda en welk ander land?
0: Congo.
1: Ja, dat is goed. Vraag 2 dan. Welke organisatie heeft ruim $500.000 uit het noodfonds vrijgemaakt om ebola te bestrijden?
0: Wereld Health Organisatie. WHO.
1: Ja, wordt goed gerekend. Wereldgezondheidsorganisatie. Ofwel de World Health Organization. Precies, ja, in het Engels. Er is nog geen vaccin tegen deze variant van ebola. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
7: NEC wint met 2-1 van Go Ahead Eagles. Zij juichen. Kijk eens naar de reactie van Wilco van Schaik en al die supporters. Dit is een historisch moment.
1: Ja, PSV is al weken kampioen, maar gisteren dan echt de ontknoping van de Eredivisie. En vooral NEC was heel blij. Op welke plek zijn ze geëindigd?
0: Derde.
1: Ja, dat is goed. Vraag 4 dan. NEC plaatste zich met de 2-1 overwinning op Go Ahead voor de voorrondes van welk toernooi?
0: Champions League.
1: Ja, dat is goed. Ze stromen in de derde voorronde. Spannend. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
8: Ik snap het wel. Kijk, het is een beetje hetzelfde als dat je een WK hebt waar Nederland niet aan meedoet. De diehard voetbalfans zullen zeker kijken. En dat geldt natuurlijk voor dit Songfestival ook. Ik ben heel blij dat we het kunnen uitzenden en kunnen laten zien. Dat mensen zelf kunnen bekijken wat ze ervan vinden.
0: Ja, het is van de NPO, maar ja, ik kan niet op zijn naam komen.
1: Nee, het is Jeroen Kijk in de Vechten. Ja, ja. Hij deed het commentaar bij het Songfestival samen met Henry Schut. Deze vraag kent wel een vervolgvraag, Gerard. Wat wordt het, de moeilijke of de makkelijke vervolgvraag?
0: Doe dan maar de moeilijke.
1: Ja?
0: Ja.
1: Als je die goed hebt, kun je 2 punten verdienen. Daar gaan we. Bulgarije won het Songfestival met het lied Bangaranga. Dat is een woord uit de straattaal van welk land?
0: Bulgarije.
1: Nee, dat zou logisch zijn, maar het is Jamaica.
0: Okay. Ja.
1: Op de website van het Songfestival staat te lezen dat het de eerste keer is dat er een Jamaicaans woord is gebruikt op het Songfestival. Het betekent trouwens iets als ophef of tumult.
0: Okay.
1: Weten we dat ook weer. Sorry. We gaan naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Let op, het is dus een onderwerp uit het nieuws.
0: Ja.
1: Daar gaan we.
9: 4.
10: What were we thinking?
9: 3.
10: Het was me wat, die zaterdagnacht.
9: 2.
10: Wat nou lopen? Ga maar zwemmen.
0: Oh, wat een eiland. De redding.
1: Iets meer? We hebben iets meer nodig dan Waddeneiland.
0: Ze moesten gered worden omdat ze in het water opgesloten waren.
1: Ja, de jury steekt de duim op. Het antwoord was watlopers. Iets met die watlopers op Ameland is allemaal goed, staat schrijft de jury erbij. What were we thinking? Nou, die is dus.
0: Oh ja.
1: Die snap je ook wel nu. Het was die zaterdagnacht, denk ik, was dan de hint voor 3 punten. Wat nou lopen, ga maar zwemmen. Nou goed, ze kwamen dus onder water te staan.
0: Okay.
1: En zijn dus gered. Oké, Gerard. 6 punten in de factor. En daarmee gaan we naar het kanon.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: In de haven van welke stad kwam het cruiseschip Hondius vandaag aan?
0: Rotterdam.
1: Ja, de speciale campagne Game Over. Van welke instantie blijkt een groot succes?
0: Pas.
1: Politie, een wat ter grootte van een basketbalveld scheert vandaag langs de aarde?
0: Een asteroïde.
1: Ja, in welk land was er gisteren een mars om de publieke omroep te behouden?
0: Pas.
1: Tsjechië, experts vinden dat wat in Europa moet worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid?
0: Pas.
1: Klimaatverandering, in welke Amerikaanse staat zijn bij een luchtshow twee gevechtsvliegtuigen gebotst?
0: Idaho.
1: Ja, welke beroemde speler werd bij een vergissing gewisseld door de vierde official en mocht ook niet meer terug op het veld komen?
0: Neymar.
1: Even kijken, dat is goed. Hoe oud is de koningin Maxima gisteren geworden?
0: 50.
1: Ja, 55 en mijn scherm is ermee gestopt, dus ik kan geen vragen meer beantwoorden, wat ontzettend vervelend is, want de minuut is echt bijna voorbij en dit is zo gemeen. Ik ga even kijken, krijgen we nog op papier... Telstar blijft in de Eredivisie door een beslissende strafschop genomen door wie?
0: Ronald Koeman.
1: Ja, de redactie van welk programma verwijdert de uitzending na ophef over gast Peter van den Haag?
0: Cardio Vrijdag.
1: Ja, en wie zei gisteren dat hij weg mag bij PSV voor een club uit de buitencategorie?
0: Peppi.
1: Peter Bos.
0: Oh, sorry.
1: Ja, die zocht ik nog.
0: Ja, oké. Train.
1: Nog even een paar vragen gedaan om de minuut vol te maken. Gerard, de score. 6 vragen goed in het kanon, 6 in de factor, 36 punten in totaal. Sorry voor de rommeligheid,
0: nee,
1: maar mijn scherm liep vast. Dus ik kon geen nieuwe vragen meer krijgen. Maar je hebt je moedig...
0: Eén dag bovenaan.
1: Zo is het, dat zeg ik ook altijd. Dankjewel, Gerard. Dank Hanna Verboom en dank ook Peter Eeser voor jullie aanwezigheid. Sven, wie heb jij zo?
11: Ik ga praten met Nadia Rashid, de moeder van Insia.
1: Dat zometeen. Dank voor het luisteren. Nu naar het NOS Nieuws met Dolf Megens. Sven Ochtend.
12: Dit is een programma van KRO NCRV.
13: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
14: Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond door granaatscherven. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. En over die Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Enkele schepen die met hulpgoederen op weg waren naar Gaza zijn ter hoogte van Cyprus tegengehouden, meldt de organisatie zelf. Israëlische militairen zouden bij een van de boten aan boord zijn gegaan. Ook 6 Nederlanders zouden met de vloot meereizen. In Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak vorige maand het Hantavirus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden getest en gaan in quarantaine. En in Amsterdam gaat het hoger beroep in het grote liquidatieproces Marengo verder in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft nog altijd geen advocaat en daar wil het Hof met hem over spreken.
15: ANWB verkeersinformatie met een file door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Door een ongeluk staat er een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Epe en Harderwijk. 4 kilometer en de vertraging is 20 minuten.
13: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
11: Dames en heren, goedemorgen. Komt er nu wel een doorbraak in de zaak Insia? Dat is de vraag na het afgelopen weekend. Het meisje dat 10 jaar geleden in opdracht van haar vader werd ontvoerd naar India. En daar sindsdien verblijft. Haar vader is intussen veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Maar bij verstek, want hij zit in India. En hoewel de moeder het volledig ouderlijk gezag heeft, is haar dochter niet bij haar, sterker nog. Ze mag haar dochter niet zien. Ook niet meer via de beeldverbinding. Al jaren heeft ze haar dochter niet meer gezien. En dus stond Nadia Rashid, de moeder, zaterdag bij de poort van Paleishuis ten Bosch, waar de Indiaanse premier Modi werd verwacht bij de koning en bij de koningin. Insia is ter sprake gekomen in die gesprekken, ook in de gesprekken met de minister-president. Gesprekken die ook gingen over het uitbreiden van de zakelijke relaties en in de woorden van de premier de vriendschap tussen Nederland en India. Nadia Rashid, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
11: Bent u iets opgeschoten dit weekend?
16: Ik denk het wel. Ik denk het wel en zo voelt het ook. Er is duidelijk gemaakt aan de Indiase delegatie dat het voor Nederland heel belangrijk is dat Insia terugkomt en wel op korte termijn.
11: Ja.
16: En dat wij niet zullen loslaten.
11: Dus u hebt het gevoel, er zit nu echt beweging in.
16: Er zit nu echt beweging in.
11: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Heeft de premier u nog gebeld na afloop van de gesprekken met Modi eigenlijk?
16: Nog niet.
11: Verwacht u zijn telefoontje?
16: Ik denk het wel, ja.
11: Ja?
16: Ja.
11: Heeft hij dat beloofd of is dat gewoon omdat u denkt hij zal me vast wel bellen?
16: Nee, het is niet beloofd, niet expliciet. Maar ik heb gelukkig van het kabinet mogen verwachten dat zij zich persoonlijk inzetten. Dat zij zich daar ook gezamenlijk verantwoordelijk voor voelen.
17: Ja.
16: En dat wij dus ook naar elkaar open communiceren, transparant communiceren. En daar hoort dit ook bij.
17: Ja, we hebben het even bij de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst gevraagd. De woordvoerder van de premier. Zij laat vanochtend weten, de zaak INSEA is inderdaad besproken bij de ontmoeting tussen beide premiers. Korte termijn gaat er een hoge Nederlandse delegatie richting India om daar te bespreken hoe we tot een oplossing kunnen komen.

0: We laten de zaak niet los. Aldus de premier via zijn woordvoerder.
1: Dat is heel duidelijk.
0: Ja, dit komt ook in lijn, of is in lijn met wat hij eerder heeft gezegd. De vraag is natuurlijk, er zijn vanuit Nederlandse overheidswegen eerder pogingen gedaan. Premier Rutte heeft het onder de aandacht gebracht. Het Koningspaar heeft het eerder ook bij dezelfde Modi onder de aandacht gebracht. Waarom verwacht u dan nu dat er wel meer beweging in zal kunnen komen?
1: Nou, dat heeft te maken met een aantal dingen. Namelijk, één, het besef dat is ingedaald dat wat we tot nu toe hebben gedaan geen resultaat heeft opgeleverd. Het kabinet heeft zelf gezegd dat zij daar zelf ook gefrustreerd over zijn. Mm-hmm. En een ander aspect dat echt hier meetelt is dat zij ook hebben gezegd dat de strategie moet veranderen.
0: Ja.
1: Dus enerzijds hebben ze gezegd dat onderaan de streep is er geen resultaat. En we moeten dus anders gaan handelen. En we laten niet los. En dat uit zich dus in hetgeen wat u daarnet voorlas.
0: Ja, ja, over die delegatie en zo komen we zo meteen wel even te spreken. Maar eerst even terug naar afgelopen weekend.
1: Mm-hmm.
0: U stond bij de poorten van het paleis.
1: Ja.
0: U ging daar wat eerder naartoe. Om even te kijken hoe het eruit zag, waar u zou gaan staan. En nou ja, om even te acclimatiseren, mijn woorden, klopt?
1: Ja, dat is zo.
0: En toen kwam er plotseling iemand door de hekken heen.
1: Dat klopt, ja. Ja, ja.
0: Wie was dat?
1: Dat was de koningin Maxima, die kwam aanlopen. En het is natuurlijk, ik ging er eerder heen om inderdaad te gaan kijken, waar ga ik staan met mijn bord? Wat is een goede plek? En totaal onverwachts zie ik dan daar de hekken openen en de koningin naar buiten komen. En dat was zeer aangenaam om haar op dat moment te treffen.
0: Wat zei zij tegen u?
1: Nou, allereerst zei ze dat zij ontzettend meeleeft met INSEA en met mij. Dat zij altijd zich zal inzetten voor INSEA. Ze zei ook dat ze echt heel veel bewondering heeft op de manier waarop ik dit doe. En dat zij en haar man zich altijd zullen inzetten voor INSEA. En dat voelde echt heel, heel erg alsof je met een familielid sprak.
0: Ja. Zij zei ook, ik ga die Modi even aan zijn staart trekken, maar dan misschien wat meer koninklijke termen?
1: Niet met die termen, maar wat zij voornamelijk ook wilde vertellen aan mij is dat zij dit altijd persoonlijk zal opbrengen. Dus toezeggingen en dergelijke, die worden natuurlijk nooit in die zin gedaan.
0: Nee.
1: Maar het was wel duidelijk dat ze daar echt wel van doordrongen was dat vandaag ook, dus die zaterdag, moest worden gesproken over INSEA.
0: Ja, zij heeft u eerder een brief geschreven. U hebt eerder voor het paleis op de Dam gestaan. Toen zijn zij onverwacht, hè, het was niet in het protocol voorgeschreven, naar u toegekomen uit eigen beweging om met u te praten. Dus jullie kennen elkaar, om het zo te zeggen.
1: Ja, wij kennen elkaar inderdaad. We zijn verbonden door de zaak van INSEA.
0: Ja.
1: En die verbondenheid is heel sterk, omdat zij dat ook heel goed beseffen hoe belangrijk het voor INSEA is om terug te komen.
0: Ja, toch ging die Modi, de Indiaanse premier, niet langs de optocht en de demonstratie die daar stond. Want er waren heel veel moeders, kinderen, vaders, gezinnen op afgekomen.
1: Ja.
0: Hij ging via een andere ingang naar binnen.
1: Klopt, ja. En dat was geheel onverwacht. Want iedereen stond aan de kant waar ik stond. Er was politie, er was de marechaussee was daar. Er was in ieder geval alle voorbereidingen. Die wezen er ook op dat hij dus langs ons zou rijden.
0: Ja.
1: En niemand had daarover getwijfeld. Tot 3 minuten voordat hij daadwerkelijk die trap opliep, bleek opeens dat hij een eerdere afslag had genomen. En dat was niet, verwacht.
0: Op wiens instigatie was dat?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de afweging daarvan is geweest, waarom hij een andere ingang heeft genomen, terwijl iedereen van de organisatie, om het maar even zo te zeggen, wist dat hij langs ons zou rijden.
0: Ja, de indruk die daaruit voortkwam was dat hij geen zin had om voorbij te rijden bij jullie.
1: Ik weet niet of hij geen zin had om voorbij te rijden. Maar
0: misschien
1: was het
0: veiligheidsrisico althans ingeschat, je weet het niet.
1: Ja, met oma's in kinderwagens en mama's en papa's met kinderen op hun schouders. Ik zou niet weten wat daar de veiligheidsrisico zou zijn.
0: Nee.
1: Ik snap ook niet wat de reden zou zijn om een andere route te nemen.
0: Op de terugweg ging hij wel door het hoofdhek naar buiten,
1: ja.
0: Dus de hoofdingang.
1: Ja.
0: En reed hij wel langs?
1: Ja.
0: Zou iemand van de vaste bewoners van het paleis zich daar nog tegenaan hebben bemoeid, denkt u?
1: Ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar het vermoeden is natuurlijk wel dat hij daar weer terug zou rijden, dus langs ons zou rijden, dat natuurlijk ook wel belangrijk was, omdat ik daar al heel lang stond en samen met mij heel veel anderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hij zit rechtsachter in een auto.
1: Ja.
0: U stond ook aan die kant van de weg, zag ik.
1: Klopt.
0: Hebt u elkaar aangekeken?
1: Ik heb in ieder geval wel gezien dat hij in de auto zat. Ik heb niet goed kunnen kijken of hij mij

0: tot nu toe dit altijd als een consulair punt werd behandeld. Mm-hmm. En het werd meegenomen in de stille diplomatie. Maar dat zij dus nu echt willen zeggen van, voor ons is het belangrijk dat INSEAD terugkomt. Wij willen werken naar een oplossing. Wij willen van jullie weten wat jullie daarvoor nodig hebben. Van ons, maar ook wat jullie zelf kunnen doen. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat er uiteindelijk een hereniging plaatsvindt tussen moeder en kind. En het is anders omdat, volgens mij hebben wij nu voor het eerst gezien dat de Nederlandse minister-president heeft publiekelijk heeft bekendgemaakt dat hij over INSEAD heeft gesproken.
1: Ja.
0: En hij ook zelf heeft gezegd, wij laten niet los.
1: Hij postte een bericht op X met als laatste zin dat hij ook over de ontvoeringszaak van INSEA had gesproken.
0: Ja.
1: Met andere woorden, dan weet ook iedereen het.
0: Dan weet ook iedereen het.
1: En dan is het niet meer in de diplomatieke binnenkamer.
0: Nee, en het is ook, het zegt natuurlijk ook, er zijn maar een aantal zaken die hij dan echt ook kan belichten. En dit is een van de zaken die hij dus belangrijk vindt. En dat geeft ook een signaal af.
1: Ja, u hebt hem eerder ook persoonlijk gesproken. Ik begreep uit woorden van de premier dat hij onder de indruk was van dat gesprek. Hoe verliep dat gesprek? Wat hebben jullie uitgewisseld?
0: Dat gesprek was heel prettig. Ik kon daar vertellen wat het met mij doet als moeder om mijn kind al niet bij me te hebben, al meer dan 9 jaar. En ik vertelde hem ook wat voor impact het heeft op mijn persoonlijke leven, op die van mijn gezin, van mijn familie. Maar in een bredere context ook van hoe wij daar als Nederland tegenaan kijken. En hij heeft dat ook echt begrepen. En hij zei iets tegen mij wat mij echt bij is gebleven. Hij zei echt, misschien niet wat je had gewild, maar je bent toch een boegbeeld geworden van deze zaak en van kinderontvoeringen en van kinderrechten. En dat raakte mij zo erg dat hij dat ook op zo'n persoonlijk niveau echt op zijn netvlies had, wat het deed met mij.
1: Wat doet het met u?
0: Allereerst, ik kan niet uitleggen wat het emotioneel met mij doet. Misschien dichtstbij wat bij een beschrijving komt, is dat je leeft met een gat in je hart. Die kan je niet dichten, die kan niet helen. En dat is er gewoon altijd aanwezig. Want je merkt, je weet elke seconde van de dag, mijn kind is hier niet. Mijn kind zit in een situatie waarin zij niet hoort.
1: Ja, ik bedoelde eigenlijk te vragen wat het met u doet om boegbeeld te zijn. Maar dit is natuurlijk de kern van de zaak. Hoe hou je dit 10 jaar vol?
0: Ik weet het niet. Ik wou dat ik een antwoord daarop had. Ik heb geen idee waar de kracht echt vandaan komt. Anders dan dat ik geen expliciete keuze maak van dit ga ik wel doen of niet doen. Je doet dit gewoon. Je bent een ouder, je bent een moeder. Je gaat daar staan voor je kind. Je gaat vechten voor je kind, omdat je weet dat je kind op je rekent. En dat is hoe je verder gaat. Maar als u mij had gevraagd van Nadia, 9 jaar geleden, van dit zal nog zo lang duren. Ik had u waarschijnlijk niet geloofd. Want toen dacht ik al, dit ga ik niet overleven. Maar ja, je gaat door, omdat je weet dat je kleine meid op je wacht.
1: Ja. Het is niet de eerste keer dat we met elkaar spreken, dus ook al jaren en jaren geleden. Rare vraag misschien, maar zijn er ook wat betere dagen? Of is elke dag loodzwaar?
0: Het is zeker zwaar, het is altijd aanwezig, maar ik probeer ook altijd door te gaan en om ervoor te zorgen dat ook ik als Nadia, als persoon zijnde, perspectief heb. Want wat ik heel lastig vond in het begin is dat je, wanneer je kind op zo'n brute wijze kwijtraakt, dat je wordt gereduceerd tot alleen een slachtoffer. Maar daarbij komen nog heel veel dingen kijken. Namelijk dat je waarschijnlijk zielig bent. Dat je niet kan. Dat je niet weet waar je het over hebt. Je kan alleen maar slachtoffer zijn. En daar had ik grote moeite mee. Want ik wilde juist actief ook de verandering in gang zetten.
1: Ja.
0: En toen heb ik ook nagedacht over, ja, wat betekent dat dan voor mij? Wat is het perspectief voor Nadia? En dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk ben gaan studeren. En ervoor ben gezorgd dat ik ook zelf mijn leven leef. Hoe moeilijk dat ook is.
1: Je bent advocaat inmiddels en psycholoog.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Door deze zaak?
0: Mede door deze zaak,
1: door het feit dat uw dochter u is ontnomen.
0: Ja.
1: Ja. Nou wil dus het kabinet een delegatie die kant op sturen. Een hoge delegatie. Het zou onder zijn deel zijn van de dialoog, zei premier of vicepremier Jessogus bij de persconferentie afgelopen woensdag, toen zij de ministerraad leidde. Het zal minder vrijblijvend zijn dan voorheen, hè, het gesprek en het aankaarten van deze zaak. Wat verwachten dat die delegatie gaat doen als twee premiers, toch het hoogste niveau, zeg maar,
0: mm-hmm,
1: in ieder geval in politiek opzicht in een land, het dan kennelijk nog niet met elkaar hebben eens kunnen worden?
0: Nou, ik denk dat wat belangrijk is dat zij met elkaar hebben uitgewisseld dat dit een hele belangrijke zaak voor Nederland is. En dat

0: INSEA haar rechten terug moet krijgen en terug moet keren naar Nederland. En dat zij dus nu als vervolgstap zien dat die delegatie dat mogelijk moet maken.
1: Wie moet er in zo'n delegatie zitten wat u betreft?
0: Wat mij betreft zou ik erin moeten zitten. Want ik ben degene die er dichtstbij staat qua informatie.
1: Dus u wilt met de delegatie mee naar India?
0: Als dat mogelijk zou zijn, waarom niet?
1: De delegatie dient ertoe om contact te leggen tussen INSEA en u.
0: Ja.
1: Dan is het handig als je in de buurt bent misschien.
0: Absoluut.
1: En kunt u India in?
0: Nee, dat is op dit moment natuurlijk ook moeilijk, omdat de ontvoerder een valse aangifte heeft gedaan tegen in eerste instantie John en dan in daarvan
1: John
0: afgeleid.
1: John van de Heuvel?
0: John van de Heuvel, ja. En daarvan afgeleid ook tegen mij. Ja. En daarvan heeft hij gezegd, nadat hij INSEA heeft ontvoerd, nadat Nederland om zijn uitlevering heeft gevraagd en nadat Nederland aan India heeft laten weten dat hij op de opsporingslijst staat, heeft hij dus vervolgens een valse aangifte gedaan van ik ben bang dat John van de Heuvel mij gaat vermoorden. En ik ben bang dat hij mij iets gaat aandoen. Ja, daar is natuurlijk absoluut geen sprake van.
1: Maar daarmee bent u ook niet welkom in India?
0: Nee, ik ben niet welkom in India in de zin van hij heeft een valse aangifte gedaan. Maar daarvan heeft de rechter onlangs al gezegd, daar gaan we niet mee verder. Daar zit een stay op.
1: Oké, in India zelf?
0: In India zit daar een stay op, ja.
1: Maar weet u dan of u veilig naar India toe kunt of niet?
0: Ik denk dat dat meer een vraag is voor de Nederlandse delegatie. Kunnen zij mijn veiligheid borgen?
1: Ja. Dus als het aan u ligt, gaat u mee?
0: Als het aan mij ligt, dan ga ik mee.
1: Weet u wanneer die delegatie eigenlijk gaat?
0: Nee, dat weet ik niet, maar ik hoop snel.
1: Ik begrijp, je kunt afleiden uit de woorden dat het niet een belofte is voor aan het einde van deze kabinetsperiode. Dat doen we dan over 4 jaar wel een keer.
0: Nee.
1: Het lijkt sneller te gebeuren als je de woorden goed leest.
0: Zeker, ja. En wat is snel dan? Ik zou graag willen weten hoe snel is. Want voor mij telt elke dag, voor de INSEA telt elke seconde.
1: Ja. En stel dat u mee mag met die delegatie. En stel dat die delegatie voor elkaar krijgt dat er een gesprek plaatsvindt. Dan moet de vader meebewegen. Dat heeft hij tot op heden niet gedaan.
0: Nou ja, of hij moet meebewegen is echt wel een vraag. Want wat wij hier echt vergeten is dat INSEA nog steeds illegaal in India zit. Hè?
1: Ze heeft dus een Nederlands paspoort van oorsprong.
0: Ja.
1: En er zijn in uw familie Pakistaanse lijnen. Ik begrijp. En als je Pakistaans bloed hebt ergens in je bloedlijn, dan kun je nooit de Indiase nationaliteit krijgen. Klopt dat?
0: Ja, dat is een van de redenen om geen Indiase nationaliteit te krijgen. En een andere reden is dat in Indiase wet niet toestaat dat je 2 nationaliteiten hebt. Dus INSEA zou haar Nederlanderschap eerst moeten opgeven om überhaupt in aanmerking te komen. En dat kan niet, want daarvoor heeft ze natuurlijk mijn toestemming nodig.
1: Ja.
0: En ik zal haar Nederlanderschap natuurlijk nooit opgeven. En India heeft zelf laten weten in een procedure in 2017 en 2018 dat zij INSEA niet de Indiase nationaliteit willen geven. Dus zij zit daar illegaal, dat weten zij. Ja. Dus ze hoeven niet eens te treden in wie heeft van mama en papa gelijk. Nee, INSEA is illegaal, zet haar uit.
1: Dus u hoopt dan, als u met die delegatie meegaat, dat u haar meteen kan meenemen?
0: Ik hoop dat zij meteen meegaat. Ik hoop eigenlijk dat ze haar nu al op de vliegtuig terugzetten. Voor mij is elke dag te lang.
1: Weet u of ze dat zelf wil?
0: Ja, ik denk dat ook echt sterk afhangt van hoe zij nu op dit moment zit qua de waarheid. Kijk, het is niet in INSEA's belang dat haar ontvoering wordt gelegitimeerd en wordt genormaliseerd omdat er tijd is verstreken. Het is juist in haar belang dat haar veiligheid wordt hersteld, dat haar rechten worden hersteld, dat zij een kans krijgt om te weten wie zij is, wat haar verhaal is, wat is haar identiteit.
1: Ja, zou ze dat weten?
0: Ik denk dat ze op dit moment niet alles zou weten, omdat ik ook weet wat voor persoon de ontvoerder is. En dat ik zelf te maken heb gehad met dwangmatige controle, nog steeds te maken heb met dwangmatige controle. Dit is echt een actie gericht op mij.
1: Ja.
0: En daar is INSEA een slachtoffer van en voor hem ook een middel. Dus ik denk ook dat INSEA daarin wordt meegenomen. Maar als u mij vraagt wat weet zij precies, dat weet ik op dit moment niet.
1: Laatste keer dat u haar sprak, vlak daarna spraken wij elkaar ook op deze zender. Dat was via die beeldverbinding. Toen was zij 4, denk ik, toch?
0: Ja, toen was zij 4.
1: Hoe verliep dat gesprek? Weet u dat nog?
0: Ja, dat weet ik heel goed.
1: U hebt waarschijnlijk elke seconde van dat gesprek, weet ik hoe vaak, herleefd.
0: Zeker, absoluut. Want zij kwam binnen. Eerst was ze een beetje verlegen. Toen was ze toch wel heel nieuwsgierig naar het beeldscherm. En toen kwam ze. En ze wist gelijk, ik ben mama. En het heeft volgens mij niet eens een halve minuut geduurd voordat ze mij liet zien wat voor jurk ze aan had. Ze maakte een pirouetje. Ze liet haar was natuurlijk lang en ik wilde dat graag zien. Ze had oorbelletjes in. Dus ik vroeg haar allemaal dingen. En toen zei ze, ja, en dit. En waar hou je dan nog van? Hou je nog steeds van aardbeien? Toen zei ze, ja. En is Olaf nog steeds steeds jouw favoriete figuur uit Frozen. Ja, Olaf was nog steeds haar beste vriend. Dus dat was gewoon een gesprek tussen moeder en dochter, zoals die ook hoort te zijn.
1: Ja, maar ze was 4.
0: Ja.
1: Inmiddels is ze of wordt ze 12?
0: Ze is 12. Ja. Ja. Als je 4 bent, heb je er nog steeds wel een geheugen dat je die meeneemt. En dat ze. Kijk, toen ik haar sprak na 2 jaar, na haar ontvoering, toen ze 4 was, toen had ik wel ergens van, zou ze het nog weten? Maar ze wist het nog gewoon. En dat is gewoon zo'n bewijs van die hele sterke band tussen moeder en kind.
1: Ja. Ik vraag dit natuurlijk ook omdat er ook internationale verdragen worden bijgehaald, natuurlijk telkens. Het internationale verdrag voor de rechten van het kind, bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel ondertekend door India.
0: Ja.
1: Maar het ontvoeringsverdrag, het Haagse kinderontvoeringsverdrag, dan weer niet.
0: Mm-hmm.
1: En in een van die verdragen staat erbij, bij de mogelijkheid voor de terugkeer van een kind, of in ieder geval dat je dat moet verordoneren.
0: Mm-hmm.
1: Het kind verblijft langer dan 1 jaar in het land, dat is dan de voorwaarde. En dan staat er, dan bepaalt het verdrag dat het kind zal moeten terugkeren, behalve als het wordt aangetoond dat het kind is geworteld, sterk gebonden is in de nieuwe omgeving.
0: Ja, ja.
1: Zou dat nog een argument kunnen zijn dat roet in het eten gooit?
0: Nee, dat denk ik niet. Want dat is een argument die ervan uitgaat bij een achterhouding door een ouder. En dit is geen achterhouding door een ouder. Dit is gewelddadige ontvoering van een minderjarig kind, waarbij zij illegaal in een land zit, wat sowieso niet in haar belang is. En dat is niet wat het verdrag behelst. En dat maakt zeker een heel groot verschil. Want Insia is niet alleen ontvoerd, maar zij wordt ook achtergehouden, maar illegaal. En daarmee is per definitie haar worteling niet veilig.
1: Ja.
0: En een worteling. En wat ik dan ook zo bijzonder vind als mensen zeggen, ja, maar het is al zo lang geleden. We hebben het net zaterdag gezien dat zeer oude artefacten zijn teruggekeerd naar India nadat India ze terug hebben.
1: Ja.
0: Als wij een schilderij hebben van Van Gogh die ongeveer 300 jaar in op iemands kelder heeft gestaan, dan willen wij het ook terug. En kennelijk vinden we van een kind van, oh nee, je hebt haar nu zo lang ontvoerd, hou haar maar.
1: Ja.
0: Maar dat is toch echt krankzinnig. Dat betekent dus dat je elk kind, elk willekeurig kind, maar net zo lang bij je moet houden om dan rechtmatige eigenaar van dat kind te worden. We hebben het hier niet over verjaring van goederen.
1: Er is wel een ander verschil tussen een schilderij of een object en een kind. En dat is dat een kind, zeker als het 12 is, ook een eigen wil heeft.
0: Ja.
1: En begint te krijgen.
0: En daarmee is het ook belangrijk om te kijken hoe is die wil tot stand gekomen. Want het is ook belangrijk om te gaan kijken, is hij beïnvloed? Er is natuurlijk sprake van.
1: Maar dat zou ongetwijfeld het geval zijn, denkt u niet?
0: Ja, maar dat betekent niet dat je haar dus niet haar rechten moet gaan herstellen.
1: Ja.
0: Dat zou echt betekenen dat wij misdaad lonen. Dat betekent dus dat iedereen een kind achter mag houden. En als het maar lang genoeg bij een ontvoerder is, zouden we dat ook hebben gezegd bij grote ontvoeringszaken, zoals bij Natasha Campus. Of als we Madeleine zouden vinden, zouden we dan zeggen, ja, blijf maar bij je ontvoerder.
1: Madeleine McCann, bedoelt u?
0: Ja.
1: Ja. Er spelen inmiddels natuurlijk ook grote zakelijke belangen tussen Nederland en India. Daar ging natuurlijk die ontmoeting over, eigenlijk in hoofdzaak tussen de Indiaanse premier en het Nederlands kabinet en het Koningshuis. Daarom kwamen ze natuurlijk naar Nederland, watertechniek, ASML, al die dingen. Vindt u dat de vrijlating van Insia voorwaardelijk moet zijn voor het aanknopen van dit soort diepere betrekkingen?
0: Ik vind wel dat elke keer wanneer wij zaken doen met India, of het nou uit Nederlands verband is of vanuit EU-verband, dat wij duidelijk moeten maken dat wij het belangrijk vinden dat wij zaken doen met partners die kinderrechten respecteren. En daar hoort het recht van India om terug te keren naar haar eigen land. Dat hoort daarbij.
1: Dus u vindt dat het wel voorwaardelijk is? Vindt u dan daarmee dus ook dat, dat als de zaak niet wordt opgelost, dat Nederland dan minder zaken kan doen of geen zaken kan doen met India?
0: Kijk, daar ga ik uiteindelijk, ik ga daar niet over. Maar wat ik wel belangrijk vind is, wij maken steeds, ook op het internationale toneel, steeds er zaak van dat wij alle landen sanctioneren op het moment dat zij dus rechten op internationaal vlak met de voeten treden. En dat zou niet anders zijn.
1: Dat de wereld natuurlijk in de fik staat, de geopolitieke verhoudingen aan het veranderen zijn, en wij India heel hard nodig hebben en India ons.
0: Ja, dat kan. Maar dat betekent niet dat het een het ander uitsluit. Ja. Wij hebben India nodig, maar India heeft ons ook nodig. Dus het is een wederkerigheid. En daarbij hoort gewoon de zaak van India.
1: Hoe vaak hebt u al gedroomd dat u haar weer terugziet?
0: Heel vaak. Heel vaak. Ja. Dan zie ik Insia nog steeds wel met haar krulletjes en met haar 2 staartjes zie ik haar dan.
1: U weet niet hoe ze eruit ziet,
0: nee.
1: Toch? Dat lijkt me ook ongelooflijk moeilijk.
0: Ja, dat is het ook. Dat is mensonterend. Dat ik niet weet hoe mijn kind eruit ziet die ik 9 maanden heb gedragen en op de wereld heb gezet.
1: Weet u wel wat hij tegen haar gaat zeggen? Als die ontmoeting ooit...
0: Doe ik nog steeds, elke dag. Ik hou van je. Ik hou zoveel van je. Mama is zo trots op je. En ik ben heel dankbaar dat ik je mama mag zijn.
1: Inmiddels schrijven de Indiaanse kranten hier ook weer over.
0: Ja.
1: Helpt dat? Of maakt dat het lastiger voor de Indiaanse overheid om hier stilletjes tot een oplossing te komen?
0: Ik denk dat alle aandacht helpt. Want er is niet. Er wordt niet geschreven dat. Er wordt niet met het vinger gewezen. Er wordt gezegd, wij moeten tot een oplossing komen. Dit moet opgelost worden. En je kunt hier niet tegen zijn. Ik kan niet bedenken waarom ooit iemand zou zeggen, ja, ik ben tegen dat het feit dat Inzet weer veilig is. Dus we staan allemaal aan dezelfde kant.
1: En inmiddels is er nog meer steun, ook openbare steun, vanuit de Tweede Kamer. Er zijn verschillende moties aangenomen afgelopen week in aanloop naar dat bezoek van Modi. Ja. Maar ook vanuit het Europees Parlement, en dat is nieuw. Alle Nederlandse Europarlementariërs hebben een brief richting India gestuurd, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Zou dat nog iets uitmaken, denkt u?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is natuurlijk een heel belangrijk signaal dat vanuit het Europees Parlement zoveel eensgezindheid is over India, over de terugkeer van India, dat alle Nederlandse Europarlementariërs achter een brief staan aan de Indiase parlementariërs van kunnen jullie alsjeblieft ook jullie invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat Inzet terugkeert.
1: Hoeveel macht heeft de vader nog?
0: Ja, macht is natuurlijk ook heel erg relatief. Hij heeft nu macht over een klein meisje van 12 jaar. Ja, sorry, ik noem dat geen macht.
1: Maar macht in India?
0: Ja, dat zal best, maar dat betekent niet dat hij boven de wet staat.
1: Ik wens u heel veel sterkte.
0: Veel dank.
1: Hou ons op de hoogte ook van die delegatie en of u meegaat.
0: Zeker. Dank u wel.
1: Dank voor uw komst. Hier is Suzanne Bosman, dames en heren, met Eén Vandaag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
4: Hallo.
5: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
4: Goedenavond en welkom bij College Tour.
5: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en The Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
2: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
14: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
16: Susanne Bosman.
17: Goedemiddag. Die collega die precies hetzelfde werk doet als jij, krijgt hij ook precies hetzelfde salaris. Van Brussel moet je dat binnenkort gewoon op kunnen zoeken, maar Nederlandse werkgevers maken daar geen haast mee. Dat straks in 1 Vandaag, nu het NOS Journaal. Lieselot Thomassen.
18: De vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza meldt dat Israëlische schepen ter hoogte van Cyprus de boten aan het onderscheppen zijn. Aan boord van die boten zijn ook 6 Nederlanders, onder wie Jesse van Schaik, en zij vertelt wat ze om zich heen ziet.
19: We varen met iets van 7 knopen richting Gaza. Om ons heen zijn militaire schepen. We zien 2 aan de horizon en we zien veel onbekende voertuigen om ons heen. Zodra een boot geënterd is, verliezen we al het contact. Dus we weten niet wat er gebeurt met de boot. We weten alleen dat we al het contact verliezen, dat er voertuigen om hen heen zijn en dat er onbekende mensen aan boord gaan, militairen van Israël.
18: Ik praat erover met verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, hoeveel boten zijn er onderweg naar Gaza?
20: Nog 51, waarvan er, voor zover ik nu kan inschatten, op basis van informatie van de organisatoren zelf, er 7 in de loop van de ochtend geënterd zijn.
18: Ja, ze worden onderschept door het Israëlische leger in internationale wateren. Waarom doet Israël dat?
20: Ja, omdat zij zeggen dat dit een provocatie is, zeggen dat sommige van de organisatoren uit Turkije op een lijst met terroristische organisaties staan, zeggen dat hulp, zoals ze dat in eerdere gevallen ook wel aangeboden hebben, via Israël naar Gaza gebracht kan worden. Maar het hele punt van de activisten aan boord is dat Israël daar niet over zou mogen gaan. Maar Israël noemt het een provocatie en waarschuwt de mensen om te keren. En als ze dat niet doen, zoals we ook al eind april hebben gezien, dan wordt die vloot aangevallen en worden de mensen aan boord gevangen genomen.
18: Mm-hmm. En het is nu allemaal nog bezig. Weten we iets over hoe de activisten toen zijn behandeld door het leger?
20: Zij zelf spreken over mishandelingen, dat ze geslagen zijn, dat ze slecht verzorgd werden qua eten en drinken. De meeste mensen die zijn meteen het land uitgezet, maar begin mei zat er nog een 2-tal activisten vast. Die werden door Israël langer vastgehouden, maar zijn uiteindelijk ook het land uitgezet.
18: Dankjewel, Sander van Hoorn in Israël. Het Nederlandse cruiseschip de Hondius is aangemeerd in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. De buitenlandse opvarenden worden in woonunits opgevangen die klaarstaan in de haven. Het schip wordt de komende weken grondig schoongemaakt, zegt verslaggever Jeroen de Jager.
21: Alle beddengoed, alle kleding, alles aan boord wordt volgens protocol vernietigd. Er is een decontaminatie-unit waar dat allemaal gebeurt. En dan zullen ze de komende weken hier dus in quarantaine verblijven. Ze worden verzorgd door de GGD. Het wordt warm weer, daar wordt allemaal aan gedacht, dat die mensen in ieder geval de komende weken hier een goede tijd kunnen hebben. En hopelijk dus niet ziek worden.
18: Ja, want ze zouden dan ziek kunnen worden van het Hantavirus. Want dat, daar was een uitbraak van op dat cruiseschip, de Hondius. Mogelijk zijn ze 6 weken van hun quarantaineperiode op dat schip, voor zover ze niet kunnen worden gerepatrieerd. 2 bemanningsleden zijn Nederlands. Zij gaan thuis in quarantaine. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis, schrijven 2 afdelingen van ondernemersorganisatie VNL-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn binnenkort geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk. In de zwaar bewaakte rechtbank op Schiphol proberen het gerechtshof en Ridouan Taghi vandaag tot een oplossing te komen omdat de crimineel geen advocaat heeft. Geen enkele strafrechtadvocaat kan of wil de hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces nog verdedigen. En daarmee zit het proces in een impasse. Supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om de Conference League met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt dat besluit onaanvaardbaar en zegt zich te beraden op vervolgstappen. Na de zware Oekraïense drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land van Rusland vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. Ook Rusland heeft vannacht Oekraïne weer aangevallen, maar de meeste drones en een deel van de raketten konden volgens Oekraïne worden uitgeschakeld. Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Dat aantal neemt de komende jaren toe. En daar zijn we niet goed op voorbereid. Daarvoor waarschuwt een samenwerkingsverband van de gezondheidsfondsen, zorgmedewerkers en patiënten. Die toename heeft volgens het samenwerkingsverband verschillende oorzaken.
0: Ons reisgedrag, we reizen steeds meer en nemen overal ziektes mee vandaan. Er zijn ziekten die overspringen van dieren op mensen. Maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
18: Het samenwerkingsverband infectieziekten roept mensen op alert te zijn door bijvoorbeeld goed de handen te wassen en uit te kijken met contacten als je op reis gaat. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien. Lokaal is er dan ook kans op onweer, hagel en veel wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen begint in het noordoosten zonnig, verder bewolkt. En dan temperaturen tussen 12 en 17 graden.
1: Liselotte, dankjewel. Erwin Hart kijkt naar het verkeer. Dag Erwin.
22: Dag. Ja, en ik kijk naar de afsluitdijk. Er staat een file aan weerszijde bij de brug. Die is even open op de A7 Hoorn-Heerenveen. In beide richtingen 5 kilometer file tussen Wieringenwerf en Brezandijk. En tussen Brezandijk en Den Oever. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. En de vertraging 20 minuten.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
25: Een heel boek? En de kinderen dan?
24: Die zijn veel te druk met spelen.
25: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
24: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
25: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
24: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
25: Proost.
24: Op sunweb.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
29: True Lease met Grenke.
30: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
29: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
30: Precies wat we nodig hadden.
29: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
28: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
29: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen.
3: Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
17: Het kabinet wil de AOW-leeftijd opvoeren en flink bezuinigen op de VIA en de WW. De vakbonden schrapen hun hoeven en willen de beuk erin gooien. Doe je best, zeggen de leden van het opiniepanel. Lammertje zit er klaar voor.
8: Ja, vanavond start een nieuwe serie van Vlodder. In de jaren 80 en 90 mateloos populair. Maar waarom eigenlijk?
17: En nu een nieuwe ebola-uitbraak. Suzanne Bosman.
9: Eén Vandaag.
17: Een zeldzame en extreem dodelijke ebola-variant verspreidt zich vanuit een mijngebied in de Democratische Republiek Congo met rap tempo door Centraal-Afrika, Lammert.
8: Ja, ebola is een ernstige infectieziekte die kan leiden tot bloedingen in het lichaam. Via lichaamsvloeistoffen, zoals bloed en speeksel, wordt het virus dan overgedragen. Het komt vaker voor in Afrika. De uitbraak in 2014 was de grootste en meest dodelijke epidemie van het ebola-virus in de geschiedenis, waarbij uiteindelijk meer dan 11.300 mensen overleden. Nu zou er sprake zijn van rond de 80 doden.
17: En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft nu een internationale noodtoestand uitgeroepen. Joen Besselink is operationeel manager bij Artsen zonder Grenzen. Joen, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
17: Fijn dat je bij ons kunt zijn vanuit Rwanda. Daar ben je op dit moment. Maar gisteren was jij nog in Congo. Hoe is het daar nu? Wat kun je daarover vertellen?
11: Nee, dat klopt. Ja, ik was gisteren nog in Zuid-Kivu, maar voornamelijk op dit moment is het epicentra van de uitbreek noordelijker, richting de Bunia-provincie, waar het eigenlijk al bijna 4 weken ongecontroleerd rondwoekert en daarbij ook verspreid is naar Oeganda, Kampala en we zien nu ook enkele gevallen in Goma. Dus algemeen is de situatie heel erg zorgelijk.
17: Zeker. Maar wat zie je daar concreet van?
11: Nou, wat we afgelopen week hebben gezien is dat er wel patiënten waren met de klinische verschijnselen van ebola. Zoals net al werd gezegd, het is niet voor het eerst in Congo. Er zijn al meer dan 17 uitbraken in de afgelopen 50 jaar. En die werden wel getest, maar die werden getest op een verkeerd variant. Dus dat was de Zaire variant. En na een aantal weken werden er steeds meer mensen ziek. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk een heel ander variant is. En toen was het al 3 weken lang gewoon verspreid. En je ziet daar gewoon heel veel kleine gemeenschappen en heel veel mensen die op dit moment zelfs vluchten voor ebola, maar dat is juist wel redelijk gevaarlijk.
17: Ja, vluchten voor ebola. Want ja, denk als ik vanuit een besmet...
11: Nee, voor Artsen zonder Grenzen is het natuurlijk het belangrijkste in die eerste fase, latere fase, om zo snel mogelijk het onder controle te krijgen en de gemeenschappen uit te leggen wat het betekent, hoe je jezelf beschermt en hoe je ook stopt dat je zelf het virus verder verspreidt. Maar als mensen die informatie niet tot zich nemen of verder gaan vluchten naar andere gemeenschappen, ja, dan verspreiden we eigenlijk alleen maar het virus. Dus dat is nu wel een van de eerste prioriteiten.
17: Ja, terwijl ze toch ook daar bekend zouden moeten zijn, want je zegt het is al de zoveelste keer dat het virus rondwaart, hoe dat gaat.
11: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er nog steeds, het is natuurlijk een plek dat ook in de afgelopen tientallen jaren ook woekert met veel conflicten, überhaupt al slechte toegang tot gezondheidszorg. Dus je gaat wel naar een gezondheidskliniek toe, je hebt symptomen, maar als die ook tegen jou zeggen, nou het is oké omdat ze verkeerde test hebben gedaan, ja dan ga je er misschien niet van uit. Dus er zijn heel veel factoren hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar nu is het belangrijkste dat we zo snel mogelijk met z'n allen het onder controle krijgen en de mensen de zorg bieden die ze nodig hebben.
8: Maar je zegt verkeerde testen. Ze testen dus op een verkeerde variant van ebola en dan zien ze niet dat je ebola hebt.
11: Ja, blijkbaar, dat is de aanname, de hypothese van de afgelopen week, is dat het Bunibugyo-variant, zoals u al noemde, dat er getest werd op het Zaire-variant, die wat vaker voorkomt in deze regio. En daarbij hebben ze het niet opgepikt dat het positieve gevallen waren. En dat is waar we nu een beetje van uitgaan. Maar gelukkig weten we nu welke variant het is. We weten waar het is. En er is ook enorm veel hulp op komst.
17: Ja, maar ik begrijp dat er ook geen vaccin voor is en geen medicatie.
11: Klopt, dat is wel het nadeel van dit variant. Ook al is dit maar een minder voorkomende variant. Het is ook de variant waar inderdaad nog geen medicijnen of post-exposure heet dat. Dus als u in contact bent geweest met iemand en geen vaccin. Dus daar wordt hard aan gewerkt, hopen wij. Maar dat zal de uitbraak en de respons zeker vermoeilijken.
17: Ja. Laten we even teruggaan naar die ebola-uitbraak van 2014. Wij hebben daar toen indertijd veel verhalen over gemaakt.
0: Artsen zonder grenzen probeert de verspreiding tegen te gaan door besmette bewoners te isoleren en de doden veilig te begraven.
2: You come to pick up some bodies?
12: Yes.
2: Yeah. How many will you be picking up?
12: Nine.
17: Ja, want toen dat waren toen verhalen die ontzettend veel indruk maakten. Het zag er verschrikkelijk uit. Jij zat daar toen ook middenin?
11: Nee, ik was toen zat ik eigenlijk in een oorlogsgebied, dus ik heb het van een afstand meegekregen. Ja. Maar het klopt zeker, het is natuurlijk een ziekte waar je uiteindelijk in je eentje overlijdt. Mm. En waar je ook eigenlijk, je familie wordt je grootste besmettingsgevaar. Waarbij ook het haak staat op het ondersteunen van iemands laatste momenten. De begravings- en uitvaartrituelen. En je moet op een andere manier worden begraven. Dus er zijn heel veel super emotionele kanten aan deze ziekte. En ik denk dat dat ook gewoon wel heel erg eng is.
17: Ja, maar wat we toen ook zagen is dat veel mensen zich ook juist tegen hulpverleners, zoals jouw collega's van Artsen zonder Grenzen, keerden. Omdat ze ook dachten van ja, maar jullie halen onze mensen weg.
11: Ja, ik kan me dat ergens wel voorstellen. Het is een nieuwe ziekte in die regio. Vandaar dat het ook zo belangrijk is voor ons op een van die eerste momenten zo duidelijk mogelijk uit te leggen aan iedereen van wat is het? Hoe voorkom je het? Wat zijn onze rollen? Waarom zijn we daar? Om al dat soort stigma's en vooroordelen tegen te gaan. Maar ik kan me inderdaad voorstellen, het is gewoon zo'n enorme angstige situatie. En er komen mensen in pakken, je ophalen en die zie je niet meer terug. En dus daar gaan we ook heel gevoelig mee om. En dat is, dat is zeker.
17: Ja, is er wel wat geleerd van die periode? Zowel bij jullie als ook bij de mensen in die gemeenschappen?
11: Ja, zeker. Het was een verschrikkelijke uitbraak. Ook de uitbraak in Congo. Vorig jaar hadden we nog een andere. Maar ik denk inderdaad, omdat het zo groot was, hebben organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, maar ook Wereldgezondheidsorganisatie en anderen over enorm veel geleerd. En het gaat ook, wat je ziet, is dat binnen zo'n uitbraak ook de normale gezondheidszorg enorm onder druk komt te staan. En wat al onder druk staat in Congo. Dus mensen die kunnen ook geen toegang meer hebben tot een veilige bevalling, een veilige abortie, malaria-medicatie. Dus de impact van zo'n uitbraak heeft zoveel doordruppelende impact op mensen. En waar ze ook weer aan ziek kunnen of zelf overlijden. En dat is waar we ook heel erg nu naar kijken. En dat soort dingen hebben we heel erg geleerd in 2014.
8: En als je daar nu bent, kunnen jullie genoeg doen als er geen vaccin is, geen medicatie? Het lijkt me ook een beetje moedeloos om daar als hulpverlener rond te lopen.
11: Ja, ik zou zeggen, het is extreem moeilijk. We houden gelukkig wel de hoop erin. En de eerste paar weken is het echt het coördineren met de gezondheidsorganisaties en de overheden om te zorgen dat de mensen geïdentificeerd worden en dat de contacten worden achterhaald met wie die mensen dan in contact zijn geweest. En het integreren van, preventieve maatregelen binnen elk gezondheidssysteem, dat mensen worden herkend als ze ziek zijn en dat er dus extra aandacht wordt gegeven aan, hey, misschien is dit wel een geval, laten we alle maatregelen nemen zodat hier goed mee om wordt gegaan. Dus er zijn wel hele duidelijke stappen ook in die eerste fases. Het nadeel hier weer is dat het al 3 weken gaande is en dat we niet of nauwelijks de contacten kunnen terughalen en dat we daarom ook gewoon niet weten over hoeveel gevallen het nou precies gaat.
17: Ja, ja. Maatregelen die in Afrika genomen worden. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een internationale noodsituatie. We hebben ook maar even gevraagd, hoe zit het dan hier in Nederland? Viroloog Marjolein Kikkert zegt of ook Nederland zich zorgen moet maken over ebola.
1: kans is heel erg klein. Dit virus kennen we ook alweer heel lang en veroorzaakt regelmatig gelokaliseerde uitbraken. In Afrika, zeg maar, en in dit land bijvoorbeeld, die blijven altijd gelokaliseerd. Ik denk dat heeft twee redenen. De ene is inderdaad dat het de besmettelijkheid niet zo hoog is, in de zin van dat er altijd lichaamssappen bij betrokken zijn, dus niet normaal menselijk contact. En het tweede is dus dat je er heel ziek van wordt. En dat betekent dat mensen die besmet raken gelijk op hun plek blijven. Die gaan niet rondlopen. Die kunnen dus ook, nou ja, moeilijk andere mensen besmetten.
17: Ja, maar June Besselink, jij zit er daar en je collega's tussenin. Maak jij je zorgen over jouw veiligheid?
11: Nou, het is altijd wel een klein deel van mij dat wat angst heeft eigenlijk in elke opdracht die ik gedaan heb. Maar wat ik weet bij ebola is dat als je de preventieve maatregelen goed meeneemt, dat dan zelfs als je in contact bent met patiënten via de juiste pakken aan, dat de kans inderdaad heel klein is dat je zelf ook ziek wordt. Ik denk in al die jaren heeft Artsen zonder Grenzen bijna elke keer een project opgezet. En daardoor wordt de angst ook een stuk minder. En ik denk dat we daarom als organisatie ook de paniek heel laag kunnen houden en gewoon ons echt kunnen focussen op de professionele hulp die nu op gang komt.
17: Ja, want daar is het alle hands aan dek. Dankjewel, June Besselink, operationeel manager bij Artsen zonder Grenzen. Lang niet iedereen met dezelfde functie krijgt ook hetzelfde salaris. Over een tijdje kun je het salaris van je collega opzoeken. Vraag is of dat dan ook meer gelijkheid op de werkvloer oplevert. Dat zometeen.
12: Eén vandaag.
17: Maar eerst, Lammert, vanavond.
8: Ja, dan is het zover. De lang verwachte comeback van deze familie. Ja, vanavond gaat een nieuwe Flodder-serie in première op Videoland. Maar wat maakt deze serie en filmreeks nou zo bijzonder? Filmjournalist Robert Blokland in Cannes, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
8: Wij willen straks alles weten over het filmfestival in Cannes. Maar eerst even over de familie Flodder. Waarom zit die toch zo in ons collectieve geheugen gegrift?
13: Nou, er zijn een paar redenen voor, denk ik. Allereerst dat Flodder al vier decennia lang overal eigenlijk te zien is. Die series die worden doorlopend herhaald. En daardoor zijn er nu inmiddels 3 generaties die Flodder kennen. De humor is heel universeel. Het is altijd leuk mensen die dingen doen die eigenlijk heel stout zijn. Nou ja, de Flodders zijn natuurlijk wel met een goed hart. Maar ze doen wel dingen die eigenlijk niet kunnen. En daar houden wij Nederlanders qua humor heel erg van. En Dick Maas heeft ook echt een enorme vinger op de zere plek gelegd van onze volksaard. Dingen die voor Nederlanders echt heel kenmerkend zijn. Zoals dat belerende toontje, toch het klassenverschil, wat we duidelijk laten merken dat het er is. Het bejegenen van mensen die anders zijn dan wij, of het toch argwanend benaderen van die mensen. Ja. Dat zijn allemaal grote thema's die nog steeds actueel zijn. En dat maakt Flodder, ondanks zijn boertigheid, heel erg herkenbaar voor eigenlijk ook alle leeftijden.
8: En ook nog wel van deze tijd, dus zeg jij. Want wat verwacht jij van die nieuwe serie?
13: Nou, ik ben dus heel benieuwd hoe mensen het gaan vinden. Want het moeilijke van zo'n serie is, je moet natuurlijk een beetje de oude charme terugbrengen van de oude films. Nou ja, die films die waren, ik zeg het eerst, was echt fenomenaal. Dus het is heel moeilijk om dat niveau vast te houden. En er wordt ook iets nieuws toegevoegd. Het is echt een spin-off, dus geen remake. Het is niet de oude familie. Kees Flodder, Tatjana zit er wel in. Maar het zijn wel nieuwe personages uit de familie. Dus het is een soort uitbouwen van het universum. En als het goed gaat lopen, denk ik wel dat er meer series gaan komen. Maar je moet iets nieuws brengen en toch ook iets ouds. En ik hoop dat mensen dat gaan omarmen. Want ze hebben wel erg hun best gedaan om dat op een goede manier te doen.
17: Ja, het zou ook wel mooi zijn als bij dat iets nieuws ook weer zo'n iconisch moment of een iconische uitspraak die in ons collectieve geheugen gegrift staat.
8: Niemand, wat doet u nou?
17: Die bedoel ik, inderdaad. Als er zoiets ook nog uit naar voren komt, toch?
13: Ja, dat ben ik absoluut met je eens. En je moet zelf gaan kijken of het erin zit. Alleen, dus gingen toen in totaal 2,5 miljoen mensen naar de bioscoop. En dat waren andere tijden. Je had maar 2 tv-kanalen. Je hebt nu natuurlijk honderden tv-kanalen. Mensen consumeren het ook op een andere manier. Dus het kan er absoluut in zitten. En dat kan absoluut zo overgenomen worden. Maar inderdaad, al die quotes van buurman, wat doet u nou? Wat iedereen toen ook zei en nu nog steeds kent. Dat is echt moeilijker om zo'n iconische zin zo'n lang leven te laten hebben. Maar we gaan zien of het lukt.
8: Maar goed, Robert, je bent nu in Cannes. Daar zijn ze niet met Flodder bezig. Maar de 79e editie van het toonaangevende filmfestival is nu halverwege. Wat waren wat jou betreft tot nu toe de hoogtepunten?
13: Nou ja, er zijn weinig blockbusters dit jaar. Daar wordt dan heel veel over geklaagd dat er geen grote Hollywoodfilms zijn. Maar er zijn wel heel veel Hollywoodsterren. Peter Jackson heb ik mogen spreken. Die heeft een gouden palm gekregen. Voor de man van Lord of the Rings. Ja. John Travolta was hier ook, die zijn regiedebuut presenteert. Die heb ik ook mogen ontmoeten. Alleen Barbara Streisand komt niet. Die heeft haar knie verstuikt. Dat is toch jammer. Ja, dat is heel, heel droevig. Ze zou ook een gouden palm krijgen aan het eind van het festival. Dat gaat niet door. Die wordt gewoon per post daar opgestuurd. Ach. Maar er zijn echt wel genoeg mooie momenten. Er zijn ook Nederlanders. Hier Chantal Jansen, die op de rode loper is voor L'Oréal, volgens mij. Daar is zij ambassadeur van. Dus er lopen ook wel een paar Nederlanders rond. En waar we erg naar uitkijken is de film Coward van de Vlaamse regisseur Lucas Dront. Die heeft ook Girl gemaakt en Close. En dat is een klein beetje...
17: Films.
13: Dat waren hele heftige films. En deze gaat over twee soldaten in de Eerste Wereldoorlog die volgens mij verliefd worden. Dus het is wel een beetje thematisch hetzelfde, maar toch weer anders. En dat is een Nederlandse co-productie. Dus daar kunnen we als Nederlanders toch een klein beetje trots zijn. Want er is echt een soort buzz rond die film dat die wel eens zou kunnen gaan winnen. Dus daar kijken we z'n allen heel erg massaal naar uit.
8: Dankjewel, filmjournalist Robert Blokland vanuit Cannes. En vanavond staat dus die nieuwe Vlodder-serie online.

0: Jungle. Carry on.
1: Ik verdien 8200 euro bruto. Hij verdient toch ook zoiets?
2: Zoiets, ja. Ietsje meer misschien, maar niet veel.
1: Ik krijg geen 8200 euro. Ik krijg 7500 euro. En ik heb geen aanvullend pensioen. En geen 13e maand.
2: Meer.
1: Er komt hier een man binnenwandelen die exact hetzelfde werk gaat doen als ik. En die krijgt een hoger salaris en betere voorwaarden. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat ik één ding niet heb, en dat is een piemel.
3: En zo is dat. Dat zei Merel in de serie Oogappels. Manu Gorter, over de loonkloof ging dat. Ja, praten over wat je verdient, dat doet niet iedereen graag. Maar er gaat wat veranderen. Europese regels moeten salarissen op de werkvloer transparanter maken. Bedoeld om ongelijke beloning op de werkvloer aan te pakken. De regels moeten 7 juni zijn ingevoerd, maar Nederland redt dat niet. Rieke van Bommel is onderzoeker diversiteit en inclusie aan de Open Universiteit. Consultant ook op het gebied van loontransparantie. Goedemiddag, mevrouw van Bommel.
4: Goedemiddag.
3: Kunnen wij straks inzien wat onze collega's verdienen?
4: Nou, zo ongeveer wel. Hmm. Maar je gaat het straks als medewerker de mogelijkheid krijgen om inzicht te krijgen in gemiddelde salaris van je, zowel je mannelijke als je vrouwelijke collega's.
3: Ah, het gemiddelde salaris. Ah. Dus ik kan niet in type Lammert de Bruin.
5: Dat valt vies tegen, kan ik je zeggen.
4: Nee, was maar zo makkelijk. Ja.
3: Maar zo is het dus niet.
4: Nee, klopt. De richtlijn die stelt eigenlijk wat de EU nu heeft voorgesteld, dat je als medewerker straks kan vragen van hoe verhoudt mijn eigen salaris zich tot dat van mijn directe collega's. Dus je mag niet zomaar de salarissen opvragen van je directeur of je manager, maar alleen eigenlijk van de mensen die hetzelfde werk doen als jij.
3: En dat zou de loonkloof kunnen tegengaan?
4: Dat is wel de bedoeling, dat is de hoop. Dat eigenlijk, precies in het voorbeeld van oogappels, je als medewerker dus in ieder geval inzicht krijgt in wat je collega's verdienen. Zodat je ook een eerlijker gesprek kan voeren over je eigen salaris en of dat wel klopt.
3: Ja, maar dan moet je alsnog zelf dat gesprek voeren en maar net zo assertief zijn als Merel bijvoorbeeld.
4: Ik wou het net zeggen. Ik weet niet of iedereen dat durft.
3: Ja, want is daar dan ook in voorzien? Want dan is het nog aan jezelf.
4: Ja, klopt. Nou, eigenlijk die richtlijn stelt 3 dingen over het algemeen. Dus ten eerste is dat je als werkgever transparanter moet zijn over je salarishuis. Dus als je een bepaalde functie hebt, moet je als werkgever een inschatting geven van welke beloning daarbij hoort. Dus vaak van 2000.

0: 2500 tot 3200 euro per maand. En dat moet ook kenbaar zijn voor sollicitanten. En daarnaast moet je als werkgever ook een rapportage gaan delen. Zowel aan een publiekelijk orgaan straks. Nou, Nederland moet nog bedenken hoe dat er precies uit gaat zien. Maar ook aan je medewerkers. Dus dan krijg je als medewerker überhaupt ook te zien van, nou, wat is de loonkloof in onze organisatie? En wat is de loonkloof voor mij en mijn directe collega's ook?
1: Nu zegt Europa dat het in juni moet zijn ingevoerd. Maar nu moet Nederland nog een halfjaartje langer daarover doen. Hoe kan dat?
0: Ja, niet alleen Nederland. Ik ben niet zo helemaal op de hoogte van alle andere EU-lidstaten. Maar vooralsnog hebben alleen Slowakije en Italië toegezegd op de deadline van 7 juni. Dus eigenlijk staat Nederland zeker niet alleen in die 1 januari 2027. Maar eigenlijk, ja, ze hebben uitstel aangevraagd omdat het toch complexer blijkt om die richtlijn te implementeren. Je zou denken van niet. Maar wat dus aan de ene kant zie je ook wel, Nederland vertraagt vaker op implementatie van Europese richtlijnen. Dus wat dat betreft zijn we sowieso al niet het beste kindje van de klas. Maar ook, het heeft toch best wel wat administratieve last ook voor werkgevers om dit goed te implementeren.
2: Mm-hmm. En zoals u al uitlegde, uiteindelijk moeten we het toch zelf doen. Moeten we zelf voor onszelf opkomen.
0: We moeten voor onszelf opkomen en we hopen dat die richtlijn daar natuurlijk ook een beetje een zet
2: in. Dan heb je in ieder geval iets in de hand.
0: Ja, mm-hmm. Dan heb je eigenlijk al een startpunt waarmee je dat gesprek kan voeren. Want als je als werknemer kan zien al van, oh wacht, volgens mij klopt er iets niet. Want mannen of vrouwen worden bij mijn organisatie hoger beloond dan dan de ander. Dan heb je daar in ieder geval al een betere gesprekstarter dan waar je nu zonder informatie eigenlijk dat gesprek moet gaan voeren.
2: Rieke van Bommel, dank u wel. We hadden het over de loontransparantie die er over een tijdje aankomt. En zometeen, ja, ze helpen je met je vervelende hoest of pijn aan je knie. Je wordt niet door de assistenten afgescheept en je kunt gewoon in de avond langskomen of in het weekend. Nou, fijn zo'n dokter, zou je zeggen. Maar ze rekenen wel het tarief voor spoedzorg. En dat is niet misselijk. Zorgverzekeraar CZ komt in actie tegen huisartsenpraktijken die van spoedzorg een verdienmodel maken. Eerst het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
2: Lieslot.
4: De Raad van State is kritisch over hun plannen om partijen te kunnen uitsluiten bij de Tweede Kamerverkiezingen. De Raad wil dat het parlement er eerst zelf uitgebreid over praat. Het is een plan van D66 en GroenLinks-PvdA. Die partijen willen onder meer dat leden invloed hebben op de kandidatenlijst en het programma van een partij. Gebeurt dat niet, dan zou een partij niet mogen meedoen aan de verkiezingen. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in de internationale wateren. Laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn daaraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden nu opnieuw getest. En daarna gaan ze in quarantaine en het schip wordt gedesinfecteerd. En de Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook de rente daarover terugbetalen.
2: Lieselot en Erwin voor de files.
5: Ja, op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 4 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Dat komt allemaal door die kapotte auto daarvoor aan. Op de linkerrijstrook, de vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file. Vanaf 7 naar een kwartier vertraging en 10 minuten vertraging op de A27. Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam 3 kilometer.
6: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
2: Flink geld verdienen door als huisarts in de avond en in het weekend mensen te behandelen met gewone klachten, zoals keelpijn of een knieblessure. Klachten die geen spoed hebben, maar waarvoor de huisarts buiten kantooruren wel het veel hogere spoedzorgtarief krijgt. Zorgverzekeraar CZ verdenkt een particuliere huisartsenpost in Rotterdam ervan dat ze van spoedzorg een verdienmodel hebben gemaakt en wil de zorg daar nu niet meer vergoeden. Hoogleraar huisartsengeneeskunde Marco Blanker, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Je zou, meneer Blanker, toch denken dat de meeste mensen wel weten dat je met klachten die best wel tot morgen kunnen wachten niet naar de huisartsenpost gaat?
6: Nee, ik denk dat de meerderheid van de Nederlanders dat ook weet en zich daar ook naar verhoudt, zeg maar. Dus dat de meeste mensen met niet spoedeisende dingen ook niet bellen. Dat klopt.
2: Ja, maar sommige mensen blijkbaar wel. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van ja, als ik gewoon naar de huisarts bel, dan word ik heel vaak afgepoeierd.
6: Ja, het is heel vervelend als mensen dat idee zouden hebben. Want ik denk niet dat doktersassistenten 's ochtends naar hun werk gaan om te denken hoeveel mensen gaan we vandaag nog eens afpoeieren. Ik denk dat doktersassistenten bij uitstek goed kunnen inschatten of de zorgvraag die gesteld wordt beantwoord moet worden door de dokter. Of dat ze zelf een advies kunnen geven. Of dat er een andere vorm van zorg nodig is.
2: Mm-hmm.
6: En dat gebeurt in de dagpraktijk. Dus de huisartspraktijk zoals ik die ook heb. En bijna 5000 andere praktijken. En dat gebeurt ook op de spoedzorg. Daar wordt ook ingeschat welke zorg moet nu worden ingezet om deze patiënt te helpen.
2: Ja, maar blijkbaar zijn er dus huisartsposten waar ze zeggen van nou, kom maar langs.
6: Nou, ik denk dat de grote huisartsposten, het zijn er ruim 100 in Nederland, daar wordt dat niet gedaan. Maar het blijkt inderdaad zo te zijn dat enkele losse praktijken zeggen, kom maar bij mij en dan mag je even inschrijven als passant. En dan noemen we het spoedzorg, wat het eigenlijk niet is.
2: Ja, en dan krijgt de huisarts dus een hoger tarief.
6: Ja, er zijn andere tarieven voor de avond, nacht en weekenddienst. En die krijgen de huisartsenposten ook, maar dan zit er een heel systeem omheen. Wat daarmee ook gefinancierd wordt. En hier lijkt het erop dat inderdaad niet spoedeisende zorg gedeclareerd wordt als wel spoedeisend. En dat scheelt heel veel geld.
2: Ja, ja. Huisarts Corina Koster van de gewone huisartsenpost in Rotterdam, die ziet al een paar jaar hoe haar patiënten en die van andere huisartsen 's avonds worden gezien op de solopost. En ze vertelt het tijdens het werk op de huisartsenpost met collega's op de achtergrond.
7: Van heel veel collega's horen we terug van joh, ja, mensen met eczeem worden op zaterdagavond om 9 uur behandeld. Ja, eczeem is echt lastig en het jeukt echt, maar dat is echt niet iets wat je op zaterdagavond om 9 uur hoeft te beoordelen. Op zaterdagavond om 9 uur moeten we natuurlijk echt de mensen beoordelen met acute heftige buikpijn. Met, weet ik veel, de niersteenaanvallen, galsteenaanvallen. Ook de mensen die je verdenkt natuurlijk van problematiek met het hart of met de longen. Met benauwdheid, kinderen met koorts.
2: Ja, dat ziet Corina Koster gebeuren. Lambert, hoeveel van die particuliere huisartsenposten, of laten we zeggen soloposten, zijn er?
1: Ja, dat weten we eigenlijk niet, want het wordt landelijk niet bijgehouden. In ieder geval dus één in Rotterdam en één in een andere regio bij een andere verzekeraar. En verder is het ook duidelijk dat er geen landelijke regels zijn voor dit soort posten.
2: Maar verzekeraars die moeten nu zelf maar een beetje bekijken wat ze daarmee doen?
1: Ja, als zo'n post eenmaal bestaat, dan is het inderdaad aan de verzekeraar om het verder te controleren. Dat doen ze dus nu op het moment dat die post al bijna 5 jaar zit. Zilveren Kruis heeft nu een claim lopen tegen die praktijk in Rotterdam. Ze willen ruim €230.000 terug. Want dat bedrag zou in 1 jaar tijd onterecht zijn gedeclareerd. Dat ze dus lekker verdienen voor die huisartsenpost. Want een regulier consult van 20 minuten kost bij de huisarts overdag rond de €26. In de avond en in het weekend, ze zijn namelijk in de nacht niet open, dat laten ze aan de gewone huisartsenpost, kan die solo huisartsenpost voor zo'n consult maar liefst €135 in rekening brengen. 5 keer zoveel.
2: Ja, en Marco Blanker, dat geld dat brengen wij met z'n allen samen op.
6: Jazeker, dat moeten we ons bewust zijn. Ja. Dat is publiek geld, hè, dus het wordt uit belastingen betaald en uit premies die mensen betalen.
2: Ja. Wat vindt u er dan van dat er dit soort praktijken bestaan?
6: Ja, ik vind het kwalijk eigenlijk dat het bestaat. Gelukkig is het ook een extreme uitzondering. Maar het is bijzonder jammer dat er praktijken zijn die hier eigenlijk vooral heel veel brood in zien en zich op deze manier manifesteren.
2: Mm-hmm. Maar het kan dus blijkbaar.
6: Ja, en dat is wel bijzonder, want eigenlijk, hè, het is in de regio Rijnmond. Daar zijn de huisartsenposten goed georganiseerd in de centrale huisartsenpostenstructuur. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat het blijkbaar al 5 jaar bestaat voordat iemand aan de bel heeft getrokken.
1: En maar hoe kan dat dan als spoedzorg worden gedeclareerd? Hoef je er niet bij te zetten waar de patiënt voor kwam?
6: Nee, want dat is gelukkig zo. Hè. Dus het is fijn dat als u bij de huisarts komt, dat uw zorgverzekeraar dan niet precies weet waar dat over gaat.
1: Okay.
6: Er wordt alleen een declaratie gedaan en er zit een tijdstip aan vast. Hè. Dus het zal vast zijn dat al deze zorg s'avonds is geleverd. Maar het moet natuurlijk opvallen dat als ik in mijn praktijk 1 of 2 van dat soort declaraties zou doen, wat niet gebeurt, maar als ik dat zou doen, dan valt het niet op. Maar als je op zo'n grote schaal met maar heel weinig ingeschreven patiënten al die spoedzorgconsulten declareert, dan moet er iets mis zijn. En het moet sowieso mis zijn dat er een solopost opent in een gebied waar de huisartsenposten goed georganiseerd zijn.
2: Nou, dan neem ik aan dat u dus de zaak van ZZ met buitengewoon veel interesse volgt.
6: Ja, ik ben heel blij dat ze dit doen. Nogmaals, je kan er even over twijfelen waarom het 5 jaar geduurd heeft. Maar het is goed dat hier tegen opgetreden wordt. Want dit hoort natuurlijk gewoon niet. Ja.
2: Ik dank u wel, Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde. En vanavond gaat het hier ook over in onze televisieuitzending NPO 1, 6:30. Ja, fijn als een oud riool wordt vervangen, maar het gaat lang niet altijd goed. Huizen verzakken of er komt een vieze rioollucht. Dat hoort onze verslaggever zometeen.

vanavond gaat het hier ook over in onze televisieuitzending NPO 1, 6:30. Ja, fijn als een oud riool wordt vervangen, maar het gaat lang niet altijd goed. Huizen verzakken of er komt een vieze riollucht. Dat hoort onze verslaggever zometeen.

0: Killers.
1: Human.
0: Gemeenten zijn hard bezig om achterstallig onderhoud aan het rioolstelsel in te halen. Veel leidingen onder dorpen en steden zijn 50, misschien wel 80 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Maar bij die werkzaamheden gaat nog alles wat mis. Bewoners hebben te maken met verzakkingen van hun huis of tuin, of hebben zelfs kapotte aansluitingen in huis. Ook in de wijk Adegeest in Voorschoten weten bewoners er alles van.
2: Ja, een hoop puin hier zo midden op dit kruispunt, midden in de wijk Adegeest in Voorschoten. Ook allerlei rioolbuizen die hier liggen, slangen, grote pomp, want het grondwater moet worden weggepompt. En van die rijplaten, dan kan je nog een beetje door de wijk. Maar als je richting de huizen kijkt, dan zie je dat eigenlijk alle stoepjes richting de huizen echt omhoog lopen. De straat is hier in korte tijd snel verzakt en bij een hoop woningen is het riool gesprongen. En dat stinkt nu behoorlijk.
3: Ja, eigenlijk gewoon een rioollucht. En de ene keer wat meer dan de ander. Soms een beetje afhankelijk van het weer. Maar uiteindelijk, ja, rioollucht blijft rioollucht.
2: Wat was bij u het probleem met het riool?
3: Afgebroken. Door de verzakkingen. Door het inklinken van de grond zijn de buizen afgebroken.
2: Een hoop getimmer hier. En een man in een gat in de grond hier voor een woning. Wat bent u aan het doen?
4: Ik ben het riool aan het repareren, meneer.
2: Je zit aan een touw te trekken?
4: Ik ben eerst het oude riool eruit aan het halen.
2: Oh, ik wou net zeggen, want er zit vooral flink te meppen. Ja. Maar het is hier dus ook gebroken.
4: Ja, er ligt hier nog een gietijzeren oud riool. En dat, dat is gewoon aan vervanging toe.
2: Ja.
4: Ja.
2: En alles verzakt, hè? Want de pomp staat recht voor ons.
4: Ja.
2: En dan breekt het. En is het nou ook een beetje lekker werk? Want het is wel heel druk in deze wijk.
4: Ja, het is wel lekker werk, hoor. Hier in de wijk zijn er momenteel heel veel problemen aan de hand, ja.
2: Ja. En meneer, wat vindt u ervan? Want uw riool is gesprongen.
5: Ja, ik denk dat het vervelend is, allereerst natuurlijk. Want ja, goed, we zaten er niet op te wachten. Mevrouw is ook zwanger. Maar ja, goed, het zijn ook oude woningen, 60 jaar oud. Bij ons was het riool nog niet vervangen. Dus ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wat kwetsbaarder. En ja, dan gebeurt het helaas. Maar goed, we zijn blij dat het nu opgepakt wordt. En dan gaan we wel zien hoe en wat.
2: Ja, de poort gaat nog wel open hier bij John.

0: en Helene, maar zit in het verkeerde gaatje deze porder.
1: Ja, dat klopt. Dat is al een paar maanden zo inderdaad.
0: Hoeveel centimeter is het hier verzakt?
1: Nou, hier bij dit slot denk ik een centimeter of 6, maar in de voortuin echt wel 10 centimeter.
0: Heb je nou veel problemen van ervaren?
1: Ja, absoluut. Ja, dit is al nog klein ongemak, maar we hebben ook een elektriciteitskabel gehad die losgetrokken was. En de rioleringsbuis in onze kruipruimte is van elkaar getrokken in januari. In een weekendtijd zakten we 5 centimeter, dus we schrokken heel erg, want we waren nergens op voorbereid. Er was helemaal geen communicatie over geweest. En na het weekend was het 8 centimeter en... Nou, de dag daarna 10.
0: Maar kosten, ja, riolering, elektriciteitskabel, dit. Wie gaat dat betalen?
2: Nou, de riolering weten we nog niet. Dat is nu in Natura gemaakt. Daar hebben ze een klein stukje tussen gezet. Maar er kan nog meer schade zijn, dat weten we nog niet. Elektriciteit hebben we tot nu toe zelf betaald. En de verzakkingen, dat moeten we nog declareren bij de gemeente. Via een procedure. Ja. Maar daar wachten we nog even mee, want ze zijn nog niet klaar. Dus die 10 centimeter kan 12, 13, 14 worden. Dus we wachten liever af totdat we klaar zijn... voordat we kosten maken, declareren en daarna weer schade hebben. Ja.
0: Maar wat vindt u ervan dat de gemeente dit op deze manier zo doet?
2: Ja, niet best. De gemeente schuift eigenlijk alles op de individuele bewoner. Terwijl wij zoiets hebben van... ja, kan dat niet een beetje structureel en gezamenlijk aangepakt worden? Ja. Gemeente, kom uit je schulp en help de burger.
0: En Arnold Postuma is raadslid, pro Voorschoten. En heeft inmiddels vragen ook gesteld aan het college. Want ja, dit is niet niks.
3: Ja, als je gewoon een vieze stankgeur in je woning hebt... en je zit daar gewoon weken en weken in... dat is natuurlijk een onbestaanbare situatie. Dat kan helemaal niet, dat moet stoppen.
0: Ja. U heeft een vraag gesteld. Wat wilt u van het college?
3: Nou, ik wil graag horen wat de oorzaken zijn van die geur. Wat we nu vooral te horen krijgen is dat het kennelijk aan de bewoners liggen. Wat de verantwoordelijkheid bij de bewoners wordt neergelegd. Ik wil graag toch wel wat breder trekken. De gemeente is degene geweest die begonnen is. Samen met de aannemer natuurlijk om in de grond te poeren. En nou ja... het is goed om te kijken van wat er nu precies gebeurd is. Waar de verschillende verantwoordelijkheden ook liggen. Zowel van de gemeente als van de bewoner. Die natuurlijk ook verantwoordelijk is voor zijn deel van de aansluiting op het openbaar riool.
0: Maar het is natuurlijk toch wel heel toevallig als er dan bij bijvoorbeeld meer dan 40 huizen het riool afknapt. Dat noem ik niet meer helemaal zeg maar van nou... Dat was toevallig.
3: Nee, dat is precies ook de reden. En daarvoor was er volgens mij geen stank. En nu, na die werkzaamheden, is er wel stank. Dus ik wil bijna zeggen, er is stront aan de knikker. Dus er moet wellicht wat meer onderzoek worden gedaan.
4: Verslag was dat vanuit Voorschoten van Michael Komans. Bezuinigingen op de sociale zekerheid moeten van tafel, anders volgen er stakingen. Dat is de waarschuwing van de vakbonden. En blijkt uit onderzoek onder het opiniepanel, de meeste mensen vinden dit meer dan terecht. In Den Haag is Remco Teulings, onze politiek verslaggever, dag Remco.
5: Hallo Suzanne.
4: En hier in de studio, met alle gegevens van het opiniepanel, Joyce Boverhuis.
6: Ja, goedemiddag.
4: Dag Joyce. Jij hebt dat onderzoek dus gedaan. De vakbonden die zeggen, grote delen van de bevolking worden geraakt door onze acties als die er gaan komen. Maar blijkbaar hebben mensen dit ervoor over.
6: Ja, nee, het is natuurlijk hartstikke vervelend hè, als je trein niet gaat en je naar werk moet. Maar een ruime meerderheid van 7 op de 10, 71%, staat echt wel achter die mogelijke stakingen. En dit is een gewogen onderzoek, hè, dus het zijn zowel linkse als rechtse kiezers. En zelfs de helft van de kiezers op de coalitie, hè, dus de eigen kiezers van dit kabinet, die vindt dat terecht. De tegenstanders noemen het chantage en niet goed voor de economie, maar de meesten vinden het echt wel nodig.
4: Ja, je komt dus boosheid tegen.
6: Ja,
4: en waar
6: heel
4: zit
6: veel.
4: Die in?
6: Nou ja, de meesten vinden gewoon dat je niet op de zwakste in de samenleving moet bezuinigen. Hè. Zeker bezuinigingen op de WIA, een uitkering voor mensen die langdurig ziek zijn, niet kunnen werken. Daar hebben mensen moeite mee. Mensen willen niet dat de AOW-leeftijd omhoog gaat, waardoor je langer moet werken. Alleen het inkorten van de WW, dat je maar 1 jaar een uitkering krijgt als je werkloos raakt in plaats van 2 jaar. Daarvoor zie ik steun bij een kleine meerderheid van de coalitiekiezers, 57%. Omdat zij toch wel denken, nou ja, mensen gaan daar misschien weer sneller van aan het werk. Maar ja, van alle kiezers krijgt het kabinet ook voor dit plan geen steun.
4: Ja, de gevolgen van die aangekondigde bezuiniging, Lammert, die kunnen heel groot zijn.
7: Ja, bijvoorbeeld voor Suzanne Huibrechts. Zij was hoofdbehandelaar in een TBS-kliniek en zit sinds 1,5 jaar in de WIA.
8: Niemand wordt voor zijn lol ziek. Ik was een hardwerkende mens. Ik werkte in de TBS. Ik had een eigen praktijk. Ik gaf veel les. En ineens kon ik niet meer werken. En nu word ik gekort op mijn WIA. Ik krijg al minder geld omdat ik in een hoger salarisschaal zit. Dus ik zit al niet op die 70%, maar op 60, 65. En met de nieuwe maatregelen gaat er nog 900 tot 1250 euro bruto per maand vanaf. Dan moet ik mijn huis verkopen.
4: Ja, een van de mensen die dus hard getroffen zou worden, of zal worden, Suzanne Huibrecht. Remco Teulings, achter de schermen hoor je dat de AOW-plannen waarschijnlijk in de huidige vorm niet doorgaan. Daar houdt het kabinet rekening mee. Maar geldt dat dan ook voor de WIA, waar mevrouw Huibrecht mee te maken heeft, en de WW?
5: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Kijk, die AOW-plannen die waren van het begin af aan, was dat een beetje een doodgeboren plan. De meerderheid van de Tweede Kamer zei dat willen we gewoon niet. En met een minderheidskabinet, dan sta je voor een verdongen feit. WW en WIA, ja, dat ligt misschien iets anders. Kijk, de AOW, die valt onder het pensioenakkoord wat jaren geleden is gesloten. En daarvan zegt nu, zeggen de vakbonden, maar ook bijvoorbeeld de oppositie van joh, daar gaan we dus niet aan sleutelen aan het akkoord. Dus die AOW-plannen moeten van de baan. Maar WW en WIA vallen daar formeel niet onder. Dus als er op een gegeven moment wisselgeld in een onderhandelingssituatie moet worden gevonden, ja, dan moet daar misschien toch aan gesleuteld worden. Of gaat daar misschien toch aan gesleuteld worden. Maar dan is toch de vraag met welke politieke steun ga je dat dan doen? Ja. Want de grootste oppositiefractie Pro is daar ook tegen. Dus de vraag is of dat dan levensvatbaar is, zo'n plan.
4: Ja, en intussen kan ik me ook voorstellen dat het kabinet niet echt zit te wachten op grote stakingen.
5: Nee. Premier Jette probeert natuurlijk uit te stralen van joh, we zijn een meerderheidskabinet, iedereen kan zich aansluiten. En die wil vooral in de overlegstand staan. Maar dan moet ik zeggen dat ze bij oppositiepartijen hier in de Tweede Kamer zeggen, ja, hoe dan? Want ja, we horen af en toe wel van ze. Maar er is bijvoorbeeld geen plan te ontwaren waarmee het kabinet meerderheden
4: wil geven. Zal ik dan die kopjes koffie van in der tijd Rutte er nog eens ingooien?
5: Ja, precies. Ja. Nou is het wel zo dat er is aangekondigd, weliswaar informatie, dat Rob Jetten en Ilko Heijnen de fracties langs gaan in het kader van de begrotingen die komende zomer moeten worden opgesteld voor Prinsjesdag. Dus er is wel wat beweging, maar niet om nou te zeggen dat er echt een plan is om meerderheden binnen te slepen op welk gebied dan ook. Dus niet alleen op de sociale zekerheid.
4: Ja, voor de bonden is dit wel het moment, hè? Want je schetst al het gebrek aan steun Tweede, nog in de Eerste Kamer.
5: Dat is het zeker. Die bonden zelf hebben natuurlijk ook jarenlang vooral met zichzelf in de clinch gelegen. Binnen de FNV was het één grote puinhoop. Nou, dat is allemaal bezworen. En die hebben nu met Hans Spekman een nieuwe leider en nieuw elan. Dus die zien hun kans schoon. Want inderdaad, in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer, is er meer steun voor de vakbond, zo lijkt het, dan voor deze kabinetsplannen.
4: Ja, maar Joyce, in het kabinet, daar zeggen ze, ja, we moeten dit wel gaan doen, want anders dan zijn die regelingen in de toekomst niet meer betaalbaar.
6: Ja, en nou ja, dat begrijpen mensen wel. Maar ja, de meesten vinden het gewoon asociaal. Hè? Dit woord wordt echt gebruikt, asociaal, dat je dan geld weghaalt bij kwetsbare groepen. Hè? Zo kennen ze Nederland niet, bij wijze van spreken. Je haalt het bij defensie of de hypotheekrenteaftrek wordt gezegd. Hè? Mensen verwijten dit kabinet ook wel een rijke luiskabinet te zijn, doordat ze vasthouden aan die hypotheekrenteaftrek. En een behoorlijk grote groep is bang dat ze in de financiële problemen gaan komen als de plannen doorgaan. Een kwart, 24% van alle mensen die we ondervroegen, die zegt dat. En de mensen in ons panel die een WIA-uitkering hebben, daarvan zeggen maar liefst 7 op de 10 dat ze niet meer rond kunnen komen als de uitkering nog lager wordt. Hè. We hoorden daar natuurlijk net ook een fragment van. Ja, het zijn gewoon echt schrijnende verhalen. Je kan er niks aan doen dat je ziek wordt. Het is al geen vetpot en mensen maken door hun ziekte vaak meer kosten dan een gezond werkend iemand. Dus ja, het kabinet wil misschien meerderheden zoeken, maar ik zie bij alle kiezers hier geen meerderheid voor.
4: Ja, maar goed, je zegt veel mensen die snappen, er moet wat gebeuren.
6: Ja.
4: Maar waar willen ze dan dat het kabinet het geld vandaan haalt?
6: Nou ja, waar ze het vandaan laten. Kijk, ben defensie, hè, of hypotheekrenteaftrek, zoals ik net al zei. Ja, de meeste kiezers zouden er echt voor zijn als gewoon deze plannen geschrapt worden. Het is een kleine groep, 37%, die zegt ga in overleg, zoek een tussenweg. En dat is wel aardig. Ik zie vooral bij coalitiekiezers dat ze echt hopen dat er een tussenweg gevonden wordt, dat zowel vakbonden als kabinet iets ingeven. Want ja, het beeld van twee kabinetten die alleen maar zorgden voor stilstand en problemen, dat zijn heel veel mensen zat, hè. Mensen snakken echt naar vooruitgang en dat er een keer een probleem wordt opgelost. Nou ja, misschien als je een beetje geeft en neemt, dat het ervan komt.
4: Ja, maar Remco, jij zei al, de vakbond, Hans Spekman, die hebben een beetje, die voelen in ieder geval wind in de rug.
5: Ja, die zijn op oorlogspad. Dus ik denk niet dat die staking nog is te voorkomen. Er wordt nu wel gewacht op een brief van minister Velbrief. Misschien zit daar wel wat ruimte in. Komt hij met een bod?

0: Maar de vakbonden eisen dat sowieso die AOW-plannen volledig van tafel moeten voordat er überhaupt gepraat gaat worden. Of hij dat ook zo gaat aankondigen, ik vraag het me af.
1: Zijn die stakingen nou een nachtmerriescenario voor dit net gestarte kabinet? Of liggen ze er niet wakker van?
0: Nou ja, leuk is natuurlijk anders. En zeker als je net als kabinet van start gaat, dan is het niet prettig. En het schetst natuurlijk wel een beeld dat het kabinet een misrekening heeft gemaakt. Dat ze toch niet goed hebben ingeschat hoe die plannen zouden vallen.
2: Ja, en gaan mensen meedoen met staking? Hebben jullie dat nog gepeild? Van gaat u zelf mee?
3: Dat hebben we niet gepeild.
2: Maar goed, er is in ieder geval brede steun voor.
3: Er is absoluut brede steun. Ja. Kijk, dit is echt. Ja, kijk, hè, aan de ene kant wordt ook wel gezegd, jongens, we hebben het al lastig. Het kabinet moet bezuinigen. Het zijn al zware tijden voor de economie. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, joh, doe het niet. Hè? Maar dat blijft een minderheid, omdat de meesten toch echt zeggen, we snappen dat het een moeilijke tijd is voor het kabinet. Maar ja, op de kwetsbaren in de samenleving, hè, dat is echt waar Nederland voor staat. Dan moet je toch in een welvaartsstaat zoals Nederland is en hopelijk zal blijven. Daar moet je niet aankomen.
2: Nee. Over ruim een week, Remco, dan verloopt dat ultimatum van de bonden. Ja, dus dan is er werk aan de winkel voor het kabinet.
0: Zeker. Die moeten nu gaan kijken. Stel, hè, we schrappen wat van die plannen. Waarom gaan we die miljarden dan vandaan halen? Hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld wordt dan genoemd. Fiscaliseren van de AOW. Dus er wat rijkere ouderen via de belastingen mee laten betalen. Allemaal opties. Dus ik ben ook heel benieuwd.
2: Ja. Goed, dat gaan we zien. Remco Teulings was dat vanuit Den Haag. Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Vanavond ook, neem ik aan, in onze televisieuitzending.
3: Zeker.
2: Alles is ook na te lezen op onze website eenvandaag.nl. Leeuwarden is met Cambuur terug in de Eredivisie. Tilburg hoopt er ook op. Willem II speelt nog play-off. Zometeen hoe een stad profiteert van de resultaten van de voetbalclub.
4: NPO Radio 1.
5: Voor mij heeft je borreltje te veel gedronken.
4: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
5: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor de journalist.
6: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
7: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
8: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
4: Zometeen vanaf 2:00.
9: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
16: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
15: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
17: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
18: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
19: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Allsafe geeft ruimte.
11: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel.

0: op olzee.nl.
1: NPO Radio 1. 1 uur.
2: Susanne Bosman. Middernacht 1 februari 2020 stapte de Britten uit de Europese Unie. Nu, ruim 6 jaar later, heeft het overgrote deel van de Britten spijt van de Brexit. Politicoloog Simon van Teutem zei dat in de talkshow van Eva Jinek. Maar waarom stemmen ze nu dan massaal op de partij van de aanjager van die Brexit, Nigel Farage? Zometeen feit of fictie in 1 vandaag met een deep dive in de UK. Nu het NOS Journaal. Liesel Thomassen.
3: In de zwaar bewaakte rechtbank op Schiphol proberen het gerechtshof en Ridouan Taghi vandaag tot een oplossing te komen, omdat de crimineel al een jaar geen advocaat heeft. Verslaggever Matthijs van der Wiel in de rechtbank. Matthijs, is er een oplossing?
4: Nou, als het aan Taghi en de advocaat die hij vandaag voor 1 dag heeft om deze kwestie te bespreken, is die er wel. Die advocaat die was namelijk net uitvoerig aan het woord en die zei: de mensen staan in de rij, zijn collega's advocaten, om Taghi bij te staan. En hij heeft zelfs 2 namen genoemd. Advocaten uit Rotterdam, Ronald van der Horst en Annieke Slijters, die bereid zouden zijn om morgen al te beginnen, wat Taghi een goed idee zou vinden. Het enige punt is alleen, en dat is iets wat al langer speelt in deze zaak, is dat deze advocaten zeggen dat ze veel te weinig tijd krijgen om zich in te lezen in een enorm dossier van wel 90.000 pagina's. Dat is het afgelopen 1,5 jaar tijdens het hoger beroep heel vaak een probleem gebleken. Advocaten die zeiden dat ze te veel haast moesten maken, hun werk niet goed konden doen. Deze advocaat noemde het een ritueel dansje in een toga doen. Ze zeggen: we willen het graag doen, maar we hebben daar tijd voor nodig. Misschien wel 1,5 jaar voorbereidingstijd. Het gerechtshof, dat moet daar nog op reageren. Bleek net wel al daar helemaal niet eens te zijn met de Bild. Het Bild dat het alleen maar haast wil maken en dat advocaten geen tijd krijgen. Dus daar zal de discussie vanmiddag verder over gaan.
3: En dan wordt ook besloten of deze 2 het dan gaan doen of niet?
4: Nou ja, dat beslissen ze uiteindelijk zelf. Maar zij willen dus de voorwaarden krijgen dat ze de tijd krijgen. En daar zal het gerechtshof vandaag of later deze week iets over moeten zeggen. Het Openbaar Ministerie hebben we ook nog niet gehoord. Dit is allemaal net gebeurd. En dat liet al doorschemeren dat het eigenlijk door wil zonder advocaat dan maar voor Taghi. Omdat er ook andere verdachten zijn en omdat er haast gemaakt moet worden. Dus de timing, hoeveel tijd er nog uitstel kan zijn, hoeveel voorbereidingstijd er is. Uiteindelijk lijkt het daarom te draaien hier vandaag bij het gerechtshof hier in Amsterdam.
3: Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Bij Cyprus zijn zeker 7 schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met die vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. Laatste keer was 2 weken geleden. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. Die wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. De internationale turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt het de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond werd ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd door bonden in de sportwereld. Het plan van D66 en GroenLinks-PvdA om partijen zonder leden van de verkiezingen uit te sluiten gaat volgens de Raad van State voor nu te ver. Het adviesorgaan vindt dat daar eerst meer discussie over moet worden gehouden. Politiek redacteur Anna Pruijs, dat advies gaat dus over een wetsvoorstel van D66 en GroenLinks-PvdA. Wat willen die partijen?
5: Zij willen dat alle politieke partijen een interne partijdemocratie hebben. Nou, dat betekent dus dat ze leden hebben die uiteindelijk ook kunnen meebeslissen over de kandidatenlijst voor de verkiezingen en het verkiezingsprogramma. Nou, een nieuwe instantie die zou nog opgericht moeten worden. De Nederlandse Autoriteit Politieke Partijen zou er dan op moeten toezien. En uiteindelijk ook partijen kunnen uitsluiten als zij dus niet aan die interne partijdemocratie voldoen. Nou, je kan je voorstellen, dit is een heel gevoelig voorstel, want in de Tweede Kamer zit op dit moment 1 partij dat geen leden en inspraak heeft. En dat is de PVV, want die partij heeft maar 1 lid, Geert Wilders. En als er uiteindelijk met dit voorstel zou worden ingestemd, zou dat dus ook kunnen betekenen dat de PVV uiteindelijk uitgesloten wordt van de verkiezingen.
3: Ja, en de Raad van State heeft dus kritiek op dat plan, maar waarom?
5: Ja, het is een hele vergaande maatregel dus, zegt ook de Raad van State. En het adviesorgaan zegt, als je dat dan doet, dan moeten de regels voor de politieke partijen echt heel duidelijk zijn over ja, hoe je nou aan interne partijdemocratie voldoet. Dat is nu nog niet het geval. Dus de Raad van State zegt, ga daar eerst eens even goed over praten. In de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer en misschien ook wel daarbuiten. En pas als je dat op orde hebt, dan kan je zo'n verbod op een politieke partij weer veel beter afwegen. Ja, en er komt eigenlijk ook nog bij dat het nu best wel gemakkelijk is om die regels te omzeilen. Want ja, als jij als partij eigenlijk helemaal geen leden wil, zou je bijvoorbeeld ook in je statuten het zo kunnen opschrijven dat het heel moeilijk wordt voor mensen om lid te worden van jouw partij en alsnog met heel weinig leden eindigen.
3: En hoe gaat het nu verder na deze uitspraak van de Raad van State?
5: Ja, het is geen uitspraak, het is een advies. Dus ja, de Tweede Kamer gaat daar nog eens goed naar kijken en dan met het advies in de hand er verder over praten. Ja, de kritiek is wel echt stevig. Dus het is de grote vraag of er een meerderheid voor dit voorstel zal zijn en of het aangepast wordt.
3: Dankjewel, Anna Pruis in Den Haag. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze de grotten gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna al gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Verspreid over het land zijn er felle buien met kans op onweer en hagel. Het is maximaal 16 graden vandaag. Morgen opnieuw wisselvallig en dan 12 tot 17 graden.
2: Lieselotte, dankjewel. Erwin Hart, verkeer.
0: Ja, er staat een file op de A7, Heerenveen richting Noord-Holland, richting Hoorn. Bij Den Hoever 6 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Kooimeer en Uitgeest rijdt het langzaam over 11 kilometer. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En de file op de M307 Kampen richting Hoorn bij Bovenkarspel 3 kilometer.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Cambuur terug in de Eredivisie. Willem II maakt ook nog kans. En dat is mooi voor Leeuwarden en dus mogelijk ook voor Tilburg. Straks hoe een stad profiteert van de promotie van de voetbalclub. En dan maar het feit of fictie gaat over de Britten.
6: Ja, want het overgrote deel van de Britten zou spijt hebben van de Brexit. Dat werd gezegd aan tafel bij Eva Jinek. Maar heel veel Britten stemmen nu op Nigel Farage. Mr. Brexit. En dat is dan toch wel weer gek. We duiken erin.
2: Nu, hoe treed je op tegen ruilschoppers?
1: Vraag 1 vandaag.
2: Want loopt op verschillende plekken uit de hand bij AZC-protesten. De politievakbond pleit voor een dwangsom van €5.000 voor ruilschoppers. Maar ja, vraag is, gaat dat helpen? Janna uit Apeldoorn, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Ook bij u in de woonplaats, hè? Was het onrustig? Is het onrustig bij asielprotesten? Merkt u daar zelf wat van?
7: Nou, ik merk er zelf niks van. Maar ik volg natuurlijk wel het nieuws op de televisie en in de krant hier. Maar ja, hier in Apeldoorn wordt er ook ruil geschopt. En wat ik laatst meekreeg is dat onze burgemeester, die heeft een noodverordening uitgevaardigd. En ze worden dus weggehouden bij de bekende rotonde. En van tevoren moeten ze zich identificeren en laten zien wie ze zijn. En dus dan is er wel bekend wie er is. En ik denk dat dat een preventieve maatregel is. En dat dat beter werkt dan een sanctie achteraf.
2: Ja, een sanctie achteraf. Zegt u van ja, hoe effectief is dat om rellen direct tegen te gaan?
7: Ja, want ik vraag me ook af wat gebeurt er als ze dat geld niet kunnen betalen. En ik denk dat je ze beter voor kunt zijn. En dat kost natuurlijk heel veel mankracht van de politie en zo. Maar ik denk ook dat er een ontmoedigende werking misschien vanuit gaat.
2: Ja. De vraag is, als ik goed begrijp, van wat helpt nou echt tegen mensen die rellen schoppen? We leggen die vraag voor aan Sander Schaapman, oud-recherchechef en veiligheidsexpert. Meneer Schaapman, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Ja. De rellen, ook waar Janna het over heeft. Er wordt een handjevol geweldplegers opgepakt. Dan lijkt ook de pakkans niet zo heel erg groot. Zorgt ervoor dat de rellen door blijven gaan. Wat is in uw ogen nou effectief?
8: Ja, kijk, als wij met elkaar een oplossing zouden hebben waarmee we het meteen zeg maar in de kiem kunnen smoren, hè, dan zouden we meteen overgaan tot die maatregelen. Mm-hmm. Maar het blijkt gewoon lastig, omdat je te maken hebt met een paar grootheden. Je wilt dat mensen kunnen demonstreren, dat ook eigenlijk gewoon kunnen doen zonder dat ze zich meteen hoeven te legitimeren. En daarmee geven we in onze samenleving, hè, zoals het ook hoort, vertrouwen aan de burger dat die op mag komen voor zijn of haar mening en dat ook nog met groepen mag doen. Nou, wat dan wel speelt is dat je voorwaarden stelt aan als het wat groter wordt. Hè, dus er zijn altijd de mensen die dat dan organiseren, die dan uitlegt naar waaraan zo'n demonstratie moet voldoen. Nou, dan heb je verschillende wetgevingen. We hebben het wetboek van strafrecht. Daar staat natuurlijk in dat je geen strafbare feiten mag plegen. Je hebt de algemene plaatselijke verordening, de APV, waarin in de lokale gemeenschap een aantal regels staan waar mensen zich doorgaans ook aan moeten houden. En binnen die regels moet dan zo'n demonstratie plaatsvinden. Mm-hmm. Nou, dan betekent dat als er sprake is van wanordelijkheden, mensen gaan rellen, ja, dan wordt er natuurlijk eerst opgetreden om de openbare orde weer te herstellen. En als men daar dan strafbare feiten pleegt, dan kunnen ze worden aangehouden en uiteindelijk via het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht worden. Ja. Wat ook steeds vaker gebeurt, is dat burgemeesters, zeker als je weet of kunt voorspellen dat een bepaalde demonstratie, maar dat kan ook met andere bijeenkomsten zijn, dat daar grote kans is dat het misgaat, dan kun je op voorhand bestuurlijke maatregelen nemen. Bijvoorbeeld met een noodverordening of bijvoorbeeld met een samenscholingsverbod. Mm-hmm. En op het moment dat men dat dan overtreedt, dus wel gaat samenscholen, dan moet je denken aan met meer dan 3 man bij elkaar gaat staan, dat er dan ten eerste instantie gewaarschuwd kan worden, dan een bekeuring volgt en dan bijvoorbeeld een last onder dwangsomdreiging, zoals dat heet. En dat is een soort van bestuurlijke boete die wordt opgelegd en dat kan wat hoog op gaan lopen. Mm-hmm. En dat wordt allemaal toegepast in deze tijd.
2: Ja, de vraag is, helpt dat? Want ik kan me bijvoorbeeld verslagen herinneren uit de rechtszaal van het snelrecht naar de rellen in Den Haag in der tijd. Hè? Zeg maar de Elsrecht-rellen.
8: Ja.
2: En dan zie je allemaal mannen die dan zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet wat er toen in mij is gevaren. Dus ja. Dan denk ik, wat helpt nou meer, een rechtszaak of de straf?
8: Nou ja, kijk, uiteindelijk is het aan de rechter om daarover te oordelen. En daar heb ik ook wel soms een persoonlijke mening over. Als er iemand heel zielig gaat doen die 2 weken van tevoren of nog korter daar stenen gooit naar papa's en mama's in uniform, hè, om het maar even zwaar te maken. Daar mag je best wel wat minder medelijden mee hebben. Maar we weten wel dat bijvoorbeeld die last onder dwangsom, als je iemand wegstuurt uit een gebied waar die niet mag zijn, dan kun je zelfs een gebiedsverbod geven. En als hij dan toch terugkeert, krijgt hij een last onder dwangsom van bijvoorbeeld €2.500. Dat blijkt wel heel effectief te werken. Omdat men weet, dat is iets anders dan het strafrecht en dat wordt gewoon geïnd door de gemeente. Mm-hmm. En dan heb je in één keer, en dat zegt de vragenstelster ook terecht, dan heb je een schuld bij de gemeente. Ja, en als je die niet kan opbrengen, ja, dan heb je toch te maken met dat je iets moet gaan doen om tot een betaling te komen. Ja. En dat grijpt behoorlijk in.
2: Mm-hmm. Ja, Janna, is dit een beetje wat u kunt u hier wat mee?
7: Ja, want de meneer zegt dat er dus wat aan gedaan wordt dat de dwangsom betaald wordt. Mm-hmm. En verder vertelde hij ook van wat er allemaal aan preventie gedaan wordt. Dus ja, zeker.
2: Mm-hmm. Ja, ik hoop voor u dat het de komende tijd rustig blijft in Apeldoorn.
7: Ja, dat hopen we allemaal.
2: Dank u wel voor het stellen van de vraag. En dank voor de uitleg, veiligheidsexpert Sander Schaapman. U zelf nou ook een vraag? We zoeken graag naar antwoorden. Ga naar onze website 1vandaag.nl/chat of stel die vraag via de NPO Luister-app.
9: Daar klinkt het laatste fluitsignaal. Cambuur is waarom in de Eredivisie. Neitreien hier had Friesland weer 12 betellen voetbalclubs op het hoogste niveau.
2: Ja, Cambuur terug in de Eredivisie en daarmee ook de stad Leeuwarden. Willem II Tilburg maakt ook nog kans op promotie. Ja, hoe belangrijk is dat nou voor de stad van zo'n club? Sportmarketeer Bob van Oosterhout, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Ja, we hoorden net een juichende verslaggever in het Friestaan. Lokale ondernemers dan ook zo te juichen als de club promoveert?
10: Ja, absoluut. Want ik vind het ook een hele goede vraag, hoor. Want vaak komt voetbal toch wel af en toe wat negatief in het nieuws, hè. Dat gaat over supporters en rellen en gedoe. Maar de positieve impact die een betaald voetbalclub op eredivisieniveau heeft op een stad of een gemeente, die is ook ongelooflijk groot.
2: Ja, en als u zegt de positieve invloed, dan denk ik meteen...

0: En iedereen een goed humeur, maar ik denk dat u ook naar de kassa kijkt.
1: Nee, natuurlijk kijk je ook naar de kassa. Je kunt het eigenlijk grotendeels opdelen in zaken die te maken hebben met de reputatie van een stad, economie, leefbaarheid, de bestuurlijke uitstraling, de infrastructuur. Maar dat eerste wat je net zelf noemt, de trots, het optimisme, het gevoel van een soort gedeelde identiteit die je met elkaar hebt. Op het moment dat je met z'n allen achter de club uit jouw stad staat, ja, dat is niet te onderschatten.
0: Ja, dat is al heel belangrijk voor de mensen daar. Maar als we dan toch eens naar de euro's kijken, wat kan de blijdschap, de vreugde, het zelfvertrouwen concreet opleveren?
1: Nou, aan de ene kant wordt er natuurlijk al heel snel gedacht aan zaken als toerisme. Hè? Datgene wat voetbalsupporters uitgeven aan lokale horeca, hotels, alles wat met parkeren te maken heeft, vervoer. Dat levert natuurlijk per definitie geld op. Maar je moet ook kijken naar de indirecte effecten. Ik weet bijvoorbeeld dat Almere ontzettend heeft geprofiteerd van het feit dat Almere City in één keer in de Eredivisie speelde. Dat heeft toch stiekem de stad Almere ook als interessante plaats om je te vestigen op de kaart gezet. En dat laatste is heel belangrijk.
0: Dus op was moment dat aantoonbaar?
1: Ja, aantoonbaar. Ja? Dat is onderzoek
0: mensen
1: daar
0: zeiden,
1: gedaan.
0: Ja, heeft te maken met de voetbalresultaten?
1: Ja, en dat zie je eigenlijk wel meer, hoor. Dat zie je bijvoorbeeld ook Sittard, dat heel erg profiteert van het feit dat ze Fortuna Sittard hebben. Het is heel grappig. Het is vaak zo dat buitenlanders meer en eerder de naam van de voetbalclub kennen in een stad dan de naam van de stad zelf. Dus dat zegt wel iets over de impact. En dat heeft allemaal effect op bijvoorbeeld bedrijven die zich willen vestigen in een stad. Studenten die een bepaalde studie oppakken en in een bepaalde stad gaan wonen. Toerisme. Het heeft allemaal financiële consequenties.
2: Maar kan het ook negatieve consequenties hebben? Want je kan ook een groep supporters in je stad krijgen die de boel kort en klein slaan.
1: Nee, absoluut. Absoluut. Zo heeft bijvoorbeeld Den Haag natuurlijk jarenlang last gehad van het feit dat de naam ADO Den Haag altijd meteen werd geassocieerd met vervelende supporters die natuurlijk niet de beste reputatie hadden. En dat is eigenlijk niet wat je wil. Dus dat kan ook gebeuren.
0: Ja. Cambuur gepromoveerd. Lammert, Leeuwarden blij.
2: Ja, we spraken met Hessel bij de lijf van de gemeente Leeuwarden. Als een club op het hoogste niveau speelt, dan ziet hij dat direct terug.
3: Alle wedstrijden worden natuurlijk live uitgezonden. Ook bijvoorbeeld de bedrijven op de boarding, shirt sponsoring. Alles wordt interessanter. Hè? Het publiek vergroot. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook uitstralen op onze stad.
2: Ja, bij de lijf vertelt dat ondernemers zich gaan aanpassen. Bijvoorbeeld vanwege de andere speeltijd.
3: Puur alleen al kijken naar personeelsplanning bijvoorbeeld, of de inkoop, of inderdaad een speciaal Cambuur-menu als de wedstrijd om 5 uur afloopt. Hè? Ik ken heel veel creatieve ondernemers hier in Leeuwarden, dus ik weet zeker dat die er op een bepaalde manier op in gaan spelen.
0: Lammert, waar zou een Cambuur-menu uit moeten bestaan?
2: Geen idee, lekker een Leeuwarder gehaktbal of zo, ja.
0: Ja, wie weet, of het kaas gehakt in Nijmegen, daar moest ik vanochtend aan denken, meneer Van Oosterhout, toen ik hoorde dat NEC ook, wat wordt dat? Champions League?
1: Ja, maar dit is precies wat het doet. Hè? Het verbindt, het zorgt voor die gedeelde identiteit, het zorgt voor trots, het zorgt voor optimisme in een stad. Cambuur is daar nu een heel mooi voorbeeld van. NEC is daar nu een heel mooi voorbeeld van. En het is af en toe lastig om dat te meten. Hè? De trots die iemand voelt omdat je onderdeel bent van de stad Nijmegen. Maar dat heeft wel echt serieuze impact.
0: Ja. Is het voor elke stad nou even belangrijk? Want u had het al even over Den Haag en ADO. Met, nou ja, dat die er misschien ook wel een beetje last van konden hebben. Maar een grote stad, maakt het daar wat minder uit dan bijvoorbeeld een Leeuwarden?
1: Ja, dat is absoluut het geval. Je ziet dat het voor een kleinere stad, is het hebben van een betaald voetbalclub op eredivisieniveau, ja, dat zorgt voor een klein beetje een soort van grote stad gevoel. Ik noemde vorige week nog ergens het voorbeeld van de stad Heerenveen. Kijk, Heerenveen is natuurlijk, als je gaat kijken naar inwonersaantallen, et cetera, ja, stelt allemaal niet zo heel veel voor. Ik moet het anders zeggen. Is eigenlijk maar heel erg klein.
2: Zeggen, pas op,
1: maar,
2: hoor.
1: Ja, ik bedoel het netjes, hè. Is eigenlijk maar heel klein. Maar wij kennen Heerenveen natuurlijk allemaal A van het schaatsen, Tialf, en B van de voetbalclub. En mede daardoor heeft Heerenveen toch een grotere klank gekregen dan dat het eigenlijk is. En Dat is de impact van sport.

0: Ja, dat is het. Dank u wel, sportmarketeer Bob van Oosterhout.
1: Feit of fictie?
0: De Britten, Lammert, hebben spijt dat ze uit de EU zijn gestapt.
2: Ja, politicoloog Simon van Teutem zat daarover vorige week bij Eva Jinek en zei toen dit.
3: 3 op de 10 Britten zeggen maar dat Brexit de juiste beslissing is geweest. De overgrote meerderheid heeft er spijt van.
4: Vindt het een fout eigenlijk?
3: Ja.
0: Ja, een overgrote meerderheid, zegt Van Teutem.
2: Rim Korteweg, Europa-deskundige van het instituut Klingendaal, vertelt dat peilingen al jarenlang laten zien dat de Brit niet tevreden is met hoe die hele Brexit verloopt. Maar dat je bij peilingen altijd goed moet kijken naar wat nou precies de vraag is.
5: Het lastige met dit soort peilingen is dat je dat op 2 manieren kan interpreteren. Dus ofwel ze zijn niet tevreden met hoe het verloopt omdat ze tegen Brexit zelf zijn. Of ze zijn ontevreden met hoe het verloopt omdat ze graag een tandje erbij hadden gewild. Of ze vinden dat er niet goed of daadkrachtig of kordaat wordt gehandeld om de Brexit te leveren. Dus het is altijd belangrijk om bij die peilingen goed in de oog te houden van wat wordt er nou precies gevraagd.
0: Simon van Teutem heeft het over spijt. Als het overgrote deel van de Britten spijt heeft van de Brexit, ja, dan is het toch wel opmerkelijk dat er laatst bij de lokale verkiezingen massaal op Nigel Farage is gestemd. Mr. Brexit van die radicaal-rechtse partij Reform.
2: Ja, nou, korteweg legt uit hoe dat kan.
5: Ik denk dat heel veel mensen op Farage stemmen omdat traditionele politiek zoals dat door Keir Starmer wordt uitgevoerd, dat niet leidt tot een oplossing voor de problemen waar mensen mee worstelen. En dat is op zich een hele interessante paradox, want een deel van de problemen waar het VK mee te maken heeft, vooral op economisch vlak, die komt juist door de Brexit. Juist door datgene wat Farage onder andere, waar hij zo'n groot pleitbezorger voor was.
2: Ja, Anne Sane is correspondent in het Verenigd Koninkrijk en zij voegt daaraan toe dat Farage de boel ook heel goed weet te spinnen.
6: De reden is omdat Nigel Farage dat heel simpel afwimpelt en zegt de gevestigde partijen, Labour en de conservatieven voornamelijk, die hebben een zootje gemaakt van die Brexit-onderhandelingen. Het is niet mijn schuld. Brexit was wel een goed idee. Maar de manier waarop het uitgevoerd is, is gewoon niet goed gegaan. Dat is een rommel geworden. Daar hebben we geen profijt van. En daarom moet je toch op mij stemmen, want ik brei dat allemaal wel weer recht.
2: Ja, Britten zijn dus ontevreden, maar weer opnieuw toetreden tot de EU. Nee, dat zien de meeste Britten ook weer niet zitten, zegt Sane.
6: Ik denk dat de meeste Britten zich dan zorgen maken over het verloop van die onderhandelingen, het openbreken van de Brexit-deal. De meeste Britten willen we gewoon wel verbetering, maar weinig politiek gedoe.
0: Ja, want het is ook wel weer een hoop gedoe wat je dan krijgt. Maar dan over de cijfers.
2: Ja, altijd het leukste deel van de feit of fictie.
0: Ja, oké, 3 op de 10 Britten vindt Brexit de juiste beslissing. Is het overgrote deel dat spijt heeft, hè, zoals Van Teutem dat zegt, dan 70%. Want ja, er is ook een groep Britten die in der tijd al tegen de Brexit was.
2: Ja.
0: En nu nog steeds, dan hebben die geen spijt.
2: Ja, nee. Nou, we hebben even contact gezocht met Van Teutem zelf. Hij baseert zich, net als Anne Sane, op de YouGov-peiling. En daaruit blijkt dat 31% de Brexit de juiste beslissing vindt.
6: 56% van de Britten zegt bijvoorbeeld dat de Brexit een verkeerde keuze is. Dus uit elke peiling, hoe je de vraag ook stelt, blijkt wel dat de meeste Britten vinden dat Brexit niet een goed idee was, dat dat niet goed is uitgepakt en dat ze daar weinig profijt van hebben.
2: Nou, pak pen en papier, schrijf even mee en reken vooral mee. 31 plus 56 maakt 87%. Dan blijft er dus nog een klein groepje over dat geen mening over de Brexit heeft.
0: Ja, nou ja, dan is de taartverdeling rond. Ja. Terug naar het begin.
2: Het overgrote deel van de Britten zou spijt hebben van de Brexit. Dat zorgde heel even voor verwarring bij ons door de woordkeuze, want daarmee lijkt het alsof al die mensen eerst voor waren en nu tegen. Maar peilingen laten zien dat 56% van alle Britten zowel voor als tegen destijds de Brexit nu een verkeerde beslissing vindt. Dat is inderdaad het grootste deel van de Britten, dus dat is dan een feit.
0: Oké, dan hebben we ademhalen. Ja, ik kom maar even bij, want we gaan even naar Sofie Derksen, want die zit op de bok bij Bureau Buitenland. Sofie, wat gaat er te horen zijn zometeen bij jullie?
7: Nou, zo dadelijk kom ik zomaar morgen, dan hebben wij Rem Korteweg te gast.
0: Nou,
7: dus dan kunnen we nog even door over de Brexit en zijn boek wat verschijnt. Maar vandaag gaat het bij ons over de Franse filmwereld. Franse filmmakers slaan alarm. Zo'n 600 mensen uit de Franse filmindustrie, waaronder grote namen als Juliette Binoche, ondertekende een open brief waarin ze waarschuwen voor de groeiende invloed van de rechtse mediamagnaat Vincent Bolloré. Dat dus zo dadelijk bij ons in Bureau Buitenland.
0: En dat allemaal tegen het decor van dat festival in Cannes. Neem ik dan ook aan. Goed, komen wij aan het einde van deze 1 Vandaag. Lammert, wat is er nog?
2: Ja, iedereen die ooit in Rome is geweest, die weet het. Zwemmen in de Trevi-fontein is verboden. Toch dook een toerist uit Nieuw-Zeeland, volledig gekleed overigens, het beroemde monument in. De politie moest eraan te pas komen en hem uit het water halen. Dat terwijl de fontein toch dag en nacht bewaakt wordt. Sinds februari moeten toeristen bovendien €2 betalen om überhaupt dichtbij die hele fontein te komen. Nou, de man die kreeg uiteindelijk een boete van €500 en opvallend genoeg een verbod om ooit nog terug te keren in Rome.
0: Oké, we willen hem nooit meer zien.
2: Nee, nooit meer zien.
0: Goed, dat was het. Onze televisieuitzending is vanavond om 6:30 op NPO 1. Onze website heet eenvandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze redactie, vragen stellen naar aanleiding van het nieuws. Wij vinden het leuk met deskundigen naar antwoorden te zoeken. Ik wens u nog een fijne middag.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
12: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd, Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
21: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
22: Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen, zei de eenmalige advocaat van Taghi in de rechtbank op Schiphol.
23: Zij kunnen morgen beginnen. Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen. Pas daarna kan van een advocaat verwacht worden dat hij het echte advocatenwerk doet, zoals het opstellen van onderzoekswensen of het verhoren van getuigen.
22: Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn laatste advocaat, Vito Shukrula. In de oceaan bij de Malediven zijn de lichamen van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers gevonden. Kort na het ongeluk was al een lichaam gevonden. De 5 kwamen om het leven bij het verkennen van grotten, en ook een reddingsduiker is omgekomen. Bij Cyprus zijn zeker 7 schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met die vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. De internationale turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de turnbond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond werd ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie in Oekraïne 4 jaar geleden geweerd door bonden in de sportwereld.
24: ANWB verkeersinformatie met een file op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Knoopend Eemnes 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch bij afrit Everdingen 4 kilometer file. File bij de Koentunnel op de A10 vanaf Landsmeer ring Noord 3 kilometer 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens.
21: NPO Radio 1. VPRO.
25: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Het wordt voor hulpverleners steeds gevaarlijker om migranten op zee te redden. Onlangs werd weer een schip van een hulporganisatie beschoten door de Libische kustwacht. Inmiddels wordt de Nederlandse kapitein van dat schip vervolgd, terwijl Europa de Libische kustwacht blijft steunen. Maar we beginnen bij alle rep en roer in de Franse filmwereld rondom het festival in Cannes. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
26: Juliette Binoche, Swann Arlo ou encore Raymond Depardon, ces personnalités sont désormais boycottées par Canal+. On vous explique. Le 11 mai dernier, à la veille du 79e Festival de Cannes, 600 professionnels du cinéma français ont signé une tribune dans le journal Libération.
7: Opmerkelijk nieuws vandaag vanaf het filmfestival in Cannes. Het Franse filmproductiebedrijf Canal+ dreigt niet langer samen te werken met bijna 600 acteurs en regisseurs die een kritische brief schreven tegen de Franse mediamagnaat Vincent Bolloré. Zijn bedrijf is eigenaar van Canal+. De ondertekenaars van de brief waarschuwen voor een fascistische overname van de verbeelding door Bolloré. Eva Ramelow, welkom, correspondent in Frankrijk.
27: Goedemiddag.
7: Eva, de Franse filmindustrie is in rep en roer, schrijft Le Monde vanmorgen. Dat begon dus allemaal met een brief tegen Bolloré, ondertekend door bijna 600 mensen uit de Franse film. Wat is dat voor brief?
27: Nou, in die brief schrijven ze eigenlijk dat ze bang zijn. Je zei het net al, een fascistische overname van de collectieve verbeelding. Ja, dat komt eigenlijk. Vincent Bolloré, miljardair ondernemer, die heeft een groot deel van de aandelen in filmproductie en distributiebedrijf UGC gekocht. Hij wil het bedrijf uiteindelijk helemaal in handen krijgen. Nou ja, dat heeft hij dan weer gedaan via Canal+. Het is eigenlijk een uitbreiding van zijn invloed op de filmproductie. En daar zijn dus al die filmmedewerkers, de meeste kennen we niet, maar bijvoorbeeld wel Juliette Binoche of Arthur Harari, die Anatomy of a Fall schreef. Die zijn het daar niet mee eens en die zijn daar bang voor.
7: Ja, maar zij waarschuwen dus in een open brief in de krant Libération tegen de groeiende invloed van radicaal rechts op de filmindustrie.

0: die harde kritiek op Bolloré klinkt er. Die fascistische overname van de verbeelding, waar zijn ze dan precies bang voor?
1: Ja, dat is mooi gezegd, hè? Ze zijn, in het kort zijn ze gewoon bang dat ze niet meer vrij zijn bij het maken van hun films. Bolloré is bepaald geen onbekende. Die heeft in Frankrijk al een heel groot deel van het medialandschap en de uitgeverijen business heeft hij al opgekocht. En nu heeft hij dus, is hij dus bezig met een grotere overname van de filmindustrie.
0: Nou, en hij neemt een bioscoopketen over, hè?
1: Hij neemt een bioscoopketen over, ja, filmproductie en distributie noemen ze dat. Het is een bioscoopketen, maar die doen ook, dragen ook bij aan filmproductie. Ze hebben gezien wat er eerder gebeurde in de media en in de uitgeverijwereld. En ze zijn nu bang dat hetzelfde gaat gebeuren in de filmwereld.
0: Want wie is deze Bolloré? Waarom is hij zo omstreden in Frankrijk?
1: Ja, Bolloré is een beetje een household name geworden in Frankrijk. Het is een steenrijke ondernemer. Hij heeft ooit een familiebedrijf overgenomen. Nou, dat bedrijf dat deed van alles en nog wat. Bijbelpapier onder andere. Maar vooral de logistieke tak die werd heel groot in Afrika. Op een gegeven moment begon die ook in de mediawereld, in de uitgeverij. Maar die familie die is Bretons. Ziet zichzelf als een dynastie. Is heel katholiek. Vincent Bolloré gaat 2 keer per week biechten bijvoorbeeld. En ze hebben dus, Vincent dan met name, die heeft een soort zendingsdrang. Hij nam bijvoorbeeld in 2018 het katholieke blad La France Catholique over. En de hoofdredacteur sprak toen echt van de missionaire rol van het blad. Bolloré heeft ook schuurt heel erg tegen de macht aan. Zijn vader was bijvoorbeeld heel hecht met Georges Pompidou, een van de vorige Franse presidenten. En de beelden die we allemaal hebben gezien van Nicolas Sarkozy toen hij zijn presidentschap won. Nou, dat vierde die op het jacht van Vincent Bolloré. En zo zijn er meer situaties waarbij toch duidelijk is dat Bolloré echt wel veel invloed heeft.
0: Ja, maar nu is er die bezorgde brief. Eerder was er al protest bij andere mediabedrijven van Bolloré tegen zijn vermeend radicaal rechtse koers. Zelf zegt hij dat hij een christendemocraat is.
1: Ja, dat is wel een beetje downplaying eigenlijk. Ik denk dat het voldoende is om te zeggen dat hij iedere dag even zou bellen met Eric Zemmour bijvoorbeeld. Die is nog radicaler dan Jordan Bardella, de leider van Rassemblement National. Eric Zemmour is de man die de omvolkingstheorie verdedigt. Daar is hij dus heel hecht mee. De praktijk laat zich toch wel zien dat hij iets meer is dan een gewone christendemocraat.
0: Want in Frankrijk komen er natuurlijk volgend jaar presidentsverkiezingen aan. Hoe groot wordt dan de invloed geacht die Bolloré daarop zou kunnen hebben door zijn contacten?
1: Ja, die is nu al best wel groot, hè. Hij is dus heel belangrijk in de Franse mediawereld via Canal Plus. Dat is de grootste filmfinancier, maar Canal Plus is ook eigenaar van CNews bijvoorbeeld. Dat is een spreekbuis voor rechtse politici, een soort Fox News op zijn Frans. Mensen als Jordan Bardella gaan dus eigenlijk alleen maar bij CNews zitten. Maar dus ook in de uitgeefwereld. En wat je ziet is dat hij, kijk, met name dat CNews bijvoorbeeld, daar gaat het vooral over criminaliteit en immigratie. Dat zijn natuurlijk kernpunten van het Rassemblement National, het radicaal rechtse establishment inmiddels in Frankrijk. Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij via CNews dat extreemrechtse gedachtegoed normaliseert. Er zijn geen bewijzen voor financiële steun aan de familie van Marine Le Pen, maar ja, hij zit er echt op, met name door die keuzes die hij maakt telkens. En ook echt wel censuur. Steunt hij dat gedachtegoed wel.
0: Want wat is dat voor censuur?
1: Er zijn een aantal voorbeelden. Het meest sprekende is misschien dat satirische poppenspel. Dat ken je misschien nog wel, de Guignols. Dat was een Les Guignols was een serie op Canal Plus. Poppen die grappen maakten, eigenlijk satire maakten over Franse politici veelal. En president Nicolas Sarkozy die vond het helemaal niet leuk. En toen heeft Bolloré daar een einde aan gemaakt.
0: Maar
1: die
0: dat
1: heeft
0: is dus Guignols, een voorbeeld van wat langer geleden.
1: Dat is wat langer geleden. Nou, recent ook nog hoor. De organisatie Reporters Without Borders. Die werd op de voorpagina van Journal de Dimanche.
0: Een van zijn bladen.
1: Dat was een van zijn bladen, is een van zijn bladen. Die wilde een eind maken aan de vrijheid van meningsuiting. Nou, daar

0: Voor is Journal de Dimanche op de vingers getikt door de mediawaakhond. En er zijn een aantal keer dus hoofdredacteuren aangesteld die echt wel uit de stal van Bolloré kwamen. En daar zijn dan ook protesten op geweest door redacties.
1: Ja, en nou wordt er ook hard bezuinigd op de publieke omroep in Frankrijk. Daar stuurt onder meer de partij van Le Pen op aan. De briefschrijvers uit de filmwereld zijn ook bezorgd dat dan juist mediabedrijven van Bolloré meer invloed krijgen.
0: Ja, klopt. Bolloré die zei ook in de parlementaire enquête die daarover ging, het kan allemaal veel goedkoper. Dit kan veel beter. Een van de suggesties die op tafel ligt is inderdaad dat bepaalde publieke zenders geprivatiseerd kunnen worden. Nou ja, dat biedt kansen voor een mediaondernemer als Bolloré.
1: En dan is er dus daarnaast het mediabedrijf van Bolloré is eigenaar van Canal+. Dat dreigt nu dus vanaf het filmfestival in Cannes niet meer samen te werken met de ondertekenaars van die protestbrief tegen Bolloré. Hoe serieus moeten we dat dreigement van Canal+ nemen? Le Monde spreekt al van een zwarte lijst.
0: Ja, een zwarte lijst. Ja, in principe klinkt het allemaal heel serieus, hè? De ondertekenaars van de brief die noemden het een klassieke intimidatiemethode van Bolloré. Ze zeggen ook van, Canal+, daar hebben we wel op zich wel vertrouwen in. Hè? Daar gaat het ons niet zozeer om. De diversiteit is daar wel gewaarborgd. Maar het gaat ons om die invloed van Bolloré. Hoe serieus moeten we die zwarte lijst nemen? Kijk, Canal+ kan flinke schade aanrichten. Het is een hele grote producent. Dus als die zo'n beslissing nemen, dan kan dat veel gevolgen hebben. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, dit collectief is met 600 ondertekenaars zo groot dat het lastig wordt om films te maken. Ja, als die mensen allemaal moeten worden buitengesloten.
1: Het laatste woord in Frankrijk en in Cannes is er vast nog niet over gezegd. Dankjewel, Eva Ramelow.
0: Is Journal de Dimanche op de vingers getikt door de mediawaakhond. En er zijn een aantal keer dus hoofdredacteuren aangesteld die echt wel uit de stal van Bolloré kwamen. En daar zijn dan ook protesten op geweest door redacties.
1: Ja, en nou wordt er ook hard bezuinigd op de publieke omroep in Frankrijk. Daar stuurt onder meer de partij van Le Pen op aan. De briefschrijvers uit de filmwereld zijn ook bezorgd dat dan juist mediabedrijven van Bolloré meer invloed krijgen.
0: Ja, klopt. Bolloré die zei ook in de parlementaire enquête die daarover ging, het kan allemaal veel goedkoper. Dit kan veel beter. Een van de suggesties die op tafel ligt is inderdaad dat bepaalde publieke zenders geprivatiseerd kunnen worden. Nou ja, dat biedt kansen voor een mediaondernemer als Bolloré.
1: En dan is er dus daarnaast het mediabedrijf van Bolloré is eigenaar van Canal+. Dat dreigt nu dus vanaf het filmfestival in Cannes niet meer samen te werken met de ondertekenaars van die protestbrief tegen Bolloré. Hoe serieus?

0: dit kan veel beter. Een van de suggesties die op tafel ligt is inderdaad dat bepaalde publieke zenders geprivatiseerd kunnen worden. Nou ja, dat biedt kansen voor een mediaondernemer als Bolloré. Ja.
1: En dan is er dus daarnaast het mediabedrijf van Bolloré is eigenaar van Kanaal Plus. Dat dreigt nu dus vanaf het filmfestival in Cannes niet meer samen te werken met de ondertekenaars van die protestbrief tegen Bolloré. Hoe serieus moeten we dat dreigement van Kanaal Plus nemen? Le Monde spreekt al van een zwarte lijst.
0: Ja, een zwarte lijst. Ja, in principe klinkt het allemaal heel serieus, hè? De ondertekenaars van de brief die noemden het een klassieke intimidatiemethode van Bolloré. Ze zeggen ook van, nou ja, Kanaal Plus, daar hebben we wel op zich wel vertrouwen in. Hè? Daar gaat het ons niet zozeer om. De diversiteit is daar wel gewaarborgd. Maar het gaat ons om die invloed van Bolloré. Hoe serieus moeten we die zwarte lijst nemen? Kijk, Kanaal Plus kan flinke schade aanrichten. Het is een hele grote producent. Dus als die zo'n beslissing nemen, dan kan dat veel gevolgen hebben. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, dit collectief is met 600 ondertekenaars zo groot dat het lastig wordt om films te maken. Ja, als die mensen allemaal moeten worden buitengesloten.
1: Het laatste woord in Frankrijk. En in Cannes is er vast nog niet over gezegd. Dankjewel, Eva Ramelow. Hoe raken de oorlogen in de wereld steeds meer met elkaar verknoopt. Daarover ging het in onze televisieuitzending van Bureau Buitenland gisteravond. Conflictdeskundige Thomas van Lingen wijst erop hoe bijvoorbeeld Rusland niet alleen Oekraïne aanvalt, maar zich ook in West-Afrika roert. Wat weer grote gevolgen kan hebben voor de discussie over migratie hier in Nederland.
2: We zien nu eigenlijk al hoe Nederland op zijn kop staat, omdat er enkele tientallen vluchtelingen naar een dorp als Loosdrecht moeten komen. Ja. Tientallen jongens uit Soedan. En moet je voorstellen, als heel West-Afrika dreigt te vallen in handen van jihadistische groeperingen, dan heb je weer hele vluchtelingenstromen, zoals we misschien zagen in 2015 met Syrië, of misschien nog wel groter. Dat gaat een hele destabiliserende werking hebben op Europa.
3: Ja. Dus behalve dat de Russen daar grondstoffen zoeken, zouden ze ook een belang kunnen hebben bij meer vluchtelingen richting Europa, die natuurlijk vanuit Oekraïne ook kwamen.
2: De Russen investeren nu wel nog om die militaire regimes in de Sahel in de macht te houden. Ja. Daar is een financieel belang bij. Ja. Maar als dat niet lukt, als de jihadisten toch te sterk blijkt zijn of de lokale regimes incapabel om die strijd te voeren, dan zijn de Russen niet degene die daar de gevolgen van ondervinden. Dat zijn wij.
1: Bureau Buitenland op televisie is in zijn geheel terug te zien via YouTube of NPO Start.
4: Bureau Buitenland.
5: Mayday, mayday, mayday. This is Sea-Watch 5, Sea-Watch 5. I've been shot at by Libyan Coast Guard, which is now threatening to board my vessel. My position is 33 degrees, 24.8 north.
1: Mayday, mayday. De Nederlandse kapitein van een schip van Sea-Watch vraagt om hulp. Nadat zijn bemanning ruim 160 migranten redde op zee, worden ze beschoten door de Libische kustwacht. Maar juist tegen die Nederlandse kapitein wordt nu in Italië een strafrechtelijk onderzoek geopend. Hoe zit dat? Journalist Romy van Baarsen, welkom.
6: Hi, goeiedag.
1: Romy, jij reisde naar Italië om de bemanning te spreken van dat schip van Sea-Watch, een hulporganisatie die migranten uit het water redt in de Middellandse Zee. Waarvan wordt die Nederlandse kapitein nu precies verdacht?
6: Ja, voor mensensmokkel eigenlijk. En het is voor het eerst dat Italië dit doet sinds 2019. Dus we hebben dit wel eerder gezien. Ook wel eerder tegen iemand anders van Sea-Watch. Dat was toen Carola Racket. En die is uiteindelijk ook vrijgesproken.
1: Een andere kapitein. Maar de beschuldiging van deze Nederlandse kapitein volgt dus nadat zijn eigen schip werd beschoten door de Libische kustwacht. Dat is wat zij verklaren. Naast een Nederlandse kapitein was er ook een Nederlands bemanningslid aan boord. Jij sprak met deze Bob Bouwhoef.
7: Ja, eigenlijk doen ze bij die actiefilms doen ze dat best realistisch. Weet je, dat je ergens hebt en je hoort die schoten zo over je hoofd gaan. En het gaat een stuk langzaam omdat je echt die adrenaline hebt. Het is heel intens. Daarnaast gewoon echt angst van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten? Zijn ze van plan op het schip te schieten? Zijn ze van plan op de mensen te schieten? Dus dan is het echt angst van, wat gaan ze doen? Weet je, je hebt geen flauw idee.
1: Ja, volgens Sea-Watch heeft de Libische kustwacht hun schip dus beschoten. Waarom, Romy, zou de kustwacht dat doen?
6: Dat is een goede vraag. zij kwamen, er kwam eerst een klein Libisch

0: Bootje. En toen eigenlijk zonder waarschuwing werd er geschoten. Ze zeiden ook nog daarna, als jullie niet meekomen naar Libië, dan komen we aan boord. Waarom ze dat doen, dat weten we niet. Maar het is ook al eerder gebeurd op andere NGO-schepen. In minder dan een jaar tijd is het nu de derde keer dat een NGO-schip door de Libische kustwacht wordt geschoten. De vraag waarom ze dat doen, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op.
1: Nee, maar jij was aan boord van dat schip onlangs. Je hebt de bemanning opgezocht. Hoe is het nu met de hulpverleners, maar ook met de migranten daar?
0: Ja, kijk, de migranten die worden dan meteen van boord gehaald. Dus ik was daar toen wel al, maar je moet dan als journalist achter een hekje wachten. Dus die heb ik wel van boord zien gaan, maar die heb ik niet zelf gesproken. Ik ben wel vrijwel direct daarna mocht ik aan boord. Ook niet direct, want er was meteen politie aan boord. En die was ook op onderzoek uit. Die hebben ook documenten meegenomen. Toen ik aan boord was, waren ze eigenlijk nog steeds bezig. Ze zijn tot 1 uur 's nachts daar gebleven. Ja, en de crew die was echt uitgeput, want zeg maar, toen het gebeurde, dat was afgelopen maandag, dan krijgen zij een haven aangewezen. En de haven die ze kregen aangewezen was 4 dagen nog varen. Dus in die 4 dagen zaten zij met de migranten aan boord waar ze voor moesten zoeken. Onderweg kwamen ze nog 2 bootjes in nood tegen, hebben ze nog 2 reddingsacties gedaan. Dus eigenlijk dat moment dat ik aan boord kwam was voor hun het eerste moment om even een soort van te landen. Dus je merkte ook wel dat op een gegeven moment zaten we even in een kringetje en een paar mensen waren wat aan het eten. En toen vroeg ik ook op een gegeven moment, hoe gaat het met jullie? Ja, 1 man had daar ook echt helemaal geen zin in. Die zei, dit is ons eerste moment om even gewoon niet er, weet je, om even gewoon te rusten. En die liep toen ook weg uit die cirkel. Ja. En er zat daar ook bijvoorbeeld een Egyptische vrouw en die had een t-shirt aan met Buzz Lightning. Het ging het gewoon even over Toy Story. Dus je merkte heel erg dat mensen ook gewoon even behoefte hadden aan gewoon even uitademen met elkaar.
1: Omdat het natuurlijk een angstige ervaring is als je wordt beschoten, stel ik me voor. Eerder riepen Sea-Watch en andere hulporganisaties de Europese Commissie op om de samenwerking met de Libische kustwacht op te schorten. Naar aanleiding van dus eerdere beschietingen van dit soort hulpverleningsschepen. Heeft Brussel nu al op deze nieuwe beschieting gereageerd?
0: Ja, en best wel een interessante reactie. Want wat zij zeggen is dat we weten niet in hoeverre onze samenwerking dit soort schietincidenten ook voorkomen. Ik heb daar vragen over gesteld. Daar heb ik nog geen reactie op per mail.
1: Wacht even hoor, maar dan zegt Europa, het zou escalatie voorkomen als er geschoten wordt door de Libische kustwacht?
0: Nee, kijk, dus zij financieren, zij gaat best wel veel geld vanuit Europa naar Libië voor migratiebeheer. Italië die geeft ook bijvoorbeeld schepen aan de Libische kustwacht. Eén van de schepen, want er waren 2 Libische schepen aanwezig hier. En één van die schepen was ook door Italië gegeven. Maar Europa zegt dus nu dat geld wat wij geven, wat Sea-Watch dus vraagt, stop daarmee. Mee, want dit is nu de derde keer dat er op NGO-schepen wordt geschoten. Maar zij zijn op de hoogte van 60 schietincidenten ook op migrantenbootjes. Dat kunnen er dus veel meer zijn, hè, want we zien niet altijd alles. Je ziet ook dat dat steeds vaker gebeurt. Als je de data bekijkt, dat het dus steeds regelmatiger gebeurt. Dus dat het gevaarlijker wordt op zee. Dus vandaar dat zij dat hebben gevraagd. En Europa zegt nu van maar we weten niet of dat geld dat we geven als we dat niet doen, die samenwerking die we dan hebben, of dat schietincidenten niet juist ook voorkomt. Ik vraag me dus inderdaad af waar dat dan op gebaseerd wordt. Het blijft altijd nog toch best wel vaag wat voor monitoringsmechanismes er dan voor zijn.
1: Nee, maar
0: en dat is natuurlijk ook
1: De vraag is natuurlijk, binnenkort komt Europa met een nieuw migratiepact in juni. Hoe past die Europese samenwerking met Libië, met de Libische kustwacht, en dat gaat natuurlijk verder dan de kustwacht alleen, die samenwerking, in die nieuwe migratieplannen van Europa?
0: Nou, je ziet natuurlijk steeds meer wel dat Europa, dat heet externalisatie, die wil natuurlijk steeds meer dat ja, in de Noord-Afrikaanse landen houden. En dan zeggen ze ook dat ze dat moeten doen, want dat het levensreddend is. Maar we weten gewoon dat mensen in Libië in van die martelkampen belanden, waar ze nou worden verkracht. Waar er zijn rapportages van mensen die met plastic, en dat ze dan met vuur dat plastic op ruggen laten druppelen. Ik heb ook wel eens iemand gesproken die me dat liet zien, de littekens daarvan. En er gaat steeds meer geld naar dat soort landen. Dus in dat opzicht past het wel binnen dat migratiepact. Maar het is niet zo dat het migratiepact zegt, schiet op mensen of zo.
1: Nee, nee. Maar dat nieuwe migratiepact, zoals je zegt, moet voorkomen dat migranten de Europese buitengrenzen bereiken. Ook omdat Europese regeringen de hete adem van uiterst rechts in hun nek voelen. Daar moeten ze natuurlijk wel iets mee. Als uiterst rechtse partijen nog machtiger worden, dan wordt het migratiebeleid alleen nog maar strenger.
0: Ja, nee, zeker. Ja, en dat is dus ook waarom Sea-Watch nu. Kijk, Sea-Watch, ik was net nog even op het schip. Kijk, die doet alles ook volgens de regels. En dat is dus ook in vorige rechtszaken krijgen zij ook gelijk. Dus zij hebben tijdens dat wat je hoorde net, die kapitein in dat operatiecentrum. Zij moeten alles dus opschrijven van wat ze doen. Dus alles kan gecontroleerd worden. En het feit dat er dus nu wordt geschoten op hun en dat eigenlijk ja, Europa niks doet. Ik had ook even de Nederlandse ambassade gesproken. Die was nog niet op de hoogte nu ook van dit onderzoek tegen die Nederlandse kapitein. Ik sprak dus ook met Engelse mensen die ook nog niks van hun overheid hadden gehoord. Ja, dan ben je best wel kwetsbaar natuurlijk. Want je doet iets wat eigenlijk misschien wel, nou, verantwoordelijkheid is van Europa. Tot 2015 was er ook gewoon een Europese reddingsmissie. Mare Liberium heette dat. Sea-Watch is daar ingesprongen omdat Italië dat niet meer deed. En omdat er dus zoveel doden vielen. Ja, dat is natuurlijk best wel gek. En het is ook een wonder trouwens. Want die Nederlandse jonge Bob die je ook net hoorde, die was beneden bij de migranten. Ze hadden die migranten pas net gered. Die migranten zaten pas 30 minuten aan boord toen het schieten begon. Het was een dubbeldekkerschip waar die migranten op zaten. Dus er zaten 30 mensen boven en 60 mensen nog beneden, onder. Hmm. Dus dat waren mensen die waren heel erg verzwakt. Want daaronder heb je weinig ademruimte. En nou ja, dus ze waren echt aan boord nog bezig, letterlijk met het uitdelen van kotzakjes. Want mensen waren dus misselijk en nou ja, hadden dus daaronder in lang gezeten. En toen werd er dus geschoten. Ja, en dat zijn dus mensen wat ik net beschrijf, die martelkampen, die al natuurlijk komen vanuit een hele traumatische ervaring. Dus ik vond het zelf heel erg bijzonder en verbazingwekkend. Ja. Dat het niet fout is gegaan, ook aan boord. Want je, ja, 90 mensen met trauma's, je wordt beschoten. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren, naast het schieten zelf. Ja. Ja, dat kan heel erg fout gaan.
1: Ja, de Libische kustwacht zou hebben geschoten. Het Italiaanse OM zou dus nu deze Nederlandse kapitein willen vervolgen. Sea-Watch faciliteert illegale migratie, zegt dat Italiaanse OM. Die zeggen, ja, dit is bij wet verboden. Wat hangt die kapitein dan boven het hoofd?
0: Ja, dus voor het binnenbrengen van irreguliere migratie, dus voor mensensmokkel. Maar wat ik zeg, kijk, de regels zijn dus, die Italiaanse regels, die worden steeds meer aangescherpt. Dus die zeggen nu, nadat je één reddingsactie hebt gedaan, dan moet je terug, dan gaat Italië, geef je dan dus een haven en dan moet je terug. Vroeger mocht je meerdere reddingsacties doen en dan, dus dat is best wel duur ook voor organisaties, omdat ze dan dus 4 dagen moeten reizen, soms naar zo'n haven, hè, dat kost personeel, dat kost benzine, et cetera. Alleen de regels zijn, als je dus, dan mag je dus niet meer patrouilleren. Maar als er dan een bootje in nood op je route komt, dan mag het wel. En je moet elke reddingsactie ook melden. Dus zij sturen e-mails naar de autoriteiten. Nou, dus ja, deze, wat zij zeggen is gewoon, dit bootje hebben wij gered. Toen zijn we naar de haven gegaan, toen hebben we er 2 op onze route tegengekomen. Dus wij hebben ons gewoon aan de regels gehouden.
1: Ja, dat zal een rechter mogelijk gaan beoordelen. Wat verwacht je? Wordt de samenwerking vanuit Europa met landen als Libië dan eigenlijk nog nauwer als dat migratiepact eruit komt en dit soort beschietingen kennelijk vanuit Europa vooralsnog niet veroordeeld worden?
0: Ja, sterker nog, op de dag van de beschieting was er ook een missie. Dit is dus West-Libië. Je hebt West-Libië en Oost-Libië. En Europa heeft dit ooit gebouwd. Het is een coördinatiecentrum in West-Libië. Dus Frontex, het Europese agentschap, die heeft bijvoorbeeld vliegtuigen en drones in de lucht hangen. En als zij een bootje in nood zien, dan melden zij dat ook naar de autoriteiten. En dat je het dus überhaupt, dat de Libische kustwacht bestaat en daar kan melden, dat is dus omdat Europa dat ooit heeft getraind en bedacht. En dat is nu alleen nog in West-Libië. Maar Europa is as we speak, op de dag dus van die beschieting was daar een missie.
1: Ja.
0: Zo'nzelfde systeem in Oost-Libië aan het bouwen.
1: Ja, dus die samenwerking wordt inderdaad verder uitgebreid met Libië. Dank je zeer, journalist Romy van Baarsen, over het beschieten van hulpverleners op zee door de Libische kustwacht. Zometeen, na Ster en het NOS-journaal, krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er uiteraard morgen weer om 13:30. Dan dus Rem Korteweg te gast over zijn nieuwe boek over de Brexit. En hoe het toch allemaal zo gekomen is. Dat is morgen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
3: Is dat een schrijver?
4: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
5: Op een dag zal ik weg zijn.
6: En wat dan?
5: En wat dan?
4: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
7: En ik zat daar, beetje te kijken, stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
4: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
0: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
16: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
15: Ik wel, bij NRV.
16: NRV?
15: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
16: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
0: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
18: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
19: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
18: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
19: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
20: Daarvoor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
0: Jurgen van den Berg.
21: Goedemiddag allemaal. Ratten of muizen in de spouwmuur, ganzen die landbouwgrond kaalvreten, overlastgevende meeuwen of duiven. Hoe voorkom je dat plaagdieren je het leven zuur maken zonder gif te strooien? Want dat mag niet meer. Dierenwetenschap.

0: Maite van Gerwen is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Lieselot Thomassen.
1: Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde voor hen is dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn laatste advocaat, Vito Sciucrulla. De lichamen van 4 Italiaanse duikers die waren vermist op de Malediven zijn gevonden. Het lichaam van een 5e duiker werd al eerder geborgen. De Italianen maakten donderdag een duik naar een grot. Correspondent Angelo van Schaik in Italië. Angelo, hoe zijn deze 4 lichamen ontdekt?
2: Nou ja, 3 Finse duikers, gespecialiseerd in dit soort complexe reddingsacties, zijn vanochtend afgedaald naar de grot waar de lichamen van de Italiaanse duikers zich zouden bevinden. De grot is tunnelvormig. En de Finnen hebben die lichamen gevonden in de 3e kamer van de grot, op zo'n 60 meter diepte. Het team uit Finland was speciaal ingevlogen, omdat de eerste reddingsactie dit weekend was stilgelegd nadat ook een duiker van de marine van de Malediven afgelopen zaterdag overleed. Nadat hij boven water kwam, werd hij onwel en hij overleed later in het ziekenhuis. Dus de Finnen hebben het werk nu overgenomen.
1: Maar de lichamen moeten nu nog wel worden geborgen. Is al duidelijk hoe en wanneer dat dan gebeurt?
2: Nou, als het weer het toelaat, dan worden de lichamen morgen geborgen. Het Finse duikteam heeft aangegeven dat het een complexe en gevaarlijke reddingsactie is. En dus is het niet zeker dat de lichamen van de Italianen ook daadwerkelijk morgen uit de grot worden gehaald. Het zicht in de grot is beperkt. Er is weinig licht en door de stroming dwarrelt er veel zand in het water. En de Finnen hebben gezegd dat de veiligheid staat voorop. Zeker ook gezien de dood van de Maledivische duiker afgelopen zaterdag. Dus de Finnen zijn begrijpelijkerwijs voorzichtig. Maar als alles goed gaat, worden dus morgen de lichamen van de 4 Italianen geborgen en naar de oppervlakte gebracht.
1: Correspondent Angelo van Schaik, dankjewel. De Raad van State is kritisch over het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks-PvdA, waardoor partijen verplicht worden om een interne partijdemocratie te hebben. Partijen als de PVV met maar 1 lid zouden dan uitgesloten kunnen worden van verkiezingen. Volgens het adviesorgaan staan in het voorstel geen duidelijke criteria. Ook zouden partijen de wet kunnen ontduiken door hun statuten zo op te stellen dat alsnog bijna niemand lid kan worden. Na de zware Oekraïense drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een aanval in het zuiden van het land van Rusland. Vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. Ook Rusland heeft vannacht Oekraïne weer aangevallen, maar de meeste drones en raketten konden volgens Oekraïne worden uitgeschakeld. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam zijn de overgebleven bemanningsleden van het cruiseschip Hondius in quarantaine gegaan. Vanochtend kwam het schip waar het Hanta-virus uitbrak aan. 2 Nederlanders mogen in thuisquarantaine. De buitenlandse opvarenden blijven voorlopig in de haven, vertelt Yvonne van Duinhoven van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
3: Voor de bemanningsleden die niet in Nederland wonen, daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet, kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Hoe lang is dat nog? Dat is nog tot en met 17 juni, als alles goed gaat. Dat is nog heel lang. Dat is heel lang, inderdaad. Ze hebben al vanaf 6 mei in quarantaine gezeten, eigenlijk op het schip. En nu dan nog deze hele periode nog een maand erachteraan. Hoe worden zij in de gaten gehouden, ook qua gezondheid? We gaan ze elke dag contacten. Meteen nou zo dadelijk als ze aankomen, dan vangen we ze op, vragen hoe het met ze gaat. Dan doen we ook even een medische check. Dan gaan we bloed bij ze afnemen. Dat wordt naar een laboratorium gestuurd, zodat we kunnen kijken of ze het virus misschien bij zich dragen. Ook al hebben ze op dit moment helemaal geen klachten. En dan doen we dat. Elke dag vragen we ze om temperaturen. Ze krijgen een thermometer van ons als ze aankomen. En dan 2 keer per dag temperaturen ze. En dan hebben ze contact met onze GGD-collega's. En deze week gaan we ook een gesprek organiseren via een videoverbinding met een GGZ-verpleegkundige. Om even te horen ook hoe het individueel met ze gaat. Het lijkt mij ontzettend zwaar, zo'n lange tijd in zo'n klein huisje. Ja, dat is het ook. En daarom vinden we het ook zo belangrijk om dat welzijn, hoe het met ze gaat, om dat goed te volgen. Dus niet alleen maar te vragen of het fysiek goed met ze gaat, of ze klachten hebben, maar vooral ook te horen of het mentaal goed met ze gaat.
1: Yvonne van Duinhoven van de GGD was dat in gesprek met verslaggever Annabelle Zandbergen. Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife van boord. 3 mensen zijn overleden aan het hantavirus, onder wie een Fries echtpaar. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. De Spaanse Belastingdienst legde de wereldster een boete van zo'n 55 miljoen euro op, omdat ze in 2011 het grootste deel van het jaar in Spanje heeft gewoond, en daarmee was ze volgens de fiscus belastingplichtig in dat land. Het Hoge Rechtshof in Spanje zegt nu dat er onvoldoende bewijs is voor fraude. Dus moet de Belastingdienst Shakira de boete plus zo'n 5 miljoen euro aan rente terugbetalen. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. En het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen. En dan wordt het 14 tot 17 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
4: Goedemiddag. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens 2 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens. Door de controles op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Oever de afsluitdijk 3 kilometer file. En door grenscontrole weer een file op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens 10 minuten vertraging in 2 kilometer file.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
11: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van de Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
12: NPO Radio 1. Max.
13: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldplantendag. Ik kijk even op de gastenlijst. Dierenwetenschapper Maite van Gerwen komt zo langs. Hoe voorkom je dat ongewenste plaagdieren je het leven zuur maken en dan zonder gif te strooien, zeg ik er even bij. En Iron Maiden bestaat 50 jaar. En daarmee is er een documentaire over ze verschenen. Heavy metal fan Mike Arns heeft die al gezien en komt daar zo meteen over vertellen. Maar we beginnen ook weer vandaag met een van onze huisvrienden.

0: Intercom van de villa staat Beate Vulker, socioloog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Beate, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo Jurgen.
0: En jij wilt het met ons hebben over, ik lees het even voor, de Hot Divorcy Summer.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Daar wil ik het over hebben. Het is eigenlijk goed nieuws, want na de zomer wordt traditioneel meer gescheiden. Zijn er meer echtscheidingen. Maar het goede nieuws is dat de Guardian vorige week de Hot Divorcy Energy heeft uitgeroepen tot een nieuwe trend. Nou, wat is dat? Dat is een stijl, een bepaalde stijl hoe je je kleedt, maar het is ook een uitstraling. Nou, even over die stijl echt. Het is echt een soort van glamour, maar op momenten waar het ook misschien helemaal niet nodig is. Je draagt je chique jurk voor 's avonds die op je werk, want je voelt je zo. Op een ander moment heb je misschien een spijkerbroek aan, omdat je om dezelfde reden. Het is in ieder geval, of een welderige lange jurk. Het is in ieder geval niet minimalistisch. Dat is het belangrijke.
0: En je laat het echt zien. Je laat hiermee ook zien dat wat iedereen ervan vindt, dat is niet zo belangrijk. Je hebt overal scheid aan, zou ik maar even zeggen.
1: En dat is de uitstraling. Dus dat gaat eigenlijk veel verder dan die kledingstijl. Het gaat erom, ik doe waar ik zin in heb. Het maakt me niet heel veel uit wat jij ervan vindt. Want ik mag er gezien worden, ik mag er zijn en ik ben de moeite waard.
0: Ja. Maar eigenlijk zouden we dit toch allemaal gewoon moeten hebben in het leven en ons niet zoveel moeten aantrekken van de ander?
1: Dat zou inderdaad misschien wel leuk zijn als we dat zouden doen. Maar we zijn natuurlijk heel gevoelig voor commentaar van anderen. Maar op het moment dat mensen scheiden is ook vaak ruimte voor introspectie en voor nadenken wie ben ik en wie wil ik zijn. En dan ontstaat misschien zoiets. Hè? Dus dat is een van de plausibele verklaringen.
0: Want dat vroeg ik me nog even af. Kijk, er wordt dan verwacht dat na de zomer er weer een aantal scheidingen aankomen. Is dit dan om dat te voorkomen? Of is het zo
1: dat denk ik niet. Nee. Absoluut niet. Het is meer een manier om daarmee om te gaan. Kijk, als je het negatief wilt zeggen, dan is dat natuurlijk ook een manier om een soort suikerlaag over iets heen te doen wat wel pijnlijk is. Hè? Dus dat helpt. Dus ik kleed me nu mooi, ik zorg goed voor mezelf en ik werk aan mijn eigen expressie. En daarmee compenseer ik het leed wat ik ook ervaar. Dat zou je kunnen zeggen, maar je kunt ook zeggen, het narratief rond scheiding is sowieso veranderd de laatste 10 jaar. Het is niet meer gestigmatiseerd en het wordt ook door veel mensen, vooral door vrouwen, als een opluchting ervaren.
0: Ja. Dat je eigenlijk uit die ellende weg bent met die vreselijke kerel.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, het ligt natuurlijk daaraan hoe de relatie was. Ja, maar precies. Vrouwen hebben traditioneel toch meer de mental load en de huishoudelijke taken en de zorgen voor de kinderen. Ja. En ineens hoef je in ieder geval met één iemand geen rekening meer te houden. Ja. En dat straalt dat uit.
0: Want kunnen mannen dat eigenlijk ook hebben, een hot divorcee summer?
1: Zeker. Nou ja, het stuk wat ik heb gelezen gaat over vrouwen. Dus in die zin gaat dit echt over vrouwen. En je ziet het ook meer bij vrouwen, denk ik. Maar natuurlijk kunnen mannen dat ook. Ten eerste kan het voor mannen ook een bevrijding zijn. Hè? Dus ook mannen kunnen ontdekken hoe autonoom ze zijn. En het niet meer rekening moeten houden met iemand anders. Dat kan zich ook uiten in hele andere dingen dan kleding. Je gaat in een band spelen. Je gaat helemaal op in je hobby. Dus daar is heel veel mogelijk. En zeker ook voor mannen.
0: Ja. Dat zou ook nog zo kunnen natuurlijk. Dat of het nou mannen zijn of vrouwen die vastzitten in zo'n relatie. Dat je ineens een ander beeld krijgt van degene waarmee je altijd bent. En dat het toch ineens nog goed komt. Dat je niet gaat scheiden misschien wel.
1: Het gebeurt na de scheiding, hoor.
0: Oh ja, oké. Nee, precies. De scheiding is de bevrijding en dan ga je zo...
1: Na de scheiding. Hè. Dus, ja. Maar hoewel, voor die look, en dat is natuurlijk ook voor die look om zo uit te zien, hoef je niet gescheiden te zijn. Je kunt dit natuurlijk ook benadrukken los van je partner.
0: Ik ga morgen gelijk een jurk
1: aanschaffen. Het is ontstaan eigenlijk uit dat iemand uit een scheiding komt en alle facetten van zichzelf ontdekt. Maar inderdaad, het hoeft niet dat je gescheiden bent. Je hoeft niet eens een relatie daarvoor te hebben.
0: Ja. Nou, het kan sowieso geen kwaad om je wat minder aan te trekken van wat iedereen allemaal vindt. Want iedereen staat over het algemeen met zijn oordeel klaar. En doe gewoon eens keer een prachtige avondjurk aan naar je werk. Ik ga dat morgen ook doen, denk ik. Dankjewel voor de uitleg. Beate Vulker, socioloog en huisvriendin van Villa VDB.

0: You Keep Me Hanging On en The Supremes.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Ratten of muizen in het plafond of in de spouwmuren, overlastgevende meeuwen, duiven of ganzen, plaagdieren worden ze wel genoemd. Maar hoe pak je ze aan nu het gifgebruik aan banden is gelegd? Althans voor ons, gewone stervelingen. Maite van Gerwen is dierenwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Specialisatie plaagdieren. Maar misschien nog belangrijk is, ze is ook nog mens-dier conflictbemiddelaar. Hartelijk welkom in de villa.
2: Dank.
0: En plaagdieren, dat is ook een term die wij mensen eraan geven. Want het zijn ja, in principe gewoon individuele dieren.
2: Ja, het zijn geen, een dier is niet per definitie een plaagdier. Dus dat is een term die mensen erop plakken. Omdat dat dier ergens zit waar we het niet willen.
0: Of iets doet wat we niet willen. In de punktheid had je nog wel eens iemand die zo'n ratje op zijn schouder had. Dat is eigenlijk gewoon heel lief.
2: Ja. Die mensen die een rat als huisdier hebben, zullen ze ook geen plaagdieren noemen, denk ik.
0: Nee. Zo gauw je er last van krijgt, dan worden het plaagdieren.
2: Ja.
0: Ik noemde net al wat voorbeelden. Toch hoor je ook heel vaak dat bijvoorbeeld de ratten en de muizen, die problematiek, ook in de grote steden heel veel, hè, dat we dat aan onszelf te danken hebben.
2: Ja, dus dat is wat ik altijd zeg. Een dier zit ergens op een plek, omdat die plek geschikt is. Dus, en vaak is dat gekoppeld aan voedselaanbod. Ratten en muizen ook nog echt schuilgelegenheid, dus waar ze nesten kunnen maken ook. Of veilig zijn voor predatoren. En dat bieden wij ze aan als mensen.
0: Ja.
2: Dus doordat onze huizen niet dicht zijn, doordat we overal afval hebben, voedselresten, eendjes voeren in het park, noem maar op.
0: En dan mopperen wij weer op die zogenaamde plaagdieren.
2: Ja.
0: Terwijl we het aan onszelf te danken hebben.
2: Ja, dus we moeten ook naar onszelf kijken bij de oplossing.
0: Ik praat even gewoon uit eigen ervaring. In mijn eigen straat, sinds een tijd hebben we daar van die ondergrondse containers. Nou, hartstikke mooi. Je hoeft niet meer elke dinsdagmorgen die zak bij de weg te zetten. Maar ja, het is echt een zootje. Er is nog nooit zo'n troep in onze buurt geweest. Want iedereen kwakt alles naast die container.
2: Ja, dat kan een probleem zijn bij die ondergrondse containers. Dat er mensen inderdaad, ik weet niet of dat, zeker als het bijvoorbeeld zo is dat je met een pasje en dat je per keer een rekening krijgt, als ik het maar even zo zeg.
0: Het is wel gratis, maar je moet wel met een pasje dat ding openen, ja.
2: Ja, dus dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat mensen dat gewoon daar gaan dumpen. En vaak is het zo dat als er één zak staat, dat de andere mensen die dan komen aannemen, oh, dan zal die container wel kapot zijn.
0: Ja.
2: Zet ik die zak er ook maar naast.
0: Dus in die zin span je eigenlijk het paard achter de wagen, want het idee van ondergrondse opslag is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar ja, nu maken wij er weer met z'n allen zo.
2: Ja, dus daar moeten we goed op letten hoe we dat doen.
0: Iedereen heeft wel zo'n filmpje online voorbij zien komen. Zeker recent ook, van overlast van muis of rat in een winkel of in een horecazaak. Die bedrijven willen daar dan natuurlijk van af. Wij lazen iets over het inzetten van fretten. Hoe gaat dat?
2: Ja, wat ze daarmee doen is eigenlijk om die ratten uit hun holen te krijgen. Dus dat werkt vooral op plekken waar ratten wonen in een hol onder de grond. Dan sturen ze de fretten het hol in. En ja, het kan zijn dat die fretten al ratten doodbijten in het hol. Maar er zullen veel ratten op de vlucht slaan. En die worden dan gevangen in kooien die voor de ingangen of uitgangen geplaatst worden. En dan vervolgens is de vraag wat er met ze gebeurt. En wat je vaak hoort is dat ze dan worden meegenomen naar een andere plek. En daar weer losgelaten worden. En dat dan honden ze doodbijten.
0: Ja, maar dat klinkt toch ook niet heel diervriendelijk? Ik bedoel, wint die fret het altijd eigenlijk, dat gevecht van een wilde rat?
2: Nou, dat hoeft niet per se zo te zijn, want die ratten kunnen ook wel aardig van zich afbijten.
0: Ja.
2: Dus het kan ook best zijn dat die fret ook wel eens verwondingen oploopt. En al met al, kijk, je moet je voorstellen, die ratten komen heel gestrest, misschien gewond, die holen uit, die komen in die kooien en vervolgens moeten ze vervoerd worden. Dat duurt een hele tijd, al die tijd hebben ze stress en vervolgens bijten de honden ze dood. Dat kan heel snel gaan. Maar dat is niet altijd gezegd dat dat ook zo binnen een aantal seconden klaar is.
0: We hebben in de villa wel eens aardig, in de vraag van vandaag trouwens was dat aandacht besteed, dat de aanleiding was toen een rattenplaag bij het ministerie van Economische Zaken. En toen hadden we een man die werd ingehuurd als rattenschutter. Die deed dat met een luchtbuks.
2: Ja.
0: Bijna 100% garantie dat het opgelost werd, zei hij.
2: Voor de tijd, voor op dat moment. Hè? Dus als er dan niks aan preventie wordt gedaan, zoals dat heet. Dus op het moment dat gaten weer niet gedicht worden of dat er nog steeds bergen afval blijven liggen, dan zal dat weer terugkomen. Dus moet je het weer herhalen.
0: Ja.
2: Dat schieten trouwens, dat kan wel een relatief snelle methode zijn om dieren te doden. Dus hè, als een schutter goed is en die schiet goed raak, dan is dat echt. Ja, bijna op slag dat die rat dan wel buiten bewustzijn is en overlijdt.
0: Die leidt daar niet aan dan verder?
2: Nou ja, ik zeg, er is eigenlijk geen methode zonder dierenleed. Dat is een beetje het punt hier waarom ik zeg, van daarom is die preventie ook eigenlijk zo belangrijk.
0: En wat ik zei dat aan het begin, het zelf neerleggen van gif, dat mag niet meer.
2: Nee.
0: Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat is sinds 2023 mogen particulieren dat niet meer zelf doen. Omdat dat gif eigenlijk voor heel veel problemen in de natuur veroorzaakte. Want dat hoopt zich op in die dieren. Ook blijft het zitten die doodgaan. Of in dieren die nog niet dood zijn. Maar dat leidt dus tot doorvergiftiging. En dan bij roofvogels die ratten en muizen eten. Of bij martelachtigen bijvoorbeeld. Maar ook vergiftiging van huisdieren. Dat werd ook wel gezien. En dat is eigenlijk de reden dat ze gezegd hebben van nou, dat zijn gevaarlijke stoffen. Die mogen niet zomaar ingezet worden. En daarom moet dat volgens een protocol. Ja. En dat mogen dus alleen professionele gecertificeerde bedrijven nog doen.
0: Maar stel dat ik een horecazaak heb en een enorme ratplaag. Nou ja, dat is natuurlijk. Dan krijg je gewoon niet open. Dan krijg je voortdurend de controleurs op je dak natuurlijk. Dan kan je dus gewoon een professional inhuren en die doet dat dan wel met gif.
2: Die moeten wel eerst andere methoden gebruiken. Dus die zal eerst moeten kijken. Sowieso moet de preventie op orde zijn. Dus er moet ook bijvoorbeeld bouwkundig gekeken worden van voldoet dat pand eigenlijk wel aan de regels waar het aan moet voldoen. En vervolgens kan die professional die kan gaan werken bijvoorbeeld met klemmen. Ja, of andere methoden om de dieren te vangen. Maar als dat niet voldoende helpt, dan mag die gif inzetten. En dat mag ook in noodsituaties. Op het moment dat ergens het risico voor de volksgezondheid of de voedselveiligheid zo groot is, dan is dat ook een mogelijkheid dat gelijk wordt gedaan.
0: We zagen nog iets anders. Dat zijn de zogenoemde lijmplanken. Hè? Dus daar kan je ook wel eens bij voorstellen. Als die muis of die ratten erover, dan lopen ze eigenlijk vast in de lijm.
2: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat mag je ook eigenlijk niet inzetten. Omdat dat gezien wordt als onnodig dierenleed. Omdat het dus zo lang duurt. Dat is natuurlijk een vreselijke dood. Als dieren op die manier sterven. Ik bedoel, daar hoef ik denk ik niet heel veel details bij te noemen. Dat kunnen mensen zich wel voorstellen. Ja, ik ben van mening dat die gewoon niet gebruikt moeten worden.
0: Ja.
2: En dus ook eigenlijk niet verkocht moeten worden. Want dat is een beetje het punt. We zeggen wel, het mag niet, maar ze zijn wel overal te koop.
0: Ja,
2: je hoeft ze maar te googlen en je bestelt ze gewoon.
0: Ja, dat is ook apart. Het is met meer dingen zo. Raar.
2: Ja.
0: En dan even de duiven. Dat herkennen mensen natuurlijk ook wel. Zeker straks in de zomer weer. Je zit je patatje te eten en dan voor je het weer heb je een duif in je nek. Op sommige plekken in Nederland.
2: Ja.
0: Wat doen we daartegen?
2: Ja, dat is eigenlijk meest hetzelfde probleem. Dus die vinden ook heel veel eten in de stad. En de stad, want die stadsduiven, dat zijn die stammen af van rotsduiven. Dus die duiven die zien gewoon elk gebouw als een grote rots waar ze op kunnen gaan zitten, hun nest kunnen maken. En er is ook nog genoeg voedsel. Dus dat is eigenlijk hetzelfde probleem. Omdat ze veel voedsel vinden, zijn natuurlijk ook mensen die ze voeren. Kunnen ze ook gewoon heel veel jongen grootbrengen. En dat is bij duiven het geval. Die planten zich ook het hele jaar door. Kunnen die zich voortplanten.
0: Ook hier is de mens weer een belangrijke factor, hoor ik.
2: Ja, zeker.
0: Ze lijken wel steeds brutaler te worden, de
2: maar
0: duiven.
2: Maar goed, wat je daar zou kunnen doen, is bijvoorbeeld ook met duiven tillenwerken. Er zijn steden waar daar wel voorbeelden van zijn. Ook in het buitenland, waar je bijvoorbeeld ze heen lokt met goed voer. Ook wat gezonder is voor ze dan frietjes. En dat je dan bijvoorbeeld de eieren verwisselt voor nep-eieren. Op die manier kun je dan toch iets aan geboortebeperking doen. Er zijn ook steden waar ze experimenteren ook nog. En waar het succesvol is met eigenlijk speciale maiskorrels met een anticonceptiemiddel erin.
0: Oh, de pil eigenlijk dan?
2: Ja, eigenlijk de pil voor duiven.
0: Voor duiven.
2: Ja, en dat zou misschien voor ratten en muizen zijn ook wel ontwikkelingen gaande hoor. Dat daar onderzoek naar loopt. Zou dat misschien ook wel een oplossing kunnen zijn.
0: Maar met die duiven tillen is het dus zo, dan is de noodzaak om laten we zeggen, die patatjes te eten, is er niet omdat ze eigenlijk al gewoon fatsoenlijk voedsel eten?
2: Ja, dat hoop je natuurlijk, dat ze eerder daarheen komen. Ja. En dat kun je combineren met wering aanbrengen op die gebouwen waar je niet wil dat ze opzitten. Ja. Dus dan gaan ze automatisch ook op zoek naar een andere plek om hun nest te maken. En als die duiventil dan voldoet aan de eisen, dan kunnen ze daar veilig zitten.
0: Waar ik hier zei trouwens, duiven, kunnen we daar ook meeuwen invullen? Want daar geldt eigenlijk hetzelfde voor.
2: Daar hebben we ook last van. Het enige verschil is wel, dat is wel belangrijk. Meeuwen zijn wel beschermde diersoorten. En dat is, ratten en muizen zijn, als ik het heb over bruine ratten en huismuizen, zijn dat niet. Die hebben geen specifieke bescherming. Die stadsduiven ook niet, maar meeuwen wel. Dus aan meeuwen mag je niet zomaar iets doen. Die nesten zijn dus, eigenlijk en hun nestplaatsen zijn altijd beschermd.
0: Ja.
2: Dus daar zul je een vergunning voor moeten hebben.
0: En de ganzen, daar geldt ook voor natuurlijk, dat die mag je niet zomaar uit de lucht schieten.
2: Nee, dat geldt ook. Dus dat zijn ook beschermde dieren. Dus dat gaat met vergunningen. Met meeuwen kan je natuurlijk ook wel zorgen van dat je ze in de stad ook ervoor zorgt dat ze niet heel veel voedsel gaan vinden en geen vuilniszakken open kunnen trekken bijvoorbeeld. Daar kun je wel eens aan doen.
0: Ik zei aan het begin, u bent ook nog mens-dierbemiddelaar. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat noem ik mezelf, mens-dierconflictbemiddelaar. Omdat ik dus eigenlijk in die overlastsituaties ernaar kijk als een conflict tussen belangen van mensen en dieren.
0: Ja.
2: En dus ook zeg van, als je dat conflict wil oplossen op een manier die voor beide acceptabel is, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit de bemiddeling naar kijken. Dus op die manier kijk ik ernaar. Dus ik probeer eigenlijk te zoeken naar win-win situaties.
0: Ja. Maar eigenlijk het begin wat we zeiden, van die dieren zijn er gewoon. En ja, wij mens spelen daar een belangrijke rol in.
2: Ja.
0: Totdat we de overlast van ondervinden. Dan is ineens lijden in last. Zeg maar.
2: Ja, dus daarom zeg ik van, wij kunnen daar zelf iets aan doen. Dus we kunnen wat duidelijker communiceren naar die dieren. Dus dat we niet een lopend buffet overal aanbieden.
0: Ja.
2: En ook nog allerlei woonruimte.
0: We hebben weer wat geleerd deze afgelopen minuut. Hartelijk dank daarvoor. Maite van Gerwen, dierenwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. 3 jaar was het muzikaal stil rond Jet Rebel. Maar die stilte is nu doorbroken. Hij heeft een nieuw nummer online gegooid. En dat is een voorbode voor veel meer nieuwe muziek van de man. Die we dik 10 jaar geleden leerden kennen. Jelte Tuinstra, dat is een echte naam. Getalenteerd multi-instrumentalist. Bijzonder mens ook. Die zichzelf ook nog wel eens in de weg zat. Nou, hier is dat nieuwe nummer. Oordeel zelf. Changes coming around the bend.

0: Nieuwe Jet Rebel was dat. Changes coming round the band. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
2: Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nl berekende dat mensen met AOW dit jaar netto 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1174 vakantiegeld gestort. En dat is bijna €200 meer dan vorig jaar. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten en belastingaangiftes ingevuld, waarbij niet bestaande aftrekposten of loonkosten werden opgegeven. Ze zouden zo in totaal ruim €6 miljoen hebben gekregen. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. Twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. En de KNVB denkt dat er zo'n 5000 oranje fans in de stadions zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Helene de Geest?
3: Nou, er staan een paar korte files die over het algemeen niet meer dan een minuut of 5 vertraging opleveren. Geldt ook voor de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Beek en de Duitse grens 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel. En verder is de Velsertunnel in de A22 vanuit Beverwijk dicht door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via de Wijkertunnel.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Fans van deze serie die kunnen hun geluk niet op vandaag. Het gaat over de nieuwe serie van Flodder. Die is vandaag namelijk te zien op Videoland. Deze serie stopte in 1999. Daarna werd die nog eindeloos herhaald. En er zijn natuurlijk ook Flodder films. De eerste daarvan die kwam in 1986 uit. En nu dus die nieuwe serie met de 62-jarige Tatjana Simic in de hoofdrol. De vraag van vandaag, welk programma zou u graag terugzien op tv? Dat kan door te reageren, villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres, zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij, of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Het liefst een spraakbericht, want dan kunnen we dat ook laten horen. Dus welk programma zou u graag terugzien op tv? Peter Achterberg, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoogleraar cultuursociologie aan de Tilburg Universiteit. U hebt onderzoek gedaan naar nostalgie, dus eigenlijk komt alles hier bij elkaar.
4: Absoluut.
0: Dat onderzoek heet, dan wordt geluk weer heel gewoon nostalgie, onzekerheid en het verlangen naar verandering. Waarom hebben wij zo'n hang naar vroeger?
4: Ja, dat komt eigenlijk door het een diep geworteld onvrede met de moderne tijd. Het kan zijn dat je het allemaal te gehaast vindt. Het kan zijn dat je niet helemaal kan doen wat je zelf wil. Daardoor denk je gewoon, is niet een beter soort samenleving mogelijk? En dan, sommige mensen kijken daardoor terug en die denken, misschien was het vroeger wel heel veel beter. Hè? Net zoals eigenlijk die serie van toen was geluk nog heel gewoon.
0: Ja. En het liedje natuurlijk.
4: Dat appelleert ook aan die... welk liedje?
0: Nee, dat is weer gebaseerd op een liedje natuurlijk. Toen was geluk heel gewoon.
4: Ja. Oh, dat weet ik helemaal niet.
0: Ja. Ja. Nee, dat was vroeger een liedje. Maar inderdaad, die serie met Gerard Cox en Joke Bruijs in de hoofdrol. Een beetje naar, sommige mensen zullen ook zeggen, een beetje terug naar de spruitjestijd.
4: Ja, dat. Hè. Kijk, er wordt heel veel geromantiseerd over het verleden. Het is niet eens helemaal zeker of mensen wel helemaal goed beeld hadden van hoe leuk of hoe onleuk het eigenlijk was in de jaren 50 of 60. Hè? Want je kan ook wel voorstellen dat, dat het ook wel een beetje sappelen was. En dat het helemaal niet zo vrolijk was als mensen, sommige mensen denken dat het was of zo. Maar gewoon de simpelheid of het geïdealiseerde beeld dat men heeft van die tijd, die wint het dan. Hè? En daardoor gaan mensen daar een beetje nostalgisch naar terug verlangen. Hetzelfde zie je eigenlijk met fabrieken. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen, maar je ziet er heel veel Argumentenfabriek, de fietsfabriek, de frietfabriek. Je hebt overal fabrieken van tegenwoordig. Terwijl ja, sociologen vinden dat eigenlijk best wel vreemd. Want fabrieken, daar ging je vroeger heen om gewoon dood te gaan. En om je ziel te verliezen. En om te vervreemden. En nu wordt het juist een beetje geïdealiseerd. Als, iets, als plaatsen waarin nog iets gemaakt wordt. En wat nog een duidelijk doel heeft. Hè. En precies alles wat onze moderne tijd zo lastig maakt. Daar kan je dan op een nostalgische manier, een beetje romantisch, naar terug verlangen. En denken van ja, in de fabriek toen konden we dat nog doen. Of in de jaren 50 toen was dat nog heel gewoon of heel duidelijk. Ja. En precies dat gebrek aan wat we nu ervaren, dat verlangen we dan terug aan... in dat soort series of in die fabrieken of weet ik veel.
0: Het maakt er ook uit, hè? Want ik bedoel, ik ben zelf bijvoorbeeld in de jaren 70 opgegroeid. Dus je hebt het idee dat het altijd warme zomers waren. En laten we zeggen, de onbezorgdheid vierde hoogtijd. Terwijl er toen ook natuurlijk problemen waren in die wereld. Maar waar je als kind misschien niet alles van meekreeg.
4: Ook dat, hè? Dus ook bij Vlodder. Tenminste, ik ben in de jaren 70, jaren 80. Opgegroeid in de jaren 90 natuurlijk ook nog een beetje. Maar daar heb je dat ook. Hè? Vlodder was voor mij gewoon het allerbeste wat er ooit was. En als je inderdaad die muziek hoort, dan verlang je gewoon terug naar die tijd dat het nog simpel was. En dat je onbezorgd gewoon buiten kon spelen en s'avonds even lekker televisie kon kijken. En dat soort dingen. Dat,
0: ook niet 100 keuzes had. Je had gewoon een paar netten en daar was het allemaal op te vinden. Welk programma zou je zelf terug willen zien op tv?
4: Oh ja, kijk, ik zat er net enorm over na te denken. Eigenlijk viel me binnen. Het is niet eens een Nederlands programma, maar als ik zelf een nieuwe streamingsdienst heb of zo, kijk ik altijd even of ze Cheers hebben.
0: Cheers, wacht even, het woord is gevallen.

0: Nobody Knows Your Name. Die kroeg in Boston. Met al die vaste stammende gasten.
1: Ja. Ik weet eigenlijk niet eens helemaal of die humor allemaal nu nog wel zou kunnen of zo. Maar dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Hè? Dus gewoon die hele serie is één pure brok nostalgie en romantiek wat mij betreft. Dus ik pleit er ook voor om die gewoon terug op de buis te gooien. Ja, die hele
0: maar wel de originele,
1: gewoon,
0: dus niet een remake.
1: Absoluut, nee joh, die vallen altijd tegen. Dat is gewoon niks. Gewoon, ja, ik hou me ook een beetje mijn hart vast voor de vlotte remake, eerlijk gezegd. Je kan maar beter het origineel hebben.
0: Dat ja, want is jeugdsentiment hetzelfde als nostalgie?
1: Ik zou zeggen dat ze een beetje aan elkaar verwant zijn, maar niet per se hetzelfde. Hè. Jeugdsentiment is ook gewoon het sentiment dat je hebt van het verlangen naar bepaalde elementen in je jeugd. Terwijl nostalgie heeft iets romantischer, iets fantasierijker zou ik haast willen zeggen. Waarbij eigenlijk wordt nagedacht over een samenleving die eigenlijk niet eens bestond. Hè? En dat hoeft ook helemaal niet.
0: Dus nostalgie is eigenlijk feitenvrij, zou je kunnen zeggen. Het is niet helemaal gebaseerd op de feiten.
1: Zou ik in ieder geval feitenvrijer dan jeugdsentiment.
0: Ik snap het. Hartelijk dank voor de uitleg. Peter Achterberg, hoogleraar cultuursociologie aan de Tilburg Universiteit. We willen graag van u weten, welk programma zou u graag terugzien op tv en waarom? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.

0: gaan haar onderbreken voor een spookrijder. Helene.
1: Ja, rijd je op de A15 Europort Rotterdam, dan kom je tussen Rozenburg en Rotterdam Heiplaat een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A15 Europort Rotterdam, dan kom je tussen Rozenburg en Rotterdam Heiplaat een spookrijder tegen.

niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A15 Europoort Rotterdam, dan kom je tussen Rozenburg en Rotterdam Heijplaat een spookrijder tegen.

Corinne Bailey Rae en Put Your Records On. Ik weet niet of dat de muziek is, die platen die zij opzet, of dat de muziek is van deze band, bekend van de snoeiharde gitaarriffs en de bulderende drums.

0: Iron Maiden, daar gaat het over. Die band bestaat 50 jaar en daarom is er nu een documentaire. Iron Maiden, Burning Ambition, in de bioscoop. Ik ga erover praten met Mike Arnst, is radio-dj, maakt bij Kink binnenkort de ochtendshow op een van de bijkanalen van Kink.
1: Het metalkanaal van Kink, ja.
0: Distortion heet dat.
1: Ja. Ja.
0: Jij was ook een van de makers van de Keiharde Podcast. Met puntjes op
1: met
0: de
1: puntjes, ja. Dan moet je eigenlijk als Motorhead, dus
0: Motley Crue.
1: Cast.
0: Ja. Ja. En je bent gewoon een groot heavy metal fan.
1: Ja.
0: Eerst even over die muziekstijl. Heavy metal, hoe ben jij daar fan van geworden?
1: Ja, eigenlijk, ik ben een radioneurd. En ik luisterde alles wat radio was, luisterde ik. En dus ook op dinsdagmiddag naar het Betonuur. Ja. Dus ik kende wel de top 40 en ik kende gewoon de muziek.
0: Alfred Lagarde.
1: Met Alfred Lagarde. En ik kwam bij Betonuur en ik hoorde daar muziek die mij zo hard raakte, niet alleen qua volume, maar ook in mijn hart, die ging voor mij een wereld open. En toen werd ik een enorm grote Kiss-fan en take it from there.
0: Wat grappig. Ik had een vriendje op de middelbare school, die was ook enorm Kiss-fan, had dat logo ook helemaal op zijn schooltas gemaakt. En dinsdagmiddag, je fietste snel naar huis, want je wilde om 4:30 Alfred horen.
1: Klopt.
0: Ik luisterde daar dan ook als radiofreak nog een beetje naar natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ik had tot 3:50 school en als ik hard fietste, was ik mooi op tijd thuis. Om 4:30.
0: Ja, wat grappig. En wat is er dan zo goed aan Iron Maiden?
1: Het mooie van Iron Maiden vind ik dat zij een stijl hebben ontwikkeld. Eigenlijk zelf hebben ontwikkeld. Wars van, nou ja, ze zullen wel invloed hebben gehad natuurlijk, maar wars van enige trends. En dat daar zijn ze aan vast blijven houden. En daar zijn ze eigenlijk enorm groter mee geworden. En zelf ontdekte ik ze via een cassettebandje van een medeleerling op mijn school. Want enorme Kiss-fan, ik zag op de concertagenda dat zij in het voorprogramma speelden van Kiss in Leiden, in de Groenoordhallen, 1980. Maar wie is Iron Maiden dan? En die zette dat voor mij op een bandje. En toen raakte het mij nog niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar later is het bij mij echt keihard binnengekomen.
0: Ja, grappig. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer van deze documentaire.
2: It was always about the fans. Just with you through thick and thin.
3: This group created its own universe.
4: They belong together.
5: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world. A second time.
0: Wat viel jou op bij het kijken naar deze documentaire?
1: Nou, ik heb op twee manieren gekeken.

0: Dus als fan, en dan ja, zie je gewoon heel veel zaken langskomen waar je toen als kleine Mikey dat ook zag en hoorde. Dus daar kwamen ook af en toe wel kippenvel en vochtige oogjes bij. Puur als fan zijnde was het fantastisch om die beelden weer te zien.
1: Ja, even los van officiële beelden die er allemaal zijn. Natuurlijk van die mensen maken veel gebruik ook van huistuin- en keukenfoto's, filmpjes en dat soort dingen.
0: Exact dat. En dat zag je vroeger in de bladen, zag je wel zo'n fotootje langskomen. Maar nu bewoog het ook. Dus dat kwam voor mij heel mooi binnen. En daarnaast heb ik ook kritisch gekeken van ja, en dat doe je toch met de kennis die je hebt van.
1: Is het alleen maar halleluja of komen ook de mindere kant aan bod?
0: Ja.
1: En?
0: Nou, die kwamen wel aan bod, minder dan ik had verwacht. Het is vooral een fan-docu. Het is gemaakt door fans, voor fans. En fans komen dan ook aan het woord. En dus het is eigenlijk alleen maar positief. Maar ja, Mede heeft ook wel mindere periodes meegemaakt. Ja, en ik zag gewoon dingen die niet klopten. Toen ik dacht van, waarom hebben ze dat gedaan?
1: Oh, noem eens iets.
0: Er wordt een brief van Paul Di'Anno, wat ook wordt gezegd dat dat de eerste zanger is. Ja. Maar dat is hij dus niet.
1: Een
0: maar
1: van de zangers.
0: Even buiten dat. Ja. Wel de zanger van de eerste twee albums. En die ontspoorde nog wel eens tijdens tours. Die zat aan de kook en die hield wel van een biertje of 20. Maar die daardoor kon af en toe concerten niet doorgaan. En zelfs een hele tour in Duitsland is toen gecanceld. En op een gegeven moment was de band, Steve Harris, de bandbaas, en Rod Smallwood, de manager, die waren er klaar mee. Die hebben hem eruit getikt. Mm-hmm. Maar er kwam ineens een brief in de docu naar voren, waarin zou blijken dat hij zelf ontslag heeft genomen. Dat hij zelf het niet meer zag zitten. Dat ze opnieuw moesten gaan kijken naar een nieuwe zanger.
1: Hij is er gewoon uitgegooid.
0: Hij is eruit gegooid. En die brief die is van 2 jaar eerder, voordat ze dat eerste album hebben opgenomen. Want hij had zijn vriendin Kate, die had wat gedoe. En hij wilde er voor haar zijn. En toen hebben ze hem nog overgehaald om in de band te blijven en dus het debuutalbum op te nemen.
1: Ja, ja. Jij noemde die Harris, hè? Dat is eigenlijk Steve Harris, eigenlijk de oprichter, zit er nog steeds in, maar die is al over de 70, hè?
0: Ja.
1: Bruce Dickinson, ook een bijzonder figuur die ook vliegtuigen vliegt waarin zij de tours altijd doen.
0: Ja, Dickinson is op een gegeven moment heeft hij voor de lol een vliegcursusje gevolgd. Toen is hij daar zo verder in gegaan en op een gegeven moment heeft hij het brevet gehaald dat hij een Boeing 737 mocht besturen en daar ging de band mee op tour.
1: Ja, en dat is ook echt hun ding, hè? Want volgens mij, ze zijn dus allemaal of net over de 70, eind 60, al 50 jaar bij elkaar.
0: Ja.
1: En ze gaan maar door, dat toeren gaat maar door.
0: Ja, het zijn echt jongens die, ze zijn natuurlijk niet allemaal 50 jaar bij elkaar, maar de laatste line-up waar ze eigenlijk met z'n zes in zitten, 3 gitaristen, die is inmiddels weer 26 jaar bij elkaar. En het is gewoon één grote vriendengroep die met elkaar op tour gaat en daar eigenlijk voor leven. En in de jaren 80, toen zijn ze zoveel op tour geweest, achter elkaar door, van 82 tot en met 89, dat op een gegeven moment sommige bandleden, waaronder Dickinson iets later, maar vooral gitarist Eddie Van Smith, die trokken niet meer. Die heeft op een gegeven moment toen ik ben weg.
1: Ja, maar die Dickinson is ook 2 jaar of zo uit geweest, hè? Daarna is hij wel weer teruggekomen.
0: Ja, die ging solo, die wilde solo gaan, maar dat is minder succesvol gebleken dat hij dacht, en toen is hij weer teruggekomen.
1: We zijn nog één belangrijke bandlid vergeten, namelijk de mascotte Eddie.
0: Ja, ja, die is echt heel belangrijk.
1: Wat is het verhaal daarvan?
0: Het grappige is, en dit wist ik dus niet, dat vond ik wel leuk om in die docu te zien, is dat ze Eddie als een soort bliksemafleider hebben laten komen voor de band. Want de band zelf die zat er niet op te wachten om met de koppen op de hoes van een album te staan of in een tijdschrift of iets dergelijks. Dus ze zochten een soort bliksemafleider, waardoor zij een beetje in de luwte konden blijven en waardoor Eddie iedere keer op de hoes kwam, voor de merch werd gebruikt, enzovoort enzoverder. En Rod Smallwood die kwam een tekening tegen van Derek Riggs, dat is de tekenaar van Eddie. Die heeft gevraagd, zou je me wat tekeningen van jou willen laten zien, hè, wat je nog meer doet? En een van die tekeningen is dus de hoes geworden van het debuutalbum Iron Maiden. En Eddie is gewoon, dat is gewoon de king of merch. Dat is één groot feest. Die zie je overal op alle shirts, hoezen, alles erop en eraan.
1: Ze zijn op het moment ook aan toeren. Ze komen volgende maand naar de Ziggo Dome met de Run for Your Life tour.
0: Ja.
1: Hoe groot is die band? Is dit uitverkocht nu al?
0: Dit is wel uitverkocht. En in principe is de Ziggo, dacht ik, dat is een kleine zaal voor ze. Want ik heb ze 3 jaar geleden nog in een volle Gelredome in Arnhem gezien. Dus dit is wel het aantal personen wat ze op dit moment binnenkrijgen. En ja, het gaat maar door. En dat vind ik het knappe van deze band is dat zij ook als, wat ik al zei, vriendengroep, zo genieten van elkaar, maar ook van het optreden en van de fans. Want ja, ze zijn dol op de fans.
1: Want inderdaad, je zijn allemaal aardig aan de leeftijd. Hoewel, de Rolling Stones, die zijn nog een stukje ouder.
0: En die hebben alweer nieuw materiaal uitgebracht inmiddels.
1: Ja, die toeren voorlopig nog even niet. Dat doet Iron Maiden nog wel. Ja. En komt er dan ook nog nieuwe muziek aan?
0: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Want Nico McBrain, dat is de drummer. Die is op een gegeven moment, heeft hij anderhalf jaar geleden aangegeven, ik stop met toeren. Ik kan het niet meer aan. Hij kan het, dat komt in de docu wel heel mooi naar voren. Hoe dat is gelopen. En ze hebben nu wel een andere tourdrummer, maar nou ben ik benieuwd, gaat hij dan wel op een nieuw album spelen? En dat weet ik nog niet, want het vorige album Senjitsu is nu uit 2021. Meestal zit er een jaar of 5-6 tussen. Ik heb nog niks gehoord over nieuwe platen.
1: Nee. Nou, binnenkort dus te zien in Nederland, deze band. En in de bioscopen natuurlijk, want iedere muziekliefhebber, ook hou je misschien dan niet per se van heavy metal, het is altijd mooi om zo'n film of zo'n band te zien.
0: Zeker.
1: En we gaan jou volgen straks op King met je ochtendshow.
0: Hey, dankjewel.
1: Dankjewel, Mike.
2: Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: Yes, en OOP, DOG, Snoop Dogg en My Medicine. De vraag van vandaag gaat over welk programma u graag zou terugzien op tv. Welk programma van vroeger? De aanleiding is Flodder vanavond, of vandaag eigenlijk. Via Videoland is de nieuwe serie te bekijken. De nieuwe serie dus van Flodder. Met die vraag, er wordt veel gereageerd. Patrick pleit voor de wereld van Boudewijn Buug. En dan de aflevering met de kleinste eilanden die het verst in de oceaan liggen. Daar zocht ik altijd uit hoe ik daar dan eventueel kon komen met het vliegtuig of met de boot, zegt Patrick. Ron noemt de Fabeltjeskrant. En Eva die pleit voor The Love Boat. Ja, dat was zo'n leuke serie. Die mag van mij terugkomen op de buis. Tegenwoordig is het allemaal dood en verderf. Dat was in ieder geval vrolijk. Robert-Jan Bron, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En welke serie zou jij graag terug willen zien?
1: Nou, ik zou heel graag willen dat er een remake werd gemaakt van de kinderserie Q&Q.
0: Q&Q, zegt hij.
1: Ja. En Q. Ah, heerlijk.
0: Q&Q. Het is ook uit mijn jeugd, met die enge man in dat bos altijd.
1: Ja, nou wel of, ja. Twee. Ja, zeker. Ik denk dat we even oud zijn.
0: Ja, maar dat was inderdaad super spannend altijd. Maar zou je dan. Want jij zegt, ik wil eigenlijk een remake.

0: dus niet de oude afleveringen kijken.
1: Nou, het is heel spannend. Er waren twee jongetjes, even het verhaal voor de luisteraar verklarend. Twee jongetjes van ongeveer mijn, en kennelijk ook jouw leeftijd. Ja, die zelf als detective gingen optreden in allerlei zaken die ze tegenkwamen.
0: Ja.
1: En vaak vonden ze de oplossing en dan geloofde de politie niet. En allemaal dat soort dingen. Jongetjes die het voor elkaar hadden, die heel slim waren. En alles ging daar altijd... Ja, liep alles goed af.
0: Maar zou je, Robert-Jan, een versie van nu willen hebben? Dus met de acteurs van nu? Of wil je gewoon die oude afleveringen nog eens een keer terugkijken?
1: Nou, de oudere afleveringen heb ik een keer teruggekeken. Een jaar of twee geleden.
0: Ah, ja.
1: En ik vond het heel erg heerlijk om het allemaal weer terug te zien. Maar ik vrees dat het voor de kinderen van vandaag een beetje te traag en te langzaam is.
0: Nou, dan gooi je...
1: Terwijl de verhaallijn is heel erg mooi.
0: Weet je wat ik doe? Ik gooi het in de ideeënbus bij oom Jan hier. Dat is onze baas, die ziet daar nog wel eens wat in dit soort dingen. Dankjewel voor je suggestie. Andere suggesties, hartelijk welkom via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of reageer via de app. Villa
2: VDB. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Jurgen van den Berg.
0: Annette Burgers noemt zichzelf ontrouw-expert en wil lotgenoten helpen. Zelf had ze naast haar gewone relatie een affaire met een jeugdliefde. Vreemdgaan heet dat bij ons thuis. Ze komt er straks over vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Lieselot Thomas.
11: De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen dan vorig jaar. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1174 vakantiegeld gestort. Bijna €200 meer. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon omhoog is gegaan. De AOW is daaraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen, zegt de tijdelijk advocaat van Taghi, Van Bergen Henegouwen.
12: Gelet op wat het Hof eerder gezegd heeft, namelijk van begin maar gewoon, lees het dossier gaandeweg, terwijl je getuigen aan het horen bent en regisering doen, daar past de advocatuur voor. En daar is in Nederland ook geen advocaat voor te vinden. En zolang het Hof dat doet, blijft deze man zonder advocaat zitten.
11: Hij denkt dat er 1,5 jaar voor nodig is, omdat het dossier inmiddels is uitgegroeid tot meer dan 100.000 pagina's. Het gerechtshof weerspreekt dat het te veel haast heeft.
13: Het Hof heeft ook steeds aangegeven, dat mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken en die tijd ook zou geven. En het Hof heeft natuurlijk ook rekening te houden met belangen van anderen. Er zijn ook een nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
11: Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn laatste advocaat Vito Shukula. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste 4 vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De KNVB verwacht 5000 Oranje-fans op de tribune bij de poolwedstrijden van het Nederlands elftal. De eerste is tegen Japan op 14 juni in Dallas. Voorafgaand aan de wedstrijd is er een traditionele fanwolk. Volgens de voetbalbond komen daar nog eens 5000 fans op af. De vloot die onderweg is naar Gaza met hulpgoederen meldt dat het Israëlische leger boten heeft onderschept ter hoogte van Cyprus. Aan boord van de flotilla zijn ook 6 Nederlanders. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de actie is bedoeld om de aandacht af te leiden van Hamas, zegt verslaggever Sander van Horen.
14: Israël noemt het een provocatie en waarschuwt de mensen om te keren. En als ze dat niet doen, zoals we ook al eind april hebben gezien, dan wordt die vloot aangevallen en worden de mensen aan boord gevangen genomen.
11: Volgens de organisatie van de hulpvloot zijn 10 boten onderschept. Met zo'n 20 schepen is geen contact meer. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel tegen Ajax in de play-offs om Conference League voetbal. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. Aanleiding is dat het na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar gisteren onrustig was. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer en hagel. Ook af en toe zon en het is maximaal 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog met wat zon, later bewolkt en regen. En dan wordt het 14 tot 17 graden.
0: ANWB, verkeersinformatie. Helene Geest, is die spookrijder alweer van de weg?
15: En die spookrijder is inderdaad, ja, hij is niet aangetroffen. Dus hij heeft het waarschijnlijk zelf ingezien.
11: Maar er staan inmiddels wel wat meer files. Op de A2 eentje van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Het wegdek is er bij Everdingen slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij de Velsertunnel een kwartier vertraging. De Velsertunnel is helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt in de tussentijd omrijden via de Wijkertunnel over de A9. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging. En door een ongeluk een flinke file op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en knooppunt Leenderheide. Hou daar rekening met 25 minuten extra reistijd.
15: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
16: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
17: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Ik kijk even op de gastenlijst voor u. Nummer 2, Annette Burgers, staat op de lijst. Noemt zichzelf ontrouw-expert. Zij had naast haar gewone relatie een affaire met een jeugdliefde. En nu staat zij mensen bij die met dezelfde problemen kampen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2007. Toen ontsnapte de gorilla Bokito uit zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp. Een nieuwe week van het spel Tijdje Terug. De eerste kandidaat is Mark Renders uit Den Bosch. En de vraag van vandaag is jeugdsentiment alom hier. Welk programma zou u terugzien op tv het liefst? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. En de aanleiding is dat vanaf vandaag de nieuwe Flodder-serie op Videoland is te zien. Even luisteren naar een gesproken appje van Fons.
23: Ik zou het heel leuk vinden om Ja, zuster, nee, zuster weer eens te kunnen kijken. En natuurlijk iconisch is dat onderhand. En ik heb ooit gehoord dat een deel van die serie was weggeraakt in Hilversum. En dat het later weer is teruggevonden. Ik weet niet precies meer. Ik kan me niet meer precies herinneren. Maar Ja, zuster, nee, zuster is absoluut mijn favoriet uit mijn jonge jeugdjaren.
0: Ja, hebben we genoteerd voor Fons. Ja, dat is wel vaak met die oude programma's zo. Dat vroeger werd het dan gewoon, werd zo'n aflevering uitgezonden. En er werd gewoon de volgende week weer iets nieuws over opgenomen. Achteraf ongelooflijk natuurlijk. Alex Mazereel, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
0: Alex, je bent tv-recensent voor de Volkskrant, filmjournalist, maker ook van de podcast Televisie. Die gaat over Nederlandse tv-programma's. Welk programma zou jij heel graag nog eens willen terugzien op de buis?
24: Nou, een beetje in het verlengde wel van Ja, zuster, nee, zuster. Ik was zelf als kind groot fan van de remake van Het Schaap met de Vijf Poten. Onder andere met Pierre Bokma en Loes Duca. Die is nu denk ik een jaar of 10, 11 gestopt. En die zou ik best wel weer terug willen zien eigenlijk.
0: Ja, want daar is natuurlijk ook nog een hele oude versie van. We hebben in ieder geval wel de muziek.

0: En waarom deze dan, Alex?
1: Ik heb een groot zwak voor musical tv. Nou ja, dat is juist de Neesister natuurlijk ook. En als het een beetje lekker over de top is, dat topacteurs dingen doen die je ze eigenlijk normaal niet ziet doen, daar heb ik groot zwak voor. En
2: zoals
1: dat
2: Pierre Bokma bijvoorbeeld.
1: Ja, een zingende Pierre Bokma. Ja. Dat kun je me echt. Je kunt me niet gelukkiger maken dan met dat eigenlijk.
0: Ja. En de aanleiding is die nieuwe Flodder-serie. Die heb jij ook al gezien. Je mag daar geloof ik tot vanavond nog niks over zeggen, hè, officieel.
1: Nee, dan worden ze heel boos bij Videoland als ik dat doe. Dus misschien moet tussen de regels door een beetje. Ja,
0: we gaan niet natuurlijk het hele plot eens overklappen. Dus wat dat betreft geen spoilers. Maar is het de moeite waard of valt het dan ook heel erg tegen zoveel jaren later?
1: Nee, het is zeker de moeite waard. Al is het maar omdat het gewoon natuurlijk. Flodder is al bijna 30 jaar niet meer op tv geweest. Of nou in ieder geval geen nieuwe Flodder. Ik bedoel, Flodder is tot in de treuren herhaald. Dus we konden het ook niet per se missen. Maar het is toch wel interessant, denk ik, om te kijken of dat oude format in deze tijd nog steeds iets te melden heeft, denk ik.
0: Ja, en het antwoord is dus ja, als ik het goed begrijp.
1: Ja, zeker. Nou, het is sowieso al grappig. Tatjana Simic, de hoofdrolspeelster als Kees Flodder uit het origineel, keert weer terug. We hebben haar jarenlang niet echt meer gezien en die is nu toch weer terug. Dus daar zitten allemaal haakjes in waardoor je toch wel weer moet gaan kijken misschien.
0: Ja, nou ja, die buurman die zal in ieder geval kijken als Kees terug is.
1: Dat vond ik ook,
0: de beroemde scène. Buurman, wat doet u nu? En ik viel heel toevallig vorige week in een van die Flodder films, Flodder in Amerika. En ik zat een kwartiertje te kijken en dacht, wat is dit toch traag en eigenlijk helemaal niet grappig.
1: Nee, dat klopt. Ja, het is natuurlijk een heel andere tijd ook, zowel qua films als qua series. Ik bedoel, die oude Flodder-serie is opgenomen in een tijd voordat we allerlei toffe series kregen als The Sopranos en Breaking Bad en Mad Men en zo. Dus het was een heel andere tijd waarin die films en die serie ook gemaakt werden. Dus daarom vond ik het best wel gewaagd om het nu opnieuw te gaan proberen. Want ja, wat heeft Flodder in deze tijd nog te zeggen?
0: Ja, en zij hebben dus voor gekozen om echt wel nieuwe dingen te maken. De personages zijn dus ook door de jaren heen ouder geworden natuurlijk. En ze hebben niet gekozen voor een remake, zeg maar. Zoals dus de oude Flodder nog eens een keer nu opnieuw dan met nieuwe acteurs.
1: Nee, het idee van deze nieuwe Flodder, dus alleen Tatjana Simic komt dus terug. Maar die heeft een dochter inmiddels gekregen en dat is dan een nieuw personage, gespeeld door Guylaine van Eyperen. En verder zijn het eigenlijk alleen maar nieuwe personages. En ik heb ook wat acteurs gesproken en die zeiden ook, ja, het is echt geen vervolg, het is een spin-off serie met eigenlijk nieuwe Flodders die we nog nooit eerder gezien hebben. Het is meer een soort van, neven en nichten van de familie, dan dat we een soort van de nieuwe personage of dezelfde personages gaan volgen.
0: Ja, het is altijd een dilemma. Hè. Ik ben een groot fan van de film The Big Lebowski. Nou, daar gaat al jaren het gerucht van. Hè. Er komt ooit nog eens een deel 2. En intussen weten we allemaal natuurlijk wel dat echt niet meer gaat gebeuren.
1: Nee, precies.
0: Want dat kan altijd zo'n enorme tegenvaller zijn. Die voorbeelden zijn er natuurlijk genoeg van films waar ze dat wel hebben gedaan. En dan denk je waarom.
1: Ja, nee, precies. Daarom is het op zich slim dat je met heel veel nieuwe personages werkt. Want ja, ook met de oude Flodder. Ik bedoel, meerdere acteurs zijn of heel oud of heel andere dingen gaan doen of helemaal niet meer in leven. Ja. Dus je kunt toch niet hetzelfde doen. Probeer dan maar iets anders onder de vlag van het merk, zeg maar. Dat hebben ze in ieder geval wel gedaan. Maar heel veel mensen gaan toch kijken van, hey, hoe is het met Ma Flodder bijvoorbeeld of zo. Maar dat zit hier dus niet in. Het is wel echt iets anders.
0: Nee. En jij noemde dus, die meneer die noemde ja-zuster, nee-zuster. Dat is volgens mij niet in een remake geweest, hè?
1: Ja, er is een film gemaakt in 2002, met Lucia, ook heel goed was. Maar het is daarna nooit meer. Er zijn ook nooit meer plannen geweest, voor zover ik weet, om het na te maken. Maar het zou natuurlijk wel weer kunnen, want dat zie je ook met Flodder. Het is een merk, mensen reageren er toch op, slaan erop aan. Die denken, hey Flodder, oh ja, dat heb ik vroeger wel eens gezien. Dat is toch voor zo'n Videoland, is dat gewoon een handige strategie om toch weer kijkers te lokken.
0: Het scheelt een hoop marketing. Ik bedoel, je weet gelijk waar het over gaat uiteindelijk. Nou ja, de fans moeten zeker gaan kijken, lijkt me. Vanaf vandaag dus beschikbaar via Videoland. Dankjewel, Alex Mazereel. En dan nog wat reacties. Paulien die zegt, ik zou heel graag meneer Wijdbeens terug willen op de tv. Die uitgestreken kop van André van Duin.
3: Ja, dames en heren, u zal wel denken. Goedenavond overigens, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Wijdbeens. Het leek me zo leuk om eens een keer een hondentraining mee te maken van Martin Gaus.
0: Ja, nou ja, ik zie André wel eens in de wandelgangen hier bij Max. En ik zal het hem vragen of hij zin heeft om nog iets te doen. Dan Jeroen, die mailt.

0: Ja. Daar ging hij met zijn witte manen, Floris, Rutger Hauer. En Sindela natuurlijk, niet te vergeten. Floris, ja, ook jeugdsentiment. Nou, dit soort dingen willen we heel graag horen. Kom maar door met uw reacties. Kan hem door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
1: Max. Terug naar toe.
0: We gaan terug naar 18 mei 2007.
1: Villa.
0: Op die dag ontsnapte de gorilla Bokito uit zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp.
2: Wat bezielt een vrouw om 4 dagen in de week in de dierentuin van Rotterdam naar een gorilla te gaan kijken? En vond die aap dat eigenlijk wel net zo leuk als een bezoekster?
3: Zilverrug gorilla Bokito ontsnapte vanmiddag uit het buitenverblijf in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp.
4: Zijn slachtoffer, een 57-jarige vrouw, kwam meermalen per week naar de gorilla's kijken en had een speciale band met Bokito.
5: Op een gegeven moment zag ik die vrouw liggen in de bosjes. Die gorilla pakte er met 1 hand beet zo. Weet er gewoon dat een poppetje was. Slipte helemaal door de bosjes heen.
3: In de tussentijd waren 4 bezoekers gewond geraakt.
6: Hij is opgesloten in het restaurant waar wij ingingen. Uiteindelijk is hij daar opgesloten. Ja, en toen zag ik mensen met verdovingspistolen aankomen. Dus nou ja, dan zal hij wel afgevoerd worden.
7: Blinde paniek dus vanmiddag. Maar hoe is het mogelijk dat een gorilla van zo'n 150 kilo weet te ontsnappen?
0: Arvid Hendricks was die dag samen met zijn gezin in Blijdorp en zat uiteindelijk met Bokito opgesloten in dat restaurant. Dat het ook wel werd genoemd, meneer Hendricks. Hartelijk welkom.
8: Dankjewel,
0: in de villa. Nou, dat was een dag om nooit te vergeten.
8: Dat mag je zeggen, ja. Dat, uiteindelijk levert het natuurlijk de verhalen op voor in de kroeg en op allerlei feestjes. Maar op het moment zelf weet je natuurlijk totaal niet wat je overkomt.
0: Nee. Nou, is het vandaag is die dag, hè, dat is 18 mei. U stond vanochtend op. Wist u gelijk dat het die dag weer was?
8: Ja, dat heeft met iets anders te maken. Daar kom ik straks misschien wel even op terug. Maar dat is de verjaardag van een hele goede vriendin van ons. En het feit dat zij bij TV Rijnmond werkt, denk ik, geeft wel de link aan met het verhaal. Ja, dus zit altijd in mijn geheugen, ja.
0: Nou, laten we maar gewoon beginnen bij het begin. U ging met het gezin dus naar Blijdorp.
8: Ja, we waren niet al te vroeg. We dachten, dan zijn we de eerste ochtenddrukte een beetje na. Dus. Dus we waren het eerste rondje gaan maken. En volgens mij, het is lang geleden, maar volgens mij zijn daar inderdaad wat tijgers en een beetje die hokken. En we komen op een gegeven moment aan op de splitsing, het kruispunt tussen waar je terug gaat naar het restaurant en de speeltuin en rechtsaf naar het Oceanium. En we waren een beetje aan het twijfelen, maar het was een beetje rond het middaguur. En we dachten, nou, dat is misschien wel leuk voor die meiden. Mijn dochters waren toen 8 en 6. Dan kunnen ze even een beetje uitrazen in de speeltuin. En dus het besluit was genomen. Wij gingen linksaf richting het restaurant. En op weg daar naartoe, een beetje in de bocht, komen er twee jonge vrouwen met kinderwagens. Met een wat verontruste blik. En dat vond ik opvallend. En
0: maar die zeiden niks verder?
8: Zeiden niks. Die maakten zich alleen wel duidelijk uit de voeten. Ja. Dus dat was wel duidelijk dat ze haast hadden de andere kant op. En ja, dat triggerde een beetje het gevoel bij mij van, god, er is iets van een vechtpartij of zo. Een beetje dat gevoel. Een beetje unheimisch. En dus in die zin de meiden wat kort bij ons houden. Maar goed, voor de rest zagen we even niks. Dus we liepen rustig door en ongeveer ter hoogte van de ingang van het restaurant, wat ik verder van binnen nog niet zo goed kende, stonden we een beetje te kijken van oké, er was een raar sfeertje. Dat is heel gek, dat kun je achteraf ook niet benoemen wat dat dan is.
0: Ja.
8: En ik kijk in de verte inderdaad naar de speeltuin waar die meiden in principe los wilden. En we hebben ze toen dus heel even bij ons gaan verwacht, maar heel even. Ik zie een hele grote man. Ik zie hem ook echt nog voor me. Dat is denk ik ook niet verbazend. En die heeft een te groot kind op zijn arm. Je kunt je voorstellen, het was een grote man. Een beetje gekruld lang haar. Maar hij heeft een kind van een jaar of 10, 11, 12 op zijn arm.
0: Nou, maar die vluchtte ook eigenlijk?
8: Nee, die stond daar. Oh, ja. En die stond bij de rand van die speeltuin. En juist het feit dat hij stond in een bepaalde richting te kijken met dat kind op zijn arm. En ja, nogmaals, het gevoel van zo'n kind van 3, 4, 5 heb je op je arm, maar kind van 12 niet meer. En op dat moment, precies op dat moment dat ik me dat sta af te vragen, komt een stampede van mensen recht op ons af. Verwilderde blikken, bange blikken.
0: Ja.
8: En daarachteraan een gorilla.
0: Ja.
8: Nou, op dat moment, dan, dat is, een, goed, daar komen we straks misschien even op, maar dat is waar je, waar ja. natuurlijk je limbisch brein gaat werken en je reptiele reacties.
0: Ja. Wat en, deed u? Wat deed u?
8: Ja, ageren. En ik stond op dat moment, ik denk met een man of 3-4, stonden wij bij de ingang van het restaurant. En ik denk dat alle mannen probeerden hun gezin, zeg maar, als een soort, weet ik veel, soort diarree naar binnen te duwen. Excuseer de vergelijking. En terwijl we dat staan te doen. Nogmaals, iedereen moet zo snel mogelijk naar binnen. Wij staan er met z'n drie een beetje ons gezinnen nou, af te schermen. Ja, van wat? Nou, van de gorilla. Want op een gegeven moment voel ik echt een beuk op mijn schouder. En in een flits dat ik omkijk, zie ik Bokito. En dat is heel raar.
0: Die heeft u aangeraakt.
8: Ja, en ik ben niet al te groot. Maar hij ook niet. Ja. Behalve dat hij ongeveer zo sterk is als 8 keer dan ik. Maar goed, hij kennelijk, want dat is natuurlijk dat gebeurt in een flits. Dus wij zijn inmiddels binnen. Die
0: Bokito was daar dus ook binnen in dat restaurant?
8: Nee, toen nog niet. Hij stuiterde het soort van mij af, terug het terras op. Overigens, we hebben het over een paar minuten.
0: Ja,
8: het gaat zo snel.
0: Het gaat allemaal in een hele korte tijdsbestek.
8: En dat is ook waar mensen op een gegeven moment onder tafeltjes zaten en te schuilen enzovoort. En in zijn op dat moment staan wij dus binnen. Het restaurant heeft zo'n grote gehard glazen deur met zo'n handvat eraan. En terwijl iedereen een beetje staat te bedenken van oké, is iedereen er? Zijn mijn dochters er? Is mijn vrouw er? En iedereen dus. Mm. Hoor ik achter me het geluid van zo'n glazen plaat van een bushokje wat in elkaar zit. Ja. Niet dat ik daar ervaring mee heb, dat wil ik even duidelijk stellen. Maar dat hoor je.
0: Het gaat helemaal aan gruzelement en dat zakt dan in elkaar.
8: Hij had die hendel van die deur afgescheurd en ging naar binnen.
0: Ja. Waar heel veel mensen dus aan het schuilen waren.
8: Ja. En dat betekent dus op dat moment, en iedereen die vluchtte een soort van. En ik kan alleen maar achteraf beredeneren wat er gebeurd is. Omdat op het moment dat wij begonnen te redden, ik dus met mijn gezin, en we op een gegeven moment linksaf gingen om te schuilen.
0: Ja.
8: Het is natuurlijk allemaal heel lastig. Niemand heeft Gorilla's for Dummies gelezen. En we zitten daar in een hoekje en trekken alle staattafels, krukken tegen ons aan. En op het moment dat dus de paniek een beetje is neergedaald, kijken we eens rustig om ons heen. Het gekke is dat ieder in ons gezin een soort instinctief in elkaar dook, hem niet aankeek en dergelijke, wat klaarblijkelijk dus een goede handeling is.
0: De gorilla niet aankeken.
8: Gorilla niet aankijken.
0: Nee, dat weten we dan voor thuis.
8: Dat weten we voor thuis. Ja. Mocht het ooit gebeuren,
0: niet
8: gorilla
0: aankijken.
8: Niet aankijken. Geldt overigens voor meer dieren, maar dat terzijde. Dus wij zitten daar een soort van te schuilen. En op dat moment bedenk ik, wacht even, het is nu wel heel erg stil. En we keken inderdaad, zeg maar, vanuit die inham het restaurant in. En zagen inderdaad niets, behalve Bokito.
0: Maar die zat daar gewoon rustig op dat moment.
8: Want het punt was, op het moment dat hij dus in dat restaurant was, was hij ook al, hij wilde gewoon opgehaald worden. Voor hem was het, hij had zijn dingetje gedaan. En klaar ermee.
0: Je hoort bijna
8: maar weer op.
0: Je hoort bijna zo'n omroeper, zoals die op andere plekken ook wel. Wil iemand Bokito even uit het restaurant halen?
8: Ja, precies. Ja, Bokito wil opgehaald worden uit de ballenbak, ja. Dus die was ook echt rustig. En die was een beetje aan het drentelen. Liep zo'n beetje rustig door. En op een gegeven moment, en natuurlijk, dat zagen wij door onze wimpers heen. Dus op een gegeven moment verdwijnt hij soort van uit het zicht, terug naar de ingang. En dus wat dat betreft zijn het briljant slimme beesten. Dus die zat daar gewoon te wachten. Van, nou, pak me hier maar op, daar is de deur.
0: Want toen kwamen intussen ook medewerkers van het park om.
8: Nee, in principe was toen dus. De paniek was dus van hij moest in dat restaurant gehouden worden, omdat hij daar natuurlijk verdoofd moest worden en dan worden opgehaald.
0: Ja.
8: Klaarblijkelijk was iedereen vanuit dat restaurant of terug door die inmiddels gebroken deur naar buiten gestoven, of, en er waren een paar mensen, een enkel gezin geloof ik, die waren het gangetje in deur dicht en die zaten daarachter in een afgesloten kantoor. Dus wij zaten alleen met z'n viertjes, met Bokito. Dus op enig moment denk ik, dit wordt een beetje lastig. Mijn toen vrouw die staat op en die kijkt door zo'n patrijspoort naar buiten. Kijkt in het zeer verschrikte gezicht van een oppasser. Die uit paniek een soort zegt, jullie moeten naar rechts, naar rechts. Waarop zij zeggen, daar zit hij. Dus dat doen we dus niet. En ik denk, uiteindelijk moeten we iets. En inmiddels was duidelijk dat om het hoekje, ik weet niet of ik het bordje zag, weet ik niet, maar in ieder geval dat daar de nooduitgang was. En ik denk, meiden staan een soort van klaar. En uiteraard dit fluistert hier enzovoort.
0: Ja.
8: Ik ga even om de hoek kijken wat er aan de hand is. Wat hij doet, is het veilig tussen aanhalingstekens. En dan gaan we maar gewoon naar die nooduitgang. We zien het wel. Ja. Dus ik kijk om de hoek en hij zat gewoon keurig met zijn rug naar ons toe, op zijn billen, letterlijk te wachten. Gewoon van, joh, pak me, kom me maar ophalen. Dus ik maak een handbeweging, de meisjes voor mij uit. Ik achter ze aan, heel stilletjes, sluipend, uiteraard. Overigens, het zijn natuurlijk beelden uit 2007, maar er staat iemand te filmen op dat moment. En die zegt, wat doet hij? En op een gegeven moment, oh, er zijn nog mensen binnen. En dan zie je dus op dat filmpje, zie je een paar schimmen links achterin met een mintgroen ding. En dat ben ik dus.
9: Ja.
8: Dus we komen bij de nooduitgang en... So far, so good. En ik denk, nou ja, mooi. Hè? Zo'n typische nooduitgang. Die bar naar beneden. En dan naar buiten. Dus ik doe die bar naar beneden. Deur zat dicht.
9: Ach.
8: Ze hadden hem gebarricadeerd. Omdat Poquito dicht. En ze dus niet hadden gerealiseerd dat wij er waren.
9: Ja.
8: Dat, want je collega die vroeg ook even van, joh, waar ontstond, hè? Was je bang en angstig? En het gekke was, dat was niet zo. Tot op dat moment. Want daar, toen dacht ik wel van, ja, als hij nu de kolder in zijn kop krijgt en hij ziet ons, hij keert zich om en hij begint te rennen, ja, dan zijn de problemen groter. Dus ik denk, ja, nou ja, de dood of de gladiolen. Ik beuk tegen die deur, die zwiept een heel klein beetje open en meteen weer dicht. Ik kijk een oppasser recht in zijn gezicht, die inderdaad waarschijnlijk in eerste instantie denkt, oh, Boquito komt eruit, en vervolgens denkt, oh nee, dat was een mens, iets minder haar. En op dat moment, ze halen alle banken en tafels en dergelijke, waarmee ze hadden gebarricadeerd, weg. De deur kon open en wij konden naar buiten.
9: Ja. Hebt u ooit, want er is natuurlijk een heel onderzoek gedaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hij is over die gracht heen gekomen op een of andere manier. Het schijnt ook dat hij zelf... Ja, dat hele verhaal met die vrouw natuurlijk, dat is natuurlijk in het nieuws geweest. Hè? Ja. Die had aangevallen, die daar dus elke week kwam kijken.
8: Ja.
9: Hebt u ooit iets gehoord eigenlijk van Blijdorp, ook na afloop?
8: Ja, ze waren... Wij waren in ons gezin ook helemaal niet zo van, oh, dat moet per se... Hè, we moeten nu per se... Nou, ik ben niet zo iemand die schuld vraagt of verantwoordelijkheid, wat dan ook. Dus, maar op een gegeven moment had de directeur wel, volgens mij via ook laten weten, van, nou, we zouden echt graag in gesprek willen komen met het gezin wat dan met hem opgesloten zat. Dus ik ben toen gaan praten, het was een week of drie daarna uit mijn hoofd. En ik denk dat toen hij merkte dat ik er ook gewoon heel vrij reëel in zat, hebben we gewoon een heel prettig gesprek gehad. En het interessante is dat in die zin raakte dat ook mijn werk.
9: Maar u geeft trainingen zo, hè, geloof ik, aan bedrijven.
8: Ja, en dat ik ben leiderschapscoach. Ja. Bedrijf.
9: Dus u gebruikt dit nog wel eens in uw praatjes?
8: Ik gebruik het heel vaak, omdat wat interessant was... Dat was dat hij vertelde. En dus op een gegeven moment vertelde hij van, nou, dit en dat. En je probeert je daar toch tegen te wapenen als organisatie. En nou, hoe doe je dat dan? En nou, daar hebben we oefeningen voor. Hij zegt maar, u mag raden. 3 weken geleden, letterlijk 3 weken voor dus het gebeuren. Dus begin mei zal het geweest zijn. Hebben wij een oefening gedaan. Een BHV-oefening, hoe je het zou noemen. Hij zegt, u mag 3 keer raaien wat scenario was. En het scenario was dus een ontsnapt gorilla.
9: Ongelooflijk.
8: Dus wat hij vervolgens schetst is, op het moment dat dat gebeurt, dan, en het dus in het echt gebeurt, hij zegt, ja, eigenlijk, you're back to square one. Want op dat moment is het, iedereen doet wat het limbisch brein ingeeft en ga maar aan de gang.
9: Ja.
8: Het grappige was dat we zagen dat sommige zeer ervaren medewerkers, ik maak een quote gebaar in de lucht, die stonden met handen in het haar, hadden geen idee wat ze moesten doen. En ik zie nog een vrij jong, donker meisje voor me, die staat die menigte te managen als waren ze ervaren.
9: Maar u hebt het verhaal verteld van u met uw kinderen en uw vrouw. En dan moet ik toch echt zeggen, u bent echt behoorlijk cool gebleven. Dus wist u dat van tevoren?
8: Nee.
9: Dat u,
8: nee, hè? Nee. Nee, totaal niet. Nee, en cool. Wat ik me wel heb gerealiseerd is dat je ageert. Je doet iets. En wat je doet, en of je wat doet, ja, dat zit hier van boven in het brein. En dat weet je pas als het zover is.
9: Ja.
8: En ik ben dus alleen maar heel blij. Mijn ex-vrouw is dat ook. Ergens die meiden dus misschien zelfs ook wel.
9: Ja, ik wil zeggen, want hebben die er dan iets aan overgehouden?
8: Ze waren 8 en 6. De oudste, die van de 8, die heeft er wel, die hoeft niet zo nodig meer naar de gorilla's en ook niet meer naar Blijdorp. Nee. De jongste, het is precies ook die leeftijd nog, hè, een beetje nog de magische leeftijd, die was toen 6. Ja, die heeft er minder van. Nee.
9: Hebt u Boquito nog gevolgd verder? Want hij is april 2023 overleden, uiteindelijk 27 jaar geworden.
8: Ja, Ja. Goed. Ik ben natuurlijk wel eens terug geweest naar Blijdorp. Ik heb hem daar gezien en helemaal niet van. In het kader van een traumaverwerking of zo. Nee, maar ik heb daar sowieso niet zo'n last van. Ik hou er gewoon veel meer van om te analyseren van wat gebeurt er nou. Ja. Hè? En waarom gebeurt het? En wat kun je ervan leren? En het interessante is inderdaad dat als je hem dan weer zag zitten. Ja, weet je, het is alsof er niks gebeurde. Hij had ook instinctief met alles wat er in hem zat. Het feit dat hij natuurlijk een beetje met de hand was opgevoed, hè, door mensen. Dat hij natuurlijk een heel apart stuk historie had. Een heel aparte nurture dus voor een gorilla, lijkt me. Dat hij had gedaan wat hij moest doen. Ja, klaar. Ja. En ik ben alleen maar heel blij dat hij toen inderdaad puur alleen verdoofd is. Keurig terug naar zijn verblijf. Ja, ja. En dat hij dood mocht gaan op leeftijd.
0: Ja. Ja. Dank voor uw verhaal. Arvid Hendricks was ooggetuige op de dag dus dat gorilla Bokito uit zijn verblijf in Blijdorp ontsnapte. Het is nu 4:01.
10: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten uit het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
11: Een groep Bulgaren wordt verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. Ze kregen daardoor 6,7 miljoen euro overgemaakt. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort. En dat is bijna €200 meer dan vorig jaar. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste 4 vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. En de nieuwe technisch directeur van Feyenoord is bekend. Het is de 38-jarige Belg Davy Rigaud die overkomt van Club Brugge. Daarnaast is de verwachting dat Feyenoord Robert Eenhoorn aanstelt als nieuwe algemeen directeur.
0: Dan naar de situatie op de weg, de verkeersinformatie met Helene de Geest.
12: Ja, de avondspits die begint een beetje op gang te komen. Er staat inmiddels 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je behoorlijk wat vertraging. Onder andere is dat het geval op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Everdingen. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en knooppunt Everdingen. Daar ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd door grenscontrole. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomeren en knooppunt Leenderheide is de oponthoud 40 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de rechte rijstrook dicht is.
10: Tot 4:00.
0: Scorebord is weer helemaal leeggeveegd. Daar houden we natuurlijk elke week bij hoe iedereen scoort. Nou, we beginnen gewoon weer op nul. En we hebben de eerste kandidaat voor deze week die kans maakt op die €100. Want dat is de weekwinnaarprijs. Mark Renders uit Den Bosch. Mark, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Jorgen.
0: Don Bos weten we natuurlijk. Vanwege het liedje ook. Zoete lief kerk.
13: De meest noordelijke stad van het Zinderen Zuiden.
0: Hallo?
13: Hey. Hallo?
0: Ja, je bent er nog. Het orkest is weg.
13: Ja, zeker.
0: Ik weet niet, er gebeurde iets heel raars hier. Ineens stond alles zwart. Ik zei het al, het orkest is terug uit de kantine. Die spelen gewoon weer door. Het lijkt de Titanic wel hier. De publieke omroep gaat gewoon naar de Filistijnen. Maar wij spelen gewoon door. Het maakt allemaal niet uit. Je was aan het vertellen over een bos. Want je zei, wat is dat van het zuiden, de meest...
13: Den Bosch, de meest noordelijke stad van het zinderende zuiden.
0: Ja, kijk, dat zijn de goede slogans. Mark, we gaan het spel spelen. Jij gaat de eerste score neerzetten. Dat betekent dat jij fragmenten hoort door de jaren heen. Je moet zeggen of ze vroeger of later zijn dan het fragment ervoor. Daarvoor heb je 3 minuten de tijd. Daarvoor mag je zelf ook de tactiek bepalen. Dus je mag ook zelf dingen opzoeken, zeg ik er altijd bij. Kost allemaal wel tijd natuurlijk. Ja. En we beginnen altijd met jouw geboortejaar. Dat wordt het vertrekpunt. Welk jaar is dat?
13: 1973.
0: Oké, komt-ie.
1: Tijdje terug.
0: Eerste fragment.
14: Do they know it's Christmas time?
9: Ja, Band Aid. Was het vroeger of later dan 1973?
13: Dat is later.
9: Dat is goed, het was 1984.
15: Good evening from Hong Kong. At the end of an extraordinary 48 hours. After a century and a half of British rule, this remarkable city is back in Chinese hands.
9: Was dit vroeger of later dan 1984?
13: Dat is vroeger.
9: Nee. Back in Chinese hands was 1997. Op 1 juli kwam Hongkong in handen van China na 156 jaar Britse heerschappij.
13: Dat zat ik te zeggen, Ast.
9: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, we kunnen het lang en kort maken, maar je hebt gewoon 1 punt gescoord.
13: Ja, beter als niks, hè.
9: Dat is altijd zo. Die hebben we ook gehad. Dat moet ik eerlijk nageven. Maar of het genoeg is voor de weekwinst, we gaan dat afwachten. We gaan in ieder geval een Villa VDB keukenschort naar je opsturen in Den Bosch. Kan je met carnaval ook gewoon aan doen. Maakt niet uit. Het is prachtig met de wedstrijden van het Nederlands elftal straks. Want hij is namelijk oranje. En ik zeg tegen de andere mensen, als u denkt, nou, ik heb dit gehoord, wat hij ervan terechtbrengt, dat kan ik beter. Laat het gewoon weten. Mailt u aan via villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Even uw naam en uw telefoonnummer erbij, want dan kunnen we bellen en dan kunnen we u indelen ergens de komende tijd, want we spelen dit spel dus elke dag. Dit is Toploader, Dancing in the Moonlight. We'll be right back.

0: Dancing in the Moonlight, de versie van Toploader. En het is origineel van King Harvest. En die man die dat nummer geschreven heeft, die heeft ons verteld dat het helemaal niet zo'n vrolijk verhaal is. Het gaat over een verkrachting op het strand en een hoop ellende bij elkaar. Terwijl het zo'n liefelijk liedje lijkt. Op deze manier.
1: U luistert naar Villa.
0: Ongeveer 1 op de 4 mensen gaat wel eens vreemd, blijkt uit onderzoek. Rondom dat vreemdgaan bestaan allerlei taboes die Annette Burgers probeert te verbreken. Zij noemt zichzelf ontrouw-expert en helpt stellen die door vreemdgaan in de problemen zijn gekomen. Ze is ook ervaringsdeskundige. Ze had tijdens een relatie 2 jaar lang een affaire met een jeugdliefde. Daarna werd dat ook nog een soort aan-uit knipperlichtrelatie. Annette, welkom in de villa. Schrijver van het boek ook Sterker na ontrouw. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Een onbekend filosoof zei ooit: ik ga nooit vreemd, ik voel me overal thuis.
2: Dat kan.
0: Maar dat is niet heel serieus, hè? Geen advies misschien. Wat moeten we, misschien is dat wel handig om dat eens even vast te stellen. Wat moeten we eigenlijk verstaan onder vreemd gaan?
2: Ja, dat is alles wat jij samen afspreekt met je partner. Ja, dus voor de een is dat kussen. En voor de ander is dat niet kussen. Voor de een is dat een nachtje met iemand doorgaan onder invloed van een drankje. En voor de ander is dat weer wel vreemd gaan. Dus het hangt af van de afspraken die je maakt met een partner.
0: Ja, maar ik denk dat heel veel stellen daar niet eens afspraken over maken. Die gaan ervan uit dat dat gewoon niet gebeurt, toch?
2: Dat klopt. Soms blijkt inderdaad dat die afspraken nogal vaag zijn. Maar dan zijn er wel verwachtingen dat dat niet gebeurt. Dus alles bij elkaar zijn die vage afspraken en die verwachtingen niet heel handig. Want dan is er een heel groot gebied grijs.
0: Ja, want je gaat ervan uit, je gaat misschien wel uit van je eigen kijk op dit soort zaken. En denk, ik vind haar leuk. Hè. We hebben eerst verkering gehad en we zijn nu getrouwd. Ik noem maar wat. Ik praat even vanuit het hetero-perspectief, man-vrouw. Dus je legt, laten we zeggen, je eigen normen en waarden. Denk, ja, dat zal zij toch ook wel vinden. En dan blijkt toch ineens dat het niet zo is.
2: Ja, en daarbij denken ontzettend veel mensen: mij gaat dat never, nooit gebeuren. Totdat ze op een gegeven moment in de rol zitten van degene die vreemd gaat. En merken van, nou, hoe kan dat nou? Ik heb nou altijd gezegd dat het mij niet gaat gebeuren. En hoe kan mij dat dan toch nog gebeuren? Dus je hebt gelijk met wat je zegt, hè, van nou, dat doet mijn vriend of vriendin niet. Maar voor degene die in de rol komt van degene die vreemd gaat, is dat ook nog shocking.
0: En jij weet er alles van. Ik heb je geïntroduceerd met die jeugdliefde. Wil je daar iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, kijk, op zich begon het met een nog wel grappig verhaal. Want mijn dochter, toentertijd een puber, die vroeg aan mij van: joh, mam, mag ik jouw dagboeken lezen in plaats van de boeken uit de winkel? Niets vermoedend voor de gevolgen, zei ik van ja, dat is goed. Zij las die dagboeken en kwam een zeer sportief iemand tegen, een voetballer. En in het boek heet hij Patrick. En zij zei op een gegeven moment van: goh, heb je nog wel eens wat van hem gehoord? Nee, helemaal niet. Na onze 18e, nadat hij mij dus uiteindelijk economie bijles had gegeven, zijn we uit elkaar gegaan en we nooit meer elkaar tegengekomen of wat dan ook. Nou, zij begon die boeken te lezen. Zeer verlegen meisje. En op een gegeven moment zei ze van: ik ga hem eens bellen, die Patrick. Kijken of die zich jou nog kan herinneren.
0: Want jij schreef zo lovend over hem in die dagboeken. Dat hij zei dat hij meer van weet.
2: Ja, zeer veel gekust.
0: Ik ga ervan uit dat dat gewoon niet gebeurt, toch?
2: Dat klopt. Soms blijkt inderdaad dat die afspraken nogal vaag zijn. Maar dan zijn er wel verwachtingen dat dat niet gebeurt. Dus alles bij elkaar zijn die vage afspraken en die verwachtingen niet heel handig. Want dan is er een heel groot gebied grijs.
0: Ja, maar je gaat ervan uit, je gaat misschien wel uit van je eigen kijk op dit soort zaken. En denk, ik vind haar leuk. Hè. We hebben eerst verkering gehad en we zijn nu getrouwd. Ik noem maar wat. Ik praat even vanuit het hetero-perspectief, man-vrouw. Dus je legt, laten we zeggen, je eigen normen en waarden. Denk, ja, dat zal zij toch ook wel vinden. En dan blijkt toch ineens dat het niet zo is.
2: Ja, en daarbij denken ontzettend veel mensen: mij gaat dat never, nooit gebeuren. Totdat ze op een gegeven moment in de rol zitten van degene die vreemd gaat. En merken van, nou, hoe kan dat nou? Ik heb nou altijd gezegd dat het mij niet gaat gebeuren. En hoe kan mij dat dan toch nog gebeuren? Dus je hebt gelijk met wat je zegt, hè, van nou, dat doet mijn vriend of vriendin niet. Maar voor degene die in de rol komt van degene die vreemd gaat, is dat ook nog shocking.
0: En jij weet er alles van. Ik heb je geïntroduceerd met die jeugdliefde. Wil je daar iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, kijk, op zich begon het met een nog wel grappig verhaal. Want mijn dochter, toentertijd een puber, die vroeg aan mij van: joh, mam, mag ik jouw dagboeken lezen in plaats van de boeken uit de winkel? niet vermoedend voor de gevolgen, zei ik van ja, dat is goed. Zij las die dagboeken en kwam een zeer sportief iemand tegen, een voetballer. En in het boek heet hij Patrick. En zij zei op een gegeven moment van, goh, heb je nog wel eens wat van hem gehoord? Nee, helemaal niet. Na onze 18e, nadat hij mij dus uiteindelijk economiebijles had gegeven, zijn we uit elkaar gegaan, hebben we nooit meer elkaar tegengekomen of wat dan ook. Nou, zij begon die boeken te lezen. Zeer verlegen meisje. En op een gegeven moment zei ze van, nou, ik ga hem eens bellen, die Patrick. Kijken of die zich jou nog kan herinneren.
0: Want jij schreef zo lovend over hem in die dagboeken. Dat zij dacht, daar moet ik meer van weten.
2: Ja, zeer veel gekust zo in het geheim. En hij gaf mij economiebijles. Nou, zij wilde daar wat meer van weten. Wat op zich heel opmerkelijk.

0: zal zij toch ook wel vinden. En dan blijkt toch ineens dat het niet zo is.
1: Ja, en daarbij denken ontzettend veel mensen, mij gaat dat never nooit gebeuren. Totdat ze op een gegeven moment in de rol zitten van degene die vreemd gaat. En merken van, nou, hoe kan dat nou? Ik heb nou altijd gezegd dat het mij niet gaat gebeuren. En hoe kan mij dat dan toch nog gebeuren? Dus je hebt gelijk met wat je zegt, hè, van nou, dat doet mijn vriend of vriendin niet. Maar voor degene die in de rol komt van degene die vreemd gaat, is dat ook nog shocking.
0: En jij weet er alles van. Kijk, ik heb je geïntroduceerd met die jeugdliefde. Wil je daar iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, kijk, op zich begon het met een nog wel grappig verhaal. Want mijn dochter, toenertijd een puber, die vroeg aan mij van, joh mam, mag ik jouw dagboeken lezen in plaats van de boeken uit de winkel? Niets vermoedend voor de gevolgen, zei ik van ja, dat is goed. Zij las die dagboeken en kwam een zeer sportief iemand tegen, een voetballer. En in het boek heet hij Patrick. En zij zei op een gegeven moment van, goh, heb je nog wel eens wat van hem gehoord? Nee, helemaal niet. Na onze 18e, nadat hij mij dus uiteindelijk economiebijles had gegeven, zijn we uit elkaar gegaan, hebben we nooit meer elkaar tegengekomen of wat dan ook. Nou, zij begon die boeken te lezen. Zeer verlegen meisje. En op een gegeven moment zei ze van, ik ga hem eens bellen, die Patrick. Kijken of die zich jou nog kan herinneren.
0: Want jij schreef zo lovend over hem in die dagboeken. Dat hij zei, dat moet ik meer van weten.
1: Ja, zeer veel gekust zo in het geheim. En hij gaf mij economiebijles. Nou, zij wilde er wat meer van weten, wat op zich heel opmerkelijk was. Want ze was zo verlegen. Maar op een bepaald moment kwam ze met die telefoon in de handen in de woonkamer. En zei van, nou, ik heb hem aan de telefoon. En toen zei ze tegen hem van, ja, ben jij die en die van de economiebijles? En toen zei hij tegen haar van, ja, dan moet je even uitleggen. Dus zij gaat zeggen, ja, Annette Burgers. Nou ja, en zo kwam het gesprek op gang. En op een gegeven moment zei ze tegen hem van, nou, ik heb een verrassing voor je. Hier is mijn moeder aan de telefoon. Dus ja, ineens plotseling praat je dan na 30 jaar elkaar niet gezien, niet gehoord te hebben met elkaar. En dan ontstaat er iets van, ik zei van, ja, die economiebijles, die, nu zit ik met werk en ik moet subsidies aanvragen. Ik snap het nog niet zo goed. Misschien niet een
0: je wilde nog een bijles.
1: Opmerking van mij. Ja, die werd dus wel gelijk aangeboden.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: En dan ga je niets vermoedend, ga je voor een drankje met elkaar de stad in. Ja, en dan springt toch die vonk weer over van 30 jaar daarvoor.
0: En even jouw situatie. Jouw eerste man is overleden. Dus de vader van je kinderen. Maar je had toen alweer een relatie. Dus op dan ging je eigenlijk vreemd in die relatie met die jeugdvriend.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: En dat had ik ook van mezelf niet verwacht dat ik dat zou doen.
0: Ja. En dat is uiteindelijk wel weer geëindigd ook.
1: En dat is uiteindelijk, zo'n 13 jaar later is dat weer geëindigd. Ja.
0: Intussen, die andere relatie was ook al gestopt.
1: Die andere, ja, precies.
0: En was het om die reden ook dat die economieleraar zeg maar weer om de hoek kwam? Of wist die man?
1: Ja, zeker. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik de relatie die ik had beëindigd. En de Patrick uit het verhaal heeft ook zijn relatie beëindigd. En toen zijn we samen verder gegaan.
0: Ja.
1: Maar dat bleek ook nog niet zo makkelijk. Want dan, ja, ik noem dat uiteindelijk, hè, jaren later met het werk wat ik nu doe, wat ik toen nog niet deed. En noem ik dat een valse start. Omdat een relatie starten naar aanleiding van een affaire echt wel de topsport is. Omdat je ontzettend veel ineens in een situatie komt waardoor je relatie bouwt op de brokstukken van ontzettend veel verdriet en woede.
0: Maar dat blijkt ook wel uit jouw boek. Het is niet zo dat jij, laten we zeggen, iedereen aanzet tot, nou, ga maar lekker vreemd en zo, want dan kun je er lekker op losleven. Integendeel.
1: Nee, maar de boodschap niet.
0: Nee, je wilt wel de taboes doorbreken. En die zijn er natuurlijk volop, hè, want we kennen natuurlijk de bekende stellen die dan, nou ja, die problemen hebben. En dan iedereen vindt daar wat van als je die reacties daaronder leest.
1: Ja, en dat is ook wel weer logisch, want als je bedrogen wordt en degene die de vreemdganger is, ja, degene die bedrogen zijn, die geven ook de uitdrukking van, je hebt me levend begraven of je gooit me van de hoogste berg. Het is zo'n ongelofelijke pijn waar je dan ingestort wordt en wat je op je bordje gesmeten krijgt, zonder dat je ergens om gevraagd hebt. Dus op het identiteitsgebied vraagt iedereen zich af, ben ik niet goed genoeg? En als je dan inderdaad naar de bekende Nederlanders kijkt, waarbij degene die bedrogen is, blijft bij degene die bedrogen heeft, en dan denken we allemaal,

0: natuurlijk aan Linda de Mol. We denken aan Monique bij André Hazes. We denken aan Bibi bij Waylon. Die worden ook allemaal zo als zwak benaderd. Van nou, dat je nou blijft bij hem. Terwijl die nu de eerste of de tweede of de derde keer bedrogen heeft. En dus daar zit echt zo'n waanzinnig oordeel op. Dat oordeel is groter dan als je met een vechtscheiding uit elkaar gaat. Hè. Dus daarom noemen we het ook in het boek, ja, het is het grootste relatietaboe wat er is, als je bij degene blijft die vreemd gegaan is.
1: Het is eigenlijk ook de meest pure natuurlijk van een liefdesrelatie. Die moet ook tegen een stootje kunnen. En dit kan ook een fout zijn die een van de twee maakt binnen zo'n relatie. Toch?
0: Ja, kijk, in principe, ja, het is een crisis, maar het kan wel een zwaar trauma worden als je niet weet hoe je hier goed uitkomt met z'n tweeën. En ja, je noemt het ook een fout. Het is natuurlijk een fout, want je houdt je niet aan de afspraak. Tegelijkertijd, eeuwen zijn wij hier al mee bezig. En ik denk ook niet dat het vandaag of morgen klaar is. Want de kennis over de liefde is ook weer niet zo groot dat we inderdaad van tevoren bezig zijn. Hoe gaan we hiermee om? Maar ik zie wel bij jongeren, die zijn natuurlijk al veel meer met hun identiteit bezig. Ben ik LHBTIQ+? En wat voor een vorm van relatie gaan we dan starten? En wij zijn nog wel, ik mag denk ik wel wij zeggen, wij zijn van de generatie van de gebroeders Grimm en van Disney. En ze leefden wel lang en gelukkig. Ja, en Q&Q, inderdaad.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, dus je zegt eigenlijk die hedendaagse jeugd, die maakt die afspraken waar je het aan het begin ook over had, misschien wel veel meer en sneller. Of geeft daar duidelijkheid over hoe ze erin zitten dan, laten we zeggen, dat onze generaties dat deden of doen.
0: Ja, en dan daarbij is het ook zo bij onze generaties. Kijk, elke relatie maakt een bewustzijn door. Je hebt de eerste fase, dan ben je helemaal niet bewust, want je bent gewoon knijter verliefd. En dan wordt alles, gaat een beetje vanzelf. En dan kom je in de tijd van de familie-BV. Dan nemen de kinderen het stuur eigenlijk over. En dan daarna. Kijk, in die romantische fase, in het begin van je relatie, dan gaat alles vanzelf. Maar op een gegeven moment moet je er wel wat moeite voor gaan doen. Want liefde, ja, dat hoor je ook vaker, en er zijn ook boeken over geschreven, is geen zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord. Je moet er echt heel veel aan doen. Dus uiteindelijk, we pretenderen ook zeker dat er in het boek genoeg handvatten zitten, zodat je weet hoe je het kunt voorkomen. En een van de beste dingen om het te voorkomen is om alles te bespreken. En dat vergt wat van je communicatie. Want niet iedereen is zo opgeleid dat je durft te vertellen wat je behoeften zijn. Maar daar word je in het boek sterker naar ontrouw mee geholpen. En door goed te verbinden met je partner. En dan zijn er ook nog van dat soort dingen. Want je hebt het dan over een split second waarbij je of met iemand gaat zoenen of niet. Ja, dus zet een foto van je kinderen op je mobiel. Denk aan je boodschappenlijstje. Ja, dat zijn allemaal dingen om te voorkomen dat je net dat moment overgaat.
1: Ja. Ja, goed, en het begint er al mee met de afspraken. Want inderdaad, is zoenen dan al vreemd gaan? Dat is natuurlijk ook al een ding. Ik denk dat daar heel veel mensen over moeten praten met elkaar. Laten we vanavond gewoon met z'n allen beginnen. Bij de aardappels, groenten en vlees. Ja. Vrouw, ik heb eens een keer wat anders. Of man, laten we het hier eens een keer over hebben. Niet over
0: Noem je eigenlijk vreemdgaan? Ja, precies.
1: Ja, wat is eigenlijk vreemdgaan voor jou? En dan zijn de tips dus te lezen in dat boek. Sterker na ontrouw, geschreven door Annette Burgers. Dank voor je openhartige verhaal.

Derail and Stumbling In, dat is een liedje van Chris Norman en Suzy Quatro, ergens uit de jaren 70. Chris Norman was de zanger van Smokey. En wat het aardig is, komende woensdag in Terug naar Toen gaan we aandacht besteden aan Gompie met Alice. Who the is Alice? Peter Koelewijn zat daarachter. En dat is dan ook weer een nummer natuurlijk van Smokey. Zo is de cirkel helemaal rond, bijna. Dit is woensdag. Er wordt enorm veel gereageerd. Had ook wel een beetje verwacht. Welk programma zou u graag terugzien op tv naar aanleiding van de nieuwe Flodder-serie op Videoland? Nou, de mailbox, de app, het stoom komt te werken uit. Zoveel wordt er gereageerd. Joke van Kruchten, die wil Unit 13 graag terug. Ze zegt de beste politieserie ooit, volgens mij van de VARA. Ik denk dat we dat kunnen onderschrijven. René Bouwman komt met deze, de tune van de fabriek, hè? Over die suikerfabriek. Rudy Valkhagen, volgens mij, die de directeur speelde, die had dan iets met zijn secretaresse. Ik weet niet meer wie die actrice was. Allerlei verwikkelingen rond de fabriek. Jaren 80 gaat het over. En inderdaad deze prachtige tune die daar ook mee te maken had. Freerk van Rossum, die wil niet iets voor zichzelf, maar voor zijn zus. Black Beauty, dat ging over paarden inderdaad, zo'n zwart paard. Zijn zus was helemaal fan van paarden. Mijn zus ook trouwens van Black Beauty. Marcel, die appt ons, ik zou de oude Van Coot en de Bie willen zien. Nou ja, die kun je nog zien, Marcel, want die zijn all over de socials wel te vinden. Het was altijd een feest satire van de bovenste plank en ook wel het geweten van Nederland. Dat missen we tegenwoordig nog wel. Ik had het vanmorgen nog over met een jongere collega die zei, ja, Van Coot en de Bie kijk het nu ook allemaal een beetje. Toch wel bijzonder, want zij waren natuurlijk een tijd ver vooruit. Zij lieten daar dingen zien waarvan we nu vinden dat ze heel normaal zijn. En ja, dat werd toen nog met een knipoog gedaan. Ik noem maar even wat. Dr. Clavan, de buitenlandcommentator, ja, die allerlei open deuren intrapte. Kijk eens naar een gemiddelde talkshow 's avonds. Je ziet ze gewoon zitten. Marcel, die hebben we gehad. Christophe wil graag dit terug op de tv. 1x3.

Daar wordt aan gewerkt, heb ik begrepen. Dus het wordt op zijn wenk bediend, die Christophe. Patricia van Genen die heeft het over Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Ook een prachtige jeugdserie. Rob de Nijs, Loekie Knol, Martin Broosjes. Op zaterdagmiddag inderdaad met de pyjama en een bakje chips voor de buis. En René Bouwman die had bedacht, nadat hij had gestuurd de fabriek, kwam die ook nog met deze.

0: Ook Sjefke van Oekel, van Oekels Discohoek. Het laatste woord is voor vriend van de show Tony Peroni.
1: Welke twee series wat mij betreft weer terug mogen komen? Dat zijn Hill Street Blues en Miami Vice. Dat was toch ongekend. Dus om het even allebei terugkomen. Dat is een goed voorbeeld van goede nostalgie, goede series. Ik heb gesproken.
0: Yo, dankjewel Toon. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Met Dielke, ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
6: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
5: Dat is het.
3: Verdieping bij het nieuws.
7: Verdriet.
8: Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
7: Schaamte.
9: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
7: En zeer respectloos.
3: Elke dag een factcheck.
10: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
11: De uitspraak van Eertmansen is toch echt fictie.
4: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
4: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
12: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
16: Wat een goed plan.
15: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
16: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
15: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
4: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemiddag. Hulporganisaties schalen op in Oost-Congo en Oeganda vanwege een uitbraak van ebola. Zometeen spreek ik het Rode Kruis. Nu eerst het nieuws met Casper Meijer.
19: De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. Het plan van D66 en GroenLinks PvdA om partijen zonder leden van de verkiezingen uit te sluiten gaat volgens de Raad van State voor nu nog te ver. De makers van het plan willen onder meer dat leden invloed hebben op de kandidatenlijst en het programma van de partij, vertelt verslaggever Anna Pruijs.
2: Je kan je voorstellen, dit is een heel gevoelig voorstel, want in de Tweede Kamer zit op dit moment één partij dat geen leden en inspraak heeft. En dat is de PVV, want die partij heeft maar één lid, Geert Wilders. En als er uiteindelijk met dit voorstel zou worden ingestemd, zou dat dus ook kunnen betekenen dat de PVV uiteindelijk uitgesloten wordt van de verkiezingen.
19: De Tweede Kamer gaat nu verder praten over het voorstel. Daarna wordt duidelijk of de partijen de adviezen van de Raad van State overnemen. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. De VNG maakt zich daar zorgen over. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174. Dat is bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Dus deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. Advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Ze zouden morgen al kunnen beginnen met de voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het dikke strafdossier te lezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Een enorm dossier van wel 90.000 pagina's. Dat is het afgelopen anderhalf jaar tijdens het hoger beroep wel vaker. Een probleem gebleken. Advocaten die zeiden dat ze te veel haast moesten maken, hun werk niet goed konden doen. Ze zeggen, we willen het graag doen, maar we hebben daar tijd voor nodig. Misschien wel anderhalf jaar voorbereidingstijd.
19: Het advocatenduo stond eerder de oudste zoon van Taghi bij. Ook waren ze de advocaat van Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur. Dat melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Eenhoorn bekleedde de functie eerder al bij AZ. Dan nog het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en er valt af en toe wat regen bij een graad of 15.
18: En bij de ANWB, Dennis Mooij, goedemiddag.
20: Een hele goede middag. De middagspits is al begonnen. Er staat ruim 200 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. Maar de meeste vertraging heb je nu op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, kost je nu 35 minuten extra. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en Everdingen. Een half uur vertraging. Door een slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Everdingen. Daardoor 20 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Assen. Tussen Beilen en Assen Zuid doe je er een kwartier langer over.
18: Een mutatie van het ebola-virus waart rond in Oeganda en Congo.
21: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
25: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
26: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Guru en de Baron, nu in de boekhandel.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: In de VS was een nadrukkelijk christelijk evenement georganiseerd vanwege het 250-jarig bestaan van het land.
6: Er wordt dus veel gebeden hier, veel gezongen. Ik moet zeggen, het voelt een klein beetje als een jongerendag, maar misschien dan nog wat diverser. Het is wel vooral wit hier vandaag. De duizenden mensen die zich hier hebben verzameld op de Mall.
18: En in Rotterdam voer vanochtend de Hondius binnen. Het schip waarop het hantavirus rondwaarde. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij.
8: De Hondius has arrived in the port of Rotterdam.
9: Om 10:00 vanochtend passeerde de Hondius het havenhoofd van Rotterdam en legde een half uur later aan een afgelegen pier in de haven. Waar de manning, 25 man groot, de komende weken nog in quarantaine moet blijven.
18: Maar eerst, er zijn grote zorgen rondom de ebola-uitbraak in Oost-Congo en Oeganda. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zijn 88 mensen overleden. Het gaat om een nieuwe, zeldzame variant van het virus. Joost Hopman, arts microbioloog bij het UMC Groningen. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
18: U zit in de infectiepreventiegroep van de WHO. We wachten nog op de laatste update van de WHO. Heeft u al iets gehoord?
10: Afgelopen middag hebben we weer een overleg gehad, inderdaad.
18: Ja, en wat kregen we daar te horen?
10: Nou, het is in lijn met wat we eigenlijk de afgelopen dagen ook al hebben besproken en ook verwachten. We hebben te maken met een uitbraak die al enige weken bezig is. De eerste patiënt is al van eind april en dus heeft er heel wat verspreiding kunnen plaatsvinden.
18: Ja, en wanneer is ontdekt dat die eerste casus inderdaad om die ebola-variant ging?
10: Ja, er is op 14 mei is er onderzoek gedaan. Daar hebben ze de samples afgenomen bij patiënten. En op 15 mei, dus afgelopen vrijdag, is toen bekend geworden dat het ging om het Bundibugyo-virus. En dat is eigenlijk een broertje-zusje van het ebola-virus.
18: Ja, en wat is dat voor virus?
10: Ja, het is een virus wat behoort tot een aantal ebola-virussen. En dat is een groep van virussen die net zoals ebola eigenlijk een klachtenpakket kan veroorzaken van koorts, algehele malaise. En in het uiterste geval, wat we van de films natuurlijk kennen, ook dat je bloeding uit kan krijgen.
18: Ja. En wat betekent het nou, wat zijn de gevolgen van zo'n nieuwe variant voor de bestrijding bijvoorbeeld? En de behandeling?
10: Nou, het is niet zozeer een nieuwe variant, maar het is wel een subspecies dus die we weinig zien. Dus er zijn twee eerdere uitbraken mee geweest. Zowel in de DRC, de Democratic Republic of Congo, als in Oeganda in 2007 en 2012. En die hebben daar toen ook, het waren ook twee forse uitbraken die ook veel mensenlevens hebben gekost. Dus het is niet zozeer een mutant als wel een van de virussen die we gewoon minder vaak zien.
18: Ja, en dan laat ik hem anders formuleren. Wat betekent het dat we het dus minder vaak zien voor bijvoorbeeld de behandeling of de bestrijding daarvan?
10: Ja, dus dat is hartstikke belangrijk. Want we hebben dus voor de andere varianten hebben we nu eigenlijk door al die uitbraken zijn er nu vaccins ontwikkeld en ook gerichte therapie. En die is eigenlijk niet beschikbaar voor dit virus, tenminste niet bewezen effectief. En zijn we dus toegewezen weer op alle standaard componenten die we in ons repertoire hebben om zo'n uitbraak te lijf te gaan.
18: De basismaatregelen, welke zijn dat?
10: Ja, dus dat gaat. Het begint altijd bij. Ja, hebben we echt in beeld waar alle patiënten zijn? En daar begint het al in dit specifieke geval wat een probleem is. Het is een ongelooflijk groot gebied. Het is, de provincie zelf, de Ituri-provincie, is al heel erg groot. Het land zelf, DRC, is even groot als heel Europa. Dat beseffen mensen zich niet altijd even goed. Er is een conflict enorm, in het... Ja, is echt enorm groot. Er is een conflict gaande. Er is een humanitaire nood. Meer dan 1,9 miljoen mensen zijn gedefinieerd als zijnde in de humanitaire nood in dat gebied. Er zijn meer dan 250.000 vluchtelingen reeds aanwezig in dat gebied. En dan moet u zich voorstellen, in zo'n setting moeten dan de zorgverleners moeten de patiënten gaan identificeren en de contacten gaan identificeren die weer met die patiënten in aanraking zijn geweest.
4: Is dat te doen?
10: Is een hele grote klus. Dat is ook de reden dat afgelopen weekend zo snel is opgeschaald door de WHO. En het dus een Public Health Emergency of International Concern is betiteld. Ja. En daardoor gaan er allerlei raderen gaan lopen. Dus er wordt geld vrijgemaakt, noodsteun wordt vrijgemaakt, mensen worden uitgezonden. Waardoor er veel sneller opgeschaald kan worden, want dat is wel echt noodzakelijk. Ja.
4: Gisteren maakte de WHO bekend dat er ook medisch personeel is overleden. Wat zegt u dat?
10: Nou, dat zegt een aantal dingen. Dus dat betekent dus dat het ook al echt, dus niet alleen in de dorpen is waar gevallen voorkomen, maar dat het dus ook overdracht is van dit virus binnen ziekenhuissettingen en binnen health centers. En dat betekent dat meerdere dingen. Dus A, dat dit, zoals wij dat noemen, de triage, dus het in kaart brengen aan de voorkant als een patiëntje ziekenhuis binnenkomt lopen, dat daar niet gekeken wordt, betreft het zo'n type patiënt of is het een reguliere patiënt. Dus daar gaat het nog niet goed en kan het verbeteren. Maar het kan ook betekenen dat de mensen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen en werkzaam zijn in de healthcare centers, dat die misschien niet genoeg getraind zijn of dat ze niet de juiste middelen ter beschikking hebben om zich te kunnen beschermen. Ja. En dat veroorzaakt, die combinatie veroorzaakt dat er nu al meerdere zorgmedewerkers zijn overleden, helaas.
4: Dank, Joost Hopman van het UMC Groningen. Ja, en meerdere hulporganisaties, meneer Hopman zei het net al, maakten bekend dat ze meer hulp gaan inzetten in Oost-Congo en in Oeganda. Een van die organisaties is het Rode Kruis. Sebastiaan van Blokland van het Rode Kruis, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
4: Ja, waarom schalen jullie op nu?
11: Nou ja, zoals meneer Hopman zei, de situatie is inmiddels geclassificeerd als een international emergency. Of ik moet het goed samenvatten. Wij volgen natuurlijk die richtlijnen en wij zien ook dat dit speelt. Het Congolese Rode Kruis is in Congo aanwezig, ziet wat er gebeurt. En het is natuurlijk niet de eerste keer dat we met ebola of in dit geval een aanverwant zusje te maken hebben in Congo. Dus we weten ook heel snel wat we moeten doen. En dat is in eerste instantie opschalen en zoveel mogelijk mensen vrijmaken om hier in ieder geval de gemeenschappen daar te informeren over wat er aan de hand is. En de maatregelen daar ook te nemen om dat virus zo snel mogelijk in te dammen. Want dat is echt cruciaal.
4: Ja, en welke maatregelen kunnen jullie nemen? Want meneer Hopman maakt net ook al duidelijk hoe gecompliceerd alleen al het gebied is.
11: Ja, dat herkennen wij natuurlijk. Hè? Oost-Congo, Kivu, Ituri. Dat zijn gebieden waar veel geweld is, waar conflict is, waar ontzettend veel mensen ontheemd zijn geraakt. En dat is ook een van de aanjagers die het zo moeilijk maakt om dit virus te kunnen beteugelen. Een van de dingen die heel belangrijk is voorlichting geven. Dat doen de mensen die voor het Congolese Rode Kruis vrijwilligerswerk doen. Die gaan echt deur tot deur om mensen in te lichten van dit is wat je moet doen en dit is wat je beter niet kunt doen. En dat klinkt heel logisch en toch blijft het ontzettend nodig, omdat we zien dat er ook vaak desinformatie al heel snel rondgaat, of dat er bepaalde culturele praktijken niet goed aansluiten bij de gezondheidsrichtlijnen die worden gegeven bij ebola.
4: Mm-hmm. Wat voor dingen dan moet ik aan denken?
11: Dat gaat bijvoorbeeld over omgang met zieken, omgang met de doden, begrafenispraktijken. Waar wij natuurlijk bepaalde. We willen natuurlijk mensen meegeven dat als je X doet, dat het risico op besmetting verhoogt. Ja, ja. Maar soms sluit dat niet aan bij wat mensen graag willen doen, omdat ze vinden dat ze dat hoort bij een begrafenis. Dus dan moet je, en daarom is voorlichting zo belangrijk, mensen bereiken met waarom dat zo nodig is om wat te doen, zodat je het virus kunt beteugelen. En dat is lastiger dan gezegd, of dan je zou denken. Ook omdat er wantrouwen bestaat naar Organisaties of adviezen die van grote organisaties komen. Hè. Zoals gezegd, er is heel veel ellende, ook geweld, klimaatgerelateerde rampen. En dan zien mensen toch vooral dat er, als er ebola is, dan komt opeens iedereen er naartoe. En wat gebeurt er dan verder als er geen ebola is? Dan zitten mensen dus in een hele hachelijke situatie. En daarom is die voorlichting zo belangrijk. En het Rode Kruis helpt bij het opsporen van besmettingen. Zoals gezegd, het geven of het helpen bij veilige begrafenissen.

0: En we trainen veel vrijwilligers die mensen die voorlichting kunnen geven.
1: Succes daar in Oeganda en in Congo. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
2: De noodverordening in Stadskanaal, in de buurt waar twee verdachten van kindermishandeling wonen, is ingetrokken. Het is niet meer nodig, laat burgemeester Sloots weten aan RTV Noord. De maatregel werd genomen nadat op Hemelvaartsdag ruiten van de woningen van de vrouwen werden ingegooid. Inmiddels zijn in de buurt veel knuffels, hartjes en bloemen neergelegd voor de slachtoffertjes van 6 en 7. Dit meisje kwam ook wat knuffels brengen.
3: Voor de kindjes en dat ze ook weer een veilig huisje krijgen of iets. En wat knuffeltjes om mee te slapen. Dit zijn knuffeltjes waar ik niet zo vaak meer mee slaap. Maar één is wel waar ik wel vaker mee slaap. Maar ik dacht, ik geef ze wel aan hun. Hun hebben het harder nodig dan ik.
2: De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Een medewerker van de supermarkt die zijn collega's regelmatig beledigde en intimideerde is volgens de rechter terecht op staande voet ontslagen. Dat meldt RTL Z. De man die werkte bij een filiaal van de Vomar in Noord-Holland maakte onder meer zijn leidinggevende uit voor vetklep. Dat werd niet gewaardeerd. De ontslagen medewerker zegt zelf juist dat hij werd beledigd en gediscrimineerd en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen voor zijn bewering. De man is daardoor niet alleen zijn baan kwijt, maar moet Vomar ook de proceskosten vergoeden. Jonge kinderen die vaak verkouden zijn, lijken een tekort te hebben aan een darmbacterie die belangrijk is voor de afweer. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Radboud UMC en UMC Utrecht. AD schrijft erover. Het gaat om de bifidusbacterie, die bekend staat als goede darmbacterie. De ontdekking kan een betere behandeling mogelijk maken van kinderen die geregeld een luchtweginfectie hebben. En RTV Noord bericht ook over een klus voor mensen zonder hoogtevrees. De buitenkant van de Martinikerk wordt namelijk gerestaureerd. Met behulp van hoogwerkers herstellen specialisten onder meer het voegwerk, zegt deze timmerman.
4: De fout moest eigenlijk zijn als een parapluutje van het hele gebouw. En de parapluutje is lek. Dus wie bent bezig om slecht vouwwerk eruit te houden en door weer naai vouwwerk in te zetten.
2: Het slechte voegwerk wordt eruit gehaald, zegt hij, en er wordt nieuw voegwerk ingezet. Ook het glas en lood wordt aangepakt en de windhaan en de gouden bollen van de Martinikerk worden vernieuwd.
1: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, vooral vanuit Utrecht naar het zuiden moet je rekening houden met veel vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat tussen Utrecht en Everdingen 11 kilometer file. Door slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht en dat kost je nu 35 minuten extra. Daardoor file op de A27 in de richting van Gorkum tussen Utrecht Noord en hetzelfde knooppunt Everdingen 14 kilometer en 25 minuten vertraging.

0: Miley Cyrus, End of the World. 9 uur lang zingen, bidden, preken aanhoren. Dat kon gisteren op de Mall in Washington, in het hart van de Amerikaanse hoofdstad. Het Witte Huis organiseerde daar een groot christelijk evenement ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Critici maken zich zorgen over het christelijk nationalisme onder president Trump. Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas.
1: Ik kan hem zelf niet meezingen, maar voor heel veel andere mensen geldt dat wel. Zal het u ook niet aandoen. Er wordt dus veel gebeden hier, veel gezongen. Ik moet zeggen, het voelt een klein beetje als een EO-jongerendag, maar misschien dan nog wat diverser. Het is wel vooral wit hier vandaag. De duizenden mensen die zich hier hebben verzameld op de Mall. Maar ze zijn wel van alle leeftijdscategorieën.
2: Zit hier een jongeman, Brady Oster heet hij.
1: Not your typical Sunday service.
3: No, yeah. We traveled all the way from
2: Michigan komen rijden, zegt hij. Vannacht 4 uur geslapen om erbij te zijn met mijn ouders en jongere broers.
1: Pretty sunny. Did you bring enough sun lotion?
3: I think so. I mean,
2: redelijk aan het verbranden is hij, zoals zoveel mensen. Veel rode nekken, rode neuzen hier ook. Valt bijna niet tegen in te smeren natuurlijk, als je 9 uur lang bij 30 graden in een brandende zon zit. Hij zegt, ik denk dat dit later de geschiedenisboeken ingaat. Een bijzonder moment om zelf mee te kunnen maken.
1: It's a national kind of like prayer, national kind of event. Isn't it weird that there's no other religions here?
2: Vroeg hem nog, is het niet raar dat het eigenlijk maar om één religie draait hier, juist bij zo'n evenement dat wordt georganiseerd ook door het Witte Huis. Er is toch meer in dit land? Hij zegt, nee, Amerika is gesticht op het geloof in één God, dezelfde God. En Amerika moet zich volgens hem opnieuw richten op de oorspronkelijke waarden.
3: One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
4: The earliest written versions prepared in advance.
2: Ja, dat is hun overtuiging. 6 op de 10 Amerikanen zo'n beetje is christelijk. Dat is wel veel minder dan in de jaren 90. Toen was het nog zo'n beetje 90%. Maar nog steeds dus wel een meerderheid van de Amerikanen. 1/4 van de Amerikanen, en die kom je hier vooral tegen. Dat zijn de evangelicals, zoals ze zichzelf noemen. Meest dominant nu ook in het Witte Huis. Vrij streng in de leer, conservatief, fundamentalistisch, soms bijna tegen abortus. Sommigen ook voor het uitsluiten van mensen op basis van hun seksuele voorkeur bijvoorbeeld.
5: We have LGBTQ. We have people, kids that don't even know who they are. We didn't have that when we had God in the government.
2: En dat is ook waarom er mensen zijn die dit maar griezelig vinden, dat christelijk nationalisme. Die vinden dat het wel heel erg dominant is geworden onder het bewind van Trump. We zijn geen christelijke natie, zegt deze demonstrant. We zijn een land met een grondwet. Er is geen geloof dat je aan mensen kunt opleggen. Vrijheid van godsdienst is voor iedereen. Andere demonstrant zegt, ze claimen dat ze christelijk zijn, maar ze zijn

0: Hypocrieten, kijk naar Epstein. Ze doen precies het tegenovergestelde van wat er in de Bijbel staat, keer op keer.
1: And Jesus Christ would never support Epstein's best friend making any laws anywhere.
0: Naast al die Trump-petjes die je hier kan zien, zien we tussen al het gezang door en tussen alle handen die wederom de lucht ingaan hier voor het worshipen door, ook de petjes met dus niet alleen Make America Great Again, maar ook Make America Gods Again.
2: This is brand new. The Lord gave it to me in a dream. Said that I needed to let America know.
3: And God printed it as well, let it drop from heaven.
2: Printed. He just gave me the idea.
0: De priester met wie ze op pad is, deze kant op is gekomen, draagt zo'n petje. Ze zeggen niet dat er voor andere geloofsovertuigingen geen ruimte mag zijn, maar wel dat het christendom God leidend moet zijn in alles, boven alles staat, ook boven de overheid moet staan. En de evangelicals hier ook op het veld, ja, die zijn ervan overtuigd dat zij het gelijk aan hun zijde hebben, dat hun religie met recht de meest dominante is, zegt priester Stephen Ho.
4: Well, you always had more generations coming up, so they may not know that how this country was founded.
0: Nieuwe generaties weten niet hoe dit land is gesticht. Die moeten echt leren hoe dit land is gebouwd op pijlers, fundamenten die God in ons bewustzijn heeft geplaatst. Dat moeten we keer op keer blijven herhalen.
4: Not every generation coming up knows all those things yet, so it has to be repeated. I know it pleases God to come together like this and dedicate a whole country to him, or rededicate.
5: Een reportage vanaf de Mall in Washington van Sjoerd en Daas. Steeds vaker sterven mensen met palliatieve sedatie. 4 op de 10 inmiddels.
6: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
8: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: NPO Radio 1.
5: Bijna 4:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
11: Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, zit vast voor het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte in de ouderenzorg en zou jarenlang patiënten hebben bestolen. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en moet een schadevergoeding van 3.000 euro betalen. De man zegt dat hij met de aanval die werd gefilmd aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond een spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jetten en de ministers Heerma van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn erbij aanwezig. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week 1174 euro, dat is bijna 200 euro meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW.
5: Weer vrouw Roosmarijn Knol. Het is een beetje schizofreen weer hè, vandaag. Het ene moment schijnt de zon uitbundig en dan komt het ineens weer met bakken uit de hemel.
10: Hele grote contrasten inderdaad. Op dit moment trekken de zwaarste buien nog over delen van Drenthe en Groningen. Daar is de afgelopen uren ook behoorlijk wat onweer bij voorgekomen. Ik heb zelfs een paar foto's gezien van een windhoos in de buurt van Emmeloord was dat. Dus echt wel dynamische buien waarbij af en toe veel regen viel. En dus ook die enkele windhoos heb ik verder niet gezien. Dus dat bleef bij één locatie. Vanavond verspreid over het land ook nog wel een paar buien. Maar in de loop van de avond gaat het vanuit het westen wel wat vaker droog worden. Breekt de zon nog even door. Dus dan keert de rust tijdelijk weer een beetje terug. Vannacht ook overwegend droog. Vanuit het zuiden begint het wel weer bewolkt te raken. En er kan af en toe nog een beetje mist ontstaan. Temperatuur dan tussen 3 en 8 graden. En morgen overdag komt er steeds meer bewolking. Gaat het langere tijd regenen. Nog steeds best wel een beetje fris met een graad of 14. In het noordoosten in de ochtend wel nog wat zon en daar kan het dan nog wel 16 graden worden. En die lage temperaturen gaan we daarna geleidelijk achter ons laten. Woensdag is het nog wisselvallig, maar dan vanaf donderdag gaat de temperatuur omhoog, is het zonnig en droog en gaan we weer boven die 20 graden uitkomen. Dus het verschil tussen het begin en het eind van de week is ook echt enorm.
5: Dennis, hoe gaat het op de weg?
12: Er staat net geen 350 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. En dat heeft allemaal te maken met de vertraging op de A2 richting Den Bosch. Dus Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen staat 13 kilometer. Je hebt 40 minuten extra nodig. Wegdek is daar slecht, daarom is daar de rechterrijstrook voorlopig dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen heb je een half uur vertraging. Dan de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen Houten en de Meren 10 minuten extra. En dan naar Drenthe. Op de A28 van Zwolle naar Assen heb je tussen Beilen en Assen-Zuid een kwartier extra nodig.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: Hey Remon!
16: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Dielke Teertstra.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Artsen zeggen tegen Nieuwsuur dat inmiddels 4 op de 10 Nederlanders sterft met palliatieve sedatie. Daarbij krijgt iemand medicijnen waardoor het bewustzijn daalt. De artsen pleiten voor meer onderzoek en beter toezicht op het gebruik van palliatieve sedatie. Sander Dolson, longarts en oprichter van het platform Carent, dat zich inzet voor en voorlichting geeft over de best mogelijke palliatieve zorg. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
5: Palliatieve sedatie wordt steeds vaker ingezet. Wanneer gebruiken zorgverleners palliatieve sedatie?
20: Ja, palliatieve sedatie is een behandeling die wij uitsluitend inzetten in de laatste levensfase, in de stervensfase, geschat de laatste 2 weken van het leven. Dus voorwaarde is dat mensen stervende zijn. En een tweede voorwaarde is dat mensen ondraaglijk lijden aan klachten die we niet meer op een andere manier kunnen verlichten. Het is echt een situatie dat we met de rug tegen de muur staan en als iemand heel veel benauwdheid heeft of heel veel pijn heeft of bijvoorbeeld heel erg in de war raakt of een optelsom van al die symptomen, dan mogen wij palliatieve sedatie inzetten.
5: En even voor het begrip, wat is het verschil met euthanasie?
20: Ja, bij euthanasie wordt er levensbeëindigend behandeld. Hè. Mensen krijgen dan een medicijn en dan overlijden ze door dat medicijn. Maar bij palliatieve sedatie overlijden mensen door hun ziekte in een situatie waarbij wij opzettelijk het bewustzijn verlaagd hebben in die laatste fase. Maar dan overlijd je door de ziekte. Dus dat is een heel belangrijk verschil. En het doel van palliatieve sedatie is dus het verbeteren van de kwaliteit van het sterfbed. En bij euthanasie is sterven het doel.
5: Ja, maar het gevolg is dus dat mensen eigenlijk minder meekrijgen in die laatste levensfase van pijn of lijden.
20: Ja, nee, klopt. Het is inderdaad een best wel heftige medische interventie, in de zin dat je communicatie is niet goed meer mogelijk, omdat het bewustzijn verlaagd is.
5: Ja. We signaleren dus een toename van palliatieve sedatie, van het gebruik daarvan, maar exacte cijfers daarover, die hebben we niet. Hoe kan dat?
20: Nou, palliatieve sedatie is in Nederland niet centraal meldplichtig, zoals bijvoorbeeld wel euthanasie. Hè. Euthanasie moet altijd worden gemeld en ook worden getoetst. En palliatieve sedatie valt onder normaal medisch handelen. En dat wordt dus vastgelegd in het medisch dossier, maar niet landelijk per patiënt geregistreerd. En wat we wel hebben zijn vooral indirecte gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over medicatieverstrekkingen via apotheken. Maar eigenlijk alleen de openbare apotheken verstrekken die gegevens. En in de ziekenhuisapotheken wordt dat niet goed bijgehouden. Dus we weten dat er een stijgende trend is. Maar een precies exact beeld, dat is er niet.
5: Nee. Artsen die hebben hier tegenover Nieuwsuur zorgen over uitgesproken. Begrijpt u die zorgen?
20: Nou, dat snap ik zeker, want palliatieve sedatie is natuurlijk een ingrijpende en belangrijke behandeling in de stervensfase. En als iets vaker gebeurt, dan wil je natuurlijk graag weten waarom dat gebeurt. En deels denk ik omdat er steeds meer deskundigheid komt over palliatieve zorg. Dokters, verpleegkundigen worden beter opgeleid. Palliatieve sedatie is ook steeds bekender. Ik denk dat daar ook vaker in een eerder traject over gesproken wordt. En aan de andere kant is natuurlijk ook vraag van, zijn er niet, wordt het bijvoorbeeld niet te snel ingezet? Is het bij elk ongemak al reden om palliatieve sedatie te starten? Is er voldoende kennis bij alle zorgverleners? Ja. Daar kan je natuurlijk vragen over stellen. Ja. Hè? Maar ik denk dat het in ieder geval begint met dat we beter gaan monitoren hoe vaak dit nou eigenlijk is. Hè? Want we hebben dus alleen maar indirecte cijfers hiervan.
5: Ja. U begrijpt die zorgen. Heeft u ook zorgen over de stijging aan zich?
20: Nou, niet per se. Ik zou vooral willen weten, één, is het inderdaad zo? En daar komt het antwoord op, ja, het is zo. En twee, voor mij is dat niet automatisch dat daar meteen heel veel zorg over moet zijn. Ik denk dat we het gewoon beter moeten weten. Mm. Hoe komt deze stijging? En iets wat altijd speelt is ook een bepaalde mate van maakbaarheid. Dat zien we natuurlijk helemaal in de zorg. Hè. We denken dat alles maar te repareren is. En ik vind het medicaliseren van het sterfbed is wel iets waar we goed met z'n allen over moeten spreken. Ernstig lijden in de stervensfase, dat vraagt natuurlijk wel om een interventie. Maar wat ik eerder al zei, niet elk ongemak hoeft meteen. Dan hoeft niet meteen palliatieve sedatie gestart te worden. En dat is denk ik ook een maatschappelijk debat die we mogen voeren.
5: Hartelijk dank, Sander de Rossom. En vanavond is de reportage te zien in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.
18: Elke werkdag.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het cruiseschip Hondius is afgemeerd in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn nog de grotendeels buitenlandse bemanningsleden. En de komende weken moeten zij in de haven blijven om af te wachten of ze niet ziek worden. Verslaggever Jeroen de Jager voer vandaag mee op een volgschip toen de Hondius aankwam.
1: De Z9 hier is klaar voor vertrek. Een elektrisch schip hier dat richting de Hondius gaat om die Hondius te begeleiden naar de plek waar de opvarenden nog steeds, want dat zijn er nog 25 bemanningsleden, twee verpleegkundigen, een arts en een verpleegkundige. Die 25 bemanningsleden die gaan hier in de haven van Rotterdam in quarantaine.
21: Good morning everyone.
1: Havenmeester aan het woord.
21: Nee, de Vries, Harbormaster Port of Rotterdam. Welkom aboard. En at 10 o'clock de Hondius vessel will approach the port of, will enter the port of Rotterdam.
1: En inderdaad, we zien in de verte zien we een schip tussen de twee havenhoofden. En dat moet de Hondius zijn. Daarachter, wit-blauw, komt het schip aanvaren.
21: Reserved for the vessel. Also for us, it's the first time that a ship in trouble in the southern hemisphere sails to the port of Rotterdam.
1: Dit is uitzonderlijk ook voor de haven Rotterdam, want normaal haal je geen schepen binnen die op het zuidelijke halfrond in problemen komen. En dit is dus uniek dat er een schip vanaf het zuidelijke halfrond de Rotterdamse haven kiest als veilige haven om binnen te komen.
22: The Hondius has arrived in the port of Rotterdam.
1: Yvonne van Duinhoven van de GGD Rotterdam.
2: Ja.
1: De hondenjus is aangemeerd. En dat betekent dat jullie in actie moeten komen. Dat wordt een minutieuze operatie.
2: Zeker. Wat wij moeten doen is mensen opvangen. Dat is het eerste.
1: Portacabins die we zien daar?
2: Ja, zeker. Maar we beginnen eerst, voordat ze naar de portacabins gaan, gaan we ze eerst nog even medisch screenen. Zijn er nog steeds geen klachten? Gelukkig niemand klachten nu. Dan gaan ze ook, krijgen ze een bloedafname in speciale testlocaties die we daar ook op dat terrein hebben neergezet. En dan worden ze met een klein busje naar hun portocabin verplaatst en daar gaan ze dan in quarantaine.
1: En dan moet dat schip helemaal gereinigd worden, denk ik.
2: Ja, zeker. En daar beginnen ze morgen, start het echte hele desinfectieprotocol. Maar vandaag wordt al wel het afval verwijderd van het schip door het schoonmaakbedrijf en met andere partijen volgens protocol. En ook alle beddengoed en matrassen en zo gaat ook allemaal verwijderd worden.
1: De verbrandingen.
2: Allemaal de verbrandingen.
1: En er ligt nog steeds een van de overleden mensen aan boord. Een Duitse vrouw waarvan we niet precies weten wie zij is.
2: Zij ligt in het mortuarium van het cruiseschip. En zij wordt inderdaad vandaag door een begrafenisondernemer opgehaald. En zij gaan zorgen dat die vrouw veilig het schip afgaat.
1: Gaat ze naar Duitsland?
2: Ze gaat niet naar Duitsland. Ze gaat eerst naar het crematorium in de buurt van Schiphol. Dan wordt ze gecremeerd. En dan wordt haar as overgedragen aan de familie.
1: Apart dat de familie daar niet bij is, of die is er wel bij?
2: Nee, de familie mag er niet bij zijn. Het voorzorgsmaatregelen vindt de crematie plaats zonder familie. Dat is natuurlijk met hen ook gedeeld. En zij snappen dat. En het is zeker triest. Natuurlijk is het heel triest dat er 3 mensen zijn overleden op dit schip. Wat een hele mooie reis had moeten zijn, is heel anders afgelopen voor die mensen.
1: Wat gebeurt er nu als er toch iemand tijdens die quarantaineperiode verschijnselen gaat vertonen van het hantavirus?
2: Ja, dan ze worden meteen geïnstrueerd dadelijk dat ze dan direct de GGD moeten bellen. Zodra ze dat merken, dan regelen wij een ambulance. En dan gaan ze in strikte isolatie in die ambulance naar het Erasmus MC. En dan worden ze daar getest om te kijken of de klachten ook passen bij echt de virusinfectie.
1: En dan eventueel opgenomen op het IC.
2: Opgenomen, ja. Ja, dat is
1: succes met de hele operatie.
2: Dankjewel.
3: Okay, verslag van Jeroen de Jager. Kasper, wat melden media in het buitenland?
11: De Hongaarse president is niet van plan om op te stappen. Dat zegt hij tegen de Hongaarse nieuwssite index.hu. De nieuwe premier Magyar had hem eerder tot eind mei gegeven om zijn functie neer te leggen. President Szolyok hoort bij de Fidesz-partij van oud-premier Orbán. Tegen Szolyok zijn meerdere beschuldigingen van corruptie geuit, maar hij is tot nu toe aan niks schuldig bevonden. De Verenigde Staten willen een
2: hebben neergezet. En dan worden ze met een klein busje naar hun portocabin verplaatst. En daar gaan ze dan in quarantaine.
1: En dan moet dat schip helemaal gereinigd worden, denk ik.
2: Ja, zeker. En daar beginnen ze morgen. Start het echte hele desinfectieprotocol. Maar vandaag wordt al wel het afval verwijderd van het schip door het schoonmaakbedrijf. En met andere partijen volgens protocol. En ook alle beddengoed en matrassen en zo gaat ook allemaal verwijderd worden.
1: De verbrandingen.
2: Allemaal de verbrandingen.
1: En er ligt nog steeds een van de overleden mensen aan boord. Een Duitse vrouw waarvan we niet precies weten wie zij is.
2: Zij ligt in het mortuarium van het cruiseschip. En zij wordt inderdaad vandaag door een begrafenisondernemer opgehaald. En zij gaan zorgen dat die vrouw veilig het schip afgaat.
1: Gaat ze naar Duitsland?
2: Ze gaat niet naar Duitsland. Ze gaat eerst naar het crematorium in de buurt van Schiphol. Dan wordt ze gecremeerd. En dan wordt haar as overgedragen aan de familie.
1: Apart dat de familie daar niet bij is, of die is er wel bij?
2: Nee, de familie mag er niet bij zijn. Het voorzorgsmaatregelen vindt de crematie plaats zonder familie. Dat is natuurlijk met hen ook gedeeld. En zij snappen dat. En het is zeker triest. Natuurlijk is het heel triest dat er 3 mensen zijn overleden op dit schip. Wat een

0: gaat.
1: Gaat ze naar Duitsland?
0: Ze gaat niet naar Duitsland. Ze gaat eerst naar het crematorium in de buurt van Schiphol. Dan wordt ze gecremeerd. En dan wordt haar as overgedragen aan de familie.
1: Apart dat de familie daar niet bij is? Of die is er wel bij?
0: Nee, de familie mag er niet bij zijn. Het voorzorgsmaatregelen vindt de crematie plaats zonder familie. Dat is natuurlijk met hen ook gedeeld. En zij snappen dat. En ja. Het is zeker triest. Natuurlijk is het heel triest dat er 3 mensen zijn overleden op dit schip. Wat een hele mooie reis had moeten zijn. Is heel anders afgelopen voor die mensen.
1: Wat gebeurt er nu als er toch iemand tijdens die quarantaineperiode verschijnselen gaat vertonen van het hantavirus?
0: Ja, dan ze worden meteen geïnstrueerd dadelijk dat ze dan direct de GGD moeten bellen. Zodra ze dat merken. Dan regelen wij een ambulance. En dan gaan ze in strikte isolatie in die ambulance naar het Erasmus MC. En dan worden ze daar getest om te kijken of de klachten ook passen bij echt de virusinfectie.
1: En dan eventueel opgenomen op het IC.
0: Opgenomen, ja. Ja, dat is
1: succes met de hele operatie.
0: Dankjewel.
2: Okay, verslag van Jeroen de Jager. Kasper, wat melden media in het buitenland?
3: De Hongaarse president is niet van plan om op te stappen. Dat zegt hij tegen de Hongaarse nieuwssite index.hu. De nieuwe premier Magyar had hem eerder tot eind mei gegeven om zijn functie neer te leggen. President Szolyok hoort bij de Fidesz-partij van oud-premier Orbán. Tegen Szolyok zijn meerdere beschuldigingen van corruptie geuit, maar hij is tot nu toe aan niks schuldig bevonden. De Verenigde Staten willen een grotere rol spelen op Groenland, schrijft de New York Times. Volgens de krant sorteren de Amerikanen in onderhandelingen voor op een grotere rol dan alleen militair. Zo zou onder meer worden gepraat over een vetorecht voor de VS in het geval dat Russische of Chinese partijen willen investeren op Groenland. President Trump heeft eerder gezegd dat hij het eiland wil inlijven. In België heeft een wallaby vanochtend het lokale treinverkeer even stilgelegd, meldt de VRT. Het dier was gespot op het spoor in Eijnen in het westen van het land. De wallaby, een soort kleine kangoeroe, kon worden gevangen met een vangnet. En het dier is inmiddels weer bij zijn eigenaar. Volgens een medewerker van de spoorbeheerder lopen er wel vaker dieren bij de sporen, zoals paarden of koeien. Maar een wallaby heeft hij in zijn 15 jaar bij de organisatie nog niet eerder meegemaakt. En de Duitse lokale krant Deister und Weser Zeitung doet verslag van een wedstrijdje boomknuffelen. De competitie was gisteren in Bad Piermont op zo'n 70 kilometer van Hannover. Meer dan 100 mensen deden eraan mee. Bij het bomenknuffelen gaat het onder meer om creativiteit en gevoel. Het geeft je een goed gevoel, zegt deze vrouw.
4: Ja, dat doet ook ons mensen goed. Also, ik vind dat een schönes gevoel, wenn man die rinde, die zo schön warm is, maar ook rauw is, zo im arm hält.
5: Wat macht meer spaß, mensen of bomen omarmen?
6: also, bomen omarmen is sicherer, ne?
3: Hij zegt dus dat bomen omarmen veiliger is dan mensen knuffelen. Het was de eerste editie van de Duitse boomknuffelwedstrijd. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe je die wedstrijd moet winnen. Maar er is iemand die heeft gewonnen, een jongen, en die gaat meedoen aan een internationale variant van de competitie.
2: Dennis, hoe gaat het op de weg? Heel stil nog op de weg. Heel rustig is het. Dennis? We hebben Dennis nog niet. Misschien later. Oh, hij is er toch. Hallo Dennis, hoe gaat het op de weg?
7: Nou, het is vooral bij Utrecht druk. En dat heeft allemaal te maken met beschadigd wegdek op de A2 richting Den Bosch. Dus Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen heb je 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen doe je er ook 3 kwartier langer over.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. Die steen vliegt ruim 90.000 kilometer bij ons vandaan. En dat klinkt ver weg, maar volgens astronomen is het zo dichtbij als je kan komen zonder te botsen. Marco Langbroek is ruimtewetenschapper aan de TU Delft. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat voor asteroïde is dit?
1: Het is een pas ontdekte asteroïde. Hij is ongeveer 8 dagen geleden ontdekt. Niet zo heel groot, in de orde van 20 meter. En hij heet 2026 JH2.
0: 226 JH2. En die hebben we dus een dag of 10 geleden ontdekt. Hoe kan het eigenlijk dat we die pas net hebben ontdekt?
1: Nou, dit soort kleine objecten zijn eigenlijk heel, als ze wat verder weg staan, zijn ze heel zwak. Dus je ziet ze pas op het moment dat ze relatief dicht bij de aarde zijn, enkele maansafstanden, dan beginnen ze helder genoeg te worden om met grote telescopen gezien en ontdekt te worden.
0: Ja, want een asteroïde, wat is dat ook weer precies? Het is een brok steen, zei ik net.
1: Ja, het is eigenlijk afvalmateriaal uit de hele vroege vorming van ons zonnestelsel. Niet groot genoeg om een planeet te vormen, maar klein genoeg om wel aanwezig te blijven. Een heleboel van dat materiaal dat zweeft rond tussen de planeten Mars en Jupiter, in een grote gordel van planetoïden daar. Maar heel af en toe komt zo'n brokstuk ook wel eens wat dieper in het zonnestelsel en in de omgeving van de aarde.
0: Ja. U zegt net al, hij heeft een diameter van 1,20 meter geschat. Nou, dat is ongeveer even groot als de asteroïde die in 2013 insloeg op aarde in Chelyabinsk in Rusland. Maar deze gaat ons niet raken, hè?
1: Nee, deze blijft inderdaad ongeveer 90.000 kilometer weg. Dat is de afstand tot de kern van de aarde. Als je echt naar het afstand tot de oppervlakte kijkt, dan is het ongeveer 85.000 kilometer. En dat is heel dichtbij, maar ver genoeg om geen risico te zijn.
0: Ja, en hoe weten we dat zeker? Hoe brengen we dat in kaart, die route?
1: De afgelopen 8 dagen zijn er door een heleboel observatoria heel nauwkeurige metingen gedaan aan de positie van deze planetoïde. En daar is een baan doorgevit. Dus we weten vrij redelijk hoe die door de ruimte beweegt. En de onzekerheden op die baanbepaling zijn zo klein dat we ook zeker weten dat die in dit geval de aarde niet gaat raken.
0: Maar die andere asteroïde die dus in 2013 wel hier insloeg, die heeft op aarde ook stukjes achtergelaten bij de inslag. Ik begrijp dat u die stukjes heeft, hè?
1: Ja, toevallig wel, ja. Er zijn duizenden kleine fragmentjes toen gevonden van die inslag. En daar heb ik er een paar van. Dat is leuk, educatief om aan mensen te laten zien.
0: Is dat ook vergelijkbaar met stukjes of met het materiaal van de asteroïde die nu langsvliegt?
1: Wellicht wel. We weten niet helemaal welk type deze planetoïde is. Daar heb je eerst na het onderzoek voor nodig. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat het eenzelfde soort samenstelling heeft. Ja.
0: Ja, en als u even naar uw eigen stukjes kijkt, hoe zien die stukjes eruit?
1: Ja, van binnen is het steen. Vrij zwaar steen, want er zit ook wat ijzer in. En ze zijn bedekt met een heel dun, donker smeltkorstje. Ja.
0: Deze asteroïde, u zegt net al, die komt ergens uit de baan tussen Mars en Jupiter. Want daar zweven allemaal dit soort asteroïdes rond?
1: Ja, daar zweven echt miljoenen van dit soort dingen rond. Met groottes variërend tot vele honderden kilometers tot maar een paar meter. En onder invloed van met name de zwaartekracht van de planeet Jupiter, wat een hele grote planeet is, vinden daar soms verstoringen op de banen van die planetoïden plaats. En dan kunnen ze dus in een baan worden gebracht die uiteindelijk in de buurt van de aarde komt. En wanneer ze in zo'n baan zitten, dan gaat er ook eigenlijk bijna altijd een moment komen dat ze wel een keer de aarde gaan ontmoeten.
0: Ja, ja. Ontmoeten op 90.000 kilometer afstand in dit geval.
1: Of inslaan, ja, zoals 10 jaar geleden.
0: En waar gaat hij naartoe?
1: Nou, onder invloed van de zwaartekracht van de aarde wordt hij een klein beetje afgebogen, toch? Dus de baan gaat veranderen. Niet zo heel erg veel. Hij krijgt een ietsje kleinere baan, om het zo maar eens te zeggen. Maar hij blijft in essentie gewoon rondjes rond de zon draaien met het verste punt ergens in die planetoïde gordel tussen Mars en Jupiter en het dichtste punt in de buurt van de aarde. En waarschijnlijk zo ergens rond 2060 gaat hij toch weer ook opnieuw in de buurt van de aarde komen. Niet zo dichtbij als nu, maar toch wel in de buurt.
0: Kunnen we hem ook zien vanaf hier?
1: Vanuit Nederland helaas niet, want het wordt heel laat donker in deze tijd van het jaar. Dus op het moment dat hij erg donker is, dan is hij al onder de horizon. Vanaf het zuidelijke halfrond, in ieder geval zuidelijke breedtegraden, en zeker het zuidelijke halfrond, is hij wel goed te zien. De dichtste nadering is rond middernacht onze tijd, het hoogte van Zuid-Afrika. En wie vanuit dat soort gebieden met een kleine telescoop kijkt, die kan hem dan zien.
0: Ja, en wie dat dan kan zien, kan die daar ook nog wat over leren? Of is het gewoon vooral mooi om te zien?
1: Nou, we kunnen zeker wat van leren. Als ze bij die dichte nadering een goed spectrum kan maken van de plantoïden, dus het licht ontleden wat er vanaf komt, dan kan er misschien iets gezegd worden over de samenstelling. En überhaupt het vinden en waarnemen van dit soort objecten is interessant, omdat het ons een wat betere statistiek geeft van hoeveel van dit soort niet al te grote, maar toch ook niet heel kleine objecten nu eigenlijk in de buurt van de aarde kunnen komen. En dat helpt ons om in te schatten wat het risico van dit soort objecten is.
0: Ja. Veel dank voor de uitleg, Marco Langbroek van de TU Delft.
2: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
3: Hallo, hallo.
4: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
3: Goedenavond en welkom bij College Tour.
4: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en The Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
2: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
12: Dielke Teerstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Twee advocaten willen crimineel Taghi bijstaan als ze genoeg inleestijd krijgen. Nu eerst het nieuws met Casper Meijer.
13: Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met een nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet Rotterdam wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepe grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers, zegt correspondent Angelo van Schaik.
14: Het team uit Finland was speciaal ingevlogen omdat de eerste reddingsactie dit weekend was stilgelegd nadat ook een duiker van de marine van de Malediven afgelopen zaterdag overleed. Nadat hij boven water kwam werd hij onwel en hij overleed later in het ziekenhuis. Dus de Finnen hebben het werk nu overgenomen.
13: De Italiaanse grotduikers waren allemaal verbonden aan de Universiteit van Genua. Een groep Bulgaren wordt verdacht van miljoenen fraude. Volgens de Belastingdienst vroegen de Bulgaren DigiD's aan om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. Er werd 6,7 miljoen euro overgemaakt door de Belastingdienst, waarvan volgens staatssecretaris Ehrenberg nog ruim 2 miljoen terug te halen is. De KNVB verwacht 5000 Oranje-fans op de tribune bij de poolwedstrijden van het Nederlands elftal. De eerste is tegen Japan op 14 juni in Dallas. Voorafgaand aan de wedstrijden van Oranje is er de traditionele fanwalk. Volgens de voetbalbond komen daar nog eens 5000 fans op af. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. De Spaanse Belastingdienst moet haar boete van 55 miljoen euro terugbetalen, plus de 5 miljoen euro rente daarover. Een man van 30 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk, voor het belagen van presentatoren van Juice-kanaal Roddelpraat. Ook krijgt hij een taakstraf. De man beschoot presentator Dennis Schouten in april vorig jaar met een paintballgeweer. Hij had hem opgewacht voor de deur van zijn studio. De aanval werd gefilmd omdat de YouTuber de beelden op zijn kanaal kon plaatsen. Hij betuigde spijt in de rechtszaal. Dat Schouten doodsangsten had uitgestaan, was hij zich niet van bewust, zei hij. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locovrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met zijn band, zoals Sharing the Night Together, The Cover of Rolling Stone en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Loco-rieur is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en er valt af en toe wat regen. Het wordt een graad of 15.
1: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, het loopt vooral vast bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch heb je tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen een uur vertraging. Door slecht wegdek is de rechterrijstrook dicht. En daardoor bijna een uur extra reistijd op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht Noord en datzelfde knooppunt Everdingen. Dan naar de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag Zuid een kwartier extra. De A7, Heerenveen richting Duitsland. Tussen Hoogkerk en Groningen Europa Park. Doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En je hebt ook een kwartier vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Harningsveld-Giessendam.
1: Spoedoverleg tussen het kabinet en de Nederlandse gemeente in het Catshuis over de onrust rond asielopvang. Zometeen onze Haagse verslaggever.
3: Ster. Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
6: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In het hoger beroep in het Marengo-proces hebben zich twee advocaten gemeld om mogelijk Ridouan Taghi bij te staan. Het kwam als een verrassing, zag verslaggever Matthijs van der Wiel.
16: Een verrassing, maar het is maar de vraag of dit ook de oplossing gaat zijn voor de impasse in het Marengo-proces. De advocaten zouden veel voorbereidingstijd willen.
1: Regionale verkiezingen in Spanje zijn een voorbode voor de landelijke politiek, ziet correspondent Miral de Bruyne.
17: Partido Popular, de centrumrechtse partij, wint de verkiezingen in Andalusië, maar heeft geen absolute meerderheid. Gaan ze samenwerken met het radicaal rechtse Vox? Dat is de vraag. Een scenario dat ook interessant is voor de landelijke politiek.
1: Maar eerst naar Den Haag. Daar gaat het vanavond over de onrust rond asielopvang. Het kabinet en de gemeente praten in een spoedoverleg over de spanningen en het geweld bij protesten tegen asielopvanglocaties. En daarmee geeft het kabinet gehoor aan een oproep van de gemeente. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Waarom gebeurt dat nu?
18: Nou, de druk nam wel toe op het kabinet. Zeker afgelopen week met die brandstichting in Ter Apel. Dat was weer een nieuwe grens die overschreden werd. Afgelopen weken waren er natuurlijk al veel protesten rond AZC's. Er waren ook langer bedreigingen al van lokale bestuurders. Maar ja, met deze volgende escalatie is er toch ook wel het besef bij gemeenten, kunnen wij dit nog wel zelf aan? En de vraag is, aan het kabinet, ja, kunnen zij niet meer gaan steunen. En daarom hebben die gemeenten vorige week gevraagd om dit spoedoverleg. Dat komt er dus vandaag. En ja, ze willen ook eigenlijk van het kabinet horen dat het chefzag is, dat ook Rob Jetten, de premier, zich er actiever mee gaat bemoeien. Dat zei bijvoorbeeld burgemeester van Doetinchem Bouwmans gisteren op televisie.
19: Een jaar geleden zeiden we altijd, het is chefzag. Dat geldt nog steeds. Dus het is belangrijk dat premier Jetten hier verantwoordelijkheid neemt. Met de minister van Binnenlandse Zaken, met de minister van Justitie, met de minister van Asiel en Migratie, misschien nog wel een aantal.
20: Zegt u nu van, het wordt nu tijd dat je er iets mee gaat doen?
19: Ja, we hebben een brief gestuurd vanuit VNG-bestuur. Daar heeft hij ook op gereageerd. Dus we zitten van de week op met elkaar om tafel om te kijken wat gaan we nu concreet doen. Ik denk ook dat het echt een overheidsbrede kwestie is. We moeten schouder aan schouder, Ton Heert zei het ook al, hiervoor gaan staan.
18: Ja, schouder aan schouder moeten we gaan staan met het landelijke kabinet en met de lokale bestuurders. Dat willen ze dus vandaag horen van het kabinet. Maar bijvoorbeeld ook willen ze dat er een bredere aanpak komt. Ze willen ook dat er vanuit de politiek gestaan wordt voor beleid wat Den Haag wil. Den Haag stelt wetten op, bijvoorbeeld die spreidingswet, die voeren gemeenten uit. Nou ja, dan moet Den Haag er ook voor gaan staan dat ze dat echt moeten uitvoeren, die gemeenten, en hun daarin steunen. En daarin wordt bijvoorbeeld ook wel verwezen naar VVD-fractievoorzitter Brekelmans, die daar van de week toch een beetje zijn handen van aftrok. Ja, dat trekken die gemeentes niet meer.
1: En wat zou dat concreet dan moeten betekenen volgens die gemeente? Wat willen ze uit dit overleg halen?
18: Nou, allereerst dus die steun. Van der Brink, de asielminister, heeft zelf nog een paar weken geleden gevraagd om extra plekken. Ook echt een appel op die gemeente gedaan. Nou, die gemeenten die voeren dat nu uit, dus op instructie van Den Haag, en krijgen te maken met bedreiging, brandstichting, geweld. Nou, daarin willen ze dus meer steun van het kabinet. Ze willen ook mogelijk extra maatregelen om verdere escalatie te voorkomen. Kan Den Haag misschien toch niet wat meer met geld over de brug komen? En, werd er gisteren ook gesuggereerd, misschien moet het leger ingezet gaan worden. Nou, al dat soort dingen worden dus vanavond besproken. En vanavond horen we dus ook wat daar dan uitgekomen is.
1: Premier Jetten was tot nu toe best wel stil, hè, als het hierover gaat. Hoe komt dat?
18: Nou, enerzijds omdat hij het aan zijn asielminister liet, Van der Brink. Die zagen wel meer zich uitspreken de afgelopen tijd. En anderzijds was hij vorige week, toen het juist zo uit de hand liep, was hij op de Caribische eilanden. Dus daardoor hij met andere dingen bezig. Hij liet zich wel dit weekend uit tegenover journalisten toen hij ernaar gevraagd werd.
21: We zagen de afgelopen week dat een aantal extreme groepen ook misbruik maakten van de situatie om geweld te plegen tegen hulpverleners. Mensen die in een opvanglocatie zitten ook echt in gevaar te brengen door brand te stichten. Dat is natuurlijk compleet onacceptabel. Ik heb daarom ook veel contact gehad met verschillende ministers en burgemeesters. En gisteren hier ook op het Katshuis gesproken met politieagenten, brandweerlieden en vrijwilligers die echt in die vuurlinie hebben gestaan de afgelopen dagen.
18: Ja, dus Jetten spreekt zich hier uit, afschuw uit over wat daar gebeurd is. Hij heeft het ook over extreme groepen die zich erbij bemoeien. Intussen komt uit zijn partij ook de oproep om zich meer uit te spreken. Er gaat een brief rond onder D66 leden. Het is nog de vraag hoeveel die ondertekend wordt. Maar je hoort het dus ook weer in zijn partij. Ja, Jetten moet zich hier meer op laten zien. Ja.
1: Dit is dus een overleg vanavond tussen het kabinet en gemeente. Wordt er ook in de Tweede Kamer nog over gepraat?
18: Mogelijk wel. Morgen komt GroenLinks PvdA met een debataanvraag over de hele kwestie. Geweld bij AZC's. Ook politiek, politici die zich weinig uitspreken over geweld of daar zelf toe oproepen. En dat krijgt in ieder geval steun van D66. Mogelijk van meer coalitiepartijen. Dus de kans is best groot dat dat debat er komt. Dat het misschien deze week al komt. En verder wordt er morgen de hele dag in de Eerste Kamer gesproken over het migratiepact. Dus dit onderwerp staat ook deze week weer bovenaan de Haagse agenda.
1: Dankjewel, Ewout Kiewiet.
15: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Zijn er dan toch advocaten die Ridouan Taghi willen bijstaan in zijn hoger beroep? De zaak zat al meer dan een jaar in een impasse, omdat zijn laatste advocaat werd gearresteerd en er ook na een maandenlange zoektocht door de orders van advocaten geen opvolger gevonden kon worden. En vandaag besprak het gerechtshof de situatie met Taghi. En verrassing, er blijken toch gegadigden. Hoe zit dat, Matthijs van der Wiel?
16: Taghi zat vandaag niet alleen op het bankje tegenover het hof. Advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen stond hem voor één dag bij en alleen voor deze kwestie. En deze advocaat verraste iedereen door niet alleen te stellen dat er genoeg advocaten zijn die het best zouden willen doen, maar ook door twee namen te noemen. Een kant-en-klare oplossing op een presenteerblaadje noemde hij het. Ronald van der Horst en Aniek Slijters, bekende, ervaren strafrechtadvocaten die veel zaken hebben gedaan over de georganiseerde georganiseerde misdaad en die ook de zoon van Taghi hebben bijgestaan. Zij zouden morgen al kunnen beginnen met de zaak Taghi, zei Van Bergen Henegouwen. Maar, zegt hij, ze willen dan eerst alle voorbereidingstijd die ze zelf nodig achten.
0: Het probleem in deze zaak is eigenlijk dat de advocaten na de arrestatie van Ines Wesky nooit daadwerkelijk tijd hebben gekregen om het dossier te lezen. Zij moesten wel een dansje in toga doen, maar zonder integrale kennis van het dossier. Op zichzelf denk ik, en weet ik ook deels, dat er advocaten in de rij staan om Ridwan Taghi te verdedigen op het moment dat zij ook echt de tijd krijgen en de mogelijkheid krijgen om advocaat te zijn.
16: Ja, en hoe lang hebben ze dan nodig? Nou, dat hele strafdossier is naar schatting zo'n 90.000 pagina's dik. Er zijn zelfs schattingen van 120.000 pagina's. Hij rekende zelf in de snelheid dat dat wel anderhalf jaar kost. Nu moet ik erbij zeggen, je hoeft echt niet alle pagina's gelezen te hebben om in te stappen nu in dat hoge beroep.
1: Maar wat zegt het Hof daarover, dat advocaten te weinig tijd krijgen?
16: Ja, dat reageerde zichtbaar geïrriteerd, alsof het te snel zou willen gaan. Daar is helemaal geen sprake van, zei de voorzitter. Ja, en hoezo is dit dan opeens een issue? Dit is toch niet de reden die de orders van advocaten aangaven 2 weken geleden, toen de zoektocht mislukt bleek te zijn. En ook andere advocaten hebben hier eerder geen bezwaar over gemaakt, zegt Annemarieke Kleene van het gerechtshof.
2: Ik denk niet dat het Hof te veel haast heeft. Het Hof heeft ook steeds aangegeven dat mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar wel willend naar zou kijken en die tijd ook zou geven. En het Hof heeft natuurlijk ook rekening te houden met belangen van anderen. Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
1: Zij zegt dus, er zijn ook anderen met belangen hierover. Wat gaat er nu gebeuren?
16: Nou, vooralsnog verandert er niks, want de twee advocaten hebben zich nog niet formeel gemeld. We hebben ze gebeld, maar ze wilden geen commentaar geven. En het is ook niet zo dat je als advocaat vooraf kunt onderhandelen met het Hof over de tijd die je krijgt. Dan moeten ze eerst maar aantreden en een verzoek doen. Het is ook een gok die het Hof zou nemen, want je weet nooit zeker of een advocaat ook echt de rit gaat uitzitten. Er zijn er al heel veel gestopt. Het Openbaar Ministerie op zijn beurt wil het liefst door met de zaak, dan maar zonder advocaat voor Taghi, als het niet anders kan. Ook dan zou het nog een eerlijk proces kunnen zijn. Je kunt dan de pleidooien van eerdere advocaten opnieuw gebruiken. En je kunt niet steeds opnieuw beginnen, zegt het OM. De staat heeft alles gedaan wat verwacht kan worden. En er zijn dus, zegt ook het OM, andere belangen dan die van Taghi. Hij bepaalt de regie niet. Zo'n rechtszaak kan niet eindeloos duren. Dus de impasse is nog niet doorbroken. Nee. Of die twee advocaten de oplossingen gaan bieden, is nog maar de vraag. Het is een exotische situatie, zei de voorzitter van het Hof. We wachten het af.
1: Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Kasper, wat melden andere Nederlandse media?
22: Bij IKEA verdwijnen in Nederland mogelijk 300 banen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. De meubelgigant schrapt wereldwijd ruim 800 banen om kosten te besparen. Het is niet helemaal duidelijk welke banen worden geschrapt. Op het hoofdkantoor in Delft werken meer dan 1000 mensen. De meeste banen verdwijnen in Zweden. De reorganisatie moet aan het eind van het jaar klaar zijn. In Veenendaal was afgelopen nacht weer een explosie bij een woning. Het gebeurde in het weekend ook al. De deur van het huis werd eruit geblazen. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij de getroffen woning.
23: In het huis woont een gezin, 2 dochters en een zoon. En de zoon heb ik zojuist gesproken en die zegt verbaasd te zijn dat zij het slachtoffer zijn van deze aanslag.
22: Deze buurtbewoners zijn geschrokken.
24: Niet normaal. Snap het niet, hoor.
25: Het verbaast u.
24: Gekke wereld wordt het.
26: Ja, dat is het. Die wordt normaal, hè. Tenminste, dat vinden ze normaal.
24: Ik wil verhuizen, maar het gebeurt overal.
22: In de nacht van zaterdag op zondag was er op een andere plek in Veenendaal ook al een explosie bij een woning. De politie denkt op dit moment niet dat die explosies met elkaar te maken hebben. In Sint-Oederode zijn verdovende middelen gevonden in een supermarkt. Ze lagen tussen een partij fruit, schrijft Omroep Brabant. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen om wat voor drugs het gaat. De verdovende middelen zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd. In Nieuw-Amsterdam, in Drenthe, hebben ze de WK-smaak al flink te pakken. In de Sportlaan, toepasselijke titel, straatnaam moet ik zeggen, hebben bewoners de boel al flink versierd met vlaggetjes boven de weg, oranje spandoeken en lantaarnpalen die nauwelijks meer grijs zijn, ziet RTV Drenthe. Een van de aanjagers van deze oranje gekte is Marvin. Hij begon hier een paar jaar geleden mee en het wordt ieder jaar meer, zegt hij.
27: En elk jaar komt een paar
3: een paar kilometer meer bij, zoals je kan zien. Ja, dat is toch geweldig. Ja, ik vind het mooi. We kijken bij elkaar alle wedstrijden. Maar dit jaar wordt het een beetje moeilijk natuurlijk, want er zijn ook een paar s'nachts.
4: Hoe lossen jullie het op, die wedstrijden s'nachts?
3: Ja, misschien half volgen, s'nachts een beetje in bed natuurlijk. Maar dan wordt het niet bij elkaar.
22: Het WK voetbal begint over 3,5 weken.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
5: Vooral problemen bij Utrecht. Door de file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en Everdingen staat 13 kilometer. Door het slechte wegdek is daar de rechterrijstrook dicht. En het kost je 35 minuten extra. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht Noord en datzelfde Everdingen heb je 3 kwartier vertraging.

0: Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Bij regionale verkiezingen in Andalusië won de centrumrechtse Partido Popular. Maar ze hadden geen absolute meerderheid en dus is de vraag of ze gaan samenwerken met het radicaalrechtse Vox. En dat zegt dan weer iets over hoe er in de landelijke politiek mogelijk ook een ruk naar rechts kan komen. Correspondent Miral de Bruyne. Het waren de vierde regioverkiezingen in een paar maanden tijd. Weer winst voor de Partido Popular, verlies voor de Socialistische Partij van premier Sanchez. Wat zegt dat?
1: Ja, dat zegt eigenlijk vooral dat een trend die er al was, wordt doorgezet. Internationaal gezien is Pedro Sanchez populairder dan binnen Spanje, zou je kunnen zeggen. Vergeet ook niet dat hij de vorige landelijke verkiezingen ook niet heeft gewonnen. Die werden toen gewonnen door ook Partido Popular. Maar het lukte hen toen niet om een regering te vormen met Vox, de radicaalrechtse Vox. En toen mochten dus de socialisten een coalitie gaan maken. En zoals vaker wordt zo'n regeringspartij dan afgestraft. Maar in Spanje speelt nu ook wel extra, spelen eigenlijk wat extra dingen mee. Omdat de coalitie vanaf het begin eigenlijk al wel omstreden was. Denk bijvoorbeeld aan de amnestieregeling voor de Catalaanse separatisten. In ruil voordat zij dus die coalitie zouden steunen. En daar was niet iedereen blij mee. Daarnaast heeft de regering ook moeite dus om een begroting rond te krijgen. En door het parlement te krijgen. Dat komt dus ook door dus die steun van de separatisten. En vergeet ook niet de corruptieschandalen rond de Socialistische Partij en rond Sanchez zelf, die nu politiek breed worden uitvergroot. En al die dingen samen hebben de partij van Sanchez en hemzelf dus minder populair gemaakt. En dat zie je nu dus terug in die regio's. Vooral verlies voor de partij van Sanchez. Dus met het oog op de komende landelijke verkiezingen, die waarschijnlijk zomer 2027 worden gehouden, zal het campagneteam van de socialisten toch wel hard aan de bak moeten.
0: Maar nog even terug naar Andalusië, want de enige manier om daar dus een meerderheidscoalitie voor elkaar te krijgen voor de Partido Popular is dus als ze gaan samenwerken met, ik zei net Vox, maar ik moet dus zeggen Vox, hoor ik jou net zeggen. Zullen ze dat ook doen?
1: Ja, dat is dus precies waarom zij dus hadden gehoopt om die absolute meerderheid te behouden. Want die hadden ze ook al. Want ze wilden alleen regeren. Maar dat is dus niet gelukt. En omdat alle andere partijen dus eigenlijk linkser zijn. En in Spanje een paars kabinet. Ja, of het nou in de regio of nationaal is. Dat is eigenlijk meestal of eigenlijk altijd bijna geen optie. Zullen ze dus nu naar Vox moeten gaan kijken. Voor dus een meerderheidskabinet. Maar zo'n samenwerking ligt wel wat gevoelig. Voor nu zegt de regionale leider van de PP in Andalusië dan ook dat er toch wel dat hij eerder richting een minderheidskabinet zal kijken.
0: Ja, waarom ligt dat zo gevoelig?
1: Ja, die samenwerking is niet direct vanzelfsprekend en dus inderdaad wel gevoelig. Kijk, economisch en cultureel zou je kunnen zeggen dat die twee partijen best wel zouden kunnen gaan samenwerken. Maar dat is toch wel moeilijk en dat komt eigenlijk vooral door twee dingen. Ten eerste de bestuurstijlen die heel erg ver van elkaar af liggen. Maar vooral eigenlijk ligt het aan één thema en dat is migratie. In Andalusië wonen en werken heel veel migranten en juist op dat onderwerp scheurt het best wel tussen die twee rechtse partijen. En daarom wil PP eigenlijk niet afhankelijk gaan worden van Vox. Want dat zijn ze eerder geweest. Dat zagen we op de Canarische eilanden bijvoorbeeld afgelopen jaar. Daar kwamen heel veel jonge migranten aan, waardoor de opvangcentra daar overvol raakten. En regionale regering daar, die een vrij rechtse regering is, die zeiden eigenlijk, Madrid, we willen dat die jongeren verdeeld worden. Dus dat er eigenlijk een herverdeling gaan komen. Nou, in heel veel regio's waar PP aan de macht was, samen met Vox, zei PP, dat willen we wel. En daar was Vox dus fel op tegen. En er stonden hele, best wel felle frictie tussen de regionale en ook lokale besturen. En uiteindelijk is Vox toen uit heel veel besturen gestapt. Waardoor sommige coalities toen onwerkbaar worden. En daardoor, dat wil PP natuurlijk niet dat het nog een keer gaat gebeuren. En of in elk geval op andere punten ook. En dus is die samenwerking best wel moeilijk.
0: Ja, maar concluderend, denk jij wel dat de rol van Sanchez, de premier, bij de volgende landelijke verkiezingen uitgespeeld is?
1: Als de trend zo doorgaat en kijkend dus naar afgelopen 5 verkiezingen, de landelijke verkiezingen en die 4 regioverkiezingen, dan ligt er wel op dat zijn partij in elk geval steeds minder sterk staat. Maar die verkiezingen Zomer 2017.
0: Ja, Merel, de verbinding is, je valt steeds een beetje weg, de verbinding is slecht. Maar gelukkig hebben we het belangrijkste besproken al. Correspondent Merel de Bruyne, dank je wel. Vanochtend zijn 8 schepen van de hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. En daarna is geen contact meer geweest met de bemanning. Zometeen onze correspondent.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
4: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
3: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
5: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. O. Tickets, o-festival.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30, hier is Casper met de hoofdpunten.
13: Op Schiphol staan lange rijen bij de controle voor de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met nieuwe werkwijze voor de beveiligers die juist bedoeld is om lange rijen te voorkomen. Maar volgens de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over de roosters. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn erbij aanwezig. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3.000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval die werd gefilmd aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal.
0: Rosemarijn Knol, het is wisselvallig vandaag. Blijft dat ook zo de komende dagen?
14: Op de korte termijn nog wel. Morgen en woensdag ook nog behoorlijk wat regen. Maar daarna gaat het weer wel echt veranderen. Maar eerst nog maar even naar die korte termijn kijken. Want op dit moment trekken er ook nogal buien over het land. Maar die zijn geleidelijk wel wat aan activiteit aan het afnemen. Het onweert wat minder vaak. De wind is ook wat rustiger geworden. En in de loop van de avond gaan die buien steeds meer wegtrekken. Wordt het droog, breekt de zon nog even door. Vanavond is het dan zo'n 10 tot 13 graden. En vannacht koelt het verder af naar 3 tot 8 graden. Kan het soms ook een beetje mistig worden. En aan het eind van de nacht begint in Zeeland en in Zuid-Holland en in het westen van Brabant de bewolking wat dikker te worden. Kan daar al een klein beetje regen vallen. En morgen overdag schuift die bewolking en die regen steeds verder over het land. Als laatste komt dat in Groningen, Drenthe, delen van Overijssel aan. Daar kan het nog 16 graden worden, maar onder die bewolking en regen is het maar 14 graden. Dus nog steeds best wel een beetje fris voor de tijd van het jaar. Woensdag ook nog wat buien, dan is het al een tikje warmer met zo'n 17 graden. Maar dan vanaf donderdag, dan komt echt weer dat lekkere lenteweer. Gaan we naar 20 graden toe, blijft het droog met behoorlijk wat zon. Dus er zit echt een kantelpunt zo in het midden van de week tussen wisselvalligheid en zonnig lenteweer. Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
12: De langste files staan op dit moment rond Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch heb je 35 minuten vertraging tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Door slecht wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. En daardoor weer file op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 25 minuten vertraging. Dan op de A58 in Brabant, van Tilburg naar Eindhoven, doe je er tussen Moergestel en knooppunt Batendorp nu 15 minuten langer over.
15: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: True Lease met Genke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
26: Dielke Teertstra.
27: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij Cyprus zijn vanochtend 8 van de 51 schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. 6 Nederlandse activisten varen mee in die vloot. En op beelden die de opvarenden maakten is te zien hoe zwaar bewapende militairen de boot enteren.
28: Mayday, mayday, mayday. This is sailing vessel Sapir. We are surrounded by military vessels. We are aware that other ships in our fleet have been boarded. And we expect further escalation of hostilities.
0: Dat was een noodoproep van een van de andere boten die even later ook geënterd zouden worden. Verslaggever Sanne van Hoorn in Tel Aviv. Waarom entert Israël die schepen nu?
29: Omdat ze zeggen dat de Gazastrook geblokkeerd is via het water. Daar dus geen schepen door mogen. Deze schepen hebben verklaard naar Gaza te willen. En dat doen ze omdat ze propaganda willen voeren voor Hamas, zegt Israël daarbij. Nou ja, voor wat het waard is, maar dat is de reden waarom Israël ze tegenhoudt. Ja.
0: Komen die woorden van Netanyahu?
29: Die komen onder andere van Netanyahu. Die is vandaag trots op zijn bemanning die de schepen geënterd heeft. Zegt dat ze voorkomen dat de blokkade van Hamas-terroristen, gebroken wordt.
0: Het zijn dus in totaal 51 schepen. 8 zijn er nu onderschept. Hoe zit het met de rest van de vloot? Kan die wel doorvaren?
29: Waarschijnlijk niet. Daar gaan ze zelf in elk geval niet van uit. Omdat eerder al bij Tunesië schepen zijn geënterd. En een vorige flotilla natuurlijk totaal werd tegengehouden. Ze gaan ervan uit dat dat nu ook weer gebeurt. Hebben daar ook op getraind. Wat moet je doen op het moment dat je geënterd wordt? Wat moet je doen op het moment dat je gevangen genomen wordt? Dus ze gaan er zelf niet van uit. Is denk ik ook niet helemaal de bedoeling. Want op dit moment genereren ze ook al media-aandacht voor de situatie van de mensen in Gaza. En daar is het uiteindelijk om te doen.
0: Ja. Dit gebeurt in internationale wateren, hè? Maar Israël vindt dit dus toch toelaatbaar?
29: Israël zegt dat het mag en wetenschappelijk gezien, dus internationaal juristen, maritiem juristen, voeren wel een debat daarover. Sommigen zijn het met Israël eens en zeggen dat je in het geval van oorlog inderdaad zo'n blokkade mag uitvoeren. Maar de meeste wetenschappers die delen toch de mening dat dit dus niet mag, omdat een algemene zeeblokkade überhaupt al twijfelachtig is. Maar zeker in combinatie met een landblokkade waarbij Israël bepaalt wat in welke hoeveelheden waar naar binnen mag, ja, dan komt het toch neer op een collectieve straf, zeggen die juristen, en dat mag niet.
0: Nee. En er zijn dus ook mensen opgepakt. Weten we wie dat zijn? Weten we of daar ook Nederlanders bij zijn?
29: Bij mijn weten op dit moment nog niet. Er is één Nederlandse student aan boord van deze flotilla. En bij mijn weten is zij nog niet opgepakt. Ook een beetje onduidelijk hoeveel schepen er nu zijn geënterd ten westen van Cyprus. 11 hoor ik ook wel. In elk geval hebben ze nog een lang stuk te varen. Dus uiteindelijk zal iedereen opgepakt worden. De verhalen die je hoort van vorige keer is dat zij zeggen dat ze slecht behandeld zijn. Lichamelijk, fysiek dus, hard behandeld zijn, dat ze ook te weinig eten en drinken kregen. Uiteindelijk zijn ze allemaal naar Israël gebracht en vervolgens het land uitgezet om daar waarschijnlijk op een levenslange lijst te komen te staan van mensen die niet meer Israël binnen mogen.
0: Dankjewel, Sander van Hoorn in Tel Aviv.
1: NPO. Tot 6 uur.
27: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een jaar of 10 geleden zag je ze ineens overal op daken verschijnen. Zonnepanelen. Langzaamaan zijn er steeds meer die worden verwijderd of vervangen. Maar tot nu toe waren ze moeilijk te recyclen. Nu heeft TNO in Eindhoven een manier gevonden om ze wel uit elkaar te kunnen halen. Met lasers. Klimaatverslaggever Thomas Beekschoor hier bij mij in de studio. Thomas, zonnepanelen, ja, ze bestaan al heel lang. Maar hoe kan het dat het nog niet mogelijk was om ze te recyclen?
2: Ja, het is heel ingewikkeld. Die zonnepanelen zijn zo gemaakt dat er een dikke lijmlaag in zit. Een hele stevige lijmlaag. Ja, en die is helemaal gemaakt met het idee, die panelen moeten lang op het dak kunnen blijven liggen. Die lijmlaag moet niet los kunnen laten. Ja, als je hem zo gaat ontwerpen, wordt het natuurlijk lastig als die uiteindelijk gerecycled moet worden, om die lijmlaag wel los te krijgen. Dus daar zit eigenlijk de grootste ingewikkeldheid.
0: Ja. Maar nu lukt het dus wel. Hoe kan dat?
2: Ja, er zijn een paar dingen veranderd. En een van de dingen die veranderd is, die noemde jij net al. Ja, ze zijn nu zo'n beetje 10 jaar echt op heel veel daken te zien. De massa wordt gewoon groter. Het wordt interessanter om uiteindelijk die zonnepanelen te gaan recyclen. Omdat je, ja, je hebt enige massa nodig om dat financieel aantrekkelijk te kunnen doen. En iets anders is dat er lasers gebruikt kunnen worden. En die lasers die worden juist goedkoper. Dus op die manier werd het interessanter om te kijken, kunnen we hier iets mee? En dat heeft TNO gedaan.
0: Ja. TNO dus inderdaad in Eindhoven, daar zijn ze daarmee aan de slag gegaan. En Thomas, jij bent daar voor ons langs gegaan.
2: In het lab in Eindhoven, naast?
3: En Mirjam Telen.
2: Mirjam Telen, en u heeft uw onderzoek gedaan naar zonnepanelen. We staan naast een zonnepaneel. Ja, een blauwe plaat, ja, zoals je ze eigenlijk wel kent. Deze ziet er ook al een beetje ouderwets uit. Zo worden ze denk ik meestal niet meer op de daken gelegd, hè?
3: Dat klopt. En dat is omdat we hiermee kijken naar recyclingonderzoek. En dat doen we natuurlijk vooral met de modules die al wat ouder zijn.
2: Dat recyclen, waarom is het nodig?
3: Nou, in zo'n paneel, in zo'n zonnepaneel, zitten heel veel waardevolle materialen. Er zit bijvoorbeeld hoogcijfers lithium in, aluminium en ook zilver.
2: Nou, moeten we een bril op, een veiligheidsbril? Je zou zeggen een duikbril met een soort lasglas erin.
3: Ja, dat klopt. Als het laserlicht in je ogen komt, dan kan je daar bijvoorbeeld blind van worden uiteindelijk. En dat willen we natuurlijk niet hebben.
2: Nou, dan gaan we dat maar doen. Bril op.
4: Laser on.
2: Ja, en dan zien we een lijntje van een centimeter of 20, 30, denk ik, heel langzaam over die glasplaat gaan. En dan verandert de kleur, hè? Wat doet dat lijntje nu eigenlijk?
3: Nou, eigenlijk is het laser is licht en dat gaat door de toplaag heen en maakt die eigenlijk een soort mini-ontploffingjes. En op de plek van zo'n mini-ontploffingjes krijg je een scheiding. Dus dat zorgt dat je daarna heel makkelijk de lijm en het glas kan scheiden van de zonnecel die daaronder ligt.
2: Nu gebeurt dat hier in een, ja, zou je kunnen zeggen, proefopstelling, kleine opstelling in ieder geval, één paneel dat erin kan hier in Eindhoven. Wanneer gaat dit zo groot worden, ja, dat er echt duizenden panelen doorheen kunnen?
3: Wij verwachten al vrij snel, want het aantal modules, wat het, panelen wat het einde van de levensduur bereikt, groeit in Nederland heel snel. Dus we verwachten dat het vanaf 2030 echt heel groot gaat worden.
2: Dan kunt u die fabriek ook klaar hebben die dat kan doen.
3: Precies. Daarnaast kunnen we deze materialen natuurlijk meteen gebruiken in de Europese industrie. Bijvoorbeeld het hoogzuivere silicium wat wij eruit halen en het zilver. Daar is direct heel veel vraag naar. Van zilver weten we allemaal dat de prijs ongelooflijk gestegen is. Dus dat betekent dat we hier eigenlijk een urban gold mine of misschien wel een urban silver mine hebben.
2: Mag de bril weer af?
3: Dan moeten we aan Maarten vragen.
2: Oh, de machine moet even uitgezet worden. Want anders dan dreigen we alsnog blind te worden. Laser off, hoor ik. We mag af, hè?
3: Dan mag de bril eraf.
4: Gelukkig, is allemaal goed gegaan, hè, Thomas?
2: Ik kan nog steeds zien.
4: Gelukkig. En zij zegt dus, het is een urban gold mine of silver mine. Ja. Want wat kan zo'n paneel nog opleveren?
2: Ja, een gold mine is misschien net wat veel gezegd. Maar toch, er zit voor bijvoorbeeld in die oudere panelen kan wel voor €40 aan zilver zitten. Zijn een beetje ruwe schattingen nog, maar dat is toch een schatting die gemaakt wordt. Daarnaast zit er koper in, aluminium. Ja, een paar tientjes per paneel, zelfs bij nieuwere panelen brengt het al heel snel op. Dus je zou kunnen zeggen dat het echt wel zonde is om het allemaal weg te gooien.
4: Dankjewel, Thomas Pekschoor. Het sportnieuws dan, Kasper.
5: Davy Rigaud wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De Belg bekleedt deze functie nu nog bij Club Brugge, dat deze week kampioen van België kan worden. Met Brugge slaagde Rigaud erin spelers voor grote bedragen te verkopen. En in 2024 werd Brugge ook landskampioen. Meer goed nieuws voor de Rotterdamse
3: ploffentjes krijg je een scheiding. Dus dat zorgt dat je daarna heel makkelijk de lijm en het glas kan scheiden van de zonnecel die daaronder ligt.
2: Nu gebeurt dat hier in een, ja, zou je kunnen zeggen, proefopstelling, kleine opstelling in ieder geval, één paneel dat erin kan hier in Eindhoven. Wanneer gaat dit zo groot worden, ja, dat er echt duizenden panelen doorheen kunnen?
3: Wij verwachten al vrij snel, want het aantal modules, wat het, panelen wat het einde van de levensduur bereikt, groeit in Nederland heel snel. Dus we verwachten dat het vanaf 2030 echt heel groot gaat worden.
2: Dan kunt u die fabriek ook klaar hebben die dat kan doen.
3: Precies. Daarnaast kunnen we deze materialen natuurlijk meteen gebruiken in de Europese industrie. Bijvoorbeeld het hoogzuivere silicium wat wij eruit halen en het zilver. Daar is direct heel veel vraag naar. Van zilver weten we allemaal dat de prijs ongelooflijk gestegen is. Dus dat betekent dat we hier eigenlijk een urban gold mine of misschien wel een urban silver mine hebben.
2: Mag de bril weer af?
3: Dan moeten we aan Maarten vragen.
2: Oh, de machine moet even uitgezet worden. Want anders dan dreigen we alsnog blind te worden. Laser off, hoor ik. We mag af, hè?
3: Dan mag de bril eraf.
4: Gelukkig, is allemaal goed gegaan, hè, Thomas?
2: Ik kan nog steeds zien.
4: Gelukkig. En zij zegt dus, het is een urban gold mine of silver mine. Want wat kan zo'n paneel nog opleveren?
2: Ja, een gold mine is misschien net wat veel gezegd. Maar toch, er zit voor bijvoorbeeld in die oudere panelen kan wel voor €40 aan zilver zitten. Zijn een beetje ruwe schattingen nog, maar dat is toch een schatting die gemaakt wordt. Daarnaast zit er koper in, aluminium. Ja, een paar tientjes per paneel, zelfs bij nieuwere panelen brengt het al heel snel op. Dus je zou kunnen zeggen dat het echt wel zonde is om het allemaal weg te gooien.
4: Dankjewel, Thomas Pekschoor. Het sportnieuws dan, Kasper.
5: Davy Rigaud wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De Belg bekleedt deze functie nu nog bij Club Brugge, dat deze week kampioen van België kan worden. Met Brugge slaagde Rigaud erin spelers voor grote bedragen te verkopen. En in 2024 werd Brugge ook landskampioen. Meer goed nieuws voor de Rotterdamse fans. De club verwacht deze week ook rond te komen met

0: Dan kunt u die fabriek ook klaar hebben die dat kan doen.
1: Precies. Daarnaast kunnen we deze materialen natuurlijk meteen gebruiken in de Europese industrie. Bijvoorbeeld het hoogzuivere silicium wat wij eruit halen en het zilver. Daar is direct heel veel vraag naar. Van zilver weten we allemaal dat de prijs ongelooflijk gestegen is. Dus dat betekent dat we hier eigenlijk een urban gold mine of misschien wel een urban silver mine hebben.
0: Mag de bril weer af?
1: Dat moeten we aan Maarten vragen.
0: Oh, de machine moet even uitgezet worden. Want anders dan dreigen we alsnog blind te worden. Laser off, hoor ik. We mag af, hè?
1: Dan mag de bril weer af.
2: Gelukkig. Het is allemaal goed gegaan, hè, Thomas?
3: Ik kan nog steeds zien.
2: Gelukkig. En zij zegt dus, het is een urban gold mine of silver mine. Ja. Want wat kan zo'n paneel nog opleveren?
3: Ja, een gold mine is misschien net wat veel gezegd. Maar toch, er zit voor bijvoorbeeld in die oudere panelen kan wel voor €40 aan zilver zitten. Zijn een beetje ruwe schattingen nog. Maar dat is toch een schatting die gemaakt wordt. Daarnaast zit er koper in, aluminium. Ja, een paar tientjes per paneel, zelfs bij nieuwere panelen, brengt het al heel snel op. Dus je zou kunnen zeggen dat het echt wel zonde is om het allemaal weg te gooien.
2: Dankjewel, Thomas Beckschoor. Het sportnieuws dan, Kasper.
4: Davy Rigaud wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De Belg bekleedt deze functie nu nog bij Club Brugge, dat deze week kampioen van België kan worden. Met Brugge slaagde Rigaud erin spelers voor grote bedragen te verkopen. En in 2024 werd Brugge ook landskampioen. Meer goed nieuws voor de Rotterdamse fans. De club verwacht deze week ook rond te komen met Robert Eenhoorn. Hij wordt de nieuwe algemeen directeur. Doelman Ronald Koeman junior ging gisteren de wereld over. Met zijn strafschop voor Telstar in het duel tegen Volendam. Door zijn rake penalty won Telstar met 2-1. En blijft de club nog minimaal een seizoen in de eredivisie. Onder meer Engelse en Spaanse kranten schreven over Koeman junior. Die nog wel heel even twijfelde voordat hij de strafschop nam. Want stel je voor dat hij hem op de paal had geschoten.
5: Nou, dat is wel een beetje door mijn hoofd gegaan. Daarom ben ik ook naar de bank toe gelopen.
6: Om zekerheid te hebben.
5: Nou, om toestemming. Ja. Nou, toestemming is een groot woord, maar dat hij er wel achter zou staan. En dan, maar gaf me volledige vertrouwen. Ja. Dus toen dacht ik, ik ga het gewoon doen.
4: Opnieuw of nog steeds onrust in Arnhem bij Vitesse. Want de vier buitenlandse eigenaren hebben de raad van commissarissen en de directie van de club ontslagen. Maar die zijn niet van plan het veld te ruimen. De buitenlandse eigenaren doen wel alsof ze de baas zijn over de club, maar dat zijn ze helemaal niet. Zo is te lezen op de website van Vitesse. Hun aandelen zijn verkocht aan de sterkhouders Vitesse Arnhem BV. En dit soort besluiten kunnen alleen met instemming van de aandeelhoudersvergadering worden genomen. En daarvan is geen sprake, schrijft de club. En zwemmers Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale in Amerika. Kromowidjojo heeft 6 Olympische medailles op de lange baan en Weertman werd Olympisch kampioen op de 10 kilometer open water. De twee zijn vereerd met hun uitverkiezing. Weertman hoopt mensen ermee te inspireren om alles uit zichzelf te halen. Onder andere Inge de Bruin, Ada Kok en Pieter van den Hogeband zijn ook lid van deze Swimming Hall of Fame.
2: Waar staan de files nog, Dennis Mooi?
7: Nou, vooral rond Utrecht. En dat heeft allemaal te maken met het slechte wegdek op de A2 richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen levert dat 35 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor ook 35 minuten vertraging op de A27 naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen. En daardoor weer file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht.
2: De wachtrijchaos op Schiphol in 2022 maakte duidelijk dat de beveiliging op het vliegveld anders moet worden georganiseerd. En vandaag wordt daarin een grote stap gezet. De 5000 beveiligers van de luchthaven vallen voortaan niet meer onder 5 verschillende bedrijven, maar nog maar onder 3. Dat en een aantal andere maatregelen moeten controles stroomlijnen, maar net vandaag zijn er lange rijen te zien. Sherda Karabulut van vakbond FNV, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: U loopt al de hele middag rond op Schiphol. Hebben die rijen ook te maken met die nieuwe indeling van beveiligingsbedrijven?
8: Zeker weten, zeker weten. Ja. Het is wederom een chaos op Schiphol.
2: Ja, want wat zie je allemaal?
8: Lange rijen, boze reizigers en gefrustreerde beveiligers.
2: Ja, en u zegt dat heeft zeker te maken met die nieuwe indeling. Want hoe heeft dat dan concreet nu dit probleem veroorzaakt?
8: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven.

0: bedrijven en een heleboel beveiligers. We zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Ja, precies. Maar hoe leidt dat er dan toe dat er vandaag veel lange rijen zijn?
0: Dat heeft een aantal verschillende oorzaken. Wat mij verbaasde was dat er technische problemen waren omtrent het verstrekken van de Schipholpassen. Zodat de medewerkers, want ze krijgen allemaal een nieuwe pas. Zodat ze naar hun werkplek kunnen. Dat was dus blijkbaar niet helemaal goed geregeld.
1: Niet helemaal goed georganiseerd,
0: nee, precies. Nee, dus een heleboel medewerkers die op Schiphol aankwamen, die konden niet meteen door naar hun werkplek, waardoor ze allemaal te laat kwamen. En wij hebben ook signalen ontvangen dat er uitzonderlijk veel ziekmeldingen zijn.
1: Ja. Want waar maken beveiligers zich zorgen over?
0: Over de grote impact die zo'n aanbesteding heeft op hun privéleven. Dan gaat het om hele basale dingen als een vakantiedag willen opnemen die standaard wordt afgewezen. Of een ziekmelding die gewoon niet wordt geaccepteerd. Tot zaken zoals dat je hele leven om moet gooien omdat je een hele nieuwe roostersystematiek krijgt bij een nieuw bedrijf.
1: Want dat zijn dingen die jullie wel terug horen van beveiligers, dat ze het echt op die manier ervaren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, waren onder andere de FNV, maar ook andere vakbonden betrokken bij het opzetten van dit nieuwe systeem? Hè? Want wat was het oorspronkelijke idee? Welke problemen moesten er worden opgelost?
0: Aan twee kanten. Dus dat het beter geregeld zou zijn voor de reizigers die er kwamen. Dat we niet meer die lange rijen zouden hebben. Maar ook dat Schiphol meer zeggenschap zou krijgen binnen de bedrijven. Daarom is deze nieuwe systematiek toegepast. Schiphol is nu gedeeltelijk eigenaar van de beveiligingsbedrijven op Schiphol door middel van een joint venture.
1: Ja, en zijn dit wat we dan nu zien en wat jullie dus ook horen van mensen, zijn dat dan kinderziektes of is er toch structureel iets een beetje misgegaan in dit nieuwe systeem?
0: De twee voorbeelden die ik net heb gegeven, daarvan is eentje natuurlijk, neem ik aan, een kinderziekte.
1: De passen.
0: Hè, het uitgeven van de passen. Alleen de ontevreden medewerkers, ja, dat is niet vandaag of morgen weer opgelost als de waslijst aan problemen niet worden aangepakt voor de medewerkers. En dat is wel iets van de lange adem.
1: Dank, Serda Karabulut, bestuurder bij vakbond FNV. En Schiphol zegt in een reactie dat er samen met beveiligingsbedrijven en vakbonden voortdurend wordt gekeken naar de uitvoering in de praktijk. Dat daarin aandacht is voor medewerkers, roosters en ook werkomstandigheden. Voor de meeste clubs in de Eredivisie en de Eerste Divisie zit het voetbalseizoen erop. Maar de laatste prijzen worden bij de mannen nog verdeeld in de play-offs. 1 ticket voor de Conference League en 1 plek in de Eredivisie. 2, misschien wel 3 van de nog te spelen wedstrijden zijn in het stadion van FC Volendam. Daarmee staat het Vissersdorp ineens volop in de spotlights. Zeker omdat de burgemeester van Edam Volendam vanochtend liet weten dat uitsupporters niet welkom zijn. Anne de Jong, commentator, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waarom zijn uitsupporters niet welkom?
2: Ja, het is gisteren bij de wedstrijd die Volendam speelde tegen Telstar, waar ze zich hoopten veilig te spelen voor volgend seizoen in de Eredivisie, helemaal misgegaan in dat dorp na de wedstrijd. Het was onrustig, veel politie ingezet. Er waren confrontaties naar wat ik lees over, want ik was er zelf daar niet bij. Wel in het stadion, waar toen ik er was het nog wel rustig was, maar later is het dus misgegaan. Confrontaties tussen fans, ook onderling in het dorp. Er zijn berichten over dat er ook kinderen bij gewond zijn geraakt. Allemaal hele lelijke dingen, de lelijke kant van het voetbal. En ja, daarna kwam het nieuwsbericht van de burgemeester dus. En dat er na overleg is besloten om dan uit voorzorg voor die wedstrijden die er gaan komen, maar geen uitsupporters toe te staan.
1: Nee, maar die uitsupporters in kwestie, die zijn in de eerste plaats van FC Groningen en Willem II. Hoe reageren ze daar?
2: Ja, daar zijn ze zeer ontstemd natuurlijk. Kijk, voor Willem II, zij hopen zich te plaatsen de wedstrijd te winnen tegen Volendam en volgend seizoen weer in de Eredivisie te spelen. Dat is een heel belangrijke wedstrijd voor Willem II. Daar willen ze natuurlijk supporters bij hebben. En voor FC Groningen, die waren tot gisteren nog helemaal niet zeker dat ze in deze play-offs konden spelen. En misschien een kans maken om naar de Conference League te gaan, kun je zien als een prijs voor FC Groningen. En zij willen natuurlijk ook hun supporters erbij hebben. En als je dan opeens rouw op je dak op maandagochtend hoort, die mogen daar niet bij zijn, ja, dan ben je daar kwaad over en teleurgesteld. Dat schrijven ze op hun website. Ze zijn in conclave gegaan met het competitiebestuur, betaald voetbal en overwegen stappen. Ja, wat voor stappen dat dan zijn, dat is nog een beetje gissen. Maar dit zijn wel de stappen die je zet als club als je niet eens bent met een beslissing die is genomen over dit soort dingen als uitsupporters.
1: Want wat zouden ze kunnen doen? Welke stappen zouden we aan kunnen denken?
2: Ja, ze vragen nu aan de KNVB dus eigenlijk en aan dat competitiebestuur of zij er nog iets aan kunnen doen. En die moeten dan naar de zaak kijken. In de regel is het wel zo dat als het over veiligheid gaat en daar beroept de burgemeester zich over samen met dus de driehoek die daar dan over gaat, dan is het meestal wel een gelopen zaak wat betreft toch nog weer toestaan van supporters. Het kan niet zo zijn dat de KNVB dan bijvoorbeeld zegt, of dit competitiebestuur, ja, jullie moeten ze toch toelaten. Daar, die veiligheid moet de burgemeester kunnen garanderen. En dat is dan over het algemeen leidend. Ja, en wat vervolgens dan de club nog kan doen, misschien kan dan zelf het bestuur uit protest ook niet naar zo'n wedstrijd gaan. Maar ja, je denkt dan toch aan dat het vooral symbolische maatregelen nog kunnen worden die Willem II en Groningen kunnen nemen.
1: Maar is er iets te zeggen over het belang van uitsupporters bij zo'n wedstrijd?
2: Nou, ik weet niet of het wetenschappelijk ooit onderzocht is of je er beter door gaat spelen. Maar ja, het helpt altijd wel, vinden spelers ook. Je ziet altijd als er een bijvoorbeeld gisteren het doelpunt van Koeman in datzelfde stadion waar nu gespeeld gaat worden. Het eerste wat hij doet is richting zijn supporters lopen. Als je scoort en het is helemaal stil en mensen beginnen te fluiten en niet eens ergens in een hoekje wordt er gefloten of wordt er gejuicht. Ja, dat is toch anders voor die spelers op het veld. En ja, daarbij voor die supporters die een heel seizoen een club volgen, die willen natuurlijk tot het eind en tot misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor hun van het jaar hun club volgen en moeten dat dan van achter de televisie doen. Dat is toch heel anders dan in een stadion.
1: Ja. Maar we wachten dus nog af of er nog stappen worden gezet en welke dan. Dank je wel, Anne de Jong.
3: Ja. Vanavond.
1: Kan Arsenal een grote stap zetten naar hun eerste kampioenschap sinds 2004... In de Engelse voetbalcompetitie is het 2 rondes voor het einde nog spannend, omdat de koploper maar 2 punten voor staat op de achtervolger Manchester City. Arsenal speelt thuis tegen het al gedegradeerde Burnley. En ook vanavond start in Loosdrecht de avondvierdaagse, waar anti-AZC-demonstraties de sfeer beïnvloeden. Daar is ook Rembrandt van der Heijden, verslaggever van NH Nieuws. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Hoe is de sfeer daar?
4: Ja, de sfeer is eigenlijk best wel gemoedelijk. Er zijn best wel wat kinderen op de been gekomen, ook veel ouders. Er wordt wel gewoon gelachen. Kinderen zijn aan het spelen in van die speeltoestellen.
1: Ik hoor het.
4: Volgens mij, vooralsnog ziet het er heel gezellig uit. Er is wel veel pers ook aanwezig. En bezorgde ouders, bezorgde bestuur. Dus ze hopen dat het allemaal goed gaat. Ja. En vooralsnog lijkt dat ook zo.
1: En wat doet de organisatie met deze spanningen?
4: Ja, de organisatie die benadrukt dat ze het echt belangrijk vinden dat het hier om een kinderfeest gaat. Hè. Dus ze hebben een deel van de route veranderd. Ze lopen niet meer langs het gemeentehuis, waar steeds ook die demonstraties zijn. Maar ze lopen nu een stukje om het gemeentehuis heen. Ze hebben de route wat verkort. En verder is er een soort aanname dat er misschien kinderen zijn die een shirt dragen met nee tegen AZC. En als ze die kinderen vinden, dan worden de begeleiders aangesproken. En als de begeleiders vervolgens daar niks mee doen, dan kan het zijn dat die kinderen uiteindelijk ook worden verwijderd uit de groep. De verwachting is wel dat als het uit de hand loopt, dat ze niet zeker weten of het de komende dagen ook nog door kan gaan.
1: Nou, de kinderen die ik bij jou op de achtergrond hoor, die zijn volgens mij gewoon lekker aan het spelen en aan het wandelen. Dankjewel, cool. Rembrandt van der Heijden van NH Nieuws. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze maandagmiddag. Morgen dan zijn we er weer, moet ik zeggen. En Casper heeft nog het uitgebreide NOS Journaal voor u. Heel fijne avond.
3: NPO Radio 1. Villa VPP.
5: You're the lady that I love.
6: Maar je, voor mij heeft je borreltje te veel gedronken.
3: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
6: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor de journalist.
7: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat gebeurt.
8: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
9: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
3: Iedere maandag tot en met donderdag, vanaf 2:00.
10: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
17: Geeft ruimte.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: NPO Radio 1, 6 uur.
19: Jan-Willem Wesselink.
20: Goedenavond, dit is de dag waarop het kabinet een spoedoverleg voert met de gemeente over de opvang van asielzoekers en de uitgelopen protesten. Asieladvocaat Lieneke Blijdorp pleit voor een generaal pardon voor alle asielzoekers. Oftewel, iedereen een verblijfsvergunning en dan met een schone lei beginnen. Over dat voorstel debatteert ze zometeen met Tweede Kamerlid Ulisse Ellian van de VVD. En dat doen we na het NOS Journaal met Casper Meijer.
21: Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten praten over 2 uur over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. De gemeenten willen meer steun van het kabinet, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
22: Van der Brink, de asielminister, heeft zelf nog een paar weken geleden gevraagd om extra plekken. Ook echt een appel op die gemeente gedaan. Nou, die gemeenten die voeren dat nu uit, dus op instructie van Den Haag. En krijgen te maken met bedreiging, brandstichting, geweld. Nou, daarin willen ze dus meer steun van het kabinet. Ze willen ook mogelijk extra maatregelen om verdere escalatie te voorkomen. Kan Den Haag misschien toch niet wat meer met geld over de brug komen? En, werd er gisteren ook gesuggereerd, misschien moet het leger ingezet gaan worden.
21: Bij het overleg vanavond zijn premier Jette en de asielminister Van der Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid aanwezig. En vanavond geldt in Loosdrecht nog een noodverordening na de onrust afgelopen week rondom een asielzoekerscentrum in een leegstaand gemeentehuis. Demonstranten laten daar al bijna een maand lang iedere avond van zich horen. De avond vierdaagse die de basisscholen in de gemeente deze week lopen, is aangepast vanwege de anti-AZC-protesten. De Belastingdienst vermoedt dat er voor bijna 7 miljoen euro fraude is gepleegd met inkomstenbelasting. Om dit te doen zouden Bulgaren daarbij op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeentes, schrijft staatssecretaris Ehrenberg van Financiën in een Kamerbrief. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, hoe kwam deze fraude aan het licht?
23: Ja, omdat er meerdere signalen samenkwamen. Er kwam vanuit Logius, dat is de beheerder achter DigiD, een melding dat er opvallend veel BSN-nummers werden aangevraagd door Bulgaren bij 19 verschillende gemeenten. En dat dan telkens vanuit dezelfde computer met die BSN-nummers werd ingelogd. De Belastingdienst zag verdachte patronen bij de inkomstenbelasting, dat die allemaal recht hadden op teruggaven. En dat het vaak om loon ging van bedrijven waar ze de informatie niet van hadden. Dus daar konden ze geen goed inzicht in krijgen. En ook door een Nederlandse bank werd aan de bel getrokken.
21: Wat zagen ze dan bij die bank?
23: Ja, dat er 900 rekeningen werden aangemaakt, waarin daarna, vlak daarna alleen geld vanuit de Belastingdienst naar werd overgemaakt. En dat geld dat daarop gestort werd, werd dan gelijk naar een buitenlandse rekening overgemaakt, cash opgenomen of in cryptomunten omgezet. Dus dat was een verdacht signaal. En dus trok ook de bank aan de bel.
21: Hoe kan dit nou gebeuren?
23: Ja, het is een beetje inherent aan het systeem. We moeten in Nederland zelf belastingaangifte doen. En in eerste instantie gaat die Belastingdienst dan uit van eerlijkheid, van vertrouwen. Dus als je recht hebt op teruggave, dan krijg je dat op dat moment ook. Ze zeggen ook achter de schermen bij de Belastingdienst, het alternatief zou zijn dat we alles moeten gaan controleren. Dat duurt te lang, dat gaat ook ten koste van de dienstverlening. Dan moeten mensen ook veel te lang op hun teruggave wachten. Ja, dan wordt iedereen eigenlijk de dupe als je strenger gaat controleren. Ja, en dan speelt ook de angst voor de toeslagenaffaire mee. Ze willen nu voorkomen dat mensen onterecht als verdachten worden beschuldigd. Dat is in het verleden wel gebeurd. Dat willen ze echt voorkomen. Maar goed, de signalen waren nu zo sterk dat ze wel moesten ingrijpen. En ze zeggen ook, ja, het laat ook zien dat het werkt, het systeem.
21: Ja, maar je noemt de toeslagenaffaire. Dat was natuurlijk een gevolg van die extra strenge controles die werden opgetuigd na de vorige Bulgare fraude zo'n 15 jaar geleden.
23: Ja, dat heeft in ieder geval eraan bijgedragen dat op dat moment de fraudejacht in Nederland strenger werd, dat er strenger gecontroleerd werd. Dat was niet de enige reden, maar het heeft inderdaad bijgedragen aan een te streng fraudebeleid in Nederland.
21: Hey, en hoeveel geld is er nou gefraudeerd naar het nu schijnt?
23: Ja, 6,7 miljoen euro, maar ze hebben nog 2,3 miljoen euro weten te blokkeren. En om het in verhouding te plaatsen, er gaat ruim 140 miljard om elk jaar in die inkomstenbelasting. Nu gaat het dus om een fraude van 7 miljoen, waar dan 4,4 miljoen schade geleden is. Het kan hoger worden. Dit is wat er bij één bank geconstateerd is. En de staatssecretaris die laat onderzoeken of er meer aan de hand is.
21: Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. In supermarkten in Den Bosch en Sint-Oederode is vanmiddag drugs gevonden in een partij fruit. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie er verder niks over zeggen. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanochtend dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt 33 dagen cel, waarvan 30 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur. Hij moet ook duizenden euro's aan schadevergoeding betalen. De man van 30 zegt dat hij met zijn aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Het lijkt te maken te hebben met een nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over het rooster. En ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Opnieuw uitdagingen voor Vitesse. Nu de buitenlandse eigenaren, de raad van commissarissen en de directie van de voetbalclub hebben ontslagen. Tenminste, dat zeggen zij. Maar die ontslagen commissarissen en directeuren zijn niet van plan om zomaar weg te gaan. Sportredacteur Sander Maassen van den Brink. Sander, ja, hoe kan dit opeens gebeuren?
0: Ja, dat is de grote vraag. Het leek toch wel rustig te zijn bij Vitesse de laatste weken. Er was een positief advies van de Hoge Raad over de rechtszaak die loopt met de KNVB. Ze werd nog gewacht op goedkeuring voor de overname door regionale investeerders. Maar uit het niets komt dan vandaag toch het nieuws naar buiten dat de buitenlandse investeerders, die op dit moment nog 75% van de aandelen hebben, niet verder willen met de Raad van Commissarissen en de directie op dit moment. En de vraag is eigenlijk waarom ze dit doen. Vitesse communiceert op de website door te zeggen dat zij die buitenlandse investeerders het te lang vinden duren voordat de overname wordt goedgekeurd. Ja, en misschien proberen ze dan wel een beetje druk te zetten op de KNVB door weer wat onrust te veroorzaken.
21: Maar ligt dat dan aan de KNVB of aan Vitesse dat het lang duurt, die overname, voordat het rond is?
0: Ja, dat is de vraag. Zowel de KNVB als Vitesse communiceren bijna niks over die overname. Het kan zijn dat Vitesse zaken niet goed aanlevert. Het kan ook zijn dat de KNVB er heel lang over doet. Het feit is wel dat er al meer dan 5 maanden op goedkeuring wordt gewacht na het indienen van alle stukken. Maar Vitesse zegt ook, we hadden juist de hoop dat deze week daar eindelijk uitsluitsel over zou komen.
21: Ja. En de Raad van Commissarissen en de directie die laten zich ook niet zomaar wegsturen. Wat zeggen zij erover?
0: Ja, zij zeggen, het kan ook eigenlijk helemaal niet dat wegsturen. Want daarvoor moet ook goedkeuring zijn van de regionale investeerders. Want die hebben al een deal gesloten met die buitenlandse investeerders over de koop van de club. En eigenlijk zeggen ze, het is net zoals een koop van een nieuw huis. Als jij een huis verkoopt aan een nieuwe eigenaar, dan kun je ook niet tussendoor zeggen van, ik sloop de keuken eruit. Want je hebt al een deal gesloten. Je kunt niet zomaar nog even wat aanpassen aan dat huis. En dat is ook wat Vitesse nu zegt. Het kan gewoon helemaal niet, het ontslaan van deze directeuren.
21: Ja, het roept wel de vraag op, zeker in deze overgangsfase, wie is er nou eigenlijk de baas bij de club?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Op dit moment is er één directeur, dat is Joost de Wit. Die zit er als ad interim. Ja, en hij zet de lijnen uit op Papendal, maar op de achtergrond spelen dus ook nog die buitenlandse investeerders die ook heel graag de baas willen zijn. Ja, en de nieuwe regionale investeerders, die willen ook heel graag de baas zijn in Arnhem. Dus inderdaad, er is een machtsstrijd gaande op de achtergrond en het is afwachten en in de komende dagen zal meer duidelijk worden over wie daadwerkelijk de basis is in Arnhem.
21: Ja, je zei net dat Vitesse eigenlijk hoopt deze week die overname rond te krijgen. Zou dit hele gedoe, om het even zo te noemen, nog een roet in het eten kunnen gooien daarbij?
0: Ja, als de KNVB zegt, die buitenlandse investeerders hebben nog te veel inspraak in de Arnhemse club. De KNVB wil namelijk heel graag af van die buitenlandse investeerders bij Vitesse. Die hebben het liefst dat er Nederlandse eigenaren komen. Ja, dus als die zeggen van, dus is nog gewoon te veel invloed vanuit de buitenlanders, dan zou dat inderdaad nog goed in het eten kunnen gooien. Maar aan de andere kant, de KNVB kan Vitesse ook helpen door die overname naar de regionale investeerders goed te keuren. Dan zou er iets meer rust en regelmaat in Arnhem kunnen komen.
21: Dankjewel voor je toelichting, sportredacteur Sander Maassen van den Brink. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel tegen Ajax in de play-offs om de Conference League. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. Aanleiding is dat het na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar gisteren onrustig was. De supportersvereniging noemt het besluit onaanvaardbaar.
2: Dat was heel laaiend. Ja, wij vinden niet dat wij daar de dupe van mogen worden. Dus ja, wat ons betreft is dit totaal onbespreekbaar. En wij hebben zeker al een demonstratie aangemeld nu om in Volendam te gaan demonstreren tegen dit besluit op donderdag. En daarnaast zijn we bezig met onze jurist om te kijken of wij hier ook stappen tegen kunnen nemen.
21: De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege de concerten van zanger Harry Styles. Het is 6:10 over 6. Het weer nog. In de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. En het wordt 14 tot 17 graden.
20: Dankjewel Casper. Dan naar Dennis Mooi voor de files.
4: Het loopt vooral nog vast rond Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch heb je tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Evedingen een 30 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar voorlopig dicht. En daardoor weer viel op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en hetzelfde knooppunt Evedingen doe je er 35 minuten langer over.
17: NPO Radio 1. EO.
19: Jan-Willem Wesseling.
20: Goedenavond. Het piept en kraakt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. En de wachttijd voor mensen die een asielprocedure hebben lopen, blijft maar stijgen.
24: How long now?
25: So almost 2 years. You cannot do anything, just wait. And day by day you just try to accept this fact that you are here without any choice. I'm trying to keep that hope in me and not to give up.
20: Om het IND en het COA weer lucht te geven, moeten we weer bij nul beginnen door een generaal pardon in te voeren voor alle lopende zaken, vindt asieladvocaat Lieneke Blijdorp. Maar is dat een goede oplossing?
26: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
20: Ja, mevrouw Leijdorp, ik zeg u vindt dat, maar het is niet zomaar dat u dat vindt. Het is zelfs uw eigen idee, een generaal pardon voor alle lopende asielzaken bij de IND. Waarom zou u dat willen?
1: Nou ja, en het klinkt alsof ik iets enorms heb uitgevonden. Ik denk dat er heel veel mensen zijn in het veld die dat gevoel wel delen.
5: Ik had het nog niet gehoord, dus okay, dat zegt nou niet ja, alles hoor. Nee. Maar misschien een klein beetje.
1: Nou ja, het is een. Ik denk als je hierin zit en je ziet hoe er een berg is van ruim 50.000 asielzaken die nog openstaan. En je ziet ook dat vanaf volgende week met het ingang van het migratiepact de capaciteit van de IND 2/3 naar de nieuwe zaken gaat. Migratiepactzaken. En nog maar 1/3 naar de oude zaken. Die toch al 2, 3, 3,5 jaar liggen. Dan snap je wel dat dat niet gaat opschieten. Dus dat verstopt het hele systeem. En ik denk, als je het al niet doet vanuit menswaardig, humanitair oogpunt, doe het dan met het oog op de BV Nederland, op de rechtbank, de IND, de COA. Laat die mensen gaan werken.
5: Ja. Meneer Elian, ik ken best wat VVD's en ik denk niet dat u naar de studio bent gekomen om nu de polonaise te gaan lopen met mevrouw Blijdorp, of wel?
6: Nou, of ik wel of niet de polonaise loop, doet
5: inhoudelijk niet toe,
6: want
5: dan,
6: ik kom graag naar de studio. Nee, ik vind dit de omgekeerde wereld. Alhoewel ik waardering heb voor het feit dat iedereen nadenkt over het grote probleem dat we hebben. Maar je beloont dan een heleboel mensen die dus feitelijk geen recht hebben om hier te zijn. Daar zeg je tegen, nou, je mag blijven. Het uitgangspunt moet zijn, die IND moet de zaken op orde hebben. Dat is al jaren een probleem. Je moet die dossiers beoordelen, mensen. Mm-hmm. En jongens, in alle eerlijkheid, daar moet een hele grote groep gewoon van terug. Dus zomaar zeggen, u mag hier blijven en succes ermee. Dus zien wij natuurlijk niet zitten, je moet beoordelen. Vandaar speelt natuurlijk ook bij dat met het EU-migratiepact dat straks in werking treedt, ik pak een beetje over 20 dagen, ja, dat heeft onmiddellijke werking. Dus ook bij die aanvragen zit een hele hoop nareisaanvragen. Ja, die worden allemaal strenger beoordeeld. Dus dit is gewoon een cadeautje geven en eigenlijk zeggen, blijf maar met z'n allen hier in Nederland. Gaan we wat ons betreft niet doen.
5: Goed dat jullie er zijn dus, Ulisse Elian van de VVD en asieladvocaat Lindeke Blijdorp. Zometeen gaan we er even goed over discussiëren. Ja. Maar laten we ook even beginnen bij de actualiteit, meneer Elian. Zo dadelijk dat overleg tussen de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten en ook een afvaardiging van het kabinet over de problematiek met de noodopvang.
6: Ja.
5: Misschien komen ook nog wel de uitspraken van uw fractievoorzitter, Ruben Brekelmans, daar voorbij. Want die zei het volgende in het NOS-journaal.
7: Kijk, het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. En volgens mij is het zo dat wanneer een gemeente daartoe besluit, dat ook in overleg gebeurt met de verantwoordelijk minister. Dus het is aan de minister Van den Brink om er ook voor te zorgen dat in goede samenwerking met gemeenten en met provincies gebeurt.
5: Wat vindt u van zijn woorden?
6: Nou ja, wat een beetje jammer is dat dit stukje eruit is gehaald, terwijl hij minutenlang daar uitlegt hoe de wet werkt. En er wordt net gedaan alsof mijn fractievoorzitter heeft gezegd, de gemeente moet het zelf weten. Hij heeft gewoon simpelweg uitgelegd hoe de wet in elkaar steekt. En daar zit natuurlijk ook gewoon in dat er overleg is met gemeenten. En feitelijk heeft het natuurlijk wel gewoon gelijk. Gemeenten moet het zelf weten.
5: Nou ja, is dat het? Natuurlijk, dat is een uitkomst, toch?
6: Nou, kijk, even in alle precisie. Het is nog steeds een gemeente moet het zelf weten. Betekent alleen wel dat krachtens de wet dat bepaalde gevolgen kan hebben. Uiteindelijk misschien. Maar hij heeft alleen maar gezegd, dit is hoe de wet werkt. Gemeenten moeten in overleg.
5: Maar meneer Elliot, dat is wel een hele nauwe uitleg van hoe de wet werkt, toch? Mag ik zelf weten of ik iemand vermoord?
6: Nee, dat mag je. Dat is een strafbaar feit.
5: Ja, je mag het zelf weten, maar vervolgens word je gestraft. Dat is een beetje, dan wordt het super semantisch, toch? Een gemeente mag het uiteindelijk niet zelf weten. Omdat ze dan uiteindelijk worden gehandhaafd door de minister, toch?
6: Dus als jij vindt dat je iemand moet vermoorden, dan zul je daar de consequentie van dragen, namelijk een levenslange gevangenis.
5: Maar ik mag het wel zelf weten.
6: Dan krijg je daar een levenslange gevangenisstraf voor. Dus de wet normeert dat als je dat gaat doen. Ja.
5: Maar
6: het is een beetje gekke, wel een gekke vergelijking. En de essentie is die wet lichter. Uh-huh. En de minister moet aan de bak. En ook nu gaat het weer helemaal over de situatie nu en de spreiding en de opvang.
5: Ja.
6: Maar deze minister moet ook gewoon de instroom naar beneden brengen. En ik roep al wekenlang, als je van die 36.000 Syriërs in de COA-locaties even werk maakt, als je het hebt over de achterstanden bij de IND, dan kom je op een hele andere situatie uit, waarbij je helemaal hopelijk geen gedoe meer hebt met gemeenten.
5: Maar toch nog even heel precies, de VVD-fractie vindt wel dat gemeenten zich aan de wet moeten houden.
6: Ja, natuurlijk, iedereen moet zich toch aan de wet houden.
5: En dat
6: houden.
5: Betekent maar dat in de uiterste consequenties, onze consequenties, sorry, gemeentes, asielzoekers moeten opvangen, ook als ze dat niet zelf willen.
6: Wat er moet gebeuren is dat je opvang hebt te regelen met elkaar. Uh-huh. En ik blijf erbij dat als wanbeperking van de instroom werk wordt gemaakt.
5: Nee, maar
6: en
5: er zijn goedwillende gemeentes uiteindelijk volgens de wet asielzoekers opvangen op het moment dat ze dat niet willen.
6: Ik denk aan het einde van de dag dat als je de instroom naar beneden brengt, en want dit is belangrijk. Je kunt 50% van de mensen...
5: instroom, maar het gaat even
6: maar ik ga over mijn eigen, woorden.
5: Die
6: ik
5: van zeg, de VVD-staatssecretaris kwam trouwens.
6: Ja, dat is allemaal prima. Ik zeg, als je 50% van de mensen die nu in die COA-locatie zitten eruit haalt, dan kom je een heel eind met deze wet. En dan hopelijk aan het einde van de dag heb je het kunnen regelen met elkaar. Dat is wat ik zeg. Ik zeg, het moet hand in hand gaan. En de nadruk ligt nu telkens op wie moet wat leveren, welke...

0: gemeente. En ik hoop dat er goedwillende gemeenten zijn. En die zijn er die een verantwoordelijkheid nemen. En diegenen die dat niet willen, ja, daar geldt die wet uiteindelijk voor.
1: Blijft verwarrend, hè? VVD-staatssecretaris schreef de wet. VVD Eerste Kamerfractie was ervoor. Zegt uw fractievoorzitter, ja, gemeentes moeten zelf maar kijken hoe ze dat doen met die wet. En dan vindt de VVD-burgemeester, hoorde gisteren meneer Bouwmans van Doetinchem zeggen, dat weer een groot probleem. Het is voor mij totale chaos eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat we rustig kunnen constateren dat het redelijk goud is op dit moment, ja, in
1: ook
0: Nederland.
1: Ook over wat de VVD vindt en hoe ze met die wet omgaan.
0: Mijn fractievoorzitter heeft gewoon de wet uitgelegd en gezegd, gemeente moet het zelf weten. En dan daarna komt de minister wel met jou gaat in gesprek en daarna kan er meer gebeuren. En ik zag inderdaad de voorzitter van de VNG was het gisteren.
1: Kijk,
0: u benoemt nu, ja, dat is mijn partijgenoot, u benoemt nu mijn fractievoorzitter die in 10 seconden geknipt werd. Maar u begint niet over een voorzitter van de VNG die zegt het leger moet in Nederland ingezet worden. Vind ik ook een opmerkelijke uitspraak. Dus volgens mij is de essentie, laten we nou zoveel mogelijk proberen met elkaar hier uit te komen. Werk maken van uitzetten en afwijzen van mensen die je niet horen te zijn. Zorgen dat je voldoende opvang hebt. Ik denk dat je een heel eind kan komen met elkaar.
1: Okay. Laten we naar het generaal pardon gaan. Want dat was de reden dat we jullie hadden uitgenodigd. Interessant voorstel, mevrouw Blijdorp. U zegt, we moeten dat uiteindelijk dan allemaal wegstrepen. Maar meneer Elian zegt ook, ja, dat is toch raar. We hebben een hele systematiek ingericht om te beoordelen of mensen hier wel of niet mogen blijven. En dan komt u, jongens, kom er allemaal maar in.
2: Ja, nou ja, niet kom maar in, want deze mensen zijn er al. Kijk, die systematiek die is prima, althans alles kan beter, maar de theorie ligt er vrij aardig bij. Het probleem is alleen dat de overheid, om welke reden dan ook, gewoon de wettelijke verplichtingen hierin niet nakomt. Hè. De discussie ook over de beslistermijn en de dwangsom. Je hebt recht op een beslissing binnen 6 maanden. Als je na 2,5 jaar nog niet eens je interview gehad hebt, daar hebben we het over, en dat is niet een uitzondering, dat is in mijn praktijk is dat gewoon eigenlijk standaard, kan je nagaan hoe ver dat uitloopt. Dus er komt ook een punt dat je denk ik niet anders kunt, ook vanuit humanitair punt, van ja, hoor eens, we hebben een wet, maar die werkt kennelijk niet. Wie zijn schuld dat ook is, is het. Dan moeten we daar iets mee. En je kunt, ik noem het een pardon, maar je kunt er elke naam of elk woord aan geven, maar een vorm van saneren. Je kunt dat breed en smal, je kunt daar heel erg mee. Maar wat wordt nu gezegd, ja, maar ja, als die Syriërs, als je die eruit haalt, ja, als je iedereen eruit haalt.
1: Maar hoe haal je de Syriërs eruit, meneer Elian? Wat bedoelt
2: ja,
1: u precies? Wat
0: er zitten 36.000 Syriërs in de COA-locaties. Ja. Sommigen zijn statushouder, dus die mogen in Nederland blijven. Nou, die moeten naar die sobere doorstroomlocaties, daar moet het kabinet ook werk van maken. Er wordt al jaren over gesproken, hups, vooruit met de geit. En dan heb je een hele grote groep die, wat ons betreft, terug kan naar Syrië. Die aanvragen zijn nog in behandeling. Ja, daar moet je vaart mee maken. En sommigen wachten al lang.
1: Met je het veilige gebieden komen in Syrië.
0: Een deel is veilig en er zijn allerlei ontwikkelingen daar. Natuurlijk, laten we eerlijk zijn, voor de alleenstaande mannen die hier naartoe komen uit Syrië, blijft altijd een beetje opmerkelijk vinden dat die dan opeens vinden dat Syrië voor hun onveilig is op dit moment onder deze.
1: Waarom is het opmerkelijk?
0: Nou ja, het is toch Syrië, als je kijkt naar christenen of Druze of Alewieten, dan is het onveilig. Maar voor alleenstaande islamitische mannen, wat zou het probleem nu zijn in Syrië precies?
1: Toch? Nee, dat weet ik niet.
0: Nee, dus de situatie is veranderd. Maar ik denk dat de essentie is, en dat is natuurlijk wel, ja, daar wordt een terecht punt gemaakt. Het duurt lang.
1: Ja, iedereen wel, toch?
0: Het duurt veel te lang. En ik begrijp ook niet goed waarom, als ik bijvoorbeeld kijk naar de rechtspraak, hoe die, nou ja, met de vaag der volkeren meegaan, om het zo te zeggen. En echt achterstanden hebben weggewerkt de afgelopen jaren. Ik begrijp niet goed waarom het die IND niet lukt om een beetje voortvarend aan de slag te gaan met deze aanvragen. En ik denk, we hadden het net over het opvangprobleem. Dit is cruciaal. Alleen ik denk dus dat de oplossing niet is.
1: Ja, het is cruciaal ook omdat al die noodopvang niet nodig zou zijn op het moment dat het systeem door zou stromen en mensen in de AZC's terecht zouden kunnen.
0: Voilà.
1: Oké, ik hoor 2 andere oplossingen, mevrouw Blijdorp. We moeten wat met de Syrische vluchtelingen, die kunnen misschien wel terug. En de IND kan ook wel, nou, ik vat het even heel kort samen, maar wat beter zijn best doen. En dan zijn we er ook en hebben we niet zo'n draconische maatregel nodig als een generaal pardon.
2: Nou, dat van de IND beter zijn best doen, daar zou ik groot voorstander van zijn. Daar pleit ik al jaren voor.
1: Nou, wat is daarvoor nodig? Want er zullen toch ook geen mensen werken die dat met onwil doen?
2: Nee, daar ga ik helemaal niet vanuit. En het probleem is dat de IND gewoon in de afgelopen jaren, met name tijdens Rutte 2, een soort kapot is bezuinigd. En dat zie ik echt. Ik doe dit bijna 30 jaar nu, dus ik heb alle fases wel gezien.
1: Eens, meneer Elian?
0: Ik denk dat je heel erg moet uitkijken. Dat is een heel Nederlands fenomeen. Ik moet het even goed zeggen, zie je bij gevangenis ook. oh, we denken dat het nu niet even niet nodig is, dan kan het met minder geld. En dan als je later meer nodig hebt, dan zit je met de gebouwen. Dat moeten we nooit meer doen.
1: Ten onrechte gebeurt in Rutte 2, zegt u ook.
0: Nou, in algemene zin is er stevig bezuinigd. En ik vind altijd, ik moet achteraf daar een beetje, want ik was er niet bij en er zijn altijd goede argumenten, maar je moet niet kortzichtig besparen. Want als je daarna nodig hebt, dan is...
1: Ja, dat zien we nu ook. Okay,
2: Dus het gaat niet alleen om geld. Kijk, geld is uiteindelijk, als je wilt, kan je geld... Geld kan je wel maken, kan je organiseren. Het gaat met name om de mensen. Ze hebben niet genoeg mensen. De mensen die ze hebben zijn grotendeels uitzendkrachten. Die werken daar een paar maanden en dan zijn ze weer weg. Dus dat schiet gewoon niet op. Niet qua niveau van de besluitvorming. Als je ziet hoe ontzettend veel beroepen er gegrondverklaard worden. Dus dat betekent dat de besluiten vernietigd worden.
1: Ja, dus IND neemt een beslissing. Ja. Een vluchteling neemt u of uw collega's in de hand. En dan...
2: Wij stellen dan beroep in. Mm-hmm. En als ik zelf zie bij inhoudelijke zaken, geen flauwekulzaak, maar inhoudelijke zaken, die gaan bijna allemaal over de kop bij de rechtbank. Dan denk ik, waarom, wat ik aanvoer, komt uit diezelfde wet als waar de IND het mee zou moeten doen. Dus iets doen aan de kwaliteit van de IND. Go, go, go.
1: Ja, en het idee om met de Syrische vluchtelingen toch wat strenger te zijn? Want nou, dat scheelt ook al 36.000 mensen, hoor ik.
2: Ja, nou, dat exacte getal weet ik niet of dat helemaal... Het zijn meer dan 30.000, dat weet ik wel. Op het moment dat nu de Raad van State nog een zitting moet houden over de vraag van, is Syrië wel zo veilig als dat wordt voorgesteld? Mm-hmm. Dat zal je eerst moeten afwachten. Er moeten contacten gelegd worden, meer diplomatieke contacten. En als Syrië inderdaad zo veilig is als dat de overheid wil, dan kan je daaraan gaan werken. Maar daar zijn we nu nog lang niet.
1: Nee, maar toch denk ik, wat ik zei vroeger net aan meneer Elian, je moet je toch uiteindelijk aan de wet houden. Dat geldt toch ook, dat geldt dan voor de spreidingswet, maar dat geldt toch ook voor deze wet. En generaal Pardon schoffelt toch ook die hele wet onderuit met het idee dat mensen die hier, dat je die een verblijfsvergunning geeft als ze hier mogen blijven en niet als ze hier niet mogen blijven. En u zegt, kom allemaal maar.
2: Nee, ik zeg helemaal niet kom maar, want dat suggereert dat het dan zou gaan om nieuwe mensen. Ja,
1: maar blijf maar in ieder geval.
2: Blijf, dat zou dan de variant zijn. En het is niet dat tegen de wet ingaat. Waar het om gaat is dat je een wet hebt en in die wet staat, binnen 6 maanden moet er een beslissing zijn. Nou, duidelijk is dat de Nederlandse overheid dat in al die groepen niet heeft gedaan. Dus in die zin is de overheid zelf daarin degene geweest die inderdaad kortzichtig heeft gehandeld en nu daar op de bladen zit.
1: Maar u bent hier ook vaker ook te gast geweest. Heeft ook meermaals geroepen, ik ben dan wel asieladvocaat, maar ik vind juist dat mensen die geen recht hebben om hier te blijven ook echt weg moeten.
2: Klopt.
1: Dat is wel iets anders dan een generaal pardon.
2: Nee, want van die mensen is nog niet bepaald. Dat is juist het punt. Ik heb het niet over uitgedoen. Dan heb je het over uitgeprocederen. Mm-hmm. Mensen die nog in de procedure zitten, die wel een interview hebben gehad of niet, nog geen beslissing hebben gehad. Ja. Daar, je kan mensen niet 3, 4 en zelfs in de laatste Kamerbrief van eind april schrijft de minister zelf ook, we moeten iets met die groep gaan doen. Er wordt nu een project opgezet, geen idee wat dat betekent, om daarmee aan de slag te gaan. Want anders, zegt de minister zelf, gaat dat nog jaren duren. Dat kan gewoon niet.
1: Ja. Meneer Elian, denkt u, ik snap dat u in eerste instantie denkt, dit moeten we niet doen. Ik wil gewoon dat die procedure allemaal door wordt gelopen. Mm. Denkt u ergens ook niet, het zou wel een heel groot probleem oplossen. We zeggen 1 keer, oké, kom maar, generaal pardon, en dan gaan we het vanaf dat met een schone lei goed regelen.
0: Nee, omdat het ook, ik zit tegenover een advocaat, dus ik zou willen zeggen, dit idee is contra legem, zoals het heet, in strijd met de wet.
1: Je zit ook tegenover een niet zo slim journalist.
0: Dat zou ik nooit zeggen. Nee, contra legem betekent, het is in strijd met de wet en de gedachte van de wet. Want laten we even, er is een nieuwe wet ook van toepassing, wet 2-statenstelsel, EU-migratiepact per 13 juni. De hele gedachte is, je beoordeelt heel snel. Het is veel moeilijker om hier te blijven. En evident, een deel heeft geen recht om hier te blijven. Dus om dan te zeggen, ja, maar het duurt te lang. En nogmaals, het duurt lang. Daar moeten we dus werk van maken dat het sneller gaat. Maar om dan te zeggen, blijf maar hier. Dat is dus tegen de gedachte van de wet in. Dus ik zeg, je moet alles op alles doen. En ik hoor ook graag overigens gewoon, ook van de minister, wat is er dan nodig om die IND de handen en de voeten te geven, dat we snel kunnen beoordelen. Maar dit is dus mensen, dus van mensen die hier zijn, nu gewoon en masse zeggen, blijf maar hier. Dat is echt buitengewoon onverstandig. En ook volstrekt in strijd met de Europese afspraken nu die we maken. Want daar is juist het uitgangspunt van, wie geen recht heeft om in Europa te blijven, moet terug.
1: Ja. Is dat niet gek, mevrouw Blijdorp, dat we dan iets doen dat inderdaad tegen de geest van het EU-migratiepact ingaat?
2: Nee, want elk land is gewoon nog steeds bevoegd om zelf daarin zijn afwegingen te maken. In de zin van als je beleid ruimer of smaller wil doen. Het zou kunnen, net als toen Spanje dat deed, dat andere landen het niet heel fijn vinden. Maar op het moment dat we zulke...
1: Spanje heeft het een paar maanden geleden gedaan.
2: Ja, en grootschalig. Ja. Ook grootschalig.
1: Het ging niet alleen om asielvluchtelingen, maar ook om mensen...
2: Nee, het ging echt om saneren. Het ging echt om
1: mensen die illegaal in Spanje zijn, mochten blijven.
2: Ja, in allerlei gradaties en varianten. Je zal iets moeten, want dan ben je voor een heel groot deel uit je op,

0: bankproblemen. Mensen kunnen werken. Je ontlast de rechtbank van een heel grote achterstand. En zaken die in 20 weken behandeld moeten worden, komen nu vaak pas na 1,5 jaar op zitting. Dat is gewoon de standaard.
1: Ja, maar zou je het wel weer, als je met een schone lei zou beginnen, zou dat dan allemaal opgelost zijn? Heb je dan genoeg goede mensen om niet meteen weer hetzelfde probleem te hebben?
0: Dat weet ik, dat ligt aan de IND. Mm-hmm. Dus dan zou je dat zou je. Kijk, je moet dit niet. Dit is niet een ding van makkelijk van vandaag teken ik dat en morgen loopt iedereen de poort uit. Dan zal je echt, en ik kan me voorstellen dat je daar dan allerlei. Je kunt op allerlei dingen selecteren. Maar zorg dat je hiervan afkomt. Ja. En uiteindelijk hoor ik ook van de minister nog steeds niets concreets. Hij gaat nu in april gaat hij schrijven dat hij met een project gaat komen. Dit loopt al jaren. Ja.
1: Meneer Elian, u bent er ook al echt best een tijd mee bezig. Heeft u ideeën hoe de IND, want zeg ik dat generaal, pardon, dat wil ik echt niet. Heeft u andere ideeën hoe de IND dan misschien toch een beetje tempo erin kan krijgen, zodat in ieder geval die asielaanvragen beoordeeld worden?
2: Ik mag deze mooie portefeuille, zoals het heet, asiel en migratie, die 3 maanden doen. Maar ik doe al 5 jaar ook justitie en in de strafrechtelijke keten zie je dezelfde vraagstukken. Kijk, ik denk wel, wat ik me heel erg afvraag is, wat heeft die IND dan precies nodig? Je ziet andere uitvoeringsorganisaties die zeggen dan, wij willen een bak extra inhuur. Of we gaan gebruik maken van. Ik noemde dat vorige week AI. Toen kreeg ik allerlei opmerkingen van, moet AI beslissen? Nee, maar ook de rechtspraak laat tegenwoordig dossiers soms voor een deel analyseren. En dan kijkt de mens vervolgens ernaar. Maar ik hoor graag, ik denk dat waar het verschil zit, ik hoor graag, wat is er nodig voor de IND om te gaan beoordelen? Mm-hmm. En dan zul je zien dat er een heel groot deel afwijzingen uitkomt. En dan los je ook voor een deel het opvangprobleem op. Ja, ik kan inderdaad ook niet zoveel met. We weten niet hoe we de achterstanden moeten wegwerken. Daar moet de minister natuurlijk wel een antwoord op hebben.
1: Ja, en dus is het probleem groot. Maar zijn heel veel mensen het over de oplossing, zoals we vaak in het asielvraagstuk, het nog niet eens. Dank jullie wel voor dit gesprek. Asiel- en vreemdelingenrechtadvocaat Lieneke Blijdorp en VVD Tweede Kamerlid Ulisse Elian. En zometeen dan spreek ik met oud-minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers en 2 Kamerleden over een noodkreet van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat stelt, klimaatverandering is een catastrofale bedreiging voor onze gezondheid wereldwijd. Dat klinkt serieus, of is het toch een beetje bangmakerij?
3: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: NPO Radio 1.
1: Iets na 6:30, zometeen praten we in Dit is de Dag dus over dat klimaatrapport van de WHO. Eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kam.
8: De 2 vrouwen van 31 en 33 die worden verdacht van kindermishandeling blijven vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het gaat in eerste instantie om 3 dagen. De officier van justitie beslist dan of de vrouwen uit Stadskanaal worden voorgeleid. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. Ik had nog een stukje. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. En korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen.
1: Dankjewel. Ja, mag ik naar Dennis? Kom maar, Dennis.
7: Oké. Vooral nog vertragingen bij Utrecht. Op de A2 richting Den Bosch heb je tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Everdingen 35 minuten vertraging. Vanwege het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. Daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Everdingen doe je er 25 minuten langer over. Dan de A12 nog, richting Duitsland. Voor de Duitse grens nu een kwartier vertraging.
9: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
1: De uitslag van een zwangerschapstest kan zorgen voor teleurstelling, blijdschap of gewoon paniek.
10: Ik geloof het niet. Ik geloof het eigenlijk niet. Oh, ik vind het heel moeilijk om dit te geloven, jongens. Oh, maar het is nog zo vroeg. Ik word daar gelijk eigenlijk heel bang van. Ik geloof het gewoon niet. Oh my gosh.
1: Bijna 30% van de zwangerschappen in Nederland is een onbedoelde zwangerschap. Wieke Beumer promoveerde op dat onderwerp en ik spreek haar zo meteen.
9: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Maar eerst, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, luidt de noodklok. In een advies staat dat klimaatverandering wereldwijd kan leiden tot een catastrofale dreiging voor de volksgezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit. En voormalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers schreef mee aan dit advies. Meneer Kuipers, goedenavond.
11: Goedenavond.
1: Er worden best wel grote woorden gebruikt. Is de ernst van die zaak zo groot wat betreft uw onderzoekscommissie?
11: Ja, dat is hij absoluut. Kijk, bij klimaat en klimaatverandering denken we normaal gesproken aan heel veel onderwerpen, maar niet aan volksgezondheid. Maar klimaat en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En klimaatverandering heeft daarmee ook een enorme grote impact op onze gezondheid. Hm. En dan moet u niet alleen denken aan landen veraf, maar ook aan Nederland.
1: Wat heeft u dan concrete voorbeelden van het verband tussen een veranderend klimaat en, nou ja, ook dus, u schrijft het, grote gevaren voor de volksgezondheid?
11: Ja. Die effecten die zijn heel breed. Het eerste waar mensen direct aan denken, en daar krijgen we altijd vragen over, is de effecten van hittestress, zoals het dan heet, en een hittegolf. Maar ja. Denk ook aan luchtverontreiniging. De effecten die dat heeft op bijvoorbeeld de uitkomsten van zwangerschappen en vroeggeboorte. Ook de lange termijn effecten ten aanzien van toename van sterftes aan kanker en hart- en vaatziekten. Sterke toename en dreiging van allerlei infectieziekten. Ook infectieziekten die wij hier van oudsher niet kennen. En die we veel meer kennen als subtropische of tropische infectieziekten.
1: Waar moet ik dan denken aan malaria in Nederland?
11: Ja, een knokkelkoorts in Nederland.
1: Serieus risico, zegt u?
11: Serieus risico.
1: Ja. Kijk, en staan daar ook, ja, het is altijd een beetje lullig omdat het een groot probleem is. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan. Ja, als het warmer wordt, dan scheelt dat misschien ook wel weer doden van mensen die overlijden aan de kou in bijvoorbeeld Oekraïne of in Rusland. Telt u dat soort dingen dan ook mee als een soort positieve dingen? Of hoe maakt u dan zo'n rekensom?
11: Ja, die rekensommen die daar wordt uitgewerkt in dit geval van het heet de Lancet Countdown, die dus heel veel van dit soort rekensommen maakt. Een commissie baseert ze erop, die doet niet zelf de rekensommen.
1: Uh-huh.
11: En natuurlijk kun je zeggen dat als de winters wat milder worden, dat er wat dat betreft minder mensen aan dood gaan. Waar de commissie wat dat betreft andersom naar gekeken heeft, is onze winters en ook ons klimaat wordt mede bepaald door de golfstroom.
1: Ja.
11: Als het klimaat echt verandert en de opwarming van de aarde echt verder doorzet, dan zou het zo kunnen zijn dat die golfstroom stopt. En dan zou, een beetje in lijn met wat u vertelt, zou het effect in Europa precies omgekeerd zijn. Dan warmt de aarde op, maar dan wordt Europa aanzienlijk kouder.
1: Ja, en dan
11: dat is een scenario waar je überhaupt weg wil blijven.
1: Ja, maar dat zegt u allemaal als medicus, niet als klimaatwetenschapper. Wat is uw aanbeveling voor politici, in ieder geval in ons land, maar het is natuurlijk een rapport voor de WHO, dus eigenlijk voor politici in alle landen?
11: Ja, en even als medicus, kijk, die commissie die is breder. Hè? Er zitten ook klimaatdeskundigen in en mensen met andere achtergrond. En ik heb inderdaad, kijk naar de medische effecten zeker. Maar onze adviezen zijn heel duidelijk. Allereerst aan de WHO zelf, zet dit op de agenda. Er zijn formele termen voor, daar zullen we nu niet op ingaan. Maar verklaar het gewoon echt als een ernstige bedreiging van de volksgezondheid. En ga daarmee aan de slag. En dat betekent internationale samenwerken. Dat betekent ook in ieder land, bijvoorbeeld als u vraagt over de politici, maar ook aan de zorginstellingen zelf, bereid je zorg voor. Doe wat aan je crisisparaatheid. Maar werk ook heel sterk binnen de zorg aan vermindering, aan verbetering van je eigen duurzaamheid. Hm. De zorg is nadrukkelijk. Als we praten over broeikasgassen bijvoorbeeld, dan praten we over de luchtvaart. Maar in Nederland is de uitstoot van broeikasgassen door onze zorg beduidend hoger dan die van onze luchtvaart.
1: Oh. Door wat soort dingen dan?
11: Dat heeft te maken met dat de zorg geleverd wordt. Nou, denk allereerst aan ongelooflijk veel instellingen, aan heel veel vervoer, maar ook aan het enorme grote gebruik van onze materialen.
1: Ja.
11: En dat betekent bij elkaar dat je feitelijk kunt zeggen, door de manier waarop wij de zorg leveren voor een patiënt van vandaag, creëren we een patiënt van morgen.
1: Ja, en dan ben je in een soort cirkel aan het lopen. Oké, dus je zegt de WHO moet het echt serieuzer op de agenda zetten. We moeten in de zorg onze eigen footprint verkleinen. Ja. En wat zegt u bijvoorbeeld tegen politici als Daniel van den Berg van JA21 en Laurens Dassen van Volt?
11: Dat ze dit ook vanuit de politiek moeten stimuleren. En dat er bijvoorbeeld ook als je naar de politieke kant kijkt, dat er ook, dat staat ook in het rapport, dat je ook je economische en financiële systemen moet veranderen om daarmee klimaat en gezondheid te bevorderen. Ja. We hebben geconstateerd dat bijvoorbeeld in Europa dat we jaarlijks ruim 350 miljard euro netto aan subsidies geven voor fossiele brandstoffen. Maar dat nu al leidt tot meer dan 600.000 doden per jaar. Dat is een hele kromme som. Je geeft dus heel veel geld uit, belastinggeld, om vervolgens de mensen die als gevolg van het gebruik van die fossiele brandstof ziek worden weer op te vangen en daar ook weer belastinggeld aan uit te geven.
1: Oké, ik ga daarover doorpraten met die twee Kamerleden, Daniel van den Berg, dus onder andere van JA21. Wat vindt u van dit rapport?
12: Ik vind het kolder en ik denk ook niet dat het past binnen de huidige tijdsgeest. We doen al heel erg veel aan klimaatbeleid. We besteden in Nederland tientallen miljarden euro's aan duurzame energie. En ondertussen verzuipt de industrie en hebben de huishoudens het moeilijk, onder andere met energiearmoede. Ik snap echt niet hoe zo'n internationale gezondheidsnoodtoestand gaat bijdragen aan het helpen van die industrie in onze economie. Dat is wel gewoon heel.
1: Het gaat over de gezondheidszorg, dus ze willen niet dat het gaat bijdragen aan de economie, maar aan onze gezondheid.
12: Ja, zeker, maar daarvoor hoef je niet een internationale noodtoestand uit te roepen. Dat gaat alleen maar weer leiden tot rechtszaken. En wat ik altijd zo zorgelijk vind met dit soort zaken, het werd net al even gezegd, fossiele subsidies, dat is een ontkracht frame wat wordt gebruikt door de linkse partijen. Het is gewoon niet waar dat daar subsidies voor worden gegeven. Maar bovenal, die fossiele brandstof.
1: Ja, want zij noemen dat
12: die geven juist heel veel welvaart.
1: En u zegt het zijn belastingkortingen. En dat is het een beetje een definitiekwestie.
12: Ja, er gaan tientallen miljarden euro's naar subsidies voor duurzame energie. Daar hoor ik ook niet zo heel veel problemen op. Het is natuurlijk gewoon een gewogen systeem. Punt is wel, zonder die fossiele brandstoffen, voor nu nog, hebben wij gewoon te maken met armoede als we dat zouden afschaffen. En dat is dan ook weer iets wat juist raakt aan de levensverwachting. Kortom, zo'n rapport, prima dat het er is, maar een gezondheid of een noodtoestand uitroepen, dat lijkt mij hoogst onverstandig en laten we dat lekker bij de politici laten.
1: Ja, meneer Dassen, bent u geschrokken toen u dat rapport las?
13: Nou, niet geschrokken, want dit is natuurlijk een waarschuwing op de vele waarschuwingen die we al gehad hebben in de afgelopen jaren. Hè. De veiligheidsdiensten uit Groot-Brittannië die zijn met een soort gelijk rapport gekomen over de consequenties van klimaatverandering voor de voedselzekerheid, voor onze veiligheid, voor migratiestromen. En ik denk ook dat de reactie van de heer Van den Berg van JA21 juist precies aangeeft waarom het belangrijk is dat we hier elke keer weer de waarschuwing blijven krijgen, omdat nog steeds politici niet bereid zijn om de noodzakelijke maatregelen te nemen. En wij hebben als mens hebben we baat bij schone lucht, bij schoon water, bij goede voedsel. En dat zijn we op dit moment heel snel aan het vervuilen. En dat betekent dat dat directe consequenties heeft voor onze leefomgeving, voor onze gezondheid, voor onze veiligheid. Dan zou ik zeggen, wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de leefomgeving waar we in zitten. We willen allemaal volgens mij gezonder ouder worden. voorkomen dat we te maken krijgen met een planeet die we amper nog door kunnen geven aan toekomstige generaties. Dus laten we ook dit rapport omarmen en daadwerkelijk in actie komen. Om juist te zorgen dat we die klimaatverandering tegengaan.
1: Meneer Van den Berg?
12: Nou kijk, het klopt niet wat de heer Dasser zegt van Volt. Want er wordt gezegd, wij nemen het niet serieus en we moeten dit soort dingen meer doen. Het betekent natuurlijk niet dat elk rapport wat uitkomt, dat het maar gelijk gewoon voor als nieuw beleid aangenomen moet worden. Kijk, bovendien, als ik dan de heer Dasser hoor over de Britse inlichtingendiensten, dat hoor ik altijd. En tegelijkertijd willen ze Tata Steel sluiten. Juist dat soort besluiten die leiden tot heel veel armoede. We Tata zelfs tot 50.000 werklozen. En je laat ook gewoon in stand. Hè. We doen al heel erg veel. Het is niet alsof we niets doen. Mm-hmm. Het is ook niet dat ik hier een pleidooi hou voor niets doen. We doen al heel veel. Waar ik voor pleit is dat wij stoppen met al die noodretoriek, maar dat we gaan starten met langdurig en verstandig beleid waarin we de industriebedrijven, maar vooral ook dus de huishoudens, niet kapot maken. Dat is ook belangrijk voor de volkszorg.
13: Het eerste woord wat de heer Van den Berg net als eerste reactie in zijn mond nam was, dit is absoluut de kolder. En daarmee toon je aan dat je dit als politicus niet heel erg serieus neemt. En ook niet serieus naar de inhoud van dit rapport wil kijken. En daar eens goed kritisch naar kijkt van wat hier staat, klopt dat? Mm-hmm. Als er meer dan 60.000 doden per jaar aan hitte in Europa voorkomen, dan zou ik zeggen, ja, dat is volgens mij een reden om hier mee aan de slag te gaan. Als er 500.000 voorbarige doden door die fossiele subsidies, wat de heer Kuipers net aangeeft, dan zou ik zeggen, dan moeten we daar wat aan doen. En ja, 21 heeft zelf in het programma staan dat ze extra aandacht willen besteden aan gezonde levensstijl en preventie. Waarom? Omdat uit onderzoek blijkt dat tot wel 20% van de huidige zorgvraag kan worden voorkomen als we meer aan preventie doen. Ja, dat is dus zorgen voor schone lucht, schoon water, goede voedselvoorziening. En dat staat op dit moment onder druk. Dus daarmee kunnen we ook de kosten in de zorg besparen. Dus lijkt het me verstandig om hier wel degelijk wat aan te doen.
1: We worden misschien wel rijk, meneer Van den Berg, met schone lucht.
12: Ik hoop het zeer zeker voor mijn drie dochters. Maar kijk, ik zei het net al. Ik hoor nu wel ons verkiezingsprogramma terugkomen. Dat
1: het
12: mag allemaal.
1: Het is een standpunt toch, dat meneer Dassen maakt. Dat hij zegt, ja, als je dan preventie wil doen, dan komt dat misschien ook wel terug in dit soort dingen. Zorgen dat die aarde niet opwarmt en dat onze lucht schoon blijft.
12: Ja, de grootste reden dat ik hier in de politiek actief ben, dat is juist omdat ik daarvoor wil zorgen. Daar ben ik al van de jongs af aan mee bezig. Maar tegelijkertijd hebben wij vroeger ook al te maken gehad met energiearmoede. Kortom, je moet beleid maken wat iedereen meeneemt. En als je daarmee bedrijven en huishoudens in armoede stort, ja is dat dan de gewenste
1: uitkomst? Nee, dat vind ik ook interessant. Dat ga ik ook voorleggen aan meneer Dassen.
12: Maar heel veel.
1: Even dat punt van die preventie, is dat iets wat u zelf aan het denken?
12: We willen ze Tata Steel sluiten. Juist dat soort besluiten die leiden tot heel veel armoede. We Tata zelfs tot 50.000 werklozen. En je laat ook gewoon in stand. Hè. We doen al heel erg veel. Het is niet alsof we niets doen. Mm-hmm. Het is ook niet dat ik hier een pleidooi hou voor niets doen. We doen al heel veel. Waar ik voor pleit is dat wij stoppen met al die noodretoriek, maar dat we gaan starten met langdurig en verstandig beleid waarin we de industriebedrijven, maar vooral ook dus de huishoudens, niet kapot maken. Dat is ook belangrijk voor de volkszorg.
13: Het eerste woord wat de heer Van den Berg net als eerste reactie in zijn mond nam was, dit is absoluut de kolder. En daarmee toon je aan dat je dit als politicus niet heel erg serieus neemt. En ook niet serieus naar de inhoud van dit rapport wil kijken. En daar eens goed kritisch naar kijkt van wat hier staat, klopt dat? Mm-hmm. Als er meer dan 60.000 doden per jaar aan hitte in Europa voorkomen, dan zou ik zeggen, ja, dat is volgens mij een reden om hier mee aan de slag te gaan. Als er 500.000 voorbarige doden door die fossiele subsidies, wat de heer Kuipers net aangeeft, dan zou ik zeggen, dan moeten we daar wat aan doen. En ja, 21 heeft zelf in het programma staan dat ze extra aandacht willen besteden aan gezonde levensstijl en preventie. Waarom? Omdat uit onderzoek blijkt dat tot wel 20% van de huidige zorgvraag kan worden voorkomen als we meer aan preventie doen. Ja, dat is dus zorgen voor schone lucht, schoon water, goede voedselvoorziening. En dat staat op dit moment onder druk. Dus daarmee kunnen we ook de kosten in de zorg besparen. Dus lijkt het me verstandig om hier wel degelijk wat aan te doen.
1: We worden misschien wel rijk, meneer Van den Berg, met schone lucht.
12: Ik hoop het zeer zeker voor mijn drie dochters. Maar kijk, ik zei het net al. Ik hoor nu ons verkiezingsprogramma terugkomen. Dat
1: het
12: mag allemaal.
1: Het is een standpunt toch, dat meneer Dassen maakt. Dat hij zegt, ja, als je dan preventie wil doen, dan komt dat misschien ook wel terug in dit soort dingen. Zorgen dat die aarde niet opwarmt en dat onze lucht schoon blijft.
12: Ja, de grootste reden dat ik hier in de politiek actief ben, dat is juist omdat ik daarvoor wil zorgen. Daar ben ik al van de jongs af aan mee bezig. Maar tegelijkertijd hebben wij vroeger ook al te maken gehad met energiearmoede. Kortom, je moet beleid maken wat iedereen meeneemt. En als je daarmee bedrijven en huishoudens in armoede stort, is dat dan de gewenste uitkomst?
1: Nee, dat vind ik ook interessant. Dat ga ik ook voorleggen aan meneer Dassen.
12: Maar heel veel.
1: Even dat punt van die preventie, is dat iets wat u zelf aan het denken zit? Dat u denkt, ja, het zit misschien ook wel wat in als we zorgen dat we

0: als eerste reactie in zijn mond nam was, dit is absoluut de kolder. En daarmee toon je aan dat je dit als politicus niet heel erg serieus neemt. En ook niet serieus naar de inhoud van dit rapport wil kijken. En daar eens goed kritisch naar kijkt van wat hier staat. Klopt dat? Mm-hmm. Als er meer dan 60.000 doden per jaar aan hitte in Europa voorkomen. Dan zou ik zeggen, ja, dat is volgens mij een reden om hier mee aan de slag te gaan. Als er 500.000 voorbarige doden door die fossiele subsidies, wat de heer Kuipers net aangeeft. Dan zou ik zeggen, dan moeten we daar wat aan doen. En ja, 21 heeft zelf in het programma staan dat ze extra aandacht willen besteden aan gezonde levensstijl en preventie. Waarom? Omdat uit onderzoek blijkt dat tot wel 20% van de huidige zorgvraag kan worden voorkomen als we meer aan preventie doen. Ja, dat is dus zorgen voor schone lucht, schoon water, goede voedselvoorziening. En dat staat op dit moment onder druk. Dus daarmee kunnen we ook de kosten in de zorg besparen. Dus lijkt het me verstandig om hier wel degelijk wat aan te doen.
1: We worden misschien wel rijk, meneer Van den Berg, met schone lucht.
2: Ik hoop het zeer zeker voor mijn drie dochters. Maar kijk, ik zei het net al. Ik hoor nu ons verkiezingsprogramma terugkomen. Dat
1: het
2: mag allemaal.
1: Het standpunt toch, dat meneer Dassen maakt, dat hij zegt, ja, als je dan preventie wil doen, dan komt dat misschien ook wel terug in dit soort dingen. Zorgen dat die aarde niet opwarmt en dat onze lucht schoon blijft.
2: Ja, de grootste reden dat ik hier in de politiek actief ben, dat is juist omdat ik daarvoor wil zorgen. Daar ben ik al vanaf jongs af aan mee bezig. Maar tegelijkertijd hebben wij vroeger ook al te maken gehad met energiearmoede. Kortom, je moet beleid maken wat iedereen meeneemt. En als je daarmee bedrijven en huishoudens in armoede stort, ja is dat dan de gewenste uitkomst?
1: Nee, dat vind ik ook interessant. Dat ga ik ook voorleggen aan meneer Dassen.
2: Maar heel veel.
1: Even dat punt van die preventie, is dat iets wat u zelf aan het denken zit? Dat u denkt, ja, het zit misschien ook wel wat in. Als we zorgen dat we die lucht schoner krijgen, dat we misschien die ziektes hier niet krijgen, dan gaat ons dat ook heel veel kosten besparen in de toekomst.
2: Nou, absoluut. Beter zelfs. Het kernenergieplan wat ik volgende maand ga lanceren, die heeft al deze aspecten dus meegenomen. Als je dus je energie verbruik verduurzaamt, inderdaad, dan kan je dus ook iets doen met de luchtvervuiling. Dat is goed voor de gezondheid. Maar je moet dat wel in alles meenemen. En je moet dat er wel in de context blijven zien. We besteden al tientallen miljarden euro's aan dit beleid. Wat moeten we oprecht nou nog meer doen om daar dan nu nog veel sneller te komen? Ik zie dan maar één pad voor me. En dat is dat je gewoon de economie kapot gaat maken. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me dan juist weer niet goed voor het in stand houden van dat we ook onze zorg kunnen blijven betalen. Maar dat we juist ook kunnen zorgen voor een gezonde leefomgeving. Want dat vraagt vaak nou eenmaal meer geld. Ja. Nou, laten we dat geld dan ook wel verdienen.
1: Ja, meneer Dassen, dit richt zich dat heel erg op volksgezondheid. Dit rapport, logisch, want het is een rapport van de WHO. Maar heeft meneer Van den Berg niet een punt dat je dit eigenlijk veel breder moet zien? En dat ook armoede bijvoorbeeld tot ongezondheid kan leiden?
0: Nou, sowieso moeten we dit veel breder zien, want klimaatverandering heeft consequenties voor onze veiligheid, het heeft consequenties voor onze volksgezondheid en het heeft consequenties voor onze economie. De kosten van klimaatverandering zijn net al heel hoog. Waar de heer Van den Berg alleen ook in zijn antwoord net volledig aan voorbij gaat, is, kijk, we hebben nu een grote oorlog in Iran, met enorme consequenties voor de prijzen. Waarom? Omdat wij afhankelijk zijn van die vervuilende fossiele energie uit andere landen. Uit het Midden-Oosten, uit de Verenigde Staten. Ja, dan zou dat volgens mij ook op korte termijn een reden moeten zijn om te zeggen, dat willen we zo snel mogelijk afbouwen.
1: Maar daarom gaat Waarom? U ook met z'n twee die kerncentrale bouwen, toch?
0: Ja, dus wij zijn ook voor kernenergie. Wel, alleen bij jaar 21 is het kernenergie de heilige graal. Ja. En kernenergie, dat kost wel nog 15 jaar voordat die volgende centrale
2: is. Dat horen
0: we
2: natuurlijk al 20 jaar lang.
0: Ja. Exact, we horen dat al 20 jaar. Nou, en we zullen het nog 10, 15 jaar gaan horen, denk ik. En volgens mij moeten we ook op de korte termijn moeten we zorgen dat we wat aan die veiligheid, die volksgezondheid en juist aan die economische groei houden, dat onze industrie inderdaad niet afhankelijk blijft van een Donald Trump die de LNG.
1: Okay, en dan gaat het hele energiedebat doen. Dus ik wil tot slot nog even naar meneer Kuipers, die dit rapport uiteindelijk heeft geschreven als voormalig minister van Volksgezondheid. Want meneer Kuipers, is het ook een risico dat je zo'n enorm wereldprobleem helemaal door die smalle lens van dan de volksgezondheid gaat bekijken? Terwijl ook allemaal, als je de hele economie op zijn kop zet, dat heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld armoede. Nou, dat heeft ook weer gevolgen op de volksgezondheid. Ik bedoel, dat wordt dan een beetje een rapport van alles. Is dat een risico als u het schrijft?
3: Zeker. Maar daarom begon ik bewust ook even met het risico andersom. Als wij praten over klimaatverandering, dan hebben wij het bijna altijd over zeespiegelstijging of over een bosbrand of over een gletsjer die et cetera. Mm-hmm. En vrijwel nooit over volksgezondheid. Een mooie illustratie is dat de jaarlijkse COP-bijeenkomst pas
1: de klimaattop.
3: De eerste 26 jaarlijkse klimaattoppen was volksgezondheid, stond niet op de agenda. En wat we hier laten zien, het is een beetje de vroegere term van it's the economy stupid. Hier gaat het over het is je volksgezondheid stupid.
1: En dat punt dat is nu
3: over zijn dochters en over de toekomst. Ja, als de dochters een gezonde en langdurige leefomgeving willen hebben, dan moeten wij daar nu iets aan doen.

0: Ja, en dat heeft hij dus opgeschreven in dat rapport van de WHO. Ernst Kuipers is voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daniël van den Berg is dus Tweede Kamerlid voor jaar 21. En Laurens Dassen is dat voor Volt.
1: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
2: Ik was aan het daten met een jongen. En toen, op een gegeven moment, toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. Ik kwam dat dus ook pas heel laat achter. En met 27 weken. Dit is echt zoiets wat je dan denkt van, oh, dat gaat mij niet overkomen. En dat gebeurt alleen in Amerika of zo. Maar ja. Hè?
0: Ja, dit is het verhaal van Nienke. Onbedoeld zwanger geraakt in haar studententijd. Mevrouw Beumer, is het een herkenbaar verhaal of juist de uitzondering?
3: Nee, zeker herkenbaar. Ja.
0: Het gebeurt dus ook niet alleen in Amerika. Het gebeurt ook heel veel bij ons.
3: Ja.
0: Heeft u onderzoek naar gedaan, Wieke Beumer? 3 op de 10 vrouwen wordt namelijk onbedoeld zwanger. En vaak, opvallend vond ik dat, op latere leeftijd. Misschien niet wat je in eerste instantie denkt. U bent gepromoveerd dus op het onderwerp aan de Universiteit in Amsterdam. En over onbedoelde zwangerschappen bestaan nogal wat misvattingen en taboes. En die kunt u na dit onderzoek misschien wel een beetje wegnemen. We beginnen met de luisteraarsvraag. Want Annette stuurt in de NPO Luister-app. Ze hoorde denk ik net de aankondiging van dit gesprek. We leven niet in de middeleeuwen. Hou toch op, zeg, een onbedoelde zwangerschap. Als je niet zwanger wil worden, kun je daar van alles aan doen.
3: Ja.
0: Is dat zo?
3: Dat klopt. Waarschijnlijk wordt er gedoeld op anticonceptie. Je kan ook geen seks hebben.
0: Ja, dat is waar.
3: Er zijn veel anticonceptiemiddelen in Nederland. En die zijn gelukkig ook hartstikke goed beschikbaar. We hebben veel mensen geïnterviewd die onbedoeld zwanger waren geraakt. En wat we zagen is dat veel van hen negatieve ervaringen hebben met anticonceptie. Dus dat er meer speelt bij de overweging om anticonceptie te gebruiken of niet, dan alleen maar of je een kind wil of niet.
0: Ja. Wat zijn dan negatieve ervaringen?
3: Nou, bijvoorbeeld bijwerkingen werden veel genoemd.
0: Dus bijvoorbeeld hormonen bij de pil of spiralen.
3: Ja, dat hoorden we veel terug. Maar ook bijvoorbeeld dat een condoom niet fijn werkt, wordt veel gezegd. Mm-hmm. En wat natuurlijk ook gewoon zo is, anticonceptie werkt nooit 100%. Dus er is altijd een kans dat het niet goed gaat. En ook die mensen deden veel mee in ons onderzoek.
0: Ja, dan kom je op een getal van 28%. Is 28% van de vrouwen een keer onbedoeld zwangerschap zwanger geweest? Of is 28% van de zwangerschappen?
3: Van de zwangerschappen, ja.
0: Ja, dus dat is echt heel veel. Als bijna een derde van de zwangerschappen onbedoeld is, wat wordt dan precies bedoeld met onbedoeld?
3: Ja, nou daar kan je een heel proefschrift over schrijven. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja.
3: Dat is een beleidsterm. Dus vaak wordt er dan gedoeld op ongepland en soms ook ongewenst. Mm-hmm. Dus dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld over 2 jaar wel een kind willen. Denken, ik stop nu met de pil. Dan zal het nog wel even duren en dan bam in 1 keer raakt. Terwijl je nog in een verbouwing zit bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Ook dan kan je er heel erg van schrikken. Wat we zien is dat die ervaringen niet zo zwart-wit zijn. Dus ook in de taal hebben we het heel erg over onbedoeld of bedoeld. Ongewenst of gewenst. Maar heel vaak hebben mensen meerdere gevoelens bij zo'n zwangerschap. Bijvoorbeeld, ze zijn er heel blij mee, maar het komt echt totaal niet op het juiste moment, want je hebt net een kind gekregen en hebt het hartstikke druk. Mm-hmm. Die hokjes die passen eigenlijk niet bij de ervaringen die mensen zelf hebben.
0: Nee.
3: Dus ook die 28%, dat is niet mijn onderzoek. Het is een getal dat laat zien dat het veel voorkomt.
0: Ja.
3: Dus daarvoor werkt het goed. Maar aan de andere kant houdt dat zwart-wit denken ook weer heel erg in stand.
0: Ja, en eigenlijk zegt u dus, het is überhaupt niet in een getal te vangen.
3: Ik ben een onderzoeker, ik ben wetenschapper. Ja. Dus ja, dat doe ik natuurlijk voor mijn werk.
0: Ja.
3: Maar we moeten denk ik ook oppassen met dat getal als de heilige graal, zeg maar.
0: Ja,
3: het komt veel
0: mensen
3: voor.
0: Er niet zo, ja, je vult dan ja of nee in op zo'n enquête, terwijl het dus misschien daar wel tussenin ligt. Wat vertellen de vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geworden, wat vertellen ze u, waarvan u dacht, dat wist ik in ieder geval niet toen ik aan dit onderzoek begon?
3: Ongelooflijk diverse ervaringen. Toen ik hiermee begon, dacht ik, oh, dit is een heftig onderwerp. Zo wordt er vaak ook op gereageerd.
0: Mm-hmm.
3: Maar er zijn heel veel ervaringen mee, dus ook die niet heftig zijn. Er zijn ook ongelooflijk veel mensen die zwanger worden, het niet willen. Meteen voelen, nee, ik wil dit niet. En dan is het helder. Dan gaan ze naar de abortuskliniek en dan is het afgesloten.
0: Mm-hmm.
3: Er zijn ook heel veel mensen voor wie het een hele heftige ervaring is. En daar alles daartussenin. Maar dat het zo inherent heftig is, dat is niet zo. En dat verbaast. Dat was anders dan toen ik eraan begon.
0: Ja, mensen kunnen ook die denken, ik had het niet helemaal bedacht, maar nou, het is ook wel prima zo. Of,
3: ja, dat gebeurt ook, zeker. Ja,
0: en,
3: ja.
0: Hebben de vrouwen die jij gesproken hebt, hebben die het idee dat ze dit vooral zelf uit moesten zoeken? Of hebben ze vertellen ze wat over hoeveel hulp ze van hun partner kregen? Of bijvoorbeeld van officiële instanties?
3: Ja, dus wij hebben zowel zwangeren als hun partner geïnterviewd, dus ook mannen.
0: Ja.
3: Ook dat is weer heel divers. Er zijn echt veel mensen die onbedoeld zwanger raken zitten in een vaste relatie.
0: Mm-hmm.
3: Die hebben het er dan vaak over met hun partner. Daar zijn natuurlijk allerlei uitkomsten in te bedenken.
0: Ja.
3: Er zijn mensen...
0: Loopt het vaak uiteen dat de man denkt, oh, dit is heel ongewenst, en dat de vrouw denkt, oh, dit is heel bedoeld, of juist andersom? Of
3: ja, we zagen het beide kanten op, maar het zit ook vaak op één lijn. We zien ook dat de positie voor mannen hier best lastig in is. Veel mannen geven aan van ja, het is uiteindelijk haar keus. Dus in hoeverre mag ik dan mijn eigen mening hierover zeggen? Nou, dat is best een zoektocht ook voor veel mannen.
0: Ja,
3: alle kanten op.
0: Wat zeggen vrouwen daar dan over? Willen die de mening van hun partner horen?
3: Verschilt ook erg.
0: Vaak als een individuele keuze?
3: Vrouwen in een vaste relatie horen we wel vaak dat ze de keuze samen willen maken. Maar we zeggen ook wel van ja, uiteindelijk is het mijn lichaam. Gebeurt het in mijn lichaam. Dus ze voelen wel dat het eindbesluit aan hen is.
0: Ja. Nu gaan misschien ook wel zorgprofessionals uw proefschrift straks lezen. Of de samenvatting daarvan. Verloskundigen bijvoorbeeld. Wat zijn dingen die zij daaruit kunnen meenemen, denkt u?
3: Ja, wat we veel zagen is mensen die we interviewden, als ze erachter komen dat ze zwanger zijn, dan schamen zij zich vaak en dan voelen ze zich dom. Dan hebben ze het idee dat ze iets fout hebben gedaan. Mm-hmm. Daarmee hangt er een taboe omheen, denken we.
0: Het hangt ook samen met die vraag van Annette in de NPO Luisteren. Ja. Ja, jongens, come on, we leven in een tijd dat je wel echt zelf invloed hebt, in ieder geval voor een groot deel, of je zwanger wil worden.
3: Nou, dat vind ik sowieso interessant, want dat wordt vaak gesteld aan vrouwen, terwijl er zijn toch ook echt mannen nodig om zwanger te worden.
0: Zeker.
3: Wat we ook zien is dat idee van ik heb iets doms gedaan, dat maakt dat mensen het vaker voor zichzelf houden. Het idee dat het hen alleen overkomt. Er is echt dat beeld van onbedoelde zwangerschap is meisjes van 16 nou one night stand. Gebeurt ook, maar de overgrote deel tussen de 25 en 35 heeft dan een vaste relatie, vaak ook kinderen.
0: En ook in een leeftijd dat veel mensen kinderen krijgen, dat ook de gewenste keer.
3: Ja, maar het zijn vaak dus ook mensen die al kinderen hebben.
0: Mm-hmm.
3: En wat we zagen bij verloskundigen, bijvoorbeeld voor verloskundigen, is dat er heel vaak van uit wordt gegaan van nou, gefeliciteerd, je bent zwanger, je zit vast op die roze wolk. Terwijl dat, 28% van de zwangerschappen, dus niet voor iedereen is dat zo. En we weten ook dat van gewenste zwangerschappen zitten mensen lang niet altijd op die roze wolk.
0: Nee.
3: Dus meer oog voor die diverse ervaringen en niet alleen feliciteren, maar ook oog hebben voor het verhaal daarachter.
0: En heeft u ook het idee dat verloskundigen, en dat is natuurlijk ook een hele brede beroepsgroep, dus er zal vast niet één hele grote lijn in te trekken zijn, maar toch dat die te veel op die roze wolk terrein zit? Is dat de ervaring van de mensen die u spreekt?
3: Nou, wat ik sowieso interessant vond, we vroegen verloskundigen om mee te doen met ons onderzoek.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb ongelooflijk vaak teruggehoord, dat heeft geen zin, want wij zien nooit iemand die onbedoeld zwanger is. Nou ja, 28% van de zwangerschappen, dus ik durf wel te stellen dat dat niet klopt.
0: Ja.
3: Dus er is niet zoveel oog voor, denk ik. En ik denk ook dat het beeld wat mensen dan meteen hebben is heel ongewenst. Mensen die het absoluut niet wilden en toch bijna worden gedwongen om het uit te dragen. Maar er zijn dus ook heel veel andere kleuren.
0: Ja, en die vrouwen en misschien ook wel de mannen die je heeft gesproken, die zeiden dus ook, ik had wel de behoefte aan gehad als de zorgverlener in dit geval misschien wel mee had gedacht over de dingen die ik minder leuk vind.
3: Als er ruimte voor was in het gesprek. Ook omdat natuurlijk waarom een zwangerschap onbedoeld is. Dus bijvoorbeeld je hebt een instabiele relatie of dus een druk gezinsleven. Dat verandert natuurlijk niet op het moment dat je dan besluit, oké, we gaan nog een kind krijgen of we gaan een kind krijgen.
0: Ja.
3: Dus daar is graag meer aandacht voor, geven mensen aan.
0: Ja. Heeft u dit onderwerp uitonderzocht of denkt u, ik ga me hier meteen mee door en er moet een volgend onderzoek komen?
3: Ik doe momenteel onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Maar dit is zeker waar ook mijn hart ligt. Ja.
0: Ja. Ja. En dan raken die twee dingen nog aan elkaar of dat niet per se?
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Als u dan nog een keer terug wil komen tegen die tijd, dan graag. Maar dank u wel voor nu.
3: Bedankt.
0: Lieke Beumer is dus onderzoeker en gepromoveerd op het thema onbedoeld zwanger worden. Zometeen, dan wordt de Rode Draad gepresenteerd door Stefan Komduur. En om 9:00 dan zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken. Een voetbalforum onder andere over de laatste speelronde in de Eredivisie. Dus veel plezier daarbij. Ik wens u een mooie avond.
1: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
1: NPO Radio 1.
5: Podcast.
1: In de podcast Kunststof verhalen vertellen Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
6: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
1: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
7: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel gewoon een crisis belangen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: NPO Radio 1, 7 uur.
19: Stefan Komduur.
20: Goedenavond. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Dublin laat zien dat de controle van grote AI-bedrijven op beeldvorming en regelgeving een bedreiging voor de rechtsstaat vormen. Hoe dat zit, hoor je zometeen in de Rode Draad van een van de onderzoekers. Eerst het NOS Journaal van 7 uur krijgt u vanavond van Jeroen van Kamp.
21: De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat in eerste instantie om 3 dagen. De officier van justitie beslist in die tijd of de vrouwen worden voorgeleid. Nadat donderdag bekend was geworden dat de twee moeders verdacht worden van ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen, werden ruiten van hun woningen en die van een familielid ingegooid. Er gold daarom tijdelijk een noodverordening in Stadskanaal. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
22: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
21: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. Demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegen Gas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich zorgen over de veiligheid en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
23: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
21: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn in verband met de drukte. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. En korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Een 30-jarige zorgmedewerker uit Rotterdam wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. En dan nog het weer. Tot besluit, in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. En het wordt 14 tot 17 graden.
20: Dankjewel. De situatie op de weg, Dennis Mooij, goedenavond.
0: Een hele goede avond. Er staan nog twee files. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Evedingen een kwartier vertraging. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor weer file op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor datzelfde Evedingen 10 minuten extra.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Trulies met Genke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
26: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
27: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
26: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
28: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
29: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij de start van een nieuwe week De Rode Draad. We praten hier vandaag bij over de zaak Wesky, over Haagse verwikkelingen, over de controversiële filmmaker Pier Paolo Pasolini en over kunstmatige intelligentie. Hoor je allemaal tussen nu en 9 uur, nadat ik je eerst heb bijgepraat over andere zaken die vandaag voorbij kwamen in ons dagelijkse rondje langs de velden. Het meest besproken cruiseschip sinds de Titanic is aangekomen in de haven van Rotterdam. De Hondius, waarop het hantavirus heerste, wordt nu grondig gereinigd en de opvarenden zijn allemaal in quarantaine. Of thuis, of in tijdelijke portocabins in de haven.
1: Ja, ze hebben gelukkig inderdaad tv. We hebben wifi-palen laten plaatsen, dus ze kunnen wel contact hebben met familie, met vrienden. Dat is natuurlijk hartstikke fijn.
0: Maar ja, toch zitten ze 6 weken in een veredelde caravan, dan nog liever, denk ik, op een cruiseschip. Of wat dacht je van 4 avonden wandelen door Loosdrecht? Zojuist is de avondvierdaagse daar gestart. Het enige zorgwekkende daaraan was altijd de enorme hoeveelheid snoep die daar tegenwoordig bij genuttigd wordt. Maar dit jaar zijn er andere aandachtspunten.
2: De organisatie van de avondvierdaagse kreeg signalen dat mensen hun kinderen willen laten lopen in shirts met de tekst AZC nee. De organisatie zegt dat het evenement niet voor politieke doeleinden moet worden gebruikt en roept op om vooral neutrale kleren aan te doen.
0: Treurig, maar waar. Een basisschool uit Hilversum heeft gisteravond besloten dit jaar maar niet aan deze 4-daagse in Loosdrecht mee te doen. Dan hier in Nederland is gisteren de reguliere competitie ten einde gekomen met als sluitstuk de penalty door de keeper van Telstar.
3: Ronald Koeman junior, dat zou wat zijn. Hij gaat het nog doen ook.
0: In Engeland spelen ze nog 2 ronden. Vanavond is er 1 wedstrijd, maar wel die van de koploper. Arsenal moet winnen van het al gedegradeerde Burnley op het kampioenschap in eigen hand te houden.
4: And action!
0: Voor de tv-kijkers onder ons, vanavond start op Videoland de lang verwachte serie Kees Vlodder. Een spin-off van de beroemde veelreeks Vlodder. Maar nu dus met alle ogen gericht op dochter Kees, die overigens in de film ook al een behoorlijke blikvanger was. In ieder geval voor de buurman.
5: Goedemiddag.
6: Ik zag je aankomen rijden. Ik dacht, gaan we eens kennis maken.
5: Oh, nou, dat is heel vriendelijk. Hoe heet je eigenlijk?
6: Kees, net als mijn broer.
5: Je lijkt anders niet op je broer.
6: Gelukkig niet. Buurman, wat doet u nu?
0: Ja, niet meer van deze tijd. Benieuwd naar haar avonturen dan nu in de spin-off. Ook vanavond een bijzonder concert in Paradiso. Daar vieren de Hilvarense Beekse Vulpoepers hun 50-jarig bestaan. Deze activistische nedervolkband speelt met hun maatschappelijke kritische teksten vaak bij demonstraties, maar schuwt een goed poppodium ook niet. En dan is Paradiso dus een geweldige plek voor een feestje, al stonden ze het liefst nog in een kroeg waar hun grootste hit over gaat, de Negelantier.

0: praten wij verder over lobbyen. Want de tabakslobby en de fossiele lobby, die kennen we al wel wat langer. Maar ook Big Tech en Big AI krijgen steeds vaker voet tussen de deur bij overheidsinstellingen. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Trinity College Dublin. Gaat over praten met Roel Dobbe als onderzoeker aan de TU Delft. Hier aan meegewerkt aan het onderzoek. En ook contact met iemand die de inmenging van Big Tech in de politiek van dichtbij meemaakt. Dat is Kim van Sparretak van Europarlementariër namens Pro. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Roel, eerst maar eens even bij jou beginnen. Want jij onderzocht dit dus samen met andere onderzoekers. Jullie onderzochten Big AI. Aan welke bedrijven moet ik dan denken?
1: Nou, Big AI, dat zijn de bedrijven die tegenwoordig de AI chatbots bijvoorbeeld faciliteren voor ons. Zoals OpenAI, Anthropic, maar ook Google met zijn Gemini systeem.
0: En zij vormen eigenlijk een nieuwe tak in Brussel, in de wereld natuurlijk, naast de Big Tech die we al kennen. In jullie onderzoek is er sprake van het ondermijnen van regels, van toezicht en van handhaving. Hoe gebeurt dat?
1: Ja, we hebben de afgelopen jaar zijn we bezig geweest om een soort overzicht te maken van allerlei vormen van beïnvloeding. Of capture, zoals het in het Engels wordt genoemd. En dat is ja, onder andere het aan de kant schuiven of het niet respecteren van bestaande wet en regelgeving. Het gaat over het direct betrokken zijn en eigenlijk pen voeren op vormen van nieuwe regels voor AI. En daar een hele grote dominante rol in spelen. Het gaat over klassieke lobbypraktijken. Het gaat ook over de bekende draaidoorpolitiek. Dus eigenlijk een heel spectrum van tactieken, mechanismes in kaart gebracht aan de hand van bestaande media en nieuwsberichten om te zien van waar wordt onder andere over gesproken en hoe verhouden al die mechanismes die nu naar boven komen, ook in bijvoorbeeld in onderzoeksjournalistiek en ander onderzoek, hoe verhouden die zich ook tot de geschiedenis van corporate capture, zoals we dat ook in andere industrieën hebben gezien.
0: Ja, zoals de tabaks die ik al noemde. Zometeen pel ik graag met jou af hoe we dat dan daar kunnen terugzien. Allereerst wil ik toch nog even van je weten, was je geschrokken aan het einde van het onderzoek?
1: Nou, ik vond het wel. Ik had wel verwacht dat we klaar zouden zeggen. In het begin vond ik het wel eigenlijk bemoedigend dat er al best wel veel over wordt geschreven. Ik was niet verrast dat deze tactieken bestaan, want dat wist ik op zich wel. En wat me verder wel verraste was toch ook wel het hoge mate van als je goed inzoekt, zeg maar, op de juiste periodes rondom belangrijke regelgevingsprocessen, zoals binnen de EU wat betreft. Terecht de AI-verordening, waar mevrouw van Sparretak ook bij betrokken is geweest. Dan zie je toch dat er heel veel naar het oppervlakte komt. Mm-hmm. En dat is toch wel verrassend.
0: Ja, Kim van Sparretak, Europarlementariër namens Pro. We hebben elkaar hier al wel vaker over gesproken. Wat,

0: Dacht u toen u dit artikel las?
1: Ik dacht, ja, nee, dat zie ik ook inderdaad. Het was vooral heel bevestigend eigenlijk. En dat is heel fijn, want soms denk je echt van, nou, ligt het nou aan mij? Zie ik dingen gebeuren die niet waar zijn? Als je net uit een onderhandeling loopt en dan een podcast opzet en getarget wordt met een advertentie tegen regels en naar buiten loopt en allemaal billboards ziet die hetzelfde zeggen, dan denk je soms, huh, ligt het aan mij? Maar het is duidelijk dat hier een zeer stevige tactiek achter zit.
0: En nou hebben jullie Roel 27 patronen weten te onderscheiden. Die leiden ertoe dat de overheid het belang van bedrijven boven dat van de burger stelt. En een van die patronen is het omzeilen van wetgeving. Je haalt het al even aan, maar kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
2: Nou, ik denk een voorbeeld wat vaak ook in de media is geweest, is zeg maar het niet respecteren van bestaande copyright wetgeving. Dus in het trainen van deze AI-systemen, met name de taalmodellen, maar het gaat ook over beeldmodellen, wordt allerlei materiaal van het internet afgescraped, wat heel vaak ook materiaal is wat eigendom is van artiesten, van wetenschappers, van journalisten. En dat is eigenlijk al veel langer bekend. Maar ik denk ook een herkenbaar punt dat we ook natuurlijk terugzagen in onze verkenning.
0: Nou wordt er ook vanuit de Europese Unie zeker hard gewerkt aan wetgeving. We horen dus ook wel dat die bedrijven ze weer omzeilen. Maar er wordt nog strengere wetgeving gemaakt ook. Denk aan de wet kunstmatige intelligentie, de Data Act die er is, privacywetgeving. Mevrouw van Sparretakt, herkent u dan het beeld dat Roel schetst? Worden wetten nog steeds omzeild?
1: Absoluut, absoluut. Sterker nog, ze zijn nu keihard aan het lobbyen om al die wetten die je net benoemt, om die weer minder streng te maken. En dat lukt ze ook nog, want de Europese Commissie stelt dan gewoon nu voor om inderdaad ja, minder regels te hebben en te gaan dereguleren. Precies op de manier dat Big Tech dat wil.
0: Precies, en dat noemen wij dan simplificatie. We kunnen even luisteren naar de voorzitter van de Europese Commissie die in oktober, Ursula von der Leyen, daar al iets over zei.
3: We are proposing a completely new approach to how innovative companies operate across Europe. Early next year, we will present new legislation to create one single and simple set of rules for the whole of the European Union.
0: Precies, ze wil dus een simplificatie eigenlijk van de regelgeving die er nu is. Met deze nieuwe aanpak wil de EU de wetgeving gelijkstellen, ook voor alle lidstaten. Roel, dat klinkt ergens logisch en positief. Moeten we deze deregulering dan ook toejuichen?
1: Nou, wat mij betreft...
0: Excuus. Eerst naar Roel, dan naar Kim.
1: Oké, is goed.
2: Oké. Nou, ik denk dat het op zich logisch is dat er wordt nagedacht over hoe zorg je ervoor dat met alle verschillende nieuwe en recente vormen van regelgeving, toch niet van digitale samenleving, digitale economie, dat je kijkt van hoe zorg je ervoor dat het werkbaar is. Tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe dat de impact die dat heeft gehad, en daar kan mevrouw Sparret, kan Kim beter over spreken, op bijvoorbeeld die AI-verordening, dan zijn we nog niet eens halverwege in het goed vertalen van de verordening die er ligt naar goed standaarden. Heeft Big Tech daar eigenlijk een hele grote vinger in de pap gehad om die standaarden eigenlijk naar zijn op zijn zeg maar belangen te schoeien. En tegelijkertijd wordt ook heel hard weer gezorgd om dat weer af te zwakken. Terwijl we weten uit de geschiedenis van dit grote systeemvraagstuk van regelgeving dat het essentieel is juist voor innovatie. We hebben binnen een twintigtal jaar na de Tweede Wereldoorlog hadden we opeens vliegtuigen die het veel beter deden dan daarvoor. En binnen 20 jaar is ook mede door regelgeving zijn die vliegtuigen veel veiliger geworden en zijn we er massaal in gaan stappen om op zakenreizen of op vakantie te gaan. En dat dreigt nu wel onder druk komen te staan.
0: Ja, mevrouw van Sparretakt, u mag ook reageren. Wat vindt u van die deregulering?
1: Ja, ik denk dat het echt hartstikke gevaarlijk is. En ook, ja, ik vind het ook lichtelijk gênant als je gewoon ziet hoe duidelijk bijvoorbeeld zo'n Ursula von der Leyen valt voor de lobby van die grote techbedrijven. Die werken natuurlijk ook heel nauw samen met Donald Trump. Hij is een soort van de toplobbyist nu geworden van die techbedrijven. En nou ja, je ziet gewoon dat als Donald Trump zegt, hey, we willen graag dat de AI-wet 2 jaar wordt uitgesteld. Ondertussen zorgen die AI-bedrijven ervoor dat de standaarden nog niet af zijn. En dan zegt de Europese Commissie, oh, de standaarden zijn nog niet af. Weet je wat? Laten we de wet 2 jaar uitstellen. En je ziet het gewoon gebeuren voor je eigen ogen. En dan zeg je, wat jammer dat u valt voor de lobby van Big Tech en de druk van Donald Trump. Nee hoor, we geloven echt dat dit beter is. Terwijl, nou ja, ik weet niet, als je naar ook maar één opiniepeiling kijkt...

0: Is het echt niet zo dat de burgers van Europa zitten te wachten op minder regels voor kunstmatige intelligentie? Sterker nog, steeds meer mensen in Europa willen stevigere regels. Dus ze zijn totaal niet bezig met het algemeen belang, enkel het belang van een paar grote techbedrijven. Want ook de voorstellen bijvoorbeeld om de privacywetgeving aan te pakken, daar gaan echt alleen maar hele grote bedrijven zoals Meta, die graag onze plaatjes van Facebook en Instagram willen gebruiken voor het trainen van hun kunstmatige intelligentie. Die gaan daarvan profiteren. Niet onze kleinere AI-bedrijven.
1: En waar wordt er dan mee gedreigd? Waar wordt mee gedreigd door een Trump als we dat toch doen? Wat is het voor het gevolg?
0: Nou ja, ze doen verschillende dingen. Ze hebben bijvoorbeeld de eurocommissaris die vorige termijn aan die wetgeving heeft gewerkt, hebben ze op een zwarte lijst gezet, zodat hij de VS niet meer in kon. Ze dreigen natuurlijk de hele tijd met die handelstarieven, met name op industrieën die heel belangrijk zijn voor Ursula von der Leyen. Ze is een Duitse christendemocraat. Nou, als er één ding is waar zij bang voor is dat het niet goed gaat met de Duitse auto-industrie. Dus daar begint hij dan meteen mee te dreigen dat daar weer hogere tarieven opkomen. En ook die grote techbedrijven, die blijven gewoon maar drukken. En zij zitten ook in bijvoorbeeld de grote bedrijvenlobby. Dus ook als je iets als Business Europe, wat het Europese VNO-NCW is, hoort spreken, dan hoor je eigenlijk alleen maar wat big tech zegt. Want nou ja, op basis van hoeveel je betaalt, hoe meer invloed je hebt. Dus ook Business Europe, waarvoor je zou denken, die komen op voor het Europese bedrijfsleven. Ja, papegaait gewoon wat big tech wil.
1: Nou hoor ik u zeggen, als ik een meeting heb gehad, dan loop ik het gebouw uit. Dan zie ik buiten al reclame hangen tegen regels die we in Europa graag willen. Dat wordt er dan opgehangen door die lobby bijvoorbeeld. Maar loopt u ze ook wel eens echt tegen het lijf, die lobbyisten?
0: Oh, ze willen heel graag heel vaak met mij afspreken.
1: Wat zijn het voor mensen?
0: Over het algemeen eigenlijk best wel gezellige types. Echt wel mensen waarvan je denkt, daar wil ik echt wel eens een biertje mee drinken in de kroeg. Want daar worden ze ook op uitgekozen. En die gaan dan gewoon zeggen, nee, maar we zijn het ook eigenlijk wel met jou eens, maar. En dan proberen ze je op die manier te bewerken. Ik denk dat mensen heel vaak denken bij een lobbyist aan een of andere iemand met een lange regenjas die een of andere vaag rapport aan je probeert aan te smeren. Maar meestal zijn dat hele gezellige mensen. Daarom spreek ik niet zo vaak met ze af. Alleen als ik echt eventjes wil weten hoe het ergens misstaat.
1: Precies.
0: Maar zo gaat dat, ja.
1: Laten we het volgende patroon nog even bekijken, Roel, wat jullie in het onderzoek ook hebben aangetroffen. Dat is een van het narratief van Big AI. Want welk beeld wil Big AI van zichzelf graag schetsen?
2: Ja, er zijn verschillende narratieven die we naar voren zijn gekomen in ons onderzoek. Als je kijkt naar degene die het meest dominant zijn, is dat onder andere dat regulering in de weg staat van innovatie. Maar als je het ook nog breder hebt over wat zijn de narratieven die dominant zijn in hoe Big AI zich presenteert, is dat toch voornamelijk dat AI als een soort goddelijke macht, kracht wordt ingezet als iets wat bij niet meer in te halen is en wat uiteindelijk ons links en rechts voorbij streeft. Om op die manier ook een bepaalde fascinatie in te boezemen, angst in te boezemen. Niet alleen maar bij het publiek, maar ook bij wet en regelgeving. En daarmee denk ik ook willen aangeven we zijn niet meer in te halen of werk dan maar met ons, want wij hebben de toekomst.
1: Een ander patroon dat ook naar voren komt in het onderzoek is draaideurpolitiek. Een situatie waarbij politici overstappen naar functies in de private sector. Heeft u dat ook al gezien bij Big AI, Kim van Sparretak?
0: Oh, absoluut. Beide kanten op. We hebben nu degene die de penvoerder is namens het hele Europese parlement om die privacywetgeving af te zwakken. Dat is de voormalige hoofdlobby van Meta. Dus die zit nu bij de Christendemocraten. Maar we hebben het ook andersom gezien. De voormalig minister van Digitale Zaken van Frankrijk, die werd de toplobbyist van Mistral AI. Dat is een Europees AI-bedrijf. Mm-hmm. Maar in die tijd waren ze vooral ook nog heel druk bezig om een deal binnen te slepen met Microsoft. Dus hun lobby was één op één hetzelfde als Microsoft en dus OpenAI. Want daar werken ze ook veel mee samen.
1: En die grote techbedrijven, Roel, hebben er veel geld voor over. 150 miljoen wordt er jaarlijks zo in die Brusselse lobby gepompt door Big AI. Er zijn meer techlobbyisten dan leden in het Europese parlement, begreep ik. Wat kunnen we er tegen inbrengen?
2: Nou, ik denk dat het allereerst belangrijk is dat er nog veel meer onderzoek en veel meer licht wordt geschenen op het fenomeen lobbying en breder gezien corporate capture. En van daaruit denk ik dat we er alleen met zeg maar, tegenkracht is heel belangrijk, hè, vanuit de maatschappij. Ik denk ook zeker vanuit ons eigen bedrijfsleven. Er zijn veel MKB-bedrijven, meerdere die ik gesproken heb, die eigenlijk ook zeggen van we komen er ook heel moeilijk tussen om onze belangen bijvoorbeeld voor vaak ook hele relevante innovaties, voor bijvoorbeeld AI in de gezondheidszorg. Om die door te krijgen in bijvoorbeeld het vormgeven van standaarden. Ik denk dat Nederland daar al een redelijk goede rol speelt om een brede vertegenwoordiging van partijen uit het bedrijfsleven, maar ook uit de maatschappij af te vaardigen naar die standaardgroepen. Maar uiteindelijk is dat niet genoeg. Omdat je dus vervolgens weer ziet dat meerdere landen zijn, waarschijnlijk zo'n 5 of meer landen die bijvoorbeeld dan vertegenwoordigd zijn in de AI-standaarden door Microsoft zelf. Dus die hebben dat eigenlijk geoutsourced. Dus ik denk ook dat we veel meer internationaal op het gebied van die verschillende publieke belangen moeten optrekken met andere landen die hier een tegenkracht in willen vormen. Maar uiteindelijk vraagt het ook om veel explicietere regels wat betreft wie zit waar aan tafel en hoeveel invloed willen we geven aan welke partijen. Of laten we zo zeggen, hoe voorkomen we dat we te veel invloed bij een beperkt aantal partijen liggen in dat soort processen.
1: Nou, laten we met die vraag dan eindigen, Kim van Spartak, want dat blijft toch een beetje boven dit interview hangen. Ik begon te zeggen een vergelijking te maken met de tabakslobby, met de fossiele lobby. Hoe kan het dat jullie in Europa het gewoon weer opnieuw laten gebeuren, dat ook Big AI zo'n grote lobby wordt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Allereerst, er is natuurlijk echt gewoon heel veel geld. En daarnaast, we proberen al heel lang, zeker vanuit de progressieve kant van het Europese parlement, om veel strenge lobbyregels in te stellen. Veel strengere regels rondom die draaideur. En het zal je niet verbazen dat het dan vooral de meer bedrijfsvriendelijke kant van het Europese parlement aan de rechterflank is, die altijd zegt, nou, moeten we nou zo streng zijn? Moeten we super transparant zijn? We hebben natuurlijk genoeg schandalen al gezien als het gaat over lobbyen, waar echt genoeg reden was om meer strenge regels in te voeren. Maar dat wordt altijd tegengehouden. En drie keer raden wie daar dan weer voor lobbyt. De techbedrijven, om ervoor te zorgen dat daar ook weer minder regels komen.
1: Uiteindelijk maar is deze cirkel dan ooit te doorbreken?
0: Dit soort onderzoeken, en Roel, echt bedankt hiervoor, helpen natuurlijk wel om het gewoon echt te ontmaskeren wat ze doen. Het helpt mij ook, weet je, ik zie dit allemaal gebeuren en als ik het dan zo 1 op 1 zwart op wit zie staan, dan denk ik, dit is inderdaad wat ze doen, dit is wat er gebeurt. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk om dat toch meer weer naar voren te brengen en uiteindelijk
1: zwart op wit te krijgen.
0: Moeten we er gewoon voor zorgen dat het beter gereguleerd weer wordt.
1: Op papier. Dus Roel begint morgen meteen weer aan een nieuw onderzoek. Dank jullie wel, allebei, voor de uitleg. Europarlementariër Kim van Spartak en onderzoeker aan de TU Delft. Roel Dobben was dat. De Rode Draad. Tijd voor muziek. En op maandag is dat natuurlijk de Rode Plaat. In de Rode Draad. Je hoorde daar straks al dat de legendarische Brabantse volksband De Vulpoepers vanavond in Paradiso optreden. Dit lied komt van hun LP Een Frisse Wind uit 81. En het heet Telegraafgelul. MUZIEK.

0: Uit 1981, de Telegraafgeluldes van de Vulpoepers was dit.
1: NPO Radio 1.
0: En dan wordt het precies 19:30 en daarom is hier Jeroen van Kam met het NOS Journaal.
2: De twee vrouwen die verdacht worden van kindermishandeling blijven vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het gaat in eerste instantie om 3 dagen. De officier van justitie beslist dan of de vrouwen uit Stadskanaal worden voorgeleid. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. De Betuwe-route is al sinds 11:00 vanmorgen dicht, omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. Demonstranten zitten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over dat traject. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint Oederode. En korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie daar verder nog niks over zeggen.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die Rode Draad praten we zometeen over Pier Paolo Pasolini, een van de beroemdste, maar ook meest omstreden Italiaanse filmmakers van de 20e eeuw. Acteur Thorne Brown is gegrepen door PPP, zoals Pasolini ook werd genoemd. En straks komt hij vertellen wat hem zo fascineert. Allemaal straks, want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen collega's in een onderwerp.
3: De week van...
0: En dat is deze week de week van Manon van Eijk. Manon, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent. Waar ga jij deze week voor ons induiken?
4: In onze gedachten. Ja.
0: En wat wil je daarvan weten?
4: Nou, kijk, als mensen het over mijn hoofd hebben, dan hebben ze allerlei aannames. Dat het een grote chaos is. Nou, weet je wat? Luister maar even. Ja.
5: Hoe jouw hoofd werkt.
6: Chaotisch.
5: Ik heb soms bij jou het gevoel dat als ik naar jou kijk, dat je zo'n aapje ziet die met 2 dingen tegen elkaar aanslaat. Maar dan op het moment dat je een idee hebt, dan is het een soort wervelwind aan clips die... dan gaat het aan.
7: Ook af en toe wel het vermoeden dat je met 3 of 4 dingen tegelijk bezig bent in je hoofd. En terwijl je met die andere 4 dingen nog actief bezig bent in je hoofd om er een soort punt achter te zetten, je alweer een 5e dingetje opent om daar nog weer over na te gaan denken. En daar dan ook weer net zo enthousiast en creatief over bent.
5: Chaos, denk ik.
6: Overuren.
8: En chaos.
5: Veel chaos.
7: Maar het lijkt me af en toe ook wel vermoeiend.
0: Chaos, vermoeiend. Is het ook vermoeiend?
4: Ja, dat zou je dus zeggen. En ik snap ook wel dat mensen denken, want ik praat heel snel, als ik er niet op let. Mijn gedachten springen alle kanten op. Maar eigenlijk is het in mijn hoofd dus een hele vredelievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. En daardoor, doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd? Is het dan zo dat het bij hen wel een chaos is? En daarom vroeg ik me af, hoe denken mensen nou?
0: Want we denken misschien wel allemaal anders dus.
4: Ja, klopt. Want laten we eens even een testje doen. Als ik zeg het strand, wat gebeurt er dan in jouw hoofd?
0: Dan doe ik mijn ogen dicht. Dan denk ik meteen aan warm, zonst en zand, denk ik.
4: Maar zie je dat dan ook?
0: Nee, ik voel het een beetje.
4: Oh, je voelt het?
0: Ja.
4: Oh, dat vind ik ook interessant. Ja, als ik aan het strand denk, dan zie ik dus helemaal niets. Dan denk ik aan het concept strand, maar verder gebeurt er niets. Dus ik kan wel daarop doordenken, maar ik zie niks en ik hoor niks. Ik weet dat ik eraan denk. En ik ben dus deze vraag aan verschillende mensen gaan vragen ook vandaag. En ook hoe ze wat er gebeurt als ze aan het strand denken, maar ook als ze bijvoorbeeld aan een aardbei denken. Of aan het concept rechtvaardigheid. Dat is dan weer wat lastiger. En daar kreeg ik heel veel verschillende antwoorden op. Ja.
0: Want mensen vergeleken aardbeien met rechtvaardigheid?
4: Nou ja, ik had ze dan los van elkaar getrokken. En bij een aardbei, sommige mensen horen het woord aardbei. De andere mensen zien hem. De andere mensen zien hem uit de grond groeien. De andere mensen denken aan jam. De andere mensen proeven het. Nou, heel verschillend. Maar ik vroeg me daardoor dus af van, als iedereen zo anders denkt, hoe denken we dan? Hoe kan dat dan? En wat zegt het ook over ons? En dat eigenlijk. Dus dat ga ik deze week uitzoeken. Ja, en daarom heb ik ook een vraag aan de luisteraars. Wat denkt u als u aan het woord strand denkt? Wat gebeurt er dan in uw hoofd? Ziet u iets? Hoort u iets? Voelt u iets? Maar ook bij het woord aardbei, even los van elkaar. En rechtvaardigheid. Nou, als u daar antwoord op heeft, zou ik dat heel fijn vinden als u dat mailt naar deroderaad@bnnvara.nl.
0: Deze week ga je dat allemaal uitpluizen voor ons. Morgen en overmorgen heb je een update. En donderdag ben ik hier dan terug met alle antwoorden.
4: Yes, hoop ik wel.
0: Succes deze week.
4: Dankjewel.
1: Meer van de Rode Draad?
3: Volg ons op Instagram.
0: Ja, de meeste mensen die zullen acteur Thor Brown kennen als Chris uit de televisieserie Oogappels. Een personage dat zich niet in een hokje liet stoppen.
6: Hij vroeg ons gewoon af
8: of ik op jongens of op meisjes val?
9: Ja.
8: Ja, waarom willen jullie dat zo graag weten? Wat schieten jullie daarmee op? Was ik dan in een hokje? Snap je dan ineens hoe ik in elkaar zit? Wordt het leven dan opeens een stuk gemakkelijker voor jullie?
9: Gewoon interesseert me geen zak. Ik trek liever iets aan wat ik mooi vind om aan te trekken.
8: Het is pas rechtvaardig als iedereen op een avond, als het eten is opgeschept, tegen zijn ouders zegt: pap, mam, ik hoop dat jullie mee kunnen leven, maar ik ben hetero.
0: Ja, en dat in een hokje stoppen, dat lukt ook niet automatisch met Thor Brown. En al helemaal niet met de Italiaanse kunstenaar Pier Paolo Pasolini. Geen toeval dus dat Thor een ode brengt aan het werk van Pasolini in zijn theatervoorstelling Jongens. En Thor is hier in de studio. Goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Ja, hoe is dat om na Oogappels nu in je eentje, want dat is zo, op een podium te staan met je eigen voorstelling, in plaats van die hele grote filmset mensen om je heen van Oogappels?
10: Ja, dat is super. Dat is echt een hele andere ervaring. Ik ben echt 10 minuten voor de voorstelling mijn emmertjes verf aan het vullen ergens in een gangetje in het theater en mijn tekst aan het doornemen en de pianonoten nog goed aan het hangen op de dus het is, ik doe alles zelf, maar ik heb wel een hele leuke technicus natuurlijk ook bij me, maar dat is echt een hele andere concentratie als theatermaker dan dat je ja inderdaad vrijwel je wordt in de set goed in de watten
0: gelegd. Is het allebei even leuk? Zitten uitdagingen met iets anders misschien op een filmset dan alleen in het theater?
10: Ja, het is echt iets heel anders. Chris, om te spelen Oogappels was ontzettend leuk. En dit is er ook weer op zijn hele eigen manier.
0: Nou, je staat nu in het Theater Bellevue in Amsterdam. Je hebt al wat voorstellingen gedaan, wat lunchvoorstellingen. Ja. Wat voor mensen zitten er in de zaal? Zijn dat dan ook nog wel Oogappels-fans? Die toch even op de foto willen daarna, want ik keek zo graag naar Oogappels.
10: Nou, het speelt echt al een tijd. En het begon als mijn afstudeervoorstelling, wat heel bijzonder is. En toen merkte ik, toen kwam er wel echt een groot Oogappels publiek. Maar dat is gedurende het afgelopen jaar steeds meer toegespitst op mensen die het wel afkwamen. Ook op de gay thematiek ervan. En Pier Paolo Pasolini is natuurlijk een soort van het schilder wat ik daarin doe. Dus dat heeft wel nu steeds specifieker publiek.
0: En wat vind je daarvan?
10: Dat vind ik dus heel bijzonder. Daar ben ik ook wel trots van. Mensen komen zelfs mensen die voor de tweede keer kijken. Ik denk, wauw, je bent echt doorgewinterde fan nu al.
0: Fan van jou?
10: Ja.
0: Precies,
10: ja.
0: En van het werk wat je maakt. En van de voorstelling, laten we daar dan vooral ook dieper op ingaan. Want jij duikt in het leven en het werk van Pier Paolo Pasolini. Ik heb even Wikipedia geraadpleegd, die zegt: een Italiaanse marxistische filmregisseur, dichter en schrijver. Maar wat is jouw omschrijving van Pasolini? Wat zou je zeggen?
10: Ja, dan zou ik echt zeggen Wikipedia kan inpakken. Want Pier Paolo Pasolini, dat is echt gewoon zo'n grillig figuur in zijn, zowel in zijn privé, in zijn relatie tot seksualiteit, tot de kerk, tot politiek, als in zijn werk, waarin hij zoveel verschillende dingen deed. Inderdaad, van schilderen tot schrijven, toneelstukken, maar ook dus 21 films, waar hij eindigde in een soort super expliciete, afschuwelijke film. Hij heeft ook hele romantische werken gemaakt. En hij is echt een alleskunner.
0: Maar ook al een tijdje overleden. Hij overleed in de jaren 70, ver voor jouw tijd.
10: Klopt.
0: Hoe is hij in jouw leven terechtgekomen?
10: Ik ben wel een hele erge filmliefhebber en Italië-liefhebber. Dus ik had wel wat van zijn werk gezien. Maar toen kwam er een expositie in Monaco. En toen weet ik nog dat ik daar binnenkwam en zag ik al die overzichtstentoonstelling van zijn werk. En die beelden van die jongens en die Italiaanse drama en emotie. En dat dacht ik meteen, dit is het. Dit wordt een nieuwe voorstelling.
0: Oké, dit wordt een nieuwe voorstelling.
10: In mijn eerste voorstelling.
0: Ja, en meteen je eerste voorstelling. Ja. En dat werd je afstudeervoorstelling, als ik het goed heb.
10: Klopt.
0: Die dus nu opnieuw in het theater staat. Hoe zou jij de beelden dan van hem omschrijven? Want je noemt al een beetje jongens, je noemt het Italiaanse drama. Maar kan je een beeld, als je je ogen dicht doet, van Pasolini omschrijven?
10: Ja, dat heeft dat hele, wat ik er zo prachtig aan vind, is dat sluimerende, romantische gevoel. Hij castte alle mensen eigenlijk vooral van de straat. Dus het heeft iets heel rauws en echts en ongepolijst. Maar ook iets, je kan er echt in verdrinken in die Italiaanse droge velden waar je cicade hoort chilpen en waar.
0: Ik zie veel sigaretten meteen voor me.
10: Veel sigaretten, veel straatleven, arbeidersklasse, veel die voor de camera. Hij was niet zo geïnteresseerd in de bourgeoisie, zeg maar. Maar het ging echt om het echte Italiaanse plattelandsleven. En dat die Italiaanse emotie. Mm-hmm. Is zo schaamteloos groot. Weet je, iemand kan in één scène op zijn knieën huilen, maar ook smeken en ook lachend door de kamer dansen en dan weer iemand beginnen te slaan. Het is gewoon, alles is mogelijk waar wij als Nederlanders vrij ingetogen zijn. En is het daar gewoon, ze vieren het drama en die film. Dat heeft Fellini natuurlijk ook. Ja.
0: Maar deze man heeft dat ook. En laten we even luisteren, want we zijn aan radio, maar jij ziet misschien de beelden voor je. Maar hoe dat dan klinkt, bijvoorbeeld in een film als Mama Roma uit 62 over het alledaagse Romeins leven met de prostituee Mama Roma in de hoofdrol.
6: A Mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori.
11: Via, canto.
6: Ma la mala, Mamma Roma. Fior de gaggia quando

0: accompagni.
1: Ik begreep dat dit echt het begin was van je obsessie, deze film.
2: Ja. Ja, dit gaat dus over. Dit is Anna Magnani, die speelt een sekswerker. En die komt haar zoon halen om in de buitenwijken van Rome een beter bestaan op te bouwen. En die zoon zag ik op die expositie in Monaco in een shot rondlopen met een schaal fruit tussen een groep mensen op een terras. Oh, dat is ja sowieso die jongen.
1: En het knappe jongen.
2: Heel erg. En het doet denken aan, hij heeft ook echt Caravaggio, weet je wel, die jongen met de fruitschaal heeft hij gebruikt als inspiratie. En dan staat Anna Magnani trots naar haar zoon te kijken, omdat hij een baan heeft. En daar ging het haar om in de film. En dat is, dat is zo mooi. Ja.
1: En je noemt al de grote beelden, dat die fijne Italiaanse emotie die gewoon de hele tijd aanwezig is. Maar ik hoor je ook al een aantal keer jongens aanhalen. Vond je dat ook interessant in zijn werk?
2: Ja, want dat is natuurlijk, als je in zijn tijd kijkt in het streng katholieke Italië, waar hij in is opgegroeid, is die liefde voor jongens die hij zo koesterde, natuurlijk ontzettend, of voor mannen, ontzettend verboden. Dus dat zit hem heel in een soort sluimerende laag in zijn films. Hij vertelt niet eens over zijn liefde voor jongens, zoals Visconti dat deed in, weet je wel, in zijn film of The Most Beautiful Boy. Maar bij Pasolini sluimert het echt onder de, in de jongens die hij kiest en die voor die beeld zet. Mm-hmm. En hoe hij die shots laat staan en hoe hij ze laat bewegen door het beeld. Dus dat is, ergens dat sluimeren dan daaraan en ook het verboden karakter misschien daaraan, dat hij er niet aan kon toegeven, maar door zijn films te maken daar wel dichtbij kon komen. Mm-hmm. Dat vond ik er ook heel intrigerend aan.
1: Heeft het jou geholpen in jouw eigen zoektocht naar liefde? Dat je door die film daar meer achter kwam?
2: Nou, die voorstelling staat natuurlijk elke middag in Bellevue sta ik 10 Italiaanse jongens achter elkaar te ontmoeten. En ik merk wel dat ik daardoor, ergens vervult dat wel een soort verlangen naar liefde wat ik zelf wel ook heb gemist in mijn leven. Dat ik zelf ook op jongens val en daarin pas laat dan in mijn leven kon toegeven aan die verlangens. Dus daar zit wel een gemis, ja. En in het beleven van zijn verhalen, door zijn films, geeft het wel invulling aan die verlangens. Ja.
1: Nou, is PPP ook tegelijkertijd omstreden? Mm-hmm. Hij had een voorliefde voor minderjarige jongens, die hij ook naakt voor zijn camera liet staan. Mm. Heb jij getwijfeld om die voorstelling dan wel over hem te maken? Of dacht je juist vanwege dat hij omstreden is, vind ik het interessant om een beeld van hem te schetsen?
2: Ja, zeker. En die worsteling, want ik heb er ook echt naar gekeken met weerzin. Van shit, ja, ik ben hier heel erg aan het genieten. Maar wacht even, de leeftijden zijn volgens mij niet helemaal iets waar we in deze tijd, is dat gewoon verkeerd. Maar het is ook lastig om er zo makkelijk een oordeel over te veilen. Want het was een ander land, andere tijd, andere. Dat feit dat minderjarige jongens is, dat is natuurlijk iets wat je veroordeelt. Dus dat kan niet. Maar het verboden karakter daaraan, dat vond ik wel weer interessant om te verwerken in de voorstelling. Dat je iets en heel mooi, want ik vind zijn werk prachtig, maar ik heb er ook kritiek op en ik voel me er ook, vies bij als ik daar dan van geniet van zijn werk, van dan mag dat wel met zo'n man. Dus die dubbelheid vind ik bijna interessanter dan het alleen maar plat te veroordelen.
1: En hoe verwerk je dat op in jouw eigen zoektocht naar liefde? Dat je door die film daar meer achter kwam?
2: Nou, die voorstelling staat natuurlijk elke middag in Bellevue sta ik 10 Italiaanse jongens achter elkaar te ontmoeten. En ik merk wel dat ik daardoor, ergens vervult dat wel een soort verlangen naar liefde wat ik zelf wel ook heb gemist in mijn leven. Dat ik zelf ook op jongens val en daarin pas laat dan in mijn leven kon toegeven aan die verlangens. Dus daar zit wel een gemis, ja. En in het beleven van zijn verhalen, door zijn films, geeft het wel invulling aan die verlangens, ja.
1: Nou, is PPP ook tegelijkertijd omstreden? Mm-hmm. Hij had een voorliefde voor minderjarige jongens, die hij ook naakt voor zijn camera liet staan. Mm. Heb jij getwijfeld om die voorstelling dan wel over hem te maken? Of dacht je juist vanwege dat hij omstreden is, vind ik het interessant om een beeld van hem te schetsen?
2: Ja, zeker. En die worsteling, want ik heb er ook echt naar gekeken met weerzin. Van shit, ja, ik ben hier heel erg aan het genieten. Maar wacht even, de leeftijden zijn volgens mij niet helemaal iets waar we in deze tijd... Is het gewoon verkeerd. Maar het is ook lastig om er zo makkelijk een oordeel over te veilen. Want het was een ander land, andere tijd, andere... dat feit dat minderjarige jongens is, dat is natuurlijk iets wat je veroordeelt. Dus dat kan niet. Maar het verboden karakter daaraan, dat vond ik wel weer interessant om te verwerken in de voorstelling. Dat je iets en heel mooi, want ik vind zijn werk prachtig, maar ik heb er ook kritiek op en ik voel me er ook, vies bij als ik daar dan van geniet van zijn werk. Van dan mag dat wel met zo'n man. Dus die dubbelheid vind ik bijna interessanter dan het alleen maar plat te veroordelen.
1: En hoe verwerk je dat in je voorstelling?
2: Nou, dat zit...

0: Ja.
1: Nou is PPP ook tegelijkertijd omstreden. Mm-hmm. Hij had een voorliefde voor minderjarige jongens die hij ook naakt voor zijn camera liet staan. Mm. Heb jij getwijfeld om die voorstelling dan wel over hem te maken? Of dacht je juist vanwege dat hij omstreden is, vind ik het interessant om een beeld van hem te schetsen?
2: Ja, zeker. En die worsteling, want ik heb er ook echt naar gekeken met weerzin. Van shit, ja, ik ben hier heel erg aan het genieten. Maar wacht even, de leeftijden zijn volgens mij niet helemaal iets waar we in deze tijd... Is het gewoon verkeerd. Maar het is ook lastig om er zo makkelijk een oordeel over te veilen. Want het was een ander land, andere tijd, andere... dat feit dat minderjarige jongens is, dat is natuurlijk iets wat je veroordeelt. Dus dat kan niet. Maar het verboden karakter daaraan, dat vond ik wel weer interessant om te verwerken in de voorstelling. Dat je iets en heel mooi, want ik vind zijn werk prachtig, maar ik heb er ook kritiek op en ik voel me er ook, vies bij als ik daar dan van geniet van zijn werk, van dan mag dat wel met zo'n man. Dus die dubbelheid vind ik bijna interessanter dan het alleen maar plat te veroordelen.
1: En hoe verwerk je dat in je voorstelling?
2: Nou, dat zit wel in een goede side note. Zeg maar, met een flinke uitroepteken zit hij er ook in, ja. Dan moet je hem echt komen zien.
1: Heel goed hoor. Dat is inderdaad, je moet hem blijven verkopen, die voorstelling.
2: Ja, toch? Ja.
1: Laten we even naar een andere film gaan die over hem gemaakt is ook. Over het leven van Pasolini in 2014. Die wordt gespeeld door Willem Dafoe, zeg ik goed?
2: Ja, Dafoe. Ja.
1: Dafoe, dat was het. En hij zegt het volgende over de druk die Willem zelf voelde in die rol.
3: Mm. Well, he was so prolific. And he was so courageous and he was so accomplished in so many ways. And his importance in Italian culture and Western culture in general is so huge that I felt a certain kind of pressure. But also there's a wealth of material. He led a very well-documented life. As I say, he was tireless. He was always doing many different things. So there was lots of material to inspire me and to learn, to really put myself in his sensibility, his thoughts, and really have a strong imagination about who he was.
1: Ja, Dafoe zegt, ik voelde de druk om hem goed neer te zetten, omdat hij zo veelzijdig is. Herken je dat?
2: Ja, zeker. Ja, hij heeft dan in een film gespeeld waar het ging over zijn dood. Hij is op een afschuwelijke manier vermoord. Daar kan je al een hele voorstelling over maken. En ik heb me echt gefocust op zijn verlangens. Dus het is bij mij maar de vraag ook of je kijkt naar mij of dat ik Pasolini vertolk of dat ik weer een jongen vertolk waar Pasolini naar verlangt. Dus maar ik heb zeker een verantwoordelijkheid gevoeld om zijn ziel te vatten of zo in die voorstelling. En om het bijvoorbeeld samen met Charlie Chung, de regisseur, die daar heel erg mooi vorm aan heeft gegeven, om dat grillige van hem, je kan hem niet vatten in één zin. Of eigenlijk ook niet in één voorstelling. Om dat ook te vatten in die voorstelling, in het ruwe karakter daarvan.
1: Heb je zelf nogal een opdracht gegeven?
2: Ja, ik ga er ook wel echt vol voor in de voorstelling. Hoe moet ik zeggen? Van met as en verf. En ja, ik kom vrij gehavend, zeg maar.
1: Elke dag opnieuw. Want het is een lunchvoorstelling. Je speelt hem één keer per lunch.
2: Ja, soms wel twee keer per dag. Ja. Dus,
1: hard werken ook gewoon.
2: Ja, maar het is de uitdaging om eigenlijk in het gevoel. Het mooiste aan zo'n films vond ik echt niet een soort hoofdelijkheid. Het zit hem in het gevoel, het grote Italiaanse gevoel, het intense verlangen, de romantiek. En daar, dat vind ik heel lekker aan een maand daar mogen staan, dat je elke voorstelling daar dieper in kan zakken, zeg maar. Als je begint, dan ben je natuurlijk nog in je hoofd van, oh ja, shit, ik heb daar die vers, ik moet daar, dat stuk. En om daar een mogelijkheid te hebben om in dat lomen te raken, in je lichaam.
1: En in dat verlangen, in dat gevoel, is dat ook wat je overbracht in de brieven die je aan hem schreef? Want dat heb je gedaan voor een tijdje.
2: Ja, je bent echt goed op de hoogte. Ja, ik inderdaad heb ook allemaal brieven geschreven. En dat, maar daarin uit ik dus ook die hele dubbele van, ja, gadver, ik heb je boek Amado Mio gelezen. En daar zit je zo'n jongen ontzettend te manipuleren. En dan vertel ik weer over hoe prachtig ik het vind. En daarin reflecteer ik eigenlijk heel erg op zijn werk.

0: En uit ik heel erg die dubbele relatie, ja.
1: Mm-hmm. En die brief heb je ook weer in de voorstelling gebruikt.
0: Ja.
1: Dus het was fijn materiaal dat er al was.
0: Ja, ik had bergen aan materiaal. Ik had niet alleen alles van hem gezien, maar ik had dus ook nog een paar maanden brieven mm-hmm. aan hem geschreven. Ja, dus we hebben... Ja, het zit een heel klein deel uiteindelijk in. En wat er allemaal aan inspiratie in mijn hoofd zat. Maar ja, wie zegt dat het hierbij blijft?
1: Er kan misschien nog een voorstelling komen. Laten we nog even verder in zijn leven duiken. Want we horen al verschillende kanten dus van wie hij is. Dat hij zo veelzijdig is. Maar hij wist ook wel al interessante thema's in die jaren vooral. We moeten het in die tijd inderdaad zien, zoals jij zegt, aan te halen. Bijvoorbeeld hoe er wordt gekeken naar homoseksualiteit door de gemiddelde Italiaan op straat. Pasolini maakte in 1964 de documentaire Love Meetings, waarin hij met Italianen op straat ging praten over seks en liefde en dus ook over homoseksualiteit.
2: Se voi che verso le persone che sono così, che sentimenti provate? Lei, per esempio.
3: Beh, io direi un sentimento di pietà.
2: E tu?
3: Io di schifo.
2: Ma e lei?
4: Un sentimento. Sono condannati propriamente a questa.
2: Insomma, il signore prima ha detto un senso di compassione, lui di schifo, e lei?
4: Magari di compatimento praticamente, perché.
1: Ben jij het Italiaans zo machtig dat je meteen dan weet wat hier gezegd wordt?
0: Nee, maar nee, helaas niet. Shit, had ik maar kunnen zeggen dat het wel zo was. Nee, maar dit is inderdaad deze mannen die...
1: Hij zegt hier, ik heb medelijden met ze over mensen die dan homo zijn. Ze zijn gedoemd door hun ziekte.
0: Ja.
1: Afschuwelijk.
0: Ja, gedoemd door hun ziekte, afschuwelijk. Nou, lekker dan als je daar dan voor staat met je homoseksuele verlangens. Ja, dat is echt wel... Ik heb dit deze documentaire kun je helemaal kijken op YouTube ook. Het is prachtig. Het gaat door heel Italië heen. Iedereen dringt zich om die camera heen. Want dat was toen nog interessant. Als je een camera en een microfoon had. En ik heb dat toen ook. Ik ben ook naar buiten gegaan om met de camera om mensen te interviewen over seksualiteit en homoseksualiteit. Maar
1: in
0: dan
1: Italië,
0: in Arnhem.
1: Nee. In Arnhem.
0: Iets minder romantisch.
1: Hartstikke mooi bij Velper Poort even staan, even mensen aanspreken.
0: Ja, nou ja, precies. Daar stond ik. En ik vond eigenlijk toch gewoon mensen erover praten die weinig, ja, misschien affectie of in hun nabije omgeving mensen kennen. Die ook allemaal vallen. Nou ja, ik ben het wel gewend in mijn leven om daar me toe te verhouden of zo. Maar er is nog steeds wel van dat prima, maar niet in mijn afstand. Of dat, weet je wel. Het is natuurlijk een reden dat ook ik, als ik denk aan mijn seksualiteit, dan zit er ook wel echt een duister, schaamtevol randje omheen. En dat komt wel uit door de opvattingen die toen dus al heel sterk aanwezig waren.
1: De wereld is vrij weinig vooruit gegaan wat dat betreft.
0: Ik denk het op heel veel vlakken ook wel. Ik bedoel, ik sta hier wel ontzettend veel jongens op vrij erotische manieren te ontmoeten op het podium elke avond. En ik krijg er ook hele mooie reacties op. Dus ik denk dat we ook hartstikke fair zijn. Maar ook weer niet. Ja, hoe moet je dat zeggen? Als ik aan mijn leven denk, herken ik zeker een moeilijkheid of een schaamte daaromheen ook. Ja.
1: Dan sta je dus met deze voorstelling open, gedurfd. Nou, je benoemt het al een aantal keer op de plank. Wat hoop je dat mensen die naar buiten lopen meenemen ervan?
0: Ik hoop echt dat ze zijn onderuit zijn gegleden in een stoel van de Italiaanse romantiek. En dat ze vervuld zijn van die verlangens, van het grote gevoel dat je uit de rationele sleur van je dagelijkse leven even wordt gehaald en wordt gebracht naar, oh ja, zo voelt het om een zomer lang jongen naar jongen te ontmoeten. En
1: Nou, dat kan tot 6 juni in ieder geval in het theater Bellevue in Amsterdam. Want de voorstelling, jongens, draait dan tot dan nog door. Dankjewel voor je komst hier naar de studio en succes nog met het spelen.
0: Jij bedankt.

0: muziek van The Cure en Close to Me was dit. Zometeen meer Rode Draad met politiek, vogels en juridische zaken. Allemaal het nieuws van 8 uur. Tot zometeen.
1: NPO Radio 1.
2: 1 vandaag.
3: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
4: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
3: Dat is het.
1: Verdieping bij het nieuws.
5: Verdriet.
6: Het is het schelden zelfscannen wat problemen veroorzaakt. Ja.
5: Schaamte.
7: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of 3 zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
5: En zeer respectloos.
1: Elke dag een factcheck.
8: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
9: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
2: Avro Tros met 1 vandaag.
1: Op NPO Radio 1.
2: Elke werkdag van 12 tot half 2.
1: Wie luistert, weet meer.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
13: Ja,
12: maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: NPO Radio 1, 8 uur.
7: Stefan Komduur.
8: Goedenavond, aanstaande woensdag is het de derde woensdag van mei. Traditioneel legt het kabinet op die dag verantwoording af over beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Het is verantwoordingsdag. In de wandelgangen noemen ze het woensdag gehaktdag. En zometeen bespreken we in de Rode Draad of minister Heijnen van Financiën nog wel rustig kan slapen tot aankomende woensdag. Hoort dat allemaal naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Jeroen van Kan.
9: Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler gekopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat kop het risico op hersenziektes, zoals bijvoorbeeld Alzheimer, verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De beveiligingscontrole op Schiphol is vastgelopen. Op sociale media zijn beelden te zien van lange rijen. Veel mensen staan daar uren in. De problemen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een nieuwe werkwijze. Schiphol werkt vanaf vandaag met 3 in plaats van 5 beveiligingsbedrijven. Een woordvoerder bevestigt dat het druk is, maar wil niet zeggen of dat komt door de nieuwe manier van werken. De 4 buitenlandse eigenaren van Vitesse hebben de raad van commissarissen en de directie van de club ontslagen. Dat hebben ze aan voetbalbond KNVB laten weten. Maar op de clubsite schrijft Vitesse dat de ontslagen niet als rechtsgeldig worden beschouwd, omdat de eigenaren 3/4 van hun aandelen al hebben verkocht. Met de nieuwe aandeelhouders is vastgelegd dat belangrijke beslissingen alleen met wederzijdse instemming worden genomen. Het is de vraag wie er nu de baas is bij de club, zegt sportredacteur Sander Maassen van den Brink.
10: Op de achtergrond spelen dus ook nog die buitenlandse investeerders die ook heel graag de baas willen zijn. Ja, en de nieuwe regionale investeerders die willen ook heel graag de baas zijn in Arnhem. Dus inderdaad, er is een machtsstrijd gaande op de achtergrond en het is afwachten en in de komende dagen zal duidelijkheid meer duidelijk worden over wie daadwerkelijk de baas is in Arnhem.
9: Ja, Vitesse hoopt deze week met de KNVB en de licentiecommissie tot overeenstemming te komen over de overname van de club. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en de Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis LeCourrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes a Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.

0: Ja, Dennis Le Corrière is overleden de gevolgen van een nierziekte. Vorig jaar had hij al aangekondigd te stoppen met de optreden. Hij is 76 geworden. En dan nog het weer. Tot besluit. In de loop van de avond nemen de buien af. Nacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan af en toe weer wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileum.

0: met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: LefArbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. In mei leggen alle vogels een ei. Maar er zijn ook zieke en zielige vogels en die leggen het loodje. Als er niks voor ze gedaan wordt. Rond 9:30 hoor je wat daarvoor nodig is. Eerst verleggen we de aandacht naar een plek waar iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Als ik het heb over de derde dinsdag van september, over financiën en over politiek, dan denk je waarschijnlijk aan Prinsjesdag in
1: OO Den Haag.
0: De derde woensdag van mei is een stuk minder bekend, maar ook dat is een belangrijke datum in Den Haag. Dan is het namelijk Verantwoordingsdag, ook wel bekend als Gehaktdag, Bijltjesdag. We blikken vooruit op aankomende woensdag samen met de man die de macht heeft van iedere politicus gehakt te maken. Dat is natuurlijk Peter K.
2: Was dat maar waar, Stefan?
0: Nou, we gaan vanavond weer horen of dat zo is. Peter, welkom. Goed dat je er bent.
2: Ja,
0: en we gaan daar ook over praten met Luc Stilsings. Hij is Tweede Kamerlid namens Progressief Nederland. Goedenavond, meneer Stilsings.
3: Goedenavond.
0: Goed dat u er bent. We gaan eerst even naar de Raad van State. Want Peter, vandaag was de Raad van State kritisch op het plan van D66 en van de partij die we nu aan de lijn hebben. Dat is Progressief Nederland. Om politieke partijen bij verkiezingen uit te kunnen sluiten. Het plan zou nog te onduidelijk en te ingrijpend vooral ook zijn. Voor wie is dat nou goed nieuws en voor wie is dat slecht nieuws dat de Raad dit zegt?
2: Nou ja, dat is bijzonder goed nieuws voor Geert Wilders. Want eigenlijk was de motie van deze partijen om iets te veranderen aan de wet op de politieke partijen. Het was eigenlijk bedoeld om dat ondemocratische karakter van de PVV weg te nemen. Dus verbieden dat er maar één lid van die partij mag zijn, Geert Wilders, en zorgen dat er een interne partijdemocratie ontstaat. En dat eigenlijk door af te dwingen dat partijen daaraan zouden moeten voldoen voortaan. Nou, dat verwerpt de Raad van State. Die zeggen van nou, dat is nog niet goed beargumenteerd. Dat is ook niet, ligt nog niet, dat, het is niet ingrijpend genoeg. Te ingrijpend eigenlijk wat jullie willen. Dus daarmee blokkeer je zo'n partij om aan het democratisch proces mee te doen. Maar, en het is slecht nieuws voor Joost Sneller en voor degene van het PRO die daar ook initiatief toenam. Omdat die hebben er hard aan gewerkt en die willen eigenlijk dus die interne partijdemocratie afdwingen. Nou heb ik wel even contact gehad met Joost Sneller en die ziet toch nog wel perspectief om een paar dingen bij te stellen aan deze wet. En dan toch tot resultaat te komen nog. Dus het voelt niet als een definitieve afwijzing van de wet. Maar het is wel een hindernis.
0: Het is wel een hindernis, inderdaad. Meneer Stilsings, hoe is er bij jullie in de fractie op gereageerd?
3: Nou, ik kan me wel aansluiten bij collega Joost Sneller. Kijk, de Raad van State is niet alleen crisis 6. Ze zien ook wel ruimte om de regels aan te scherpen. Ook als het gaat om interne partijdemocratie. Dus daar zien we ook aanknopingspunten, maar het klopt. Op een aantal punten geven ze ook aan, dit moet je nog beter onderbouwen. En dat zullen wij de komende tijd samen met D66 gaan doen.
0: Ja, interessant, Peter, is nog wel om even Guy Markethouwer hier aan te halen. Want hoe zou hij luisteren naar deze uitspraak?
2: Nou, dat is op zich

0: Ja, toch een bitterpil voor Geert Marx. Dat was een van de argumenten waarom hij de PVV verliet. Dat de interne democratie niet op orde was. En hij sprak toen ook wel de verwachting uit dat de PVV het heel moeilijk zou krijgen. En misschien wel zelfs dat het bestaansrecht van de partij zou verdwijnen hierdoor. Dat lijkt nu niet het geval. Maar ja, misschien dat als Pro en D66 het slim aanpassen, dat toch nog dat Wilders toch nog in de penarie komt. Mm-hmm. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Overigens kun je erbij ook afvragen of je dat wel moet willen. Want ja, democratie, ik vraag het ook aan meneer Stultjens. Ja, moeten partijen niet gewoon mee kunnen doen, zeg maar? Moeten niet alle kiezers gehoord kunnen worden?
1: Jazeker. Dus het doel is helemaal niet een partij verbieden. Het doel is een partij democratisch maken. En bijna alle partijen in Den Haag zijn dat ook. En volgens mij is de moeite niet zo heel groot. We zeggen alleen, zorg ook dat jij gewoon leden hebt die kunnen meepraten. In plaats van één persoon die alles in zijn eentje beslist. Volgens mij is dat ook heel goed voor de democratie. Dus wij hopen dat het amendement inderdaad het straks gaat halen. En dat gewoon alle partijen gaan zorgen dat zij intern democratisch worden georganiseerd.
2: Laten we dan gaan kijken naar de week die voor ons ligt. Want aankomende woensdag, Peter, is het verantwoordingsdag, pijltjesdag, gehaktdag.
3: Ja.
2: Ik probeer het maar even heel groot te maken. Belangrijke dag daar in Den Haag. Op die dag presenteren de overheid en de ministeries hun jaarverslagen aan de Tweede Kamer. In tegenstelling tot Prinsjesdag is dit nou niet bepaald een happening. Ik probeer er nog wat van te maken hier.
0: Nou nee, maar het is wel een happening. Want net als op Prinsjesdag komt de minister van Financiën met een koffertje naar de Tweede Kamer. En hij wordt dan vergezeld door de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg. En de Rekenkamer heeft de begrotingen van de ministeries en de resultaten die zij geboekt hebben ze gecontroleerd. En daar komen best opmerkelijke bevindingen uit elk jaar. Vorig jaar was het bijvoorbeeld heel groot dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, die konden niet verantwoorden hoe ze 16 miljard euro hadden uitgegeven, omdat de IT-systemen niet op orde zijn. Elk jaar is er gedoe bij Defensie, omdat de beveiliging van de defensieterreinen niet in orde is. En dat is al bijna 10 jaar het geval. Dat zijn hele grote dingen. Alleen de herrie in de Tweede Kamer ontbreekt een beetje. Dus je zou denken van nou, er ligt van alles voor. En nu krijgen we schokkende debatten zoals met Prinsjesdag. Maar dat gebeurt alweer niet. En dat, ja, misschien kunnen we dat dit jaar wel verwachten. Ik weet het niet.
2: En heb je daar een verklaring voor? Je bent politiek duider. Je maakt veel verantwoordingsdagen. Heb je al meegemaakt?
0: Nou ja, nee, ik snap toch niet zo goed waarom het niet zoveel herrie geeft. Behalve dat je zou kunnen bedenken dat we de laatste tijd zoveel verschillende kabinetten hebben gehad, dat je eigenlijk een kabinet, een minister van Financiën, ter verantwoording roept over een vorig kabinet in dit geval, weet je wel. Het gaat over de Prinsjesdagbegroting van 2024, die in 2025 dan uitgevoerd is. En welk kabinet hadden we toen? Het kabinet Schoof.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dus daar gaan we dan over nakaarten met weliswaar dezelfde minister van Financiën, Eelco Heijnen. Maar die heeft een hele andere begroting nu voorliggen en hele andere doelstellingen, zou je denken. Dus het lijkt me ook moeilijk om hem weer ter verantwoording te roepen over de mislukking van het kabinet Schoof.
2: Ja, meneer Stilsens, ik ben erbij bij die verantwoordingsdag. Is het moeilijk,
1: zeker,
2: dat reflecteren? Hoeveel zin heeft het inderdaad nog als het alweer gaat over 24 een nieuw kabinet zit?
1: Nou, het heeft heel veel zin. Het heeft heel veel zin. Want volgens mij is precies wat er misgaat in de politiek, dat er te weinig wordt geleerd van fouten uit het verleden. En ja, dat zijn inderdaad voor een deel van bewindspersonen hiervoor. Maar ook dit kabinet kan leren van deze fouten. Dus ik ben van plan om er ook inderdaad een enorme happening van te maken. Want volgens mij moeten we in de politiek ook veel meer aandacht krijgen voor de vraag, zijn de doelen gehaald? Is het geld goed besteed? Krijgt de belastingbetaler waar voor zijn geld? In plaats van alleen maar nieuwe beloftes maken en vooruitkijken, moeten ook gewoon in Den Haag leren beter terug te kijken.
2: Maar dan kan toch ook zo'n minister zeggen, ja, maar goed, dat was beleid van het vorige kabinet, we zouden het nu anders doen.
1: Kijk, dat kan hij zeggen. Tegelijkertijd, Peter K. zegt terecht, minister Heijnen, die zat er al, die blijft zitten. En ook dit kabinet zal bepaalde doelen willen voortzetten en moeten gaan halen. En bijvoorbeeld de vraag, doe je genoeg om je stikstofdoelen te halen, om de armoede te verlagen of de klimaatdoelen? Ook die vragen blijven relevant bij deze nieuwe minister-president, want die zal ook bij het debat aanwezig zijn. En ook voor dit kabinet geldt die vraag nog steeds evenzeer. En ik ben wel voornemens ook deze minister-president kritisch te bevragen op de vraag, gaat het kabinet deze keer wel de doelen halen? Want dat is nog maar zeer de vraag.
0: Toch zie je bijna nooit iets terug in het journaal. Zeker niet de opening van het journaal op zo'n dag. Hoe gaat u nou zorgen dat dit keer wel het geval is?
1: Nou, we beginnen vanavond bij uw programma. Dus inderdaad door uw aandacht voor te vragen. En vooral ook het laten zien, dit is belangrijk. Kijk, volgens mij moet niet het hoofddoel zijn dat er spannende filmpjes komen of dat het inderdaad gaat om relletjes. Volgens mij is juist het belangrijke aan zo'n debat dat we inhoudelijk zijn, maar ook kijken hoe gaan we leren van de fouten. En nou, woensdag krijgen we de stukken. Dan krijgen we ook de president van de Rekenkamer in de Kamer, gaat vertellen wat er beter kan. 2 weken later is het debat. En ik hoop dat partijen van links tot rechts kritisch zijn. En ook de coalitie zelf zal wel gaan leren van de fouten. Want dat gebeurt echt te weinig. Een aantal aanbevelingen wordt al jarenlang opnieuw gedaan. Dus ik hoop dat we ook deze keer met z'n allen als Kamer kritisch kunnen blijven en een goede waakhond richting het kabinet.
2: En welke fout denkt u al, moet er zeker besproken worden? U zegt, goed, de lijsten moeten nog komen, de rekeningen moeten nog gepresenteerd worden, maar u zal vast al wel een vraag boven op papier hebben staan. Welke is dat?
1: Nou ja, één onderwerp dat onderbelicht is de laatste jaren, maar nu wat meer voorbij komt, is eigenlijk het geldverspilling als het gaat om belastingkortingen. En ook daar is de Rekenkamer de laatste tijd wat kritischer over geworden. Want aan de uitgavenkant wordt soms best streng gekeken, ook door de minister van Financiën zelf. Maar aan de inkomstenkant worden nog steeds gigantische belastingkortingen gegeven, waarvan eigenlijk alle economen en ambtenaren zeggen, dit is totale geldverspilling, doe dit nou niet. En toch blijven ze bestaan vanwege bepaalde deelbelangen. Nou, ik hoop dat we daar als Kamer eindelijk een einde aan kunnen maken. Want geld kunnen we veel beter gebruiken om gewone belastingen voor gewone mensen te verlagen.
2: Twee weken geleden inderdaad kwam het Centraal Planbureau met een rapport waarin werd gewaarschuwd voor de toenemende vermogensongelijkheid, Peter, in Nederland. Mm-hmm. Dat is absoluut geen uitzondering de afgelopen jaren dat ook die oproep steeds wordt gedaan. Hoe is zo'n rapport op het ministerie van Ilko Heijne ontvangen?
0: Nou ja, omdat Ilko Heijne daar zelf zit, denk ik dat het rapport schouderophalend ontvangen is. Want de
2: aanbevelingen. Heeft
0: het
2: ministerie daar wel bereikt? Of zou hij hem uit de post hebben gepakt en snel hebben weggezet?
0: Nou, bij wijze van spreken wel. Want kijk, de aanbevelingen die daarin gedaan worden, dat zijn nou net de aanbevelingen waar een VVD-minister niet op zit te wachten. Natuurlijk werd de hypotheekrenteaftrek genoemd als een subsidie aan de rijken. En zo werden er nog een aantal punten naar voren gehaald. Bijvoorbeeld het lage winstbelastingtarief voor ondernemers. De inkomstenbelasting zou omhoog kunnen voor een aantal tarieven. En een reductie van de aftrekposten. Daar had Stultje het ook net al over. Dus ja, het zijn allemaal maatregelen waar de VVD niet bepaald op zit te wachten.
2: Nee, en dat staat er wel in dat nieuwe rapport van het Centraal Planbureau. En het is zeker niet de enige instantie die zegt dat er iets moet gebeuren aan de verdeling. En vooral ook naar die belastingdruk gekeken moet worden. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State maken zich druk om. Maar er gebeurt al jaren heel weinig. Meneer Stilsins, heeft u daar een verklaring voor? Hoe komt het?
1: Nou, Peter K. zegt terecht, het wordt met name door de VVD geblokkeerd. Want eigenlijk als je kijkt wat D66 en CDA van plan waren in hun tussenstuk in de formatie, stonden al deze dingen er ook in, hè? Namelijk gewoon de sterkste schouder moet de zwaarste lasten dragen, werken moet lonen, we gaan die belastingkortingen schrappen. Ja, dat is helaas allemaal door de VVD in de prullenbak gegooid. En dat gebeurt al jarenlang. Terwijl het gek is dat ze wel elke keer beloven in de campagne, werken moet lonen, we komen op voor de werkende middenklasse. Alleen de keuzes die ze maken zijn juist vooral goed voor de allerrijkste. En dat is wel een punt dat wij ook gaan blijven maken. Want ik geloof erin dat de meerderheid van het land dit helemaal niet wil. Dit is echt goed voor de rijkste 1%. Maar niet voor al die mensen voor wie ze zeggen op te komen.
2: En dat is natuurlijk wel interessant. Maar de kiezer blijft er op stemmen. Is dat dan, is die rijkste 1%, wordt dat een steeds grotere groep?
1: Nou, dat is wiskundig gezien onmogelijk. Maar nee, ik denk, en dat lukt zo goed, en dat moeten wij beter ontmaskeren. Zij weten heel goed voor elkaar te krijgen dat mensen denken dat de VVD opkomt voor de gewone man. Maar ondertussen gebeurt dat niet. En dat is wel, en dat zie je bij al die belastingkortingen, maar ook bij de aanpak van belastingontwijking of de grote vermogens. Elke keer weer lijken partijen het eens te zijn, terwijl dat zijn ze helemaal niet. En ondertussen worden we al jaren gewaarschuwd dat we zien, inderdaad, u noemde het rijtje al op, van het Centraal Planbureau tot de Raad van State. Ga nou alsjeblieft een keer die belasting verschuiven van werkende mensen naar de grootste vermogens. Want we zien nu dat ook dit kabinet legt de rekening totaal eenzijdig neer bij één groep, gewone werkenden, terwijl de allerrijkste worden ontzien.
0: Maar ja, die 60% huizenbezitters in Nederland, die willen ook vooral rust in de portemonnee, hoor ik altijd. En daar weet de VVD altijd heel goed de nadruk op te leggen, rust in de portemonnee.
1: Ja, rust in de portemonnee. Terwijl eigenlijk zie je wat er nu gebeurt, dat juist die middenklasse enorm gaat betalen in de portemonnee. Omdat ze uiteindelijk ondertussen wel die belasting op werk enorm gaan verhogen de komende jaren. En dat is juist het hele oneerlijke. Terwijl linkspartijen en ook middenpartijen zeggen, ja, als jij die kortingen schrapt, dat kun je teruggeven in belastingverlichting, waardoor onderaan de streep gewone mensen er meer op vooruit gaan. Mm-hmm. Dus inderdaad, hier is het ook nog een winst te halen als het gaat om dat mensen weten voor wie ze echt opkomen. En ik hoop, en dat zal ook bij deze debat het geval zijn, dat ook partijen op rechts wat beter die rapporten gaan lezen, want we worden al jaren gewaarschuwd. En dan kun je gewoon zorgen dat gewone mensen erop vooruit gaan de komende jaren.
0: Dus de enige partij die echt rust in de portemonnee kan brengen is eigenlijk pro.
1: Nou ja, of verbetering in de portemonnee. Dat is natuurlijk waar het echt om gaat, hè. Kijk, te veel mensen komen moeilijk rond. We zien juist dat de komende jaren ook weer enorm veel dingen duurder worden. De huren gaan omhoog. Je gaat meer betalen voor de zorg. Maar ondertussen zien we ook dat vastgoedbeleggers een extra korting krijgen. Er gebeurt niks bij de grote multinationals, er gebeurt niks bij de grote vervuilers. Ja, dat vind ik een hele scheve keus.
2: Mm-hmm.
1: En dat zal u niet verbazen bij mijn partij. En wij hebben wel gezegd, als er geen forse koerswijziging komt van wat er nu ligt, dan gaan wij tegenstemmen het najaar.
2: Interessant is ook als we kijken naar vermogensongelijkheid even naar nieuws van de afgelopen week te luisteren. Dat gaat namelijk over de hypotheekrenteaftrek.
3: En dan heeft het kabinet nog een lastig en duur probleem erbij gekregen. De hypotheekrenteaftrek dreigt namelijk tot chaos te leiden. Want over een paar jaar zit een grote groep huizenbezitters aan de maximumtermijn waarop ze gebruik mogen maken van die belastingaftrek. 30 jaar is dat termijn. Maar wat blijkt, niemand heeft die termijnen bijgehouden.
2: Ja, meneer Sulzins, we horen het chaos. De overheid heeft geen overzicht van wie er nog recht heeft op die aftrek of niet. Hoe groot is dit probleem voor het kabinet?
1: Nou, het is best groot, alleen het zorgelijke is dat ze het zelf enorm onderschatten en enorm aan downplay zijn. Want eigenlijk worden we al jaren gewaarschuwd hiervoor. Ik weet de adviezen nog van 7 jaar geleden, stond het ook al. Maar je ziet nu weer dat, en met name het VVD-deel van het kabinet zegt, oh, maar dit laten we lekker over aan het volgende kabinet. Ja, en dit is precies wat er misgaat in Den Haag. Altijd de problemen doorschuiven, terwijl gewoon de Belastingdienst geeft aan, maar ook alle adviseurs, alsjeblieft, doe hier iets aan, want dit leidt tot enorm veel ongelukken. En ook voor veel onduidelijkheid bij mensen thuis. Die gaan nu jarenlang niet weten wat er gaat gebeuren. En dat vind ik inderdaad een probleem, want er wordt veel te veel doorgeschoven.
2: Ja, ik hoorde Eelco Heijnen in een interview zeggen, nou, we gaan hier niks mee doen. De mensen die het aangaat, die zullen het zelf wel eerlijk aangeven bij de Belastingdienst.
1: Ja, nou, bijzonder dat Eelco Heijnen ook opeens nu heel erg gelooft in dat mensen het zelf allemaal goed kunnen regelen. Ondertussen zeggen ze eigen ambtenaren en al meerdere keren, dit gaat gewoon niet goed werken. Want mensen weten gewoon niet precies wat ze 30 jaar geleden gedaan hebben. Dat is gewoon een weeffout geweest. Dus in plaats van nu gewoon de ogen dicht of kop in het zand, zou ik zeggen, zullen we gewoon snel een debat voeren over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Zodat we dit probleem kunnen voorkomen en inderdaad kunnen zorgen dat er ook genoeg geld overblijft voor andere wensen. Want dat is ook waar het om gaat. Kun je op andere manieren het geld bij elkaar krijgen, want we hebben allemaal grote wensen voor de komende jaren. En er nu wordt heel eenzijdig bezuinigd. Je hebt ook gezien, de vakbonden zijn ook woedend en terecht. Ja, maar zolang de VVD niet de rechtse heilige huisje wil doorbreken, wordt het een lastig verhaal het najaar.
2: Ja, interessant. Daarin is wel een motie ook tegen de verhoging van de hypotheekrenteaftrek. Die kregen namelijk steun in de Tweede Kamer. Onder andere van het CDA en D66. Peter, het kabinet lijkt die motie niet te willen gaan uitvoeren, toch? Wat is op dit moment de stand van zaken bij het kabinet als we naar die motie kijken?
0: Nou, dat is eigenlijk dat die terzijde wordt gelegd, want de VVD moet daar natuurlijk niet aan denken. En Eelco Heijnen zit op financiën, dus die zei meteen van nou, daar gaan we niets mee doen. Het was ook wel een interessante dag op dinsdag, want toen die motie was aangenomen, toen zag je echt de vertrokken gezichten bij VVD'ers in Den Haag. En die voelden dat als een enorme streek van de andere coalitiepartijen, van D66 en CDA, om ja, de hypotheekrente opnieuw onder vuur te nemen. Terwijl het in wezen ging om een onverwachte ophoging van de hypotheekrenteaftrek. Het was een beetje een rare soort wiskundige maatregel. En de partijen vonden dat je dan best een paar honderd miljoen terug kon halen en niet aan de huizenbezitter geven. Maar de VVD was ongelooflijk verontwaardigd en die zinnen dan al op wraak, zeg maar, in eerste instantie. Zo van, hoe pakken we D66 en CDA weer eens even terug?
2: En waar gaat ze dat lukken, denk je?
0: Nou ja, er is altijd wel iets te bedenken waarop je weer een andere partij pootje kan lichten. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk ook niet weer de bedoeling is. Want dit minderheidskabinet is al zo kwetsbaar. Die coalitie moet elkaar juist vasthouden. En er komen ook nog nieuwe verkiezingen aan in het voorjaar, waarbij de Eerste Kamer wordt gekozen via de Provinciale Staten. Ja, als dit kabinet ooit nog wat wil, zullen ze daar een heel goed resultaat moeten halen. Dus ze moeten elkaar juist niet beschadigen. En de VVD had nu het gevoel dat ze bewust beschadigd werden door die andere partijen.
2: En meneer Stilzen, hoe kijkt u hier dan naar vanuit de Kamer? U ziet het ook gebeuren. Is dat dan een beetje wrijven in de handjes van hoe gaan ze?
1: Nee, ik vind echt de arrogantie van de macht dat de VVD vervolgens gaat reageren met die motie wordt niet uitgevoerd. Dat is zo ondemocratisch. Er is gewoon een meerderheid van de Kamer die dit wil. Wij hebben ervoor gestemd, D66 CDA. En dan gaan zij gelijk kunnen bepalen in hun eentje, gaan we niet doen. Dat is natuurlijk ongekend. Ze hebben 22 zetels, ze gedragen zich alsof ze 82 hebben. Dus die motie gaat wel degelijk uitgevoerd moeten worden. Daar gaan we op blijven hameren. En inderdaad, Peter Kees zei terecht, de motie is nog best wel mild. Die vraagt alleen, gaan we niet verruimen de komende jaren de hypotheekrenteaftrek? Het is toch bizar dat als jij de hele campagne met elkaar belooft, hij moet verlaagd worden of afgebouwd, dat nu de uitkomst is, dat die voor honderden miljoenen wordt verruimd de komende jaren. Dat is natuurlijk echt ongekend. Dus mm-hmm. Ik snap heel goed dat D66 en CDA zeggen, dat gaan wij niet meemaken. En het kabinet zal gewoon de motie moeten gaan uitvoeren.
2: Nou, het is wel interessant om te kijken ook wat uw eigen partij hierover zegt. Uw eigen partij zegt, wij zijn voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Nou, ben ik 31, heb ik wat jonge mensen in mijn omgeving die allemaal zeggen, nou, als die hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, dan gaat er in de huidige markt helemaal niks meer gebeuren op woongebied. Dan kan ik echt nooit meer in huis komen. Die starters, die willen u toch niet tegen de haren instrekken als pro?
1: Zeker niet. En daarom is juist het goede dat het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek zorgt dat de huizenprijzen minder gaan stijgen. Dus het is juist heel erg goed voor starters, want die betalen zich nu blauw. En daarnaast is wel goed om te vermelden, dit moet je uiteraard stapsgewijs doen. Dit doe je niet in één grote klap, dit doe je stapsgewijs over meerdere jaren. En vervolgens is de politieke vraag, wat doe je met de opbrengsten van deze maatregel? Nou, die sluizen wij juist terug naar onder andere starters, jonge mensen, dat ze meer geld in de portemonnee overhouden. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Het gaat er met name om, hoe snel doe je het en aan wie geef je het geld weer terug?
2: Oh, ik dacht dat Peter nog iets wilde zeggen, maar dat wilde hij helemaal niet.
0: Nee,
2: excuus. Het concentreert zich wel allemaal rond die ene man. We hebben hem veel genoemd om die Eelco Heijnen. Hoe is het contact met hem, meneer Stulzin, zou u zeggen? Komt hij al vaak op de koffie geweest? Mag u binnenkomen nog op het ministerie?
1: Nou, het contact is gewoon prima. We hebben gewoon normaal contact. Alleen wat ik nog niet zie, en dat geldt in die zin eigenlijk voor de VVD in brede zin, dat ze echt de hand uitsteken naar de oppositie. En met name onze kant op. Dus ze gedragen zich, wat ik al zei, alsof ze met elkaar de meerderheid hebben. Terwijl dat is niet het geval. Ze zullen straks zaken moeten doen, of met ons, of met rechts. Wij hopen het eerste. We hebben onze hand uitgestoken. We zijn bereid om te praten over de begroting en over de belastingen. Maar ja, dat vergt natuurlijk ook wel dat zij zelf een stap gaan zetten. En die zie ik nog niet. En ik ben benieuwd. De tijd begint te tikken. Inmiddels is de zomer komt in zicht. En ik ben benieuwd wat hun plan wordt.
2: Hoe heb jij eigenlijk naar de eerste maanden van kabinet Jetten, hoe heb jij naar progressief Nederland gekeken, Peter, in de Kamer?
0: Nou ja, ik dacht dat ze wel meer voor elkaar zouden krijgen. Ik kan me één moment herinneren dat er gescoord is, zeg maar. Het was bij dat economisch steunpakket vanwege de oorlog met Iran. En toen wist Pro de OV-jaarkaart, de OV-kortingskaart binnen te halen. En hadden ze een soort slimme constructie gemaakt. Terwijl, ja, eigenlijk ligt de kansen enorm voor open doel. Want Pechtold heeft destijds, toen hij gedoogpartner was, ongelooflijk gescoord en allerlei deals gemaakt met dat kabinet en heel veel naar zich toegetrokken. En dat is eigenlijk de comeback van D66 geworden. En je zou nu denken, nou, Pro, pak je kansen en wordt de grootste partij van Nederland door heel slim te gedogen. Maar dat zie ik nog niet zo erg.
1: Mag ik erop reageren?
2: Nou, graag, daarvoor bent u hier.
1: Een comeback is überhaupt niet nodig, want we staan al in de peiling als grootste partij. Maar ik hoop natuurlijk ook, wij willen graag het beleid socialer en groener maken. Dus dat gaan we zeker proberen de komende tijd. Er wordt terecht gezegd dat goedkopere OV-ticket was een mooie eerste stap. Daar zijn we heel blij mee. Het is inderdaad belangrijk voor mensen, zowel dat het leven betaalbaar wordt, maar ook voor de vergroening van onze economie. Dus dat was een mooie eerste stap. Maar inderdaad, ik ben het er mee eens. Wij willen graag nog meer stappen doen de komende tijd. En dat zal met name gaan spelen rond die begroting en Prinsjesdag en ook met het belastingplan. En wij hebben de hand uitgestoken. En nu is het ook aan de coalitie zelf om een keuze te maken. Want ja, daar zie ik nog niet in ieder geval een gedeelde strategie hierop.
2: Laten we nog even naar nieuws gaan ook, wat interessant is om te bespreken. Juist ook vanavond, dan gaat het over asielzoekerscentra. Want terwijl wij vanavond praten over de herverdeling van geld, wordt het nieuws vooral gedomineerd door asiel. We hebben allemaal de asielrellen gezien natuurlijk in Loosdrecht. Noemt u het ook liever rellen eigenlijk, meneer Stulzins?
1: Wat er gebeurd is? Ja, het is natuurlijk belachelijk wat daar gebeurd is. En ik vind überhaupt, ik irriteer me maatloos aan hoe dit onderwerp steeds de agenda kaapt en bewust door bepaalde partijen om het niet te hoeven hebben over de vraag wie betaalt de rekening over de ongelijkheid. En zeker uitspraken die zijn gedaan vorige week zijn natuurlijk ongekend. En ook politici die oproepen om de wet maar niet uit te voeren en zo, dat kan natuurlijk niet.
2: Nee. Peter?
0: Nou ja, kijk, het is wel zo dat uw partij staat niet zo zichtbaar daarbij, die onrust in Loosdrecht. Wil er misschien ook niet zo zichtbaar zijn. Maar ja, je zou ook dat volk kunnen opzoeken en de discussie naar je toe kunnen trekken. En daarnaast, ja, als het gaat over die herverdeling van geld, is het ook niet zo. Ik bedoel, de oproep tot stakingen werd ondersteund door Jesse Klaver, zeg maar, de oproep van de vakbonden. Maar het is dan niet dat zo dat het de discussie bepaalt. Hoe kan u dat nou wel voor elkaar krijgen, dat het onderwerp wordt waar we over praten?
1: Nou, u geeft aan rondom de vakbonden en hun eisen. Dat gaat zeker nog een hele grote rol spelen. En dat zal ook in het nieuws blijven. Want binnenkort komt de minister Velbrief met een reactie op die eisen. En ik hou me hard vast. Want ik zie tot nu toe, vrij weinig beweging en vrij weinig besef van de urgentie, hoe boos de vakbonden zijn en ook links Nederland. Dus ik denk wel degelijk dat dit een grote rol gaat spelen de komende tijd. En zeker in aanloop naar de begrotingen. Want wat ik eerder zei, als het kabinet de koers niet gaat wijzigen, hebben ze met ons een groot probleem.
0: Ja, maar u zegt, die bezuiniging moet helemaal van tafel. Je zou kunnen zeggen, oké, die AOW-plannen moeten van tafel, maar op WW kunnen we best een deal sluiten en die zetten we helemaal naar onze hand. Je kunt ook op zo'n manier gedogen, toch?
1: Kijk, wij snappen heel goed, als wij straks met ze gaan praten, dat je niet ons hele verkiezingsprogramma binnenkrijgt. Dus dat is heel logisch. Tegelijkertijd vind ik deze drie punten van een vakbond zeer logisch en zeer valide. Dan nog blijft er ook een lijst andere bezuinigingen staan. Wij zeggen vooral, en dat mis ik nu volledig, als jij een eerlijke bijdrage vraagt van gewone mensen, dan moet je ook beginnen met de allerrijkste, met de grote vervuilers, met de grote vermogens. En dat zien we nu niet. En dan vind ik het heel gek om te gaan bezuinigen op mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, op mensen die ziek zijn. Dat is totaal niet rechtvaardig, totaal niet eerlijk. Dus ik ben volledig met de vakbond eens. Zo gaan we niet beginnen. Ga eerst maar eens kijken waar het geld weggehaald moet worden aan de top. En dan praten we weer verder.
2: Peter, vanavond is dus die bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met de premier en ook een aantal belangrijke andere ministers. Wat gaat er uitkomen, denk je?
0: Ik denk dat premier Jetten zich straks gaat laten zien na dat gesprek. En dat hij zal zeggen, vanaf nu gaan wij de gemeente helemaal steunen. Want dat hebben die gemeentes nodig. Het kabinet moet gaan uitleggen dat de spreidingswet blijft staan. En dat het kabinet ook daar achter staat. En dat ze de burgemeesters zullen helpen in het land. En Jetten heeft zich de laatste tijd natuurlijk veel te weinig laten zien. Iedereen roept van premier, hup, steek je kop, laat je zien. Laat zien dat je onze premier bent. Nou, ik denk dat we daar vanavond een voorschot op gaan krijgen. En
2: vanuit het torentje, of denk je dat niet?
0: Nou, ik weet niet precies waar ze nu bij elkaar zitten, maar hij zal vast een statement maken. En zich helemaal voor die spreidingswet uitspreken. En hij zal steun aan die burgemeester moeten gaan geven.
2: Gaan we zeker ook laten horen hier op deze zender. Dankjewel, politiek duider Peter K. En ook hartelijk dank aan Luc Silsens van Progressief Nederland.
4: NPO Radio 1.
2: Het is 8:30, het NOS Journaal, Jeroen van Kan.
5: Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van de zaak. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing op zijn telefoon. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. En passagiers op Schiphol moesten vandaag soms lang wachten. Op sociale media zijn lange rijen te zien. De luchthaven voerde vandaag een nieuw beveiligingssysteem in. Schiphol noemt het zelf een lastige opstart van het nieuwe van de nieuwe beveiligingsorganisatie.
4: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Deze week komt de rechtbank in Rotterdam met de uitspraak in de zaak die is aangespannen tegen advocaat Ines Wesky. Het Openbaar Ministerie heeft 4,5 jaar cel geëist omdat Wesky zich voor het karretje van crimineel Ridouan Taghi zou hebben laten spannen. Maar wat er nou echt gebeurd is, daar kom je als buitenstaander maar moeilijk achter. Straks een pleidooi voor meer openheid. Maar eerst tijd voor Actievoerend Nederland in onze rubriek
4: Tegendraad.
2: Vandaag gaan we naar die tegendraad naar Utrecht, want daar dreigt de vogelopvang zelf vleugellam te raken. Kerstin Steinhardt, goedenavond.
6: Goedenavond.
2: Waarom zijn er zoveel vogels bij jullie momenteel?
6: Ja, het is natuurlijk broedseizoen, hè? Dus heel veel jonge vogels die komen nu uit hun ei. En daar gaat helaas het een en ander ook mis, hè? Dus van katten die nesten uit hun bomen halen, tot ouders die slachtoffer worden van, van alles en nog wat. En die worden gebracht door zowel de dierenambulance als door particulieren.
2: En die komen dan bij jullie terecht. Jullie zitten eigenlijk al aardig vol, begrijp ik. Wat hebben jullie nou nodig om deze enorme toestroom aan te kunnen?
6: Nou, vooral couveuses die stabiel zijn en waar we ze erin kunnen bewaren. Want ze kunnen niet goed hun warmte zelf reguleren. En ze hebben warmte nodig. Dus die couveuses zijn van essentieel belang, anders gaan ze dood.
2: Ja, en is dat dan het enige? Gaat het daarmee meteen weer van een leien dakje of zijn er nog veel meer spullen nodig?
6: Nou, er is nog veel meer nodig. Een van de dingen die heel veel gebruikt wordt is een wasmachine en de droger. Want wij draaien ongeveer 7 machines per dag. En hygiëne is namelijk enorm belangrijk. Zonder hygiëne gaat ook alles dood, hè?
2: Dat zou ik wel zeggen. Inderdaad, dat is belangrijk. Juist ook in een vogelopvang, ook dus bij jullie in Utrecht. Waar kunnen mensen terecht als ze jullie of eigenlijk de vogels financieel willen helpen en de opvang ook willen verbeteren?
6: www.vogelopvangutrecht.nl. Daar kunt u doneren. En daar is ook onze crowdfunding voor de courgeuses en anderen.
2: Kerstin Steinhardt van de Vogelopvang Utrecht. Succes met de vogels. En ik wens jullie alvast een mooie opbrengst van de crowdfunding toe.
4: De Rode Draad.
2: Gaan we naar Ridouan Taghi en vooral naar Ines Weski. Want in het proces tegen Ridouan Taghi's voormalig advocaat Ines Weski is nog veel onduidelijk. Gaat daar deze week verandering in komen? Donderdag wordt het vonnis uitgesproken. Volgens oud-rechter en publicist Anne-Henri Smolders is het bewijs tegen Weski slechts gedeeltelijk besproken of zelfs helemaal niet in de rechtszaal. En dat heeft gevolgen voor de rol van het publiek en de pers als kritische tegenmacht. Hoe zit het dan met de rol van publiek en pers als kritische tegenmacht? Dat ga ik bespreken in deze aflevering van
4: De Mediamachine.
2: En daarvoor bij mij in de studio natuurlijk Anne-Henri Smolders zelf. Goedenavond.
7: Goedenavond.
2: We komen de microfoon nog even goed zetten. En ook rechtbankverslaggever Saskia Belleman is hier in de uitzending. Goedenavond ook.
7: Goedenavond.
2: We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, dus dat gaan we vanaf nu doen.
7: Lijkt me fijn.
2: Saskia, we spreken vandaag dus die zaak over oud-advocaat Ines Weski van Taghi. Bekend is dat hij moeilijk advocaten kan vinden. Dat was lang het nieuws. Tot vandaag we daar een kleine ontwikkeling over hoorden. Want vandaag is bekend geworden dat er 2 advocaten naar voren zijn gestapt.
7: Ja. En als je zijn tijdelijke advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen mag geloven, waren er wel meer kandidaten. Maar die zijn allemaal afgehaakt omdat zij zeggen, wij kregen gewoon te weinig voorbereidingstijd van het Hof. En ook deze 2 advocaten hebben gezegd, we willen het wel doen, maar dan willen we wel voldoende tijd hebben om ons in te lezen in dat 90.000 pagina's tellende dossier. Ja, en als we dat niet krijgen, dan heeft het niet zoveel zin. Dus dat staat nog niet vast, hoor, dat hij nu 2 nieuwe advocaten heeft. Dat valt nog zeer te bezien.
2: En doet het Hof dan een beetje flauw? Of is dat gewoon zijn dat gewoon de regels dat er een bepaalde tijd maar staat voor inlezen?
7: Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Het Hof vindt dat de advocaten flauw doen. En sterker nog, die hadden behoorlijk wat kritiek op de advocatuur. Omdat ze zeiden van ja, officieren zetten mensen in, rechters zetten mensen in. En we doen daar allemaal vreselijk ons best over. Maar die advocaten laten het een beetje afweten. Daar kwam het op neer. Terwijl Van Bergen-Henegouwen zegt van ja, maar jullie zien advocaten als personen in toga die een dansje mogen doen zonder dat ze weten wat de maat van de muziek is. En hoe kun je nou iemand op een goede manier bijstaan als je niet voldoende tijd krijgt om je te verdiepen in dat ingewikkelde dossier? En dat is volgens hem de reden waarom zoveel advocaten zijn afgehaakt.
2: En het Hof wil misschien de zaak wel gewoon graag afsluiten.
7: Ja, en zij zeggen ook dat ze het belangrijk vinden dat die zaak van Taghi in samenhang met de 13 andere verdachten wordt behandeld. Omdat zij zeggen, ja, die samenhang is zo groot, dat kun je niet loskoppelen van elkaar. Ja, tegelijkertijd denk ik, het is eigenlijk al min of meer losgekoppeld. Want in mei gaan we luisteren naar het requisitoor en de strafeisen in de zaak van 13 andere verdachten. Ja, en Taghi, misschien pas aan het eind van het jaar of nog veel later.
2: Nou, het is in ieder geval de zoveelste episode in veel episodes al rond Taghi. Laten we naar die episode gaan waar we vandaag over praten. Het is namelijk Ines Weski over de zaak tegen de oud-advocaat van Taghi, Sebastad. Nog heel even kort, waar wordt zij van verdacht?
7: Zij wordt verdacht van het doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi. Die zit gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. En die informatie zou hij via zijn advocaat hebben doorgespeeld naar de criminele organisatie waar hij de leider van zou zijn. En daarmee zou Weski hebben bijgedragen aan het doordraaien van die criminele organisatie.
2: Anne-Henri, jij hebt een stuk geschreven hierover voor de Groene Amsterdammer. En in dat stuk beschrijf je dat er eigenlijk op de eerste dag van het proces tegen Ines Weski veel bewijs slechts gedeeltelijk werd besproken of soms helemaal niet werd toegelicht. Waarom vond je dat zo opvallend meteen op die eerste dag?
8: Ja, ik moet misschien even vooraf zeggen. Nou, je hebt dus in Nederland is het bewijs is verzameld en dat in een dossier. En dan wordt op zo'n eerste dag wordt het bewijslast in het dossier besproken. Maar in dit geval, dus dat is al als je het vergelijkt met andere landen waar alle getuigen en experts en zo op de zitting komen, is dat al vrij beperkt. En er was voor de bespreking van het bewijs nu ook nou, ik geloof een halve dag uitgetrokken. En de advocaten kregen 2 dagen toegewezen. En officier van justitie kwam natuurlijk ook nog uitgebreid aan het woord. Dus voor die debatten is dan heel veel tijd. Maar voor de bespreking van het bewijs is relatief weinig tijd. En in dit geval bleef ook nog een deel van het bewijs onbesproken. Dus dan wordt straks een vonnis gewezen op op bewijs dat voor een deel helemaal niet in het openbaar besproken is.
2: Ja, dus niet te controleren is.
8: En dat niet te controleren is.
2: En was er dan helemaal geen bewijs tegen Wesky? Weten we helemaal
8: nee, dat heb ik niet gezegd hoor. Nee, wat ik vooral geschreven heb is dat er je kon niet een goed genoeg beeld krijgen van wat er nou aan bewijs was. En dat deel van het bewijs dat niet besproken is, daarvan heb ik begrepen dat dat toch een vrij belangrijk deel was. Mm-hmm. En daarvan hebben de advocaten gezegd dat valt binnen het verschoningsrecht. Maar dat zat al heel lang in het dossier. Mm-hmm. Dus daar kwamen ze te 11 uur mee.
2: En nog even voor de luisteraar die niet helemaal thuis is in de rechtspraak. Wat is dat verschoningsrecht? Waarom wordt het daaronder gezet?
8: Ja, het verschoningsrecht, je hebt de vertrouwelijkheid tussen de advocaat en cliënt. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk om dat te handhaven. En in deze zaak heb je dus een spanningsveld tussen een advocaat die zelf verdachte is. En dat belang voor die cliënt, dat wat hij bespreekt met zijn advocaat, mm-hmm. ook inderdaad vertrouwelijk blijft. Nou, soms zijn de belangen die gemoeid zijn met zo'n advocaat die verdachte is zo groot dat je het verschoningsrecht doorbreekt.
2: Ja, precies. En dat zou hier misschien het geval kunnen zijn.
8: Dat zou hier die rechtbank heeft gezegd, voor een deel van die feiten is dat mm-hmm. hier misschien het geval. Maar dat gaan we allemaal bekijken buiten de openbaarheid. Nou, dat is dus gek.
2: Dat is dus gek, want Saskia, dan kan jij als rechtbankverslaggever daar zelf ook niets over zeggen in
7: nee.
2: de krant.
7: Dat is heel gek. Ik ben het wat dat betreft helemaal eens met dit verhaal. Wij hebben inderdaad ook met stijgende verbazing zitten luisteren naar de behandeling van de zaak. Waar eigenlijk voor ons gevoel om de hete brei heen werd gedanst. En de advocaten hebben op een gegeven moment op een geslaagde manier een punt gemaakt van het feit dat als de geheimhoudersinformatie, dus de informatie die Wesky vertrouwelijk moet kunnen uitwisselen mm-hmm. met haar cliënt, op straat zou komen te liggen via een openbare behandeling of via een requisitoor van het Openbaar Ministerie, dat dan op een dat zou gevaar kunnen opleveren, maar dat ook daarmee die geheimhouding zou worden doorbroken. En ja, die is nogal heilig.
2: Mm-hmm.
7: En dat is niet voor niks natuurlijk, maar het is in dit geval wel heel lastig. En het Openbaar Ministerie heeft in het begin wel eens gezegd, mevrouw Wesky verschuilt zich achter haar toga, want zij kan best, als zij zelf verdachte is in de zaak, vertellen over de feiten waarvan zij verdacht wordt. Maar die feiten waarvan zij verdacht wordt, ja, die hebben we dus eigenlijk gewoon niet gehoord. En daar is echt een beetje omheen gedraaid. Dus we hebben wel gehoord dat ze een bezoek had gebracht aan Ridwan Taghi in de EBI, en dat vlak daarna dan informatie werd doorgespeeld waar iets mee gebeurde binnen die criminele organisatie. Ja, en dan werd de conclusie getrokken, dat moet dan Wesky gedaan hebben. Mm. Want wie anders? Maar je mag toch hopen dat we in ieder geval uit het vonnis straks kunnen halen wat het harde bewijs tegen mevrouw Wesky is.
2: Want aankomende donderdag is dat, dan gaan we dat horen. Maar tot nu toe is het
7: nou ja, dat
2: wel.
7: Hopen we te dat horen.
2: Ja, precies. Ja. Het vonnis gaan we in ieder geval horen, maar we horen het bewijs. Maar tot nu toe lijkt het vooral powerplay van het Openbaar Ministerie.
7: Nou ja, het Openbaar Ministerie heeft in een requisitoor van, ik geloof nog niet eens 2 uurtjes... eigenlijk ook niet zo heel veel gezegd. En dat maakt het allemaal zo vaag. Je hebt echt het gevoel dat je in een soort schimmenspel beland bent. En het is bijvoorbeeld in die zaak van Wesky is het uren en uren lang gegaan over haar detentieomstandigheden. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, maar daar gaat het toch eigenlijk niet om. Dat is bijzaak eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, die detentieomstandigheden moeten natuurlijk in orde zijn. Maar
2: zij was daar niet tevreden mee.
7: Ja. En dat eigenlijk inhoudelijk wat wij hadden verwacht. Het OM heeft ooit aangekondigd, er zijn 8000 berichten uitgewisseld. Mm-hmm. Nou, dachten wij, dan gaan we tijdens de inhoudelijke behandeling eindelijk horen wat er nou precies is opgeschreven en wat er is uitgewisseld. Nou, dat is niet gebeurd. We hebben niet gehoord.
2: We hebben geen bericht kunnen lezen nog tot nu toe.
7: Nee.
8: Nou, er is wat.
7: Ja, maar te weinig.
8: Wat
7: heel weinig.
8: Dus, maar ja.
2: Ja. Ja, dus
7: kijk, als je de eis hoorde, 4,5 jaar gevangenisstraf, denk ik, nou, dan op basis van wat we hebben gehoord.
2: Is een flinke straf.
7: Pittig, ja.
2: Ja. Ja. En we horen wel ook dat het in sommige gevallen beter is misschien voor de verdachte om niet alle bewijs vrij te geven ter bescherming daarvan. Of zou jij, Annerie, zeggen, we willen eigenlijk altijd alle bewijs kunnen inzien?
8: Nou, dat kan ik zo helemaal niet zeggen. Maar of in dit geval de veiligheid een rol speelt, dan denk ik dat ook transparant moet zijn ten opzichte van het publiek. Dat kan natuurlijk. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet, want al die feiten zaten al heel lang in het dossier.
2: Mm-hmm.
8: Dus de rechtbank en het Openbaar Ministerie hebben steeds gedacht, daar is ook van de kant van de verdediging niet eerder iets over gezegd.
2: Mm-hmm.
8: Dus ik vraag me af of dat het geval is. Maar mijn punt is eigenlijk dat het vaker voorkomt dat je als publiek en als pers niet echt een heel goed beeld krijgt van het bewijs dat er is, omdat het allemaal in het dossier zit en daar wordt uit voorgelezen, het wordt aan de verdachte voorgehouden, maar er komen zelden of nooit getuigen of experts op een zitting. En als die wel komen, dat zijn ook leken. Dat zijn ook mensen die geen jurist zijn, dus daar kan je veel beter mee verbinden en een beetje omheen lopen en daar een beeld van krijgen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is.
2: Ja, en wat doet dat uiteindelijk weer vervolgens met de manier waarop er in de media over die zaken, waar jij dus van zegt, eigenlijk weinig bewijs te zien is, hoe daarover wordt bericht?
8: Ja, weet ik niet precies. Maar in die zin weet ik het wel. Bij de grote zaken, daar verwacht je dat er toch eigenlijk debat is over zoals hier, dat spanningsveld tussen het verschoningsrecht en de advocaat die zelf verdachte is. Maar ja, dat komt zo hapsnap aan de orde dat er helemaal geen debat uit voort kan komen. Dus het is een gebrek aan openbaar debat, in feite.
7: Je ziet het eigenlijk in toenemende mate gebeuren, hoor, die aantasting van de openbaarheid van de rechtspraak. Dat een rechter bijvoorbeeld zegt van, nou, we hebben allemaal het dossier gelezen, we kennen de stukken, dus daar hoeven we niet al te lang mee bij stil te staan. Ja, ik mag me niet met de gang van zaken bemoeien, maar ik ga dan wel met mijn armen omhoog zitten.
2: Dat doe je dan wel, letterlijk.
7: Ja,
2: in de
7: dat doe ik echt, om duidelijk aan te geven van, hou even, hier zitten mensen die dus geen inzage in dat dossier hebben. En we willen wel graag weten wat de belangrijkste elementen zijn die daarin staan. Mm-hmm. Want dat zijn wel de elementen waar ook een rechtbank zijn oordeel op gaat baseren.
2: Mm-hmm.
8: Dus de rechtbank en het Openbaar Ministerie hebben steeds gedacht, daar is ook van de kant van de verdediging niet eerder iets over gezegd.
2: Mm-hmm.
8: Dus ik vraag me af of dat het geval is. Maar mijn punt is eigenlijk dat het vaker voorkomt dat je als publiek en als pers niet echt een heel goed beeld krijgt van het bewijs dat er is, omdat het allemaal in het dossier zit en daar wordt uit voorgelezen, het wordt aan de verdachte voorgehouden, maar er komen zelden of nooit getuigen of experts op een zitting. En als die wel komen, dat zijn ook leken. Dat zijn ook mensen die geen jurist zijn, dus daar kan je veel beter mee verbinden en een beetje omheen lopen en daar een beeld van krijgen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is.
2: Ja, en wat doet dat uiteindelijk weer vervolgens met de manier waarop er in de media over die zaken, waar jij dus van zegt, eigenlijk weinig bewijs te zien is, hoe daarover wordt bericht?
8: Ja, weet ik niet precies. Maar in die zin weet ik het wel. Bij de grote zaken, daar verwacht je dat er toch eigenlijk debat is over zoals hier, dat spanningsveld tussen het verschoningsrecht en de advocaat die zelf verdachte is. Maar ja, dat komt zo hapsnap aan de orde dat er helemaal geen debat uit voort kan komen. Dus het is een gebrek aan openbaar debat, in feite.
7: Je ziet het eigenlijk in toenemende mate gebeuren, hoor, die aantasting van de openbaarheid van de rechtspraak. Dat een rechter bijvoorbeeld zegt van, nou, we hebben allemaal het dossier gelezen, we kennen de stukken, dus daar hoeven we niet al te lang mee bij stil te staan. Ja, ik mag me niet met de gang van zaken bemoeien, maar ik ga dan wel met mijn armen omhoog zitten.
2: Dat doe je dan wel, letterlijk.
7: Ja, dat doe ik echt, om duidelijk aan te geven van, hou even, hier zitten mensen die dus geen inzage in dat dossier hebben. En we willen wel graag weten wat de belangrijkste elementen zijn die daarin staan. Mm-hmm. Want dat zijn wel de elementen waar ook een rechtbank zijn oordeel op gaat baseren.
2: En die jij moet controleren uiteindelijk.
7: Exact, en dat kan ik niet als ik niet weet wat erin staat.

0: Maar er komen zelden of nooit getuigen of experts op een zitting. En als die wel komen, nou ja, dat zijn ook leken. Dat zijn ook mensen die geen jurist zijn. Dus daar kan je veel beter mee verbinden en een beetje omheen lopen en daar een beeld van krijgen wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is.
1: Ja, en wat doet dat uiteindelijk weer vervolgens met de manier waarop er in de media over die zaken, waar jij dus van zegt, eigenlijk weinig bewijs te zien is, hoe daarover wordt bericht?
0: Ja, weet ik niet precies. Maar in die zin weet ik het wel. Bij de grote zaken, daar verwacht je dat er toch eigenlijk debat is over, zoals hier, dat spanningsveld tussen het verschoningsrecht en de advocaat die zelf verdachte is. Maar ja, dat komt zo hapsnap aan de orde dat er helemaal geen debat uit voort kan komen. Dus het is een gebrek aan openbaar debat, in feite.
2: Je ziet het eigenlijk in toenemende mate gebeuren, hoor, die aantasting van de openbaarheid van de rechtspraak. Dat een rechter bijvoorbeeld zegt van, nou, we hebben allemaal het dossier gelezen, we kennen de stukken, dus daar hoeven we niet al te lang mee bij stil te staan. Ja, ik mag me niet met de gang van zaken bemoeien, maar ik ga dan wel met mijn armen omhoog zitten.
1: Dat doe je dan wel, letterlijk.
2: Ja, dat doe ik echt, om duidelijk aan te geven van, hou even, hier zitten mensen die dus geen inzage in dat dossier hebben. En we willen wel graag weten wat de belangrijkste elementen zijn die daarin staan. Want dat zijn wel de elementen waar ook een rechtbank zijn oordeel op gaat baseren.
1: En die jij moet controleren uiteindelijk.
2: Exact, en dat kan ik niet als ik niet weet wat erin staat. En soms heb je ook zaken waar je eigenlijk gewoon de informatie bij elkaar moet puzzelen. Dat je dat gebrekkige openbare debat hebt met de verdachte. Dan krijg je een requisitoor van het Openbaar Ministerie. Nou, dat vult dan weer wat informatie aan. En dan krijg je een pleidooi van de advocaat. Denk je, oh, dit is ook nog wel even relevant om te weten. Het is net een puzzel die je aan het leggen bent.
0: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk niet de manier waarop het moet.
0: Ja, even maar nog, dat is misschien toch even goed om aan te vullen. Er is in Nederland een heel groot verschil tussen interne en externe openbaarheid. Dus de interne openbaarheid, je hebt het podium, daar speelt het proces zich af. En publieke tribune met het publiek. En die waar het proces zich afspeelt, al die procesdeelnemers, die kennen het dossier. Dus er is geen. Er wordt door advocaten wel eens geklaagd over gebrek aan transparantie. Maar in principe, daar is alles op gericht. Maar de interne openbaarheid eet als het ware de externe openbaarheid op.
1: Mm-hmm.
0: En er is heel weinig aandacht voor hoe dit alles dan overkomt bij het publiek.
1: Ja. Even om de wederhoor goed te hebben rondom deze Wesky-zaak. We hebben de rechtbank van Rotterdam ook om een reactie gevraagd. Dat is de rechtbank die deze zaak inhoudelijk behandelt. Een woordvoerder gaf aan dat er juist een debat was over de vraag of er stukken onder een geheimhoudingsplicht vielen. De woordvoerder zegt, vooruitlopend op het vonnis kunnen we daar nog niks over zeggen. In het vonnis wordt daar wel aandacht aan besteed.
2: Ja, de vraag is of dat inhoudelijk gebeurt natuurlijk. Dat moeten we afwachten. Maar ik heb begrepen van de verdediging van Ines Wesky dat zij zeggen, de procedures zijn niet helemaal juist gevolgd in deze zaak. Dus er had geheimhoudersinformatie of mogelijk geheimhoudersinformatie moeten worden beoordeeld door een speciale officier van justitie. Die dan zou aangeven van, nou, dit is wel geheimhoudersinformatie of niet. En dat kun je gewoon openbaar bespreken. Ja, en omdat die procedure niet goed is gevolgd, is die informatie gewoon niet besproken. Is het buiten beschouwing gelaten. En dat, ja, ik vind het eerlijk gezegd een beweging die ik steeds meer tegenkom. Hè. Je hebt inmiddels ook het Openbaar Ministerie dat zaken zelf afdoet. Daar komt helemaal geen rechter bij kijken. Maar dat gebeurt ook niet in de openbaarheid. Hè. Dat gebeurt allemaal in de beruchte achterkamertjes.
1: En is dat voor kleine feitjes? Of?
2: Ja, dat is meestal kleinere feiten. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, daar is normaal gesproken helemaal geen pers bij. Dus waar heb je het over, die openbaarheid? Maar het moet wel kunnen. En publiek moet er ook bij kunnen zijn. En bij die OM-afdoeningen, zoals dat heet, daar kun je dus niet bij zijn.
1: Annerie, jij schrijft het in de Groene Amsterdammer een stuk hierover. Je noemt daar ook de nalatige houding tegenover publiek en pers, dat eigenlijk geen toeval is, maar een onderdeel van een oud patroon.
0: Ja.
1: Je spreekt ook strafrechtwetenschapper Leonie van Lent. Die noemt in haar proefschrift over de openbare rechtspraak dat Nederland al meer dan 2 eeuwen een rechtscultuur heeft waarin de inbreng van burgers bij de strafrechtpleging wordt gezien als fenomeen dat zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. Quote. Ja. Ben je het met haar eens dat er zo naar wordt gekeken?
0: Ja, ja. Ja, er is in onze omringende landen worden burgers betrokken bij de rechtspraak als in een jury of in een gemengde rechtbank. En je ziet dat als dat gebeurt,

0: dan moet er een voldoende duidelijke bespreking in de rechtszaal zijn van het bewijs. Want anders kunnen die burgers niet oordelen. Nou, dat ontbreekt in Nederland. Je hebt alleen beroepsrechters. Dus er is eigenlijk geen interne noodzaak om dat zo goed mogelijk te bespreken. En daardoor blijft ook de democratische potentie van een proces onderbenut.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Het publiek en je hebt de samenleving wordt bij openbaarheid betrokken bij de rechtspraak. Door, en die zitten daar, maar ja, er is te weinig munitie om echt een goed debat daarover te kunnen voeren en echt goed te kunnen volgen op grond waarvan rechters nu eigenlijk gaan beslissen.
1: En ook maar misschien daarna met als samenleving daarover doorpraten. Over een zaak, dat we weten wat er inhoudelijk is gebeurd. En daar was democratie weer van leren.
0: Ja, en met name hoe weeg je argumenten tegen elkaar af? Nou ja, dat zou in een rechtszaal heel duidelijk moeten zijn. Maar dat is dus te weinig. Ja.
1: En is het altijd wenselijk? Of heeft publiek en journalistiek soms ook wel gewoon een onhoudbare honger naar informatie? Willen we alles weten, misschien ook wel de details die er misschien niet toe doen, maar misschien wel juicy zijn in een verhaal, sappig.
0: Nou ja, als ik het heb over democratische potentie, dan heb ik het over de ethische en juridische dilemma's in een zaak. En ja, daarnaast heb je natuurlijk allerlei smeuïge feiten, maar ik heb het vooral over datgene wat je nodig hebt voor een echt debat over zaken.
1: Ja. Ben jij voorstander, Saskia, van het betrekken van de burger er meer bij?
2: Nou, ik ben niet een voorstander van juryrechtspraak, omdat ik dan toch een beetje van die Amerikaanse taferelen voor me zie van advocaten, aanklagers die proberen die jury enorm te bespelen en op de emotie te spelen en op die manier een mogelijke uitspraak te beïnvloeden. Dan denk ik van nou, dan vind ik dat wij het met professionele rechters misschien toch beter doen, maar. Ik kijk ook wel eens naar een aantal Scandinavische landen, volgens mij Zweden of Denemarken, waar één lekenrechter deel uitmaakt van de combinatie, maar het is dan wel een deskundige op een bepaald gebied. Dus stel, er is een zaak waarbij kinderen betrokken zijn, dat er een kinderpsycholoog deel uitmaakt van de combinatie die de zaak behandelt.
1: En haar, of die gaat maar haar, ik zeg meteen haar, maar dat maakt hoeft hem niet zo te zijn.
2: Nee,
1: maar
2: kan de ook uitspraak, hem zijn, ja.
1: De uitspraken van diegene weegt ook even zwaar als de uitspraak van de andere rechters.
2: Ja, en dan haal je er wel een bepaalde deskundigheid in en dan worden er misschien ook vragen gesteld die relevant zijn. Mm-hmm. Dat en dan heb je niet een leek die binnen de rechtspraak probeert de waarheid boven tafel te krijgen. Maar dan is het een deskundige die precies weet waar hij of zij in moet prikken. Mm-hmm. Dat is een...
0: Daar kan ik toch nog wel iets anders over zeggen. Ten eerste is er in Scandinavische landen en in Duitsland, er zijn in alle grote en middelgrote strafzaken zijn er leken bij betrokken. Dus dat zijn panels van burgers en beroepsrechters. Soms met meer burgers dan beroepsrechters. En die oordelen, die hebben ieder hun eigen stem. Ze hebben een gelijkwaardige stem in het geheel. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld ook juryrechtspraak. Of daar heb je juryrechtspraak en niet zo'n gemengd panel. Daar beslist de volksjury samen met drie beroepsrechters. Maar ja, wat een groot verschil is met Nederland, want wij kijken natuurlijk nu naar die hele Nederlandse manier van zaken behandelen. Maar in zaken waar burgers bij betrokken zijn, daar gaat het nou juist anders. Daar is de ansenering anders en is het ook makkelijker om echt een oordeel zelf te vellen. Dus de hele procesvoering is anders.
1: Mm-hmm. Ja, en dus ook beter te begrijpen voor buitenstaanders waar het dan over gaat.
0: Ja, het is beter te begrijpen voor de juryleden, voor de rechters die op een andere manier meedoen, maar ook voor het publiek daardoor.
1: Mm-hmm. En Saskia, jij bevindt je veel in die rechtspraak. Spreek je hier wel eens met rechters ook over?
2: Ja, met regelmaat. En
1: wat zeggen ze dan?
2: Ja, je merkt gewoon dat iedereen zo gewend is aan de manier waarop we het hier al jaren doen, dat de drang om dat anders te gaan doen of eens te kijken naar andere mogelijkheden niet zo groot is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel jammer, want de rechtsgang in Nederland is ook behoorlijk stroperig. Maar ik haal wel eens een voorbeeld aan. Als ik rechten spreek, en dan zeg ik van, goh, er wordt wel eens gevraagd door advocaten om de persoonlijke omstandigheden van een verdachte niet al te uitgebreid te behandelen in verband met zijn privacy. En juist die persoonlijke omstandigheden, daaruit kan een zeker begrip voor wat iemand heeft gedreven om een bepaalde daad te plegen voortkomen. Mm-hmm. En als je daar niets over weet, je weet niets over een stoornis, je weet niet over een verleden, wat iemand gewoon getekend heeft, mm-hmm. en dat is nou eenmaal gewoon hartstikke belangrijk om te weten, ja, dan krijg je dus ook nooit dat begrip. En ik zal niet zeggen dat je dan begrip krijgt voor de daad, maar wel soms voor de verdachte. Mm-hmm. Dat je opeens begrijpt van, ja, ja, als je dat allemaal hebt meegemaakt, dan kun je je wel iets voorstellen bij waar iemand vandaan komt. Mm-hmm. En dat heel sumier behandelen, daarmee doe je een verdachte tekort. En daarmee doe je ook de openbaarheid tekort.
1: En wat zegt de rechter dan?
2: Ja, zij zeggen dan eigenlijk dat ze wel in hun vonnis daar bij stilstaan en dat ze dat ook wel beschrijven, maar dan is de behandeling al geweest. Mm-hmm. En ja, juist tijdens zo'n behandeling is het eigenlijk zo belangrijk, ook omdat er dan slachtoffers en nabestaanden in een zaal zitten die het eigenlijk ook wel willen horen. Ja, en het daarna lezen, hè, via een linkje op internet, is toch anders.
1: Ja, ander effect heeft dat. Ja. Donderdag is de uitspraak in deze zaak. Verwacht jij nou dat de bewijsvoering, zoals ik je laatste vraag aan jou, tegen Wesky in die zaak nog openbaar wordt gemaakt?
2: Nou, ik mag hopen dat we in ieder geval de rechtbank duidelijk maakt waarop ze het oordeel baseren. En dat we daar iets meer uit kunnen halen. Wat misschien niet is besproken tijdens de zitting, maar wat ze wel hebben meegewogen. En dat zou je eigenlijk in de uitspraak terug moeten zien.
1: We gaan het afwachten aankomende donderdag. Interessant. Het was interessant om met jullie twee hierover te mogen praten. Misschien is het eerste zaadje gelegd, Annerie, voor verandering.
0: Ja, wie weet.
1: Wie weet. Ja. Dank voor de komst, Annerie Smolders, oud-rechter en publicist en rechtbankverslaggever Saskia Melleman. Dankjewel. Ben je erbij trouwens, donderdag in de zaal?
3: Ja.
1: Oké, succes daarbij alvast. Tot zover de Rode Draad. Zometeen hier op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. En morgenavond om 7 uur zit ik er gewoon weer klaar voor. Tot dan en een fijne avond.

0: Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen? Bingo Mafia? Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNNVARA Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij BNNVARA Academy Audio. Meld je aan op bnnvara.nl/academy.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
12: Creon Kozijnen.
13: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
1: NPO Radio 1. 9 uur.
14: Helene Plag en Hanno Jansen.
15: Goedenavond. De 21,9 meter van Jessica Schilder bij het kogelstoot op de Diamond League in Shanghai was dit weekend wereldnieuws. Ze is net terug in Nederland en we spreken er straks.
16: En het kabinet voert spoedoverleg over de asielmaatregelen. We verwachten straks een statement en dat is natuurlijk te horen hier in Langs de Lijn en Omstreken.
15: Maar eerst nu het NOS Journaal met Jeroen van Kamp.
17: Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Demonstranten zaten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. Daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing op zijn telefoon. En dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Eerder concludeerde het kabinet al dat het luchtalarm sterk verouderd is. In het Katshuis van Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd, na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg hulp krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
18: De gemeenten die in het brandpunt zitten van de protesten en het geweld, die vinden gewoon echt dat het kabinet veel te weinig steunt. Want zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. De spreidingswet. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid. En het helpt ook niet als politici zeggen dat gemeenten ook de keus hebben om geen asielzoekers op te nemen, zoals de VVD vorige week deed. Terwijl een ander lid van het kabinet, de minister van Asiel, belt met een dringend verzoek om vooral opvangplekken te regelen, want die zijn hard nodig.
17: Ja, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten riep vorige week op tot het overleg. Onder meer premier Jette en de minister Van den Brink van Asiel en Van Weel van Justitie en Veiligheid zijn erbij aanwezig. Zo dadelijk in Langs Lijn Omstreken meer over dat overleg. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van de zaak. Het weer nog tot besluit. In de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen is droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe weer wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
16: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
19: In Friesland is een ongeluk gebeurd op de A7 van Heerenveen naar Groningen. De weg is dicht tussen het Beesterswaag en de afrit Drachten Centrum. Verkeer richting Groningen kiest bij Heerenveen het beste voor de A32 richting Leeuwarden en daar dan de N31 richting Drachten.
20: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: NPO Radio 1. EO-NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Hylène Plag en Hanno Jansen.
7: Goedenavond. Arsenal kan thuis tegen Burnley een enorme stap zetten naar de eerste landstitel in meer dan 20 jaar. Ragnar Niemeyer.
8: Twee keer winnen en dan is die titel een feit. En krijgen de Invincibles uit 2004 eindelijk opvolgers. Maar ja, zover is het nog niet. Burnley thuis. Net begonnen, 6 minuten oud, 0-0. Deze winnen. En over een paar dagen nog een keer winnen van Crystal Palace. Zondag, ja, dan is Arsenal sowieso kampioen. 2 punten voor op Manchester City.
9: We spreken zo ook de kerstverse wereldkampioen Schule, Ellie Mensen, en Jessica Schilder, die zaterdag een sensationeel Nederlands record kogelstoten verbrak.
7: En we wachten op de eerste berichten vanuit het Katshuis, waar op dit moment een asielspoedoverleg gaande is.
9: Ja, Ragnar, Burnley dus al gedegradeerd. Arsenal is het toch aan de stand verplicht om er gewoon een waar doelpuntenfestijn van te maken?
8: Ja, normaal gesproken wel. Maar in dit soort fases, dat weet jij ook, gaan er wel eens andere dingen meespelen. Yep. Zenuwen, plankenkoorts, noem het allemaal maar op. Ook wat wijzigingen. De een lijkt wat beter te begrijpen dan de andere. Zoals gezegd 0-0. Geweldige roei aan die bal gegeven door de topscorer. En de speler van het seizoen van Burnley, want die heeft wel een goed jaar. Dat is Zian Fleming. Ooit Ajax 2, ooit Fortuna Sittard. Wat hij zo'n beetje persoonlijk in de eredivisie hield. PEC Zwolle gespeeld en 10 doelpunten. Het is wachten op de vrije trap voor Arsenal. Dat de uitwedstrijd eerder dit seizoen al won. Vrij eenvoudig met 2-0. Toen was Jeukeres de topscorer, een van de doelpuntenmakers. Maar die zit vandaag op de bank. En Kai Havertz, de Duitser, die er maar eentje maakte. Hij mag vandaag starten van Mikel Arteta. Een van die succesvolle Spaanse Baskische coaches. Hier is de opening van af het middenveld bij Arsenal. Ødegaard, aanvoerdersband. Hij was een tijdje wisselspeler. Ook niet helemaal fit. Ook vandaag in de basis. Dat geldt bij Arsenal opnieuw niet. Voor Jurriën Timber als rechtsback. Het gaat wel wat beter. Maar hij is er nog altijd niet bij. Slecht nieuws met het oog op het wereldkampioenschap natuurlijk. En 0-0, dat zei ik al. Maar bijna 8 minuten in het Emirates in Londen.
7: Kogelstoter Jessica Schilder zorgde zaterdag voor Nederlandse atletiekgeschiedenis. Bij de Diamond League-wedstrijden in China stootte ze de kogel voor het eerst in haar leven verder dan de magische grens van 21 meter. Het was een enorme verbetering van haar eigen Nederlandse record. En een paar dagen na die unieke prestatie blikt Schilder met verslaggever Jan-Kees van der Kunt terug.
10: Wat doet ze nu met haar 5e worp? Die gaat ver, die gaat heel ver. Die gaat zelfs sensationeel ver, dik over de 20 meter. En misschien wel over de 21 meter haar Nederlands record. Outdoor staat op 20:47 en deze afstand die is dik een halve meter verder. 21:09. Goeiedag, zegt Jessica Schilder. Schiet hier uit haar slof.
11: 21 meter. Ik stond te juichen thuis. Maar waarom is dat zo bijzonder?
12: Het is de afgelopen 14 jaar is het niemand gelukt. Geen enkele vrouw is het gelukt. En het bijzondere natuurlijk aan is dat de 21 meter nu eindelijk keer is geslecht door iemand met een roterende techniek. En dat is nog nooit gedaan.
11: Je bent uniek, dus.
12: Ja, het zat er al een tijdje aan te komen. Want we zijn met z'n drie ongeveer. Die echt wel dichtbij zijn gekomen in de afgelopen jaren. En dat nu eindelijk is gelukt. Ja, daar zijn we wel echt heel blij mee.
11: We?
12: Ja, de hele community, zeg maar. Iedereen zat er een beetje op te hazen. En iedereen was bezig met wie gaat het doen. Iedereen is gewoon happy dat het is gelukt. En dat we de volgende fase ingaan als vrouwen kogelstoten.
11: Die barrière heb jij dan geslecht. Het is ook geen toeval, hè, dat jij dat dan voor elkaar hebt gekregen.
12: Ja, wat ik zei, we zijn natuurlijk met z'n drieën. Chase Jackson, die kwam heel dichtbij. Die heeft 2090 een paar keer gestoten. Ja, en iedereen dacht van zij gaat het worden. En een kleine verrassing dat ik het dan uiteindelijk toch ben geworden.
11: Ja, was de verrassing voor jezelf?
12: De trainingen gingen goed. Daar waren we tevreden over. We hadden na het WK Indoor hebben wat aanpassingen gedaan.
11: Kun je iets over vertellen? Want dat was een teleurstellend WK Indoor. Ja. Wat heb je aangepast?
12: We zijn anders gaan trainen. En ik heb de touwtjes wat meer uit handen gegeven. En meer de verantwoordelijkheid naar mijn coach gedrukt, zeg maar. Zo van, jij mag wat meer gaan bepalen hoe en wat. Dat betekent dat er wat druk van mijn schouders af is gegaan. En dat ik wat meer kon ontspannen. Ja, en dat heeft nu al geregistreerd in 21 meter.
11: Je bent gaan luisteren naar je coach?
12: Ja, dat is eigenlijk de beste omschrijving.
11: Was je al die tijd zo eigenwijs dan?
12: Ik ben nog steeds heel eigenwijs. Maar als ik iemand vertrouw, dan is mijn coach. En sinds ik eigenlijk tegen hem heb gezegd van ja, ik wil dat jij wat meer de voorhand neemt, dat ik gewoon wat meer luister, werkt dat gewoon enorm goed.
11: En zit hem dan in dat jij minder druk voelt? Of zit het hem ook in bepaalde dingen die je nu anders doet dan toen je zelf de touwtjes in handen had?
12: Ja, als ik zelf een touwtje in handen had, dan dacht ik zo van ja, alles moet perfect zijn. Terwijl ik nu denk zo van ja, maar niet alles hoeft perfect te zijn om alsnog ver te kunnen stoten. En ik denk die kleine dingetjes, die ontspanning zorgt ervoor dat ik gewoon kan doen wat ik moet doen. Maar vooral de druk van we doen dit samen in plaats van ik moet alles bepalen. Dat heeft wel echt voor gezorgd dat ik gewoon lekker ontspannen ben en dat die druk weg is.
11: Maar als ik dit zo goed beluister, dan is het verschil tussen 20 meter en een beetje en dik over die 21 meter is gewoon een mentaliteitskwestie.
12: Ja, dat is het denk ik altijd al geweest. Ik ben vrij sterk van mezelf. Ik ben vergeleken met andere meiden ben ik misschien wel de sterkste. Maar mijn probleem is luisteren. Ik moet gewoon wat meer luisteren naar mijn coach. Dat ben ik nu gaan doen. En ik denk dat ik nu dat ga doortrekken.
11: Ja, want als dit nu al zo snel gaat lukken, wat zit er nog meer in het vat?
12: Nou, de techniek van de 21 meter stoot, die hebben we ondertussen geanalyseerd. En daaruit blijkt dat ik nog steeds niet heb geluisterd naar mijn coach wat ik moet doen.
11: Het kan dus nog beter.
12: Het kan nog zeker beter. Maar dat zijn echt technische aspecten die heel ingewikkeld zijn. Dat gaat niet zomaar binnen 1, 2, 3 veranderd worden. Daar zijn we al heel lang mee bezig. Er zit zeker nog progressie in. Maar ik ben voor nu heel blij met de 21 meter stoot.
11: Ja, en toch denken we dan alweer verder. Denk je dan in bepaalde kampioenschappen die je als tip op de horizon hebt gezet?
12: Ja, zeker. Natuurlijk, dit is allemaal in teken van LA in 2028. Daar zijn alle ogen op gericht. Alles wat nu gebeurt is, vind ik, gewoon meegenomen. En natuurlijk, vorig jaar het WK was natuurlijk wel echt een hoogtepunt. We hebben dit jaar ook nog het EK Outdoor. Daar willen we ook natuurlijk titelprologatie. Dus dat zijn allemaal tussenstapjes. Maar uiteindelijk is het grote doel LA.
11: Dus dat moet ook een vinkje worden. En is er ook nog een vinkje voor het... Ja, het wereldrecord is heel ver weg. Maar ik geloof dat jullie praten in schone wereldrecords. Hè? Dat zit er wel aan te komen.
12: Dat begint nu wel heel dichtbij te komen inderdaad. Dus dat is mijn persoonlijke nieuwe doel na deze 21 meter stoot. Maar ik weet ook, het heeft heel lang geduurd voordat ik eindelijk 21 meter heb gestoten. Het kan ook zomaar duren dat die laatste paar centimeters ook heel lang gaan duren. Als we naar de techniek kijken, dan weten we gewoon dat dat ook mogelijk is.
11: Want is dat echt, voelt het als een wereldrecord? Als je het hebt over, wat is het dan, 21, 24?
12: 24, ja. Nou, het is mooi, want ik heb ook 20-24 gestoten. Dat was ook een van de eerste keer dat ik over de 20 ging. Het zou wel heel mooi zijn. Het is niet het officiële wereldrecord natuurlijk, maar onder de atleten wordt het wel gezien als het officiële wereldrecord.
11: Ja, want zo wordt er gedacht over de jaren 80 records, hè?
12: Ja, dat was een andere tijd natuurlijk. Ze hebben het natuurlijk wel gestoten, dus het is gewoon het wereldrecord. Maar ja, dat waren andere tijden en dat kan je nu niet meer vergelijken met elkaar.
11: Dus dan is het nog maar 15 centimeter.
12: Maar het is nog steeds een stuk ja, dat ik moet overbruggen. Het is natuurlijk niet niks. Ik bedoel, je hebt al een piek en dat is 21.09. En dan moet je weer over die piek heen. Dat doe je niet 1, 2, 3. Maar ja, met de progressie die we nu hebben gemaakt, ja, dan hoop je dat die 50 centimeter ook nog in zit.

0: Het blijft dat toch een lekker nummer. Alphabeat met Fascination.
1: Arsenal kan vanavond een grote stap zetten in de richting van het kampioenschap. Ragnar, lukt het al om tot kansen te komen?
2: Jazeker. De openingsminuten waren misschien nog wel een klein beetje voor het al gedegradeerde Burnley, de nummer 19 van de Premier League. Maar sindsdien heeft Arsenal het heft in handen genomen. Het staat nog wel 0-0 na 17,5 minuut. Maar zojuist het schot op de paal van Leandro Trossard, de Belg, die vanaf de linkerkant naar binnen kwam, een combinatie opzetten en hard schoot van buiten het strafschopgebied. Maar Trossard vol op de paal. Weiss, de Duitse keeper, was eigenlijk gezien en had het geluk dat hij die bal niet op zijn rug kreeg. Dat zie je ook nog wel eens, hè, dat hij er dan in tweede instantie ingaat. Havertz schoot al een keer naast. De Duitse die er dus pas eentje maakte dit Premier League seizoen. En helemaal aan het begin van de wedstrijd was er de kans voor de Portugees Florentino in dienst van Burnley. Maar 80% het balbezit voor Arsenal. Declan Rice heeft de bal in de as van het veld. Kijkt even om zich heen, is aan het scannen waar de vrije mensen staan. Zie Jan Fleming voor zijn neus. Hij staat in de basis bij Burnley. Eén naam was nog niet genoemd. De oud-Feyenoorder Vicente Hartman zit vast eigenlijk wel op de bank. Begon het seizoen als basisspeler, maar dat is hij eigenlijk al tijdenlang niet meer. En benieuwd waar voor hem dan de toekomst ligt. Nog niet zo heel lang geleden was hij toch de beoogde linkerverdediger van het Nederlands elftal. Arsenal even dat temporiseert. Ødegaard paast nu. Doet dat richting Kai Havertz. 10 meter over de middenlijn, rechterkant van het veld. Terug naar de Noorse captain van Arsenal, naar Ødegaard dus. En dan zoekt Arsenal het aan de linkerkant met Gabriel. Declan Rice trekt wat naar de as. Dan Ødegaard en Ezzy. Terug naar Ødegaard. Mooi hakballetje. Zo komt het tempo in de aanval. Saka, rechterkant. We zitten in het strafschopgebied. Nu ontbreekt het alleen nog aan de afronding. Maar Havertz springt onder de bal door. De voorzet van Bukayo Saka is iets te hoog. En dus blijft het nog 0-0. Maar het voelt alsof we wachten op de 1-0 van Arsenal. Na 19 minuten dik bij Arsenal Burnley.
0: Weinig tieners zullen hun vrije tijd opofferen om pijl en boog ter hand te nemen en een Olympische droom na te jagen. Maar voor Fenna Stallen, 15 jaar, en Frederike Meijersen, 16 jaar, is handboogschieten hun lust en hun leven. En die passie blijkt een schot in de roos, want Stallen maakt komend week haar debuut op het senioren-EK, terwijl Meijersen zich plaatste voor de jeugd-Olympische Spelen later dit jaar. Edwin Cornelissen bezoekt een training van de twee jonkies.
3: Buiten in het groen van Papendal ligt de schietbaan voor het handboogschieten. En het waait en het regent. Gelukkig is er dan ook nog een gebouwtje, zodat er ook binnen geschoten kan worden.
4: Ja, we schieten dan binnen in principe door de luikjes heen naar buiten.
3: Hoeveel pijlen heb je bij je?
4: Ik heb 2 sets van 12 pijlen. Ja.
3: En ze hebben allemaal een nummertje?
4: Ja, want soms dan gaat er eentje de hele tijd een beetje de verkeerde kant op en dan weet je welke dat is.
3: Oké. Dus je kan nog een onderscheid maken in pijlen. Je hebt je favoriete pijlen.
4: Ja, absoluut.
3: Ze beoefenen 2 disciplines. Fenna Stallen, compound, Frederik Meijersen, recurve.
5: Een compound boog die is eigenlijk gewoon wat compacter en die gebruikt controle en meerdere kabels. Die gaat vaak ook wat sneller en komt net wat nauwkeuriger. Maar daardoor liggen de punten ook hoger en ligt het niveau vaak heel erg dicht bij elkaar.
3: Dan doe jij recurve. Hoe moet je dat omschrijven?
4: In principe gewoon boogschieten. Alleen dan hebben wij stabilisatoren en een vizier erop.
5: 70, ja!
3: De coach doet hier vast de luikjes open en dan kijken we over de outdoorbaan.
6: Ja, dan kijken we over de outdoorbaan. En nou gaan we, omdat we vandaag van binnen naar buiten schieten, omdat het echt al hard regent, gaan we de pakken even op de juiste afstand zetten. Fenna schiet 50, Frederik schiet 60.
5: Ja, goeie!
3: Een talent van 15 jaar, een talent van 16 jaar. Hoe bijzonder is dat?
6: Hoe bijzonder is dat? Ja, niet uitzonderlijk, maar wel een beetje bijzonder, zullen we maar zeggen.
3: Wat maakt ze zo geschikt voor deze sport?
6: Rust, kalmte en de wil dat ze weten wat ze willen en dat ze het er ook voor over hebben dat ze het doen.
5: Bijvoorbeeld of in het weekend zijn er feestjes. Ja, daar kan ik niet naartoe, want ik heb wedstrijden.
4: Ik kom uit Eindhoven en al mijn vriendinnen zijn ook gewoon in Eindhoven. Dus die zie ik in principe alleen in het weekend, als ik daar überhaupt tijd voor heb in het weekend. Ja. Dus mijn sociale leven is soms wel een beetje zwaar om dat bij te houden.
3: Wat maakt dat je dat er voor over hebt? Hoe groot is die passie voor deze sport?
5: Ik ben 3 jaar geleden begonnen met wedstrijden schieten. Toen is het eigenlijk best wel snel gegaan. Ja, daar krijg je heel veel motivatie van. Ik denk wat ook bij ons een groot verschil maakt is dat we tegenslagen niet zien als tegenslagen, maar zien als leerpunten en verbeterpunten.
4: Ja, het is ook gewoon omdat wij nog zo jong zijn, ga je wel gewoon snel vergelijken met mensen die ouder zijn. En op basis daarvan bepalen of je misschien goed of niet goed bent. Maar dat is helemaal niet de bedoeling, omdat je nog zo jong bent. Dat hoeft toch helemaal niet.
3: Is het fijn als je dan een soort van generatiegenoten, bijna leeftijdsgenoten bent, dat je ook een beetje wat aan elkaar hebt als je samen die sport beoefent?
5: Ja, we zijn wel gewoon goede vriendinnen. Frederik heeft mij ook geïnspireerd om beter te worden.
3: Oh ja?
5: Ja. Op mijn eerste wedstrijd zag ik haar rondlopen in een oranje shirtje. En toen zei ik tegen mijn vader, dat wil ik ook.
3: Ze is eigenlijk een beetje je idool.
5: Ja, wel een beetje.
3: Jij ziet tegelijkertijd haar opkomst, hè? Hoe kijk je daarnaar?
4: Ja, dat is superleuk. Ik weet nog afgelopen jaar, het WK Jeugd, dat ik op de tribune zat. Dat zij voor de bronzen finale ging schieten. Ja, dat was superleuk.
3: Hoe heb je daar gezeten op die tribune?
4: Ja, heel hard geschreeuwd. Ik had geen stem meer die dag daarna.
3: De ene na de andere pijl wordt weggeschoten. Hoeveel vergt dat nou qua concentratie?
5: Ja, na een zware wedstrijd ben ik mentaal wel echt op. Je voelt je gewoon leeg en loom en je wil gewoon eigenlijk de hele tijd op de bank hangen.
3: Als het gaat om wedstrijdervaring, jij was als 14-jarige al actief, hè, in het seniorencircuit.
5: Ik heb toen op de Europese Grand Prix met het vrouwenteam een bronzen medaille gehaald. En met het mixteam, dus wat Olympisch wordt, heb ik samen met Stef Willems hebben we goud gehaald.
3: En waar sta jij in je carrière als je het zo moet omschrijven?
4: Ik ben dit seizoen en dit jaar nu aan het toewerken naar de Jeugd Olympische Spelen in november. Daarvoor ben ik gekwalificeerd. Het is in Senegal, in Dakar, dus ook nog een eindje weg.
3: Oh, dat is een heel avontuur inderdaad. En jij, Fenna, maakt je op voor je eerste EK senioren. Hoe belangrijk en groot is dat toernooi voor jou?
5: Ja, voor mij is het ook wel heel gaaf om mee te maken. Eigenlijk een beetje mijn eerste keer op het echt grote senioren Europese veld. Hopelijk kan ik dit jaar ook wat World Cups meedoen, dus dat ik ook het wereldveld kan ervaren.
3: Olympische Spelen, dat is wat jullie allebei nastreven?
4: Ja, absoluut, ja.
3: En dan vooral ook om daar samen te staan als vriendinnen, generatiegenoten?
5: Dat is wel echt een doel waar we heen willen.
4: Ja, als we dan wel ook allebei nog een gouden medaille hebben, dan is de droom helemaal compleet.
3: Ik hoor je moet ook nog goud winnen.
4: Ah.
5: We moeten ons best doen, hè?
0: Het is niet meer van meedoen is het belangrijkste.
1: Nee, winnen is het belangrijkste.
0: Goud, ja, heel op goed. De Olympische Spelen, mooi.
1: We gaan naar Ragnar Niemeyer bij Arsenal Burnley.
2: Arsenal ergert zich een beetje aan het af en toe, niet de hele tijd hoor, maar het af en toe wat pittige spel van de tegenstander. Ruzietje moet even worden gesust. Declan Rice is daar wel goed in. De leider van Arsenal, de leider ook van Engeland natuurlijk. Die gaan we nog wel zien deze zomer op het wereldkampioenschap. 25 minuten onderweg, Arsenal-Burnley 0-0. Na die bal op de paal nog één keer een balletje op Havertz. Die kon er net niet bij en dus ging die bal over de achterlijn. Was een goed paasje in de richting van de Duitser. Arsenal, linkerkant. Hier is Trossard, is actief. Veel bewegingen, komt niet langs zijn tegenstander. Dat is Kyle Walker, de ervaren oud-international van Engeland, is de rechtsback van Burnley. De ploeg van Zian Fleming, die we eigenlijk nog niet hebben gezien. Eén keer met een tackle, leidde ook tot een heel klein opstootje eventjes. Arsenal aan de rechterkant. De bal wordt verspeeld door Gabriel, de Braziliaan. Arsenal heeft hem ook weer snel te pakken. Combinatie, Trossard, Ezzy. Dan zie je de toeschouwers in het Emirates onmiddellijk kijken en geluid maken als dat spel wat beter gaat lopen. Maar het wordt een beetje breien nu op het middenveld. Aan de linkerkant een beetje van de as is er de opening van Rice richting Saka. Dat past net niet. En dan Hannibal richting Zian Fleming. De uitbraak van de bezoekers. En daar links in beeld bij mij. Daar komt de actie. Hannibal aannemen, schieten. Dat had eerder gemoeten. Want hij krijgt de voorzet. Zeker geen gekke bal. Maar als hij iets sneller bij die bal was geweest, misschien was die bal een fractie te hard, dan had hij hem nog kunnen binnenschieten ook. Zo blijft het wel 0-0. En toch ook wel spannend. Arsenal moet winnen. Het is 26,5 minuut bezig. 0-0.

0: Het is Adele op Radio 1. Rumor has it.
1: NPO Radio 1.
2: Half tien is het. Jeroen van Kan is hier voor het NOS Journaal.
3: De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Meestal duren dergelijke acties maar een paar uur, maar dit keer lukte het de activisten om het spoor langer plat te leggen. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenenetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt er in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing op zijn telefoon. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met de zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok daar in 2018. Daarna werd het een commercieel bedrijf, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. En de twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Arsenal is op weg naar het kampioenschap, althans, dat hopen ze natuurlijk. Ze spelen tegen Burnley, het al gedegradeerde Burnley, Ragnar Niemeyer. Hoe gaat het? Lukt het al om dicht bij die openingstreffer te komen?
5: Ja, ik vind dat er iets te weinig grote kansen toch worden gecreëerd. Die 0-0 stand staat nog altijd op het bord in Noord-Londen. Wel de bal op de lat gezien. Dat was eigenlijk een voorzet van Saka. Die vanaf de rechterkant de bal het doelgebied inbracht. En die bal waaide zeg maar richting de lat. Boven doelman Max Weiss. En daar kwam Burnley wel goed weg. Maar toch ook een beetje een toevalstreffer. Paal geraakt, lat geraakt nu. De tegenstander die heeft 1 of 2 momenten gehad voor het doel van David Raya. Die al 18 keer de nul hield. Geweldige keeper, geweldig hoog reddingspercentage. En die heeft er voorlopig weinig te doen. Maar Arsenal zou voorin wel wat harder op het gaspedaal mogen drukken. De bal wordt door de tegenstander wat rondgespeeld op het middenveld. Je kunt erop wachten dat zo meteen fout gaat. Florentino, we zagen hem in de eerste 2 minuten van de wedstrijd de bal naast te werken. Hier is Walker, 1 meter of 20 voor de middenlijn. Komt met een opening richting de linkerkant van het veld. Lucas Perez, dat is de bedoeling. Maar de bal wordt bij Arsenal teruggekopt tot bij de eigen doelman. Dan houdt hij tempo erin daar op het middenveld. Ik heb het over Declan Rice. En dan duiken er toch wel vrij veel mensen zo bij de middenlijn op van Burnley voor zijn neus. Dan is het tempo er eventjes uit en gaat het naar de linkerkant, waar uiteindelijk de Italiaan Riccardo Calafiori toch fit genoeg was om te spelen. Dat is een meevallen, want op de rechtsbackpositie waar White ontbreekt en Timber ook, was het een klein beetje zoeken. Christian Mosquera is daar neergezet. Laat speelde Rice daar een keer. Daar was Arteta dan weer niet zo tevreden over. Oh, dat is een mooie bal van Ødegaard. Saka bijna Havertz en een omschakeling met Zian Fleming. Burnley levert die bal onmiddellijk weer in. Ja, Arsenal heeft heel veel balbezit, maar haalt daar te weinig mogelijkheden uit. Nu is het Gabriel die ook weer aan het zoeken is. Linkerkant, strafschopgebied, daar is Saka. De voorzet is van Havertz van heel dichtbij, maar Saka raakt hem niet goed. Dit is weer een grote kans, maar nog altijd dus die 0-0 stand.
2: Dan gaan we naar de landskampioen in eigen huis, PSV. Want PSV is de eerste club in Nederland met een gedenkplek voor supporters die zijn overleden. Rondom de grote kastanjeboom naast het Philipsstadion is een indrukwekkend monument ingericht. En gisteren, vlak voor de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente, was de opening. En er kwamen ook meteen een boel mensen op af om hun dierbaren te herdenken.
6: Voor wie hebben jullie net iets neergelegd?
7: Voor mijn moeder, die 4 jaar geleden is overleden. Ja, die kwam hier ook regelmatig. Die was echt PSV-fan.
8: Mijn broer, die is overleden en ik heb zijn plaats ingenomen op zijn PSV-stoel. Ja. Dus ik ga hem extra eren.
6: Ik heb het gevoel dat u nog even in de rij moet staan.
9: Nogal, ja. Maar ja, dat moeten we over hebben, je schoonbroer en oom.
6: Ja, wat is het mooiste wat je de herinnering die aan hem hebt?
10: Ja, dat hij ons wel keihard uitlacht dat wij hier in die rij staan, denk ik. Ja, nee, die beklaagt ons vandaag.
9: Zeker.
2: Mooi om op die manier te kunnen herdenken. De ontwerper van deze gedenkplek is Aart van Asseldonk. Aart, goedenavond.
11: Goedenavond.
2: Mooi, denk ik, of niet, om deze mensen zo te horen?
11: Ja, heel leuk. We hebben hier natuurlijk al lang aan gewerkt. En dan is het heerlijk om al die mede-supporters te zien en Ik heb menig traantje weggepinkt tijdens de opening. Veel mensen waren zeer ontroerd voor hetgeen wat wij gedaan hebben. Dus dat is hartstikke leuk.
2: Dat voelt dan gelijk heel dankbaar.
11: Ja, precies.
2: Ja, ja. Maar stond je ervan te kijken hoeveel mensen erop af waren gekomen? Want het waren er veel, hè?
11: Het waren er heel veel. Echt duizenden. Dus het was het was een welkom. Het is in ieder geval heel goed, denk ik, dat het er nu is. En een soort loon naar werken, denk ik.
2: Ja, ja. Nou is dit natuurlijk een radio.
11: Ja.
2: Kunnen we hem samen eens omschrijven? Of begin jij eens, de gedenkplek, hoe die eruit ziet, hoe je hem hebt ontworpen?
11: Ja, de gedenkplek is een plek, zoals je net al hoorde, rond de witte paardenkastanje die aan de voet van het stadion ligt op de Frederiklaan. Die destijds nog door Anton Philips geplant is. Dus die heeft het stadion zien groeien van de eerste houten tribune uit 1916 tot wat het nu is. En wat het gaat worden voor de toekomst natuurlijk. We hebben eigenlijk een soort geoglyf van formaat willen maken. Dus ik refereerde in mijn onderzoek naar een spreuk van Anton Philips. Ze zullen weten wie ze voor zich hebben. Iets wat wel toepasselijk is, denk ik, voor de rijke historie van onze club. En hoe die gegroeid is.
2: Ja.
11: We hebben heel veel symboliek toegepast in het geheel. En ik ben een onderzoek gestart in 2020. Heel veel verhalen opgehaald van supporters. Echt in de krochten van de club kunnen duiken om allerlei detailleringen op te zoeken. En uiteindelijk een haakje gevonden. Een haakje wat ik vond in de laurenkrans. Een laurenkrans die vanuit de oudheid geschonken wordt aan overwinnaars. En als je overlijdt, dan word je in de lauren gelegd. Dus ja. Ik vond dat een heel mooi gegeven om mee aan de slag te gaan.
0: We praten zo door over die mooie plek. We gaan even naar Ragnar bij Arsenal Burnley.
5: Hij zit erin. De druk van Arsenal werd dan toch te groot voor Burnley. 7 minuten voor de pauze. De corner getrapt door Saka. En van een meter of 2-3 meer is het echt niet. De kopbal van Kai Havertz. Juist bij het opstellen van de Duitser werden her en der bij de Engelse journalisten toch wel vraagtekens gezet. Waarom hij met zijn ene treffen en niet de Jeukeres, de veelscorende Zweed. Maar die keuze van Arteta blijkt de goede te zijn. De aanleiding tot die corner was al een gevaarlijk schot van Martin Ødegaard. Daar zat een been tussen. En daarvoor was er bijna een strafschop voor Arsenal. Nadat Saka die bal van dichtbij miste. De claim dat hij op zijn schoen werd getrapt door Lucas Perez. Er was ook zeker contact. Arteta was boos. Maar inmiddels zal hij de glimlach op het gezicht hebben. Want Kai Havertz na 38 minuten met de 1-0 voor Arsenal tegen Burnley. Het is nu maar te hopen voor Arsenal en de vele fans. Ja, dat de druk er een beetje af is. En dat het wat makkelijker gaat allemaal.
2: Ja, je ziet nu lachen. Maar net als je met een half oog mee te kijken, zag je wel wat ongeduld komen bij het uitblijven van die treffer. Aart van Asseldonk is de ontwerper van de gedenkplek bij PSV. De eerste club in ons land die een speciale gedenkplek voor supporters heeft. Werd gisteren ook druk bezocht. Aart, waarvan je al aangaf, dat ontroerde me best wel. En je was al bezig om te omschrijven met alle symboliek die erin zat. Hij is helemaal wit, hè? Maar de supporters, of de familie van de overleden supporters, die kunnen dus eigenlijk een soort mini-gedenk tekentje kopen.
11: Ja, Laurensblad noemen wij die. Ja, ja. Ja. Ja, we waren natuurlijk op zoek naar iets wat verbindt. En we hebben een soort tombe gemaakt bij de hoofdpoort. Die in het midden van eigenlijk een lint aan vlagstructuren. Dus de hekwerken die lijken te bewegen als je daar omheen loopt. En net voor die poort, daar ligt de S1913 tombe. En die maken we dus één keer per jaar open. En daar kun je dus als supporter zijnde een laurensblad aan toevoegen. Dus daar kun je die kun je aanschaffen in de fanshop. En dan wordt de naam daarin gegraveerd. En word je vereeuwigd in het werk.
2: Ja, mooi. Eén keer per jaar, zeg je. Het is niet de bedoeling dat supporters tussendoor even denken.
11: Nee, precies. We willen daar een heel mooi moment van maken natuurlijk om weer samen te komen. en te herdenken aan, ja, aan jouw goede vriend of, ja, of vader of moeder of nou, zeg het maar, mensen van de club.
2: Heb jij zelf eigenlijk iemand
11: ja,
2: die je herdenkt?
11: Zeker.
2: Wie?
11: Ja. Ik heb Rob herdacht, een vriend van mij waar ik vroeger mee in het stadion stond. En die is helaas een aantal jaren geleden overleden. En die heeft een plekje gekregen. En mijn vader, die heb ik ook toegevoegd.
2: Ja. Twee laurensbladeren.
11: Zeker.
2: Ja, mooi.
0: Je zei het al, je was eigenlijk wel verrast, hè, door de hoeveelheid mensen die er waren. Hoe verklaar je dat nou eigenlijk, dat hier blijkbaar zo'n behoefte aan is?
11: Nou ja, we hebben natuurlijk nauw samengewerkt met alle sportsverenigingen van PSV. Het is ook echt vanuit hun gekomen en PSV heeft mij vervolgens benaderd om hier invulling aan te geven. Maar ja, je bent er eigenlijk al zo lang mee bezig en ja, je hoort van iedereen dat er behoefte voor is. Maar als het dan ook echt gebeurt, dan, ja, dan is het toch overweldigend dat er zoveel mensen ja, meteen op aangaan, zeg maar.
0: Ja. En het zegt ook wel wat, denk ik, over de band die mensen met een voetbalclub hebben. En hoe diep dat
11: ja,
0: gaat.
11: Ja, zeker. Ja. Ja, dat is zeker zo. Het is heel leuk. Ik heb natuurlijk, ik ben zelf al van kinds af aan natuurlijk supporter van deze club. En ja, je denkt dan een club goed te kennen. Maar als je dan ja, uitvoerig onderzoek gaat doen en ook kijkt naar, hè, niet alleen onze club, maar ook hoe het bij andere clubs gaat. En die hele voetbalcultuur is natuurlijk iets wat ja, wat ontzettend inspirerend kan werken.
0: Ja, want je bent echt langs allerlei clubs geweest, hè? Ook in het buitenland, om inspiratie op te doen. Waar ben je allemaal geweest?
11: Ja, op allerlei plekken. Maar eigenlijk overal waar je naartoe gaat, wordt wel wat gedaan. Maar het zijn vaak mensen van de club die geëerd worden. Of je ziet vaak een standbeeld of een plaquette. Maar nooit echt een plek zoals deze. Dit is natuurlijk een ideale plek voor ons. De boom die echt aan de voet van het stadion staat en die eigenlijk al naar de hemel reikt. Dus ja, voor ons was het natuurlijk een buitenkansje dat we het hier mochten doen.
2: Ja. Je hebt niet speciale dingen daarvan overgenomen die je hebt gezien in het buitenland?
11: Nee, niet zozeer. We hebben vooral goed gekeken naar ook bijvoorbeeld heel vaak zie je op dit soort plekken dat er sjaaltjes gehangen worden. Dus de manier van herdenken en een soort erehaag maken met stadionvakkers, al die dingen die zien we natuurlijk overal gebeuren. En die hebben we proberen op te pakken en op een eigenzinnige manier toe te passen in het werk wat we nu gemaakt hebben.
2: Gaan er nou meer clubs zich melden bij jou? Of lijkt het je mooi om het ook voor andere clubs te gaan doen? Laat ik het zo vragen.
11: Ik denk dat het heel moeilijk is. Want je moet. Ik zeg niet dat ik het niet zou doen, maar.
2: Je hebt een PSV-hart.
0: Ja.
2: En niet
0: ja,
2: zozeer precies. Een hart voor. Zo'n groot hart voor andere
11: heel
2: clubs.
11: Moeilijk. Ja, precies.
2: Daar is eigenlijk het antwoord. Dus het antwoord is in principe niet.
11: Nee, en ik vind het heel leuk om de diepte in te gaan om een goed ontwerp te maken. En dat kan op allerlei manieren. Maar als ik nou de rest van mijn leven alleen nog maar gedenkplekken mag maken, dan haak ik af, denk ik.
2: Nee, maar ik denk wel dat je het andere kunstenaars zou aanraden als je ziet hoe het gewaardeerd wordt en hoe dankbaar het is om zo'n bijdrage te mogen leveren.
11: Zeker weten, ja.
2: Dankjewel, Aart. Aart van Asseldonk, de kunstenaar dus die de gedenkplek voor overleden PSV-supporters heeft ontworpen.
0: Slotfase eerste helft bij Arsenal Burnley, Ragnar Niemeyer.
5: Ja, leuke slotfase wel met Saka. Die staat op de punt, op de kop van het strafschopgebied. Bij Burnley krult die bal net langs de kruising. Dus blijft het een minuutje voor de pauze bij die 1-0. De goal dus met het hoofd van Havertz uit de corner in de 37e minuut. En het is een fase waarin Arsenal toch ook zal denken aan het doelsaldo. Dat is nu exact gelijk met Manchester City. Virtueel heeft Arsenal nu 82 punten tegen City 77. City speelt morgen tegen Bournemouth uitwedstrijd. Ja, puntenverlies dan en een overwinning van Arsenal hier zou de titel betekenen. Maar het is een taaie ploeg die van Pep Guardiola. Het zou eens op de laatste speeldag dus kunnen gaan aankomen. Havertz, Saka draaien in de 16 van Burnley. Geen overtreding, zegt Paul Tierney. Ik zag ook niets en dus gaat de wedstrijd verder met Trossard aan de linkerkant. Ja, tik je zijn naam in op internet, dan kom je meteen bij zijn scheiding uit die deze week bekend werd. Ja, dat kan voorkomen. Je kunt kampioen worden en in dezelfde week na 7 jaar je vrouw zien vertrekken. Dat is zo'n beetje het verhaal van Trossard. Maar hij speelt zeker niet onaardig, hoewel ik hem in de openingsfase van de wedstrijd wat beter vond dan in de fase zo voor de rust nu. Sterker nog, we zitten eigenlijk al in de rust, maar er komen nog 2 minuten bij. En het is 1-0. Dat is wat mager. Ik zie nog even het beeld wat leidde tot wat consternatie zo. Een bal heel lichtjes op een Burnley-hand bij de actie van Saka zojuist. Maar daarvoor gaat hij niet op de stip. Het is 1-0. Anderhalve minuut nog in de extra tijd van de eerste helft.
2: Ellie Mensen won gisteren het WK Sjoelen voor de 3e keer in het Drentse Zwarte Meer.
12: De eerste wereldtitel van vanmiddag. De individuen is voor Ellie Mensen van de Brikkenikkers uit Plasineveen. Een prachtige thuiszege in Zwarte Meer voor de wereldkampioen van 2023. En 3 jaar later flikt ze het opnieuw.
2: Ja, en daarmee is ze de eerste vrouw ooit die dat voor elkaar krijgt. En vandaag was ze gewoon weer op haar werk. Hopelijk wel een uurtje
5: lang. Ja, leuke slotfase wel met Saka. Die staat op de punt, op de kop van het strafschopgebied. Bij Burnley krult die bal net langs de kruising. Dus blijft het een minuutje voor de pauze bij die 1-0. De goal dus met het hoofd van Havertz uit de corner in de 37e minuut. En het is een fase waarin Arsenal toch ook zal denken aan het doelsaldo. Dat is nu exact gelijk met Manchester City. Virtueel heeft Arsenal nu 82 punten tegen City 77. City speelt morgen tegen Bournemouth uitwedstrijd. Ja, puntenverlies dan en een overwinning van Arsenal hier zou de titel betekenen. Maar het is een taaie ploeg die van Pep Guardiola. Het zou ons op de laatste speeldag dus kunnen gaan aankomen. Havertz, Saka draaien in de 16 van Burnley. Geen overtreding, zegt Paul Tierney. Ik zag ook niets. En dus gaat de wedstrijd verder met Trossard aan de linkerkant. Ja, tik je zijn naam in op internet, dan kom je meteen bij zijn scheiding uit die deze week bekend werd. Ja, dat kan voorkomen. Je kunt kampioen worden en in dezelfde week na 7 jaar je vrouw zien vertrekken. Dat is zo'n beetje het verhaal van Trossard. Maar hij speelt zeker niet onaardig, hoewel ik hem in de openingsfase van de wedstrijd wat beter vond dan in de fase zo voor de rust nu. Sterker nog, we zitten eigenlijk al in de rust, maar er komen nog 2 minuten bij. En het is 1-0. Dat is wat mager. Ik zie nog even het beeld wat leidde tot wat consternatie zo. Een bal heel lichtjes op een Burnley-hand bij de actie van Saka zojuist. Maar daarvoor gaat hij niet op de stip. Het is 1-0. Anderhalve minuut nog in de extra tijd van de eerste helft.
2: Ellie Mensen won gisteren het WK Sjoelen voor de 3e keer in het Drentse Zwarte Meer.
12: De eerste wereldtitel van vanmiddag. De individuen is voor Ellie Mensen van de Brikkenikkers uit Plasineveen. Een prachtige thuiszege in Zwarte Meer voor de wereldkampioen van 2023. En 3 jaar later flikt ze het opnieuw.
2: Ja, en daarmee is ze de eerste vrouw ooit die dat voor elkaar krijgt. En vandaag was ze gewoon weer op haar werk. Hopelijk wel een uurtje later dan misschien normaal. Ellie, goedenavond.
13: Nee hoor. Nee.

0: Dan en een overwinning van Arsenal hier zou de titel betekenen. Maar het is een taaie ploeg die van Pep Guardiola. Het zou eens op de laatste speeldag dus kunnen gaan aankomen. Havertz, Saka draaien in de 16 van Burnley. Geen overtreding, zegt Paul Tierney. Ik zag ook niets. En dus gaat de wedstrijd verder met Trossard aan de linkerkant. Ja, tik je zijn naam in op internet. Dan kom je meteen bij zijn scheiding uit die deze week bekend werd. Ja, dat kan voorkomen. Je kunt kampioen worden. En in dezelfde week na 7 jaar je vrouw zien vertrekken. Dat is zo'n beetje het verhaal van Trossard. Maar hij speelt zeker niet onaardig. Hoewel ik hem in de openingsfase van de wedstrijd wat beter vond dan in de fase zo voor de rust nu. Sterker nog, we zitten eigenlijk al in de rust. Maar er komen nog 2 minuten bij. En het is 1 tegen 0. Dat is wat mager. Ik zie nog even het beeld wat leidde tot wat consternatie zo. Een bal heel lichtjes op een Burnley-hand bij de actie van Saka zojuist. Maar daarvoor gaat hij niet op de stip. Het is 1-0, anderhalve minuut nog in de extra tijd van de eerste helft.
1: Ellie Mensen won gisteren het WK Sjoelen voor de 3e keer in het Drentse Zwarte Meer.
2: De eerste wereldtitel van vanmiddag. De individuen is voor Ellie Mensen van de Brikkenikkers uit Plasineveen. Een prachtige thuiszegen in Zwarte Meer voor de wereldkampioen van 2023. En 3 jaar later flikt ze het opnieuw.
1: Ja, en daarmee is ze de eerste vrouw ooit die dat voor elkaar krijgt. En vandaag was ze gewoon weer op haar werk. Hopelijk wel een uurtje later dan misschien normaal. Ellie, goedenavond.
3: Nee hoor.
1: Zelfs dat niet?
3: Nee hoor. Nee, gewoon op tijd.
1: Ja, en hoe vroeg was dat?
3: We beginnen om 7:30, dus het valt mee.
4: Zo.
1: Oh, heb je wel een feestje gevierd?
3: Zeker. Zaterdagavond hebben we een feestje gevierd.
1: Ja, dat wel.
3: Best wel behoorlijk lang.
1: Ja. Je kon 24 uur lang doorfeesten, wou je zeggen.
3: Nou, in principe wel, ja.
1: Het is voor de 3e keer dat je won.
3: Ja.
1: Maakt dat nog uit, eerste, tweede of 3e keer? Is het alle 3 even mooi?
3: In principe is het alle 3 even mooi. Maar de eerste is natuurlijk ontzettend spannend wat er allemaal gebeurt. Het was ook echt onverwacht. Maar die 3e is net zo mooi als de eerste eigenlijk in principe. Omdat er is maar 1 vrouw die 3 wereldtitels op haar naam heeft.
1: Ja. Je speelde tegen een landgenoot, hè? Henrike van den Bos. Ik neem aan dat jullie elkaar ook wel goed kennen.
3: Jazeker.
1: Ja. Het is niet een dusdanig grote sport dat je heel veel vreemden tegenover je krijgt, denk ik, of wel?
3: Ik heb zo'n beetje 400 vrienden op Facebook. Ja, zijn allemaal Sjoelers.
4: Allemaal Sjoelers.
3: Ja, nou ja, veel wel. Dus ontken ons, hè.
1: Ja. Hoe ga je zo'n finale dan in?
3: Gewoon normaal. Ik doe er eigenlijk niks speciaals voor. Ik zet er een paar knopjes uit. Ik zie helemaal niks meer van de buitenwereld. Ik hoor niks meer. Ik ben helemaal in mijn eigen uppie.
1: Nee, want ik bedoel ook omdat je zegt, we zijn eigenlijk gewoon allemaal vrienden van elkaar. Ben je elkaar dan een beetje aan het uitdagen? Of gaat het juist in een hele vriendschappelijk? Of is het toch wel enige rivaliteit? Je hebt het wel over de WK-titel.
3: Ja, je hebt wel rivaliteit, maar het blijft eigenlijk ook gewoon 1 grote Sjoelfamilie. Dus of je nou uit het buitenland komt of uit Nederland, dat maakt niet uit. Je gaat als vrienden uit elkaar.
1: Ja.
3: Dat blijft.
1: Ja, en die concentratie, je benoemt dat zelf al, maar we zaten nog even wat terug te kijken. Het was een soort uberfocus die je had. Ik denk volgens mij, als ze iets naast je hadden laten ontploffen, dan had je het nog niet gehoord. Wel.
3: Nou, ik denk dat ik het wel had meegekregen, maar niet echt veel had bewogen.
4: Maar is dat jouw geheim, dat je gewoon helemaal in die focus kunt zitten?
3: Je moet echt knopjes uit gaan zetten. En het fijne is, als je de mentaal knopjes uit kan zetten, dan gaat het lichaam eigenlijk mee. Dus alle pijntjes en dingetjes die worden dan wat minder, dus dan gaat het helemaal perfect.
4: Ja, want die heb je dus ook wel bij het sjoelen, pijntjes, lichamelijke klachten die je in de weg kunnen zitten?
3: Ik heb artrose. Dus dat is wel een dingetje die je... Ja, die neem je ook mee in de sport. In Frankrijk is het niet gelukt. En dan had ik echt een hele dikke hand. En dan is het heel jammer. Dan ben je gewoon gelijk van tevoren al uitgeschakeld.
4: Ja.
3: Maar op dit moment, het ging goed. Dus dan door.
4: En had je nog een speciale tactiek? Of was het gewoon in die focus zitten, die Sjoelen... werpen, wou ik zeggen, maar schuiven. De goede richting op. En dat is het.
3: Ja, zo'n beetje wel. Maar ik heb wel. Er zit wel een bepaalde.

0: veel techniek achter om hem op een bepaalde manier voor mij goed neer te leggen. Zodat ik ook op die 100 uit kan komen als het zover is.
1: En kun je die zeg maar prijs geven? Ik bedoel, we gaan natuurlijk nooit het niveau halen van jou. Maar ik vind het wel, als je het stiekem kan vertellen. De eerste volgende
2: binnenkort
1: keer
2: een familieweekend. Familie ja, ik kan het zeggen.
1: Dan hoop ik ze even flink te verslaan.
0: Het WK wordt eigenlijk, het hoofdtoernooi wordt gespeeld met 20 schijven in 2 onderbeurten. Dus het hoogste wat je kan halen is 100. Mm-hmm. Iedereen die denkt wel gelijk bij 100 ook, maar dat is weinig. Maar ja, je kan niet meer halen dan dat. Of je moet het al in 1 keer gooien, dan krijg je schijf terug. Dat is geloof ik 1-2 keer gebeurd.
1: Maar heb jij, Ellie, je hand op de schijf? Of heb je, want je hebt ook wel dat je met je wijsvinger, dat je zo'n kommetje maakt en dat je hem zo schuift. Wat is de truc?
0: Ja, ik heb meer een kommetje. Echt, ik hou me echt gewoon vast.
1: Je houdt hem vast.
0: Ik leg hem er niet plat op, want je moet wel kunnen sturen. En sturen doe je met je duim, maar eigenlijk een beetje achter de schuilschijf.
1: Ah, kijk, zie je nu weer wat
2: geheimpjes van de Smit.
0: Ja, en ik oefen heel veel op 1-2-3-4. Dus voor mij is het gewoon op dat moment als ik een VK Sjoel, dan probeer ik overal voor de 80 in te krijgen. En als ik dan mijn 4 schijven nog over heb, dan is het gewoon een 1-2-3-4'tje. Ja, en dat moet dan op met 20-2 moet dat dan eigenlijk even iets anders. Want dan eindig je eigenlijk met de laatste 4 schijven in de 2. Dan kan je een 3'tje en een 4'tje gooien. En dan gooi je nog een 2'tje, dan gooi je een 1'tje. En dan is het klaar. Want dan hou je de meeste punten namelijk.
1: Ik heb het allemaal opgeschreven hoor. Echt, ik ga knallen voor een keer. Heel mooi. En je collega's zijn natuurlijk ontzettend trots op je.
0: Nee, allemaal, ja. En het maakt niet uit uit welk land.
1: Mooi. Goed.
0: Ja, dat is super. Dat is echt super.
1: Ga genieten. Drievoudig wereldkampioen Ellie Mensen. En gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Doei doei.
2: Van Sjoelen naar tennissen. Tennisser Max Houkes droomde er als klein jochie al van om ooit mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. En die droom kwam de afgelopen dagen wel heel dichtbij. Houkes mocht meedoen aan het kwalificatietoernooi van het Grand Slam toernooi. Maar strandde vandaag in de eerste ronde. Max, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, je verloor van Marco Cecchinato. Dat is niet de minste. De voormalig nummer 16 van de wereld. Hebben we nu een zwaar teleurgestelde Max aan de telefoon of kan je er wel mee leven?
3: Ik ben uiteraard wel echt heel erg balen natuurlijk. Ook omdat de eerste set zo close was. Ik kwam 4-3 een break voor. En uiteindelijk verlies ik hem 7-6. Ook gewoon door, ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hadden. Maar ik kreeg wat krampaanvallen. Ook al bij 2-1, 2-2 in de eerste set heb ik nog nooit gehad. Want normaal gebeurt dat een keer na een wedstrijd van 3 uur bijvoorbeeld. Maar zelfs dat heb ik tegenwoordig niet meer. Alleen het begon nu al aan het begin. Dus dat is wel heel apart.
2: Hoe kwam dat dan, denk je?
3: Nou, ik heb met meerdere mensen er al over gesproken. Alleen het kan niet aan mijn voeding, aan mijn drinken liggen. Het moet onbewust wel een soort spanning geweest zijn. Terwijl ik was helemaal niet gestrest. Ik had van tevoren wel gedacht van hey, ik zou wel spanning voelen. Eerste keer op een Grand Slam. Hier heb ik 20 jaar voor gewerkt. Alleen, het ging eigenlijk hartstikke goed en ik zat er lekker in. En toch, ineens gebeurde het een beetje. En in de tiebreak kon ik op een gegeven moment gewoon niet meer staan.
2: Nee, en toen ging die tweede set uiteindelijk verloren met 6-2. Het was wel echt een droom, hè, Roland Garros? Waarom specifiek van dat toernooi?
3: Nou, ik ben van nature iets meer een gravelspeler. En vroeger keek ik altijd naar Roland Garros eigenlijk thuis. En ik weet niet, ik ben altijd heel erg fan geweest van Rafael Nadal. Ik ben ook linkshandig. En hij heeft het 11 keer gewonnen uit mijn hoofd. Misschien, dat denk ik. Dus dat is echt gaaf.
2: Ja, die droom die blijft dus in ieder geval nog. Ondanks die kleine teleurstelling van vandaag. Los van vandaag, het gaat sowieso eigenlijk wel goed, hè? Want je bent aan een enorme opmars bezig op de wereldranglijst.
3: Ja, zeker. Dit jaar ben ik eigenlijk heel, heel sterk begonnen. Afgelopen 2 jaar schommelde ik een beetje tussen de 250 en 325 of zo. En nu heb ik eigenlijk een beetje soort van kleine doorbraak naar de goede kant van de grens. Waardoor ik net wel mee kan doen aan Roland Garros. En waarschijnlijk over een maandje ook Wimbledon. Dus dat is wel heel gaaf inderdaad.
2: Ja.
1: En heb je een verklaring daarvoor? Is er iets veranderd in je begeleiding of sta je mentaal anders in?
3: Niet zozeer. Ik ben wel iets intensiever gaan werken met een soort fitness/fysio trainer.
1: Ja?
3: En het is ook wel een stukje ervaring, moet ik zeggen. Want ja, als je 21, 22 bent, dan kan het nog zijn dat je mentaal misschien wat meer schommelingen hebt. En nu weet je gewoon steeds beter wat werkt. En ja, ook de laatste paar jaar speel ik de hogere toernooien. Dus dan wen je ook wat meer aan dat niveau.
1: Ja.
3: Dan krijg je steeds meer vertrouwen. Maar ik werk al 4 jaar met dezelfde coach. Dus dat is ook wel fijn om met hem... Ben ik gestart toen ik 1000 stond van de wereld en nu 233 en eerste Grand Slam. Dat is wel leuk om samen te doen.
1: Ja, mooi. En wat is de specialiteit van het huis, zo gezegd?
3: Ja, ik denk wel toch echt mijn linkshandige voorhand of service.
1: Ja, daar zit je kracht in. En dan op gravel dus het liefst.
3: Ja, het liefst op gravel, ja. En dan pak die topspin hem goed. Ja.
1: En heb je dan nu vandaag ook, ondanks dat het dan een verloren partij werd door die kramp, maar heb je dan wel meteen dat je gaat analyseren van, daar ga ik nu aan werken, dat kan nog beter, hier ga ik voor?
3: Ja, nou, ik zat gelijk al, had ik het er met mijn coach over van, hoe kan dit gebeuren? Eigenlijk eerst daarover en daarna pas over mijn spel. En het ging eigenlijk heel goed en ook gewoon wel iets beter dan we hadden verwacht van tevoren. Want ja, de meeste spelers die hebben best wel wat last van zenuwen als je op zo'n slam speelt voor het eerst. Maar dat ging eigenlijk wel heel goed en ja, we zagen nog wel veel verbeterpunten ook. Dus dat is eigenlijk alleen maar fijn dat het plafond niet in zicht is nog. Omdat er nog stappen te maken zijn.
1: Ja. Op naar Wimbledon, zo gezegd.
2: Ja, zeggen. Volgende maand weer een kans.
3: Absoluut.
1: Dat zou mooi zijn.
2: Max Houkens, dankjewel. Ja.
3: Oké, super, Ido, bedankt.
1: Zometeen zijn we natuurlijk nog een uurtje er met langs de lijn. Met onder meer een terugblik op de Eredivisie, de laatste ronde van dit weekend.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
6: Hallo, hallo.
7: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
6: Goedenavond en welkom bij College Tour.
7: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en The Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
5: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
16: Hélène Plag en Hanno Jansen.
2: De Eredivisie zit erop en zometeen bespreken we de laatste speelronde uitgebreid in ons voetbalforum.
1: En er scheert over een uurtje een grote asteroïde rakelings langs de aarde.
2: Eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan.
17: Vanavond kwamen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij elkaar in het Catshuis om te overleggen over de protesten bij asielzoekerscentra. Gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat betogingen bij opvanglocaties in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. Zojuist stond premier Jette buiten het Catshuis de pers te woord. Lars Geerts is in Den Haag. Lars, wat is de uitkomst van dat spoedoverleg?
18: Nou, allereerst nog eens een ondubbelzinnige veroordeling van het geweld in Loosdrecht en ook in IJsselstein. En de belofte van de premier dat degene die dit gedaan hebben gerechtigheid tegemoet kunnen zien. Oftewel dat ze door politie en justitie zullen worden opgepakt en vervolgd. En daarnaast, en dat was natuurlijk ook de vraag van de gemeente, komt er extra ondersteuning vanuit het kabinet voor waar de gemeenten op dit moment mee te maken hebben, deze protesten. Maar ook de opvang die zij moeten regelen voor de mensen die naar Nederland komen, de vluchtelingen dus.
19: Ja. We gaan daarnaast als gemeente en als kabinet door om de instroom in Nederland naar beneden te krijgen en dan tegelijkertijd de asielopvang in betere banen te leiden. Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
18: Dat is dus de belofte van het kabinet aan de gemeenten die het boven het hoofd groeit. Er komen vliegende teams die deze gemeente kunnen ondersteunen bij de opvang van asielzoekers en bij het inrichten van noodopvang. Hoe dat precies moet gaan werken, daarover gaan het kabinet en de gemeente verder nog in gesprek.
17: Ja, concreter dan vliegende teams wordt het volgens nog niet. Althans vanavond niet. Dankjewel, Lars Geerts. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. Daarmee komt er 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt een waarschuwing via zijn telefoon. Dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Eerder concludeerde het kabinet al dat het luchtalarm sterk verouderd is. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurde dergelijke actie zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok daar in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI is tevreden met de uitspraak.
20: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
17: Ja, hij noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren. Het weer er nog. In het loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe weer wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
2: Dennis Boy bij de ANWB.
21: Er is een ongeluk gebeurd in Friesland op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Beeserswaag en de afrit Drachtencentrum is de weg afgesloten. Vanaf Heerenveen kan je het beste omrijden door de A32 naar Leeuwarden te volgen en daar dan de N31 richting Drachten.
22: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: LefArbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
0: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: NPO Radio 1. EO NOS.
26: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Hanno Jansen.
1: Welkom terug. Het is misschien wat mager, maar Arsenal is hard op weg naar de titel in de Premier League, Ragnar.
27: Ja, vanavond mag het niet mis. Thuis tegen Burnley. Je zou zeggen nog één of meer erbij. Maar begin eens met één. Dan zou het 2-0 zijn. Dan zit hij in de tas. Misschien wel weer uit een standaard situatie. Want nu in 19 verschillende duels gescoord door Arsenal. Uit een standaard situatie. Het was een corner van Havertz voor de rust. Dat is een record. We zijn 4 minuten bezig in de tweede helft. Twee ongewijzigde teams. 1-0 is het.
2: In Engeland zijn ze nog bezig dus. Gisteren was in de Eredivisie in Nederland de laatste speelronde. En daar blikken we dit uur uitgebreid op terug met in de studio analist Kees Kwakman en journalist Leon ten Voorde.
1: Want is NEC bijvoorbeeld de terechte nummer 3? Wat is de toekomst van Ajax? En we bespreken de soap rond de terugkeer van Dick Advocaat bij Curaçao.
2: Maar nu eerst het sportnieuws.
1: Ja, bitterrook vandaag in Rotterdam. Feyenoord heeft namelijk een nieuw technisch directeur gevonden, vertelt verslaggever Amal Afsaroglu.
28: Davy Gigo, 38 jaar. Een Belg die geen verleden heeft als voetballer, maar eigenlijk wel al zijn hele werkzame leven in het voetbal werkt. Sinds 2009 al bij Club Brugge en sinds 2024 is hij daar directeur voetbal. En in die functie is Feyenoord eigenlijk bij hem terechtgekomen, want hij heeft daar een aantal spelers gehaald bij Club Brugge voor weinig geld. En heeft ze vervolgens voor heel veel geld verkocht en dat is wat een goede technisch directeur hoort te doen.
1: En alle zijnen in Rotterdam lijken ook op groen te staan voor de komst van Robert Eenhoorn. Hij zou in Rotterdam de algemeen directeur moeten worden.
2: Henk Brugge wordt de nieuwe trainer van Telstar. De huidige assistenttrainer van SC Heerenveen wordt in Velsen-Zuid de opvolger van Anthony Correa die naar FC Utrecht vertrekt.
1: En opnieuw, nog steeds, het is maar hoe je het wil zeggen, onrust in Arnhem bij Vitesse. Want de 4 buitenlandse eigenaren hebben de raad van commissarissen en de directie van de club ontslagen. Maar die zijn niet van plan het veld te ruimen. Buitenlandse eigenaren doen wel alsof ze de baas zijn over de club, maar dat zijn ze helemaal niet, zo is te lezen op de website van Vitesse. De aandelen zijn verkocht aan de sterkhouders Vitesse Arnhem BV. En dit soort besluiten kunnen alleen met instemming van de aandeelhoudersvergadering genomen worden. En daarvan is geen sprake, schrijft de club.
2: De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om de Conference League tegen Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. De wedstrijd wordt in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Op de eigen website noemt Groningen het een onaanvaardbaar besluit en meldt zich te beraden op vervolgstappen.
1: Raymond van Barneveld gaat de komende maanden meerdere officiële dartswedstrijden overslaan. Ik ben chronisch geblesseerd, vooral mentaal, en kan niet herstellen, zegt Barney tegen nu.nl. Ook gaat hij verhuizen naar Engeland, waar hij met zijn vriendin gaat samenwonen.
2: En zwemmers Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame in Fort Lauderdale in Amerika. Kromowidjojo heeft 6 Olympische medailles op de lange baan en Weertman werd Olympisch kampioen op de 10 kilometer open water. Onder andere Inge de Bruin, Ada Kok en Pieter van de Hogeband zijn ook lid van de Swimming Hall of Fame.
1: Ja, het zit erop, de Eredivisie, voor dit seizoen. Tenminste, zo goed als. Natuurlijk nog wat play-offs te gaan, maar een mooie gelegenheid om hier in de studio weer eens uitgebreid terug te blikken en misschien nog wat verwachtingen uit te spreken over het volgende seizoen. Kees Kwakman is hier, oud-voetballer en analist en journalist Leon ten Voorde van Tubantia en het AD. Welkom. Mannen.
5: Goedenavond.
7: Goedenavond.
1: De winnaars en verliezers. Het gaat natuurlijk allemaal voorbij komen over die 34e speelronde. Maar wat ik zo mooi vond bij die zo'n laatste ronde is dat je in heel veel stadions enorme spandoeken zag. Ook de wedstrijd, Kees, waar jij volgens mij bij was.
5: Zeker.
1: Met Telstar Volendam.
5: Ja.
1: Korea hebben we natuurlijk gezien. Het afscheid van Muren. Ron Jans. Wat vonden jullie de mooiste, Kees?
5: Ja, dat raad je wel natuurlijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond die van Correa ook heel erg mooi.
1: Captain Correa?
5: Ja, en dat paste precies in dat uitvakje zo. Echt leuk verzonnen ook.
7: Telstar staat er niet bekend om, hè?
5: Dus nee.
7: Dat was verrassend.
5: Goed, ja, maar hij bedankte de supporters ook, Correa. Dus het was heel mooi. Ja, die van Muren was natuurlijk grandioos. Zo groot. Ja. En die kreeg na afloop nog een muurschildering ook op het... op de tribune bij Volendam. Dat is echt alleen voor de speciale spelers. Ja, dus... ja, en van Ron Jans en ook wel terecht, toch? Ik bedoel, zo'n carrière als
1: trainer. Ik vroeg je de één te kiezen, Kees. Je gaat dan meteen alle drie.
5: Ja, dan is het die van Muren natuurlijk.
1: Ja, en Leon?
7: Ja, ik was in Eindhoven en daar deed het PSV-supporters een ode aan de titel. Dus ja, ik heb voor de rest op televisie moeten zien. Dus dat is toch anders dan dat je er echt bij bent, hè? Maar ja, ik was bij die grote van de Coed Hikels van Twente. Dus ja, dan kijk je nergens meer van op, hè?
1: Dan heb je anders al gezien.
7: Nou. Daarom.
1: Ja, daar komt het op neer. Kan ik me voorstellen. Goed, we hebben genoeg te bespreken vandaag in het forum. Om te beginnen maar eens met die wedstrijd waar jij in ieder geval bij was, Kees. De wedstrijd dus van Volendam tegen Telstar, waarin bepaald ging worden hoe het onderin ging aflopen, zo gezegd.
8: 7000 mensen die zich in dit kleine stadion proberen te proppen.
9: In alles lijkt het wel de finale van de Champions League. Wat een geweldige stemming.
8: Dit wordt een potje, hoor.
9: Hier de eerste kans voor Volendam.
8: De Scott zet het hier in vuur en vlam.
9: 1 minuut 43 op de klok nu.
8: Zou Volendam in de Eredivisie blijven?
9: Hardeveld brengt hem in, daar is Bakker.
8: Steur zit mis en deze wedstrijd draait het script weer helemaal om.
9: Telstar terug op pole position.
8: Telstar is aan het vertragen.
9: Uit de draai geschoten, maar geweldig gekiept door Ronald Koeman junior. Zou het gaan lukken? Promotie was al een mirakel, maar wat te denken van handhaving.
8: De scheidsrechter gaat kijken voor een penalty voor Telstar.
9: Ronald Koeman junior heeft zich gemeld bij de strafschopstift.
8: Hij gaat het nog doen ook.
9: Heel opmerkelijk, want stel dat hij mist.
8: Koeman in de rechterhoek, strak in de rechterhoek.
9: Zoals zijn vader zo vaak deed in zijn carrière. Dit kan niet meer fout.
7: Ik heb nooit voorgenomen om Telstar beter achter te laten dan toen ik er kwam. En ik denk dat dat goed is gelukt.
2: Ja, zometeen naar Telstar. Eerst even naar Volendam. Jouw clubje toch wel, hè, Kees? Hoe groot is de teleurstelling?
5: Nou, die was gisteren natuurlijk wel even groot. Kijk, het is ook wel iets. Ze hielden er natuurlijk ook wel rekening mee. Want het is nog een vangnet wat je hebt. Ze stonden al op de 16e plaats. Maar uiteindelijk, als je zo'n wedstrijd speelt waarin het ook een dubbeltje op zijn kant was, dan moet je daar uiteraard even van bij komen. En dan vanochtend dan komen ze even bij elkaar en dan lopen ze uit. Dan gaan de ogen wel alweer snel naar Willem II. Dus volgens mij hebben ze de wedstrijd ook van gisteren helemaal niet nabesproken. Het is gelijk door naar Willem II. En,
2: toch nog even over die wedstrijd van gisteren. Heeft de beter voetballende ploeg gewonnen?
5: Nou, gisteren niet, maar over het algemeen wel. Telstar, vind ik, heeft het wel meer verdiend dan Volendam over het hele seizoen gezien. Gisteren was het een wedstrijd waarin Telstar heel, heel matig was. Maar Volendam kreeg het ook niet voor elkaar om... Om Telstar pijn te doen. En vooral de goal voor rust was denk ik... dat was wel echt een gamechanger ook. Want er was niet zoveel aan de hand eigenlijk voor Volendam. Ja, en door een stomme overtreding en dan spelervatting, waar Telstar goed in is, kwamen ze gelijk. Over het algemeen vind ik dat Telstar het wel echt met de beperkte middelen die ze hebben... Ja, hebben ze het echt fantastisch gedaan en hebben ze het eigenlijk ook wel verdiend.
2: Ja, na afloop, was het nog eigenlijk wel best wel onrustig, hè? Het ging flink mis met supporters. Heb je daar iets van meegekregen?
5: Eigenlijk helemaal niet. Ik ging pas om 8 uur uit het stadion. Na een paar welverdiende versnaperingen.
2: Voor jou was het ook einde van het seizoen.
5: Ja, dat klopt. Nou ja, we hadden het afscheid van
7: half drie die wedstrijd.
5: Ja. van Robert Muren. Hè. Ik ben goed bevriend met Robert, dus ik was ook uitgenodigd. Dus daarna hadden we nog een prachtige bijeenkomst met alles erop en eraan. Het was goed geregeld en ondanks dat werd het toch nog wel een beetje gezellig. En ik heb er eigenlijk helemaal niks van misgekregen. En daarna zijn we nog even ergens wat gaan zitten en drinken. En vanochtend las ik het eigenlijk en zag ik het ook pas in de groepsapps voorbij komen. Ja, heel treurige gebeurtenis natuurlijk. En met name omdat het dan daarna ook nog eens van invloed is op de rest van de play-offs eigenlijk. Op alle play-offs. En snap ik ook heel goed de boosheid bij zowel de Groningen, ja. Bij Groningen en bij Willem II. En ook de goedwillende Volendam supporters worden gestraft doordat ze niet naar Willem II mogen. Nou, dat snap ik dan ook. Maar ik las nu net dat er in ieder geval een goed gesprek is geweest met de burgemeester van Edam Volendam.
1: Er is in ieder geval een soort dringend appel op hem gedaan.
5: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook wel het beste is. Want als ik dan al de berichten langs zie komen van Willem II supporters en Groningen supporters van we gaan wel naar Volendam.
1: Ja, of boycotten, of in ieder geval...
5: Ja, en zijn dan ook Ajax supporters.
7: En dan heb je er totaal geen controle op. Dus ik denk dat de burgemeester nu ook wel de gedachte heeft van... ik kan ze beter laten komen georganiseerd met een buscombi... dan heb je in ieder geval de controle over. Want als ze nu op eigen gelegenheid allemaal naar Volendam komen... dan heb je poppen helemaal aan het dansen.
5: Ja, en dan
7: het blijft natuurlijk gek hè, dat Ajax heeft geen stadion.
1: Ja, omdat Harry Styles komt optreden.
7: Volendam, ja. De burgemeester zegt ja, kom maar. En dan wordt Groningen daarvoor gestraft. En ja, je hoort nu ook al verhalen van... hey, KNVB, had je dit niet op voorhand beter kunnen regelen... dat als een club geen stadion heeft, wat best belangrijk is voor een voetbalclub... ja, dan moet de club waar ze tegen moeten, die moet er dan maar thuisvoordeel krijgen.
1: Ja.
7: En daar zit wel iets in natuurlijk.
1: Ja. Maar ja, niemand ging er natuurlijk vanuit dat Ajax voor die play-offs moest gaan. Misschien. Maar
7: ja, komen straks ze waren 2 jaar geleden ook al een keer vijfde. Hè? Dus
5: dat zal natuurlijk volgend jaar weer gebeuren. En in dat uitvak, er kunnen 400 man in. En dan heb je gewoon de controle over 400 mensen die komen. En nu... roepen ze, we gaan met duizenden naar Volendam. Ja, dan heb je de poppen aan het dansen. Ja. Dus ik ken de burgemeester niet persoonlijk.
7: Maar zijn jullie wel toeristen gewend, hè?
5: Ja, we zijn wat bussen gewend die komen, inderdaad. Maar dat zijn meestal Chinezen die heel vriendelijk achter elkaar lopen... en lekker op de foto gaan.
1: Die zijn minder geïnteresseerd in stoektegels om die eruit
5: te halen.
1: Precies,
5: dat vreest ook. Dat gaat nu niet gebeuren.
1: Nee,
2: nu moet Volendam nog 2 keer tegen Willem II, hè? En die zijn in de winning mood. Want ze hebben al tegen RKC en Almere gespeeld en gewonnen. Wat verwacht je daarvan?
5: Ja, dat is altijd het verhaal natuurlijk. Dat diegene die die finale van de play-offs haalt vanuit de keukenkampioendivisie... dat die er natuurlijk wel lekker in zit en vertrouwen heeft. En dat degene die uit de eerste divisie komt... dat die denken, ja, dan gaan we in die play-offs. Het voordeel is wel dat het maar 1 ronde is. Ik denk dat dat wel echt scheelt voor de eredivisieploegen. Willem II mist ook Verheid. Belangrijk natuurlijk Twicht, die eruit geschopt werd eigenlijk. Oud-Volendam-speler ook nog. Ja, Volendam zal vooral mentaal zich op moeten richten. Dus die zullen morgen op de training weer zich het eigenlijk moeten vergeten. En dan zijn zij de favoriet. Maar in die play-offs...
7: Willem II zit nu in een andere rol. Hè? Vorig jaar zaten zij in de...
5: Zeker, ja.
7: De situatie van Volendam.
5: Ja, dus die... Dus Willem II, die zijn een stabiele ploeg. Ook al wat eerder divisieervaring. Dus dat wordt echt een dubbeltje op zijn kant. Maar ja, ik vind nog steeds dat Volendam dat moet winnen. En ja, als ze dat niet doen, dan horen ze niet in de Eredivisie thuis. Nee. Zo simpel is het.
1: En hoe krijgt de neutrale verslaggever, hoe kijkt die er tegenaan?
7: Ja, ik vind het altijd, als je er niet bij betrokken bent, hele leuke potjes om naar te kijken. Ik bedoel, vorig jaar werd je helemaal verrast door Telstar, die in zo'n flow kwam waar je dacht eigenlijk van... Almere gaat die rol overnemen dit jaar, hè, die flow. En dan... Die worden dan toch vrij kansloos uitgeschakeld door een zakelijke Willem II. Dus ja, het is ontzettend cliché, maar ik durf er geen geld op te zetten.
1: Nee.
7: Het is echt, Volendam voelt die druk. En Willem II komt nu vanuit die andere rol. En Willem II bezweek vorig jaar onder die druk. En toen kwam Telstar eigenlijk zonder ballast die finale. En alles was meegenomen. Die vonden het al prachtig dat ze er stonden. Ja, maar goed, Willem II is wel een ander soort club dan Telstar. Ook daar, die willen terug naar de Eredivisie. En dat is qua omvang, is dat ook een Eredivisie-club. Dus ja, het wordt spannend. Ja. We kijken er naar uit.
1: Ja, dat zeker. En dat brengt ook wel de herinneringen terug natuurlijk bij Telstar. Die hoeven dus niet meer, want die zijn gewoon safe nu. Even dan naar, denk ik toch wel het moment van het weekend... wat ook meteen wereldwijd is uitgemeten. De penalty van Koeman junior. 1-1 stond het op dat moment. Hij maakte de 2-1. Hij sprak vandaag met Joep Schreuder.
10: Ja, het gaat als een waas voorbij. En ja, gewoon het enige waar ik aan dacht, ik moet niet uitglijden. Maar die keeper was die stip stuk aan het maken voordat ik hem ging nemen. Dus het was al een beetje modderig. En toen leg ik die bal neer. Toen ging die scheids nog zeggen dat die bal in het midden van de stip moest liggen. Maar uiteindelijk Gewoon,
11: Is het niet een voordeel dat je ook keeper bent? Want jij kan de gedachten lezen van een ander. Nou, niet helemaal, maar je begrijpt wat ik bedoel.
10: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, zeker. Ik dacht ook dat hij over mijn standbeen zou duiken. Want dat had ik denk ik wel gedaan als hij hem had genomen. Maar hij bleef lang wachten. Maar ja, dan als je lang wacht, kan je hem nooit pakken.
11: Je wil die supporters van Volendam wat laten zien. Wat moet er uitkomen, joh?
10: Ja, dat zag je denk ik bij het juichen, toch? Dat trok mijn shirt uit en ik helemaal gek. En de bank, iedereen sprintte er naartoe. En weet je, tuurlijk, ik maak dan die penalty op dat moment. Maar ja, het is gewoon het geheel. En met z'n allen, we hebben echt zo hard gevochten dit seizoen. En dan, kijk, dat ik hem dan maak en misschien een beetje op de voorgrond sta. Maar nee, we hebben het echt met z'n allen gedaan.
11: Onvergetelijk moment.
10: Ja, dat ga je nooit meer vergeten. Nee.
1: Ja, en hij stond gewoon op nummer 1, hè? Als degene die de penalty nam, tot zij die in eerste instantie naar die wedstrijd.
5: Ik ben eigenlijk wel verbaasd dat er niet meer keepers een penalty nemen. Ja. Want de keepers hebben eigenlijk misschien wel de beste trap van alle. Van...
1: Ja, je hoort hem net analyseren, inderdaad.
5: Ja, ja. En hij is natuurlijk wel extreem in zijn trap. Maar dus de Oenerstal van Twente, nou, die valt er dan misschien een beetje buiten.
7: Die zou geen penalty laten.
5: Maar over het algemeen hebben de keepers toch echt wel gewoon een goede trap met links en rechts ook. En Telstar heeft er al een paar gemist dit seizoen. Dus toen ik hem naar voren zag lopen, dacht ik eigenlijk, ja, ik snap het wel. Alleen het moment.
7: Ja, en enorm risico hè, bij 1-1. Ik bedoel, bij de omschakeling, als hij hem gemist had...
5: Zou hem op de lat schieten en terug.
7: Had hij heel hard moeten rennen.
5: Ja, nou ja, goed. Dan had er nog wel wat moeten gebeuren, maar...
7: Hoeveel stonden er van Volendam op de middenlijn dan? Te wachten?
5: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, Veerman die stond... Ja, je mag ook niet te ver, dan sta je buiten spel, hè. Dus, het is natuurlijk een memorabel moment. Zeker omdat het dan ook in zo'n wedstrijd de winnende is. En Koeman die ook gewoon zeker voetballend gezien een fantastisch seizoen heeft gehad. Hij is echt de best meevoetballende keeper van de Eredivisie. Ja. Ja, en dan maakt hij een penalty. Ja, dat is natuurlijk
1: ook denk geweldig. Ik de keeper die het meeste tijd kon rekken. Daar
5: nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat eerlijk gezegd wel meevallen gisteren. En de keeper van Volendam deed het de eerste helft. Ja, en dan gaat Koeman dat daarna de tweede helft ook een beetje doen. Ja, dat is ja,
7: even wat zeg jij over de tijdrek? Ja. Dat was wel heel grappig, want hij kreeg heel veel kritiek na de wedstrijd tegen NEC een paar weken geleden. En toen kwam er een... alles wordt tegenwoordig uitgezocht, hè. Als je wat roept, je wordt meteen om de oren geslagen met feiten. En toen kwam er een lijstje en toen bleek dat NEC over het hele seizoen meer tijd had gerekt dan Telstar.
1: Ja, en dan word je in één keer derde, hè. Ja. Zo word je dus derde.
7: Nou, ja. Ja, dat doe je ze beter kort.
1: We gaan daar zo uitgebreider op door. Maar even nog over Telstar, want we hadden het net over Captain Correa. Die natuurlijk nu weggaat en naar Utrecht gaat. Hoeveel heeft Telstar aan hem te danken, Leon?
7: Ja, heel veel. En dat is niet alleen op... Als je kijkt gewoon waar ze geëindigd zijn, maar ook over de manier van voetballen. Want het gekke was gewoon, je bent liefhebber, je kijkt naar voetbal. En dan kijk je op een zaterdag al van, hey, wat zijn de wedstrijden? En als je dan Telstar en NEC ziet spelen en je bent niet betrokken, dan denk je toch van, ik ben wel benieuwd hoe ze voor de dag gaan komen. En dat heeft hij wel voor elkaar gekregen. Omdat Telstar speelde toch op een manier waardoor je gewoon als liefhebber, als neutrale kijker gewoon... daar met een hele frisse blik naar keek en ook van kon genieten.
1: Vorig jaar een beetje met Go Ahead hadden.
7: Ja, dat klopt. En NEC heeft dat ook voor elkaar gekregen. En ik vind dat voor een buitenstaande, los van de kille resultaten, het feit dat ze in de Eredivisie zijn gebleven, dat is natuurlijk de belangrijkste prestatie. Maar ook de manier van voetballen, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, ook vorig jaar al in die play-offs. Ja, dat vind ik wel de kwaliteit van de trainer. Daar zie je echt de hand van de trainer.
2: Ja, dit was de strijd onderin. Zometeen praten we door over die strijd bovenin. De beslissing om de derde plek. Maar we gaan eerst even naar Arsenal Burnley. De strijd om de eerste plek in de Premier League. Ragnar Niemeyer.
12: Ja, zo makkelijk gaat het niet meer voor Arsenal. Dat nog wel op 1-0 voor staat. Na 66 minuten. Dat betekent zeg maar nog een kwart wedstrijd te gaan. Het is niet zo dat Burnley echt grote kansen heeft gekregen. Maar wel wat momenten waaruit het iets had kunnen creëren. Aan de andere kant Essie nog wel met een kopbal via de grond de lat zien raken. Dat is al een tijdje geleden. Het is wat nerveus bij Arsenal. En Burnley heeft aanzienlijk meer de bal na de rust dan ervoor. Waar je zou verwachten dat de ploeg uit Londen zou doordrukken, lukt dat niet. Nu wordt de bal ingeleverd door Hannibal. Dat is echt een goede speler. Hier verspeelt hij wel de bal. Dus kan de ploeg uit Londen komen via de rechterkant. Met Gabriel, meter of wat over de middenlijn. Dan Saka in de as. Dan moet het terug naar Rice. Nou, daar eigenlijk weinig van gezien.
27: Het is toch wel zo dat Burnley in het verleden hier 10 keer heeft gewonnen in 47 wedstrijden. Dat is nog best wel voor het bescheiden Burnley een aardig percentage. Nu een tackle waarbij Ogutchukwu wordt neergelegd en er een gele kaart komt voor de man van de goal. Dat is Kai Havertz. Hij kopte dus raak uit de corner. Een minuutje of 7 voor de rust. En ik ben er nog niet helemaal gerust op. Fleming trouwens, mocht je het je afvragen, de Nederlander, de topscorer van Burnley. Ja, die zien wij eigenlijk niet. Het is dus 1-0 voor Arsenal. Krappe marge.
2: Spanning in Londen. Spanning was er gisteren ook in Nijmegen, Enschede en Amsterdam. Inzet de derde plek en daarmee voorronde Champions League. Het kwartje viel uiteindelijk de kant op van NEC, dat de laatste speelronde begon als vierde. Maar doordat het zelf won van Go The Eagles en Twente verloor bij PSV, kon rond 4:30 de kurk van de champagnefles in Nijmegen.
13: Ja, het is klaar!
14: NEC kampioen!
13: Gefeliciteerd! NEC gaat de voorronde van de Champions League in.
16: Dit is een historisch moment in de geschiedenis van deze club. Kijk eens hoe het gevierd wordt op het veld. De ontlading is enorm.
17: Het is het mooiste wat je kan halen, denk ik. Ik denk ook echt wel het hoogste wat je kan halen voor NEC. Het zou bizar zijn als je nog hoger zou halen.
18: Maar wie weet Real Madrid voor ons seizoen?
19: Well, laten we even rustig doen, maar...
20: Let op! Dionne, dit is hier normaal. Ja, ik heb het al weken gezegd. En het is me wel eens... Mensen zeggen, ja, die gozer doet zich gek, maar deze stad ontploft. Het is niet normaal wat dit met die mensen doet.
1: Ja.
20: Ongekend. Ongekend.
2: Ja, groot feest dus in Nijmegen. En even rustig doen, zoals aanvoerder Charon Cherry zei, was er voor algemeen directeur Wilco van Schaik niet bij gisteravond bij Langs de Lijn. Zouden hij en vele andere NEC-supporters vanmorgen wakker geworden zijn met hoofdpijn omdat ze zoveel feest gevierd hebben? Of voel je dat niet door de euforie?
5: Ja... Ik denk dat je wel even... Ja, een paracetamolletje moet je er dan maar even in. Hè? Dus Wilco kennen en Marcel Boekhoorn kennen...
18: Zijn die vanmorgen opgenomen?
5: Ja, ik ook trouwens vanochtend, ja. Ik denk dat die wel even los zijn gegaan. Ja. En die hebben natuurlijk hoog van de toren geblazen ook wel een paar weken terug. En dan heb je altijd mensen die dan zeggen, ja, hè, daar heb je ze. Maar het is uiteindelijk gelukt.
2: Ja, ze kregen het hele seizoen echt veel lof natuurlijk. Het leek even te mislukken, maar uiteindelijk overall, Leon, verdiende derde plek?
18: Ja, zeker. Kijk, het ging tussen... Ajax kon natuurlijk nog wel, maar het ging eigenlijk wel tussen FC Twente en NEC. Twente heeft 1 keer op de derde plaats gestaan, alleen vorige week. En als je naar het hele seizoen kijkt... En ook voetbal is geen jurysport, maar dat doen we toch met z'n allen wel lekker aan mee. Dan verdient NEC wel die derde plek.
2: Ja, wel knap, want het leek even te mislukken na die verloren bekerfinale. Dat het toch gelukt is.
18: En de resultaten, ze hadden de 4 achter elkaar niet meer gewonnen, ook na die bekerfinale. Dus toen dacht iedereen toch, die ploeg stort in elkaar. Hè. Toen kwamen ze naar Enschede, toen dacht je van een week na de bekerfinale. Die krijgen daar eventjes de genadeklap van Twente. Dat speelde in de eerste half uur en is hij helemaal op een hoopje. En het knappe was toen dat zij in die tweede helft echt helemaal terugkwamen in die wedstrijd. En ze waren ook zo fit en ze konden tot die laatste minuut blijven gaan. Het bleef 1-1, maar toen had iedereen wel het gevoel van, hey, NEC is er nog. En die ploeg gaat tot op de laatste snik meedoen. Alleen, dan verliezen ze weer in Groningen, vorige week. En dan denk je toch van, bezwijken ze alsnog onder die druk. Maar er was gisteren geloof ik in de eerste helft geen sprake van, hoewel ze na rust nog wel eventjes in de problemen kwamen. Maar uiteindelijk, denk ik, de terechte nummer 3.
5: Ja.
1: Kees?
5: Nee, vind ik ook. Alhoewel ze zeker, en daar kan Leon denk ik meer over zeggen, dat bij Twente hebben ze denk ik echt wel het gevoel dat er meer in had gezeten. Die hebben zoveel punten verspeeld ook tegen de kleintjes. En ook best wel vaak in de laatste fase nog bij AZ nog laatst. En kijk, dat ze bij PSV uitverliezen, daar hebben ze het, gek genoeg hebben ze het ook de eerste helft daar laten liggen. Maar dat kan natuurlijk. Ze hebben het vooral gewoon in die thuiswedstrijd tegen PEC, Telstar, Excelsior, Volendam uit. Ja, daar hebben zij punten verloren. En ook allemaal onverdiend en totaal onnodig. Dus.
18: Nou, ik wilde niet te chauvinistisch zijn. Dus
5: nee, maar dat is gewoon echt zo.
18: In eerste instantie in NEC.
5: Als je kijkt, Feyenoord had niet hoger kunnen eindigen. NEC niet. Nee. AZ niet. Ajax niet. Twente had echt kijkend ook naar de onderliggende cijfers. Hadden die echt hoger kunnen eindigen.
1: Maar goed, als je kijkt naar... want Twente, daar gaan we na 10:30 wat uitgebreider bij stilstaan, Leon. Maar weet je nog hoe Schreuder aan het begin van het seizoen werd genoemd? Was het toch Dikkie Takka,
5: ja.
1: Vanwege zijn aanvallende voetbal. Maar er werd ook gezegd, moet nog maar zien dat je daarmee echt resultaat gaat boeken.
5: Zeker, en zeker ook zo snel. Maar goed, dat heeft hij bij PEC heeft hij dat voor elkaar gekregen. Ja. Door in het seizoen in te stappen en meteen resultaten ook te boeken. Die bleven er nog bijna in. Daarna gepromoveerd. In Spanje is het hem gelukt. In een andere competitie, cultuur, andere taal heeft hij het voor elkaar gekregen. En nu bij NEC lukt het hem weer. Dan ben je gewoon een vakman en dan verdien je het ook.
25: NPO Radio 1.
2: Bijna 10:30, hier is Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
0: Er komen de vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van een opvang in het voormalige gemeentehuis. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwsite Axios, dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Elon Musk verliest de zaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok daar in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het bedrijf zonder winstoogmerk zou blijven. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn eerder vanavond door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil.
26: Langs de lijn en omsteken.
1: Ja, mocht je hebben gedacht, ze gaan even lekker aan het doelsaldo werken bij Arsenal tegen Burnley, dan komen we toch licht bedrogen uit. Ragnar, vermaak je nog een beetje?
27: Jazeker, want er is nou wel wat gebeurd waar de Engelse kranten morgen wel raad mee weten. En sociale media zullen wel ontploffen momenteel, want het is 73 minuten oud. Zo Fleming heeft ruzie met wat spelers van de tegenstander, met onder andere Mosquera. Vrije trap voor Arsenal, dat dus met 1-0 voor staat tegen Burnley. De wedstrijd ligt dus stil. Dan kunnen we even naar Kai Havertz, de Duitser, inmiddels gewisseld. Kreeg de gele kaart in mijn vorige bijdrage. Maar we zagen de beelden. De VAR startte een onderzoek. En het was echt een hele gemene, onnodige, oliedomme trap van achteren richting de Achillespees van zijn tegenstander.
1: Hier aan tafel viel het woord rood wel even, hoor.
27: Nou, het is een schande dat die kaart niet is getrokken door de VAR. Ze kwamen laatst al heel goed weg tegen West Ham United met een VAR-moment dat goed uitviel voor Arsenal. Dat was de laatste wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen. En nu staat het ook 1-0. Die Duitser had er echt van afgemoeten. Het is een schoolvoorbeeld geweest van een rode kaart, een aanslag van achteren. En ja, hier ga je toch wel het idee krijgen dat er wat mensen zijn die in Engeland denken, nou, laat Arsenal dan maar een keertje doen. Die eerste titel pakken, dit kon echt niet. Maar tot verbijstering van werkelijk iedereen, zelfs de Arsenal-fans, denk ik, staan ze nog altijd met z'n elven. Met Hincapier, Gyökeres en Lewis Kelly inmiddels in de ploeg. Mosquera is eruit gegaan, Havertz is eruit gegaan. En het is dus nog een kwartiertje, daar toch wel een beetje billen knijpen. Niet dat Burnley veel creëert, maar één duw in een rug, één verkeerde tackle en je hebt een strafschop tegen, een corner. Het kan zomaar een keer misgaan. De marge is flinterdun voor Arsenal, tegelijkertijd ruikt tussen de stal en een goal erbij, dan is het binnen. Het is wel spannend en dat hadden we niet verwacht. Ja. 1-0.
1: Ja, kijk eens aan. Ja, dan krijg je toch een beetje die discussie die we vaak hebben gevoerd of de toppers dan het arbitrale voordeel krijgen, zo af en toe. Goed.
2: We praten door over de beslissing in de Eredivisie van gisteren met analist Kees Kwakman en journalist Leon ten Voorde. We hebben het over Twente. Zij eindigde op plek 4. Leon, ik zag meteen na afloop een beetje mixed feelings. De speler was teleurgesteld, trainer had wel wat berusting. Hoe is dat nu? Is er nog iets van teleurstelling dat het niet plek 3 geworden is?
18: Nee, totale euforie nu 24 uur later. Nee, het was een heel, heel gekke middag natuurlijk. Ja. Omdat je gaat er als nummer 3 naartoe. Maar iedereen wist wel van, ja, je moet wel uit naar PSV. Nou, dan spelen ze een uitstekende eerste helft, waarin ze voor moeten staan, maar ja, vlak voor rust op een 2 in achterstand komen. Ja, en dan gaat het vlak naar rust, gaat het helemaal mis. En dan weet je al van, ja, dan ben je overgeleverd aan de andere velden, al na een klein uur spelen. En ja, dat doet het rare feit zich voor dat een ploeg met 5-1 verliest, maar opeens juichend voor het uitvak staat. En ja, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dat een nederlaag zo werd gevierd. En ja, Ricky van Wolfswinkel, die afscheid nam, die zei het na afloop wel heel treffend van, ja, één slechte dag maakt nog geen slecht leven. En zo probeerden ze dat ook een beetje te relativeren. Uiteindelijk waren ze wel heel tevreden met de vierde plek. Maar ja, het was toch, het was wel een tikkeltje verwarrend.
2: Ja. De trainer, hoe groot is die rol van John van der Brom in het succes van Twente?
18: Ja, die heeft het natuurlijk uitstekend gedaan. Toen die kwam was er best wel scepsis in de regio van, ja, wat moet je nou met Van der Brom? Mm-hmm. Er was ook heel veel discussie over het ontslag van Jozef Oosting, of dat al dan niet terecht was en ook al na 4 wedstrijden. 3 keer verloren en toen kwam Van der Brom. Ja, en die had het tussen haakjes het geluk dat hij de eerste wedstrijd won met 5-1 uit bij Sparta. En toen wonnen ze de 3 op een rij. Ja, dan begin je natuurlijk al voor een trainer is dat natuurlijk een geweldig begin. En ja, het enige, Twente was gewoon een hele leuke ploeg dit seizoen om naar te kijken. Alleen Kees zei net ook al, ze hebben zoveel punten gemorst tegen de kleintjes. Ze hebben 1 punt gepakt van Zwolle. Ze hebben 1 punt gepakt van Excelsior. Ze hebben 2 punten gepakt van Telstar.
1: Het was echt verzuimd.
18: 2 van NAC. Ja. En ze winnen bij Ajax uit. Op 1 seconde na winnen ze bij AZ. Ze spelen uit in de Kuip gelijk, terwijl ze heer en meester waren. Ze winnen thuis van Feyenoord. Dus eigenlijk is het een heel raar seizoen geweest wat dat betreft. En ja, dat zeggen altijd heel veel clubs, hè, van als dan. Maar voor Twente god er echt wel dit seizoen. En uiteindelijk is iedereen tevreden met plek 4. Ook zeker omdat gezien de stad, hè, een trainer eruit gegooid. Alarmfase 1, 3 nederlagen. Maar stiekem zit daar in het achterhoofd wel van, daar had wel iets meer in gezeten dit seizoen.
1: Wordt jou gewoon een potentieel uitje naar Bernabeu door de neus geboord, hè?
18: Ja, Champions League hebben ze.
5: Omdat natuurlijk en Feyenoord, Ajax en AZ, dat zijn natuurlijk toch wel 3 ploegen die vaak in die top 4 bivakeren. Die waren er niet. Feyenoord, ja, uiteindelijk dan wel. Maar die lieten natuurlijk ook heel veel punten liggen.
1: Het komt volgens mij maar 1 punt gaat.
18: Ja, het komt zelden voor dat Ajax en Feyenoord in 1 seizoen zo kwetsbaar zijn. En dit was wel het laatste jaar dat Nederland 3 tickets heeft voor de Champions League. Misschien komt dat wel nooit meer terug, hè. Dus ja, dit jaar hadden ze eigenlijk wel die slag kunnen slaan, misschien wel moeten. Ja.
1: Laten we dan doorgaan naar die nummer 5.
3: Beetje geduld nog, want volgend seizoen wordt Ajax kampioen, hè? Heeft de trainer gezegd deze week.
4: Een van de weinige buitenlanders in Nederland die nog nooit in Volendam geweest is. En hij zal dat voorlopig zo willen houden.
3: Dan moet Guy terug. Ja, het is echt de plassen. Het zijn zo diep.
4: Houden de keepers hun doelen droog.
3: Auw, maar nu niet meer. Of toch? Je moet echt zwembandjes om. Ja hoor, er glijdt er ook nog eentje op zijn billen. Die is kletsen en kletsnat.
4: Is het Gardameer geworden hier?
3: 1 doelpuntje was genoeg geweest voor voorronde Europa League.
4: 0-0, dat is een uitslag die in het waterpolo zelden voorkomt. Maar wel bij deze natte editie van Heerenveen Ajax.
3: Ajax wordt 5e in de Eredivisie en moet de play-offs in voor de Conference League.
1: Ja, het rampseizoen van de Amsterdammers is in die zin dus nog niet klaar. Wij gaan ook Job van Kempen erbij halen, van afstand dan. Ajax-verslaggever bij het Parool. Job, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Had iemand er bij Ajax gisteren nog vertrouwen in dat die 5e plek ontlopen kon worden?
6: Nou, ik denk het wel. De mensen die er wat met meer afstand naar kijken, die zullen gedacht hebben dat het wel eens een moeilijke middag kon worden. Ja.
1: Maar had je, maar goed,
6: spelers hebben vertrouwen.
1: Zag jij het dat ze nog voor die 4e, 3e plek gingen op het veld?
6: Ik had ja, dat zag ik wel.
1: Wel?
6: Ja, ik zag wel dat ze hun best deden. Maar het was een beetje zonder overleg, zoals het hele seizoen eigenlijk. Je kunt het wel willen en je kunt het wel proberen. Maar als het plan niet klopt of het plan is niet goed afgestemd en de samenhang is er niet, dan lukt het uiteindelijk ook niet. En dat is wel een beetje wat ik het hele seizoen gezien heb. Dat het altijd maar geprobeerd is met een plan wat eigenlijk niet werkt.
1: Ja, Garcia die zei het volgens mij zelf na de wedstrijd, toch? Dat hij die drive een beetje miste. De echte totale overgave bij zijn ploeg.
6: Ja, dat zeggen trainers vaak, maar
1: moeten ze een goed plan aanleveren, wou je zeggen.
6: Ja, ik luister ook wel eens naar spelers. En Berghuis die zei er gisteren iets verstandigers over in mijn ogen. Die zei, ja, we doen het wel, we proberen het wel, maar we zijn gewoon niet goed genoeg. Ik denk dat een beetje de slotsom is van het seizoen.
1: Ja, ja. En dan is
6: Laat ik het zo zeggen, ik heb niet gezien dat er een selectie was die het hoofd in de schoot wierp. Dat heb ik niet gezien.
1: Nee.
6: Ik heb wel eens een selectie gezien die niet wist wat ze moesten doen.
1: En is er dan wel iemand op het veld bij de spelers? Is er vertrouwen in dat ze van Groningen kunnen winnen? En daarna van Utrecht of Heerenveen?
6: Vertrouwen weet ik niet. Ik denk wel dat het plichtsbesef is. Maar als je het beeld zag gisteren na afloop van Heerenveen Ajax. Dan zie je die spelers van Heerenveen. Die zijn aan het juichen. Joris van Overeem, de middenvelder van Heerenveen, die werd uitgeroepen tot speler van het seizoen daar. En die pakt de microfoon. En die roept de fans op om in grote getale mee naar Utrecht te gaan. En dat ze hopen daarna de finale te spelen. het is een schoolklas die nog op een leuk uitje mag aan het einde van het jaar. En Ajax moet het klaslokaal bezemen. Dat is een beetje het gevoel. Dus ja, ze zullen hun best gaan doen. Maar de geest is wel een beetje uit de fles na al deze decepties.
1: Ja. Kees, kun jij als speler, oud-speler eens uitleggen het verschil tussen plichtsbesef of echt vertrouwen hebben?
5: Nou, wij hebben met NAC een keer die play-offs gewonnen voor de Europese voetbal. En toen moesten we tegen Feyenoord spelen, die vijfde waren geëindigd toen de tijd. Dat was toen in dat jaar dat Gert-Jan van Beek was ontslagen. En toen nam Leon Flemings het over. Ja, en dat is precies zoals nu omschreven wordt. Ja, die waren er helemaal klaar mee met dat seizoen. En wij wonnen ook met 0-4 in de Kuip. En die hadden een dramatisch seizoen gehad. Met een ontslag van de trainer. En het publiek ging tegen ze tekeer. En je kent het allemaal wel. Ja, en daar was dat denk ik nog even iets erger dan nu Ajax. Maar ja, bij Ajax zijn ze natuurlijk ook klaar met dit seizoen. Dan moet je ook nog eens in een ander stadion.
1: Ja.
5: Tegen een lastige trouwens, alle drie de andere tegenstanders zijn lastig, vind ik. Utrecht die in de winning mood is, Heerenveen die echt leuk voetbal spelen. En Groningen is een stugge ploeg. Ja, ga er maar aan staan. Dus ik kijk er niet raar van op als Ajax hier niet doorheen gaat komen.
1: Dan even ook met het oog op volgend jaar. Jordi Cruijff, natuurlijk technisch directeur bij Ajax. Heeft hij, Job, nou alle vrijheid om besluiten te nemen? Voor een buitenstaander komt het wel over dat, ja, dat eigenlijk alles draait om Jordi Cruijff en zijn beslissingen.
6: Ja, dat is ook zo. Hij heeft toen hij binnenkwam, heeft hij gezegd dat hij de eindverantwoordelijkheid had. En die nam hij ook graag op zich. Met als voorwaarde wel dat hij ook alle beslissingsbevoegdheid zou krijgen. En ja, die heeft hij. Dus hij is de grote technische baas op dit vlak. Of bij Ajax. En hij is een beetje het plan van Ajax. Hè. Je hebt normaal wel eens clubs die een hele duidelijke visie hebben over hoe het verder moet. En dan zoeken ze een technisch directeur daarbij. Maar bij Ajax staat naar mijn idee zoveel op losse schroeven dat alles eigenlijk een beetje uit de koker van Cruijff moet komen op dit moment.
1: Best kwetsbaar, toch?
6: Het is heel kwetsbaar, ja. Het is heel kwetsbaar. Ja. En het is niet voor het eerste dit jaar. En het is de afgelopen seizoenen, is eigenlijk na het vertrek van Overmars, is de technische lijn van Ajax heel kwetsbaar gebleven. En ze hebben een paar enorme ketsers gehad in de transferzomers. Maar Mislintat uiteraard, maar ook daarvoor met Huntelaar en Hamstra en Van der Sar die het met z'n drieën deden. Het zijn slechte transferzomers geweest. En ze hebben eigenlijk alleen onder Farioli na het vertrek van Overmars en Ten Hag een goed jaar gehad, maar dat was maar kortstondig.
2: Leon, over Ten Hag gesproken, hoe zou hij ondertussen naar zijn oude club kijken?
18: Ik denk, zoals wij allemaal naar Ajax kijken, van wat een puinhoop hebben ze ervan gemaakt met z'n allen.
2: Ja.
1: Heb je het er wel eens met hem over? Jij kent hem goed, toch?
18: Ik ken hem vrij aardig.
1: Een statement.
18: Over Ajax hebben we niet zoveel meer de laatste tijd. Nee. Hebben we wel gehad, maar nee.
5: Hij heeft ook wel wat. Hij heeft een eigen uitdaging.
18: Zeker, daar wacht hem. Zijn eerste transfer zomer komt eraan. En ja, er wordt een pittige klus in Enschede, is de verwachting.
1: Ja, maar dan liever,
18: ben benieuwd.
1: Liever daar dan bij Ajax, denk ik zomaar.
18: Ja, hij kon natuurlijk wel terug, hè, maar heeft hij toen vorig jaar heeft hij dat niet gedaan. En dat vond ik ook wel een heel verstandige keus. Niet dat hij met mij daarover heeft gehad, want hij luistert sowieso niet naar mij. En dat is ook wel heel verstandig, denk ik. Maar om daar, als je succes hebt gehad, om daar nu weer in te stappen. Ja, dat blijkt nu ook wel. Ik ben toevallig bezig met het boek van Job over het verval van Ajax naar Overmars en Ten Hag. En ja, dan weet je eigenlijk niet wat je leest.
1: Wat verbaast jou dan het meest?
18: Ajax is het AA-merk van Nederland. De grootste club, hè, met het meest succes. En als je ziet hoe die club zichzelf te gronden heeft gericht de laatste jaren met beslissingen waarvan je, ja, wij allemaal denken van hoe kun je zoiets doen? En het is gewoon gebeurd.
2: Job, de trainer, Oscar Garcia, die zit er natuurlijk nu nog. De vraag is, blijft hij? Wat denk jij?
6: Niet als trainer van het eerste elftal, denk ik. Misschien dat hij terug gaat naar Jong Ajax. Hij is er eigenlijk ook niet in geslaagd om. Hij heeft een korte tijd gehad, maar hij heeft weinig signalen gegeven waarvan je denkt, nou, dat is een goede voor het nieuwe seizoen. Hij heeft de malaise niet kunnen stoppen eigenlijk.
1: Heeft Cruijff zich daarin vergist? Want het was natuurlijk Cruijff zijn beslissing om daar neer te zetten.
6: Cruijff beweert dat hij Garcia in het begin heeft aangetrokken voor Jong Ajax. En dat dit een noodgreep was omdat het onder Fred Grim niet liep. ik denk ook wel eens dat, dat er diep in het achterhoofd van Jordi zat. Nou, als het onder Jim niet gaat lopen, dan heb ik in ieder geval een vervanger in huis. Ja. Maar dit is slecht uitgepakt eigenlijk.
1: Ja, en je hoort ook wel wat kritiek van scouts nu. Beginnen de eerste barstjes te komen bij voor Cruijff?
6: Nou, wat mij verbaasde, kijk, de scouts zeggen in een notendop van, ja, wij zijn eigenlijk nooit geraadpleegd, want Cruijff heeft zijn eigen scout meegenomen en die vertrouwt hij en daar werkt hij mee. En dat is ook het vertrekpunt geweest van Cruijff om bij Ajax te beginnen, dat hij eigenlijk zijn eigen team mag samenstellen. Mm-hmm. Ja, de scoutingsafdeling van Ajax kan niet bogen op een hele goede track record wat betreft transfers. En daarmee moet je altijd de aantekening maken dat scouts spelers aandragen, maar dat uiteindelijk een technisch directeur bij een club besluit om die speler wel of niet te gaan halen. Dus daar is altijd wat frictie in. Maar ik vind het wel vreemd dat als je nieuw bent bij een club, dat je eigenlijk de scoutingsafdeling gewoon links laat liggen. Er is zo weinig contact geweest dat die mensen het idee hebben dat ze voor spek en bonen bij Ajax zitten. En dat is wel een opmerkelijk begin. Het is duidelijk dat Cruijff zijn eigen weg bewandelt. En dat doet hij zo nadrukkelijk dat hij, zeg maar, de onderdelen die normaal gesproken kunnen helpen. En die voor werknemers van een club, ja, die negeert hij. Dat vind ik wel opmerkelijk. Ja.
1: Het zou wel eens, zoals we dat dan noemen, een hete zomer kunnen gaan worden daar in Amsterdam.
6: Ja, hij wil de selectie enorm opschonen. Dus hij wil 15 spelers of meer laten vertrekken. En ik denk iets minder spelers terughalen. En hij wil daarnaast ook nog kampioen worden in het seizoen dat komen gaat. Maar ik heb daar, als je de huidige staat van de selectie ziet en het huidige seizoen bekijkt, heb ik daar een beetje een hard hoofd in. En ik denk ook dat zoveel wijzigingen in een selectie gewoon meer tijd nodig hebben om tot succes te leiden.
1: Dat het te snel gaat. Dus toen dacht jij, dan stop ik maar als Ajax-verslaggever.
6: ik heb met Leon en ik een boek geschreven met een totale analyse van de problemen en de luistering. Ja.
1: En nu is het klaar.
6: Nu is het klaar. Nee, ik heb het tijdelijk gedaan als vervanger. En ik vind het superleuk en heel interessant. Maar het is ook wel een beetje een tunnel waar je in gaat. En af en toe wil ik ook eens kijken wat er buiten de tunnel is.
1: Ja, gelijk heb je. Maar fijn dat je wel eventjes met ons nog wilde praten daarover. Job van Kempen.
6: Graag gedaan.
1: Dankjewel.
6: Oké.
2: Slotfase Arsenal Burnley. Ragnar Niemeyer, is het peentjes zweten voor de Arsenal supporters?
27: Ja, al een kwartier lang eigenlijk sinds dat moment in de 69ste minuut waarbij dat rood niet viel, is het bijna niks meer. Dat mag je Arsenal niet kwalijk nemen misschien. Als je na 22 jaar weer eens een titel kan pakken die heel dichtbij komt, ja, dan gaan de zenuwen meespelen. Eerste helft was goed, tweede helft lukt er eigenlijk weinig. Er wordt niks meer gecreëerd. Dat geldt ook wel voor de tegenstander die zich wel wat in de wedstrijd heeft gevochten. Een aantal keren gevaarlijk richting het strafschopgebied is gekomen, maar uitgespeelde momenten.
6: Er is zo weinig contact geweest dat die mensen het idee hebben dat ze voor spek en bonen bij Ajax zitten. En dat is wel een opmerkelijk begin. Het is duidelijk dat Cruijff zijn eigen weg bewandelt. En dat doet hij zo nadrukkelijk dat hij, zeg maar, de onderdelen die normaal gesproken kunnen helpen. En die werknemers van een club, ja, die negeert hij. Dat vind ik wel opmerkelijk. Ja.
1: Het zou wel eens, zoals we dat dan noemen, een hete zomer kunnen gaan worden daar in Amsterdam.
6: Ja, hij wil de selectie enorm opschonen. Dus hij wil 15 spelers of meer laten vertrekken. En ik denk iets minder spelers terughalen. En hij wil daarnaast ook nog kampioen worden in het seizoen dat komen gaat. Maar ik heb daar, als je de huidige staat van de selectie ziet en het huidige seizoen bekijkt, heb ik daar een beetje een hard hoofd in. En ik denk ook dat zoveel wijzigingen in een selectie gewoon meer tijd nodig hebben om tot succes te leiden.
1: Dat het te snel gaat. Dus toen dacht jij, dan stop ik maar als Ajax-verslaggever.
6: ik heb met Leon en ik een boek geschreven met een totale analyse van de problemen en de luistering. Ja.
1: En nu is het klaar.
6: Ik heb het tijdelijk gedaan als vervanger. En ik vind het superleuk en heel interessant. Maar het is ook wel een beetje een tunnel waar je in gaat. En af en toe wil ik ook eens kijken wat er buiten de tunnel is.
1: Ja, gelijk heb je. Maar fijn dat je wel eventjes met ons nog wilde praten daarover. Job van
6: Graag gedaan.
1: Dankjewel.
6: Oké.
2: Slotfase Arsenal-Burnley. Ragnar Niemeyer, is het peentjes zweten voor de Arsenal-supporters?
27: Ja, al een kwartier lang eigenlijk sinds dat moment in de 69ste minuut... waarbij dat rood niet viel, is het bijna niks meer. Dat mag je Arsenal niet kwalijk nemen misschien. Als je na 22 jaar weer eens een titel kan pakken die heel dichtbij komt... ja, dan gaan de zenuwen meespelen. Eerste helft was goed, tweede helft lukt er eigenlijk weinig. Er wordt niks meer gecreëerd. Dat geldt ook wel voor de tegenstander die zich wel wat in de wedstrijd heeft gevochten... een aantal keren gevaarlijk richting het strafschopgebied is gekomen... maar uitgespeelde momenten van het al gedegradeerde Burnley hebben we ook niet gezien. We zitten

0: de selectie enorm opschonen. Dus hij wilde 15 spelers of meer laten vertrekken. En ik denk iets minder spelers terughalen. En hij wil daarnaast ook nog kampioen worden in het seizoen dat komen gaat. Maar ik heb daar, als je de huidige staat van de selectie ziet en het huidige seizoen bekijkt, heb ik daar een beetje een hard hoofd in. En ik denk ook dat zoveel wijzigingen in een selectie gewoon meer tijd nodig hebben om tot succes te leiden.
1: Dat het te snel gaat. Dus toen dacht jij, dan stop ik maar als Ajax-verslaggever.
0: ik heb Leon een heel boek geschreven met een totale analyse van de problemen en de luistering. Ja.
1: En nu is het
0: nu is het klaar. Nee, ik heb het tijdelijk gedaan als vervanger. En ik vind het superleuk en heel interessant. Maar het is ook het is ook wel een beetje een tunnel waar je in gaat.
1: Ja,
0: af en toe wil ik ook eens kijken wat er buiten de tunnel is.
1: Ja, gelijk heb je. Maar fijn dat je wel eventjes met ons nog wilde praten daarover. Job van
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Okay.
2: Slotfase Arsenal Burnley. Ragnar Niemeyer, is het peentje zweten voor de Arsenal supporters?
3: Ja, al een kwartier lang eigenlijk sinds dat moment in de 69ste minuut waarbij dat rood niet viel, is het bijna niks meer. Dat mag je Arsenal niet kwalijk nemen misschien. Als je na 22 jaar weer eens een titel kan pakken die heel dichtbij komt, ja, dan gaan de zenuwen meespelen. Eerste helft was goed, tweede helft lukt er eigenlijk weinig. Er wordt niks meer gecreëerd. Dat geldt ook wel voor de tegenstander die zich wel wat in de wedstrijd heeft gevochten. Een aantal keren gevaarlijk richting het strafschopgebied is gekomen. Maar uitgespeelde momenten van het al gedegradeerde Burnley hebben we ook niet gezien. We zitten in de slotminuut, maar ik verwacht wel een minuutje of 6, 7 misschien wel aan extra tijd. Fleming van de bal gelopen. Het blijft 1-0 voor Arsenal.
2: Ja, zo maakte de voetbalbond van Curaçao de WK-selectie bekend via social media. Dat is misschien wel een idee voor Ronald Koeman binnenkort. Bondscoach Dick Advocaat houdt vast aan de spelers met wie hij zich voor het WK kwalificeerde. Want ja, Leon, Dick is terug ten koste van Fred Rutte. En daar vind jij wat van, geloof ik.
4: Ja, daar vind ik wat van, ja. Nou, dat hij terug is, bedoel, dit is zijn project, hè, daar is hij aan begonnen. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen van, het is allemaal prima. Maar de manier waarop dit gegaan is en hoe dit spel gespeeld is, ja, daar heb ik wel niet alleen twijfels bij, maar daar heb ik wel moeite mee. En het spel is eigenlijk best wel doorzichtig gespeeld. Op televisie is het eigenlijk begonnen. En dan
1: zit
4: dan.
1: VI, hè, voor de
4: ja, bij VI en bij de Oranje zo, maar er worden een beetje van die quasi onschuldige opmerkingen de ether in geslingerd van. Ah, het zou toch leuk zijn als Dickie terugkomt en noem allemaal. Ja, dat soort dingen. En dat gaat op een gegeven moment gaat het een eigen leven leiden. En het wordt ook nog anders omdat de sponsor, een reisorganisator, die gaat ook nog eventjes dat programma naar Curaçao halen. Nou ja, Dick Advocaat is een leuke uithangbord dan Fred Rutte, dat snap ik. Ja, en dan komt er een bepaalde dynamiek op gang en Advocaat doet het zwijgen toe, die reageert nergens op. Ja, en dan ontstaat er iets. En ja, daar heb ik wel moeite mee hoe dat gegaan is ten koste van een trainer die gewoon aangesteld is. En uiteindelijk was er voor Fred Rutte, denk ik, er was geen eer meer te behalen. Die voerde een kansloos gevecht. Ja, en dan is het einde verhaal. En dan gaat Advocaat weer met Curaçao naar het WK. En die manier waarop wat het gegaan is, daar heb ik mij over verbaasd. En ook weer niet. Maar het meeste heb ik mij nog verbaasd over dat afgelopen vrijdag op televisie iets gebeurde. Namelijk Derksen bood min of meer zijn excuses.
2: Zullen we even naar gaan luisteren? Was vandaag in Sight inderdaad, die in eerste instantie voorop liep in de lobby om Advocaat terug te krijgen. Maar Johan Derksen die heeft inmiddels zijn excuses gemaakt.
5: Nou, daar hebben wij een verkeerde rol gespeeld. En dan neem ik mezelf ook kwalijk. We hebben hier de sympathie voor Dick. En dat hebben we helemaal uitgevent. Wij hebben erop aangedrongen, Dick moest terug. Terwijl Fred daar buiten stond en die kon er niks aan doen. En Dick was net Heintje Davis, die is 2 keer weggelopen. En nou wil die weer terug. En dat is nog beloond ook. En dat is niet journalistiek.
2: En wat verbaasde je hier dan specifiek?
4: Nou ja, als je Derksen volgt, die vindt overal wat van. Maar, en die zegt van alles, maar die heeft nog nooit zijn excuus aangeboden. En dat vond ik wel heel opmerkelijk op televisie, dat hij daarop terugkwam. En,
1: Wilfried Gené zat niet aan tafel, hè?
4: Nee, en dat was wel jammer, want Gené probeerde de meubelen voor zichzelf nog een beetje te redden de paar dagen ervoor. Maar ja, als je dan wat verder kijkt, dan is Gené weer heel goed bevriend met de directeur van de reisorganisatie die het allemaal gesponsord heeft. Ja, en dan krijg je toch wel hier een vieze smaak van in de mond.
1: Dat ook nog wel te
4: spreken. Ja, ook omdat Dick Advocaat heeft in al die tijd heeft hij gezwegen. Hij had er kunnen zeggen

0: Van jongens.
1: Jij kent Fred Rutte. Het klinkt net of je iedereen goed kent, maar je kent Rutte.
0: Ik ken Rutte, ja.
1: Goed. Hebben zij contact gehad met elkaar? Advocaat en Rutte?
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee.
1: En dat is ook iets wat steekt.
0: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik heel slecht. En kijk, je kunt op zijn minst kun je zeggen van. Fred, het is allemaal niet goed hoe dit verlopen is. En excuus daarvoor, maar ik wil dolgraag deze job terug. En advocaat heeft vandaag de persconferentie gegeven. Dan met zijn. Heeft hij selectie bekendgemaakt. En daarin zegt hij ook heel makkelijk van ja, ik wil niet meer terugkijken op deze periode. Alleen doordat hij er nu niet op ingaat, blijft die angel er toch in zitten. En zul je zien dat elftal. We hadden allemaal een zwak voor Curaçao. Hè. Dat vonden we geweldig. Dikke en zijn jongens, het grote avontuur tegemoet. Ja, er is nu wel een smet, vind ik, opgekomen. En daar kunnen die spelers misschien niet alles aan doen. Maar het is wel gebeurd. De gunfactor is er wel een beetje af. Ik heb ook heel veel mensen gehoord die zeiden van ja, die eerste wedstrijd, ik hoop nu dat Duitsland met 10-0 wint. En dat hoor je de mensen niet vaak zeggen over Duitsland.
2: Dat over Curaçao. Dan nog even over het Nederlands elftal. Ronald Koeman gaf vanavond bij Rondo via een videoverbinding ook een medische update over Jurien Timber, die sinds maart te maken heeft met een liesblessure.
3: Nu is hij weer aan het optrainen om te kijken of hij één, de Champions League kan halen en twee, beschikbaar is voor de WK. Maar dat ziet er op dit moment niet rooskleurig uit.
2: Nee, dat klinkt niet hoopvol. Groot gemis als Timber niet meegaat naar het WK, Kees?
4: Ja, vind ik wel. Ondanks dat hij vooral als rechtsback speelt bij Arsenal. Denk ik dat hij nog steeds de beste rechtercentrale verdediger is die we hebben. Omdat De Ligt, een goede De Ligt, zou daar ook kans op maken. Maar die is er al een hele lange tijd uit de vrij. Nou, dat loopt wel een beetje op zijn eindje. Van Hekken doet het uitstekend door in de Premier League. En die houdt ook echt wel goed. Die houdt zich staan en die gaat misschien wat transfer maken. Maar ik vind een Timber nog steeds wel van een buitencategorie. Naast Van Dijk zou dat een goede zijn. Maar ja, als je niet fit bent, dan wordt het lastig.
2: Ja.
1: Dit gaat het gesprek denk ik nog wel worden de komende weken. Over wie wel, wie niet.
4: Ja, we hebben Memphis en de Jong natuurlijk ook nog. Hè?
1: Ja,
4: dus
1: ja.
4: Memphis die speelt ook nog steeds niet. En de Jong is volgens mij een beetje uit voorzorg. Dat komt wel goed. Maar die willen ze vooral heel houden. Maar Memphis, ja, dat gaat voor de derde keer op rij. Gaat dat een eindtoernooi worden waarin hij niet fit aan gaat beginnen.
1: Ja. Nou goed, jullie komen wel weer een keertje terug hier aan tafel. Denk ik zomaar om het daar weer over te hebben. Dank jullie wel voor nu, Leon en Kees. Dank je wel.
2: Hij is zo groot als een basketbalveld en vanavond komt hij vlak langs de aarde. Binnen nu en een uurtje om precies te zijn scheert de ruimterots 2026 JH2 over ons heen op een uitzonderlijk kleine afstand. Reden genoeg om even te bellen met astronoom Mark Kleinwold. Goedenavond.
5: Goedenavond, hallo.
2: Hoe ver is die asteroïde of ruimterots straks van ons verwijderd?
5: Ja, het is nog zo ongeveer 90.000 kilometer.
2: Dus dat klinkt best ver weg.
5: Dat is... Ja, maar in de astronomie is alles altijd groter. Hè? Dus dat klinkt heel ver weg, maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Het is ongeveer een vierde van de afstand tussen de aarde en de maan. Dus, of zeg maar, als je het zou willen nadoen, het is twee keer de aarde omheen. Zeg maar twee keer om de aarde heen fietsen.
2: En hij is zo groot. Ja, precies. En hij is zo groot als een basketbalveld. Is dat dan groot?
5: Nee, die kunnen nog wel groter zijn. Veel groter. Dus die kunnen ook veel kleiner zijn. En mocht dit nou ooit zo grote rotsblok toch de aarde raken, want dat gaat nu niet gebeuren. Maar stel dat het ooit gebeurt en hij gaat naar de aarde toe, dan verbrandt het meeste ook nog in de atmosfeer. Hè. Dan wordt hij nog weer veel kleiner. Van zoiets als dit zou er toch nog wel iets over kunnen blijven. En dat is in het verleden ook al een keer gebeurd. Dus. Ja. Maar goed, daar hoeven we ons nu niet druk om te maken.
2: Fijn dat je ons even geruststelt zo op de late avond. Maar hoe bijzonder is dit nou, dat een asteroïde van deze omvang zo dicht langs de aarde komt?
5: Nou, ik denk, het is natuurlijk best dichtbij. Maar zoals ik al zei, hij gaat niet op de aarde raken. Hij wordt eigenlijk gewoon aangetrokken door de zon. Hè. Hij vliegt gewoon naar de zon en dan vliegt hij weer heel ver weg. Maar dit soort dingen gebeuren wel vaker. Ik denk in het verleden ook veel vaker. Alleen de laatste jaren zijn onze telescopen veel beter geworden. Waardoor we dit soort dingen veel eerder zien.
2: Oh ja.
5: Dus dat is eigenlijk, we zijn gewoon beter geworden in het detecteren van dit soort hele zwakke dingetjes die snel langskomen vliegen. Dus, hoe bijzonder is het? Ik denk dat het vroeger al veel meer gebeurde, maar dat zagen we gewoon niet. En nu zien we het gewoon.
2: Ja. En weten we dan, want we zien het dus vaker, we zien het beter. Ja. Weten we dan ook waar die precies vandaan komt?
5: De baan van dit object is eigenlijk volgens mij best wel goed bekend. En het heeft dus een hele ellipsvormige baan, een grote uitgerekte baan om de zon heen. En daarna komt hij op zijn verste punt ergens bij Jupiter terecht. En dan komt hij in 2060 weer een keer terug vlak bij de aarde. Dus daar kunnen we op wachten.
2: Ja, precies. Maar eerst nog straks. Gaan we er straks nog iets van merken? Want u stelt ons al gerust. Maar merken we er wel iets van?
5: Nou, nee. Je kan het misschien zien. Maar met het blote oog is het heel moeilijk. Want zoals ik al zei, het is heel zwak en het staat ook nog laag aan de hemel. Dus ik denk dat je wel een goede telescoop nodig hebt om het te kunnen zien. Ja. Maar je kan online, je hebt telescopen die kun je online volgen. En die zijn ernaar aan het kijken. En daar kun
2: en wat zien we dan? Doen.
5: Nou ja, je ziet, je hebt wel eens vast wel een vervallende ster of zoiets dergelijks gezien. Daar lijkt het een beetje op. Je ziet een helder iets aan de hemel voorbij komen. En dat lijkt stil te staan, maar het beweegt eigenlijk best wel hard.
2: Dankjewel, astronoom Mark Kleinwold.
5: Graag gedaan.
1: Ze wachten daar op dat eindsignaal. Met samengeknepen billen, Ragnar.
6: Nou, vooral met heel veel armgebaren en woeste blikken van Arteta, die het aan de stok heeft met de vierde man. Ja, dan denkt hij, misschien ga ik over de schreef. Ik geef hem nog een schouderklopje. Na bijna 9 minuten extra tijd, dat zouden er 7 zijn, wordt er nog altijd gespeeld. 1-0, de tweede helft bleek echt nergens naar. Het was billenknijpen, het was zenuwachtig en weer een 1-0 overwinning voor Arsenal, dat naar 82 punten gaat. Speelt Manchester City morgen gelijk of verliest de ploeg van Guardiola, dan wordt Arsenal morgen na 22 jaar kampioen van Engeland. En anders valt de speeldag op de laatste speeldag de beslissing komend weekend. Bijna 100 minuten op de klok. Het zal wel goed komen, zou je zeggen. Het is 1-0.
1: Dat is, en het is ook klaar met Langs de Lijn en Omstreken. Zo gaat dat soms. Maar zo meteen het oog.
2: Het is echt zo. Het oog met Pieter van der Wielen. Fijne avond.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
14: NPO Radio 1.
15: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van de AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van zijn opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De vliegende teams gaan helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na afloop. Maar hoe ze dat precies gaan doen is nog niet duidelijk. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit

0: universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer in het hoofdgebouw werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurde dergelijke acties zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. De branchevereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven schat de schade op 100 tot 250.000 euro per uur. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw sirenennetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. En daarmee komt in 2028 ook een eind aan het maandelijks testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens minister Van Weel van Justitie en Veiligheid is NL Alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing via de mobiele telefoon. Dat systeem bereikt nu al zo'n 92% van de inwoners. Elon Musk heeft de rechtszaak tegen OpenAI verloren. De miljardair doneerde bijna $40 miljoen aan het bedrijf van Sam Altman en was in de beginfase nauw betrokken bij de ontwikkeling van het taalmodel achter ChatGPT. Musk wilde dat OpenAI een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Toen de Tesla-topman in 2018 vertrok, werd het alsnog een commercieel bedrijf. Musk wilde dat aanvechten, maar de jury vond dat hij te lang had gewacht met het aanspannen van een zaak. Het weer dan nog tot besluit. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe geeft ruimte.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens deze uitzending zal een grote asteroïde de aarde rakelings passeren. Op 90.000 kilometer afstand. Dat klinkt ver, maar dat is dichterbij dan de maan. Dat is zo dicht bij de aarde als je kunt komen zonder te botsen, zeggen astronomen. Het is een steen zo groot als enkele stadsbussen op een rij. Groot genoeg om een stad als Hilversum in één klap te verwoesten. U luistert en wij maken dit programma vanavond toch een beetje met gevaar voor eigen leven. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen. Rob Jetten kreeg de laatste dagen veel kritiek te verduren. De burgemeesters onder meer voelden zich in de steek gelaten in die asielcrisis. Vanavond was er spoedoverleg en onze verslaggever Lars Geerts die stond buiten te wachten. U hoort hem zo meteen. Inclusief onderwijs. Alle leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde klas of in ieder geval naar dezelfde school, maar niet naar speciaal onderwijs. Politiek en onderwijsbestuurders die zien het als een ideaal en voor 2035 moet het werkelijkheid zijn. Maar de leraren voelen er niets voor en ze geloven er niet in, bleek uit vandaag gepresenteerd onderzoek. Hoort u straks meer over. Europese leiders intussen vergaderen in Straatsburg, want er moet een nieuwe handelsdeal komen met de VS. Dat is een heet hangijzer, dat weet u nog wel. Vorige zomer, de tarieven, de dreigende handelsoorlog. Komen ze dit keer met een antwoord daarop? U hoort het straks van verslaggever Chris Ostendorf. Het stukgilde van Nederlandse meesterstucadoors, die bijzondere monumentale stukken kunnen beheersen. Dat zijn bloemen, ornamenten, mooie dingen aan het plafond. Ze bestaan 25 jaar, dat gilde. En twee van die stucadoors die komen hier vertellen over hun vak. En we hebben live muziek. Americana-legende Emmylou Harris. Die bezoekt Nederland, misschien wel voor het laatst. Want het is een afscheidstournee, dus dat zou kunnen. Hilde Vos intussen brengt hier in de studio een ode aan Emmylou Harris. We beginnen met het nieuws van
1: maandag 18 mei.
3: We are following some breaking news overseas this morning. The cruise ship linked to the deadly hantavirus outbreak is now docked this morning in the Netherlands.
4: The MV Hondius, there it is, now docked in Rotterdam.
2: Rotterdam was even wereldnieuws vanwege cruiseschip Hondius dat aankwam na de hantavirusuitbraak. Er was zelfs pers helemaal uit China.
5: It's one of the top news headlines.
2: Het is wel even wennen voor de Rotterdammers, al die aandacht.
6: Ik vind het wel bijzonder. Ik heb eigenlijk nog nooit zoveel bij elkaar gezien, hè?
7: Zoveel journalisten.
6: Ja, zoveel journalisten. En het gaat eigenlijk alleen maar om een klein bootje waar toevallig het virus is geweest.
2: De buitenlandse opvarenden worden opgevangen in Porto Cabins. Al omschrijft de GGD dat iets vrolijker.
8: Kleine witte huisjes.
2: Mensen blijven daar tot half juni.
8: Dat is heel lang inderdaad. Ze hebben al vanaf 6 mei in quarantaine gezeten, eigenlijk op het schip. En nu dan nog deze hele periode nog een maand erachteraan.
2: Ridouan Taghi zat weer in de rechtszaal.
9: Goedemorgen meneer Taghi. Welkom hier, fijn dat u er bent.
2: Het ging erover dat Taghi nog steeds geen advocaat heeft. Een advocaat die hem eenmalig bijstond, verwacht dat dit moet goedkomen.
10: Advocaten om Ridouan Taghi te verdedigen in het Marengo-proces liggen voor het oprapen.
2: Er zijn zelfs al twee advocaten in beeld.
10: Roland van der Horst en Aniek Sluiters.
2: Maar die willen dan wel genoeg inleestijd.
10: Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen.
2: Hoe lang duurt zoiets?
10: Mijn inschatting op dit moment zou zijn, maar ik praat niet voor de advocaten die hem bij gaan staan, die zou zijn 1,5 jaar.
2: Het is afwachten of het Hof dat ziet zitten.
11: Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
2: Lange wachtrijen vandaag bij de security op Schiphol.
12: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
13: 3 kwartier.
12: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
13: 2 uur.
12: Heb je het al opgegeven?
13: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
2: De overlast komt door een wissel van beveiligingsbedrijven. Veel beveiligers zien dat niet zitten.
14: Ze krijgen nu een nieuwe werkgever. Een stoelendans van 5 werkgevers naar 3 werkgevers. En zoals bij elke stoelendans is er altijd een verliezer. En in dit geval is dat de beveiliger.
2: Veel medewerkers hebben zich ziek gemeld. Ze klagen over de roosters en de korte pauzes.
7: pauzes zijn kwartiertjes aan gehalveerd. Dan moet je ook nog andere dag komen voor 3 uurtjes.
2: Andere beveiligers zien het probleem niet zo.
15: Ik denk dat je eerst moet kijken hoe het loopt voordat je je druk gaat maken om dingen waar je nu nog niks aan kan veranderen.
2: Zo klinkt het in de Zeelandhallen in Goes. Daar is een tentoonstelling met levensechte dino-beelden. Voor sommige kinderen is dat best spannend.
16: Maar we stonden daaronder en toen ging die dino zo brullen en zij ging gelijk huilen.
2: Andere kinderen durven die dino's wel aan.
16: Dus toen zei ik, jij mijn zusje bang maken, ik jou bang maken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Levi van Eck.
17: Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen. Ze zien dat bij kindermishandeling soms zaken langer op de plank blijven liggen bij veilig thuis dan wettelijk is toegestaan. Daardoor bestaat volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. Lezen we in de Telegraaf.
2: Zo vragen de advocaten zich in de krant af of de zaak in Stadskanaal, waar 2 jonge kinderen structureel werden mishandeld, niet veel eerder aan het licht had kunnen komen. Na een melding moet Veilig Thuis binnen 5 dagen een veiligheidsbeoordeling doen, maar die termijn wordt lang niet altijd gehaald, zeggen de advocaten.
17: Stop met de eindexamens. Die oproep doet docent Nederlands Joost van Driel in zijn nieuwe boek over het voortgezet onderwijs. Het is een krankzinnig instrument, vertelt hij erover in het AD. Een rituele dans die in mei scholen onnodig een maand op slot zet, noemt hij het.
2: In plaats van het doen van een centraal examen zouden scholen zelf een diploma kunnen afgeven aan de leerlingen die ze al jaren kennen. Verder pleit Van Driel om de leerplicht te verlagen naar 16... zodat jongeren eerder kunnen gaan werken of stage lopen. Ook wil hij de schoolbel afschaffen, omdat het volgens hem een symbool is van een verouderd systeem.
17: In het ND gaat het over het houden van vogels als huisdier, zoals postduiven, parkieten en papegaaien. De dierenbescherming wil hierover het gesprek aanzwengelen en heeft een documentaire gemaakt. Daarin gaan medewerkers langs bij duivenmelkers, vogelshows en opvangcentra voor afgedakte papegaaien en parkieten.
2: In de docu komt de dierenbescherming niet met oordelen. Wel hoopt de organisatie dat er meer regels komen voor het houden van vogels. Zoals bij zoogdieren al het geval is. Honden en katten met een te korte snuit zijn bijvoorbeeld verboden. Maar duiven die gefokt worden met extreem grote kuiven, waardoor ze nauwelijks nog iets kunnen zien, mogen nog wel.
17: En wat is toch het geheim om gelukkig te zijn? Ja, dat willen we allemaal wel weten natuurlijk. Toch hebben we daar zelf meer invloed op dan we denken. De Volkskrant sprak met Laurie Sentels, hoogleraar psychologie op de Yale Universiteit. Ze ontwikkelde een vak waarin ze studenten leert gelukkig te zijn.
2: Trouwen, promotie op je werk, een huis kopen, ja, daar word je eerst even gelukkig van. Maar dat went ook op den duur. Blijf daarom stilstaan bij de kleine geluksmomenten. Zelf denk ik nog altijd aan de mooie eigenschappen van mijn man. Zijn lach, hoe lief hij is, zegt Santos. Ook doet ze extra lang over het eten van haar favoriete ijs.
17: Wat het meest bijdraagt aan geluk zijn sociale contracten, benadrukt Santos. En het klinkt misschien rot, zegt ze, maar ik vergelijk mezelf altijd met mensen die het slechter hebben. Want we zijn erg gewend om ons te vergelijken met wie het beter heeft. Dat gebeurt vooral op sociale media en daar worden we dan weer ongelukkig van. Dus haar tip, stop zoveel mogelijk met sociale media en praat echt met elkaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ik zei het al, we hebben een ode aan Emmylou Harris, die komende week ons land bezoekt voor haar afscheidstournee. Ze is ook al een beetje op leeftijd. Hilde Vos is hier met haar band en zij spelen als eerste Amarillo.

0: Yeah, Hilde Vos en haar band, een ode aan Emmylou Harris. Amarillo was het nummer. Ja, het was wel tijd voor een goed gesprek met Rob Jetten en de Nederlandse gemeente, want de sfeer ging er niet op vooruit. Ze hadden oneenigheid over de asielopvang. Veel onrust natuurlijk in Loosdrecht, IJsselstein. En er was ongenoegen over het vermeende gebrek aan steun vanuit Den Haag. Er was een gesprek vanavond, dat vond plaats op het Catshuis bij Den Haag. Politiek verslaggever Lars Geerts, die was daar in de buurt. Lars, goeie avond.
1: Dag Pieter, goedenavond.
0: Is het weer allemaal pais en vree?
1: Nou, de gemeenten waren op zoek naar steun. En steun, dat kregen ze hoor. De premier die ging pal voor ze staan. Er waren een aantal zaken waarover de gemeente het kabinet graag wilde horen. Dat ging over inderdaad het steun aan de lokale bestuurders als het ging om dat geweld dat zo veroordeeld moest worden en moest worden aangepakt. Of ze vierkant inderdaad achter die bestuurders wilden gaan staan en of ze hulp konden krijgen, AUB, bij die wens van het Rijk om die asielzoekers op te vangen. Nou, op alle drie de punten, het eerste antwoord van Jetten, werden ze al meteen bediend.
2: Dat de mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken. Dat die zullen worden opgespoord en dat die zullen worden gestraft, omdat we dit niet accepteren. Omdat ze daarmee het lokale bestuur en de lokale democratie in de weg zitten. Maar ook andere inwoners de mogelijkheid ontnemen om hun stem te laten horen als ze het niet eens zijn met de asielaanpak. We gaan daarnaast als gemeente en als kabinet door om de instroom in Nederland naar beneden te krijgen en dan tegelijkertijd de asielopvang in betere banen te leiden. Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, maatwerk en vliegende teams die gaan de gemeente helpen om die asielnoodopvang te regelen.
0: Nou, dat denk ik dat de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten helemaal glunderend en blij naar buiten kwam vanavond.
1: Dat is Sharon Dijksma en die kan heel goed glunderen. Luister maar.
3: Ik heb gezegd dat ik steun wilde van dit kabinet en dat ze naar voren moesten stappen. En dat hebben ze vanavond gedaan en daar ben ik blij mee.
1: Daar is ze blij mee, inderdaad. Waar ze iets minder blij mee was, dat was wellicht wat andere kritiek van de gemeente richting politiek Den Haag in zijn algemeen. Namelijk hoe politiek Den Haag omgaat met een wet die ze zelf hebben aangenomen en waartoe de gemeenten verplicht zijn om hem uit te voeren. Oftewel, die vermaledijde spreidingswet.
0: Ja, want daar werd toch een beetje onduidelijkheid gecreëerd van in hoeverre wordt dat gehandhaafd, moet je daaraan vasthouden? Was dat ook de kritiek?
1: Ja, dat is de kritiek. Hoe tweeslachtig Den Haag eigenlijk met die wet omgaat. Ook een coalitiepartij als de VVD. We hebben de quote van Rubel Brekelmans, de fractievoorzitter van die partij, al een paar keer voorbij horen komen, waarbij hij zegt dat gemeenten ervoor kunnen kiezen wel of geen plekken te regelen voor statushouders. Want dat is wat ze eigenlijk moeten doen. En naar de letter van de wet heeft hij gelijk. Het kan zo zijn dat als het verzoek komt van het Rijk om die plekken te regelen, dat je dan met andere gemeenten in de omgeving gaat praten of zij het wellicht willen doen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar er spreekt nou niet echt een volle bak steun uit voor een wet die Den Haag nu eenmaal democratisch heeft aangenomen. En dat steekt Dijksma behoorlijk.
3: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
1: En dus kwam Dijksma naar het Catshuis vanavond om ook aan de premier te vragen: sta achter je eigen wetten.
0: En wat kan Jette dan doen?
1: Nou ja, hij staat er wel achter. Dat is het probleem niet zo. Alleen het wordt ingewikkelder op het moment dat die coalitiepartners en andere politici die bijvoorbeeld oproepen tot verzet tegen die wet aan te spreken. Het enige wat hij kan doen is in ieder geval zich uitspreken en ook de steun uitspreken voor die bestuurders. En dat doet hij dan ook volmondig.
2: Ik denk dat het goed zou zijn als politiek breed ook gewoon wordt gezegd tegen dit land: wij zullen ook als Nederland mensen opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. En je kunt dat niet overlaten aan Ter Apel, Budel en een paar andere plekken. Daar zal je in het hele land allemaal je steentje aan moeten bijdragen. Want als we dat doen, dan krijg je ook een situatie met veel minder overlast en veel minder gedoe.
1: Ja, dit is de oproep aan politici in Den Haag om inderdaad steun uit te spreken voor die verspreiding van de opvang van statushouders in Nederland. Verder kan die ook niet gaan. Irriteren kan hij zich wel. Dat horen we in ieder geval achter de schermen, dat ook bij andere coalitiepartners er toch wel vrevel is over de uitspraken van de VVD op dit terrein. Maar ja, ze willen het niet al te hoog laten oplopen. Het gaat al een beetje wat minder in de coalitie de laatste tijd. Er is al wat meer chagrijn. Laat het nou niet al te openlijk blijken, is ook een beetje het motto.
0: Nou, was ook de kritiek dat Jette zich niet had laten zien. Hij was natuurlijk ook even in het buitenland rond die protesten. Ja. Heeft hij geprobeerd vanavond zijn zichtbaarheid weer in te halen?
1: Nou, zichtbaar was hij inderdaad. Afgelopen week was die kritieker. Hij zat op de Antillen, zoals je al zei. Maar er was nog een reden voor niet al te hoog of al te hard op de trom slaan hierover. Volgens Jette was het ook op verzoek van de gemeenten en van de burgemeester zelf.
2: Vorige week waren er natuurlijk demonstraties die echt uit de hand liepen. De politie was daar druk mee, het OM, lokale gezag. Ik heb toen met veel burgemeesters en ook de politie gebeld. Die hebben ook mij toen gevraagd, ja, ga ons nu niet in de weg lopen op het moment van die demonstraties, maar kom wel in actie om deze problematiek te doorbreken. En ik ben blij dat we daar vanavond echt een hele grote stap op hebben kunnen zetten.
1: Ja, oftewel, op het moment dat ik ergens naartoe ga, dan kan het zomaar zijn dat er olie op het vuur komt en dat er nog meer demonstraties, nog meer protesten en wellicht nog meer geweld plaatsvindt. En dat is dus de reden waarom we een deel van het kabinet en ook Rob Jetten niet hebben gezien in al die gemeenten.
0: Maar er was ook onrust binnen D66.
1: Ja.
0: Heeft hij het in eigen huis allemaal wel onder controle?
1: Ja, er was een brief. Afgelopen weekend werd die opgesteld. De initiatiefnemers die vonden toch dat de premier wel heel erg afwezig was. En vooral als het ging om normeren. Want D66 heeft zich natuurlijk altijd uitgesproken voor vluchtelingenopvang. Heeft zich altijd uitgesproken voor de spreidingswet. En heeft zich ook altijd uitgesproken voor de rechtsstaat. En zij vinden toch echt, die briefschrijvers, en inmiddels ondertekend door 130 mensen, dat Jette dat te weinig gedaan heeft. Ze hebben die brief vanochtend verstuurd en per omgaande kregen ze ook meteen antwoord van de premier. Hij gaat binnenkort met ze in gesprek. En ja, hij gaat ook, zoals we vanavond hoorden, zoals hij vanavond ook zei, een norm stellen. Want hij denkt dat hij dat vanavond in ieder geval gedaan heeft.
0: En nou is Jette niet een man van stevige woorden. Hij is eerder van een soort understatement en dat keerde zich tegen hem. Bijvoorbeeld als het ging over de oproep tot geweld van Gidi Markensauer, daar zou hij te milde woorden hebben gekozen.
1: Ja, dat was ook de kritiek van de leden, hè, dat hij daar inderdaad niet de norm stelde waar hij in het verleden, of waar D66-leden dat zeker van hem wel verwachten. Als het gaat om uitspraken van onder andere politici. En in dit geval ging het dus om uitspraken van Gidi Markensauer. Zijn oproep tot maximaal geweld om ervoor te zorgen dat Palestijnse vluchtelingen hier niet naartoe komen. Wat zou dat kunnen betekenen voor de samenwerking bijvoorbeeld? Want D66 heeft in het verleden toch gesproken met die partijen. En ook altijd gezegd dat dit minderheidskabinet bijvoorbeeld ook steun bij Markensauer vandaan moet halen. Nou, die liefde, dat wilde Jette vanavond nog wel even zeggen, die bereidheid in ieder geval tot samenwerking, die gaat op dit moment wel even op een heel laag pitje, totdat Markensauer wat directer afstand heeft genomen van die woorden.
2: Zonder een duidelijke afstand van de uitspraken die we vorige week hebben gezien, is samenwerking gewoon echt ingewikkelder.
4: Heeft hij die afstand nu genomen?
2: Nou, ik heb hem nog niet persoonlijk gesproken. Dat wil ik graag deze week doen. Maar ik zag vanmiddag een uitgebreide tweet voorbij komen. En dat was wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg. Afstand nemen van de uitspraken die vorige week zijn gedaan. Niet duidelijk genoeg.
1: Niet duidelijk genoeg. Er moet eerst nog een gesprek plaatsvinden. En Markensauer zal direct en meer terug moeten komen op die woorden. Anders is voor de premier samenwerking met de beweging van Markensauer niet in vragen op dit moment.
0: Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. Inclusief onderwijs. Het is een mooi ideaal, maar het is onhaalbaar, het is risicovol. En eigenlijk wordt het helemaal niks, zegt de meerderheid van leraren en onderwijsondersteuners. Volgens een rapport dat morgen wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. En dat terwijl het onderwijs volgens alle plannen van de overheid in 2035 helemaal moet zijn overgegaan op dat inclusief onderwijs. En dat betekent in praktijk iedereen naar dezelfde school en het speciaal onderwijs afgeschaft. In de studio Simone Fomenko. Zij zij is lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Welkom, en je staat ook zelf voor de klas, hè?
4: Ja, ik wilde zeggen, ik ben voornamelijk leerkracht.
0: Want er lijkt wel een soort kloof te zijn tussen de bestuurders, die zijn nog wel voor, en de docenten die het moeten gaan uitvoeren, die moeten er eigenlijk heel kort door de bocht niks van weten.
4: Ja, dat wil ik toch wel iets wat nuanceren. Want het is niet zo dat leraren er niks van willen weten. Alleen in de huidige omstandigheden lukt het gewoon niet. Dus het is geen kwestie van willen, maar meer van kunnen.
0: Ze zien wel het ideaal, maar ze denken in praktijk gaat dit gewoon niet zo goed uitpakken.
4: Nee, omdat de randvoorwaarden er gewoon nog niet zijn. En dat is wel iets waar, denk ik, nog wat te doen valt, ook voor het ministerie.
0: Laten we eerst even kijken wat het ideaal precies is. Want nu heb je speciaal onderwijs, daar kunnen allerlei vormen van zijn. Kinderen met een handicap, kinderen die hoogbegaafd zijn juist bijvoorbeeld, met ernstige leerproblemen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kan van alles zijn.
4: Ja.
0: En het ideaal is eigenlijk iedereen weer naar hetzelfde gebouw, iedereen weer naast elkaar op het schoolplein en misschien zelfs in dezelfde klas.
4: Ja, nou, dat misschien uiteindelijk het ideaal zou zijn dat iedereen inderdaad ook in dezelfde klas terechtkomt. En ik denk dat daar ook...
0: Wat is daar het ideaal van? Waarom is dat zo idealistisch?
4: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen als ouder van zo'n kind dat je het fijn vindt dat het kind gewoon lekker met vriendjes in de buurt kan spelen en niet 's morgens vroeg in een busje gebracht moet worden en 's middags laat weer terugkomt, waardoor het aansluiting mist. Het is ook goed dat kinderen elkaar ontmoeten. Hè. Onze maatschappij heeft nogal de neiging om mensen wat op afstand te zetten als het ingewikkeld wordt. Dus ik snap het ideaalbeeld echt wel dat we elkaar blijven ontmoeten. Alleen je vraagt nog wel wat van zo'n leerkracht om alle kinderen die een extra ondersteuning nodig hebben om die te bedienen.
0: Want zeker als het een grote klas is. Dat lijkt me een van de belangrijkste voorwaarden. Ja. Ik bedoel, als je 10 leerlingen hebt, dan kan je nog wel wat meer aandacht aan eentje geven. Maar daar zijn we natuurlijk niet.
4: Nee, de klassen zijn groot en de problematiek is divers. Hè? Want je kunt je voorstellen dat kinderen met gedragsproblemen die meer naar buiten toe, externaliserend noemen we dat, en je zet een kind erbij wat juist moeite heeft met prikkelverwerking. Nou, zet die bij elkaar in een klas. En je kunt je voorstellen dat het voor beide kinderen niet prettig is. De leraar moet ook al die kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben. En ten koste van wie gaat dat? Ik denk uiteindelijk van alle kinderen en de leerkracht.
0: Dus dat betekent dat bijstellen alleen maar naar beneden kan van het onderwijsniveau?
4: Het vergt gewoon bepaalde skills. En niet iedere leerkracht is daartoe uitgerust. Je kunt ook niet verwachten in een 4-jarige opleiding dat je alles leert. Dus dat vergt dat je je verder professionaliseert. Daar is lang niet altijd tijd en ruimte voor. Zeker niet nu met een nijpend tekort. En dat zijn wel hele essentiële dingen die een beetje over het hoofd lijken te worden gezien.
0: Heeft u het idee dat er wordt geluisterd naar de docenten? Zulke plannen worden? Nee.
4: Nee, dat is ook een van de redenen waarom wij niet meer meepraten als sociale partner aan tafel. Omdat wij blijven onze zorgen uiten en worden niet gehoord. Dus op een gegeven moment, hoe lang blijf je dan nog praten met elkaar?
0: Hoe kan dat? Dat mensen plannen maken voor een sector en dan niet luisteren naar de mensen die het uiteindelijk gaan uitvoeren?
4: Ja, dat vraag je denk ik aan de verkeerde. Want ik vind het echt jammer. Want dit kent uiteindelijk denk ik vooral alleen maar verliezers. En wat ik heel jammer vind is dat we dus het gesprek nu voeren, wat we al 15 jaar aan het voeren zijn. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Hè. Mensen die verder van de praktijk afstaan vinden dit een heel goed idee. De mensen die het moeten uitvoeren, die hebben echt nog wel zorgen. En als je die zorgen niet serieus neemt en daar niet naar kijkt en er oplossingen voor biedt, dan kun je leraren wel wegzetten als ze willen niet. Maar ik denk dat het echt is dat ze niet kunnen in de huidige omstandigheden.
0: Ze zien gewoon dat dit gaat stranden. Ze zien gewoon het probleem.
4: En de kinderen worden uiteindelijk, die betalen de rekening. Want je ziet het aantal thuiszitters is toegenomen. De scores in de ranglijsten zijn ook niet om heel erg over naar huis te schrijven. Dus ik denk dat uiteindelijk de werkdruk voor leraren, noem alle gevolgen op. Ja, ik snap niet dat je daar doof voor kunt blijven.
0: Hoe ziet u het nu verder gaan? Want u zei, wij praten niet meer, want we voelen ons niet gehoord.
4: Ja.
0: Denkt u dat dit schip gewoon doorgaat denderen?
4: Nou ja, er liggen natuurlijk VN-verdragen, dus ergens zal de politiek ook wel moeten. Hè? Dus we kunnen daar onze ogen ook niet voor sluiten. En nogmaals, ik wil benadrukken dat de leraren ook heel duidelijk zeggen, we zien echt wel mogelijkheden door bijvoorbeeld het onderwijs veel meer onder één dak te organiseren, waarbij kinderen elkaar wel ontmoeten, waarin er wel wederzijds kennismaking met elkaar is en soms wat verdergaand. Maar in de huidige in het huidige klimaat kan dat gewoon niet.
0: Met lerarentekort, met de grote klassen, met toch wat de grote werkdruk, al die dingen.
4: Ja.
0: VN-verdragen die zeggen wel van inclusie, ja. moet bevorderd worden. En, ja. en hoe ziet het er dan uit als het in één gebouw is, maar niet dezelfde klas?
4: Nou, dan kun je nog steeds wel de expertise in je gebouw hebben, waardoor kinderen wel met de gedeeltes van het curriculum mee kunnen doen, waarin ze op het speelplein elkaar ontmoeten, waarin er vieringen samen zijn. Ik denk dat daar best wel kansen liggen en dat ook op sommige plekken verder gaat kan dan op andere plekken. Maar ik denk ook dat sommige kinderen juist die speciale zorg nodig hebben en dat je die echt tekort doet als je ze in een reguliere setting zet.
0: Nou hebben we een lange geschiedenis van onderwijshervormingen in Nederland. En ja. niet allemaal zullen ze de geschiedenisboeken ingaan als buitengewoon succesvol.
4: Nee.
0: Is dat eigenlijk de rode lijn, dat de onderwijzer gewoon niets gevraagd wordt?
4: Ja, plat gezegd is dat wel vaak wat er aan de hand is, ja.
0: Hoe kan dat? Ik kom terug op die eerdere vraag, maar het verwondert mij. Want u staat toch een beetje ook, omdat u in de bond zit en voor de klas staat, met één poot in beide kanten.
4: Nou ja, ik denk dat wij als beroepsgroep ook gewoon een heel groot hart hebben voor alle kinderen. Dus dat je het liefst wel aan het ideaalbeeld wilt voldoen. We zijn uiteindelijk allemaal het onderwijs ingestapt omdat we die iets willen bijdragen. Het verschil willen maken in het leven van een kind. Van ieder kind. Maar dan moet je daar wel equipped voor worden. Dus daar zit denk ik het grootste probleem.
0: Iedereen is het wel eens over het ideaal. Ja. Iedereen ziet wel hoe mooi het zou zijn.
4: Ja.
0: Maar in de huidige vorm, in de huidige omstandigheden, zal het gewoon falen.
4: Ja, en uiteindelijk is het passend onderwijs, wat ook niet succesvol is gebleken, is ook een bezuinigingsmaatregel geweest. Dus als je met minder geld dezelfde resultaten verwacht, ja, ik weet niet in welke branche dat werkt, maar in het onderwijs zeker niet.
0: Dat is misschien het probleem, dat er intussen ook gewoon bezuinigd wordt.
4: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Wat gaat er gebeuren morgen? Want het rapport wordt gepresenteerd en aangeboden aan de Kamer.
4: Ja.
0: En dan?
4: Ja, ik mag het overhandigen en dan hoop ik dat het rapport goed gelezen wordt. Dat er met het veld gesproken wordt. Dat de grieven serieus worden genomen. En als dat niet gebeurt, dan hoop ik dat collega's ook een grens gaan trekken in wat ze accepteren. Want ik merk ook dat heel veel leerkrachten eigenlijk doorgaan op hun tandvlees tot ze omvallen. En dan uitvallen. Terwijl als die mensen aan de voorkant meer begeleiding, meer ruimte, meer ondersteuning krijgen, denk ik dat heel veel mensen het veel langer volhouden.
0: Ik wens u heel veel succes morgen en ik hoop dat het rapport goed landt. Ja. Dank je wel, Simone Fomenko, lid van het bestuur van de Algemene Onderwijsbond en zelf ook docent.
5: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
0: Ja, Brussels by night. Buigt Europa alsnog voor de dreigende taal van Trump of niet? Die vraag ligt morgen voor in Straatsburg, waar het parlement en de lidstaten het eens moeten worden over de handelsdeal met de VS. De tijd dringt, want voor 4 juli wil Trump dat de EU voor hem buigt. Chris Ostendorf is in Brussel. En gaat het parlement dat doen, dat buigen?
6: Nou, dat wordt heel spannend, Pieter. Het wordt een lange, spannende nacht morgen in een zweterig zaaltje. Wat je zegt in Straatsburg, daar zitten dan het parlement en vertegenwoordigers van de Raad, zeg maar de Europese landen en de Commissie, bij elkaar om definitief die omstreden, mag je wel zeggen, deal met Trump te sluiten. En om die spanning te begrijpen, moet je toch kort even mee terugnemen naar vorig jaar zomer, toen Europa met de VS tot een principeakkoord kwam, waar Trump heel erg blij mee was. Logisch ook, want de EU moest de invoertarieven voor de meeste Amerikaanse producten terugbrengen naar nul. En als beloning daarvoor werd de EU dan niet met 25% gestraft, maar met 15% tarieven opgezadeld. Een vernederende deal, zou je zeggen. Velen zeiden dat ook, maar Frankrijk voorop. Maar we moeten wel, zeggen de meeste landen in Europa, want we hebben nu tenminste voorspelbaarheid voor ons bedrijfsleven. Dat was de gedachte toen.
0: Maar goed, toen heeft von der Leyen die deal gesloten, maar die moet dan nog bezegeld worden.
6: Zeker, ja, zo werkt democratie. Trump die regeert per decreet, maar in Europa moet het parlement en de lidstaten instemmen met beleid. Dus ja, die zitten morgen bij elkaar, vanaf 21 uur 's avonds is dat. Reken maar dat er ondertussen permanent wordt gebeld met Berlijn, met Parijs, om af te stemmen waar ze wel en niet mee in kunnen stemmen. Zeggen betrokkenen ook hier, want de belangen zijn ontzettend groot. En dat vindt ook onze minister van Buitenlandse Handel, Sjoerd Sjoerdsma. Hij was hier vandaag in Brussel en ik vroeg hem hoe enthousiast hij nou nog is over die handelsdeal. Meneer Sjoerdsma, morgen nacht zou het moeten gaan gebeuren dat Europa dan toch uiteindelijk akkoord gaat met de handelsdeal met de Verenigde Staten. Wat staat er eigenlijk voor Nederland op het spel?
7: Nou, veel, want niemand in Nederland wil heffingen, wil handelsbarrières en zeker onze bedrijven niet. Die hebben daar een grote hekel aan. Dat kan ik ook goed begrijpen. Maar waar ze een nog grotere hekel aan hebben, is onvoorspelbaarheid. Dat maakt zaken doen in de Verenigde Staten heel erg lastig. Maakt hun verdienmodel heel moeilijk. En dat betekent dat het aan onze kant vasthouden aan de deal echt cruciaal is.
6: Toch lijkt deze deal een beetje door onze strot geduwd. Een jaar geleden in Turnberry in Schotland. Het Europees Parlement aarzelt om akkoord te gaan. Vooral omdat Trump niet heel erg betrouwbaar lijkt te zijn. Dan weer wil hij Groenland innemen. Dan weer komt hij met nieuwe heffingen. Vertrouwt u Trump nog wel?
7: Nou, de kern hier is natuurlijk dat vertrouwen wederkerig moet zijn. Dus een deal is een deal. En dat betekent dat de Europese Unie zich aan onze kant van de deal moet houden. En het liefst zo snel mogelijk. Omgekeerd mogen wij dan van onze Amerikaanse vrienden verwachten dat zij ook hetzelfde doen. Dat er geen nieuwe verrassingen komen, nieuwe maatregelen komen, maar dat zij de deal zoals we die hebben afgesproken uitvoeren. Dat is cruciaal, maar dat is ook waarom het zo cruciaal is dat we nu onze eigen handtekening gaan zetten.
6: Het Europees Parlement vertrouwt het niet zomaar. Die willen eigenlijk een clausule inbouwen waarin staat als Trump alsnog weer met nieuwe heffingen komt, dan geldt die deal niet meer. Vindt u dat een verstandige eis?
7: Ja, ik denk, kijk, in algemene zin denk ik, en dat geldt niet alleen voor deze deal, maar dat geldt eigenlijk voor meerdere deals die de Europese Unie sluit, dat als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt, dat er opschortende clausules in staan. Dus redenen om te stoppen met die deal. En dat is iets wat ik goed kan volgen. Als wij aan onze kant voldoen aan alles wat gevraagd wordt, maar we zien dat de andere kant dat niet doet, ja, dan moet je je knopen tellen en kijken of het nog zinvol is om daarmee door te gaan.
6: Er ligt wel een ultimatum op tafel. 4 juli moet het geregeld zijn, zegt Trump, want anders krijgen wij 25% strafheffingen, hè, op auto's. Ziet u het goed komen?
7: Nou, ik heb alle vertrouwen in Europese instituties, in Europa, in onze capaciteit om dingen snel te doen. En dit gaat ook echt al ongelooflijk snel. Als ik kijk hoe langzaam normaal gesproken dit soort processen gaan en hoe snel het nu gaat, dan heb ik er wel vertrouwen in. Maar het is natuurlijk taaie materie. Het is zoals u zegt, het is niet onze favoriete deal qua inhoud. Maar het is wel de beste deal die we nu hebben en waar we ons aan moeten houden.
0: Ja, waar hangt het nu allemaal nog van af?
6: Ja, dat hoor je eigenlijk ook een beetje tussen de regels door bij Sjoerds. Maar het hangt eigenlijk vanaf de vraag of de EU Trump nog wel vertrouwt. En het Europees Parlement vertrouwt hem eigenlijk niet. De ervaring leert namelijk dat Trump zich weinig aantrekt van afspraken en te pas en te onpas wil dreigen met nieuwe handelstarieven. Het parlement wil daarom die clausule toevoegen waarin staat dat als Trump weer gaat dreigen, dat die deal dan ook automatisch van tafel is.
0: Ja, en is dat eigenlijk heel normaal, zo'n clausule? Want hij gebruikt het als politiek wapen, maar kan je dan zeggen van nou, als je dat doet, dan is het weer van de tafel?
6: Ja, onder normale handelspartners is dat heel normaal, zo'n clausule. Maar Trump die zal het niet leuk vinden. Hij wil ook in de toekomst kunnen dreigen met handelstarieven als hij daar zin in heeft. De grote vraag is hoe hard Europa zich nou op durft te stellen morgen. Landen als Frankrijk zeggen we laten ons niet afpersen. Maar landen als Duitsland met een grote auto-industrie die zijn echt heel bang voor de gevolgen van strafheffingen op die auto-industrie als je Trump te veel tegen de haren instrijkt. Dus die zeggen laten we alsjeblieft zo snel mogelijk tekenen.
0: En de andere optie, dat het parlement zegt, joh, je kan rug op, we tekenen niet. Is dat een mogelijkheid?
6: Nee, eigenlijk niet. Ja, tuurlijk, het kan. Maar wat ontzettend speelt op de achtergrond is het feit dat Trump de EU volledig in de tang heeft. Europa heeft bijvoorbeeld ook toegezegd heel veel meer wapens en vloeibaar gas in de VS te kopen. En dat zijn nou precies de zaken waar Europa echt grotendeels afhankelijk is van Amerikaanse leveringen. Dus Trump kan zomaar dreigen die leveringen stop te zetten. En dan heeft de EU echt een probleem. Dus als je al die overwegingen mee laat wegen, kunnen ze morgen niet anders dan morrend akkoord te gaan.
0: Chris Ostendorf, dank je wel. En veel plezier ook morgen. Ja, u hoorde er net al zingen. Hilde Vos is hier. Een ode aan countryzangeres Emmylou Harris, die vanaf woensdag haar Europese farewell tour speelt in Nederland. Welkom Hilde.
4: Ja.
0: Wat leuk dat je er bent. Jij brengt in de theaters, onder meer op Oerol, een ode aan Emmylou.
4: Yes.
0: Zingt ze eigenlijk nog net zo mooi als vroeger?
4: Nou, dat heb ik net even aan mijn medezangeres Antoinette gevraagd. En zij zegt in ieder geval met zoveel emotie. Ze is een dagje ouder. Maar de emotie en hetgeen wat ons zo raakt, dat schijnt er nog helemaal in te zitten. Dus ik ben heel benieuwd volgende week.
0: Want ja. Jij zag haar in Nashville en de tranen sprongen meteen in de ogen toen ze begon te zingen.
4: Dat zei ze.
0: Ja, wat mooi. Is het moeilijk om te kiezen uit dat gigantische oeuvre van haar?
4: Dat is hartstikke moeilijk. Emmylou, 14 Grammys op haar naam, niet voor niks. Was bekend met haar hot band in Nashville. En zij heeft natuurlijk geweldige samenwerkingen gehad met menig andere artiest en zanger, zangeressen. Je hebt natuurlijk trio, hè, met Dolly Parton, Linda Ronstadt.
8: ga zo maar door. Maar wij duiken vooral in de 70s. Omdat dat ons heel erg aanspreekt. De stijl, de vibe, de hot band. En ja, we kunnen natuurlijk niet alle liedjes gaan spelen uit de hele oeuvre.
0: Nee, dan zijn nu er 2 weken.
8: Dat
0: wordt wat lang.
8: Absoluut.
0: Jullie gaan nu een mooie heartbreak song voor ons doen, hè?
8: Klopt, ja. Emmalou was daar heel erg goed in. Met haar eigen Emmalou sausje, zeer herkenbaar. Recht zo je hart in, met haar mooie stem. We gaan het proberen.
0: We gaan luisteren naar een nummer van Emmalou Harris en dat heet Together Again.

0: Hilde Vos en haar band, een tribute to Emmylou Harris, Together Again. Emmylou Harris die speelt de komende dagen in Eindhoven, Rotterdam, zondag in het Concertgebouw in Amsterdam. En Hilde Vos die gaat ook op reis met deze tribute. Onder meer naar Oerol op Terschelling, ja, half juni.
1: Gezellig, als iedereen nou eens even komt die nou luistert.
0: Nou, dan heb je een heleboel, heleboel mensen bij elkaar.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik wens je heel veel plezier. En straks doen jullie ook nog een eigen versie van Goedenacht Vrienden, ja, natuurlijk. Zeker. Daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan het hebben over stucken. Aan het begin van deze eeuw leek het er nog even op dat het vak van restauratiestucador aan het uitsterven was. Maar 25 jaar later hangt de vlag er totaal anders bij. Het Nederlands Stucgilde heeft jonge stucadoors opgeleid en viert morgen het 25e jubileum. Lois Vlasbom is voorzitter van het Stucgilde en zelf ook meester restauratiestucador. En ook aan de lijn Jaap Poortvliet met 82 jaar de oudste meester restauratiestucador van Nederland en medeoprichter van dat gilde. Ja, Jaap Poortvliet, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat eigenlijk iets dat je tot op hoge leeftijd kunt doen? Want je moet toch sjouwen met zware zakken en in moeilijke hoeken op trappen kracht zetten. Gaat dat nog net zo goed?
2: Nou, dat gaat natuurlijk niet meer zo goed. Ik mag van geluk spreken dat ik nog best wat kan. En ik doe niet zoveel meer natuurlijk. Maar als er nog iets bijzonders op mijn pad komt, dan... Ik heb toevallig een paar weken geleden nog een hele mooie wanddecoratie gemaakt. Daar ben ik 5 weken al bezig geweest. Ja, dat zou ik vroeger... Zou ik 2 keer zo snel in zijn. Maar
0: u wilt niet stoppen.
2: Ik kan gelukkig... Ja, sorry.
0: U wilt niet stoppen. Wat maakt het zo leuk om te doen?
2: Nou... Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucador. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucador? Ja, ach, die pleistert op plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk, maar dat is op zich al heel mooi. Als je een muur alleen al prachtig mooi glad kan maken en een plafond, dat is oogstrelend. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen een notie van.
0: Wat voor dingen heb je nog meer dan? Naast het mooie doel, een heleboel mensen bij elkaar.
1: Dat bedoel ik.
0: Ik wens je heel veel plezier. En straks doen jullie ook nog een eigen versie van... Goedenacht Vrienden, natuurlijk. Daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan het hebben over stucken. Aan het begin van deze eeuw leek het er nog even op dat het vak van restauratiestucador aan het uitsterven was. Maar 25 jaar later hangt de vlag er totaal anders bij. Het Nederlands Stucgilde heeft jonge stucadoors opgeleid en viert morgen het 25e jubileum. Lois Vlasbom is voorzitter van het Stucgilde en zelf ook meester restauratiestucador. En ook aan de lijn Jaap Poortvliet met 82 jaar de oudste meester restauratiestucador van Nederland en medeoprichter van dat gilde. Ja, Jaap Poortvliet, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Is dat eigenlijk iets dat je tot op hoge leeftijd kunt doen? Want je moet toch sjouwen met zware zakken en in moeilijke hoeken op trappen kracht zetten. Gaat dat nog net zo goed?
2: Nou, dat gaat natuurlijk niet meer zo goed. Ik mag van geluk spreken dat ik nog best nog wat kan en ik doe niet zo.

0: restauratiestucador. En ook aan de lijn Jaap Poortvliet. Met 82 jaar de oudste meester restauratiestucador van Nederland. En medeoprichter van dat gilde. Ja, Jaap Poortvliet, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is dat eigenlijk iets dat je tot op hoge leeftijd kunt doen? Want je moet toch sjouwen met zware zakken en in moeilijke hoeken op trappen kracht zetten. Gaat dat nog net zo goed?
1: Nou, dat gaat natuurlijk niet meer zo goed. Ik mag van geluk spreken dat ik nog best wat kan. En ik doe niet zoveel meer natuurlijk. Maar als er nog iets bijzonders op mijn pad komt, dan... Ik heb toevallig een paar weken geleden nog een hele mooie wanddecoratie gemaakt. Daar ben ik 5 weken al bezig geweest. Ja, zou ik 2 keer zo snel in zijn. Maar.
0: Maar u wilt niet stoppen.
1: Ik kan gelukkig. Ja, sorry.
0: U wilt niet stoppen. Wat maakt het zo leuk om te doen?
1: Nou, het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucador. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucador? Ja, ach, die pleistert op het plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk, maar dat is op zich al heel mooi. Als je een muur alleen al prachtig mooi glad kan maken en een plafond dat is oogstrelend. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid. Daar hebben de mensen een notie van.
0: Wat voor dingen heb je nog meer dan? Naast het mooi glad maken van de muur?
1: Nou, in onze opleiding dan krijgen de jongens les in bijvoorbeeld de ondergronden van fresco's. Ik bedoel, Michelangelo die heeft natuurlijk fresco's gemaakt. Maar waar die in schilderde, dat is in stukwerk. In een natte kalkmortel. En daar heb ik daar trouwens al een onderzoek naar gedaan. Daar ben ik maanden mee bezig geweest. Met bevriende mensen uit Italië. Ben ik in contact gekomen met een van de grootste restauratoren van fresco's in Italië. Wij hebben gewoon dat allemaal weer boven water gekregen. Wat de samenstelling van zo'n mortel is.
0: Al die oude technieken zijn, terug. Lois Vlasbom, hoe ziet het werk eruit van een restauratiestucador? Is dat heel anders dan het werk van een gewone stucador die mensen misschien wel eens over de vloer hebben gehad?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, we zijn... elke situatie is weer elke dag weer zo anders en zo... Dat je moet kijken van hoe je in die situatie weer het opnieuw moet oplossen. Om te kijken naar de oude ondergronden waar je mee te maken hebt. Of verzakkingen van een plafond die je niet meer recht kan maken, maar wel daar naartoe moet werken.
0: Hoe stond het er 25 jaar geleden voor, Jaap? Want toen dreigde die kennis verloren te gaan. Toen waren er eigenlijk te weinig mensen die het nog konden. En toen is dat gilde opgericht. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, daar zijn vele jaren aan dromen aan vooraf gegaan. Ik denk kleine 50 jaar geleden droomde ik er al van. En ik niet alleen, want ik praatte daar ook met collega's over. Maar om het weer van de grond te krijgen, dat is niet zomaar iets. En op een gegeven moment, ja, dat was in het jaar 2000 eigenlijk. Ja, is er toevallig, ja, dat iets gebeurt soms gewoon. Dat er een aantal mensen zeggen, ja... Er moet iets gebeuren en de koppen bij elkaar steken. En er moet ook geld op tafel komen. Want ja, wij hebben een verschrikkelijke mooie opleiding. Je kan wel zeggen, ik wil een opleiding voor meester restauratiestucador in het leven roepen. Op niveau 4 plus, zeg maar. Want middelbaar beroepsonderwijs. Maar dat kan je wel leuk even zeggen, maar dat doe je niet zomaar. Ik durf rustig te zeggen dat er in heel Europa niet zo'n opleiding is die wij hebben in Nederland. Want we hebben heel veel bezoeken gebracht in het buitenland. Onze omliggende landen. Die staan toch allemaal een beetje jaloers te kijken als wij vertellen hoe onze opleiding in elkaar steekt. Die niet voor 100% gesteund wordt door het ministerie van Onderwijs. Want wij hebben gewoon gesteld, die opleiding moet minimaal 3 jaar duren. En dat niveau ligt zeer hoog.
0: Waar bent u zelf het meest trots op van al uw stukwerk? Wat is uw meesterwerk?
1: Nou, ik heb onderlaatst een ei gemaakt. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk uit te leggen. Dat
0: een ei?
1: Staat op het ogenblik dat hebben wij in Frankrijk in een museum gezien. Daar stonden allemaal meesterwerken van ambachtslieden. Dus van timmerlieden, noem alle ambachten maar op. Daar staat een heel museum in Tours. Dan kijk je werkelijk.

0: je ogen uit. En daar stond ook een ei van gipslijsten gemaakt. En er stonden 15 gilde leden omheen. En ik hoorde alleen maar roepen van hoe dan, hoe dan.
1: Het is niet zomaar een ei zoals je dat bij je ontbijt vindt. Nee,
0: je kijkt het
1: figuren erin en met een soort huis, met een trap, met van alles. Het is een heel kunstwerk, is het.
0: Het is een kunstwerk,
1: Hoe doe je dat? Ja. Hoe kan je dat stukken? Welk talent moet je daarvoor hebben?
0: Ja, nou, ten eerste, je moet er natuurlijk wel gevoel voor hebben.
1: Okay.
0: Ik zal er heel eerlijk in zijn. Ik zit natuurlijk al heel lang in dat vak en ik heb ook stukken door meegemaakt waarvan ik moet zeggen, stop er maar mee, want die leren het nooit. Kijk, het wil niet zeggen dat er zijn ook jongens die het wel goed onder de knie hebben, maar er zijn jongens die er gewoon verschrikkelijk goed in hebben. Je moet er natuurlijk wel een beetje een gevoel voor hebben, maar dat moet je met alle ambachten, denk ik.
1: Meneer Vlasboom, zijn er nou eigenlijk heel veel nieuwe jonge meesterstucadoors bijgekomen door jullie gilde?
2: Zeker, ja, zeker.
1: Hoe hebben jullie die mensen geworven en enthousiast gekregen voor dit vak?
2: Ja, door ons te profileren zoals een platform, zoals de beurs, de beursmonument. Maar ook door het land heen te reizen naar de scholen waar de reguliere opleidingen worden gegeven. En op open monumentendagen te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dus contact eigenlijk naar buiten toe zoveel mogelijk.
1: En mensen laten zien, dit is heel mooi. Waar worden jullie zoal voor ingehuurd? Want mensen kennen denk ik wel oude plafonds met ornamenten. Of met van die cirkels. Of met soms bloemenfiguren of dat soort dingen. Waar komen jullie allemaal?
2: Ja, zeker. Eigenlijk kom je overal. Hè. Dat kan inderdaad bij de buren verderop zijn om een simpel plafond te herstellen. Maar dat kan ook zijn bij de buitengevel van een woonboerderij bijvoorbeeld. Maar dat kan ook van een grachtenpand plafond zijn of een buitengevel. Maar dat kan ook in een paleis zijn of kasteel, zeker, overal.
1: Is de liefde voor het monumentale plafond weer toegenomen? Er is een tijd geweest, ongeveer de tijd dat jullie het gilde oprichten, dat mensen er overal een systeemplafond onder gingen.
2: Zeker, ja. Nee, dat hoor je echt nog steeds nu wel veel om je heen. Hè. Dat
1: gebeurt nog?
2: Nee. Dat er meer ontzag is eigenlijk voor de ambachten. Hè. Dus voor de oudere de vakken, zeg maar, zoals die er uitzagen de laatste 100 jaar. Daar is meer ontzag voor, dat hoor je wel.
1: Gaat het financieel ook goed voor de stucadoor? Is er goed geld te verdienen?
2: Ja, op zich is er goed geld te verdienen. Het verschil, hè, als je doorleert als restauratiestucadoor ten opzichte van gewoon de meters te maken, die is niet immens. Maar je kan er goede boterhammen mee verdienen, zeker.
1: Meneer Poortvliet, hoe lang gaat u nog door?
0: Ja, die vraag die wordt wel meer gesteld. Ja, dan zeg ik altijd, dat klinkt misschien een beetje cru, maar dan zeg ik, tot ik dood ben.
1: Dat is niet aan u, zolang het u gegund is.
0: Ja, precies. Kijk, zolang ik nog kan bewegen en nog iets kan doen, dan zal ik niet gauw nee zeggen als er iets bijzonders komt, hoor. Want kijk, echt, ik ben niet meer in staat om, zeg maar, om hele muren te gaan stukken door, want het is... alles begint te kraken en te piepen natuurlijk, maar dat is logisch. Maar ik mag toch blij zijn dat ik er zo op sta. Want het is natuurlijk een van de zwaarste beroepen uit de bouwwereld, stukken door. En het is natuurlijk tegenwoordig, wordt er wat meer op veiligheid gelet dan vroeger. Maar ik heb die oude tijd natuurlijk nog wel meegemaakt. Dat mensen, wij liepen gewoon met balen van 40, 50 kilo te sjouwen. En dat is tegenwoordig 25 kilo, dus dat scheelt wel een beetje.
1: Nou, en dan fit 82 en nog aan het werk is toch wel een prestatie. Morgen dan zijn jullie in Den Bosch. Daar staan jullie op de monumentenbeurs. Daar gaan jullie denk ik ook iets laten zien van jullie werk.
0: Ja, we hebben een geweldige mooie stand. Die heb ik ook mogen ontwerpen. En er staan dus 12. We hebben daar 12 werkplekken. Waar de schilderleden bijzondere dingen laten zien. En er wordt een boek gepresenteerd. Wat een van de medeoprichters, dat is echt mijn maatje binnen het stuk gilde. Die heeft een prachtig boek geschreven waar ons vak
1: Over het Stukken en het monumentaal Stukken. Ik wens jullie heel veel plezier morgen. Ja. Lois Vlasbom en Jaap Poortvliet van het Gilde van Monumentale Stukkers. Veel plezier morgen op de Monumentenbeurs in Den Bosch. En dank voor dit gesprek. En dit was Het Oog.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
2: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
0: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
3: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk als ik niet zou schrijven, zou ik het wel gewoon een crisis belanden.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van dinsdag 19 mei, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woord.

0: woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Oefenen doe je op het podium. Dit zijn de woorden van een van de helden van mijn gast van vannacht. Oefenen doe je op het podium. Het is Michael Varenkamp van wie ik dit hoorde en hij zit naast me. Mijn gast is muzikant. Hij speelt trompet en componeert, maar hij maakt bijvoorbeeld ook radio. In 1997 studeerde hij cum laude af aan het conservatorium en daarna ontving hij een beurs om verder te studeren in New York. Mijn gast maakte onderdeel uit van Fra Fra Sound en Dutch Swing College Band en hij heeft over de hele wereld gespeeld. Nu staat hij in de Nederlandse theaters met Miles 100 Years. Samen met de Eclectic Band viert mijn gast de 100ste geboortedag van Miles Davis. Een eerbetoon is het, een college ook, maar vooral een fantastische avond over de man die zei: oefenen doe je op het podium. Ik zag mijn gast van vannacht op zo'n podium. Ik kan vertellen, dat is oefenen op het hoogste niveau. Michael Varenkamp is geboren in Rotterdam in 1968. Welkom.
3: Dank je wel.
2: Wat bedoelde hij daarmee, dat je oefent op het podium?
3: Dat je risico's neemt. Dat je niet thuis van alles uitwerkt en dan dat vervolgens reproduceert op het podium. Maar dat je gewoon durft te zoeken. Dat is zijn grote kwaliteit, misschien wel zijn grootste. Dat hij durfde te zoeken op het podium en dingen durft los te laten.
2: En hoe ben jij daarin?
3: Ja, dat heeft mij de ogen geopend. Ik hou er ook van als je op het podium, dat je echt in het moment zit. En dat is ook het mooie aan jazz natuurlijk, dat het geïmproviseerd is. Maar dat je echt kunt kijken van waar kan ik op dit moment naartoe en hoe is het als ik dat doe en hoe is het als ik dat doe. En je hebt natuurlijk een soort gereedschapskist als uitgangspunt. Maar daarmee ga je steeds per keer kijken van hoe je dat toe gaat passen.
2: Maar dan moet er in die gereedschapskist ook het vertrouwen in je eigen kunnen zitten.
3: Ja, ja, ik ben afgestudeerd bij Ak van Rooyen, een Nederlandse trompetlegende. Die zei altijd, je moet je helemaal suf studeren en dan moet je op het podium alles vergeten.
2: Volgende week is het zijn 100ste geboortedag. Jij vindt alleen zijn naam al mooi, las ik in je boek.
3: Ja, dat klopt. Miles. Ja, ja. Ja, je kan er mee spelen en je kan erop kouwen. En dat deed hij zelf natuurlijk ook. Of zijn platenlabel. Miles Ahead, Miles Smiles, Miles in the Sky. Je kan er eindeloos op door.
2: Ja, goede naam.
3: Ja, echt een goede naam. En er zit ook beweging in dat woord. Omdat, ja, er zit Miles.
2: Het is een afstand.
3: Het is een afstand, maar er zit, en het, ja, je kan er. Het staat bol van de verbeeldingskracht eigenlijk, die naam.
2: Kan je zeggen dat jouw relatie met hem begon in Parijs?
3: Ja, zeker.
2: Of misschien daarvoor. Je had al een poster van hem op de kamer.
3: Ja.
2: Waarop hij te zien is in Parijs.
3: In Parijs. In een zwart-wit foto die gemaakt is ten tijde van dat hij die muziek maakte voor Ascenseur pour les chevaux, de film. Ja, want door die Parijse tijd, hij ging vrij vroeg naar Parijs. Er was een verademing voor hem, omdat het Parijs minder racistisch was. En dat hij daar alle succes had, dat hij zo vurig wenste. En Martin Bril die zei ooit van Parijs is het dichtstbijzijnde beloofde land. En ook wij gingen thuis vroeg op vakantie naar Parijs. En wat deed ik natuurlijk toen ik een jaar of 18 was, met mijn beste vriend naar Parijs.
2: Want dat is wat je kende en daar was de belofte.
3: Precies.

0: En dat is zoals toen en nog steeds. Een stad met een magische stad, maar ook dat je daar naartoe ging zonder ouders. Dat je voor het eerst je eigen stappen in. En ik vond daar ook, ja, voor mij was het ook nog een beetje alsof Miles daar nog was. Of dat hij daar hing. En Parijs is natuurlijk best een jazzstad. Ik heb daar later ook zelf gespeeld, ook wel in Duc de Lombard met Sonny Fortune. Saxofonist bij Miles. Dus ja, Parijs ademde jazz eigenlijk. En je kon er gewoon met een gehuurde Fiat Panda kon ik er toen gewoon naartoe rijden. 40 jaar geleden.
1: Het is een van je muzikale helden.
0: Ja, zeker.
1: Het was niet je eerste grote liefde.
0: Nee, mijn eerste grote liefde was Louis Armstrong.
1: En jij zegt erover, als Louis mijn vader is, is Miles mijn moeder.
0: Ja.
1: Op welke manier?
0: Op de manier van dat ze. Ik, voor mij, en dat is. De jazz begon eigenlijk echt met Louis Armstrong. Die bracht allerlei dingen samen. Een manier van timen, een manier van fraseren. Een manier van improviseren. En iedereen zei, zo moet het. En dat kwam bij mij enorm binnen toen ik dat hoorde als kleinkind. En eigenlijk was voor mij de tweede oerknal in feite Miles Davis. Die het eigenlijk, die zich zeker ook bediende met dingen die Louis ook deed. Miles zei ook van, you can't play a note which is not from Louis. Maar tegelijkertijd had hij eigenlijk een heel eigen geluid. En ja. En die twee, want omdat ik van alle twee zoveel hou, vroeg iemand mij eens van, ja, van wie hou je nou meer eigenlijk? En toen zei ik, ja, dat is eigenlijk het kiezen, hetzelfde als kiezen tussen je vader of je moeder.
1: Voor de meeste mensen onmogelijk.
0: Ja, precies. En zo kwam ik erop en toen heb ik nog een beetje zo tegen het licht gehouden laten van, klopt het dan? Ja, want ik vind ook energetisch klopt het eigenlijk ook. Die vrolijke energie die zit net wat meer bij Miles Davis dan bij Louis. Ja.
1: Je hebt hem een keer live gezien.
0: Ja.
1: In 1991.
0: Ja, in de Staathal tijdens Noordzee Jazz in Den Haag nog.
1: Dus dan ben jij 23.
0: Ja.
1: Nou, dat moet indruk maken, maar je vertelt in je voorstelling, dan slaat nog de vonk niet over.
0: Nou ja, dat was in de Statenhal is gewoon een hele massale plek destijds in het congresgebouw. Wat tegenwoordig World Forum. Dus dat was een enorme hal met duizenden mensen. En dus dat was eigenlijk een beetje.
1: Dat vonkte gewoon heel moeilijk.
0: Onpersoonlijk, ja. En ik zag hem zo staan vanuit de verte. Met die band. En dan stond hij ook nog vaak met zijn rug natuurlijk naar het publiek toe. En hij was, ik denk dat hij al best wel kwetsbaar was. Dus maar dat was natuurlijk toch bijzonder om hem te zien. En ik ben blij dat ik hem wel één keer gezien heb, dat wel.
1: Een paar maanden later is hij overleden.
0: Ja, precies, want daarna ging hij dood. Ja.
1: Wanneer begon die liefde dan wel? Wat was het moment dat Miles bij je binnenkwam?
0: Ik ging in mijn ontwikkeling. Dus eerst wilde ik alleen maar van Louis weten en van wat erop leek. En toen ging ik studeren in Den Haag en toen aan het conservatorium. En toen kwam er eigenlijk steeds iets bij. Dus toen kon ik vanuit dat beginpunt van die jazz, doorliep ik eigenlijk chronologisch in mijn interesse ook. En in hoe ik de jazz leerde begrijpen en spelen. Kon ik me ontwikkelen. En Louis is, dat is eigenlijk hele uitbundige muziek. Die speelt heel groots en meeslepend. Hij heeft ook de blues. Dat is iets wat Miles ook heel erg heeft in zijn spel. Hij heeft ook de blues. Maar Louis is van, ik ben hier en ik geef een feestje. En iedereen is welkom. Die roept hier als het ware toe. En Louis geeft je ook een bepaald gevoel. Die maakt ook dat je een beter mens voelt op een bepaalde manier. Dus ik zat heel erg daarin. En toen ging mijn vader, die overleed in 2000. En die had een lang ziekbed. En eigenlijk kwam ik tijdens die ziekte, tijdens dat ziekbed, kwam ik eigenlijk soort van in een soort fase dat ik meer aan die kwetsbaarheid van Miles toe was. En bovendien was het zo, ik had die ontwikkeling doorgemaakt. En ik had 4 jaar met de Dutch Swing College Band gespeeld. Dat is traditionele jazz. En dat was ook even klaar, dat blokje. Zo voelde ik dat. Het was afgerond en het was tijd voor iets anders. En toen kon Miles eigenlijk echt binnenkomen.
1: Maar kan je dan zeggen dat de vrolijkheid van Louis niet meer volstond? Dat het niet meer genoeg was? Wordt zoiets dan te oppervlakkig?
0: Nee, dat niet. Maar het is ook het is ook iets persoonlijks als je iets heel veel doet. Dat je soms moet je daarmee stoppen en iets anders gaan doen. Dat is dat is een prachtige autobiografie van Miles, waarin hij het eigenlijk precies uitlegt. Die zegt: op een gegeven moment ben ik gestopt met het spelen van ballads, omdat ik er zoveel van hield. Ja. Dus je moet ook zelf ergens op de een of andere manier die deur een keer openzetten voor dat er iets anders kan komen. Soms moet je iets de deur uit doen om een volgende stap te kunnen zetten.
1: Wat ze uit je comfortzone noemen, zit het hem daarin?
0: Ja, en ook het verlangen naar meer abstractie. Dat zou je dan kunnen zeggen, dat die muziek van Miles, die is, ja, dat is natuurlijk ook hoe de tijd ging. Dat ook kunst werd abstracter, maar ook muziek ook. En hij ging toch met het materiaal spelen en het herzien en het uit elkaar trekken. En tegelijkertijd deed hij alles met dat prachtige geluid. Waarmee hij ook zegt van, maar wel net iets anders dan Louis, maar je bent wel welkom, maar je moet het wel zelf doen. Je moet er zelf naartoe. En dat is eigenlijk een wezenlijke, dat is wel echt een verschil met de aanpak van Louis.
1: Zullen we een stukje gaan luisteren?
0: Ja.
1: Jij zei, doe maar Round Midnight. En dat zei je vooral, want dat kennen de mensen.
0: Dat kennen de mensen en je hoort gewoon heel karakteristiek, hoor je dat geluid van Miles Davis. Dat is met een demper, met een Harmon mute en een Harmon mute. Die bestaat eigenlijk uit twee delen. Er zit ook normaal gesproken zit er een stemp in. Als je trompet hoort en je hoort, dat is de stemp en dat doe je hand ervoor. Voor dat tuutje eigenlijk. Maar Miles die haalde dat tuutje eruit. En dat levert precies dat geluid op. En dat is eigenlijk alsof die in je oor fluistert.
1: We gaan luisteren.

0: Je vertelt in je show van alles over hem. Zullen we gewoon maar even bij het begin beginnen?
1: Zeker.
0: Want hij werd geboren in Elton, Illinois.
1: Ja.
0: En zijn moeder was... Die deed al iets in de muziek. Muziekdocent. En zijn vader was tandarts.
1: Ja, zeker. Wat heel bijzonder was voor een zwarte familie. Want ja, het waren welgestelde mensen. Ze hadden ook paarden en zo. En stallen. Het was eigenlijk een beetje misschien wel een verwend jongetje, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, weet je daar iets over?
1: Nee, niet echt. Daar zei ook niet heel veel over. Wel dat hij al vroeg, dat zijn talent al wel vroeg werd herkend.
0: Maar hij moest viool spelen.
1: Hij moest eigenlijk viool spelen, ja. Maar dat werd hem niet, hè, geloof ik. Nee. En die trompet, dat was dan toch wel echt zijn ding. Little Doc noemden ze hem. Of Little Dewey, dat was zijn tweede naam.
0: En hij begon met optreden met een invalbeurtje.
1: Ja, nou eigenlijk niet zomaar een beurtje. Hij was enorm fan van de bebop. Die werd zo rond die tijd uitgevonden. Dat was eigenlijk al een beetje begonnen. Eind jaren 20 had je in de... Die muziek werd eigenlijk steeds georganiseerder vanuit New Orleans. En bedoel ik muzikaal. Dus die bebop met meer noten en andere intervallen en wat spannende akkoorden. Die was begonnen in de saxofoonsecties van de eerste big bands eigenlijk. En de jaren 30 stonden totaal in het teken van de grote swing big bands. Van Count Basie en Duke Ellington. En dan had je ook nog wat net iets minder iconische, maar ook... popsterren zoals Cab Calloway en Billy Eckstine. En daarin zaten die jonge, moderne muzikanten. En in die tijd was er natuurlijk nog niet zoveel entertainment. Ja, dat was er wel. Maar live, eigenlijk was alles live.
0: Ja.
1: Dus die mensen die waren gewoon 10-11 maanden per jaar waren die op reis. Zonder overdrijving. En die muzikanten zaten bij elkaar. Tegenwoordig loop je een kleedkamer in en er zit gewoon... meer dan de helft zit altijd op zijn telefoon. En toen waren ze gewoon nog echt bezig met elkaar.
0: Het gesprek en muziek met, maken.
1: Ja, precies. Ja. Hoe doe jij dit als we dat nou eens zo doen? En daar was hij echt door gegrepen. En toen kwam op een dag die band van Billy Eckstine. Die kwam langs. En dan was de trompetist ziek. En toen was het... ook omdat hij al een beetje een reputatie had. Miles, die was 16, 17. Zou je in kunnen vallen? Heb je een union card? Dat moet je hebben in Amerika. Nou, dat had hij. En toen mocht hij dus invallen bij zijn jeugdhelden. En toen kon hij niet meer terug. En toen dacht hij, ik moet weg uit St. Louis en ik moet naar New York.
0: Dit is mijn pad.
1: Dit is mijn pad. En toen is hij naar Juilliard gegaan. Wat op zich al bijzonder was. En wilde hij eigenlijk eerst...
0: Even nog een stap ervoor. Want ja. Je zegt 16, 17.
1: Ja.
0: Ben je nou goed?
1: Ja, hij wel.
0: Hij wel. Maar dat is vrij uitzonderlijk, toch?
1: Ja, dat is zo. Daar hebben we het ook over, hè? Dat is wel het niveau. En je hebt er nog een paar. Lee Morgan, die was eigenlijk al zo goed als af toen hij 17 was. Die kreeg een trompet van zijn zus en die op zijn 12e. En 5 jaar later was hij de belangrijkste solist in de band van Dizzy Gillespie. Bijvoorbeeld, dus sommige mensen die zijn gewoon al heel jong. Hebben ze al die kracht in een bepaalde richting. Miles, die was 18 toen hij met Charlie Parker ging spelen. Het is ook dat ik me ook ooit realiseerde toen ik 20 was, 21, dat ik dacht, oh ja, maar Miles had nu al dat en dat gedaan.
0: Oeh.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk heel bevrijdend. De gedachte dat je niet per se geniaal bent. Het gaf me heel veel rust.
0: Gewoon mooie dingen kunt maken.
1: Precies.
0: Hij ging dus naar Juilliard, de muziekschool in New York.
1: Ja, het conservatorium.
0: Ja.
1: En hij had heel snel in de gaten dat hij nooit klassiek trompetist kon worden eigenlijk. Omdat hij nooit bij de New York Philharmonic zou kunnen spelen vanwege het racisme. En dat zou later met Benina Simone zou dat ook zo gaan. Die wilde eigenlijk ook concertpianist worden. En Thomas Fats Waller daarvoor ook. Dus ja, die maatschappij die was door en door racistisch. Dus toen, en hij wilde eigenlijk toch al die jazz ook stiekem. Dus het was ook een beetje een dekmantel.
0: Prima, gebruikbaar, ja.
1: Om op straat te gaan hangen. En dus dat deed hij. En hij wilde heel graag met zijn grote held, met Charlie Parker, spelen. Dus hij is toen avond aan avond is die naar de clubs gegaan. Net zolang totdat hij Charlie Parker tegenkwam. En die zei, I heard you were looking for me. En dat was eigenlijk het sollicitatiegesprek. En vervolgens werd hij lid van die band. En hoe jong die dan ook was, hij was toch, hij, eigenlijk droeg hij die band. Omdat Charlie Parker, dat hij was echt een junk. Dus die was onbetrouwbaar. En die was soms wel en soms niet. En gedoe met geld. En dus Miles was eigenlijk, hoe jong die ook was, was die ook al ineens een soort van de bandleider eigenlijk.
0: Dat is, later is hij ook behoorlijk aan de drugs gegaan.
1: Ja, zeker. Ja. En toen hij terugkwam uit Parijs, omdat hij het zo fijn had gehad. Aan de andere kant, Charlie Parker was in die dagen, was dat gewoon een soort god voor alle muzikanten. En omdat hij ooit verslaafd was geraakt, volgens mij na een ongeluk, was die medicijnen gaan gebruiken.
0: Pijnstilling.
1: Ja, waar die nooit meer van afkwam. Maar ging iedereen dat doen? In de hoop van dat ze dan net zo geniaal als Charlie Parker zouden worden.
0: Och, och.
1: Dus dat was ook een beetje een mode ding.
0: Jij vertelde net op een gegeven moment geen ballads meer spelen om gewoon je deur open te zetten voor andere dingen.
1: Ja.
0: Miles die zette zijn deur, we mogen ook gewoon Miles zeggen. Hè?
1: Ja, ik zie het als familie. Ja.
0: Hij zette zijn deur de hele tijd open voor weer iets anders en weer iets anders.
1: Ja.
0: En, wat was dat?
1: Ja, hij zei zelf, I just can't help myself. Zo bazaal was het misschien wel. Misschien was hij wel snel verveeld, bijvoorbeeld.
0: Ja, denk je dat het was?
1: Ik denk wel dat het een... zoals hij het zegt, ja. I just can't help myself. Hij had gewoon... Het moest gewoon zo zijn. En het is... Ze zeggen wel, hij keek nooit terug. Ja, dat vind ik onzin, want hij keek... Kijk, het was een genie, die man. Dus die keek natuurlijk wel terug. En die keek gewoon, wat kan ik anders doen? Waar moet het naartoe? Als ik nou dat eens probeer... En als ik nou dat eens probeer, want er zijn ook in dat hele proces, er zijn er gewoon 1000 stapjes. Dat hij eens een keertje die saxofonist probeerde. Maar dan gewoon een paar jaar, hè? Niet even een avondje, maar gewoon echt. En dan weer eens dat en zo was hij wel constant bezig. Maar dat is ook als je op die, als je die inspiratie, als je daarvoor gaat. En ook voor dat moment, elke avond, dan heb je dat ook nodig. Dan heb je die frissigheid ook nodig. Hij daagde ook die mensen uit waar die mee speelde. Dat hij zei van, zoals Kind of Blue, wat eigenlijk tot op de dag van vandaag de best verkochte jazzplaat ooit is, was een nieuw concept. De modale jazz vond hij daaruit. En modale jazz wil zeggen, die bebop die was gebaseerd is op heel veel akkoorden en toonladders en expres. Alles naar een hoger niveau tillen eigenlijk. Ook om het echt moeilijk te maken. Ook voor andere mensen. En voor het publiek. Maar dat verkocht eigenlijk helemaal niet zo goed. En de jazzclubs gingen dicht. Omdat het publiek er niet op kon dansen. En daarvoor was eigenlijk de jazz altijd de popmuziek van die tijd geweest. En dat is daar voor eens en voor altijd opgehouden. Eigenlijk. Je kon er niet op dansen. Ja, Dizzy dan wel. Dat was een goede danser. En de hipsters wel, maar heel veel gewone mensen, ja, die konden eigenlijk niks met die muziek. Dus je kreeg al vrij snel, na een jaar of 10, kreeg je een tegenreactie. Zoals bijvoorbeeld Art Blakey en Horace Silver, die de Jazz Messengers begonnen. Die dachten, als we nou wat Latin en gospel elementen gaan gebruiken, wordt het weer toegankelijk. En Miles die zocht een rustigere variant. Met meer ruimte. En dat
0: modale jazz.
1: Dat is de modale jazz, in plaats van 20 akkoorden of 30 gebruik je er 2. En dat geeft heel veel ruimte. Maar dan heb je wel die fantasie nodig. Als je gewoon kijkt van ja, wat kan ik daar nou allemaal op spelen op D-mineur? Dat werkt eigenlijk niet. Je moet dan voor een soort magie gaan.
0: Ja, want anders wordt het saai, toch?
1: Anders wordt het saai. Als je niet die spanning hebt, dan ja. Dus je kan je ook verschuilen achter 20 akkoorden. Eigenlijk.
0: En nu ga ik even in jouw schoenen staan. En dan denk ik, mijn god, je zal maar een eerbetoon moeten maken voor zo'n man.
1: Ja, wat, ik vind dat leuk.
0: Waar begin je?
1: Ja, nou hierbij. Dus eigenlijk wat we nu allemaal, wat we allemaal aan het bespreken zijn. Voor mij is het eigenlijk heel belangrijk om je niet alleen in die muziek, dat spreekt natuurlijk voor zich, maar dat je ook gewoon in die in dat hoofd probeert te kruipen. En dat je kijkt van wat voor soort beslissingen worden er genomen. Dat is bijvoorbeeld, zoals ze met Kind of Blue, toen ze dat op gingen nemen, toen een paar dagen daarvoor hadden die muzici gevraagd, Coltrane en Wynton Kelly, van wat gaan we spelen? Ja, dat zeg ik niet. Die wilden die verwondering en dat zoeken. Dat wilden die heel graag. Ja. Dus ik neem dat, als ik dan een tribute doe, dan neem ik dat mee. Want dat vind ik een heel inspirerend gegeven. Naast dat je daar, dat het eigenlijk ook levenslessen zijn, in feite, van hoe je dingen kan doen.
0: Het is natuurlijk ook dat mensen luisteren graag ook naar wat ze kennen. Ze komen natuurlijk ook met verwachtingen.
1: Ja, maar ja. Als alles altijd maar stil zou staan, dan was datgene wat ze dan verwachten, was er ook niet geweest. Dus daar zit een soort spanningsveld tussen natuurlijk. En ja, hij kwam daardoor, kwam hij wel eens in de problemen. Ook zeker toen hij elektrisch ging spelen. Maar ja, dat Bob Dylan ook, hè.
0: Dan vreten de mensen het opeens niet meer.
1: Ja, en dan tot ze na een tijdje dat ze denken, oh ja, het is toch wel heel goed.
0: Maar hou jij er rekening mee met op zo'n avond, met wat de mens kan hebben?
1: Ja, natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Dat is ook de kunst, maar dat deed Miles ook, hè. Die had in de jaren 60 de Second Great Quintet met Herbie Hancock en Tony Williams en Wayne Shorter. Die hebben een aantal hele abstracte platen gemaakt. Maar heel veel van die nummers hebben ze live helemaal nooit gespeeld. Want live deden ze dan toch My Funny Valentine en Round Midnight. En dan wel op de manier van hoe ze die nieuwe muziek hadden gemaakt. Dus het werd wel abstracter. Hij trok het wel uit elkaar en hij liet zien wat er allemaal mee kon. En ze namen allerlei afslagen. Maar ze bleven wel die nummers spelen. Want het was ook een zakenman. Hij was ook slim, natuurlijk. En je moet ook publiek hebben. Je kan wel in je eentje gelijk gaan zitten hebben. In een, ja.
0: In een lege zaal.
1: In een lege zaal, daar heb je niet zoveel aan.
0: Nee, daar eet je niet van.
1: Nee. En ja, dus dat kon hij gewoon ook heel goed. En ik denk ook dat hij zichzelf op een bepaalde manier neerzette. Ik denk ook dat hij best wel aardiger was en genereuzer dan dat je over het algemeen, dat hij laat zien. En ja.
0: Waarom denk je dat daar verschil tussen zat? Tussen wat hij liet zien en hoe hij was?
1: Ja, je ziet nu steeds vaker foto's waarop je een breedheid ziet lachen bijvoorbeeld. Die zag je vroeger niet. Dan zie je een heel ander iemand ineens. En je hoort ook als je in die documentaires nu wel eens oude vrienden aan het woord. Ja, het was ook een schatje.
0: Maar probeerde hij dan ook een soort image op te houden?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Hij vond het ook mooi dat mensen een beetje geïntimideerd waren en dat hij grillig was. Ik denk dat hij ook wel van practical jokes hield, bijvoorbeeld. Die hij dan verder niet uit ging leggen. Maar dat die mensen dan toch wel ergens in de maling nam, dat denk ik, ja.
0: En hadden die mensen dat dan zelf door?
1: Ja. Dat weet ik niet. Hij had natuurlijk niet zo'n beste reputatie.
0: Je laat natuurlijk muziek horen. Jullie maken muziek.
1: Ja.
0: Maar er is ook, nou ja, kan je het een college noemen? Wat jullie...
1: Nee, college is heel anders, vind ik. Een college is meer, ja, dat is toch meer educatief eigenlijk.
0: Nou, ik heb heel veel geleerd.
1: Ja, oké, ja. En dat is, overigens, jij hebt ons in de bibliotheek gezien. En daar is het net iets anders. Ik vind ook een bibliotheek, die vraagt er ook om natuurlijk. En in een theatershow kan je het weer anders aanvliegen. En heb je licht en geluid en... Dan hadden we ook film, maar dan integreren we de film in de muziek. En dan maken we gewoon een totaal verhaal wat zichzelf vertelt eigenlijk. Dat is eigenlijk veel meer een trip. Ja, dus wat jij gezien hebt, ja, dat lijkt misschien wel een beetje op een college. Soms geven we ook specifiek college. Bijvoorbeeld op de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben we dat gedaan. contact met studenten. En, ja.
0: Nou, en jullie schuwen bijvoorbeeld ook niet om de zin, ik hou niet zo van jazz, even onder de loep te nemen. Want daar zijn er natuurlijk best veel van mensen die zeggen, ik hou niet zo van jazz.
1: Ja, zeker. Het stikt ervan.
0: En wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat kan je eigenlijk... Eigenlijk kan je dat niet echt zeggen, want je hebt gewoon zoveel aanbod binnen de jazz. De jazz is zo breed. Het kan natuurlijk dat je niks... Ja, als je er niks mee hebt, dan heb je er niks mee. Maar als je een beetje van goede wil bent... Je hebt gewoon 125 jaar jazzgeschiedenis waar je uit kunt putten. En het mooie aan jazz is dat het zo gastvrij is. Dus je hebt jazz met gospel-invloeden, jazz met soul-invloeden, jazz met pop-invloeden, jazz met blues-invloeden. Je hebt swing, je hebt bebop, je hebt hardbop, je hebt big band, en heb je weer de oude witte big bands uit de 20e jaren en de echt swingende big bands zoals Fletcher Henderson of Count Basie. Je hebt gewoon een enorm palet waar je uit kunt kiezen. Maar ik denk wel dat de jazz eigenlijk vaak, dat mensen er gewoon niet zoveel, veel mensen er niet zoveel van af weten. Dus daar komt onder andere mijn drijfveer vandaan om het dan toch ook uit te leggen.
0: En je vertelt bijvoorbeeld, of las ik het in je boek, dat jazz van origine verbindende muziek is.
1: Ja, omdat al die invloeden erin zitten. Toen de jazz ontstond. Eigenlijk begon het op Congo Square in 1817 in New Orleans. Dat was een plein. En New Orleans was natuurlijk een havenstad. Met allerlei soorten mensen. Ook nog met tot slaafgemaakte. En... militairen en Joden en Ieren. En New Orleans was een beetje een vrijzinnige stad, eigenlijk nog steeds. En de gemeenteraad besloot dat het een goed idee zou zijn om die mensen dan één keer per week elkaar te laten ontmoeten. Op Congo Square, op zondag was dat, zondagmiddag. En ja, dat was natuurlijk muziek maken en eten en dansen en vrijen. En die vonden eigenlijk met elkaar dat leven opnieuw uit. En dat is eigenlijk de kiem voor de jazz geworden. En later, ietsje later, rond 1900, kreeg je had invloed uit Afrika. De blues, de muziek van Sousa, de marsen, klezmer. En dat ragtime op de piano, dat kwam allemaal terecht in die muziek. Dus ja, jazz is eigenlijk heel gastvrij.
0: Je kan het niet maken om te zeggen dat je er niet van houdt.
1: Zo is het. Als je een beetje gevoel in je donder hebt, dan hou je ervan.
0: Michiel Varekamp is mijn gast vannacht. En Michiel is muzikant. Hij speelt trompet en componeert, maar maakt bijvoorbeeld ook radio. In 1997 studeerde hij cum laude af aan het conservatorium. En daarna ontving hij een beurs om verder te studeren in New York. Michiel maakte onder andere deel uit van Fra Fra Sound en Dutch Swing College Band. En hij heeft over de hele wereld gespeeld. Nu staat hij in de Nederlandse theaters met Miles 100 Years, een fantastische viering van de 100ste geboortedag van Miles Davis. Ja, we hebben net een stukje van Miles geluisterd.
1: Ja.
0: Dan is nu toch wel het moment aangebroken om een stukje van jou te luisteren.
1: Dat is een goed idee.
0: Seenzucht heet het.
1: Ja.
0: Zullen we gewoon eerst even luisteren?
1: Ja, doe maar. Ja.

0: En je zei net even, dit is in een kerk opgenomen.
1: Ja.
0: Heb je dan net zoals Miles van tevoren niet gezegd wat jullie zouden gaan doen?
1: Ja, dat klopt. Ik had een paar schetsen meegenomen. En die hebben de pianist Rembrandt Frericks. Die hebben ter plekke tot leven gewekt. En,
0: waar bestaat zo'n schets dan uit? Wat staat er wel op?
1: Ja, eigenlijk een paar akkoorden. Dat is het.
0: Maar heb jij zelf een uitkomst in je hoofd? Iets waar je heen wil? Iets wat je najaagt?
1: Nou, in dit geval een soort grof idee van wat het ongeveer zou kunnen worden. Maar het is altijd mooi, want het is misschien wel net als wanneer je een filmscript schrijft. Want dan dat je wat dingen opschrijft, dat is één ding. En je hebt daar een beeld bij. Maar vervolgens, je maakt het altijd met andere mensen eigenlijk. Dus dan gaat het dan een heel eigen leven leiden. En zelf reageer je dan ook weer op. Ik reageer op die begeleiding. En ik had wel een soort... Ik had eigenlijk wat ik hier... waar het mee begon, was dat ik had bedacht van... ik moet iets maken wat andersom is eigenlijk. Dus normaal gesproken zit alle beweging eigenlijk bij de blazers. Of bij de hoge instrumenten. Maar nu dacht ik, als ik nou eens gewoon... eigenlijk alleen maar de grondnoot speel, min of meer. En dat de beweging juist in de begeleiding zit. Dat was eigenlijk het uitgangspunt. En dan ga je het spelen en dan is het ook dat je het steeds loslaat. Eigenlijk ook iets wat ik onder andere door Miles heb geleerd. Dat je het loslaat en dat je niet gelijk speelt. Het is heel verleidelijk als je aan het improviseren bent om... En op die manier ben je ook een beetje getraind. Dat je gelijk je eerste idee zo pap, pap, pap, pap eruit knalt. Maar het is eigenlijk heel interessant als je even dit doet. Als je even iets naar achteren gaat zitten en dan kijken wat er dan gebeurt. En het grappige is, er komt altijd iets op. En als je even niks hoort, is dat ook goed. En dus dat is ook een soort grondregel. Dat je het eigenlijk alleen, voor mij dan, je het alleen mag spelen als je het echt hoort. Dus niet dat je even een loopje gewoon uit gemakzucht of zo.
0: Ik kan me voorstellen dat zoiets pas komt, die rust, met de jaren.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Dat je als jonge jongen er nog niet zo in kan staan.
1: Nee.
0: Dan meer gewoon paf, erbovenop.
1: Ja, dan is dat de kick. Hier is gewoon, dus de hele dag zit je gewoon in de Formule 1. En later ga je dat inzien van ja, het is interessant wat er dan wat er gebeurt en dat het meer zichzelf vertelt. Maar daar moet je eigenlijk heel veel lef voor hebben. En dat maakt het dan ook precies spannend. En je kan er ook niet mee smokkelen. Als je toch even, als je denkt, nou, ik doe dit maar even, want dan...
0: Dan voelt het niet meer...
1: Nee, dan speel je vals eigenlijk. Dan ben je af. Want dan verbreek je de betovering, eigenlijk.
0: Nee, je stapt uit die rust. En
1: ja.
0: Dan is het weg.
1: Ja, en uit de spontaniteit ook. Maar dat is heel spannend natuurlijk. Maar dat is precies wat ik dan wil horen.
0: Want daar
1: dat het spannend is.
0: Daar zitten de cadeaus.
1: Ja. Ja, en daar moest ik laatst aan denken. Het is ook wat Woody Allen deed, hè. Die... gaf eigenlijk nooit zijn script aan acteurs. Alleen maar die losse scènes. Dus die zocht eigenlijk hetzelfde. Die wilde gewoon die verbazing van die acteurs zien. Dat ze niet goed weten wat ze nou eigenlijk precies spelen.
0: Maakt het echter?
1: Ja, daar zit heel veel kwaliteit. Dan kom je op dingen die je eigenlijk niet kan verzinnen. Die alleen maar kunnen ontstaan. En dat is natuurlijk het allermooist. Dat je het gewoon niet kan bedenken.
0: Dat het uit
1: zichzelf ontstaat. Of dat je het eigenlijk... Dat je, als ik het heb, dat je het wonder faciliteert. Als ik het groot zeg.
0: Ja, voel dat zo op dit soort momenten?
1: Ja, je creëert gewoon de omstandigheden. En dan, als je dan met de juiste mensen bent. En ook met het juiste vertrouwen. Het kan niet met iedereen. Er zijn heel veel mensen waar het niet mee kan. Maar als dat er wel is, dan... Ja, dan kan de magie komen.
0: We hadden het net even over Miles en dat hij moest beginnen op viool. Jij moest heel braaf beginnen op blokfluit.
1: Jazeker, ja.
0: Zoals dat ging in die tijd.
1: Ja, dat was normaal toen. Maar ja, ik kon daar niks van. Ik heb 3 jaar gedaan.
0: En waarom werd je daar opgezet? Of
1: ja, dat was op school was dat zo.
0: En dan ging je blokfluiten?
1: Ja, ging gewoon blokfluiten. Ik dacht er ook verder niet over na. Dat hoorde er gewoon bij.
0: En dan op een gegeven moment komt de trompet.
1: Ja. Ja, ik had Louis gehoord en ik dacht, ja, dat vind ik heel... Toen kwam de trompet en ik heb nog wel eens even gedacht dat ik dan misschien saxofoon wilde spelen, maar dat was dan toch niet zo. Ik was eigenlijk gelijk verslingerd aan de trompet. Ja.
0: Hebben je ouders dit gestimuleerd?
1: Ja, zeker. Zeker, want er was een gerucht, en dat bleek later waar, dat mijn biologische vader, dat hij saxofonist zou zijn geweest.
0: Want misschien voor de luisteraar,
1: ja.
0: Jij bent geadopteerd.
1: Ja, precies. En mijn ouders, ja, ik wilde net als alle kinderen, wilde ik natuurlijk ook liever niet studeren. Maar toen zei mijn moeder altijd, ik mocht niet naar buiten voordat ik een half uur gestudeerd had. En dan zei ze heel vaak van later zou je me nog dankbaar zijn. En dat is eigenlijk precies zo gegaan. Dus de eerste jaren die vond ik wel, die waren best wel pittig. En ik had ook helemaal geen leuke leraar. Maar toen ging ik met vriendjes ineens een beetje muziek maken. Omdat ik bij het harmonieorkest van de muziekschool zat in Bodegraven. Ik bleef hangen, eerst kletsen en toen een beetje spelen. Was ik 12, 13. En voor we het wisten hadden we een bandje. En vanaf toen was het feest begonnen eigenlijk.
0: Het zat hem in dat samen?
1: In het samen en ook in die muziek. En toen vond ik, ja, toen ben ik gestopt met les nemen.
0: Ging je het zelf uitzoeken?
1: Ging ik het zelf uitzoeken.
0: Wist jij dat er het gerucht ging dat jouw biologische vader muzikant was?
1: Ja, dat denk ik niet. Weet ik niet meer, eigenlijk.
0: Maar zaten jouw ouders aan te kijken van, nou, als er talent in zit, dan zorgen we dat het eruit komt?
1: Ja, ze hadden wel in de gaten dat wel echt een heel belangrijk deel van mij was. Maar ook, ik had natuurlijk ook die Louis Armstrong herkent, die muziek, op de een of andere manier.
0: Maar, voelde dat als herkenning?
1: Ja, zeker. Ja. Ik wist gewoon gelijk, dit hoort bij mij. En het was ook grappig, want je had verder in het dorp van toen, ik kende helemaal geen zwarte mensen.
0: Jij was de enige?
1: Ja. Nou ja, en dan nog misschien nog een Hindoestaanse familie. Maar echt zo. En dus ik had ook helemaal geen zwart rolmodel. Behalve Louis Armstrong. Toen die kwam, dus dat was ook... Hij zag er ook zo uit als ik. En die muziek. En dat, ja, dat viel gewoon allemaal... Dat viel in één keer heel intuïtief. Viel dat op zijn plek.
0: Thuiskomen.
1: Ja.
0: Ja, ik las dat jij ook heel intuïtief voelde dat er iets Joods in jou zit.
1: Ja, dat klopt. Joodse moeder.
0: Ja, maar dat wist je toen nog niet.
1: Nee, dat wist ik niet, nee.
0: Waar komt zo'n gevoel dan vandaan?
1: Ja,
0: hoe ontstaat dat?
1: Het was heel bizar. Wij keken toen op de lagere school. Dat was toen ook heel normaal. Keken we die filmpjes van Auschwitz. Dat liet ze gewoon zien in de jaren 70. Als educatie. En dat achtervolgde mij heel erg. Ik was heel erg onder de indruk. En ik had echt een half jaar nachtmerries en zo. En dat voelde heel erg. Want dat begreep ik eigenlijk later pas. Dat het mijn mensen waren of zo.
0: Het ging om jou.
1: Dus mijn volk was dat. Ja.
0: Maar ja, als kind kan je natuurlijk helemaal... Daar kan je geen woorden aan geven als kind.
1: Nee, dat was ook niet. Was ik ook helemaal niet van plan. Nee, het was zo groot en ook privé. En er zit natuurlijk een hele. Althans, voor mij was dat natuurlijk. Een hele wereld achter die adoptie. Ik denk dat heel veel kinderen in zo'n situatie. Dat je. Als je een beetje gevoelig bent, ook dat je hele sterke antennes ontwikkelt voor je omgeving en voor je historie. En, Dus dus zo was het toen. En toen en dat gevoel, dat ging niet weg. Dat bleef gewoon zo mijn hele jeugd.
0: Gewoon een zekerheid.
1: Bleef dat bij me, ja. En toen speelden we later, jaren later, een keer met de Twinkles Band in... moesten we spelen vlakbij Bergen-Belsen. En toen, ik sliep precies in zo'n kamer als toen mijn jongenskamer, waar ik zeg maar die mensen op bezoek had gehad, voor mijn gevoel. En toen ben ik naar dat kamp gegaan. En toen had ik die nacht weer zo'n beleving die ik dan had als kind. Zodat ik zo die enorme verbondenheid voelde met die mensen.
0: Alsof ze bij je waren.
1: Ja, dat was zo. Dat was zeg maar gewoon een soort van realistisch. Ja. En, maar toen was zo van de boodschap dat alles goed was. Dus toen, ja, toen was het eigenlijk rond. En toen kon ik het ook echt. Was het ook duidelijk dat dat ook klopte op de een of andere manier. En kort daarna moest ik in Israël spelen. Toevallig. Niet. Maar. En dat was gelijk. Van dat je uit het vliegtuig stapt en dat je denkt, oh ja.
0: Herkenning.
1: Ja. En ik vond mijn... ik ging pas vrij laat zoeken naar mijn biologische moeder. Want ik ben nog, laten we zeggen, uit de tijd van... ik ben geboren in 68 en als je dan afgestaan werd en geadopteerd... toen in die tijd dachten mensen echt dat hele sterke antennes ontwikkeld voor je omgeving en voor je historie. En, dus zo was het toen. En toen en dat gevoel, dat ging niet weg. Dat bleef gewoon zo mijn hele jeugd.
0: Gewoon een zekerheid.
1: Bleef dat bij me, ja. En toen speelden we later, jaren later, een keer met de Twinkles Band in... moesten we spelen vlakbij Bergen-Belsen. En toen, ik sliep precies in zo'n kamer als toen mijn jongenskamer, waar ik zeg maar die mensen op bezoek had gehad, voor mijn gevoel. En toen ben ik naar dat kamp gegaan. En toen had ik die nacht weer zo'n beleving die ik dan had als kind. Zodat ik zo die enorme verbondenheid voelde met die mensen.
0: Alsof ze bij je waren.
1: Ja, dat was zo. Dat was zeg maar gewoon een soort van realistisch. Ja. En, maar de, toen...

0: waar ik zeg maar die mensen op bezoek had gehad, voor mijn gevoel. En toen ben ik naar dat kamp gegaan. En toen had ik die nacht had ik weer zo'n beleving die ik dan had als kind. Met, zodat ik zo die enorme verbondenheid voelde met die mensen.
1: Alsof ze bij je waren.
0: Ja, dat was zo. Dat was zeg maar gewoon een soort van realistisch. Ja. En, maar de, toen was zo van de boodschap dat alles goed was. Dus toen, ja, toen was het eigenlijk rond. En toen kon ik het ook echt. Was het ook duidelijk dat dat ook klopte op de een of andere manier. En toen moest ik, kort daarna moest ik in Israël spelen. Toevallig. Niet. Maar. En ja, dat was gelijk. Van dat je uit het vliegtuig stapt en dat je denkt, oh ja.
1: Herkenning.
0: Ja. En ik vond mijn. Ik ging pas vrij laat zoeken naar mijn biologische moeder. Want ik ben nog, laten we zeggen, uit de tijd van. Ik ben geboren in 68 en als je dan afgestaan werd en geadopteerd. Toen in die tijd dachten mensen echt dat het echt het beste was eigenlijk als je.
1: Alle banden doorsnijden.
0: Ja. En dat was ook wettelijk zo geregeld. Dat is ook goed. Overigens, dat deel. Maar ik had wel een soort van. Dat je eigenlijk een soort constant. Dat je een soort conflict hebt. Dat toch één kant van jou. Ja, die moet je maar.
1: Zelf een beetje invullen.
0: Ja, en mijn ouders waren altijd. Die zeiden altijd wel van. Als je ooit iets wil weten, dan. Dan moet je het zeggen. En dan.
1: En wanneer kwam dat nou?
0: Gaan we je helpen? Ja, toen ik een kinderwens kreeg. Want ik, zeg maar, de eerste helft van mijn leven was het waar kom je vandaan? En ik had nooit een antwoord. Soms verzon ik wat. Of, en mijn broer is ook geadopteerd. Maar die is wit. Dus daar vroeg ze het nooit aan. En die heeft ook nooit die behoefte gehad. Maar ja, ik moest daar wel iets mee. Want ik dacht, ja, oké, dat ik het niet weet, is nog één ding. Maar dat wil je niet aan je kinderen meegeven. En plus wat ook zo was, is dat ik door die muziek. Die gaf mij een enorme ingang in eigenlijk in de wereld. En ook in mezelf. En ik was altijd al geïnteresseerd in van hoe zit dat dan? In die muziek, hoe verhouden de dingen zich tot elkaar? Hoe is iets ontstaan? Wat is de maatschappelijke achtergrond? En door al het reizen zag ik ook veel van de wereld. En ik voelde me op. Ja, zoals zo'n Israël verhaal, maar ook op andere plekken. Dat ik me gelijk goed voelde bijvoorbeeld. Dus ik was eigenlijk al steeds bezig met onderzoek. Maar uiteindelijk bleef ik natuurlijk zelf over eigenlijk. En dan kon ik het niet meer aan mezelf verkopen om dat dan niet te doen. Terwijl het best spannend was. En mijn vader was er niet meer toen, maar toen ging ik dat met mijn moeder bespreken. En die, die vond het doodeng.
1: Ja?
0: Ja.
1: Toch nog bang om je kwijt te raken?
0: Ja. Maar dat zijn zulke diepe. Dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Maar dat is zijn trauma's gewoon.
1: Voor haar. En je hebt
0: ja, precies. En je hebt de adoptie-triangle. Als je dat iets zegt.
1: Nee.
0: Dat is dat de adoptiemoeder boos is op de biologische moeder, omdat die haar kind in de steek heeft gelaten. Dus dat klopt niet, natuurlijk.
1: Nee, maar dingen zijn.
0: Maar dat is een. Maar dat is wel. Dat is een fenomeen dat komt voor. Want
1: hebt het kind waar ik zoveel van hou in de steek gelaten.
0: Ja, precies.
1: Hoe durf je?
0: Ja, maar ik was natuurlijk anders nooit geweest als het niet gebeurd was. Maar ja. Zo zit dat. Ja, ze vond het heel erg, maar ze was al. Daarna werd ze ook. Ze was al een beetje dement aan het worden. En. Dus hoe ik dat ervaren heb, is dat ze. Dat was ook een interessante les. Zij gunde me het heel erg. Dat weet ik wel. Alleen ze kon er niet mee dealen. Dus soms. Ja, dus dat kan ook.
1: Die kunnen gewoon dus naast elkaar.
0: Dus dan kan ik het wel willen, dat we dat allemaal in alle openheid en. Maar dat, ja, dat.

0: is niet per se zo.
1: Je hebt je biologische moeder dus gevonden.
0: Jazeker, ja.
1: Want sindsdien weet je dat Joodse verhaal, nou ja, dat wist je al.
0: Ja, ik ontmoet haar. Ik ontmoet haar en ze zegt twee dingen. Ze zegt, ik ben fan van Miles Davis en ik ben Joods. Eerste ontmoeting.
1: Dan heb jij ook meteen geen vragen meer.
0: Ja, we zijn ook, en dat is heel uitzonderlijk, wij zijn ook heel goed met elkaar. Ja. Ja, dus dat is helemaal.
1: Ja, zijn er dan ook dingen op hun plek gevallen, zoals ze dat noemen?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Het is gewoon fijn als je. Als dat gewoon helder is. Mijn vader heb ik nog niet gevonden, of familie van hem. Maar. Voor mij is dat heel belangrijk, ja. Ik denk ook zo met die muziek en met al die gevoeligheden en die daarin zitten en wat er allemaal bij hoort. Het is ook eigenlijk hetzelfde als dat loslaten met het spelen. Dat je daar ook niet mee kan smokkelen of zo.
1: Komt het tevoorschijn in je muziek? Alles wat je mee torst?
0: Ja, ik vind van wel. Ik hoor het wel. En je bent ook zelf toch, net als een schrijver, je bent toch zelf je beste materiaal. Als je dat aangaat in jezelf. Als je niet gewoon alleen maar een mopje wil spelen. Maar als je echt iets wil maken wat het toe doet. Dan kan je er niet omheen natuurlijk. En het zit ook verweven in. Die antennes die werken. Die werken ook in het klein. Ja, die werken ook als ik ergens een podium opstap. Dat ik gewoon die zaal kan lezen. Het is gewoon allemaal gekregen eigenlijk. Nou ja, je maakt er natuurlijk een vak van. Maar als je gewend bent om je antennes goed te gebruiken. Wat natuurlijk ook al zo was. Omdat ik als zwart jongetje in zo'n wit dorp. En plus nog het adoptieverhaal erbij. Ik heb gewoon geleerd om te kijken wat ik. Ja, precies. En dat is eigenlijk in mijn werk is dat een enorm voordeel.
1: Je schrijft in je boek De Kracht van Muziek ook heel erg over discriminatie in de jazzwereld.
0: Ja.
1: Hoe is dat nu? Want je vertelt over een tijd dat het strikt gescheiden was.
0: Ja.
1: Is dat beter nu? Of ben jij nog steeds een zwarte muzikant in een witte jazzwereld?
0: Ja, soms wel. En soms niet. En je ziet natuurlijk wel in general, zie je wel in Amerika, zie je het wel weer helemaal misgaan eigenlijk. En hier neemt de verdraagzaamheid ook niet bepaald toe. En nog los van het muzikant zijn, vind ik wel dat de maatschappij wel verandert. Ik vind ook zeker sinds het vorige kabinet. Soms is het heel goed als dingen gewoon als ze taboe zijn. En wat je nu wel hebt.
1: Als we harde grenzen trekken, van dit zeggen we niet.
0: Ja, dat iedereen dat wel snapt. Je kan toch beter Janmaat hebben dan Geert Wilders. Als ik het zo kan zeggen. En ik heb gewoon gemerkt, maar heel veel mensen. Dat mensen gewoon heel makkelijk dingen zeggen nu.
1: Het lijkt gelegitimeerd.
0: Ja. Ik had een tijdje geleden. Toen waren ze net geïnstalleerd. Marjolein Faber en zo. Ik weer gewoon ouderwets. Werd er weer ouderwets over me heen gekeken bij de visboer.
1: En slaan jouw antennes dan meteen uit?
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar die slaan al uit, want ik zie het natuurlijk aankomen. Maar je bent toch altijd verbouwereerd. En mensen zijn er gewoon heel makkelijk in geworden. En het is ook, dat vind ik ook echt een probleem, dat die maatschappij haar eigen racisme eigenlijk niet herkent.
1: Ja, of het niet wil zien.
0: Ja. Ja, zeker. Het is toch. Ja, zo'n Loosdrecht verhaal. Of IJsselstein. Of het is toch...
1: Het is afschuwelijk.
0: Ja, het is toch schaamteloos.
1: Totaal.
0: En dat er ook wat het erg is, dat kost heel veel moeite om daar... Laten we zeggen, voor de mensen die er wat... die er decent in staan, kost het heel veel moeite om daar stevig op te reageren. Omdat ze bang zijn allemaal. Maar dat is precies het gevaar. En dat is precies wat ik uit moet leggen aan mijn kinderen, hoe de wereld werkt. Terwijl ik had toch wel gedacht,
1: dat we dat in
0: Bodegraven in de jaren 70, dat rond deze tijd wel een keertje klaar zou zijn.
1: Ben je teleurgesteld?
0: Ja. Ja, nou, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar ik word er wel boos van, ja. Het is wel jammer dat het zo is.
1: Ja, en ik denk dat jammer dan ook niet het juiste woord is.
0: Dat klopt ook, ja. We zouden er zo nog een hele nacht over ons daarover op kunnen winden. Maar ik vind, het moet ook gezegd, want het wordt gewoon te weinig gezegd.
1: Ik vind het heel goed dat je het hebt gezegd.
0: Ja, nou, dankjewel.
1: Dankjewel, Michael. De voorstelling Miles 100 Years van mijn gast van vannacht, Michael Varenkamp, is tot en met 17 december te zien in theaters door het hele land. En volgende week op 26 mei, zijn verjaardag, staat Michael in de Tolhuistuin in Amsterdam. En dat is ook de dag dat het boek De Kracht van Muziek verkrijgbaar is. Het album Portraits of Miles is binnenkort te beluisteren. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma wordt ook elke nacht online gezet als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Ga hiervoor naar welke podcast app dan ook en abonneer. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met fotograaf Natasja Libbert. Haar werk is nu te zien in de tentoonstelling Transit. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de twee panden ontruimd. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Bij protesten tegen hoge brandstofprijzen in Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in de hoofdstad Nairobi met scherp schoot op betogers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: In zo'n beetje elk onderdeel van mijn leven drong Trump zich op. Een gebrekkig, maar veerkrachtig land. Ik denk dat eenzaamheid een van de motoren is voor de radicalisering in dit land.
4: Carlijn van Houwelingen, journalist. Ze is net terug uit New York, waar ze de afgelopen 10 jaar correspondent was voor het AD en voor Bureau Buitenland hier op Radio 1. Ze maakte 3 presidentsverkiezingen mee. Ze zag de opkomst van Trump, zijn aftreden en zijn comeback. En als correspondent ben je altijd op zoek naar het echte land, naar de echte inwoners en naar hun echte verhaal. Heeft ze die gevonden?
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Carlijn, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
4: Hoe lang ben je al terug?
3: Ruim een week. De verhuisdozen zijn nog niet uitgepakt.
4: En hoe is dat?
3: Tot nu toe, ik ben de afgelopen jaren vaak in Nederland geweest natuurlijk. En is het altijd alsof ik nooit weg geweest ben. Dan nu blijf ik. Dus dat.
4: Hoe voelt dat dan?
3: Ja, vooralsnog voelt het wel allemaal als een soort vakantie. Dus we gaan zien hoe dat voelt als het wat langer gaat duren om in Nederland te zijn. Ik ben de afgelopen jaren niet langer dan 2-3 weken in Nederland geweest.
4: Ja.
3: En dat punt heb ik nog niet bereikt. Dus.
4: Want hoe lang wist je al van ik ga terug naar Nederland?
3: Dat is een besluit dat ik denk ongeveer een jaar geleden genomen heb.
4: Mm-hmm.
3: Toen nog niet met een hele vaste datum. Daar heb ik lang over nagedacht van wanneer dan zou moeten gebeuren. Sinds de zomer, zeg maar, sinds vorige zomer, ben ik daar min of meer mee bezig geweest om te organiseren en te bedenken hoe dat allemaal moest verhuizen.
4: Ja, want neem eens mee, hoe ziet zo'n beslisboom er dan uit? Hoe neem je zo'n besluit?
3: Ik denk dat het moment dat ik dacht, oké, nu wil ik terug naar Nederland, kwam toen ik. Het was de dag nadat Trump herkozen werd als president.
4: Mm-hmm.
3: Dag nadat ik daarbij was geweest. Toen lag ik op de behandeltafel van de gynaecoloog en toen kwam ik erachter dat ik een tweeling kreeg. Dat was het moment dat ik dacht, oké, ik denk dat het nu tijd wordt om echt terug naar Nederland te gaan. Want hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? 2 baby's in New York in een klein appartement. Alles is peperduur. We hebben geen familie om ons heen die ons kan helpen. Tijd om terug te gaan.
4: Mm-hmm.
3: Maar dat heeft dan daarna nog wel enige tijd geduurd. Want de tweeling is inmiddels een jaar. Dus daar is wat tijd overheen gegaan. Maar ja, dat was wel het moment dat het klikte van nou, nu is het moment, denk ik.
4: Ja, dus dat is praktisch. Maar speelt dan ook mee de gedachte van wil ik dat mijn kinderen opgroeien in een land ja, van Trump?
3: Ja, dat heeft ook wel meegespeeld. Ik heb het gevoel dat in Nederland heerst een heel erg anti-Amerikaanse sfeer op het moment. En ik zie ook heel veel problemen in de Amerikaanse samenleving, maar ken ook de hele mooie kanten daarvan. Ik ken heel veel hele leuke Amerikanen die met Donald Trump niks te maken hebben. Dus het was ook niet zo zwart-wit dat ik dacht, oh, absoluut niet. Maar er zijn wel dingen waar ik mijn kinderen liever niet mee zou willen lastigvallen.
4: Welke dingen zijn dat?
3: Nou, een daarvan is school shootings. Mm-hmm. Al heel jong moeten Amerikaanse kinderen op school leren hoe ze zich moeten verstoppen, stil moeten houden in het geval dat er een schutter voor de deur zou staan. En dat lijkt me heel
4: bizar.
3: Traumatisch voor hele kleine kinderen. En ja, heel ja, dat zou niet zo moeten zijn, maar dat is de realiteit. Dus dan kun je inderdaad maar beter op voorbereiden, maar ja, liever niet. Dus dat is wel een van die dingen waar je dan over na gaat denken.
4: Ja. Ik zei het in het begin, hè, van als correspondent ben je op zoek naar het echte land, de echte inwoners, het echte verhaal. Je bent in 2015 begonnen als correspondent. Hoe lang duurt dat voordat je daar de vinger op kan leggen?
3: Dat duurt wel even. Ik kwam in 2015 niet per se met heel veel achtergrondkennis over de VS. Ik ben maar gewoon begonnen en dan gaandeweg leren de mensen en het land kennen. Ja, dat is een goede vraag hoe lang dat echt geduurd heeft. Ik denk dat ik heb zelf het gevoel dat ik het land pas echt goed leerde kennen toen ik kinderen kreeg. En veel meer geworteld raakte, denk ik, in de New Yorkse samenleving, in mijn eigen buurt. Dat is misschien ook omdat je er dan toch nog meer een band mee krijgt, denk ik. Ik heb me altijd wel redelijk een buitenstaander gevoeld die daar was om te observeren. Maar ineens had ik kinderen met de Amerikaanse nationaliteit bijvoorbeeld. En had ik veel meer te maken met ja, kinderopvang en dokters. Waar je toch wat dichter bij
4: de echte samenleving.
3: Ja, de echte samenleving. Of de echte ziel van de Amerikaan. Of het echte hoe de Amerikaan leeft. Daar kom je dan toch nog dichterbij. Heb ik het gevoel. Hoe ze met kinderen omgaan. Hoe ze met geboorte omgaan. Met ziekte.
4: En wat viel je dan daarin op?
3: Een van de dingen die me destijds erg opvielen was hoe risicomijdend Amerikanen zijn. Dus elk klein risico op het vlak van gezondheid of veiligheid. Dat wist ik wel, maar dat ervaarde ik op dat moment nog meer. Elk klein risico moet afgedekt worden.
4: Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Bijvoorbeeld als je gaat bevallen, dan alles moet worden uitgesloten. Als je een tweeling krijgt, ben je sowieso een hoog risicobevalling. Dus dan ja, is er weinig sprake van dat je iets op zijn beloop kan laten, wat in Nederland veel meer gebeurt. En dat vind ik wel exemplarisch voor hoe Amerikanen met risico's omgaan.
4: Wordt een soort militaire operatie.
3: Ja, precies.
4: Een bevalling.
3: Ja, nou, zo zou je het wel goed kunnen omschrijven. Dat moest dan in een operatiekamer gebeuren met wel 20 mensen eromheen. En voor het geval dat, want stel dat er iets misgaat.
4: Heb ik dat
3: nooit gedaan in Nederland, dus ik kan het niet helemaal vergelijken. Maar mijn beeld daarvan is dat het allemaal wat relaxer gaat.
4: En dat kan je dan een heel veilig gevoel geven. Maar wat voor gevoel gaf het jou?
3: Ja, ik vond het wel een beetje too much. Nou, laat me maar, ik ben niet ziek of zo. Ja, tuurlijk moet je erbij zijn als er risico's zijn, als er iets mis kan gaan. Maar ja, als het gaat om bevallen bijvoorbeeld, het is meteen, oh, dat wordt een keizersnede. Want het is een tweeling, zonder ook maar te kijken ja, wat de situatie op zich is. Stel dat er iets mis zou kunnen gaan, omdat het allemaal net wat anders is dan gewoon, dan ja, willen we dat niet op zijn beloop laten en zien. Dat moet meteen afgedekt worden. En dat heeft ook te maken met de claimmaatschappij. Want als er iets misgaat, dan kun je ook met een grote schadeclaim naar het ziekenhuis stappen. Maar ik heb er toen over nagedacht. Ik vond het zo gek dat Amerikanen dus elk risico af willen dekken. Ook, nou ja, je mag niet hier fietsen, je mag niet daar fietsen. Je kind moet met 100.000 formulieren ingeschreven als ze naar school gaan of naar de dokter. Eindeloos veel formulieren om alle risico's en juridische haken en ogen af te dekken. Maar dat ze politiek gezien dus wel heel veel eigenlijk risico's hebben genomen de laatste jaren met Donald Trump. Van nou, laat het maar doen, we gaan het wel zien. Dat is juist wel een soort van sprong in het diepe geweest, denk ik. Dat past eigenlijk helemaal niet bij de Amerikaanse samenleving om, om risico's te nemen.
4: En hoe verklaar je dan dat?
3: Nou, er zijn wel andere dingen in de Amerikaanse cultuur die daar een rol in spelen, denk ik. Het streven naar succes, dat merk je trouwens ook als je kinderen krijgt, dat ze al... Nou, als er nog als maar een paar weken zijn, wordt er al veel nadruk gelegd op. Oh, ze moeten tummy time doen. Ze moeten deze miles, ze moeten deze mijlpalen halen. Ze moeten deze ontwikkelingssprongen halen. En wordt ook echt zo gezegd, als je haalt deze ontwikkelingssprong alsof het een examen is.
4: Oh ja, het zit al meteen in een soort race. Ja.
3: En dan bij alle babyspeelgroepjes is er dan een soort van bewegingscoach die baby's dan ook helpt om te gaan zitten of zo. Ik dacht vooral, nou, dat komt vanzelf wel, dat regelen ze zelf wel, maar inderdaad meteen een soort race. En dat streven naar succes maakt, denk ik, dat iemand als Donald Trump, die zijn leven lang heeft uitgestraald, dat hij succesvol is en geld heeft en macht, en dat het iets is waar toch sommige Amerikanen tegenop kijken en het gevoel van hebben: als hij het kan, dan kan ik het misschien ook op een dag. Een voorbeeld in hem zien.
4: De Amerikaanse droom. Maar uit onderzoek blijkt ook dat steeds minder Amerikanen daarin geloven, toch?
3: Ja, zeker. Er hangt een hele negatieve sfeer over de staat van het land. Ik heb de cijfers even niet per se heel specifiek paraat. Maar volgens mij is het 3/4 van de Amerikanen die daar niet meer in gelooft. Die vindt dat het de verkeerde kant op gaat met het land. En dat, in zekere zin, is dat natuurlijk ook, is dat de realiteit ook wel. Dat het bepaald niet goed gaat met de Amerikaanse maatschappij, zeker politiek gezien. Veel politiek geweld, veel steun voor politiek geweld, extremisme in de politiek, wat ook steeds wat dan invloed wint, radicalisering van mensen binnen de regering ook. Hele radicale ideeën die daar voet aan de grond hebben gekregen en krijgen.
4: Ja, want je zegt radicalisering. Een van je uitspraken is ook: ik denk dat eenzaamheid een van de motoren is voor de radicalisering in het land. Mooi inzicht. In een interview, hè, naar aanleiding van MAGA Granny, die je ooit hebt gevolgd, hè? Yeah. Die je lange tijd hebt gevolgd eigenlijk. Kun je uitleggen wie zij was? Of wie zij is?
3: Zij werd de MAGA oma genoemd, MAGA Granny. En zij was betrokken bij de Capitoolbestorming in 2021. Was al in de 70, had borstkanker op dat moment. Ze had nog medicatie van de chemokuur in haar lijf. Maar was heel erg betrokken bij die MAGA-beweging. Haar broer had haar een reis naar Washington cadeau gedaan op de dag van waar uiteindelijk het Capitool bestormd werd. En zij heeft daaraan meegedaan. Je ziet ook op haar sociale media dat ze mensen aanmoedigt om naar binnen te gaan. Dat ze foto's plaatst met wapens. En dat ze dat allemaal heel erg stimuleert. Ze is veroordeeld. Ze heeft een paar maanden vastgezeten. En heeft daarna als een van de weinigen, ik denk misschien wel als enige, publiekelijk afstand genomen van die bewegingen van die dag. En gezegd, ja, dat was een fout. Die verkiezingen waar het om draaide waren niet gestolen. We hadden dat zo niet moeten doen. En ik heb daarvan geleerd. En ik zie nu dat we voorgelogen zijn over gestolen verkiezingen. Ik zou haar interviewen in de aanloop naar de laatste presidentsverkiezingen. En op dat moment dat ik in South Carolina was, waar ze op dat moment woonde, zou Trump daar komen spreken. Want dat was een belangrijke staat in de voorverkiezingen. Dus we zijn toen samen naar zijn rally gegaan. Dus ik heb de hele dag met haar opgetrokken. En het was heel interessant om te zien hoe die mensen om haar heen bij die rally op haar reageerden. Als een soort heldin. Werd ze binnengehaald totdat men erachter kwam dat ze daar niet meer achter stond. En dat ze dat nu bevraagde en kritisch was. Draaide dat meteen om en werd ze uiteindelijk buiten gezet met mij. We hebben allebei buiten gezet. Maar van haar heb ik wel geleerd dat ze in die MAGA-beweging terechtkwam, omdat het een sociale bedoeling was in haar woonplaats toen. Ze was ziek, ze was op leeftijd en had weinig om handen. Ze zocht een soort doel in haar leven en gemeenschap. En daar kreeg ze het gevoel dat ze met iets belangrijks bezig was. Dat ze het land aan het verdedigen was tegen de communisten, zoals haar werd verteld. Ze kreeg daar een soort van boost van in haar leven. Daarom ging ze daar zo in mee. En inmiddels heeft ze daar dus afstand van genomen. Maar is ze nog steeds vrij fel en radicaal met nu in het andere politieke kamp. Is ze dus heel erg bezig met anti-Trump protesten. Ook op een manier waarvan je dan denkt, ja, het geeft haar een doel in haar leven en mensen om haar heen, contacten. Ik denk dat zeker die MAGA-beweging veel speelt. Dat mensen het gevoel hebben dat ze ergens bij horen, dat ze iets belangrijks aan het doen zijn. Ja. Zeker in gemeenschappen waar dat niet altijd vanzelfsprekend is.
4: Want als journalist is dat natuurlijk prachtig, hè? Als je iemand treft die een draai maakt. Daar ben je eigenlijk altijd naar op zoek, toch?
3: Ja, zeker. Ja, toen ik daar over haar las in de lokale kranten, dacht ik ook inderdaad meteen, oh, ik wil haar spreken. Ja. Dat is heel interessant. Zeker omdat eigenlijk niemand die draai gemaakt heeft. Of heel weinig.
4: En wat zorgde ervoor, bij de achtergekomen, dat zij die draai maakte?
3: Ja, zij zegt dat haar familie op haar ingepraat heeft. En daarmee ervoor zorgde dat ze inzag dat het misschien niet allemaal zo was als haar was verteld in die beweging. Ze werd online tegengesproken, zegt ze. En ze had, er wordt dan door Trump en zijn mensen verteld dat het allemaal een heksenjacht is. En dat het helemaal niet gewelddadig was. En ze had dat met eigen ogen gezien. Zij zegt, ik ben netjes behandeld door justitie. Het was geen heksenjacht. Ze gingen netjes met me om. En ik heb zelf gezien dat het wel gewelddadig was. Die combinatie heeft haar de ogen geopend, is zoals zij het zelf schetst.
4: Welke draai heb jij zelf gemaakt in de afgelopen 10 jaar dat je daar was?
3: Oh, dat is een goede vraag. Ja, nu ik terug in Nederland ben, moet ik gaan zien of ik een beetje ver Amerikaans ben, denk ik. Ik zou zelf zeggen van niet, maar misschien dat de mensen om mij heen daar anders over denken.
4: Ja, ik zag laatst Michiel Vos, ook in deze studio, en die zei van ja, Amerikanen vinden Europeanen ontzettend sloom.
3: Ja, ik moest me inschrijven bij de gemeente en toen zeiden ze, nou, dat is dan binnen een maand is dat geregeld. Toen dacht ik wel, ja, dan. Nou is de Amerikaanse overheid bepaald die functioneert niet heel soepel of zo, maar als het gaat om werk dingen voor elkaar krijgen, dan is het wel tjak en moet geregeld worden. En als het vrijdagmiddag 4 of 5 uur is, ja, dat maakt niet uit natuurlijk. Daar moest ik wel aan wennen trouwens. Ik heb natuurlijk altijd veel contact gehad met Nederland als correspondent, maar het valt me altijd heel erg op dat mensen dan e-mails sturen met, ik werk alleen op dinsdag, woensdag, donderdag. Ja. Dat zou je in Amerika echt, dan moet je dat uitleggen.
4: En zet je dat zeker niet in je e-mail?
3: Nee, precies. Nee, ja, want dan ook als dat zo is, dan ben je op maandag en vrijdag en zaterdag en zondag ook wel beschikbaar.
4: Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk een draai inhoudelijk gezien. Hè? Van waar ben je echt anders over gaan denken?
3: Ik denk dat ik wel veel meer begrip heb gekregen voor het Amerikaanse perspectief. We hebben het hier natuurlijk nu heel veel over veiligheidsgaranties door de VS. En dat de VS medeverantwoordelijk is voor de veiligheid van Europa. En ik kan me inmiddels wel heel goed voorstellen dat veel Amerikanen denken, ja waarom moeten wij dat doen eigenlijk? Zeker voor de mensen in staten als, West Virginia of Kentucky. De helft van Amerika heeft geen eens een paspoort. Gaat nooit het land uit. Heeft nooit iets van Europa gezien. Heeft waarschijnlijk, er zijn veel mensen, of veel jonge Amerikanen die voor het leger kiezen, omdat ze verder niet zo heel veel mogelijkheden hebben in sommige gemeenschappen, in dat soort verarmde staten. Wij hebben, als je het vergelijkt met veel Amerikanen, heel comfortabele levens met
4: gezondheidszorg,
3: vakantiedagen, dat zij allemaal niet hebben. Maar dan zouden ze wel voor onze veiligheid moeten opdraaien. Dat is moeilijk te rijmen vanuit het Amerikaanse perspectief. En dat ben ik denk ik veel meer gaan inzien en begrijpen. Dat is misschien vanuit hier niet zo heel helder. Maar als je in die staten rondloopt, dan is het ook wel moeilijk te bedenken dat. Zo ging het in het verleden natuurlijk. Zo is het in de Tweede Wereldoorlog gegaan. En daar zijn we allemaal heel dankbaar voor. Maar het is ook heel goed te beargumenteren dat dat niet, vanuit de gewone Amerikaan gezien, dat niet, geen stap, ja, geen, niet kan stand houden.
4: Want op zoek naar het echte Amerika, waar vind je het echte Amerika? Hoe vind je dat?
3: Ja,
4: dat hoor ik altijd in documentaires over Amerika, over boeken.
3: Is dat er? Want er zijn natuurlijk 50 staten die allemaal hun eigen cultuur hebben, tot op zekere hoogte, hun eigen problemen, hun eigen politieke kleur.
4: Heel Amerika bestaat niet.
3: Nee, ik moet aan Maxima denken. Die dan zei, de Nederlander bestaat niet. Nee. De Amerikaan bestaat ook niet.
4: Nee.
3: Ze hebben zoveel verschillende ervaringen. Ook het leven van een New Yorker is echt totaal niet te vergelijken met iemand in zo'n dorp in Kentucky.
4: Want als correspondent krijg je natuurlijk de taak van, ja, spiegel ons voor wat Amerika vindt. Hoe Amerika denkt.
3: Ja.
4: Wat de Amerikanen vinden.
3: Dat is heel ambitieus.
4: Moeilijk, toch?
3: Ja. Het is heel moeilijk om dat in één artikel of één radio-item te vangen. Dus ik heb mezelf maar tot doel gesteld om dat, nou ja, op kleine schaal een voorbeeld te laten zien van hoe iemand dat in de VS beleefd, en niet te proberen te spreken voor de Amerikaan, maar in ieder geval voor
4: een Amerikaan
3: die als voorbeeld kan dienen. En ik heb me destijds voorgenomen om te delen wat ik zie en zag en wat ik observeerde in de VS.
4: Want wat daar lastig aan is, zeg maar door een keuze te maken, en ik snap volledig natuurlijk dat je als correspondent een keuze moet maken, rustte ook wel een verantwoordelijkheid op je.
3: Want ja, zeker.
4: Degene die jij kiest om aan het woord te laten, dat beeld schrijf je naar voren.
3: Ja, ja, daar ben ik denk ik de afgelopen 10 jaar ook meer en meer bewust van geworden. Omdat ook de macht van de media en de invloed van de media, vooral ook in de VS, meer en meer bevraagd werd. Al, bijvoorbeeld in de politiek door Donald Trump met zijn fake news. Toch, ik probeer zo eerlijk mogelijk een beeld te geven. Bijvoorbeeld, ik moet denken aan het laatste verkiezingsjaar. Het ging alleen maar over migranten. En hoe dat vooral een negatieve invloed had op de Amerikaanse samenleving. Wat op zich een hele terechte zorg was, denk ik, van veel kiezers. Dat er heel veel mensen via de Zuidgrens binnenkwamen. Wat een heel chaotische manier was om migratie af te handelen. En was eigenlijk geen beleid. Maar tegelijk waren er ook veel zorgen over arbeidskrachten bijvoorbeeld. Dus dan heb ik ervoor gekozen om in Arizona naar een verpleeghuis te gaan waar ze zitten springen om personeel dat ze niet kunnen vinden en waar ze immigranten heel hard nodig hebben. Ja, dan probeer je toch een soort van gebalanceerd beeld te creëren. Met een beetje tegenwicht voor het heersende beeld in de politiek, dat het allemaal problematisch is. Omdat, ja, toch die andere kant daarvan te laten zien.
4: Want het is dan de vraag van wie laat je aan het woord en wie laat je niet aan het woord? Of ben je er voorstander van om iedereen aan het woord te laten?
3: Het is een moeilijk dilemma in de journalistiek. Zeker nu heel extreme stemmen invloedrijk aan het worden zijn en zijn geworden in de VS. Hele radicale influencers die, ja, de MAGA-beweging is een beetje uit elkaar aan het vallen. Delen daarvan zijn niet happy met wat Donald Trump aan het doen is. Bijvoorbeeld de oorlog in Iran. En hij doet niet genoeg aan de prijzen enzovoort. En een deel van die gedesillusioneerde MAGA-kiezers, ja, radicaliseren eigenlijk verder. Volgen dan hele extreme influencers. Moet je uitleggen wat zij doen en wie ze zijn en wat ze vinden. Ik vind eigenlijk van wel dat we moeten weten waar we mee te maken hebben. Maar tegelijk wil je ze ook niet altijd een platform geven. Want we weten ook uit mediaonderzoek dat wat je een platform geeft wordt genormaliseerd. Dat is ook de realiteit.
4: Dus hoe ging je daarmee om?
3: Ik heb geprobeerd dat dan toch wel uit te leggen. Zonder dat een platform. Ik moet zeggen, ik heb dat ook niet per se daar het ultieme recept voor gevonden. Ik denk dat het een worsteling is van veel journalisten.
4: Nou, ook dus, in Europa gewoon en in Nederland.
3: Precies. Niet zozeer alleen in de VS, ja, maar ja. Dat we het allemaal belangrijk vinden om feiten te delen en te laten zien wat er gaande is. Maar dat je ook een verantwoordelijkheid hebt voor wat je groter maakt, wat je normaliseert, wat je laat zien.
4: Dus heeft het dan te maken met hoe je ze aan het woord laat?
3: Ja,
4: met
3: zien,
4: context erbij?
3: Met context, met een soort van, met context en niet zozeer hen alleen maar aan het woord laten, maar meer in uitlegvorm. Dit is er gaande, zonder, nou ja, een uitgebreid interview met deze radicale persoon. Maar toch vind ik zelf als journalist, ja, dat soort interviews met de mensen die daar hele radicale ideeën op nahouden, zijn toch ook waardevol, omdat je moet weten waar je mee te maken hebt, denk ik. Maar er zijn ongetwijfeld onderzoekers die onderzoek doen naar extreem rechts bijvoorbeeld. En die daar anders over denken. Die vinden iemand dat helemaal boycotten geen platform geven. Als journalist is het heel tegennatuurlijk om te zeggen, we gaan dit negeren. Want het is natuurlijk een hele...
6: Omdat het er is.
3: Ja, precies. Het is een
6: je wil ook een natuurgetrouw beeld geven.
3: Ja, dat is een belangrijke ontwikkeling die heel veel impact kan hebben op de samenleving. Ja. Maar het is een soort eeuwig dilemma voor journalisten, denk ik, dat je ook zeker zelf invloed hebt door bepaalde dingen uit te vergroten en bepaalde dingen juist geen aandacht te geven.
6: Als jij interviews aanvroeg met grote spelers en je zei van ik werk voor de Nederlandse pers.
3: Ja, dat werkt niet zo goed.
6: Nee?
3: Interviews met grote spelers, op een gegeven moment heb ik daar niet zo heel veel energie meer in gestoken. Want ik was freelance journalist en je moet ook kijken hoeveel tijd dingen kosten. Het kost heel veel tijd en moeite. Met heel weinig slagingskansen in de VS. Want je staat ergens helemaal onderaan de lijst. Als ze al weten dat Nederland, waar Nederland dan precies ligt. En dat de hoofdstad niet Kopenhagen is, maar Amsterdam.
6: Dat is altijd wel relativerend, hè, voor ons. Van heel veel Amerikanen weten gewoon niet waar Nederland ligt.
3: Nee, dat heb ik wel vaak gehoord. Het is een enorme cliché, maar het is ook wel de realiteit. Dat je zegt, ook maar in Nederland. I know someone in Copenhagen. Or,
6: Ik kan me ook wel weer voorstellen, maar dan heb je het over niet over de grote spelers. Maar als je mensen interviewt, dat het ook juist wel weer een voordeel kan zijn. Dat mensen eerder geneigd zijn om meer te zeggen. Omdat ze denken, dit is voor Nederland.
3: Dat zeker, ja. Zeker ook met gewone Amerikanen, hoor. Want ik heb ook wel gemerkt in de afgelopen 10 jaar dat er een ontwikkeling in zat dat Amerikanen hebben altijd hun verhaal klaar. Zijn in principe hele open mensen die heel makkelijk praten. Niet
6: quote machines.
3: Precies, die altijd hun elevator pitch klaar hebben. Maar dat is wel een beetje veranderd. Omdat mensen, vooral als het over politiek gaat, terughoudend zijn geworden. En bang zijn voor negatieve reacties of consequenties in sociale kring. Als ze zeggen wat ze echt denken, waar ze echt op stemmen. Dus dat ze dan of heel veel wantrouwen hadden tegen de pers. En ik heb wel meegemaakt dat ze letterlijk tegen me zeiden, als je van CNN was geweest, had ik nooit met je gepraat. Maar dat ze het dan juist wel weer interessant vonden dat je helemaal uit Nederland kwam. En inderdaad dan toch makkelijker praten dan met iets wat ze ook daadwerkelijk terugzien in media die ze zelf volgen.
6: Want heb jij jezelf in je werk wel eens beperkt gevoeld of gevoeld dat je dacht van wat gaan Amerikaanse politici hiervan denken als ik dit opschrijf?
3: Eigenlijk nooit. Tot heel recent toen ik een column schreef voor het Parool. En dat ging over Marco Rubio. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Ik schreef een kritisch verhaal over hem. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Hij kwam daar niet per se heel goed uit. Omdat hij op dat moment... Hij heeft allerlei mooie idealen jarenlang verkondigd. En nu die voor Donald Trump werkt, is daar niks meer van over. Dus dat beschreef ik. En toen vroeg ik me ineens af, leest het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ook het Parool?
6: Wat denk je?
3: Ik denk van niet. Nee. Maar Marco Rubio zelf heeft hoogst persoonlijk besloten dat het visum van een studenten, een Turkse student als ik het goed heb, ingetrokken moest worden. Omdat ze een artikel had geschreven wat kritisch was over Israël in de universiteitskrant. En zij werd door een groepje mannen van de straat geplukt en geboeid afgevoerd naar een detentiecentrum. Nou wil ik niet pretenderen dat ik zo belangrijk zou zijn dat ze op mij zouden letten. Maar dat kruipt er wel in. Dat je ineens denkt, er worden hier mensen om wat ze zeggen of schrijven. Immigranten, en ik was daar ook een immigrant, worden hier in detentiecentra gestopt. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar ik begon daar ineens wel over na te denken. Ja, dat zegt misschien iets over het klimaat in de Amerikaanse samenleving.
6: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
3: Ja, heel erg.
6: Positieve punten. Carlijn van Houwelingen wordt gewaardeerd om haar veelzijdige en diepgravende verslaggeving over de Verenigde Staten, waarin ze complexe maatschappelijke en politieke thema's toegankelijk maakt via journalistiek, boeken en verhalende reportages. Nou, dat is mooi.
3: Dankjewel, chat.
6: We hebben het er ook al een beetje over gehad, hè, hoe je dat hebt aangepakt. De manier waarop je op zoek bent gegaan naar de verhalen van Amerikanen, is dat veranderd in de loop der jaren? Was je op een gegeven moment achter van, dat werkt niet en dat werkt wel?
3: Ik denk dat het nog meer via sociale media gaat tegenwoordig dan 10 jaar geleden. Dat is wel een ander tijdperk al. Eerlijk gezegd, want toen werkte ik nog veel meer voor de krant, voor de papieren krant. En tegenwoordig is het veel meer online. En is die deadline al veel minder belangrijk. Ik denk dat het journalistieke handwerk niet zo verandert. Vragen stellen en contact leggen. Maar dat je veel meer rekening moet houden met wat er online speelt. Dat is soms ook een spanningsveld van wat online speelt. In hoeverre is dat ook echt de echte wereld? Zeker als je vanuit Nederland kijkt, dan zie je natuurlijk wat je over Amerika weet of ziet, dat komt uit de media, van sociale media. En dan zie je extremen. Dan zie je Donald Trump en allerlei extreme beleid. En influencers met extreme ideeën bijvoorbeeld, die veel aandacht krijgen. Maar ik ken ook het Amerika gewoon van ja, mijn buurvrouw en de mensen in mijn buurt die allemaal heel behulpzaam waren. Naar elkaar en ook naar mij. En dan krijg je toch een heel ander beeld van die samenleving. Dus dat is ook wel iets wat in het journalistieke werk, denk ik, speelt. Dat je dat in de gaten moet houden. Dat het niet alleen maar dat je niet alleen maar mensen aan het woord moet laten die makkelijk te vinden zijn op sociale media. Die zelf ervoor kiezen om naar buiten te treden met een bepaalde een bepaald perspectief of nou ja, iets te verkopen hebben op sociale media. Dat zijn wel de mensen natuurlijk die makkelijk toegankelijk zijn, omdat die graag aandacht willen.
6: Want hoe vind je
3: er is een hele die andere mensen? Ja, er is een hele onderstroom. En hoe vind je die onderstroom? Die daar helemaal niet mee bezig is. Het laatste jaar heb ik columns geschreven voor het Parool over veel over het dagelijks leven in New York. Dus dat was dan vaak gebaseerd op wat ik in mijn dagelijks leven meemaakte. En dat waren natuurlijk, ik kwam heel veel mensen tegen die gewoon met hun dagelijkse dingen bezig waren en niet met een politiek perspectief bijvoorbeeld. Daar heb ik wel veel uit geput. En dan krijg je toch een positiever beeld van de VS, vind ik. Ik kwam mensen tegen die hun buren gingen helpen met boodschappen, omdat de voedselhulp van de overheid niet werd uitbetaald. Of die de buurt gingen schoonmaken. Of die een leesclubje starten om de democratie te verdedigen. En die juist allemaal heel betrokken en behulpzaam waren bij de samenleving en de mensen om hen heen op een hele positieve manier. En ja, we horen natuurlijk heel veel negatieve dingen op het moment over de VS. Dus daar zijn en gewoon het lokale leven heeft wel heel veel meerwaarde.
6: Dus het echte Amerika vind je dicht bij huis?
3: Voor mij in het laatste jaar was dat inderdaad wel zo. Dat speelde ook mee dat ik 2 baby's had, waardoor ik veel minder op reis ging dan in de jaren daarvoor. Dus dat ik ook een beetje door de omstandigheden gedwongen heel erg gefocust was op mijn eigen buurt. Dat was dan natuurlijk wel ook weer een heel een bubbeltje in de VS met heel veel heel diverse bubbel met heel veel verschillende mensen. Er zijn natuurlijk heel andere gebieden in de VS die ongetwijfeld weer waar de ervaring weer anders kan zijn. Maar ik heb wel, ik denk in al mijn, ik ben in bijna alle 50 staten geweest. Ik mis Alaska helaas, daar ben ik niet geweest, dus moet ik nog een keer voor terug. Maar in al die staten heb ik wel gemerkt dat er is heel veel spanning in de Amerikaanse samenleving, veel politiek gedoe en geweld en alles. Waar we ook in het nieuws steeds over horen. Maar dat mensen met elkaar toch ook wel vaak er samen het beste van maken. En in hun eigen gemeenschap best wel redelijk met elkaar overweg kunnen. Niet altijd natuurlijk. Zijn altijd de shootings en de extreme. Maar veel Amerikanen maken er toch samen ook wel weer gewoon iets moois van elke dag.
6: Verbeterpunten. Carlijn zou, zoals veel buitenlandse correspondenten, nog kunnen verbeteren in het bewaken van journalistieke afstand, het beperken van verhalende inkleuring en het consequent balanceren van perspectieven binnen de sterk gepolariseerde Amerikaanse samenleving. Nou, we hebben het al eerder over gehad van welke mensen laat je aan het woord en welke niet. Ja, hoe neutraal moet je zijn als journalist, als correspondent?
3: Daar denk ik meteen aan als ChatGPT journalistieke afstand zegt.
6: Ja.
3: Ik vind, als correspondent ontkom je er, ja, misschien als journalist in het algemeen, maar je ontkomt er bijna niet aan om door jouw persoonlijke bril naar dat land te kijken. En zeker in het laatste jaar heb ik columns geschreven waarin dus in een column leg je gewoon wat meer van jezelf dan in een nieuwsverhaal. Mm-hmm. Maar juist op die wat meer persoonlijke columns heb ik veel meer reactie gekregen van lezers. Veel meer respons gekregen van lezers. Dus heb ik het gevoel dat dat beter heeft kunnen overbrengen hoe het leven in de VS is en wat er in Amerika speelt dan al die nieuwsverhalen die ik in de jaren daarvoor heb geschreven. Dus misschien is journalistieke afstand wel niet het middel om het beste beeld te geven van wat er aan de hand is. En dat is op zich, voel ik me daar zelf ook wel ongemakkelijk bij, want ik ben opgeleid als traditioneel journalist en wie, wat, waar, hoe. En je kijkt van een afstand en je legt daar juist niks van jezelf in. Maar dat is denk ik ook wel een ontwikkeling in de journalistiek, dat het steeds meer opgehangen wordt aan persoonlijkheden, aan mensen, gezichten. Dat mensen op sociale media, zeker ook jonge nieuwsconsumenten die toch al weinig nieuws volgen, dat wat ze wel volgen is een vertrouwd gezicht dat jou vertelt wat er speelt. En dat heb ik zo ook wel een beetje ervaren toen ik columns ging schrijven. Dat dat meer binnenkomt bij mensen. En dan heb ik wel geprobeerd, ik ben geen opiniemaker of zo, dus ik heb wel geprobeerd om dat met enige professionele afstand te observeren wat er gaande is. En daar eerlijk mogelijk beeld van te geven. Maar wel met wat meer persoonlijke invulling.
6: Het geluid van je jeugd, klonk het ook zo?
3: Ja, ik denk het wel.
6: Ik kwam niet klappen.
3: Ja, dit is natuurijs, denk ik.
6: Natuurijs, ja.
3: Ja, mooi is dat.
6: Het moest een klapschaats zijn.
3: Nee, moest ik aan denken toen die vraag kwam. Ik had klapschaatsen en die heb ik 10 jaar geleden mee verhuisd naar New York.
6: Oh ja.
3: Met het idee, misschien ga ik wel een keer schaatsen in Salt Lake City of zo. Op zo'n beroemde ijsbaan in Amerika. Dat is er nooit van gekomen. Dus ik heb die klapschaatsen vorige maand weer in een verhuisdoos gestopt. Ongebruikt, maar ze zijn weer mee terug naar Nederland verhuisd. Dus ik moet dat nu alsnog wel een keer gaan doen. Ik heb het echt heel lang niet gedaan. Maar dat is net als fietsen, denk ik. Dat verleer, volgens mij verleer je dat niet.
6: En waar groeide je op?
3: In de Alblasser Waard. Bij Gorinchem in de buurt, in een dorp. Tussen de koeien. Ik heb nagedacht over het geluid van mijn jeugd. Ik dacht, het kan of een schaats zijn of het kan een koe zijn.
6: Ja,
3: cliché. Ja, op een plek die wel heel erg contrasteert met New York.
6: New York, ja. En waar voel je je meer jezelf?
3: Ik voel me meestal wel een beetje gespleten tussen die twee werelden. Stad en platteland. Ik kan dat allebei wel waarderen. En ik denk als ik... Nu ben ik op het platteland. Want ik woon tijdelijk, nu ik terug in Nederland ben, bij familie. Dus niet in de Alblasser Waard, maar hier niet ver vandaan. In een polder, waar, nou ja, het eikpunt is het Van der Valk Hotel in Amersfoort, geloof ik. Niet het Empire State Building dat ik elke dag zag als ik de deur uitliep.
6: Ja.
3: En als ik dan nu denk ik dan, oh ja, New York. Ja, dan mis je het al een beetje. Als ik in New York ben, dan denk ik, oh ja, die polder is toch ook wel lekker. Hoor. Lekker op de fiets overal naartoe, tegen de wind in fietsen. En dan vind je dat weer mooi. Dus ik ben een beetje uiteengerukt tussen... In twee werelden voel ik me thuis.
6: En toen je opgroeide als kind, had je toen het gevoel, omdat we het eerder hadden over die Amerikaanse droom, dat alles mogelijk was?
3: Dat is een mooie vraag. Ik denk juist niet. Want ik groeide op in wat de Bijbelbelt kunnen noemen. Mijn familie is niet heel religieus of zo, maar om mij heen was dat wel zo. Dus het was een vrij strakke... gemeenschap, zeg maar, waar alles wel een beetje gaat zoals het je geacht wordt in het stramien te passen, zou ik zeggen. En waar juist niet heel groot gedacht wordt. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat past wel heel erg bij mijn jeugd, denk ik. En ik heb altijd wel verder gekeken en dat was niet per se gebruikelijk, denk ik. Nee, dus groot denken, dat zit er niet van nature in. Nee. Bij mij, denk ik.
6: En ben je daar dan wel in veranderd? Of blijft dat dan een beetje
3: Ja, dat ben ik wel meer gaan waarderen. Ik vind dat niet zo makkelijk als de meeste Amerikanen dat doen. Probeer het gewoon. Maar ik heb dat wel geleerd, denk ik, in Amerika. Ga er gewoon voor, probeer het gewoon. En het ergste wat er kan gebeuren is dat je nog een keer moet proberen, dat je opnieuw moet beginnen.
6: Ja.
3: Dat vind ik wel mooi aan de Amerikaanse cultuur. Dat is niet iets wat ik, wat me heel erg, wat heel erg van nature komt bij mij, maar dat heb ik wel opgepikt in de VS.
6: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys. Ik snap het, in de context. Maar waarom specifiek deze plaat?
3: Ja, het moment dat het wankelde. Ik zou niet zeggen dat ik nu dat alles helemaal wankelt. Maar ik zit wel in een ommezwaai. Omdat ik New York heb verlaten en nu terug ben in Nederland. En dat valt me zwaarder, denk ik, dan ik had gedacht. Ik heb, wel lang gedacht van, ik wil uiteindelijk wel terug naar Nederland. Maar toen het uiteindelijk zover was dat ik ook echt ging, vond ik het toch lastiger.
6: Ja, denk je slik.
3: Ja, ja, precies. Dacht ik, oh ja, ja. En dit is een soort van officieus volkslied van New York, de anthem, die altijd wordt gezongen op momenten waar New Yorkers altijd heel trots op zijn en die dan gezongen wordt op belangrijke momenten. Ik kan me het moment herinneren dat Joe Biden de verkiezingen won en dat New York helemaal ontplofte in extase en dat op Washington Square Park, dat is een plein in Manhattan, dat nummer de hele tijd werd gedraaid, iemand helemaal uitgelaten aan het meezingen was en zo. Dus dit doet me heel erg denken aan New York en daar krijg ik dan hele warme gevoelens bij nu ik weg ben.

0: Wankelplaat van mijn gast Carlijn van Houwelingen. Wat was eigenlijk jouw favoriete plek in New York?
1: Ik woonde in Queens. En dan op een kwartier fietsen van mijn huis kom je aan de waterkant waar je zicht hebt op Manhattan. En ik denk, dat is, is niet heel bekend bij alle toeristen die naar New York komen. Die de Brooklyn Bridge gaan zien en Times Square. Dus ik denk dat ik dat... Dat is in ieder geval een van mijn favoriete plekken. Er zit een bar aan de waterkant die helemaal verborgen is in een industrieel soort industriegebiedje. Daar kwam ik altijd graag.
0: Hidden Gem. We willen altijd weten.
1: Hidden Gem. Hidden Gem. Ik ga nu niet op de radio zeggen waar die precies zit. Want dan,
0: En je zei ook in het begin, in zo'n beetje elk onderdeel van mijn leven drong Trump zich op. Waar zat Trump allemaal in? In jouw leven?
1: Ja, ik werd natuurlijk geacht om alles wat die man deed te volgen. Dus dan daar ben je wel 24/7 mee bezig eigenlijk. Dan stond ik te wachten omdat ik uitging of zo. Ik herinner me een moment dat ik stond te wachten voor een club in Brooklyn. Dat was een paar jaar geleden toen een groot onderzoek liep over de banden tussen zijn campagne van destijds en Russische geheime diensten en dat daar dan nieuws over kwam en dat ik dan dat stond te lezen terwijl ik stond te wachten om naar die club te gaan en dat ik dan stond te overwegen, moet ik hier nu weggaan, moet ik nu naar huis, moet ik hier iets mee doen, kan nog even wachten. De Amerikaanse media zijn soms ook heel erg breaking news en dan denk je ook meteen, oh wacht, moet ik hier iets mee? En dan moet je altijd weer zelf even afwegen van wacht even, niet alles is breaking news, dat valt wel mee. Momenten dat ik dan in de Capitoolbestorming. Toen was ik bij schoonfamilie in Miami. Het was een heel uitputtend jaar geweest. Dus ik was even niet naar die demonstratie daar gegaan. Maar toen moest ik ineens op stel een sprong weg bij de barbecue. Omdat ik toch naar Washington moest. En toen kreeg ik bijvoorbeeld kinderen in de VS. En die hebben nu een Trump-account. Waar ze dan een investeringsbedragje krijgen van de Amerikaanse overheid. Omdat ze geboren zijn tijdens de tweede termijn van Donald Trump. Die overal zijn naam opplakt. Dus ook op zo'n account voor alle baby's geboren tijdens zijn presidentschap.
0: Dus in plaats van een pennyrekening een Trump-account.
1: Precies. Yeah. Ja, er staat dan $1000 op. Er komt dan $1000 op. Waar ze dan bij kunnen als ze 18 zijn, geloof ik, of 21.
0: Ja.
1: Vooral toch wel dat het een soort van non-stop volgen is waar Donald Trump mee bezig is. En dat is heel vermoeiend, kan ik je zeggen. En zeker in de eerste jaren was het ook moeilijk om daar afstand van te nemen. Omdat wij allemaal, alles wat hij deed was schokkend en nieuw en anders dan wat alle andere presidenten hadden gedaan. Dus waren we daar, was alles eigenlijk belangrijk. Mm-hmm. En dat is het nog steeds, want hij is natuurlijk de president van Amerika. Maar ik denk dat we iets meer filteren. Dat we iets beter context kunnen geven aan wat hij allemaal roept. En dat we niet alles meer breaking news maken. En dat ik ook voor mezelf als correspondent, ik was maar alleen. Ik ben maar een eenmans bedrijf, zeg maar, als correspondent, dat het gewoon onmogelijk is om alles goed te volgen. Als je ook nog wil slapen en een keer iets sociaals wil doen. Ja. Dus dat ik er door de jaren heen wel wat beter in ben geworden om af en toe te besluiten. Dit moet de redactie in Nederland maar even oppakken. Of ik ben nu even met iets anders bezig. Ik focus me op de grote lijnen en op de belangrijkste dingen. En ik kan gewoon niet alles alleen afhandelen. Want momenten dat ik dan in de Capitoolbestorming. Toen was ik bij schoonfamilie in Miami. Het was een heel uitputtend jaar geweest. Dus ik was even niet naar die demonstratie daar gegaan. Maar toen moest ik ineens op stel een sprong weg bij de barbecue. Omdat ik toch naar Washington moest. En toen kreeg ik bijvoorbeeld kinderen in de VS. En die hebben nu een Trump-account. Waar ze dan een investeringsbedragje krijgen van de Amerikaanse overheid. Omdat ze geboren zijn tijdens de tweede termijn van Donald Trump. Die overal zijn naam opplakt. Dus ook op zo'n account voor alle baby's geboren tijdens zijn presidentschap.
0: Dus in plaats van een pennyrekening een Trump-account.
1: Precies. Ja. Ja, er staat dan $1000 op. Er komt dan $1000 op. Waar ze dan bij kunnen als ze 18 zijn, geloof ik. Of 21.
0: Ja.
1: Maar ja, vooral toch wel dat het een soort van non-stop volgen is waar Donald Trump mee bezig is. En dat is heel vermoeiend, kan ik je zeggen. En zeker in de eerste jaren was het ook moeilijk om daar afstand van te nemen. Omdat wij allemaal, ja, alles wat hij deed was schokkend en nieuw en anders dan wat alle andere presidenten hadden gedaan. Dus waren we daar, ja, was alles eigenlijk belangrijk. Mm-hmm. En dat is het nog steeds, want hij is natuurlijk de president van Amerika. Maar ik denk dat we iets meer filteren. Ja, dat we iets beter context kunnen geven aan wat hij allemaal roept. En dat we niet alles meer breaking news maken. En dat ik ook voor mezelf als correspondent, ja, ik was maar alleen. Ik ben maar een eenmans bedrijf, zeg maar, als correspondent. Dat het gewoon onmogelijk is om alles goed te volgen. Als je ook nog wil slapen en een keer iets sociaals wil doen. Ja. Dus dat ik er door de jaren heen wel wat beter in ben geworden om af en toe te besluiten. Ja, wacht, dit moet de redactie in Nederland maar even oppakken. Of ik ben nu even met iets anders bezig. Ik focus me op de grote lijnen en op de belangrijkste dingen. En ik kan gewoon niet alles alleen afhandelen.
0: Want je hebt in de jaren natuurlijk ook nauw

0: geplakt. Dus ook op zo'n account voor alle baby's geboren tijdens zijn presidentschap.
1: Dus in plaats van een pennyrekening, een Trump-account.
0: Precies, ja. Er staat dan $1000 op. Of er komt dan $1000 op. Waar ze dan bij kunnen als ze 18 zijn, geloof ik. Of 21.
1: Ja.
0: Maar ja, vooral toch wel dat het een soort van non-stop volgen is waar Donald Trump mee bezig is. En dat is heel vermoeiend, kan ik je zeggen. En zeker in die eerste jaren was het ook moeilijk om daar afstand van te nemen. Omdat wij allemaal, ja, alles wat hij deed was schokkend en nieuw en anders dan wat alle andere presidenten hadden gedaan. Dus waren we daar, ja, was alles eigenlijk belangrijk. Mm-hmm. En dat is het nog steeds, want hij is natuurlijk de president van Amerika. Maar ik denk dat we iets meer filteren. Ja, dat we iets beter context kunnen geven aan wat hij allemaal roept. En dat we niet alles meer breaking news maken. En dat ik ook voor mezelf als correspondent, ja, ik was maar alleen. Ik ben maar een eenmans bedrijf, zeg maar, als correspondent. Dat het gewoon onmogelijk is om alles goed te volgen. Als je ook nog wil slapen en een keer iets sociaals wil doen. Ja. Dus dat ik er door de jaren heen wel wat beter in ben geworden om af en toe te besluiten, ja, wacht, dit moet de redactie in Nederland maar even oppakken. Of ik ben nu even met iets anders bezig. Ik focus me op de grote lijnen en op de belangrijkste dingen. En ik kan gewoon niet alles alleen afhandelen.
1: Want je hebt in de jaren natuurlijk ook nauw contact gehad, hè, met die redacties in Nederland. Waar merkt je, zat het verschil vaak in? Van, oh, maar hier vandaan kijk ik daar heel anders naar.
0: Nou, sowieso Nederlandse redacties, of Nederland in het algemeen, is heel erg bezig met Amerikaanse politiek en met de details daarvan, tot het punt dat we daar soms meer mee bezig zijn dan de gemiddelde Amerikaan, denk ik. Aan de talkshowtafels wordt dan al gesproken over midterms en welke kant het opgaat. Ik denk dat veel Amerikanen, of dat nou, ja, goed is of niet, dat een beetje links laten liggen. Ook omdat ze ook, ja, het is ook heel vermoeiend om al het nieuws bij te houden over die politiek die zo continu, ja, het is een soort vechtsport geworden die niet altijd leuk is om te volgen. Het is niet heel opbeurend wat er allemaal gebeurt voor veel mensen. Ik denk dat wij het snel als een soort entertainment zien. Misschien tegenwoordig wat minder, omdat de impact wel ook op ons groot is en we daar ook wel, dat is ook wel een beetje angst in boezemt misschien, wat zo'n machtig land met zo'n grillige president allemaal doet in de wereld, of wat de impact daarvan is in de wereld, maar dat we snel presidentsverkiezingen ook als entertainment zien, terwijl Amerikanen daar toch meer mee bezig zijn op een manier van, ja, wat het,
1: om de toekomst.
0: Ja, wat gaat dit betekenen voor mij? Maar dat in Nederland alle 15 kandidaten in de voorverkiezingen helemaal uitgelicht worden. En de voorverkiezingen in Iowa en de voorverkiezingen in New Hampshire. Waar traditioneel dan een heel klein groepje Amerikanen bepaalt welke, ja, wat de eerste schifting is, zeg maar, in die presidentskandidaten. We zijn daar heel erg gedetailleerd in. Op een manier, denk ik, waar veel Amerikanen nog niet eens zo mee bezig zijn.
2: Dag Carlijn, heer Herman van Bureau Buitenland. Het zal voor jou wel weer wennen zijn in Nederland na al die jaren de Big Apple, al die jaren New York. Voor ons als programma is het ook wennen zonder jou als correspondent. Ik heb met ontzettend veel plezier met jou samengewerkt. Het was super vroeg voor jou, dan was het verbinding testen en dan kon je net nog een eerste slok koffie nemen voordat je live op zender moest om te duiden wat er nou weer aan de hand was met Trump. Vooral ook je reportages zal ik missen. Of het nou gaat om een abortuskliniek, vrouwen die moeilijker toegang konden krijgen, of dat het ging voor de hot moms voor Mamdani, actievoerende moeders die Mamdani aan zijn burgemeesterszetel wilde hebben, of MAGA Granny, de oma die fan was van Trump, maar van haar geloof was gevallen. Het was altijd heel speciaal. Dank je wel.
3: Beste Carlijn, leuk je om op de radio te horen. Dit is Paul van der Bos, van het AD. We hebben elkaar eigenlijk heel lang niet gesproken. We zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Ik heb van de week eens in mijn mailbox gewoon naar jouw naam in zitten tikken. En dan kwam ik een mail tegen uit 2015, vlak voordat je naar Amerika ging, of we toen nog eens konden praten over hoe ik het correspondentschap zou zien.

0: in de Verenigde Staten. Ik zou het nu eigenlijk willen omdraaien. Eigenlijk moeten we maar eens koffie gaan drinken. Dat jij eens gaat vertellen wat je de laatste 10 jaar hebt gedaan. In het land waar ik heel lang van heb gedroomd. Maar eigenlijk zelf nooit correspondent ben geweest. Dus een beetje loose ben ik wel op je. Dat je destijds correspondent zou worden. Was eigenlijk gewoon in de sterren geschreven. Want je kwam solliciteren. En eigenlijk was je gewoon de gedroomde kandidaat. Veel kennis over de buitenlandse politiek. Over het buitenland. Zeer intelligent. Heel goed schrijven. Dus je was natuurlijk opvolger van Stijn Hustings. Zoals je ervoor ook al bij de sollicitatie grote indruk maakte door naar de buitenlandtractie te gaan. En je kwam uit Dordrecht met de regionale verslaggeverij. Nu ga je terug naar Nederland. Ik wens je daar heel veel succes en heel veel plezier en mooie momenten met je familie en met je gezin. Het is geen Amerika, maar ook wij hebben een geweldig land. En ik hoop dat je weer snel zal aarden in het land waar je 10 jaar niet meer hebt gewoond. En ik zag verder ook nog dat je, wat ik eigenlijk vergeten, dat je bent afgestudeerd mede in grootstedelijke vraagstukken en beleid. Nou, dat zijn journalistieke zaken die natuurlijk super interessant zijn. Dus misschien dat je je daar nog ooit voor ons over gaat buigen. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes en heel veel gezondheid. En vooral een hele mooie radio-uitzending. Heel veel groeten van Paul.
1: Leuk.
2: Leuk. Ja, twee hoofdredacteuren. Ik heb inderdaad wel niet gesproken, maar nee. Ik herinner me dat moment dat we koffie gingen drinken toen ik vertrok.
1: Ja, want stel je zou nu koffie drinken met een beginnende correspondent die naar Amerika gaat.
2: Het is wel een andere tijd.
1: Ja, wat zou je als advies geven?
2: Toen ik vertrok, toen was Obama nog president en was het allemaal wat gemoedelijker en mm-hmm. positiever. Ik herinner me dat ik een keer koffie heb gedronken met Frank Hendricks, hij werkt tegenwoordig voor de Volkskrant. Of destijds werkte hij voor de Volkskrant, volgens mij nog steeds. Hij was correspondent geweest en hij gaf me toen het advies. Ja, probeer maar niet om te spreken voor alle Amerikanen. Je kijkt gewoon wat jij ziet en dat geef je zo eerlijk mogelijk door.
1: Dat is wel geruststellend, ja.
2: Ja, dat heb ik een heel goed advies gevonden. Ik denk dat ik dat ook zou doorgeven van probeer zo goed mogelijk te beschrijven wat jij ziet en wat je waarneemt. En meer kun je eigenlijk niet doen. Want het is wel een enorme klus. Dat enorme land met al die staten die allemaal een beetje anders zijn. Die ook op urenlang vliegen van elkaar liggen. Dan zit je bijvoorbeeld in New York. Ja, dan zit je nog steeds heel ver weg van Californië of Arizona. Of waar ook allemaal belangrijke dingen gebeuren.
1: Dus eigenlijk, je hoeft niet namens alle Amerikanen te spreken. Of je hoeft niet alle Amerikanen in beeld te brengen.
2: Nee, ik zou zeker wel mijn best doen om in verschillende verhalen en reportages zoveel mogelijk kanten van Amerika te laten zien. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, de Amerikaan denkt dit of doet dit. Of wat wel van je verwacht wordt, dus dat is ook.
1: Het is eigenlijk een belachelijke vraag. Ja. Ik hoor hem heel vaak voorbij komen
2: wat
1: in nieuws.
2: De Amerikanen?
1: Ja, wat vinden de Amerikanen? Ja.
2: Maar goed, dan kun je wel schetsen dat de Amerikaanse maatschappij heel gespleten is. En dat heel erg afhangt van aan wie je het vraagt. Maar als je naar de VS gaat nu als journalist, zou ik dat denk ik probeer zo goed mogelijk te beschrijven wat je waarneemt. En dat zo eerlijk mogelijk te doen. En meer kun je niet doen. En denk goed na over wie je dan aan het woord laat. En dat extremisme bijvoorbeeld, dat is best wel een kwestie waar je goed over na moet denken. Wat je daarmee wil. Maar dat heeft ook heel veel invloed, dus daar moet je ook zeker wat mee.
1: Ja, we hoorden dus hoofdredacteur Bureau Buitenland Herman Schulte-Noordholt en hoofdredacteur Regio AD Paul van den Bos. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gast iets achterlaat in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten?
2: Ja, ik heb heel veel losgelaten toen ik ging verhuizen.
1: Ja.
2: Dus ik heb eigenlijk niks meer wat ik kan achterlaten.
1: Oh,
2: ik heb alles achtergelaten in New York. Ik heb heel veel spullen aan de straat gezet, weggegeven.
1: Oh, ja.
2: Naar de kringloop en zo.
1: Oh, heerlijk.
2: En mijn verhuisdozen die ik heb verscheept zijn nog niet uitgepakt. Dus het leeft nog een beetje uit een koffer. Dus ik heb eigenlijk het loslaten al achter me.
1: Al gedaan. Nou, wat goed. Dan gaan we snel door naar de liefde. Je zei Dolly Parton, Jolene. Waarom die muziek?
2: Ja, het gaat over de liefde. Het gaat over dat iemand probeert de man van Dolly Parton te versieren. Daar ging het me niet eens zozeer om. Maar ik vind het zo'n mooi symbool van de VS. Dolly Parton is de meest geliefde Amerikaan, wat echt een hele prestatie is om in de hele VS geliefd te zijn op dit moment. Want alles wordt politiek in het Amerika van vandaag.
1: Ja.
2: Behalve Dolly Parton. Die kan die kun je draaien op linkse feestjes, op rechtse feestjes. In alle contexten is zij welkom. Hij heeft ze ook wel vrij bewust heeft ze zich op de vlakte gehouden over politiek. Maar in haar muziek, haar country muziek, ze is zo'n icoon in de VS. Dat ze mij doet denken aan die mooie jaren die ik heb gehad als correspondent. En ik heb het ook, ik heb het veel gehoord toen ik een roadtrip maakte met vriendinnen een paar jaar geleden. Die eindigde in Nashville, waar Dolly heel invloedrijk is en is geweest. Mm-hmm. Dus vandaar Dolly Parton.
1: Mooi. En de vraag natuurlijk, wat ga je doen?
2: Ja, dat is voor mij ook nog een beetje een vraag. Ik moet mezelf echt opnieuw gaan uitvinden. Ja. Ik moet Nederland opnieuw leren kennen. Ik denk dat Nederland heel erg veranderd is, ook in de afgelopen 10 jaar. Ik zal ongetwijfeld nog wel over Amerika blijven praten en schrijven. Want daar is nog steeds heel veel over te zeggen. En nou ja, met die 10 jaar ervaring daar kan ik daar wellicht iets aan toevoegen. Dus ik blijf als journalist werken, voorlopig als freelancer. Dus en daarna ga ik zien waar het leven me naartoe leidt in Nederland.
1: Droom groot, hè?
2: Ja, ja, alles, zeker. Dat alles kan. Moet ik er wel inhouden. In Nederland zijn we niet zo van het grote dromen. Het is toch wel vaak niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Dat is wel een contrast. We gaan zien hoe dat gaat.
1: Dankjewel, Carlijn van Houwelingen. Fijn dat je mijn gast wilde zijn.
2: Dankjewel.
1: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MichaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Elk verhaal begint met een gebeurtenis. Een schip dat uitvaart en nooit meer terugkomt. Een lichaam dat wordt gevonden, maar waarbij alle puzzelstukjes nog ontbreken. Of een archief vol brieven, waarin een leven langzaam zichtbaar wordt. Maar soms begint een verhaal niet bij deze gebeurtenis. Soms begint het pas echt bij iemand die blijft doorvragen. Die niet tevreden is met één versie van de waarheid, maar op